0: andere demonstranten hetzelfde lot. Tork luidde al vaker de noodklok over het grote aantal executies in Iran. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. En in het noorden kans op een bui. En het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: Vechten voor wat je lief is klinkt als iets zelfsprekends. Maar je moet opstaan voor iemand. Iets waar je in gelooft. Maar dat is niet voor iedereen zo zwart-wit. En hoe letterlijk ga je dan vechten voor wat je lief is?

0: Caribisch Netwerk.
1: Goedenacht hier in het Europees deel van ons koninkrijk. En goedenavond, bonnocci, good evening voor onze luisteraars in het Caribisch deel van het koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de week van Caribisch Netwerk. En dat tijdens Pride Week. Elke nacht spreken we met een Caribische gast die onderdeel uitmaakt van de queer community. En vannacht zit in de studio onze vierde gast. Ze is 35, Rotterdammer en deel van de cast van de nieuwe theatervoorstelling Wachten op Marsha in het Internationaal Theater Amsterdam. Ro, Rox, Roxy, Roxana, Verwij. Goeienacht!
2: Tante, hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok over het grote aantal executies in Iran. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. En in het noorden kans op een bui. En het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. NTR.
1: Vechten voor wat je lief is klinkt als iets zelfsprekends, maar je moet opstaan voor iemand. Iets waar je in gelooft. Maar dat is niet voor iedereen zo zwart-wit. En hoe letterlijk ga je dan vechten voor wat je lief is?

0: Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. En in het noorden kans op een bui. En het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: Vechten voor wat je lief is klinkt als iets zelfsprekends, maar je moet opstaan voor iemand. Iets waar je in gelooft. Maar dat is niet voor iedereen zo zwart-wit. En hoe letterlijk ga je dan vechten voor wat je lief is?

0: Nieuwkerk.
1: Goedenacht hier in het Europees deel van ons koninkrijk. En goedenavond, bonnocci, good evening voor onze luisteraars in het Caribisch deel van het koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de week van Caribisch Netwerk. En dat tijdens Pride Week. Elke nacht spreken we met een Caribische gast die onderdeel uitmaakt van de queer community. En vannacht zit in de studio onze vierde gast. Ze is 35, Rotterdammer en deel van de cast van de nieuwe theatervoorstelling Wachten op Marsha in het Internationaal Theater Amsterdam. Ro, Rox, Roxy, Roxana Verwij. Goedenacht!
2: Hallo, hallo, hallo.

0: Medisch Netwerk.
1: Goedenacht hier in het Europees deel van ons koninkrijk. En goedenavond, bonocci, good evening voor onze luisteraars in het Caribisch deel van het koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de week van Caribisch Netwerk. En dat tijdens Pride Week. Elke nacht spreken we met een Caribische gast die onderdeel uitmaakt van de queer community. En vannacht zit in de studio onze vierde gast. Ze is 35, Rotterdammer en deel van de cast van de nieuwe theatervoorstelling Wachten op Marsha in het Internationaal Theater Amsterdam. Ro, Rox, Roxy, Roxana Verwij. Goedenacht!
2: Hello, hello, hello, hello, hello. Ten eerste, it's not she. En ten tweede, I wish I was 35.
1: Oh, is dat...
2: Is niet erg. Laten we er maar geloven dat ik 30... Ik vind 35 wel een heerlijke leeftijd.
1: Ja, laten we het erbij. Gaan we er niet verder over hebben?
2: Nee.
1: Helemaal goed. Nou ja, welkom sowieso. Je hebt een hele delegatie meegenomen.
2: Sowieso.
1: Jullie komen net van...
2: Wij komen net van het Black Pride Festival.
1: Kijk.
2: En we zouden eigenlijk eerder weggaan. En toen was het... Inmiddels bijna 12 uur en dachten we moeten nu naar de studio.
1: Ja, precies. Ja. Het zijn natuurlijk een beetje ongebruikelijke tijden om wakker te blijven misschien.
2: Maar dit kwam dus blijkbaar heel goed uit.
1: Ja.
2: Want wij hebben letterlijk Pride gevierd.
1: Dat is hartstikke mooi.
2: Black Pride.
1: Black Pride, zeker. Ben je wel vaker in de nacht wakker?
2: Ja, zeker. En meer... Nou, niet per se dat ik in de nacht wakker ben, maar wanneer ik klaar ben met spelen is het vaak wel laat.
1: Ja.
2: En dan ben ik ook wel vaak laat thuis, dus dan is in de nacht wakker zijn niet heel erg raar.
1: Dus het valt op zich wel mee met gelukkig. Nou ja, welkom bij de Nacht van Caribisch Netwerk bij deze. Je zei het net al een beetje, maar hoe wil je het liefst aangesproken worden?
2: Nou, het liefst met geen voornaam worden en als het dan echt moet, of allemaal of die dienst.
1: Oh, oké. Okay. En wat bedoel je dan met of allemaal?
2: Ik zou mezelf, als ik mezelf labels zou geven, zou een van de labels waar ik comfortabel mee ben, zou dat two-spirited zijn. En dat zou, of genderfluïde. En dat betekent dat ik niet vind dat ik man of vrouw ben. Want dat is voor mij een sociaal-maatschappelijk gegeven. En niet per se een biologisch gegeven of iets hoe ik me voel of mee identificeer. Dus dan heb ik liefst dat je geen voornaamwoorden gebruikt, maar één van mijn namen. Of dat je die dienst zegt, gewoon naar iets wijst. Dan ben ik met mijn voorouders. Ook over ons, niet alleen over mij.
1: Want je hebt aardig wat voornamen wat dat betreft. Ik noemde ze net al.
2: Yes.
1: Waar komen die vandaan?
2: Dat zijn eigenlijk allemaal namen die ik heb gekregen van familie, vrienden, leerlingen. Of die ik mezelf heb gegeven. Maar daarnaast heb ik bijvoorbeeld ook nog een familienaam, dat is Sana. Maar dat is alleen voor mijn familie bijvoorbeeld.
1: Oké, dus je hebt eigenlijk verschillende soorten, nou ja, kun je het identiteiten noemen? Die je dan op die manier
2: Dus ook verspreid? Zo... De genderfluïde, dus die namen zijn ook allemaal onderdeel van een bepaald deel in mij.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je misschien vaker deze vragen krijgt.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja, mensen vragen bijvoorbeeld hoe zou je het liefst aangesproken willen worden? En dan zeg ik nou de naam die het meest voor jou... Als jij mij als een Ro ziet, dan ben ik een Ro. Als jij mij als een Rox ziet, dan ben ik een Rox. Als jij mij als een Roxy ervaart, dan ben ik Roxy.
1: Ja, dus je hebt best wel veel dat mensen dan gewoon een beetje... alles een beetje in de mix gooien misschien.
2: Of... Ja, dat mag ook, juist. Ja. Again, I am very fluid in every sense of the word.
1: Ja. Ja, dat vind ik eigenlijk... Ja, misschien klinkt dat raar, maar ik vind dat best wel fijn. Dat hoor je niet vaak. Feestel heb je wel dat mensen juist heel graag dat specifiek willen hebben.
2: Mm-hmm.
1: Maar ik merk nu al dat je heel erg denkt van... Ik wil niet die kaders hebben.
2: Nee, ja, ik bedoel, ja, kaders. Het is allemaal bedacht. Dus waarom kunnen we niet meerdere kaders bedenken? Ja,
1: dat snap ik. Ja, naast je naam noemde ik je ook een activist.
2: Ja, ik denk dat ik activist ben door als zwarte queer persoon... Met een vrouwelijk lijf en een vrouwelijke ervaring... die leeft

0: thrived en dingen doet die andere mensen in mijn positie niet zouden kunnen doen, dat ik daarom alleen al activist ben.
1: Ja.
0: Nog voordat ik überhaupt op de bres ga of voor anderen spreek of voor anderen sta.
1: Ja, want je doet een hele hoop dingen daarnaast.
0: Zeker.
1: Ja, ik heb even een klein lijstje gemaakt. Ik zie dat jij van de dingen die ik gevonden heb, ben jij maker, acteur, regisseur, docent, performer, choreograaf, beleidsmaker. En ja, dan ook activist. Mis ik nog iets?
0: Nou, ten eerste ben ik mens. Nou, of spirit eigenlijk, met de menselijke ervaring.
1: Ja.
0: Dat benoem ik bijna als eerst.
1: Is dat een beetje een overkoepelende term voor alles?
0: Ja, ik gebruik het graag omdat we dat vaak vergeten. Dat we eerst mens zijn. Of dat we eerst een menselijke ervaring hebben voordat ik überhaupt een kleur heb. Voordat ik een gender heb. Voordat ik een leeftijd heb.
1: Ja. Ja, dat snap ik wel, ja.
0: Ja.
1: En mag ik dan ook zeggen dat van al deze dingen die ik dan net noemde, dat misschien wel theater centraal staat in je leven?
0: Ik zou zeggen creator.
1: Creator.
0: Ja. Ik denk namelijk dat wij alle creators zijn van ons eigen leven. Wanneer ik lesgeef of lesprogramma's maak, maak ik ook. Ben ik ook creator. Wanneer ik een rol inleef, inspeel, ben ik ook creator. Wanneer ik een voorstelling maak, ben ik creator. Wanneer ik een choreografie maak of wanneer ik aan het hosten ben, dan creëer ik ook een bepaalde energie.
1: Ja.
0: Dus creator denk ik wel het meest overkoepelende.
1: Ja, en dan denk ik dan, nou ja, bij creator of iemand die creëert, denk ik dan automatisch aan kunst?
0: Dat zou kunnen, maar daarnaast hopelijk creëren we ook als mens ons eigen leven.
1: Ja. Ja, zeker. Dus het is echt een heel brede vorm van creatie.
0: Again, it's fluid.
1: Ja, en dat is wel een dingetje natuurlijk. Best wel veel mensen die gewoon moeite hebben met termen, denk ik waarschijnlijk.
0: Ja, ik denk dat we aan de ene kant dat wij als mensen heel erg termen en boxen nodig hebben om dingen te bepalen en onszelf te positioneren aan de hand van die termen en boxen. Maar daarnaast, ja, again, everything is made up.
1: Ja.
0: Error time.
1: Nou, daar wil ik het zo meteen nog met je over verder hebben. Sowieso wil ik, even inzoomen op het activist gedeelte en wat je dan doet met creaties. Mm-hmm. Want dat gaat heel goed samen, volgens mij.
0: Ja, zeker.
1: Dat is misschien wel een van de bekendste vormen van activisme is kunst. En dan hebben we het over muziek, hebben we het over theater, hebben we het over film. Wanneer kwam jij erachter dat je dacht van, wauw, dit gaat wel hand in hand samen. Misschien kan ik dit gebruiken.
0: It's a good question. Ik denk zelf dat toen ik een jaar of 9 of 10 was en naar een kerk ging waarvan ik dacht, oh, de pastoor zegt, het deelt de sermon op zo'n bepaalde manier, dat ik dacht, oh, dit is storytelling. En dat je vanuit storytelling een bepaalde gedachtegoed kan meegeven en dat mensen daarnaar luisteren op een bepaalde manier, dat dacht ik, dit is theater op zich.
1: Ja.
0: En dat vond ik zo prachtig dat het dus, ik voor mijzelf, no offense to all the believers, maar voor mij zelf zijn die verhalen heel erg voorbeelden van lessen. En ik vond het heel mooi dat een pastoor of een verteller dat op een bepaalde manier transformeerde. En dat het ging echt over een boodschap uit een bepaald boek of een bepaalde passage. En dat vond ik gewoon de manier waarop dacht ik, dat is heel tof.
1: Ja, een pastoor of een voorganger is eigenlijk gewoon niets meer dan een gelovige versie van een leraar.
0: Dat of een storyteller.
1: Ja, ja, zeker.
0: Een acteur,
1: ja.
0: Die iets heeft geleerd en daarvan weer een verhaal vertelt.
1: Ja, zeker. Ja, mijn vader die is ook voorganger.
0: Hey.
1: Dus dat herken ik heel erg. Die zegt dat ook heel vaak als ik bezig ben met werkdingetjes. Is het heel erg over verhalen vertellen. Hoe hou je mensen vast? En dat activisme, wat er dan eigenlijk bij komt. Dus dat begon eigenlijk voor jou dus bij de kerk.
0: Ja, ik denk dat ik toen ik dat zag en die link maakte, dacht ik, ja, dit is wel heel tof dat kan op die manier. Maar daarnaast kon ik in die kerk ook echt wel gaan dansen en zingen. En die combinatie dat dus allemaal mogelijk was vanuit die plek. En ook omdat in mijn hoofd dacht ik, oh ja, religie / de kerk, dat heeft best wel een groot bereik ook. En dat heeft ook weer community. Dus ook altijd mensen die daarnaar luisteren. Dus ik dacht dat door de kracht van dat te zien, snapte ik ook heel goed theater.
1: Ja.
0: Maar ik snapte ook dat in mijn familie bijvoorbeeld, als er een oom of een tante helemaal hun verhaal deed, dat dat ook theater was.
1: Ja. Ja, ik zou je heel even willen vragen als je iets dichter bij de microfoon zou kunnen zitten.
0: Ja, zeker.
1: Kijk, klinkt iets lekkerder. Maar ik vind het wel interessant dat je dat zegt over je familie. Want Waar komt dan de drang van het uitspreken vandaan? Denk je dat dat ook met je familie te maken heeft?
0: Nee, ik denk dat het echt een rode ding is. Ik denk dat wie ik ben in, nou ja, dan astrologische sens, of whatever sens, hoe je het wilt bekijken, is dat ik denk dat mijn hart, mijn hoofd, de quote-unquote wie ik ben, heel erg iemand is die graag zich voor anderen uitspreekt en die niet zo goed tegen onrecht kan.
1: Ja.
0: En dus automatisch iets wil doen voor de mensheid of de mensen om me heen.
1: Ja.
0: Ja, voor mezelf zou ik niet zo snel opstaan, denk ik, maar voor anderen 1000%. En het is een les die ik aan het leren ben, hoor, daar niet van.
1: Ja.
0: Amanam. Maar ja.
1: Oh, want dat merk ik nu niet aan je bijvoorbeeld. Je zegt dat je meer voor anderen op zou staan, maar vertel je al heel duidelijk over dit is hoe ik aangesproken wil worden.
0: Ja, zeker, maar ook dat, want als ik dat niet, ik doe dat ook zodat andere mensen zich comfortabel voelen om dat te kunnen doen.
1: Ja.
0: Ik ben heel erg mezelf in de hoop dat anderen dat ook kunnen zijn. Dat is echt een non-negotiable. To be the version of myself that I want to be.
1: Maar daar heb je ook wel natuurlijk een beetje jezelf voor nodig.
0: Yes, alleen maar.
1: Ja, veel mensen zeggen, je kan niet voor een ander zorgen als je niet voor jezelf kan zorgen. Dus dat speelt denk ik dan ook mee.
0: Ja, dus ik denk, omdat ik dus voor anderen wil zorgen, kan ik er dus alleen maar de beste versie van mezelf zijn op dat moment.
1: Door voor jezelf ook te zorgen.
0: Yes.
1: Ja. En veel mensen leren buitenshuis om zich volledig zichzelf te zijn. En dan pas later thuis. Vraag me af, is dat voor jou ook zo?
0: Ik denk dat mijn moeder een soort 1.0, het is de 1.0 versie van mij. En ik denk dat ondanks haar, wie zij is, waar ze vandaan komt, dat zij dat ook altijd is geweest, zichzelf. En ook niet anders, ze kan ook niet haarzelf zijn.
1: Ja.
0: Dus dat was gewoon altijd het voorbeeld waar ik mee ben opgegroeid. Dus dat was voor mij vanzelfsprekend.
1: Oké, dus dat is wel fijn.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Dus eigenlijk altijd wel een safe space gehad, wat dat betreft.
0: Niet per se safe space, maar gewoon het voorbeeld van zij was zichzelf juist in de dingen die ze misschien oké of minder heeft gedaan, maar daarin was ze wel heel puur zichzelf.
1: Ja, precies. En misschien omdat je dan zag hoe zij dat dan deed, dan denk ik, ik doe het op mijn eigen manier.
0: Ik doe het, zeker.
1: Ja.
0: Het was meer, ik ben er voor mij en ik ben er met mij. Ik heb alleen even mezelf, deze journey doe ik met mezelf.
1: Ja. Je familie waren dus niet degene die je zo activistisch opstelde?
0: Nee, ik denk dat daar eerder. Kijk, bijvoorbeeld, voor mij is bijvoorbeeld Michael Jackson is voor mij een profeet.
1: Mm.
0: Dat is een profeet geweest hier op aarde die. Die mensen misschien niet erkennen voor het werk wat Michael Jackson heeft gedaan, maar er zijn altijd wel personen geweest in mijn leven, dus die ook een soort groot waren, maar ook klein, zoals mijn moeder, die zo erg zichzelf zijn en zo erg hun eigen waarheid uitdragen, waardoor ik kon zien wat mijn waarheid was.
1: Ja.
0: En door dat te doen en dat te zijn, ondanks de backlash die je eventueel zou kunnen hebben of hebt gehad, dat voor mij is activistisch.
1: Ja.
0: Nogmaals, dat Michael Jackson zo'n grote stem aan kinderen wilde geven, aan de grootste groep die eigenlijk het minst gezien wordt op de hele wereld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Dat
1: zeker,
0: is voor
1: ja.
0: mij activisme.
1: Ja. Stel, je bent in een ideale wereld. Utopia. Als het ware. Er is niks om voor te vechten. Gelijkheid bestaat overal. Geen angst en haat te bekennen. Niks hoeft te bevochten te worden. Dat kan je eigenlijk niet voorstellen. Wie is Ro dan?
0: Nog steeds Ro. Dan ben ik iemand die nog aan het chillen is, aan het lachen is, mensen aan het masseren is, nog steeds verhalen aan het vertellen is, die het dan heeft over hoe we überhaupt daar zijn gekomen en wat er nodig is om daar te blijven.
1: Ja, dus in principe gewoon exact hetzelfde.
0: Ja joh, ik ben gewoon ik. Ik zou niet eens anders willen zijn. Het zou wat zijn als ik iemand anders zou willen. Oh, ik moet er niet aan denken.
1: Dus dat betekent dat eigenlijk nu, als we dan weer teruggaan naar de wereld van nu, dan is dit precies gewoon ook wie je bent en wie je wil zijn. Er is niet een moment dat je denkt, oh, neem even rust van activistisch zijn of bezig met wat dan ook.
0: Ik neem juist rust van activistisch zijn, omdat ik weet hoe intens en zwaar het is.
1: Ja.
0: Dus ik ben nu eindelijk in een periode met mezelf. Ik reis nu heel veel met mijn partner en Dat is ongeveer 3 of 4 jaar reizen we best veel. En het heeft me denk ik echt wel 1,5 jaar gekost om los te komen van mijn workaholic zijn en alleen maar nodig gevonden willen worden en moeten. I must do this, I must. En ja. Het relaxen, dat ging heel lastig.
1: Ja, dat snap ik, ja. En alsnog zou je dat allemaal nog steeds willen blijven voortzetten in een ideale wereld?
0: Ja, zeker. Maar ook juist met dat hard werken en rust. They are 2 pieces of the same coin.
1: Ja. Het is gewoon echt jouw identiteit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, in dit leven wel, ja.
1: Nou, ik vind het hartstikke mooi. Ik vind het heel inspirerend nu al. Ondertussen is natuurlijk de Pride Week in volle gang.
0: Yes.
1: Precies 1 week geleden is de voorstelling Wachten op Marsha, waar jij ook in speelt, in première gegaan.
0: Yes.
1: Laten we het jaar ook verder met je over hebben. Maar hoe is het om na zo'n voorstelling dan in de Pride te stappen?
0: Oeh.
1: Want dan heb je volgens mij dat als je net uit het theater rolt, dat je dan je ziet natuurlijk dat het leeft om je heen in Amsterdam. Ga je dan lekker feesten? Ga je activiteiten doen? Wat heb je tot nu toe gedaan?
0: Tot nu toe heb ik gedaan. Ik ben met mijn nicht Dionne Verwij naar de Can Operate gegaan en stonden we op een boot aan de zijkant. En dat was aan de ene kant heel fijn. Eén, het was haar eerste Pride, dus ik dacht, let's go. En we zaten op een hele leuke sloep van haar nicht weer bij Avi. Mag ik reclame maken?
1: Vooruit.
0: Nee, maar Eduard, nee. En wat fijn was, is dat ik één, dus met mijn nicht ben, die dat voor het eerst op die manier meemaakte en we het ook konden hebben over het leven en over waarom wel of niet daar staan. En dat ik, naast dat ik daar eigen ideeën over heb en ik het heel goed snap dat sommige mensen echt denken, oh heck no, dat ik daar mijn eigen verhaal in heb en daarnaast ook dacht, ik vind het wel fijn om aan de zijkant mijn billen te schudden en dan te zwaaien, to root for everybody black.
1: Ja.
0: That's basically what it was.
1: Dus een goede tijd gehad. Nog steeds kunnen genieten ondanks
0: ja,
1: het werk.
0: Zeker. En ik kom net met mijn hele leuke groep mensen hier zo. Kom ik van het Black Pride Festival. En dat was super healing. Dus hoe ik dus op de dag daarna soort aan de zijkant stond. Soort semi-vierend. Maar ook een soort oké, what are we doing? En hey, let's go. En ook soms, moet ik nu voor deze boot gaan? Nou, cheeren, dat laat maar zeggen.
1: Ja.
0: En dan vanavond dacht ik echt, dit is precies wat we nodig hadden.
1: Ja. Ja, en nou ja, je zegt het inderdaad, je bent met een groep mensen gekomen. Net iemand die nog geen 24 uur in Nederland is, hoorde ik net.
0: Klopt.
1: Dus iedereen die, ik vroeg net ook al, hoe vind je het hier? En zo van fantastisch.
0: Yes.
1: Dus dat betekent dat de indruk die nu al gewekt wordt in de Pride Week is toch al heel erg fijn, ook internationaal. Dus
0: ja,
1: niet alleen
0: zeker,
1: voor mensen die
0: zeker.
1: Zijn.
0: Want ik mocht bijvoorbeeld 2 augustus mocht ik Queer Aunties in LA, in Amsterdam, mocht ik hosten.
1: Ja.
0: En dat was ook een hele mooie mix, want het was een 30-plus feestje. Super fijn. Heel veel mensen heb ik gezien van vroeger. En de helft van de gasten waren van het buitenland. En dat was heel mooi om met z'n allen een soort dezelfde behoefte te hebben en het gewoon op die manier te vieren. En ik denk, nogmaals, in het zijn van bij POC queer spaces of predominantly black spaces, dat is echt wel iets wat super helend is geweest en helend is zelfs nog, want ik ben nog steeds op een soort high en waarvan ik denk, ja, dit heb ik toch wel als mens nodig.
1: Een specifieke plek. Voor...
0: Ja, een specifieke plek met een specifiek publiek, waarbij één, ik mezelf niet per se hoef uit te leggen, maar ook We are the front runners. We are the forefighters. We are the ones that are always on the forefront of everything. Especially of the protest, of the disruption of things.
1: Ja.
0: En degene die het vaak het hardst getroffen worden.
1: Is dat ook de reden waarom je Queer Safer Spaces hebt opgericht?
0: Ja, zeker. Queer Safer Spaces was een is een platform nu online, wat eigenlijk aan enerzijds andere platformen verbindt aan elkaar, maar ook mensen letterlijk de ruimte geeft om te zijn. En daarmee, ik noem het een onderzoek in eventvorm, waarbij ik check waar zwarte en bij POC queer lichamen veilig zijn.
1: En dat bij POC, dat is natuurlijk een afkorting voor...
0: For Black, Indigenous, Queer People of Color.
1: Ja, en dat is heel...
0: People of Color.
1: als heel een specifieke plek dus voor...
0: Het is gewoon niet westers. Het is gewoon de global majority.
1: Ja.
0: Dat, basically.
1: Heb je dan ook andere mensen die daarop afkomen?
0: Ja, zeker. Het is vaak... bijna alle events zijn open to all. Maar wel met de nood dat mensen die dus niet van die groep horen... dat zij weten dat ze een groep, een plek binnenkomen... waarbij zij niet de center van de ruimte zijn. Ja. Omdat het in het echte leven wel zo is. Ja. Ook al benoemen we het niet zo. En zeggen, ah, maar we zijn toch dit, we zijn toch dat als Holland. Nogmaals, ik ben hier geboren... Mijn moeder en mijn vader zijn onder de Nederlandse vlag geboren. Maar nog steeds moet ik terug naar mijn eigen land. Ja. En ik zou het wel graag willen, maar ik weet niet waar mijn eigen land is. Want Suriname was het tussenstop, hè?
1: Ja. Ja, dat is toch een beetje die identiteitscrisis die je dan krijgt. Nou, denk
0: het is
1: ik
0: geen
1: dan,
0: identiteitscrisis, het is gewoon, waar ga ik naartoe dan?
1: Ja, of hier wordt aangepraat, zou ik dan willen zeggen. Ja.
0: Als men mij kan vertellen waar ik vandaan kom, wil ik best terug.
1: Ja. Maar ja, dat is natuurlijk dan, als je dan zegt van hier, is dat dan niet het juiste antwoord voor zulke mensen.
0: Maar ja, nogmaals, ik ben alleen maar hier omdat zij daar waren, toch?
1: Ja. Over labels gesproken. Nou ja, je zei aan het begin van ons gesprek natuurlijk dat labels door mensen zijn bedacht. Ik zelf heb juist meegemaakt dat labels juist ophelderen. Ik ben als kind gediagnosticeerd met ADHD. Mm-hmm. Later op de middelbare school trokken ze dat in twijfel. Nog een test gedaan en bleek dat ik echt ADHD had. En mm-hmm. Dit gaf voor mij een hele hoop rust. En juist verheldering over mijn leven. En om de mensen om me heen, over hoe ze met me om moesten gaan. Tegelijkertijd is het niet iets waar ik alles op wil schuiven. Het is iets waarvan ik makkelijk kan zeggen van, oh, ik heb ADHD. Mm-hmm. Het is een soort van tweestrijd van, het is en hou vast. En het is iets... wat misschien ook een soort van vooroordeel met zich meedraagt.
0: Zeker.
1: En dat is misschien niet hetzelfde als bij queer identities. Maar merk jij ook diezelfde soort strijd?
0: Ja, het is ja, strijd. Is het een strijd? Ik weet niet zo zeker. Ik weet niet of ik het een strijd zou noemen. Ik snap wel inderdaad het gevoel waarvan je denkt, moet het? Ook als docent bijvoorbeeld. In het onderwijs dan krijg je soms van leerlingen krijg je inderdaad een lijstje met... Hè? Deze diagnose. En dan ik heb zelf zoiets van, ja, ik zal zelf wel zien hoe ik met iemand om moet gaan. Dat, zo ben ik altijd al geweest. Daarnaast kan ik me heel goed voorstellen als undiagnosed ADHD'er. Ja. I got them both. ja, overduidelijk. Which I also love. Maar hetzelfde is, wat mooi is, in het gesprek wat ik met mezelf en vaak ook met anderen heb, is dat, kijk, ik noem mezelf zwart, queer, whatever. En vanuit, wanneer ik mezelf zwart noem, dan is het vanuit een bepaalde soort kracht en saamhorigheid. Vanuit sociaal-maatschappelijke zin is het minder dan. Waarom ik mezelf niet alleen wil identificeren als vrouw, is omdat een vrouw overduidelijk altijd minder dan is. Waarom zou ik me daarmee dan moeten identificeren?
1: Ja.
0: Waarom zou iemand dat willen? Want sociaal-maatschappelijk ben je minder dan. Je wordt geboren, het is gezond. Waarom is dat belangrijk? Het is een jongen of een meisje. Waarom is dat belangrijk? Ook als je intersexe bent. Dan wordt er voor je gekozen.
1: Ja.
0: Dus in de biologie zelfs, of in de science, is niet alleen maar man en vrouw. Dat is niet zo.
1: Dus dan... je hebt al een stapje achter. En dan komen nog de labels erbij, is eigenlijk wat je zegt.
0: Nou, niet, nee. Men maakt dat ik een stapje achter ben. Hmm. Nogmaals, mijn positie is bepaald. En generaties lang, maar het is allemaal bepaald. Met die labels. Ik bedoel, hetzelfde als wit en zwart is bedacht door een groep witte Europese mannen. Hè? Ja. Grenzen zijn bedacht, letterlijk. Kijk maar naar de kaart van Afrika. Zulke rechte lijnen.
1: Ja, dat is ook wat Joost in Europapa, dat nummer natuurlijk, heeft gezegd, toch?
0: Yes.
1: Van wij hebben de grenzen zijn gemaakt, maar yes. Wie boeit het wat de grenzen zijn?
0: Dat, wanneer ik, maar hetzelfde, dus wanneer ik reis dus heel veel en dan denk ik, oh, je bent nu in dit land, denk ik, maar vinden die mensen ook dat ze in dat land horen?
1: Ja, je bent er geboren.
0: En dan ook moet je nagaan, hè, bij sommige grensgedeeltes, waarbij je dus eigenlijk één familie bent, maar met de een in Pakistan woont en de andere in India, ben je nu opeens, kom je nu uit, snap je? It's weird.
1: Ja.
0: It's weird.
1: Ja, dus het is, ja, precies, het de grenzen die moeten duidelijkheid aangeven, maar in plaats daarvan...
0: Nee, die grenzen geven alleen maar duidelijk uit aan. Het is om... ik weet niet of ik dit soort dingen moet gaan zeggen op de radio. Maar het is om te controleren.
1: Ja.
0: Ga maar het even netjes zeggen. Dat het netjes, dat we kunnen bepalen, jij hoort bij dit, jij hoort bij dat. Het is daarvoor.
1: Maar het geeft ook cultuurverschil aan.
0: Maar dat is dat hele ding. Daar is geen cultuurverschil. Er is voor, als jij nu tegen mij zegt, jij bent nu ben je Surinaams en Nederlands. En ik vind, ik ben Curaçaos en Surinaams. Dan wie bepaalt het cultuurverschil?
1: Je afkomst, denk ik dan toch? Waar je geboren bent, nationaliteit?
0: Ja, ja, nee. Maar nogmaals, we zijn niet zo heel veel verschillend. Het is nu alleen zo bedacht.
1: Dus eigenlijk, om weer terug te komen op een van de eerste dingen die je in dit gesprek zei, je bent mens.
0: Ja, en vooral dan heb je het over het continent Afrika, met die streepjes. En bij sommige streepjes is het van België, sommige is het van Frankrijk, sommige is het van Engeland. Wat doe je dan met dezelfde mensen die überhaupt een andere taal en cultuur al hadden? Hallo?
1: Ja.
0: Dan bepaal je nu dat zij nu Frans gaan spreken. En dan heb je binnen die Franse gemeenschap, die naast die Engelse gemeenschap woont, heb je dus een familie die in het midden eigenlijk woonde. Maar dus nu niet meer dezelfde taal spreekt of cultuur heeft.
1: Ja, het is eigenlijk zo, het is allemaal heel zwart-wit, maar het moet niet zo zwart-wit zijn.
0: Aché, en dat is wat het is. Het wordt heel erg zwart-wit gemaakt, zodat ja, dingen iets makkelijker te bespelen zijn.
1: Ja.
0: Dat is wel gewoon de waarheid.
1: Zijn er dan ook labels die jou juist wel kracht geven?
0: Ja, nogmaals, het woord zwart kan me echt wel kracht geven. Het woord queer bijvoorbeeld geeft mij enorm veel kracht. Maar dat is omdat het voornamelijk voor mij gaat over the energy of fighting against de overheerser. Fighting for the small one. Dat is voor mij queerness. Queerness heeft voor mij niks te maken met mijn seksuele geaardheid of mijn genderidentiteit.
1: Ja.
0: Het wordt nu gebruikt als umbrella term. Maar hetzelfde als het woord urban. Wat bedoel je?
1: Ja.
0: Bedoel je salsa? Bedoel je hip-hop? Bedoel je urban is gewoon stad, hè?
1: Ja. Dus eigenlijk heb je het via, ja. Dus hoe je jezelf identificeert aan een label, laten we maar zeggen. Dat is wat voor jou persoonlijk kracht geeft, maar hoeft niet voor andere mensen zo ingevuld te worden.
0: Ja. Want ik zou mezelf bijvoorbeeld ook eerst Rotterdammer noemen voordat ik mezelf Surinamer of Nederlander of. Nou, oké. Rotterdammer / African person dan, of people. A person from African or indigenous descent.
1: We gaan eventjes naar een stukje muziek luisteren. Natuurlijk in het kader van Pride Week hebben we wat, gay anthems geselecteerd.
0: Oh, wacht even. Witte gay anthems?
1: Oeh.
0: Of zwarte, zie je wat, that's the difference, hè?
1: Ja, dat ben ik met je eens.
0: Wat maar dacht je van, laat mij komen.
1: Gloria Gaynor?
0: Oeh.
1: Goed gekeurd.
0: Chicken stay.
2: I am what I am my own special creation, so come take a look.

0: dagelijkse.
1: Je luistert nog steeds naar De Nacht van Caribisch Netwerk hier op NPO Radio 1. Bij mij nog steeds te gast is Ro Verwij.
2: Ja.
1: Ja, ik zeg nu Ro. Mij is net de vraag gesteld van hoe zou ik jou nu na een half uurtje tijd benoemen? Ik moet zeggen dat ik nog in mijn hoofd een beetje het rijtje afga. Dus dat ik daarom bij Ro terecht kwam. Maar eigenlijk neig ik toch meer naar Rox.
2: Hey.
1: Wat zegt dat over mij?
2: Ja, nee. Hoezo voel jij dat?
1: Ik weet niet. Ik voel me daar een beetje tot aangetrokken. Misschien een soort van net een stap meer, een letter meer. Misschien kom ik zo meteen bij de Roxy.
2: Hey. I mean, I like it. Ik vind het altijd heel leuk om te ervaren hoe men mij ziet. Of voelt.
1: Ja.
2: En dat dus in namen ook energie zit.
1: Ja. Dus zegt het iets over mij? Over wat we nu...
2: Het zegt iets over dit, over ons.
1: Dit, over dit moment.
2: Yes, over dit moment en over deze ervaring.
1: We spreken in het programma met veel mensen van de eilanden, natuurlijk. Hè, Caribisch netwerk. Ik ben zelf half Surinaams, wat niet een onderdeel van de eilanden is. Of officieel volgens de Cariben. Maar ik merk toch dat een hele hoop van de gesprekken die we hier voeren... veel herkenning en verbondenheid met zich meebrengt. Waar ik me ook in herken. Ondanks verschillende achtergronden. Jij omschrijft jezelf als iemand met Afro-Surinaamse en inheemse roots.
2: Yes.
1: Herken jij dat gevoel ook?
2: Nou, ik voel me persoonlijk wel enorm Caribisch.
1: Ja?
2: Ik noem mezelf altijd Caribisch.
1: Waar voel je dat aan?
2: Ik voel dat... Nou, weet je wat ik soms zeg? Dat zei ik net ook in de club. Ik zeg, luister. Ik kom uit de tijd dat een soort mensen altijd een soort tegen elkaar dingen... Weet ik veel, dingen zeiden als groepen. Groeperingen, bijvoorbeeld Curaçaoënaren tegen Surinamers. En ik dacht... Wij weten niet, hè, of een tweeling of een broer en zus op de boot gescheiden waren.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk in Suriname met de vele bevolkingsgroepen. Heb je dat?
2: Dat sowieso, maar ook gewoon letterlijk van. Dus stel je voor mensen van het continent Afrika die dus overgescheept werden. We weten niet of een broer en een broer gescheiden waren.
1: Ja.
2: We delen allemaal hetzelfde verleden. En we hebben bijna allemaal dezelfde mixen van mensen. Die het land maakt tot het is. Dus dat zijn vaak de inheemse mensen die daar al woonden. De Afrikaanse mensen die daar verscheept zijn. De colonizers die hebben gemengd. Dus dat zijn Portugese, Spaanse en Nederlandse en Engelse mensen. Dat is ook een Duitse mensen. Dat zijn allemaal ook een mix van. Het kan ook zijn dat een Nederlandse plantagehouder in Suriname een plantage had. Maar dat misschien ook op Curaçao of misschien ook in Brazilië. Ja. En dan wel op die drie verschillende plekken. Iemand heeft verkracht en daar kinderen uit zijn gekomen. Dus hey, luister dan, we delen hetzelfde verleden. Dus voor mij... En ik weet niet wat dat ding is, Caribisch, wie dat bepaalt. Maar ik vind dat Suriname daar ook bij hoort. Net hetzelfde als Guadeloupe of Guyana. Alles.
1: Ja.
2: We zijn allemaal één. Hetzelfde gebied.
1: Zelfs Cape Verde heb ik me laten vertellen.
2: Ik vind van wel, want ja. Ik vind mezelf een Surinaamse Curaçaose Cape Verdeaan.
1: Ja. Ja, dat betrek je het van Zuid-Amerika helemaal naar Afrika natuurlijk.
2: Ja, en ik denk, ik heb altijd verbondenheid gevoeld met Kaapverdianen en mensen van Curaçao, Aruba, Bonaire, nou ja, de ABC-eilanden en beyond, Sint Maarten. Omdat ik altijd heb gevoeld dat we hetzelfde verleden hebben. Ik bedoel, we hebben net een soort ander verleden dan bijvoorbeeld de Afro-Americans. Omdat het daar, het is op het land gebeurd daar, waar dus ook de witte mensen leefden, laat maar zeggen. En bij ons zijn de mensen verscheept en zijn mensen vermoord die daar eerst woonden.
1: Ja.
2: Maar in principe hebben we dezelfde geschiedenis. So why not?
1: Zou je het Pan-Afrikaanse verbondenheid kunnen noemen?
2: En. Pan-African, maar ook Afro-Caribisch.
1: Ja.
2: Want Afro-Caribisch is echt wel... Ja, nogmaals, het is anders dan Afro-Amerikaans. Het is anders dan mensen van het Afrikaanse continent. Het is gewoon... We hebben een bepaalde soort flavor of zo.
1: Ja, want dat Pan-gedeelte, de Pan-Afrikaanse verbondenheid... En dan die versies die je noemt, dat is natuurlijk een bredere begrip voor de verbondenheid tussen mensen van Afrikaanse en Caribische afkomsten en wat dan ook. Wat betekent dat dan voor jou?
2: Ik denk dat dat iets is wat we met z'n allen moeten gaan voelen. De Pan-Africanism. Ik denk dat dat is het ingrediënt wat bijna mist om als mensen van voornamelijk... afkomstig van het Afrikaanse continent met alle mixen die daarbij komen, dat het mag gaan over we are the global majority. We hebben een verbondenheid omdat we, hoe dan ook, hebben we, ja, we komen van een continent samen. En die continent had al cultuur en religie en kennis in huis. En dat wordt heel vaak gezien als niet nu. En ik denk dat Pan-Africanism gaat over van wij hebben ook kennis, cultuur en krachten in ons.
1: Ja.
2: En dat mag gedeeld worden met elkaar. Voor mij is Pan-Africanism is een mindset, is een state of mind, a state of being, a state of connecting.
1: Ja. En je zegt ook natuurlijk omdat je hetzelfde verleden deelt.
2: Ja.
1: Eigenlijk zeg je dan, ik ben hier omdat mijn voorouders er waren.
2: Sowieso. Maar ik ben er ook omdat jij er bent.
1: Ja.
2: Ik besta omdat jij er bent, ik besta omdat zij er waren. Ik lijk niet eens op mezelf, ik lijk op een mix van wie mijn voorouders waren.
1: Dus je vrijheid is mede mogelijk gemaakt ook door de strijd van je voorouders?
2: Heck yes. Alleen maar mogelijk gemaakt door hen. Ik pluk daar alleen nu de vruchten van.
1: Merk je dan ook niet een bepaalde verantwoordingsgevoel?
2: Ja, zeker. Nogmaals, je bent nu hier om je eigen verhaal te vertellen, maar het verhaal in mijn ogen moet wel in zich hebben dat je de wereld een stukje beter achterlaat dan dat je het hebt gevonden.
1: Ja.
2: Daar geloof ik 1000% in.
1: En daarom is het natuurlijk zo belangrijk dat geschiedenis voor de toekomst bewaard blijft en wordt verteld.
2: Ja, maar ook dat de juiste geschiedenis wordt verteld.
1: Dat ook, ja. Gebeurt dat vaak, of te vaak in jouw ogen, dat er verkeerde geschiedenis wordt verkondigd?
2: Ik denk dat als je die vraag moet stellen, ik weet niet waar ik moet beginnen, maar één. Ja, kijk, we hebben het nu vaak over de geschiedenis dat geschreven is door een bepaalde groep. Punt. Daarvoor, voordat er... er was ook andere schriften daar niet van. Maar die zijn of vaak verbrand, of die worden niet serieus genomen. Dus het is eigenlijk wat wij kennen is een groot gedeelte van de kennis en de geschiedenis die we hebben, die is door een bepaalde groep geschreven. Punt.
1: Ja. En als het dus eigenlijk, als het door een bepaalde groep geschreven is en je hoort het van een andere groep, waarom zou je dat dan voor lief aannemen?
2: Ja, ik denk dat we in gesprek moeten gaan met onze elders en alle verhalen op moeten halen die er zijn. Zij hebben de meeste kennis in huis.
1: Je werkt ook veel met jongeren. Zeker. Natuurlijk al, als docent zijnde. Hoe kunnen jongeren, en hoe doe jij dat dan? Hoe gebruik je jouw kennis om jongere generaties opnieuw verbinding te laten maken met geschiedenis? Want je ziet tegenwoordig, want ja, als ik ook uit mijn eigen dingen praat, ik ben nu 27 en sinds een aantal jaar begin ik me pas iets meer te verdiepen in het verleden. Geschiedenis vond ik altijd een saai vak. Vond mijn vader, die vindt het verschrikkelijk om dat te horen, want het is zijn favoriete vak. Dus ik stel hem daar een beetje teleur. Maar er zijn denk ik meerdere jongeren tegenwoordig die niet zo snel meer naar de geschiedenis grijpen, maar toch het gevoel hebben van, oké, maar we moeten iets gaan veranderen. Want er gaat iets nu niet goed in de wereld. We willen toch meer terug naar de waarheid.
2: Ja, ik denk dat het dus daarmee te maken heeft. Het is naar een soort waarheid dat met jou resoneert. En eigenlijk wat ik met mezelf doe, misschien is het gewoon een natuurlijke nieuwsgierigheid die ik heb. I'm just a curious being and I just want to know things. That's just who I am. En dat probeer ik ook te installeren in iedereen met wie ik werk, of jong en oud. Laten we kijken naar wat is er, wat was er, en ga in gesprek met mensen. En ook de bronnen die je ziet en leest, check of het voor jou echt is of niet echt is, en waarom wel, waarom niet. En ook vergelijk dingen met elkaar en of het klopt.
1: Ja.
2: Ik bedoel, we only know what we know, you know?
1: Ja, zeker. Ja. Inderdaad, het is altijd blijven kijken waar het vandaan komt.
2: Ja, en ook resoneert het met je.
1: Ja. Merk je dat ook veel, dat er veel jongeren op je of naar je toe komen daarvoor?
2: Ik weet niet of ze per se naar me toe komen. Ja en nee, het hangt vanaf een beetje. Ik denk dat iets wat ze triggert, en ik ben wel iemand die of helpt met onderzoek of ze aanstuurt van, yo, ga dit onderzoeken. Want blijkbaar doet dit wat met je. En ook, het is ook belangrijk om te weten waar je vandaan komt, om te weten waar je naartoe wilt.
1: Ja.
2: En dat kan elk gedeelte zijn in jezelf. Ik bedoel, je hoeft niet per se 1000 jaar geschiedenis te weten, maar het is wel fijn om te weten waar je vandaan komt, om te weten, quote-unquote, wie je bent, en ook waar je naartoe wilt.
1: om het er even over te hebben, over waar je vandaan komt. Je zei net al dat je naar de kerk ging vroeger.
2: Ja, er is een tijd dat ik echt naar de kerk, dat ik koos om naar de kerk te gaan.
1: Ik heb begrepen, of dat klopt weet ik niet, jaartallen gingen al fout aan het begin van dit uur. Maar was dat op 10-jarige leeftijd?
2: Ja, op 10-jarige leeftijd. Nou, eigenlijk daarvoor werd ik door mijn moeder samen met mijn zus naar de kerk gestuurd. Dat vond ik überhaupt al een raar gegeven. Van waarom moesten mijn zus en ik naar de kerk, maar ging mijn moeder niet? Dat vond ik gewoon apart. Ja. Waarom moet dat? Maar daarnaast vond ik de kerk wel leuk, de kinderkerk ook. Want nogmaals, verhalen. En toen ben ik met mijn tante Helga meegegaan naar een kerk. Victory Outreach heette dat. En toen kwam ik in die kerk en hoe er werd gezongen en gedanst. Toen dacht ik, dit is gezellig. Hier wil ik naartoe. En toen ben ik eigenlijk gewoon in mijn eentje van Rotterdam-Zuid toe naar het centrum. Ben ik na twee weken met haar te zijn gegaan, ben ik gewoon zelf in mijn eentje daar naartoe gegaan. En daar ben ik eigenlijk ook begonnen met dansen, zingen, acteren.
1: Oh, dus dat is ook waar eigenlijk het hele creatieve gedeelte
2: is verder ontwikkeld, ja. Is aangewakkerd, ja.
1: Dankzij zo'n gewoon open omgeving eigenlijk.
2: Ja, niet per se open, maar gewoon een omgeving waar dat gebeurde. En had je Gavin Fiano ook, theatermaker, is mijn brother from another mother. Die ken ik dus 9 of 10 jaar, 10 jaar waren we inderdaad. En die, hetzelfde als ik, welkom een beetje, lekker aanwezig. En die houdt heel erg van zingen. En ja, die hoorde mij zo zingen en die dacht, nou, jij kan wel lekker zingen. En die heeft mij dus eigenlijk toen ook harmonie en zo leren zingen. Wist ik veel dat ik kon zingen. Maar die zag dat. En toen zaten we in een groep called God Given. En daar gingen we mee zingen, dansen. En deden we wedstrijden. Dat was hartstikke gezellig. Gingen we vogen in de kerk.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat er wel al op een gegeven moment een moment komt dat je realiseerde, mijn identiteit botst met de verwachtingen die hier van mij verwacht wordt.
2: Mijn identiteit heeft nooit gebotst met God. Want hoe ik God zie, God is queer AF. If I am queer, God is queer. Because I am a child of God. Dat ten eerste. Hoe de botsing kwam, was eigenlijk, and I'm not gonna spill a lot of tea, because the tea is actually teeing.
1: Het is nog bezig.
2: Maybe I should spill the tea though. Nou, ik was heel erg actief in de kerk. Eén, omdat ik dat heel tof vind. En ik ben iemand die houdt ervan om actief te zijn. Dus ik zat in de dansgroep. Maar ik zat ook in het koor. Ik werkte met jonge kinderen toen ook als kind. Ik was er in de ushering. Dus ik was heel erg actief. Ik ging soms wel 4 dagen in de week naar de kerk. Zo vaak dat mijn moeder soms zelfs gek van me werd. En als straf soms, als ik dus niet mijn huishoudelijke taak had gedaan, mocht ik dan als straf niet naar de kerk. Zo. Oh,
1: en,
2: ja.
1: En dat kwam ook echt aan als een straf?
2: Ja. Ja. Maar überhaupt mij vertellen of ik iets wel of niet mag doen.
1: En dan ook nog eens niet naar de kerk, dat was dus dubbel op.
2: Ja, dus ik dacht, ja, you're not gonna take me away from my passion. Ja. That's God and everything in the house of the Lord that I was doing. Maar op een gegeven moment, er was een periode waarin ik echt heb geleerd om te helen. Ik vond de kerk heel fijn, omdat ik heel erg veel van mijn leiderschapskwaliteit heb geleerd, plus mijn creatieve kant heb kunnen ontwikkelen. En de missie van de kerk was super powerful. En ik snapte dat we de meest kwetsbare van de wereld bedienden in die kerk. Dat waren dan de prostituees en de drugsverslaafden. En dat vond ik al op zich een mooie missie. Because, hey, I'm me and I love to help. Ja. And I love to understand. En op een gegeven moment, niet echt aan het daten, dat dating echt als kind, maar een soort van, oeh, ik vind deze persoon wel leuk. En toen gaf ik, because I'm also honest and open, zei ik tegen de voorgangersvrouw, omdat ik in een soort traject zat van, I don't know, leider worden, zei ik van, hey, ik vind een meisje leuk. En toen zei zij, ja, oké, dat snap ik, maar dan mag je niet meer in de bediening. Kijk, en toen werd ik een beetje zo dat ik dacht, skurt, wacht. Mm. En in het begin had ik zoiets van, oké, ik snap het, want rules are rules. Ik ben ook af en toe een beetje Hollands. Rules are rules. Ja. Alleen daarna dacht ik, but wait, my God is not, would never keep me away from church. Dus wat klopt hier niet? En na 3-4 weken of zo, dus na heel lang, en dit was mijn 20ste of zo, 23, I don't even know, maar laat, 10 ja, tot lang.
1: Dus je zat al vrij lang in de kerk.
2: Lang.
1: Ja.
2: zat ik in de kerk, met actief in de kerk.
1: Dus je hebt al die connecties, al die verbindingen, eigenlijk een samenhorigheidsgevoel, familiegevoel bijna.
2: Het was just a community, right? Because that's what church is. En toen dacht ik, ja, maar dan ga ik ook niet meer naar deze kerk in ieder geval.
1: Ja.
2: Dus, ja. Maar ja.
1: Dus eigenlijk...
2: En andere T is, maar een van de kinderen is ook queer. En die hebben ze op tv gecelebreerd. Dus nu zijn ze er misschien wel open over.
1: Maar dat kan mede komen door de acties die jij ook hebt uitgevoerd uiteindelijk.
2: Dat hoop ik, maar dat is ook op de theaterschool gebeurd. Dus ja... Ja. Ik vind het niet erg als mensen moeten leren via mijn pijn.
1: Dus
2: misschien is dat mijn gave, hè?
1: Uiteindelijk is dat het doel natuurlijk.
2: Dat sowieso. Dat ja. ik snap die rol eigenlijk ook wel. Want dit gebeurt wel vaker. En ook al ben ik soms op dat moment een soort in pijn. Ben ik wel dankbaar dat ik degene ben die misschien inderdaad een beweging heeft gebracht. Because looking back at it right now, that's kind of powerful.
1: Ja. Dat er toch soort een verandering is gekomen.
2: Ja.
1: Op welke manier dan ook. Is toch betekent toch dat er iets gebeurd is in die jaren tijd.
2: Ja, zeker.
1: Dus eigenlijk was het vooral dan niet een botsing met je geloof, maar vooral met de kerk specifiek dan.
2: Ja, zeker. Nooit een botsing geweest met mijn geloof. Because my God is big. The most high. Ik weet niet waar die mensen in geloven. Maar ze maken God soms zo klein dat ik denk,
1: dan wil ik het eigenlijk wat groter maken. Want je hebt ook wat muziek meegenomen.
2: Ja.
1: M'Dali.
2: Yes.
1: Ik weet niet of ik mijn tong ga branden aan de titel. Boule Bandalo?
2: Wat jij zegt.
1: Wat zei ik hier?
2: Minosa Bier, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar we kunnen er wel naar gaan luisteren.

0: Nieuwsradio-netwerk.
1: Is waar je naar luistert. Tot de klok van 5 uur. En bij mij in de studio is nog steeds Roxy Verwij.
2: Yes, yes, yes, yes, yes.
1: Hoor je het? Ik ben nu veranderd naar Roxy.
2: Ik hoor je.
1: ik wil het even met je hebben over je Caribische held.
2: Ja.
1: Als ik zeg One Tete Lokai, zeg ik dat goed?
2: One Tete Lokai. En One Tete is eigenlijk één borst. En One Tete Lokai is een vrijheidsstrijder uit Sint Maarten. Die een paar keer is gevlucht. Die leefde in slavernij en die is een paar keer gevlucht. En een van de keren dat ze is gepakt, hebben ze haar verminkt, haar borst ervan afgehakt. Vandaar de naam One Tete Lokai.
1: Oh, oké. Okay. En dat, nou ja, ik denk dat het bijna een logische vraag is om te zeggen, waarom is het jouw Caribische held dan? Maar kan je dat dan toch iets meer toelichten?
2: Ja,
1: wat specifiek je aanspreekt?
2: Ik denk 1, dat ze meermaals heeft geprobeerd om uit de situatie te komen. 2, because it's a woman.
1: Ja.
2: En eigenlijk is dat ook nummer 1. En ook nummer 3 eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja, dat een vrouwelijke verzetsheld, die daar hoor je heel weinig over. En iemand die fysiek iets is aangedaan, wat iedereen zich misschien wel zou kunnen voorstellen. Maar dat is ook een heel intens. Dat is gewoon heel intens dat je aangedaan wordt.
1: Ja.
2: En ook meerdere malen is gevlucht. Ja, dat is powerful. Gewoon niet aanvaarden dat die situatie voor jou bedoeld is. And I get that. I would probably fight too.
1: Heb je die ervaring al soort van zelf meegemaakt? Misschien dan niet met een plantage of zo, maar gewoon een persoonlijke ervaring waarin je dacht van, yeah. Oh. Hier kijk ik nu naar One Tete. En dit is wat ik ook moet doen.
2: Ik denk voornamelijk het blijven strijden voor waar je in gelooft. Dat het is. Ook al zegt de wereld nee of de wereld links en jij gaat naar rechts. Dat is denk ik de kracht die ik haal uit het verhaal van One Tete Lokai.
1: Het mens zijn.
2: Het mens zijn, maar ook echt actief, again, actief strijden voor waar jij in gelooft.
1: Ja. Zometeen wil ik verder met je in gesprek. Je blijft nog zeker een half uurtje ongeveer.
2: Zoiets, ja. Als ik het nog red, hoor.
1: Ja, volgens mij komt dat wel goed. We zitten nog fris en fruitig bij deze nacht. Na het journaal praten we nog even door. Heb jij een vraag voor Roxy Verwij? Laat het dan weten in de gratis NPO Luister-app. Of bel naar 0800 1121. Dan spreken we elkaar na het nieuws met Jennifer Okkeloen.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok over het aantal executies in Iran. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is er geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. En in het noorden kans op een bui. En het wordt de komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Ja, en bij mij in de studio nog steeds te gast. En ze is frisse fruitig hoor. Roxy Verwij.

0: Caribisch Netwerk.
1: Roxy.
2: Yes.
1: Of gaan we, is het altijd voor Roxana?
2: Roxana is ook altijd aanwezig. Hij, zij, hen is, staat hier. Nou, eigenlijk zit hier.
1: Ik hou het voor nu toch even bij Roxy, denk ik. Je bent er nog.
2: Yes.
1: Hoe voel je?
2: Heerlijk.
1: Ja, want de nachten zijn het ook al natuurlijk. Dat ben je wel een beetje gewend.
2: Ja, dat niet eens per se nog steeds. Ik zit gewoon op een Black Pride Walk.
1: Gewoon nog een beetje in de high van alles.
2: Van alle mooie vieringen die ik heb mogen doen tijdens Pride. De voorstelling, wat heel mooi en intens was. Wachten op Marsha. Het hosten bij Queer Aunties in Amsterdam. Black Pride Festival. I mean...
1: Zoveel dingen.
2: Pride has never been looked... sexier, cooler en more fun to me.
1: Ja, ja, genoeg exposure wat dat betreft. Ja, plekken om het naar buiten te brengen. Ja, ik denk meer dan ooit, heb ik het idee.
2: Ja,
1: of valt dat mee?
2: Nu meer dan ooit. Want ik bedoel, de mensen van Black Pride die zijn echt wel een tijd al bezig. Hè? Daar niet van. Juist, die zijn volgens mij nu uit mijn hoofd 6 jaar bezig, zoiets.
1: Ja.
2: En de plekken en de ruimte die ze creëren, ja, dat is wel echt voor mij heel erg nodig en heel erg fijn.
1: Nou ja, je zegt net natuurlijk al, je hebt je theater waar je nu mee bezig bent. Theatervoorstelling, Wachten op Marsha.
2: Ja.
1: Je speelt hierin de rol van Marsha P. Johnson. Dat stukje gaan we heel eventjes naar luisteren.
3: Van bovenaf zien we New York.
4: 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. En in het noorden kans op een bui. En het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. NTR.
1: Ja, en bij mij in de studio nog steeds te gast. En ze is frisse fruitig hoor. Roxy Verwij.

0: Caribisch Netwerk.
1: Roxy.
2: Yes.
1: Of gaan we, is het altijd voor Roxana?
2: Roxana is ook altijd aanwezig. Hij, zij, hen is, staat hier. Nou, eigenlijk zit hier.
1: Ik hou het voor nu toch even bij Roxy, denk ik. Je bent er nog.
2: Yes.
1: Hoe voel je je?
2: Heerlijk.
1: Ja, want de nachten zijn het ook al natuurlijk. Dat ben je wel een beetje gewend.
2: Ja, dat niet eens per se. Nog steeds. Ik zit gewoon op een Black Pride Walk.
1: Gewoon nog een beetje in de high van, ja, van alles.
2: Van alle mooie vieringen die ik heb mogen doen tijdens Pride. De voorstelling, wat heel mooi en intens was. Wachten op Marcia. Het hosten bij Queer Aunties in Amsterdam. Black Pride Festival. I mean...
1: Zoveel dingen.
2: Pride has never been looked sexier, cooler en more fun to me.
1: Ja, ja, genoeg exposure wat dat betreft. Ja, plekken om het naar buiten te brengen. Ja, ik denk meer dan ooit, heb ik het idee.
2: Ja.
1: Of valt dat mee?
2: Nu meer dan ooit. Want ik bedoel, de mensen van Black Pride die zijn echt wel een tijd al bezig. Hè? Daar niet van. Juist, die zijn volgens mij nu uit mijn hoofd 6 jaar bezig, zoiets.
1: Ja.
2: En de plekken en de ruimte die ze creëren, ja, dat is wel echt voor mij heel erg nodig en heel erg fijn.
1: Nou ja, je zegt net natuurlijk al, je hebt je theater waar je nu mee bezig bent. Theatervoorstelling, Wachten op Marcia.
2: Ja.
1: Je speelt hierin de rol van Marcia P. Johnson. Dat stukje gaan we heel eventjes naar luisteren.
3: Van bovenaf zien we New York. Een joelende menigte, gillende sirenes.

0: is het al tijd voor Roxana.
1: Roxana is ook altijd aanwezig. Hij, zij, hen is, staat hier. Nou, eigenlijk zit hier.
0: Ik hou het voor nu toch even bij Roxy, denk ik. Je bent er nog.
1: Yes.
0: Hoe voel je?
1: Heerlijk.
0: Ja, want de nachten zijn het ook al natuurlijk. Dat ben je wel een beetje gewend.
1: Ja, dat niet eens per se. Nog steeds. Ik zit gewoon op een Black Pride Walk.
0: Gewoon nog een beetje in de high van, ja, van alles.
1: Van alle mooie vieringen die ik heb mogen doen tijdens Pride. De voorstelling, wat heel mooi en intens was. Wachten op Marcia. Het hosten bij Queer Aunties in Amsterdam. Black Pride Festival. I mean...
0: Zoveel dingen.
1: Pride has never been looked... sexier, cooler en more fun to me.
0: Ja, ja, genoeg exposure wat dat betreft. Ja, plekken om het naar buiten te brengen. Ja, ik denk meer dan ooit, heb ik het idee.
1: Ja.
0: Of valt dat mee?
1: Nu meer dan ooit. Want ik bedoel, de mensen van Black Pride die zijn echt wel een tijd al bezig. Hè? Daar niet van. Juist, die zijn volgens mij nu uit mijn hoofd 6 jaar bezig, zoiets.
0: Ja.
1: En de plekken en de ruimte die ze creëren, ja, dat is wel echt voor mij heel erg nodig en heel erg fijn.
0: Nou ja, je zegt net natuurlijk al, je hebt je theater waar je nu mee bezig bent. Theatervoorstelling, Wachten op Marcia.
1: Ja.
0: Je speelt hierin de rol van Marcia P. Johnson. Dat stukje gaan we heel eventjes naar luisteren.
2: Van bovenaf zien we New York. Een joelende menigte, gillende sirenes. We zien de deuren van Stonewall Inn. Dan horen we achter ons glas rinkelen. En iedereen blijft staan. Marcia. Wordt er gefluisterd. Marcia heeft een fles gegooid. Enough is enough. En opeens heeft iedereen door. Dit is een protest.
0: Mm. Wat horen we hier?
1: Yes, dit is de openingsmonoloog. En ik speel in de voorstelling de rol Marvan. Marvan is een personage dat... leider is van een activistengroep, van een jonge activistengroep. En die Marcia P. Johnson, een icoon in de queer geschiedenis, in de black history, in de geschiedenis. En Marvan is heel erg geïnspireerd door het werk en het zijn van Marcia P. Johnson. En die besluit dan ook een activistengroep te hebben. En die heeft een groep vrienden om zich heen.
0: Ja, want... Marcia P. Johnson, dat was, als ik het goed hoofd reken, 56 jaar geleden. In 1969 was dat natuurlijk een activist die besloot om al het geweld wat toen in een gay bar in New York... constant geweld van politie en treitergedrag tegen te gaan.
1: Yes, en niet alleen. En officieel, at least na een soort interview van Marcia P. blijkt ze niet per se de eerste persoon te zijn, maar... ik gebruik het woordje maar niet heel vaak, maar en eigenlijk. Daarnaast heeft ze wel heel veel gedaan voor queerrechten, transrechten. Ja, ze heeft echt de leven gegeven voor, ja, voor de andere mensen hun leven. Punt.
0: Ja, ja, de Stonewall Inn is waar dat natuurlijk allemaal begon. Wat vertelt Marvan over jouw eigen strijd en voor overtuigingen? Want ik heb toch wel het idee dat het een beetje overeenkomt.
1: Ja, zeker. Ik denk dat Marvan en ik heel erg op elkaar lijken. In de zin dat we beide verandering willen in de wereld. Dat we beide graag mensen aanwakkeren en de energie brengen in de groep. Ik denk dat wij beide heel passievol zijn, maar soms niet heel goed weten hoe we ons moeten organiseren. Maar daar heb je gelukkig andere mensen voor die dat wel kunnen. Tenminste... kom alsjeblieft helpen.
0: Ja, want de stukjes die ik gezien heb... gaat het uiteindelijk in de voorstelling erover... dat je wil actie voeren. Je wil je stem laten horen. Je wil iets doen om duidelijk te maken... dit is niet oké. Maar uiteindelijk slaat het een beetje door. En heb je te maken met... misschien niet per se agressiviteit... is niet het juiste woord, denk ik. Maar dat er meer... ja, misschien ludieke acties gedaan worden... dat er op een gegeven moment bij stilgestaan wordt van... is dit nog wel de manier?
1: Ja, ik denk zeker dat met de voorstelling de vraag wordt gesteld... hoe ver kunnen we gaan? En dat per individu, dus in die vriendengroep... wat je eigenlijk heel erg goed meekrijgt... zijn de perspectieven van verschillende mensen binnen die vriendengroep. En hoe ze dus met het gegeven activisme... plus de ludieke acties, hoe ze daarmee omgaan... en wat zij daar zelf persoonlijk van vinden. Gaat het te ver of moeten we nog verder gaan? Waar is

0: iedereen zijn eigen grens. En daarnaast kan je ook jezelf de vraag stellen: is er iets anders dan geweld wat je kunt gebruiken om geweld tegen te gaan?
1: Ja. Hoe sta jij erin?
0: Het is en-en. Soms moet je klappen uitdelen, maar soms moet je ook gewoon luisteren. En soms is luisteren ook klappen uitdelen.
1: Het is zoals mijn moeder dat in de Surinaamse opvoeding altijd noemde, de corrigerende tik die even nodig is.
0: Ja, en dat is voornamelijk vanuit verdediging, vind ik hoor. Ik vind het niet per se als aanval vind ik het niet nodig. Maar als verdediging vind ik het meer dan gepast.
1: Ja. Nou ja, en misschien is dat wel in deze tijd natuurlijk. Ik bedoel, je hoeft maar het nieuws open te maken. En je ziet alweer de dingen voorbij komen dat je denkt, wauw, dit onderwerp is zo actueel.
0: Ja, helaas wel. De voorstelling, ja. Wat zo een week. We hebben vijf, zes weken gerepeteerd. En de week voordat we de montage ingingen, toen had een van mijn collega's, die had een soort ingeving van, wauw, deze voorstelling komt heel dichtbij. En ik had het bijvoorbeeld de laatste avond, werd ik heel emotioneel voor een soort het eindmonoloog-achtig iets. En ik had zoiets van, freaking hell, moet ik dit weer hier gaan vertellen voor andere mensen?
1: Ja.
0: Ik wil gewoon dat mensen vanuit zichzelf opstaan en iets gaan doen. Ik wil niet meer praten of uitleggen waarom het belangrijk is dat mensen voor mij vechten en voor andere mensen vechten.
1: Ja.
0: Terwijl dat is ook heel belangrijk. Het is echt belangrijk. Wat ik hoop, ik nodig mensen niet zo vaak uit voor mijn voorstelling, maar bij deze voorstelling nodig ik heel graag mensen uit. Juist mensen vanuit onze community. Want ik wil ook heel graag met mensen in gesprek. Want ik denk dat het heel belangrijk is voor mensen van kleur, queer mensen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat boosheid, want je had het net over agressie, maar het gaat dan eigenlijk over boosheid, slash teleurgesteldheid, maar dus ook boosheid, dat boosheid echt wel plek heeft in de mensheid en mens zijn. En vaak wordt het van de agressor, wordt dat niet gezien als agressief of boos. Ja. Want elke dag is oorlog, hè? Maar we hebben het niet over hoe agressief oorlog is. Daar heeft niemand het over. Maar of een groep mensen boos mag worden, daar wordt dan wel vaak over iets gezegd. Dus dat het agressief genoemd wordt, überhaupt, denk ik. Je kan zien wat je privilege is.
1: 4 dagen voor jullie eerste voorstelling werd de Pride in Berlijn aangevallen. Eén vrouw kwam daarbij om het leven en tientallen mensen raakten gewond. Jullie waren op dat moment nog niet in première gegaan.
0: Mm-mm.
1: Maar ik neem aan dat jullie nog druk in de voorbereidingen waren voor die eerste voorstelling.
0: Jazeker.
1: Hoe kwam dat bij jullie binnen?
0: Heel intens. Nogmaals, het werd opeens nog echter, nog belangrijker dat we deze voorstelling maken. Dat daarnaast dat queer verhalen niet maar queer verhalen zijn, maar onderdeel zijn van alle soorten verhalen. En dat het dus belangrijk is dat er wordt gesproken over de onveiligheid van queer mensen. En wat ik eye-opening vind, is dat het nu zo dichtbij komt omdat het gaat over een Europees land. En dat vind ik ook belangrijk. En sterker nog, ik ben geïnterviewd voor verschillende media onderdelen. En ik zou voor een social media platform geïnterviewd worden door iemand die dus in Berlijn was.
1: Mm.
0: En een uur daarvoor op die plek stond.
1: Oh, wow.
0: Dus op alle lagen kwam het zo dichtbij.
1: Ja.
0: En we hebben ook bijvoorbeeld bij onze eerste of tweede try-out hebben we ook echt wel een minuut stilte gehouden. Dus dat vond ik ook wel heel fijn dat Remy Sambo, de regisseur, dat heeft bepaald toen.
1: Ja. Ja, maar dat kan ik me voorstellen. Want als je juist een voorstelling maakt speciaal voor de Pride in Nederland dan, wat dan in première gaat, waarvan je wat precies het onderwerp is, wat daarna plaatsvindt letterlijk bij onze buren eigenlijk. Ik bedoel, we hebben het over geen grenzen, maar dit is even.
0: Ja, maar nog wel je buren.
1: Zijn dit gewoon je buren gewoon vlak over de grens,
0: ja,
1: waar dit gebeurt? Dan komt het inderdaad heel dichtbij. Ik kan me niet voorstellen hoe dat is om precies dan datgene waar je eigenlijk mee bezig bent, dat dan mee te maken.
0: Ja, dat is heel bizar. Maar

0: nogmaals, de voorstelling is heel mooi. Kan ook best intens zijn, dat snap ik. En dat is ook heel goed en heel fijn eraan, vind ik zelf. Maar dat het dan zo echt wordt en echt is, ja, dat wil je eigenlijk niet.
1: Nee.
0: No one wants to be in this situation, dat het opeens nog belangrijker is. Dat wil je niet, maar dat is wel zo.
1: Hoe ging je dan tijdens het de première podium op? Want eigenlijk heb je al die tijd voorbereid om op een bepaalde manier daar te gaan staan. En nu heb je dit nieuws gehad?
0: Ja, met nog meer kracht, met nog meer overtuiging, met nog meer... Dit is belangrijk om te horen en we gaan dit verhaal laten klinken.
1: Ja. Ja, je zei net ook al, regisseur was Remy Sambo. Mm-hmm. Die is ook eerder bij ons te gast geweest. Hier met mijn collega Giano heeft hij gesproken. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
0: Remy, ik weet niet, Remy heeft me ergens gevonden, denk ik, boy. Maar wat heel tof was aan het proces, was dat Remy houdt niet echt audities. Tenminste, in de fase van het werken en maken nu. Maar die had vibe checks. Dus we hebben elkaar ontmoet op kantoor. En we hebben gesproken over het leven. En je maakt me nu een beetje mee, dus ik kan over alles wel wat zeggen. en dat ging eigenlijk heel, heel fijn en heel lekker. En daarna was ik op reis. En ik had een tekst voorgelezen en ik was op reis. En op een gegeven moment vroeg Remy of we nog een soort werksessie konden doen. Online, dat was wel heel cool dat kon. En toen was het, yes, ik weet wat ik met je ga doen. En later was het, oh nou, je hebt de rol en je mag lekker de hoofdrol dragen. En ik dacht, dat is kort.
1: Ja.
0: Maar ook wel, oké, tof, let's go.
1: Dus het was eigenlijk wel gelijk een klik waarin jullie zagen wat jullie aan elkaar hadden.
0: Zeker, en ook het verhaal. Ik wist niet eens wat het helemaal zou gaan worden, maar ik dacht, Marsha P, let's go.
1: Ja. Hoe erg was hij, of was je betrokken bij het vormen van alles? Neem aan dat hij voornamelijk het script heeft geschreven, Remy.
0: Remy heeft samen met Vera het script geschreven. Ja. En daarnaast hebben wij als spelers vooral de verschillende karakters tot leven gebracht. Dat.
1: Ja.
0: Dus dat verhaal vertel je samen. En ook de intonaties, hoe worden dingen uitgesproken, dat hebben we eigenlijk met elkaar uitgezocht.
1: Zijn er ook persoonlijke verhalen in verwerkt? Ervaringen?
0: Niet van mij, wel ervaringen die Remy heeft meegemaakt en gezien.
1: Okay.
0: Dat weet ik toevallig wel.
1: Ja. 2 jaar geleden vertelde Remy in dit programma over een andere voorstelling van hem, Gendermonologen.
0: Yes.
1: Die voorstelling begon met vragen om begrip.
0: Mm-hmm.
1: Maar eindigde met accepteer me zoals ik ben. En anders is dat jouw probleem.
0: Mm.
1: In Wachten op Marsha lijkt dit zelfs niet meer genoeg uiteindelijk.
0: Nee, ik denk dat bij Wachten op Marsha gaat het denk ik meer over, yo, is een nieuwe Stonewall Riot niet nodig? Om dat ding even helemaal op te schudden, want...
1: Ja.
0: Queerrechten, transrechten staan op dit moment wereldwijd zo onder vuur. Of het is bizar. Ik weet niet of je hebt gehoord over de Zero Flag expositie dat nu speelt op het Museumplein.
1: Nee.
0: Dat zijn uit mijn hoofd iets van 69 vlaggen volgens mij over 69 landen waarbij queer zijn of homoseksueel zijn de doodstraf of gevangenisstraf betreft.
1: Ja.
0: Dus ja, die queerrechten en transrechten wereldwijd, die zijn zo onder druk. En in Nederland gaan we er ook niet per se op vooruit als het gaat over veiligheid en gezondheid, zorg, plekken.
1: Ja.
0: Het zijn zoveel queer mensen en trans mensen die op straat leven op dit moment.
1: Ja, en daarom vind ik het interessant ook dat Remy dit zei 2 jaar geleden. Want ik las ook in een interview dat hij het erover had. Dat in het verleden hij juist merkte dat Nederland, en dan in specifiek dan Amsterdam, was de gay city of the world.
0: Yep.
1: Het was meest...
0: Je zegt het heel goed, precies.
1: Alles kon in principe, als het gaat om jezelf zijn, het eerste homohuwelijk vond hier plaats. En dat is eigenlijk in de loop van de tijd zo eigenlijk die acceptatie naar beneden gekelderd. En daarom vind ik het eigenlijk best wel... een bijzonder punt dat hij dus 2 jaar geleden noemde van... begrip vragen is eigenlijk niet meer genoeg. Of je vraagt voor begrip en zo niet, dan is het jouw probleem. Mm-hmm. En dan nu, 2 jaar later, is er nu een voorstelling waarbij je eigenlijk zegt, ja, alleen begrip vragen is eigenlijk niet meer genoeg.
0: Nee.
1: Dus er is echt een punt geweest in die paar jaar tijd dat het zo met een rechte lijn naar beneden gaat.
0: Dat gaat het helaas ook. En daarnaast, dat maakt het ook heel erg belangrijk dat iedereen, maakt niet uit of je wit, zwart, oranje, geel, queer, niet queer, iedereen, sta op, doe iets, zeg iets, spreek je uit. Het gaat om mensenrechten.
1: Ja.
0: Period.
1: Ja, simpel als dat.
0: Want mensen vinden iets van mensen die houden van andere mensen. Dat is wat het is, hè?
1: Ja. En dat gaat bij sommige mensen op de een of andere manier niet doorheen.
0: Nee, het gaat gewoon letterlijk over mensen die zich niet bemoeien met jou en die houden van mensen.
1: Jullie zijn nu net een week bezig met deze voorstelling. Wat is tot nu toe de reactie van het publiek?
0: Intens, heftig, mooi, belangrijk, intens.
1: Ja.
0: Of agressief, sommige mensen.
1: Ja.
0: Maar heel veel mensen. Ik had ook een hele mooie reactie van een theaterschrijver, die zei, ik snap nu eindelijk waarom ik me tijdens Pride vaak heel blij, maar ook verdrietig voel.
1: Mm. Je had dat niet door?
0: Nee. En toen dacht ik, ik snap het ook wel, want dat heb ik ook heel vaak.
1: Ja.
0: Tijdens Pride, dat je denkt, ja, ik ben wel blij, maar I don't know, there's something. En ik denk dat het something is, kan enerzijds zijn, hoezo hebben we maar 1 maand, of hoezo is maar 1 dag, of hoezo kunnen we nu opeens wel vieren en anders niet. Maar ook, ben ik vrij of kan ik vrij zijn? Of ik als mens binnen die hele groep van LGBTQI+, /being black, Caribbean, whatever. Wat maakt dat ik een soort moet vechten om mezelf te zijn?
1: Ja, en zo'n Pride Week of Pride Maand staat natuurlijk ook ontzettend onder vergrootglas nu.
0: Ja,
1: ook
0: zeker.
1: Op het gebied van veiligheid.
0: Ja, dat ook. En dan wordt er gevierd, maar wat wordt er dan gevierd?
1: Ja.
0: En wie wordt er gevierd?
1: Weet je daar de antwoord op?
0: Hangt vanaf op welke plek je bent en wat de intentie is van de mensen. Ze willen soort iedereen vieren, maar doen we dat ook echt?
1: Ja. Niet vaak genoeg, denk je?
0: Niet vaak genoeg. En ik denk dat we daar dus in kunnen blijven onderzoeken en kunnen proberen om degene die niet gevierd worden, om die te vieren en die te zien en elkaar te vieren. Dat vooral, dat, maar ja, dat mis ik in veel groepen. Dat ik denk, de groepen waar ik tot waar ik behoor, dat ik denk, ja, elkaar vieren en met elkaar in gesprek gaan, dat mist soms. En dan heb ik het over de black community en de queer community.
1: Waarom zou iemand die niet queer is naar deze voorstelling komen?
0: Again, het gaat over je medemensbewoner. Ja, waarom niet?
1: Merk je dat in de bezoekers tot nu toe die voorbij zijn gekomen? Is het een divers publiek?
0: Ja, het is vrij divers. Ja, zeker. Het is vrij divers. En daarom krijg je soms ook de reactie van, oh, ik wist niet dat het zo voor jullie was.
1: Mm.
0: Dus het is heel fijn. En ik bedoel, een strijd, activisme of een strijd tegen een systeem, dat voer je met elkaar. En persoonlijk vind ik dat de mensen waar het over gaat, dat die niet eens zozeer hoeven te strijden, maar dat iedereen om hen heen moet strijden.
1: Ja.
0: Want waarom zou je niet opkomen voor een kind dat geslagen wordt?
1: Ja, dat is eigenlijk in principe hetzelfde natuurlijk.
0: Ja.
1: Het is gewoon geweld
0: aan
1: een ander mens.
0: Een kind dat geslagen is moet zeggen, zie mij, ik word, ja, dat is apart. Vooral als je het ziet of hoort erover.
1: Ja.
0: Want that's basically what it is, right?
1: En dat is ook, denk ik, dan exact het gevoel wat je mee wil geven.
0: Ja, kom. Kom kijken naar een verhaal. Het verhaal van mensen. Het verhaal van mensen, van misschien je buren. Het verhaal wat 1 historisch is. Maar 2 ook een verhaal van nu is. En een verhaal voor in de toekomst. Want nogmaals, als mensen hopelijk weten, je kiest er niet voor om queer te zijn. Je bent het.
1: Ja. Ik wil graag naar een nummer luisteren. Ik heb Magic System hier klaarstaan.
0: Let's go.
1: Geen achtergrond, gewoon
0: let's go.
1: Fantastische muziek.

0: De nacht van Caribisch Netwerk.
1: Roxy zit er nog bij mij, nog de laatste paar minuutjes.
2: Yes!
1: Ja, als je vragen hebt voor Roxy, misschien zo op de valreep, dan kan je dat via de gratis NPO Luister-app doorgeven. Of bel eventjes naar 0800 1121. Timo die heeft ook een vraag gesteld. Die zegt, je geeft aan dat geschiedenis veel door de verkeerde mensen is geschreven. Om je eigen geschiedschrijving wel goed te doen, hou jezelf dan een dagboek bij.
2: Oeh, I love this question, Timo.
1: Een soort stamboom bijvoorbeeld, of misschien gewoon direct.
2: Nee, maar ik ben wel geïnspireerd, hoor.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus dat deed je nog niet?
2: Nee, niet op die manier. Nee, ik heb met mijn zus. Mijn zus die doet wel wat familieverhalen en stamboomonderzoeken. Er zijn nog een paar andere familieleden die dat doen. En ik ben wel een paar keer naar bijeenkomsten geweest waar je dan bijvoorbeeld stamboomonderzoek kan doen vanuit de Surinaamse geschiedenis dan.
3: Ja.
2: Maar zelf doe ik dat niet al. En ik zit te denken, als kind heb ik dat wel een tijd gedaan. Nu ik erover nadenk, ook bijvoorbeeld van alle neefjes en nichtjes hun namen. Dat soort dingen heb ik opgeschreven, maar de familieverhalen niet per se. En ook de dingen die ik meemaak niet, maar ik ga wel nadenken over deze.
1: Ja.
2: Het is wel enigszins inspirerend dat ik denk, ja, wat zou ik willen achterlaten?
1: Ja.
2: Wat voor verhalen zou ik willen achterlaten? En waarom? So, I love this question.
1: En ook een terechte overweging van Timo natuurlijk.
2: Ja.
1: Want inderdaad, als je wat je zegt veel door verkeerde mensen geschreven is, dan moet je zelf ook je eigen geschiedenis.
2: Ja, en ik weet niet eens of zozeer of het de verkeerde mensen zijn, maar het zijn wel de mensen die voor anderen spreken. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
2: Dus dan krijg je dus de geschiedenis vanuit hun blik mee. En dus, want je krijgt vaak de geschiedenis mee van de, let's say, overwinnaars natuurlijk. Dat is de kant die vaak schrijft. Dus dat is het meer. Dus je krijgt nooit de ervaringen of hoe het was voor de andere kant echt mee. Dus dat is wat ik ook bedoel met het missen van de geschiedenis. Maar ik zou er wel heel erg over. En is dat dan, dus waarschijnlijk is het dan en. Ik implementeer het als in mijn hoofd gaat dan gelijk. Ik implementeer de vraag als ja. Dus nee, ik doe het niet. Ja, ik ga er heel erg over nadenken over hoe ik dat zou willen doen. En dat is denk ik dus 1, mijn eigen ervaringen opschrijven en daarnaast misschien ook mensen interviewen of met mensen in gesprek gaan en het daarvan horen.
1: En ook vooral dit aan andere mensen ook aansporen om dit te doen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Want dat maakt dan uiteindelijk de juiste geschiedenis, ja, al zeker. Die persoonlijke ervaringen.
2: Ja, en al onze proberen dan binnen dus de groepen die ik dan spreek of mensen die ik dan spreek om dan onze moekes en opa's en oma's te spreken, want die hebben ook nog verhalen van toen. Ja, I love it, hoor.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, mooie vraag, Timo. Een hele goede suggestie.
2: Jazeker.
1: Daar hoor je misschien nog wat van terug in de toekomst. Ik heb nog een laatste vraag voor jou, want ik wilde het eigenlijk best wel, misschien dat we hiermee gewoon kunnen afsluiten als eindsentiment.
2: Yes.
1: Je hebt ooit in een interview met Qtopia, een Rotterdamse Pride magazine, gezegd dat er voor jou geen café is waar je zomaar binnenloopt en direct gerepresenteerd voelt.
2: Ja.
1: Is dat nog steeds zo?
2: Ja. En daarom, nou, dat sluit ook gelijk aan wat ik zei. Toen ik dus net van een feestje kwam en met queer aunties, dat ik dacht, hey, deze plek is voor mij. Ik mag hier al mezelf eens zijn.
1: Ja. En wat moet er dan gebeuren om zo'n ruimte wel, een gemiddelde ruimte, een gemiddeld café, wat kan die doen om jou wel daar dat gevoel te geven? Als we dan toch.
2: Ja, ik denk vooral nadat. Ja, dus ja, ik weet niet of zij daar per se wat aan kunnen doen. Ik denk dat wij als mensen daar wat aan kunnen doen. En naar plekken toe gaan en elkaar opzoeken. En met elkaar in gesprek gaan. Want ik denk dat het niet per se gaat over uiterlijk ook, maar ook gewoon wie je bent als mens. Dat je je daarin ook gerepresenteerd in voelt.
1: Ja.
2: Kleur en seksuele geaardheid of identiteit is maar een onderdeel, hè, van wie ik ben. Maar daarnaast mensen die van kunst houden, of mensen die van filosoferen houden, mensen die van voetbal. Het snap je dus, de interesses die dan zo samenkomen, al die intersecties die in ons leven, dat veel meer op de voorgrond mag komen. En niet een soort, ja, I don't know. De kleur is wel vaak het eerste wat je ziet, maar je gaat meer van dat je een gevoel ook, dat je denkt, oh, ik voel me hier op mijn gemak. En dat is denk ik dat we als we gewoon. Ik denk dat ik me zo zou voelen als we dus met z'n allen meer interesse hebben voor de ander.
1: Dus het is echt meer in de omgang.
2: Ja.
1: Als je nu naar Noord zou gaan en zomaar een café binnen zou stappen.
2: Noord, Zuid, Oost, West.
1: Is er dan iets wat een café kan doen om dat instant het gevoel te geven van, oh, hier voel ik me gewild?
2: Ik denk dat als een café iets kan doen, is denk ik naast heel fijn biertje stappen en er misschien dan muziekavonden organiseren voor een bepaalde groep, zodat er misschien een groep mensen erop afkomt en dat het me ook mag voor

0: verschillen, maar dat dus verschillende groepen mensen op zo'n avond afkomen, dat ze dan ook op een gegeven moment blijven hangen, dat ze denken, nou, dat is leuk om te leren over deze groep. En dat je dan uiteindelijk een mix krijgt van.
1: Ja.
0: Dus echt het faciliteren van het samenkomen van verschillende mensen. En dus soms misschien de avonden waar geen alcohol wordt geschonken. Ook ja. Zoiets.
1: Dat is het uiteindelijke doel.
0: Snap je dat het gaat over een groep mensen dat zich welkom kan voelen in zo'n ruimte?
1: Ja. We zijn door de tijd heen.
0: Ah, jammer hoor. Nee.
1: Nou ja, het is toch een soort van voorbijgevlogen.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker, dat wel, ja.
1: Dankjewel dat je hier wou zijn, zo diep in de nacht.
0: Ja.
1: Om een verhaal te doen. Heel inspirerend. En je kan zelf.
0: En kom kijken, mensen. Kom kijken naar de voorstelling. We spelen nog een hele tour. We komen bij jou in de stad. Wachten op Marcia.
1: Zeker. In het Internationaal Theater van Amsterdam. Roxana?
0: Ja, dat zijn we in de première gegaan. Maar we komen dus echt. We gaan op tour naar verschillende steden.
1: Oh,
0: dus
1: op
0: in
1: tour
0: Rotterdam, Eindhoven, Tilburg, Den Haag. Rotterdam.
1: Kijk, ja, ook in de hometown.
0: Yes.
1: Kijk, hartstikke goed. Roxana, van harte bedankt en wel thuis voor zometeen.
0: Yes, dank je.
2: De nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1.
1: Nu gaan we luisteren naar een podcast van Omroep Zwart. In Afrika besta ik niet. Aflevering 4, medeplichtig. Nanoa gaat nog een keer naar Nigeria, maar twijfelt over het meebrengen van diens vader. Nanoa wil op zoek gaan naar de queer community in Lagos. Wie weet vindt die daar hun plek. Maar eerst wil hen iemand voorstellen aan hun vader. Aan zijn glazen eettafel worden zware gesprekken gevoerd.
2: Dit is een podcast van NPO Luister en Omroep Zwart.
3: Goed. Wat zijn we aan het doen?
4: We zitten onder een dekentje. Onder twee dekentjes in het vliegtuig. Zijn op weg naar Lagos.
3: We zijn op weg naar Lagos, ja.
4: Ja.
3: We zijn al bijna halverwege zelfs.
4: Ja.
3: En er zijn nog een paar dingen die ik je eigenlijk wilde vragen voordat we aankwamen. Dus nu maken we een heel last minute nog eventjes. Dat ik je dit nog even kan vragen. Onder twee dekentjes in de middelste rij.
4: Is goed.
3: Allereerst, wat ik me net dus heel erg opviel, was dat ik mijn achtergrond zijn wij samen.
4: Ja.
3: Bij de Pride in Column. En ik dacht ineens, oh, kan ik dat wel daar zo hebben? Wat denk jij?
4: Ik denk dat dat niet kan.
3: Je denkt dat dat niet kan?
4: Ja.
3: En jij hebt net 3 uur research gedaan naar
4: Klopt.
3: De situatie.
4: Ik kan je vertellen dat het niet verstandig is.
3: Hoe denk je dat het gaat zijn in Nigeria om daar. Denk je dat je het gevoel gaat krijgen dat je terug de kast in moet?
4: Ik dacht van niet. En then I did some research. En nu denk ik van wel.
3: Ja?
4: Ja.
3: Heeft het je bang gemaakt?
4: Een beetje wel.
3: Ja?
4: Het is wel echt intens. Het is wel echt. Het is een heel korte wet. Maar het is heel alomvattend. Ik ben er wel een beetje van geschrokken. Dat ik denk van wow. Wij hebben natuurlijk het privilege van oké, we komen uit het Westen. En het zou heel controversieel zijn als wij gewoon zomaar opgepakt worden. Maar ja, we zijn wel gewoon queer. En ik denk ook zeker voor de mensen daar. Het is echt heel heftig. Het is echt heel breed. Like, de definitions zijn echt bizar breed. Bijvoorbeeld, er staat 10 jaar op het hebben van een civil union. En een civil union is niet als een geregistreerd partnerschap. Het is ook bijvoorbeeld gewoon als je toevallig met 2 mensen van de same sex samenwoont. En een serieuze connectie hebt, wat ze daar dan ook over onder verstaan. En ik vind daarnaast vond ik het vooral heftig om te leren dat mensen die dat dus niet doorgeven aan de politie of daar niet iets mee doen, dat die soort van als medeplichtig worden beschouwd aan het instand houden van queerness. En dat zij dus ook 10 jaar in de gevangenis kunnen krijgen. Dat vind ik wel heel heftig. Nu kom ik soort van, ik voel me bijna schuldig naar je familie toe dat we dat van hen vragen of zo, weet je wel?
3: Dat zij nu onderdeel worden van onze crime.
4: Ja.
5: En heeft het over de SSMPA, de wet die ik in aflevering 1 besprak. In die wet staat onder andere dat queer huwelijken en publieke queer liefdesrelaties niet zijn toegestaan in Nigeria, met celstraffen van 10 tot 14 jaar. Maar Anne stipt hier nog een belangrijk detail aan van de wet. Er is een algemeen verbod op civil unions tussen queer personen. Maar een civil union wordt enorm breed gedefinieerd. En als je op de hoogte bent van een queer verhouding, of een zogenaamde civil union, maar dat niet aangeeft, dan ben je als het ware medeplichtig.
3: Zo is het eigenlijk.
4: Ja.
3: We might be committing a crime.
4: Mm-hmm.
3: En zij zijn daar dan medeplichtig aan, zeg maar.
4: Ja, precies.
3: Ja. Ja, voel je daar echt schuldig over?
4: Ja, wel een beetje, merk ik.
3: Waarom dan?
4: Ik denk dat... ja, ik vind het lastig omdat... zij hebben er ook niet per se voor gekozen of zo, zeg maar. Het is, ik vind het oneerlijk dat zij daar dan ook voor worden gestraft of zo. Want wij doen het tussen aanhalingstekens. Ik bedoel, wij leven als queer zijnde. Maar zij houden zich tussen aanhalingstekens soort van aan de regels van heteroseksualiteit. Maar omdat ze dus omgaan met mensen die queer zijn, of ons niet in de handen van de politie gooien, moeten zij dan ook de gevangenis in. Ik vind dat wel oneerlijk of zo. Ik vind het ook oneerlijk dat wij dan de gevangenis in zouden moeten.
3: Want je hebt er geen direct over
4: mijn
3: familie.
4: Dat is onze specifieke keuze of zo, zeg maar. You know?
3: Wat is een keuze?
4: Om queerness uit te dragen.
3: Want jij denkt dat wij queerness gaan uitdragen?
4: Nou ja, kijk, die wetten zijn zo breed ingesteld dat wij er niet omheen kunnen om ze, zeg maar, overschrijden of om ermee in aanraking te komen. Maar andere mensen hoeven dat niet per se of zo, snap je? En dat voelt een beetje gek.
3: Ja.
4: En ik vraag me ook af of ze het weten. Ik ben wel benieuwd, dat is wel een vraag die ik aan ze zou willen stellen, zeg maar, van of ze dat... Of dat een bewuste keuze is, zeg maar, om jou dan alsnog en ons hopelijk te omarmen. En of ze weten wat ze daar zelf voor risico hebben mee lopen en hoe ze dat zien.
3: Ja.
5: En gaat dus mee naar Nigeria. Het lijkt me de ultieme black and queer ervaring. Met mijn partner in onze zwarte queer relatie op deze reis. Misschien voel ik het dan wel echt trots. Als het gaat om mijn queerness en mijn zwart zijn. Iets waar ik nog steeds mee worstel. Al heeft onze relatie daarin al veel voor mij betekend. Maar en meenemen naar Nigeria is duidelijk niet zonder risico. Zowel voor ons als voor mijn familie. Ik hoor voor het eerst dat zij medeplichtig zijn aan onze queerness als we ons niet aangeven bij de politie. Is het dan wel een goed idee om open kaart met hen te spelen? Om en voor te stellen als mijn partner? Je luistert naar In Afrika Besta Ik Niet, een podcastdocumentaire van Omroep Zwart. Door mij...

0: ga niet zomaar naar Nigeria. Ik heb een helder doel voor ogen. Ik wil proberen om in de queer scene te komen. Mogelijk draagt dat dan bij aan de vereniging tussen mijn queerness en mijn Nigeriaans zijn. Zien en ervaren dat queerness daar ook bestaat. En wie weet bewijs ik daarmee mijn vader en indirect ook mezelf het tegendeel van zijn eerdere opvattingen. Als je googelt naar queer scene Nigeria, zijn er twee steekwoorden die vaak in de resultaten van de zoekopdracht terugkomen. Underground en hidden world. Beide doen me denken aan mijn vaders woorden.
1: Ik heb Afrika zo dingen nooit gehoord. Misschien mensen doe je binnen. Mm-hmm. Niemand weet.
0: Maar hoe duik je dan als buitenstaander een queer scene in die underground zit en verstopt? In de voorbereiding van de reis ga ik digitaal op zoek naar queer Nigerianen die me misschien verder kunnen helpen.
2: Ik moet eerlijk zeggen dat mijn zoektocht de afgelopen weken nogal ingewikkeld of lastig was. Wat betreft de voorbereiding op mijn reis naar Nigeria. En ik merkte dat het me heel erg tegenhield en mijn enthousiasme heel erg kleiner maakte en tegenhield. Maar vandaag heb ik een aantal mensen benaderd via Instagram. Een aantal queer mensen in Nigeria. Om meetings met hen te plannen. Om hen te gaan zien. En ik vind dat heel moeilijk om mensen een bericht te sturen vanuit de comfort of, you know. Mijn veilige huisje in Den Haag. En ik merk dat ik er ook direct een beetje emotioneel van word. Omdat ik het zo bijzonder vind dat mensen dan toch dat vertrouwen in je geven. Nou, ik ben nu al aan het ratelen. Maar het komt erop neer dat ik het dus lastig vind om mensen te sturen van, hey, trouwens, zou je voor mijn zoektocht jezelf kwetsbaar op willen stellen? Want eigenlijk vraag ik hen om met mij in gesprek te gaan over wat het voor hun betekent om queer te zijn in Nigeria. En of ze mij in contact kunnen brengen met de queer community. En ik vraag eigenlijk om labor in a way. En nou kreeg ik zo'n lief berichtje direct terug van iemand die zegt, hey, I'm happy to talk to you. En ik doe graag mee aan dit soort projecten, omdat ik het belangrijk vind om zwarte Nigerianen en queer people of color te documenten en te archiven. En iemand die gewoon zegt, I'm happy that you reached out. En dat maakt me zo, zo blij. Zo ontzettend. Ik voel me nu al zo vereerd dat iemand überhaupt de ruimte en de moeite neemt om te reageren op mijn berichtje, hè? Vanuit het veilige Nederland van, hey, I'm looking for my roots. Can you help me out? Weet je wel?
0: Die eerste enthousiaste reactie krijg ik van Alex. Alex is een creatieve ondernemer, storyteller en activist. Op dit moment woont hij in Lagos. Daar werkt hij bij TEARS, The Initiative of Equal Rights. Een NGO die zich onder andere inzet voor queerrechten in Nigeria. Alex vertelt over het leven in Lagos.
3: In Lagos, we still face like some issues that I feel like should be a thing of the past by now. Like we still have like police harassment from time to time, where they're mm-hmm. asking you questions about your gender and your presentation and things like that. Mm-hmm. But you know, people are learning how to navigate situations like that. Like obviously there will always be younger queer people who don't know and who will like fall into those situations. Even older ones, even myself, like anywhere mm-hmm. I go, I'm conscious of police harassment, just harassment in general, harassment in the toilets, because that happens a lot. Like if you're in a public place that is considered safe, like maybe some queer events is happening there and it's considered safe, you still find mm-hmm. like microaggressions like that. Mm-hmm. Even though you're not going to be at risk of like police harassment per se, if it's a queer mm-hmm. organization that has put together the event, or if it's somebody who has connections to an extent. I feel like a lot of our queer hangouts are done by queer people who are classed to an extent, who can afford to rent out spaces and like mm-hmm. maybe put a little gate fee, put some security at the gates, mm-hmm. And then queer people to come and hang out or rave or.
0: In mijn Google research naar een queer scene in Nigeria stuit ik ook op een aantal artikelen over Pride, Lagos. En dat spreekt me natuurlijk meteen aan. Een Pride? In Lagos? Nigeria? Ik kom erachter dat Lagos een gigantische stad is. Een van de grootste steden van het hele continent Afrika. Tot 1991 was Lagos de hoofdstad van Nigeria. En blijkbaar is er dus ook een Pride. Dat klinkt niet heel underground of als een hidden world, zoals ik eerder las. Maar ook in Lagos moet je dus oppassen.
2: So like, do you have
4: any like general advice for me for these travels? So like general advice, for example, my partner is also joining. So me and my queer partner are coming over together. Like, do you think we should, you know, is there any general advice for us to just go around town, how to behave, what to do, some general advice?
3: Okay, if you were coming in as a single person and you were going to go on the dating apps, I would have said that there is a tendency for men to go online and pretend to be queer, or pretend to be lesbians, or pretend to be gay men most often, even if some of them actually are gay men, but that's story for another day. So they do that, and then they catfish you, and then when you get to the place, like, they attack you, steal, and like basically it's like a blackmail situation. And then it always ends up outing the person to their family and things like that. So I would always start from there. Like, if anyone is coming in, I would advise them to stay off the online dating apps.
4: Right.
3: Use like Twitter, Instagram. Check what the people that you're linking up with are saying online, what they're interacting with. That always helps me see through people that would be uncomfortable for me. Then for like
0: Alex heeft het over iets dat ze in de digitale queer scene in Nigeria Kito noemen. Een kito is een persoon die zich op social media en dating apps voordoet als queer. Nadat ze een online band met iemand hebben opgebouwd, maken ze plannen om af te spreken of op date te gaan. Maar dit is slechts een list, om hun date af te persen of fysiek te mishandelen. Of allebei. En dit gebeurt het meeste bij homo- en biseksuele mannen. Online waarschuwen queer Nigerianen elkaar voor kito's. Bijvoorbeeld via websites die daar speciaal voor zijn opgericht. Daar worden kito's met naam, foto en telefoonnummer blootgesteld om meer kito-aanvallen te voorkomen. Ik ben blij dat ik niet hoef te navigeren in een online dating scene als ik deze risico's zo hoor. Alex heeft nog wel een vrij straightforward advies voor mij en Anne.
3: I would advise you to not be as like, you know, PDA in public would definitely, I don't know, cause like people would likely start to talk and point fingers and then you have no idea where that could go. So
4: yeah.
3: That's to just keep it like, oh, these two, they're so best, they're best friends and stuff like that. Like, let it be a straight from that. Yeah, that's how I
0: move
3: with my partner anyway.
0: Besties dus. Oké. Dat klinkt voor mij alsof we terug de kast in moeten. Iets wat ik mezelf heb beloofd om nooit meer te doen. Alex vertelt me ook dat je het qua queer scene in Lagos moet hebben van de queer feestjes die georganiseerd worden. Die kom je vooral online tegen. Hen biedt aan om wat relevante accounts door te sturen. Zo kom ik toch al een stapje dichter bij de queer scene in Nigeria. Eén dag voor de reis ga ik nog langs bij mijn vader. Papa draagt een oranje Holland shirt met de woorden grote speler en het nummer 11 op zijn rug. Om even ongestoord te praten, neemt hij me mee naar zijn slaapkamer. Mijn vaders bovenverdieping is echt een verschrikking. Alles, maar dan ook alles, is beplakt met lelijk zwart-wit behang. De deuren, de deurposten, de muren, de trapleuning, alles. Zijn bed is strak opgemaakt en ook in zijn slaapkamer heeft hij een leren luie stoel. Daarnaast staan zijn koffers. Die staan al een week klaar, zegt hij. Ik moet zelf nog inpakken. Ik vertel mijn vader dat ik hem eigenlijk mee wilde nemen in de queer scene in Nigeria. Maar dan leg ik hem ook uit dat ik nu toch een andere beslissing heb gemaakt. Hij haalt zijn schouders op en is volgens mij gewoon opgelucht dat hij niet al te lang in Lagos hoeft te blijven. Voor hem is dat ook een grote onbekende stad. Ik ben niet zo bekend, Lagos. Het is maar goed dat ik langskom, want net voordat ik weer wegga, hebben we het over de vluchttijden van morgen.
2: Nee. Dus, ik dacht, als we gewoon, kijk, maandag komen we aan in de avond, dan dinsdag.
1: Nee, maandag. Wij gaan maandag om 8 uur weg.
2: Nee, morgen gaan we om 4:20.
1: Om 4:20?
2: Ja.
1: Oh, dit ben ik verkeer.
2: In de middag.
1: Oh.
2: Waar kijk jij?
1: Ik dacht 8:20.
2: 's ochtends?
1: Nee, avond.
2: Nee, 4:20.
1: Jezus.
2: Ga checken dan. Oh.
1: Dat ben je heel verkeerd.
2: Ja, hoe kom je daarbij?
1: Ja, man, je ziet 8:20.
2: Nee, 16:20.
1: Nee.
2: Jawel.
1: Is hij 2.
2: Ga maar kijken hoor. Zo, goed dat we elkaar nog spreken dan.
1: Serieus?
2: Ja. We zijn in de avond in Lagos. Om 9:30 of zo.
1: 9:30?
2: Ja.
1: Oh, dat ben ik verkeerd.
2: Wat dan? Wat dacht je dan?
1: Dat ik ga 12 uur hier weg met de trein?
0: Ja. Oh nee, dan ben je te laat. Je moet eerder weg hoor.
1: Godverdorie. Ik ben altijd 4 uur voor die tijd.
0: Oh,
1: en ik ben
0: daar. Nou. Mijn vader is de dag van vertrek ruim op tijd op Schiphol. In het vliegtuig zitten we in de middelste rij met z'n drieën. Mijn vader, links van mij met een lege stoel tussen ons in, heeft zijn bedraden oordopjes in. Ik heb het hem gevraagd, maar hij luistert geen muziek. Af en toe tikt hij me aan. En hier en daar maakt hij een vervelende dad-joke naar de stewardess. Bij het avondeten vroeg hij om fufu met egusi-soep. Maar bij de KLM waren de opties toch echt alleen vegetarische pasta of rijst met kip tandoori. Hij vond het zelf heel grappig. En doet onderzoek naar queerness in Nigeria aan mijn rechterzijde. Terwijl ik mijn gedownloade afleveringen van B&B vol liefde aanklik. Je kan de nominaire persoon uit Nederland halen, maar Nederland niet uit de nominaire persoon. Halverwege de vlucht spreek ik met Anne over onze verwachtingen van de reis.
4: Maar goed, je zegt ik ben bang, of ik ben een beetje bang geworden in ieder geval na de research. Voelt het dan voor jou, zeg maar, voelt het dan meer comfortabel voor jou om echt terug die kast in te gaan in het openbaar?
5: Ik denk dat de kast nooit comfortabel is. Het voelt niet juist of natuurlijk voor mij. Ik denk wel dat het nodig is als ik kijk naar de wetgeving. Dat het gewoon ja, belangrijk is om ons wel echt proberen eraan te houden. En daarin niet onnodig de aandacht op ons te besteden.
4: Ja. En hoe denk je dat dat gaat dan? Want wij zijn in Nederland natuurlijk gewoon, nou ja, zoals mijn kapper het zei, we zitten elkaars oksel. Dus hoe denk je dan, zeg maar, dat dat gaat? Denk je dat dat je je gewoon direct niet op je gemak voelt om in het openbaar een koppel te zijn? Of denk je dat dat echt afwennen gaat zijn? Of afleren gaat zijn?
5: Wat versta je onder een koppel zijn?
4: Ik denk klef doen. elkaar zoenen of kussens geven of elkaar aanraken, handen vasthouden. Dingen die mensen doen als ze verliefd zijn soms.
5: Ja. Ik denk niet dat het per se wennen zal zijn, want ik doe dat ook niet per se altijd en overal. Zeg maar, als we bij mijn ouders zouden zijn, zou ik ook niet zo klef zijn per se als dat we nu met elkaar zijn. Maar het is wel altijd oncomfortabel, want je stopt jezelf gewoon, zeg maar. Want ja, ik ben toch wel geneigd om je even vast te houden of even aan te raken of wat dan ook. En ik weet zeker dat die intuïtie er ook nog wel zal zijn, maar dat ik dan echt zo bewust moet zeggen van nee, dat kan nu even niet. Dus dat vind ik wel lastig.
4: Ja.
5: Ja. Maar het zal niet. En ik denk dat ik heel erg ga uitkijken naar de momenten dat we weer terug zijn op onze hotelkamer, zodat ik weer lekker in je oksel kan gaan zitten.
4: Ja, ik ben benieuwd of dat dan raar gaat voelen om terug te zijn op de hotelkamer of terug te zijn in het appartement.
5: Ja.
4: Om dan ineens wel elkaar, zeg maar, misschien heb ik het gevoel dat ik er misschien wel een soort van 3 keer over nadenk of zo. Dus dat je dan overdag zo bezig bent met, oh nee, dit moet ik niet doen. Of oh nee, dit hoort niet. En dan dat ik dan daar weer ook tijd voor nodig zal moeten hebben in de hotelkamer om een soort van weer dat los te laten of zo. Denk ik. Maar dat weet ik niet. Dat gaan we zien.
0: Als puber wil je zoveel mogelijk zelf bepalen. Het is vaak heel interessant om dingen te willen en te doen die eigenlijk niet mogen. Ik merkte dat op de middelbare school bijvoorbeeld. De klasgenoten die van hun ouders geen alcohol mochten drinken, lagen elk weekend bewusteloos en onder de invloed in een greppel. Soms speel je gewoon met de regels. In je eentje of met je vrienden. Dat je samen giechelend verlangt naar datgene wat je eigenlijk niet mag. Het voelt als een spel. De avond bij aankomst in Lagos, op de achterbank van deze taxi, voelt het anders. Als Anne en ik na wat aarzelen heel even elkaars hand vasthouden, voelt het als een serieuze daad van verzet. En dat voelt dan weer belachelijk. Dit was een paar uur geleden nog de normaalste zaak van de wereld. Bij de eerstvolgende lantaarnpaal, die de straat en de achterbank verlicht, laten we elkaar los. Voor de zekerheid. In het donker nemen we uiteindelijk genoegen met elkaars pink. Welkom in Nigeria. Het land waar onze liefde illegaal is. De eerste ochtend in Lagos worden we wakker op een hard bed. Ik dacht dat we het deze ochtend rustig aan zouden doen, maar niks is minder waar. Mijn vader klopt vroeg op de deur. Hij is klaar om op zoek te gaan naar zijn fufu met egusi-soep. Het gerecht waar hij de stewardess in het vliegtuig al op vroeg. De volgende dag vertrekt hij naar zijn familie, in Benin City. Anne en ik volgen later. We gaan nu eerst op zoek naar de queer scene in Lagos. Dat blijkt echter niet vanzelf te gaan. Totdat het ineens wel gaat.
4: Dit wordt nu wel een andere opname dan ik dacht dat het zou worden.
2: Ja.
4: Ja, want ik
2: wilde eigenlijk even het over hebben dat ik me een beetje zorgen maakte over if we were gonna meet the queers.
6: Oh ja. Yeah.
2: Omdat alles zo losjes is.
6: Mm.
2: En zeg maar, iedereen is van, oh ja, happy to meet. En dan, ja, ja, we kijken wel even. En mijn Hollandse zelf houdt wel gewoon van afspraken maken, zeg maar. Ik merk dat dat hier wel met hen in ieder geval anders gaat.
6: Ja.
2: Dat vind ik wel moeilijk, hoor.
6: Vind je dat wel moeilijk, schatje?
2: Ja.
6: Ja.
2: Dat vind ik wel ingewikkeld, ja. Ja, want we hebben hier niet zo lang. You know? Als ik hier 3 maanden zou zijn, dan komt het er inderdaad wel van. Maar nu voelt het alsof we gehaast te werk moeten gaan of zo. Mm. En we hebben een heleboel toffe dingen gedaan en mooie dingen gezien, wat ik ook heel belangrijk vind. Maar we zijn hier natuurlijk met als grootste doel om de queer scene in te komen is.
6: Ja.
2: En nou is het nog geen weekend, dus we hebben nog geen feestjes gehad.
6: Klopt.
2: Maar ik maakte me een klein beetje zorgen.
6: Mm-hmm.
2: Want ik voel wel echt dat iedereen excited is om ons te ontmoeten. Maar ja, zoals jij net zei, misschien is er gewoon de barrière van hierheen kunnen komen.
6: Ik denk, ja, persoonlijk dat het aan 2 dingen ligt. Ik denk dat het deels cultuur is. Van, uit het Nederlands zijn we heel van plannen. En lekker van tevoren. Terwijl ik het idee heb dat het hier gewoon veel losser gaat. En mensen, nou, die ken ik niet per se uit Nigeria, maar bijvoorbeeld wel die Keniaans of zo, die zijn ook erg van, oh, let's link, let's meet up. En dan is dat het, zeg maar, weet je wel. En dan is het vaak pas op de dag zelf of zo dat ik ergens voor word uitgenodigd of zo. Dus dat gaat ook gewoon wel anders. En dat is even aanpassen.
2: Ja, maar goed, het is dus een ander bericht dan ik eigenlijk dacht dat ik nu zou bespreken met je. Omdat ik dacht, laat ik nog even wat mensen een soort herinnering sturen. Omdat ik dus ook wel een beetje dacht van, oké.
6: Okay. Je begon wel een beetje te zweten.
2: Nou, ja, wel een beetje. Ik dacht, ja, het zou toch jammer zijn als we het loslaten, weet je wel, om, you know.
6: Mm-hmm.
2: Terwijl mensen zijn best wel, ja. Maar goed, dat betekent dus dat we zo meteen, ja, ik zou zeggen, onze eerste queer gaan ontmoeten. Als in, voor het echie, zeg maar.
6: Voor het echie.
0: Na een herinnering reageert er dus ineens toch iemand. Aduni. Veel weet ik eigenlijk niet over haar. En ineens vraag ik me af of ik wel een goede backgroundcheck heb gedaan. Het Kito-verhaal van Alex spook door mijn hoofd. Toch sturen we een taxi om Aduni op te halen. In een app volgen we haar locatie. Maar de taxi rijdt geen logische route en staat ergens een tijdje stil. Ik word nerveus. En ik wacht buiten ons hotel. Maar dan komt er een auto aan.
2: Thank you. Should I help you with your bags? Hello.
0: Je luisterde naar In Afrika Besta Ik Niet. Een podcast van Omroep Zwart. Door mij, Lenoa Struik en Geur en Kleuren Media. Dit was aflevering 4. Medeplichtig. Je kan mij in de podcast volgen op Instagram. Het In Afrika Besta Ik Niet.

podcast In Afrika Besta Ik Niet. Luister je net naar aflevering 4. We gaan er eventjes uit zometeen voor het nieuws van 4 uur. Daarna gaan we luisteren naar een andere podcast van Trouw, Vrouwen van Saramaka. Maar eerst dus het nieuws van 4 uur. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste Alternatieve of Experimentele Film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. Door een cyberaanval liggen mogelijk klantgegevens van de Bijenkorf en bol.com op straat. Het bedrijf dat logistiek werk doet voor beide winkels, daar is een hack geweest. Het is onduidelijk hoe groot de groep is met mogelijke slachtoffers. Bestellingen kunnen vertragingen oplopen, zeggen Bijenkorf en Bol. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, maar in het noorden ook kans op wat stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: en meld je aan.
1: Familie, die familieband, dat stond voor haar echt nummer 1.
2: Dat is hoe ik haar ken, mama Lena. Mijn oma was een familiemens.
1: Familie, die liet je niet vallen, die hielp je. Je helpt een familie als je komt.
2: Ik krijg er een warm gevoel van wat mijn nicht Helen hier zegt.
1: En je moet, ze proberen altijd om de familie bij elkaar te houden. Dus de familieband was voor haar heel belangrijk.
2: Oma hield onze familie bijeen, onze Biggie Sma.
1: Ze roelde echt over de hoop van haar gezin, hoor.
2: Ja.
1: Alleen de manier waarop ze dingen soms wilde bereiken, dat ging een beetje op de hardhandige manier.
2: Een beetje hardhandig, noemt ze onze oma. Maar bij sommige familieleden liet dat beetje diepe littekens na.
1: Ze vond het niet erg om je af en toe een paar klappen te geven, maar in ieder geval ze...
2: Ja, maar dat heeft de generatie na haar heeft dat dus ook op diezelfde hardhandige manier gedaan.
1: Ja, ik denk het wel, omdat ze dat zo hebben meegekregen. Ondanks de ontwikkeling die je dan krijgt, meekrijgt. Ja. Je gaat naar school en zeg maar, ja, het zit toch in je genen. Ik bedoel, dat is je opvoeding geweest.
2: Ja.
1: Bepaalde dingen die schaaf je een beetje bij. Maar ja, het zit toch in je genen.
2: Het zit in onze genen, zegt Helen. Of eigenlijk zit het in ons lijf. Hoe mijn moeder mij opvoedde, is beïnvloed door hoe haar moeder haar heeft opgevoed. Een beetje van haarzelf en een beetje van vroeger. Maar hoe zag dat eruit? En is het onderdeel van een patroon? Ik wil weten welke geschiedenis er verborgen zit in de daden van mijn oma.

0: Ik kom iets later dan gepland binnen bij Helen. Ditja zit er al en heeft de recorder al lopen.
1: Hallo.
2: Ik moet hier even overheen stappen.
0: Ik wil met Helen praten omdat ze als kind een tijdje bij oma in Rotterdam woonde. Ze is daarmee natuurlijk niet de enige die door oma is opgevoed, maar wel een van de weinigen die in dezelfde Nederlandse context opgroeide als ik. Haar dochter Denise wees me er al op dat als ik wil begrijpen hoe mama Lena was, ik echt moet praten met Helen. Ze is 63, maar in haar korte afro's en bijna geen grijze haren te zien. Ze heeft een brede glimlach op haar gezicht en een gave, donkerbruine huid. Een knappe vrouw, al zeg ik het zelf.
3: Hoe is ze mee?
4: Goed. Ja. Mooi. Wel een beetje overvallen. Want ik dacht, leuk, je komt even, maar dan zien we wel hoe ver we komen.
0: Yes. Ik merk wel dat Helen het spannend vindt. Ze kijkt nerveus, friemelt met haar handen en lacht soms wat ongemakkelijk. Denise vertelde al dat ze het niet makkelijk had bij mama Lena en dat ze die jaren misschien liever zou vergeten. Waarom moest je eigenlijk naar haar toe? Want je bent die eerste 11 jaar heb je doorgebracht in Suriname,
4: ja.
0: Neem ik aan.
4: Ja, omdat zij mijn peetmoeder was. En mijn oma kwam naar Nederland toen ik 9 was, want toen overleed opa. En toen is zij naar Nederland gekomen. En omdat zij mijn peetmoeder was, toen werd van alle kanten voorgesteld van, laat Helen dan bij je komen, dan ben je niet alleen.
0: Helen woont dan nog in Paramaribo, in Tamenga, een volkswijk. Ze is dan 10 jaar en blinkt uit in de klas. Haar moeder, tante Emma, denkt dat ze het in Nederland nog verder kan schoppen op school.
4: De gedachte was natuurlijk fantastisch. Op jonge leeftijd, je gaat naar Nederland. Nederland was het beloofde land toen de tijd voor iedereen. Dus je hoorde, je gaat naar Nederland. Dus ik was heel blij dat ik naar Nederland ging. En in de buurt, iedereen was blij. En de dochter van mevrouw Emma gaat naar Nederland, weet je wel. En niet realiserende als klein kind dat als je weggaat, dat je dan je moeder gaat missen. En je broers en je zussen in de buurt. Maar in het vliegtuig begon ik al te huilen. Ik dacht, iedereen blijft achter. Toen kwam het besef. En ik kwam bij mijn oma in huis. En ik had mijn oma toch wel een poosje niet gezien. En ik was best wel bang van haar. Dus een hele grote, stevige mevrouw. Die straalde kracht uit. En ik dacht, oh, dat is oma. Oh. Weet je, het was niet een oma die je troostte. Of je op schoot nam. Of kind, kom bij me zitten. Nee hoor.

0: Het was droog je tranen en ga verder, want weet je wel, het leven is geen pretje. En, weet je.
1: Zei ze dat soort dingen ook echt? Het leven is geen pretje?
0: Ja, dus ja, je moet niet al te soft zijn. Je moet het leven aankunnen. Maar ik heb ongeveer een jaar lang, zonder dat iemand dat is, heb ik stiekem s'avonds in huis liggen huilen. In bed liggen huilen. Dat ik dacht, oh, ik mis mijn moeder en ik mis mijn zus en ik mis mijn broers en ik mis die en ik mis die. Maar niemand wist dat. En overdag was ik weer de stoere Helen, want dan ging ik naar school. En, maar s'avonds was ik wel verdrietig als ik in bed lag.
1: Waarom deed je het stiekem?
0: Omdat ik niet wilde laten merken dat ik zwak kon zijn. Want dat werd van me verwacht, dat ik sterk was. En als kind heb je natuurlijk je eigen interpretatie. Ik mag van oma niet zwak zijn. Ik moet sterk zijn, dus dat deed ik. Overdag was ik sterk. En s'avonds kon ik lekker gewoon huilen als ik dat wilde. Dat bepaalde ik dan zelf. Daar ging oma niet over.
2: Overdag leert Helen zich groot te houden. Alleen 's nachts kan ze haar verdriet kwijt. Wanneer ze gaat puberen, verslechtert de relatie met mama Lena. En dat komt deels doordat zij, net als veel andere migrantenkinderen, constant balanceert tussen de verwachtingen van twee culturen. Een fenomeen dat in de psychologie en sociologie biculturele stress wordt genoemd. Thuis bij mama Lena moet Helen stil zijn. Haar ogen neerslaan als oma praat en vooral geen grote mond hebben. Maar op school verwachten vrienden en leraren juist dat ze voor zichzelf opkomt, kritische vragen stelt en de ander recht in de ogen kijkt.
0: Zeker vanaf mijn 15e jaar dan begon je te puberen en dan sprak je terug. En ik kan zeker een geval herinneren dat ik 17 was en ik zat op de HAVO en had je klasseavonden.
2: Klasseavond, schoolfeest. Een maand van tevoren laat ze mama Lena weten dat ze daar naartoe wil.
0: Zeg maar als je dan op de afgesproken avond. Ja, nee, op die avond mag je gaan. Als je maar heel de maand je huiswerk maakt en helpt met afwas en de opdrachten die ik geef dat je die uitvoert, dan kun je naar de klasseavond.
2: Maar op de avond zelf?
0: Ik heb er niet zo'n goed gevoel over. Ik denk dat je maar niet moet gaan.
2: Verandert oma van gedachten?
0: Dus had ze één keer geflikt, twee keer geflikt. En de derde keer dacht ik van dat ga je maar niet meer flikken vanavond.
2: De derde keer zegt ze niets. Als oma de avond van het klassefeest voor de tv zit, kleedt ze zich aan en sluipt ze weg.
0: Ik ben de trap afgelopen. Ik denk, ik ga lekker naar de klasavond. Dus toen ben ik weggegaan, maar ik wist wel wat de consequenties waren. Maar ik dacht van ja, nou, die neem ik maar voor lief. Maar ik ga naar klasavond nu. En ik kwam terug en ik kwam naar binnen. Dus ik had mijn schoenen uitgetrokken en ik kom zachtjes de trap op, weet je wel. Heel zachtjes en ik steek mijn hoofd zo. En ze pakt me bij mijn haar en ze trekt een bos haar in haar handen. Want het was zo'n vrouw natuurlijk, stukken grote handen. Dus die pakte me bij mijn haar en ze trekt een bos haar uit mijn hoofd. Dus ik ren naar binnen. Zij achter me aan en op een gegeven moment pakt ze een koekenpan. En ik had het niet verwacht en ik rende en ze slaat in mijn gezicht. Nou, ik kon een maand niet naar school. Dus mijn gezicht was natuurlijk zo opgezwollen. Zo kon oma Lena dus ook zijn, hè. Dus dat soort momenten vergeet je niet.
2: Na het incident met de koekenpan belt Helen met haar moeder om te vertellen wat er is gebeurd. Haar moeder klinkt niet heel verbaasd. Ik dacht dat ze niet meer zo zou slaan, antwoordt ze. Helen is boos en wil terug naar huis. Terug naar Suriname. Maar volgens haar moeder is het beter om in Nederland te zijn. Dus ze volhardt. En blijft. Had je dat verwacht?
0: Nee, natuurlijk niet.
3: Nee.
0: Wie verwacht dat?
3: Je zegt het een beetje met een lach op je gezicht.
0: Ja. Omdat ik moet er ook achteraf, dacht ik van. Weet je, ik heb altijd zo'n houding gehad van. Als sla je me dood, ik ga gewoon. En als ik terug ben, zie ik wel wat de consequenties zijn. Zo'n houding had ik op een gegeven moment aangenomen.
2: Op het moment dat tante Emma besluit dat Helen moet blijven, is het onrustig in Suriname. Het is dan 1977. Het land is nog maar net onafhankelijk. En economisch gaat het slecht. Mensen zijn bang voor achteruitgang en hoe de politiek zich de komende tijd zal ontwikkelen. Aan de andere kant van de oceaan is het beter, is de gedachte. Niet lang na het voorval met de koekenpan gaat het weer mis tussen Helen en oma. Maar dit keer neemt ze het heft in eigen hand. Ze loopt weg van huis. Als 17-jarig meisje met een vuilniszak vol kleding komt ze aan bij een kinderthuis aan de Hemeraad Singel in Rotterdam. In de dagen daarna belt oma de hele familie af.
0: De familie gebeld en vertelde dat Helen is weggelopen. Toen ging de telefoon en ik hoorde de leidster tegen me zeggen van... Helen, kun jij de telefoon opnemen? Ik sta in de keuken. Dus ik pak de telefoon op en ik krijg een politieagent aan de lijn. En hij zegt, goeiedag, ik ben die en die en die. Ik ben op zoek naar ene Helen Olieberg. Ik zeg, daar spreekt u mee. Oh, ben jij Helen Olieberg? Ja. Oh, ik heb de opdracht gekregen van je oma om te achterhalen waar je bent... en je op te pakken en op het vliegtuig terug te zetten naar Suriname. Ik zeg, oh, Helen, hoe oud ben jij? 17. Oh, dan kan het niet. Ik zeg, nou, gelukkig. Dus ja, ik viel er wel stil van. Ik denk, goh, ze wil dat ik terug ga naar Suriname... En toen had ik helemaal de draai van... Want ik was toen 17, weet je wel, ik was weggelopen. Toen had ik helemaal de draai van... Ik ga mijn opleiding afmaken en ik zal je zien dat ik zal je laten zien... dat ik een goede opleiding afmaak en dat ik een goede baan krijg... en dat je respect voor me krijgt.
2: 7 maanden later verlaat Helen het thuis. Ze gaat studeren en komt terecht in een studentenflat in Rotterdam. Uiteindelijk lukt het haar een stabiel leven op te bouwen... Ze trouwt, krijgt een kind en wordt maatschappelijk werker. Maar contact met mama Lena vermijdt ze jarenlang. Ze laat haar gezicht amper zien op familiefeesten. Daardoor ken ik haar eigenlijk nauwelijks. En ook haar dochter Denise heb ik onlangs pas ontmoet.
4: Ik heb wel 2 verschillende schoenen. Ja, dat denk ik nu weer.
2: Toch voelt het al vertrouwd.
5: Was het druk onderweg?
4: Nee, je viel heel erg mee.
2: We zijn ongeveer even oud. Zij is 38 en ik 37. Ze is grappig, praat veel en is een beetje all over the place. Als we binnenkomen doet ze nog even haar oorbellen in... en ruimt ze snel de laatste ontbijtspullen op.
6: Is dit trouwens de eerste keer dat wij elkaar live zien?
7: Volgens mij wel.
6: Wel, hè?
7: Ja.
6: Want we hebben elkaar dus nooit eerder in het echt gezien.
7: Nee.
2: Net als ik heeft ze 2 kinderen, van ongeveer dezelfde leeftijd. Eigenlijk hebben we zoveel gemeen, bedenk ik me. We hadden al jaren goed bevriend kunnen zijn.
6: Maar dit is dus de eerste keer.
7: Allereerst is het echt bijzonder. Alleen maar via Facebook gezien, berichtjes voorbij zien komen en that's it.
2: Ik kwam Denise's profiel tegen op Facebook eind 2014, in de familiegroep. Ze deed een oproep.
8: Beste familie. Op dit moment ben ik bezig met het maken van een stamboom van de familie Olieberg. Ik ben al aardig ver, maar helaas kom ik niet verder dan E.C.H. Olieberg... W.G. Menzel, Martina Fraser-Opheim en Alexander Ellison. Wie weet meer en kan mij helpen. En wie zijn Johanna Jean en Maria Wilhelmina Olieberg? Groetjes, Denise.
2: Denise is online op zoek gegaan naar onze familiegeschiedenis. En hoewel er nog wat gaten in te vullen zijn... hoop ik dat haar onderzoek me kan helpen met het reconstrueren van ons familieverhaal. Ik wil weten of er patronen te vinden zijn die me kunnen helpen het gedrag van mama Lena beter te plaatsen.
7: Ja, ik ben daar echt heel lang mee bezig geweest.
2: Oh, wauw.
7: Even kijken hoor.
6: Je hebt hier allemaal blaadjes.
2: Op tafel liggen wat losse A4'tjes waar Denise van alles op heeft gekrabbeld.
7: Amen. Ja, dit is mijn ADHD, want dit is ook weer echt... onoverzichtelijk.
2: Het is voor Denise alweer een tijd geleden dat ze hiermee bezig was, merk ik. Ze huzelt de papieren, draait ze af en toe om en lijkt wel hardop na te denken.
7: Even allemaal koppelen aan elkaar, hè. Want we hebben ook Allison. Dat is van oma Lena's kant. De vader is Alexander, de moeder is Cornelia. Mm-hmm. Maar wat dus interessant is van Olieberg, is dat ik... De naam heb gevonden van eigenaar van onze plantage.
6: Zaten we op een plantage? Ik dacht dat we in Paramaribo zaten.
7: Ja, plantage.
6: En?
7: Familie, even kijken, hè. Oliveira.
2: Dat Denise dit gevonden heeft.
7: En dan heb je een junior. Producten was hout.
6: Echt?
7: Ja, we zaten ook vooral in de hout. En even kijken. Had 35 slaven, zie ik hier.
2: Veel is er niet terug te vinden over onze voorouders. Er is weinig vastgelegd. En de documenten die we hadden zijn verloren gegaan. Van oudsher wordt onze geschiedenis via verhalen doorverteld. Maar ik ken die verhalen niet.
9: We zijn nu in het gebouw
2: En dus stuur ik alles wat Denise met haar online archiefwerk heeft kunnen vinden door naar een historicus bij het Nationaal Archief in Den Haag.
9: Een beetje de kleinste verdieping. En dan heb ik een kamertje op de hoek waar we hopelijk geen...
2: We worden ontvangen door Maartje van den Kamp. Ze is archiefspecialist en is met de informatie die ik gaf aan de slag gegaan.
9: We zitten in een beetje ruim, een gedeelde werkkamer, maar plek genoeg.
10: Hallo.
11: Hallo.
2: In het kamertje worden we opgewacht door Koen van Galen, coördinator van de historische database voor Suriname en de Cariben. Koen werkt aan de Radboud Universiteit en is op het moment in samenwerking met een groep vrijwilligers archieven aan het digitaliseren en publiceren, zodat iedereen met Surinaamse of Caribische roots op zoek kan naar diens voorouders.
12: Ja, dat zijn burgerlijke standaardarchieven. Dus geboorte, huwelijks- of lijnsaktes, maar bijvoorbeeld ook slavenregisters en andere archieven die echt speciaal over slavernij gaan.
2: En in onder andere die documenten hebben Koen en Maartje wat gevonden over mijn familie.
1: Oké. Okay. En jullie hebben het een en ander gevonden over mijn...
2: Ik bereid me vast voor op wat er komen gaat. Slavernij... Verleden.
9: Ja, we zijn op zoek gegaan op basis van wat jij ons gestuurd hebt.
2: Inmiddels weet ik al wie 4 van de 6 namen uit Denise's Facebook-oproep zijn. De ouders van mama Lena en haar man, mijn opa Janus. Mama Lena is geboren als een Allison. Dochter van Martina Fraser Opheim en Alexander Allison. En mijn opa Janus was de zoon van Wilhelmina Menso en Elias Olieberg.
9: En om te beginnen, je overgrootvader, Elias, daar stuur je de gezinskaart van de volkstelling van 1921. En daar zijn we mee gaan puzzelen. Dus zal ik dat er dan bij pakken?
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
2: Op het document, een kopie van een oud vergeeld vel, staan in een zwierig handschrift 100 namen onder elkaar. Daarnaast de leeftijd van die persoon en diens woonplaats. Midden op de pagina staat E.C.H. Olieberg. De naam van mijn overgrootvader Elias.
9: En er stond iets op over zijn moeder. Hè? Daar stond Gertruida Cornelia Olieberg. Nou, dan is mijn eerste stap altijd om te gaan kijken of ik de geboorteakte kan vinden uit die burgerlijke standsarchieven waar Koen zo druk mee bezig is. Want hij zegt ook dat hij geboren is in Paramaribo. Nou, die zijn al doorzoekbaar. Maar ik kon hem niet vinden. Dus ik moest wat anders gaan bedenken. Want ik dacht wel, gezien zijn geboortejaar moet zijn moeder nog geboren zijn voor 1863. Dus waarschijnlijk in de slavernijperiode te vinden zijn. En er is dan maar 1 familie, Olieberg eigenlijk. Dus wat ik eerst ben gaan doen is kijken naar andere geboorteaktes. En daar heb ik er hier 2 van. Dan moet ik zelf even goed kijken welke van de 2.
2: Ze pakte 2 geboorteaktes bij. Van ene Hermanus uit 1881 en Ferdinand uit 1864. Dit moet de broer zijn geweest van mijn overgrootvader Elias. Alleen staat de naam van de moeder op deze geboorteaktes anders genoteerd dan op de akte van Elias. Ze heet hier enkel Cornelia, in plaats van Gertruida Cornelia.
9: Maar ik ben verder gaan zoeken naar welke Cornelia dat dan zou kunnen zijn.
2: Ja.
9: Dan moet ik even deze erbij pakken.
2: Wederom een oud vergeeld papier met daarop een lijst met namen.
9: Om even een familiebeeld te schetsen.
2: Ja.
9: En dan gaan we echt, hier komen we dus echt in de periode van de slavernij. En dit is een register van Ambinia van Moses Oliveira Junior. En de mensen die zij in haar bezit heeft.
2: Cru gezegd. Ligt er een boekhouding van mensen voor me.
9: En daar staat tussen een Cornelia, geboren in 1852.
1: Oh jeetje, oké. Okay.
9: En we weten dat deze familie in 1863 de naam Olieberg heeft gekregen.
1: Ja.
9: En dat betekent dus dat Cornelia, de Gertruida Cornelia die wij zoeken, dat is deze vrouw.
2: Ik voel een gekke combinatie van trots en verdriet. In een paar minuten ben ik een familielid rijker. Cornelia, mijn bedovergrootmoeder. Maar in de documenten wordt ook duidelijk dat deze vrouw iemands eigendom was.
9: Hier staat 1852, die eerste geboorteakte is van 1864. Er zijn ook registers die zeggen dat zij ietsje ouder is. Ik hoop dat dat waar is.
1: Ik hoop ook
9: dat
1: dat waar is.
9: Want anders was ze 12 toen ze haar eerste kind kreeg.
1: Jeetje, Mina.
9: Ja, dat is wel iets wat ik meer heb gezien in dit onderzoek. Is dat veel vrouwen uit de familie Olieberg al heel jong moeder worden. Zij is niet de enige die al voor haar 20ste meer dan 1 kind heeft.
1: En is dat, was dat gebruikelijk in die tijd?
12: Wat ik heb gezien is het niet gebruikelijk. Het is niet zo dat iedereen die in slavernij was al op een 12e, 13e het eerste kind kreeg. Het komt wel voor. Vaak als het voorkomt, dan zie je het in een familie vaker voorkomen. En wat dat is, wat dat betekent, dat weet ik niet.
9: Daar kun je alleen maar naar raden eigenlijk. En er staat iets achter. Namelijk dat Cornelia de dochter is van Mina.
1: Ja.
9: En Mina staat hier ook. Geboren in 1806. En haar moeder
1: was Coba.
9: Is Coba.
2: Met de naam van Coba ging Maartje verder. Tot haar verbazing vond ze haar naam terug in een Engels register. Nog uit de tijd toen Suriname een Engelse kolonie was. In de Engelse documenten staat andere informatie dan in de Nederlandse. Informatie zoals iemands huidskleur en herkomst. Coba's naam staat in een lijst van vrouwen geboren in Afrika. Dat betekent dus dat we met zekerheid kunnen zeggen dat Coba de eerste persoon uit mijn familielijn is die tot slaaf gemaakt werd. Coba kreeg dus een dochter, Mina, die ook weer een dochter kreeg. Cornelia. Cornelia is weer de moeder van Elias. En zijn zoon heette Johannes. En Johannes' dochter is Antoinette. Mijn moeder. 6 generaties Olieberg die voor mij kwamen. Waarvan de helft geboren in slavernij. Meer dan dat Coba in Afrika geboren is, staat er niet in de Engelse registers. In welk land ze opgroeide, vrienden had en familie achterliet, het land waar dus ook mijn roots liggen, daar zullen we nooit achterkomen. De familie Olieberg van mijn opa en de Ellisons, de familie van mijn oma, leren elkaar al op de plantage kennen. Voorzorg in Saramacca. 2 generaties later werd mama Lena geboren. Je kan je dus wel voorstellen wat voor patronen zij meekreeg.
12: Dus mensen moesten wel opboksen tegen wat de overheid van hen verwachtte, wat die plantages van hen verwachten. Om zelf een leven op te bouwen, ook na 1863.
2: In het Suriname waarin mama Lena opgroeit is de slavernij zo'n 50 jaar geleden afgeschaft. Op papier.
12: Dat moet je wel bedenken, mensen worden vrij. Maar wat je ziet is dat alles dan wel opgericht is om zoveel mogelijk aan het werk te houden met het soort werk wat ze daarvoor al deden.
2: Hoewel mensen dan technisch gezien geen eigendom meer zijn, werken veel voormalig tot slaafgemaakten nog altijd op een plantage. Je zou dus kunnen zeggen dat de periode waarin mijn oma opgroeit een soort officieuze slavernijperiode is. De slavernij is afgeschaft, maar het koloniale systeem is nog altijd intact. Echt vrij is ze niet. Eigenlijk alleen wanneer niemand het ziet.
10: Wat mensen ook wel echt heel veel beschrijven in dit soort van samenleving is dat er dus 2 samenlevingen ontstaan of 2...
2: Dietje en ik praten over die harde opvoeding met Karwan Vatta Black, historicus en expert in de Nederlandse koloniale geschiedenis.
10: Samenlevingen ontstaan of 2 culturele werelden. De ene is als je buiten bent, en dat was natuurlijk in de slavernijtijd ook al wel zo, als je in het zicht van de eigenaar, de opzichter, et cetera bent, dan weet je dat je je op een andere manier moet gedragen. Omdat het gewoon heel erg gevaarlijk is om iets verkeerd te doen.
1: Want dus wat zou er dan kunnen gebeuren?
10: Nou, de angst voor bijvoorbeeld je kinderen die iets verkeerd doen en dan vervolgens gestraft worden, is gewoon heel erg groot. En dat is een hele, ja, heel erg verlammende angst. Dus juist laten zien van nee, ik heb ze onder controle en ik heb hier de touwtjes in handen, kan dan heel belangrijk zijn. Juist ook als een soort performance naar de buitenwereld.
2: Wat anderen van je denken is belangrijk. En zo bracht mama Lena zelf haar eigen kinderen dus ook groot. Allemaal moeten ze met de harde hand zijn opgevoed. In latere afleveringen zullen we meer horen van Karwan. Eigenlijk noemt hij die strikte opvoeding, dat velen slaan, hier tussen neus en lippen door, een handeling uit verlammende angst. Het is de angst dat je kinderen iets overkomt als je ze niet in het gareel houdt. Een vrees die in je lijf gaat zitten. Mijn nicht Helen zei het al aan het begin van deze aflevering. Het zit in je genen. De Amerikaanse therapeut Mark Wollin schreef het boek Het is niet bij jou begonnen over. De angsten, depressies en frustraties die onze voorouders ervaren tijdens bijvoorbeeld oorlogen, onderdrukking en slavernij, kunnen volgens Wollin op termijn hun DNA aanpassen. Als een soort overlevingsstrategie. En zo reizen diep ingesleten patronen al generaties met ons mee. Coba, Mina, Cornelia, Martina, Elisabeth en Lena. Ze zitten in mijn DNA. Ik draag ze bij me. En deels onbewust geef ik iets van hen, dus ook weer door aan mijn kinderen. Door de na te noemen personen is verzocht om in...
6: We zitten weer bij het Nationaal Archief. Maartje en Koen hebben een interessant krantenartikel op tafel gelegd.
9: Allodiale, eigendom en erfelijk bezit te komen. Ja, dus die plantagevoorzorg die wordt eigenlijk opgesplitst. Daar worden delen van verkocht. En zij weet daar een stuk van 5 hectare van te bemachtigen. Dat is toch best een aardig stukje.
6: Cornelia, mijn bedovergrootmoeder, wist 27 jaar na de afschaffing van de slavernij een eigen stukje land te bemachtigen. Een stukje grond dat eerst onderdeel was van de plantagevoorzorg.
9: In Zahamaka. Na welk jaar is dit? Moet ik even spieken?
12: 1890.
9: Het geeft natuurlijk blijk van grote zelfstandigheid, dat ze de financiële middelen heeft ook om dat te doen. Maar het is wel een periode na 1863 als de slavernij wordt afgeschaft. Dan zijn heel veel van die plantages in Suriname niet meer winstgevend. Want de winstgevendheid zat hem in de gratis arbeid. Land blijft braak liggen. Dus er zijn meer mensen die dat doen. Maar het lukt niet iedereen. Dat het haar lukt is fantastisch.
12: Een allodiaal eigendom. Dus het is ook echt haar bezit. Het is niet een gehuurd stuk grond.
9: En ook weer Olieberg, het is maar één familie. Dit is haar. Ze heeft het in de eentje gekocht. Sparen, werken, sparen.
6: Ik denk dat ook dat harde werken ons is meegegeven. Ik herken het in mijn oma, mijn moeder, Denise en ook in mezelf. En ik snap nu waar dat vandaan komt. Wie in het Suriname van 1890 autonoom wil zijn en los probeert te komen van het juk van kolonialisme, moet zelfvoorzienend zijn. Daarom koopt Cornelia Olieberg van haar spaarcent een stukje grond in Zahamaka. Ze zet daarmee de toon in mijn familie. Kostgrondjes vol cassaves, bakoven en bitawiri zullen nog generaties lang een teken blijven van autonomie en veerkracht. En die veerkracht, die brengt me weer terug bij mijn nicht Helen. Ondanks haar traumatische jeugd bij onze oma is ze blijven doorzetten. Het valt dan ook op als juist zij zegt dat ze die veerkracht van uitgerekend mama Lena meekreeg.
0: Dat vond ik wel een heel goed advies. Van zorg dat je je eigen inkomsten hebt. Laat je, zij kleineerde je wel, maar laat je nooit kleineren door een ander. Maar dat deed ze dus wel, hè. Maar naar de buitenwereld toe, wees trots op jezelf. Weet je, we houden je hoofd omhoog. Laat nooit aan een vreemde merken dat je van binnen verdrietig bent of dat hij je raakt, weet je wel.
6: Na jarenlang het contact met mama Lena te mijden, krijgt ze vlak voor oma's dood het advies om toch nog eens met haar te gaan praten.
0: En toen ben ik naar haar toe gegaan. En ze ging tegenover me zitten toen. Want ik had haar van tevoren gebeld, hè, van oma, ik wil even iets met je bespreken. Dus ze kwam heel vrolijk naar me toe met de wandelstok, ging ze zitten. En ze zeggen, kind, je hebt me gebeld, je hebt iets met me te bespreken. Dus toen heb ik haar verteld, ik zeg, oma, ik wil je bedanken dat je me hebt opgevoed, want dat heb je wel gedaan. En door jou ben ik nu maatschappelijk werkster geworden. Je was er gewoon, ik mocht bij jou in huis zijn, je hebt me opgevoed. Ik zeg, maar er zijn ook dingen die me dwars zitten, die niet goed gegaan zijn. Je hebt me heel vaak geslagen, ik noem het mishandeld. En ik ben heel vaak verdrietig geweest, omdat jij gewoon mij heel vaak geslagen hebt. En ik als kind begreep ik het niet dat je mij zo vaak sloeg. Wat de motivatie erachter zat, wat de reden was. En toen zei ze, kind, vergeef het me. Ik heb alles gedaan zodat jij iets zou worden in de maatschappij. Mie doe, omdat niet bij wan mekie bereik ons gaan in de maatschappij. Ben ik wat een beetje emotioneel nu? Verdriet. En dan haar bedoeling dat die... Mikwikiu voor iedereen aan in de maatschappij. Omdat ik het toch heel fijn vind dat ze toch op haar manier haar excuses heeft aangeboden voor wat ze toch bij me heeft aangericht. Want als ik terugdenk, heeft ze eigenlijk een beschadigd meisje opgevoed van al die klappen en al dat niet herhalen en lelijke dingen tegen me zeggen. Ze heeft tegen geen van de kinderen sorry gezegd. En als ik dan hoor van mijn moeder en haar andere kinderen hoe ze met ze omging, denk ik van nou, dan voel ik mij toch vereerd. En een bepaalde privilege eigenlijk, dat ze tegen mij wel sorry gezegd heeft. Want niemand kon het geloven. Hè? Oma tegen jou? Oma tegen jou sorry gezegd? Zeg je ja. Oma heeft tegen mij sorry gezegd. Niemand kon het geloven. Haar eigen kinderen niet. Nichten en

0: Dat was de aflevering 2 van De Vrouwen van Saramaca, met dank aan De Trouw, journalist Janine Julen en podcastmaker Dija Kaba.
1: De Nacht van Caribisch Netwerk.
0: En van aflevering 2 gaan wij door naar aflevering 3... waarin Janine in gesprek gaat met tante Pauline, de oudere zus van haar moeder. Pauline groeide op in de jaren 40 en 50 in Saramaca, en ze vertelt over haar jeugd, de katholieke school, waar Nonna haar dagelijks uit de klas haalde om te werken in de waskamer. Met historici onderzoekt Janine hoe dit samenhangt met het koloniale beschavingsoffensief na de afschaffing van de slavernij, waarin Afro-Surinaamse cultuur systematisch werd onderdrukt. Langzaam komt ook het taboe rond Winti ter sprake, de Afro-Surinaamse spiritualiteit die in de familie aanwezig is, maar waarover decennia lang gezwegen moest worden. Wat begint als een gesloten gesprek met tante Pauline, eindigt in de ontdekking van een familiegeheim dat generaties lang werd verborgen. Dit is De Vrouwen van Saramaca, aflevering 3.
2: Voordat je begint aan deze aflevering, een paar korte vragen vanuit de makers. Luister je veel podcasts en wil je ons helpen die van ons nog beter te maken? Dan gaan we graag met je in gesprek. Wil je meedoen? Check dan de link in de beschrijving en meld je aan.
3: Hallo.
4: Hi, tante Pauline, met Janine spreekt u.
5: Mijn stem schiet een paar octaven omhoog.
3: Met wie?
4: Met Janine spreekt u.
3: Ja.
4: Bel ik gelegen?
5: Ik bel met tante Pauline, de oudere zus van mijn moeder.
3: Ik kan je in ieder geval te woord staan.
4: Oh, nou, gelukkig. Nou, ik heb een vraag aan u. Ik had het eerst met mama besproken en toen zei ze, ja, je moet tante Pauline.
5: In te veel woorden vraag ik haar of ze met me wil praten. Over haar jeugd en onze familie. Als het vierde kind van mama Lena.
3: En wat wil je van de familie weten? Want we hebben een paar geheimen in de familie.
5: Ik word nerveus van tante Pauline. Als kind had ik dat ook.
3: Laten we zeggen, we moeten er nog niet over praten.
4: Nee, oké.
3: Je moeder zal je beter uitleggen als je moeder vertelt. Mm-hmm. Dat tante Pauline gezegd heeft dat we...
5: Mijn moeder verwees me juist naar tante Pauline. Maar die stuurt me weer terug vanwege familiegeheimen.
3: Bij toestanden moeten we het maar geheim houden.
4: Oh, oké.
5: Tante Pauline. Ze is inmiddels al 85. En groeide op in het Saramaca van de jaren 40 en 50. Van alle mensen die me nog wat kunnen vertellen over die tijd, is tante Pauline nog het scherpst van geest. Ik zou zo graag horen welke verhalen mama Lena haar vertelde over haar jeugd. Bij het Nationaal Archief leerde ik over het slavernijverleden van mijn familie. En dat de periode na 1863, dus na de afschaffing van de slavernij, nog altijd in het teken stond van onderdrukking. Maar hoe zag dat er daadwerkelijk uit? En zou tante Pauline nog iets weten van mama Lena's verhalen uit die tijd?

0: samen met DJ Kaba ga ik op zoek naar de levens van mijn voormoeders. Dit is aflevering 3. Pauline. Een paar weken na dat telefoongesprek zit tante Pauline toch echt bij me aan tafel. Na even over nagedacht te hebben, besluit ze mee te doen. Die geheimen wil ze niet benoemen, maar over haar jeugd vertelt ze graag.
1: In welke taal gaan we dit vandaag die podcast doen?
0: Frans. Tante Pauline heeft een frisse uitstraling. Ze is zoals altijd keurig gekleed. Gestreken rok, hakjes, rode lippenstift en een half uur te vroeg. Ze rijdt zelfs nog autoblussen. Maar vandaag heeft haar zoon Just haar toch voor de zekerheid gebracht.
1: Later alsjeblieft.
0: Weer die hoge stem. Ik heb altijd het idee dat ik indruk op haar moet maken. Dat ik moet presteren. Tante Pauline heeft jarenlang lesgegeven. En die strenge jufferhouding heeft ze nog steeds een beetje.
2: Wat je hebt.
1: Koffie natuurlijk.
2: Ik drink koffie.
0: Ik zou zo graag haar goedkeuring krijgen. Als een van de oudsten van de familie.
3: Wilt u zo klein of wilt u een wat grotere
1: wezen? Het is een beetje klein.
3: Een beetje klein. Okay. We gaan grote regelen.
0: Met een grote kop koffie in de hand begint tante Pauline gelijk te vertellen. Het doet haar denken aan haar grootvader. Die gebruikte geen kopje, maar dronk koffie uit een kom. Koffie van bonen van het eigen land. Dit zijn precies de verhalen waar ik naar op zoek ben. Ik wil samen met haar terug in de tijd, terug naar Saramaka. Volgens Maartje en Koen van het Nationaal Archief uit de vorige aflevering bezit mijn familie al sinds 1890 land in het district. Tante Pauline groeide er ook op. Het blijkt dat mijn familie een stuk grond aan de Saramaka-rivier heeft. De grond wordt in tweeën gesplitst door een autoweg, vernoemd naar de voormalige plantage Misgunst.
4: Die huizen stonden tegenover elkaar, één aan de ene kant rechts van de straat en de andere kant links van de straat. We hadden allemaal veel ruimte.
0: Aan weerszijde van de Misgunstweg stond een houten huis. Mama Lena en haar gezin aan de ene kant en haar schoonvader en moeder, Elias en Cornelia, aan de andere kant. Voor tante Pauline waren dat oma Conne en opa Jampie.
4: Belangrijk in het geheel is, mijn vader was de enige zoon van mijn grootvader. En in die tijd, dan moet ik een beetje uitleg geven, want dat begrijp je het weer niet. In die tijd was het niet de gewoonte dat meisjes trouwen uit en dan gaan ze weg. Jongens moesten dus thuis blijven. Vandaar dat mijn vader niet kon verhuizen.
0: En dus leefde ze als het ware als één gezin.
4: Dus mijn grootmoeder en mijn moeder die deden bijna alles samen.
0: De familie leefde grotendeels van het land. En iedereen droeg zijn steentje bij. Er was altijd genoeg te doen. Het huishouden, zaaien, oogsten, vruchten plukken of de tuin schoonmaken.
1: Maar dat was niet zo'n tuintje, hè?
0: Just, mijn neef, wijst naar mijn stadse achtertuin.
1: Het huis was klein, maar de grond was veel.
0: En wel, hoeveel grond was het dan?
1: Dat hele stuk is 19 hectare.
0: Wat? Ja. 19 hectare grond. Dat is ongeveer 27 voetbalvelden groot.
1: Ja, dat hebben we nog steeds als familie.
0: Wat? Wow. Zoveel?
4: Ja, het is veel. Maar daar praten wij nou over de erfenis.
0: En wat voor een erfenis? Tijdens dit gesprek weet ik het nog niet. Maar dat stuk land zal later in dit verhaal een grote rol gaan spelen. Dus daar kom ik nog op terug. Eerst wil ik van tante Pauline horen hoe het dagelijks leven eruit zag. Ze vertelde dat ze iedere ochtend werd gewekt door mama Lena of oma Conny. Eerst het erf schoonmaken, ontbijten, baden en dan vlug naar school.
4: Gaan kleden, naar school. En dan wilde je naar school.
0: De tocht duurt zo'n 3 kwartier. Een bus is er niet. En de fiets van het gezin wordt eigenlijk alleen gebruikt door haar vader, papa Janus.
4: Ik was zelf op de katholieke school, toen was het heel streng, hè. Je bent katholiek, dan moet je op de katholieke school gaan. En ze bemoeiden niet, of ze waren geen vrienden van elkaar. Maar
0: net zoals in Nederland waren katholieken en protestanten in die tijd geen vrienden van elkaar. Toch is dat in de familie Olieberg anders. Mama Lena is katholiek en papa Janus protestant. En hun 10 kinderen verdelen ze over die 2 stromingen. Het eerste kind protestants, tweede katholiek, derde weer protestants enzovoorts. Pauline is als 4e gedoopt en gaat daarom, net als vier andere broers en zussen, naar de katholieke Sint-Thaddeusschool.
1: Dat schoolverhaal, dat is een heel apart verhaal nog, hoor.
4: Dus toen ik in de vijfde klasse zat...
0: Ze is dan een jaar of 10.
4: Ik ging in de klas na de pauze. Toen werd ik aan mijn handen gepakt. Ik moest meegaan met de zeur, ander meisje en ik, Nora.
0: Tante Pauline heeft het hier over zeurs, ofwel nonnen. In die tijd is het heel gewoon dat die op katholieke scholen werken. Ze zorgen voor het reilen en zeilen op school en staan ook wel eens voor de klas.
4: En wij gingen in een kamertje. Het was een waskamer. En daar moesten we kleren gaan wassen. Je moet het zo zien. Een grote ijzeren pot. En dat stond maar te koken. En dan was je daar met heel veel witte kleren, wat ik zag. En dan stond je met een stok. Je stond erin te draaien. En zo was je dus bezig tot ongeveer tot 1 uur. Dus dan had je eigenlijk geen rekenen en geen taal gekregen. In het begin kwam ik met 8 en 9 thuis. Maar op een bepaald moment kwam ik met 4'tjes en zonder cijfer thuis.
5: Omdat u moest werken?
4: Omdat ik die dingen niet wist.
0: Omdat u in de waskamer stond?
4: Ik was in de waskamer en ongeveer, laten we zeggen...
0: De zeurs halen Pauline en Nora vrijwel iedere dag de klas uit.
5: Ja, dus u had halve dagen.
4: Ja, dag even gaven ze.
0: Terwijl hun klasgenoten verder leren, staan zij in een heet kamertje... boven een grote pan vol witte kleding.
4: Maar je moet begrijpen, als je als kind in een huis woont waar iedereen analfabeet is... kan niemand je helpen als je een achterstand hebt.
0: Op een gegeven moment begint het Pauline te dagen... dat de nonnen enkel een toekomst voor haar zien in het washok.
4: Dat was nou net het punt. Van 1 naar de 6e klasse waren meer voor ambtenaren... laten we zeggen, kinderen uit goede gezinnen... Maar kinderen uit arbeidersgezinnen zoals ik, die tellen gewoon niet mee.
0: Na een tijdje vertelt ze het aan mama Lena, haar moeder.
4: Heeft ze me wel naar de katholieke school gebracht om daarover te praten. En daar heb ik een afkeer in de religie gehad. Want we moesten allemaal boeken lezen en praten over God. En God ziet alles en zo. En zelfs de zeurs... bij wie ik in de waskamer was, de persoon die mij les gaf... en de pater, ze stonden allemaal in een grote rij. Mijn moeder kwam en ik erbij en ik had mijn verhaal... mijn moeder heeft gevraagd en ik heb mijn verhaal verteld. En allemaal, almachtige God met de Bijbel. Almachtige God, dat kan toch niet? Dat is gewoon niet. Almachtige God, dit is niet waar. Ik werd er nerveus van.
0: Maar wat bedoelde ze daarmee dan?
4: Dat ik lieg.
0: Dat ik kleren ging wassen.
4: Ik zeg, je kan het aan Nora vragen, zeg ik een keertje om boos in boosheid. En Nora was dat andere meisje met wie ik kleren ging wassen.
0: Alleen Nora's grootvader werkt voor de pater.
4: Die grootvader die ging de klokken luiden elke week. En elke week kreeg hij 50 cent. En dat was bijzonder belangrijk. Dat wilde hij niet verliezen.
0: En dus... fluistert hij zijn kleindochter wat in de oren.
4: Maar voordat Nora kwam, heeft opa al tegen Nora gezegd... je takt alles aan haar toe. Alles is niet waar. Het is helemaal niet waar. Jullie zijn de hele dag in de school.
0: Niks dan goeds over de paters en de nonnen.
4: En zo kwam Nora. Dus toen mijn moeder Nora vroeg van... Nora, ga je samen met Pauline in de waskamer? Nee, tante. Zijn jullie de hele dag in de school... Ja, tante. Zo ging het. En toen ging Nora weer weg. Toen leek het als een duivel op mijn moeder kwam. Leek het alsof ze gek werd. Ze heeft mij zo verschrikkelijk in elkaar geslagen, getrapt, gestopt, geschopt. En daar lag ik helemaal in bloed. Mijn moeder, ik weet niet, mijn moeder heeft me verschrikkelijk mishandeld.
0: Heeft u enig idee waarom zij zo boos op u werd daar?
4: Mijn moeder dacht, ik heb een duivelse kind, want ze vertelt mij leugens. Dat was het.
0: Was ze heel streng gelovig?
4: Mijn moeder was helemaal niet streng gelovig. Mijn moeder geloofde witte mensen.
0: Mm. DJ en ik zijn op de Universiteit Leiden.
6: 38, wat zei ik nou net? 42.
0: Op zoek naar de werkkamer van Roosmarijn Hufte.
6: Klopt.
7: Hallo.
6: Hallo.
7: Kom binnen.
0: Roosmarijn is historicus en Surinamist aan de Universiteit van Amsterdam.
6: Helemaal goed, rustig aan.
0: We zijn bij haar om het verhaal van tante Paulina naar voor te leggen.
8: Klinkt wel erg bekend.
0: Wat zegt haar verhaal over die tijd in Suriname?
8: Nee, dit is geen raar verhaal. Ik ben bang dat het heel goed zou kunnen. De Seurs hebben bijna altijd gelijk natuurlijk. Ze staan echt in een positie van autoriteit. Zij weten het, ze kwamen natuurlijk vaak uit Nederland. Ze waren wit, dus wisten ze het beter. Dat is vrij kort na de afschaffing van de slavernij. En dat is natuurlijk ook iets wat je heel goed moet realiseren. Die afschaffing van de slavernij is alleen maar een juridische stap. Dat is niet de oplossing van, oh, nu is alles opgelost. Die slavernij blijft doorleven. In de hoofden misschien van de voormalig slaafgemaakte, maar zeker ook in de hoofden van plantagehouders, ambtenaren, maar ook in de hoofden van die witte Nederlanders die er allemaal komen.
0: Tante Paulien groeit dus op in een tijd waarin alleen witte kennis telt, zegt Roosmarijn.
8: Nederlandse taal, als je verder wil, zul je Nederlands moeten spreken. Nou, je hoort hoeveel verhalen zul je waarschijnlijk al gehoord hebben van als mensen stiekem op schoolplein Sanan spraken, dat ze hun mond moesten spoelen met zeep, dat ze geslagen werden. Maar al die verhalen komen natuurlijk wel voort uit dat westerse en dat witte imperialistische beeld. En van wij zijn beter, waar het kolonialisme mee begonnen is. Maar dat houdt niet op met de afschaffing van de slavernij.
0: Hoewel mensen niet meer tot slaaf worden gemaakt, is er nog zeker sprake van een koloniaal systeem. En dat is beleid. In de gesprekken die we voeren met andere historici is dit vaak bevestigd. Ze noemen dit beleid het beschavingsoffensief. Historicus Edwin Marshall omschrijft het als onderdeel van wat hij de assimilatiepolitiek noemt. Karwan Fatabelek legt het als volgt uit. Wanneer de afschaffing van de slavernij in zicht komt, beseft de koloniale overheid dat er straks een bevolkingsgroep is waar ze geen grip op heeft. Ze weet niet wie deze voormalige slaven zijn, wat voor geloof ze aanhangen en welke taal ze spreken. Hoe worden deze mensen dan brave belastingbetalers? Als antwoord hierop wordt er veel energie gestoken in een heuse cultuuromslag. In een soort militaire operatie worden twee kerkelijke gemeenschappen naar Suriname gestuurd. De protestantse EBG, de evangelische broedergemeenschap, en de RK, de Rooms-Katholieke Kerk.
5: Allemaal als missie.
8: Dat was allemaal als missie. Het is natuurlijk ook een ontzettende kostbare onderneming. Hè? Scholen, weeshuizen, ziekenhuizen.
9: Dus ze zaten echt in heel veel delen van de samenleving.
8: Ja, ze zaten aan alle haarvaten van de samenleving.
9: Ja.
8: Het westers beschavingsoffensief.
9: Ja.
8: Wij gaan ze, je maakt ze katholiek, maar je maakt ze ook westers. Je gaat ze beschaven. En daar is natuurlijk de onderliggende gedachte, dat zijn ze niet. Ze zijn niet beschaafd, ze zijn niet ontwikkeld. Terwijl ze dat natuurlijk misschien helemaal wel waren.
0: Je gaat ze beschaven, zegt ze. Mijn oma, tante Paulien, eigenlijk al mijn familieleden leerden van de Seurs dat ze netjes moeten zijn.
8: Nou ja, netjes is natuurlijk een zeer relatief begrip.
5: Ja, want wat is dat dan?
8: Ja, wat is dat? En dat is in the eye of the beholder. Dat bepaal ik, of jij netjes bent, toch? En netjes is mond houden, oogjes naar beneden en doen wat er gezegd wordt. Dat deed ze ook in Nederland natuurlijk. Hè, maar daar komt een laag bij. Mm-hmm. En die laag is dat kolonialisme. En dat westerse superioriteitsgevoel. Wat het nog veel ingewikkelder maakt dan het al in Nederland was. Dit is iets anders. Hier is echt ook een culturele vernedering. Want jouw cultuur telt niet mee.
9: Mm-hmm.
8: Het is er niet. En ze noemen het ook geen cultuur.
5: Nee?
8: Nee.
0: Sterker nog, het wordt gezien als onbeschaafd. Afro-Surinamers wordt voorgehouden dat onze cultuur niet volwaardig is. Dat het iets is waar je je voor moet schamen. En dus moet verbergen. Om een voorbeeld te geven haalt Roosmarijn een passage aan uit een onderzoek van cultureel antropoloog Ellen Klinkers.
8: Op het moment dat de slavernij officieel werd afgeschaft, nou, dan gingen de kerken dankdiensten organiseren. Ja, dan moest je God en de koning bedanken voor het afschaffen van de slavernij. Maar wat er gebeurde, beschrijft Ellen Klinkers dan, dat mensen naar die katholieke dankdienst gingen, of naar die EBG-dankdienst, en vervolgens naar de Winti.
9: Winti. Dat woord is nog nauwelijks gevallen in de gesprekken die we tot nu toe hebben gevoerd. Het is Sranang voor wind, of beter gezegd, energie. Winti is een Afro-Surinaamse geloofsovertuiging ontstaan tijdens de slavernij in Suriname. Het comfort uit West-Afrikaanse tradities, waarin voorouders en natuurgeesten een belangrijke rol spelen. In Winti vinden mensen spirituele kracht door te dansen, muziek te maken en door samen te zijn. In de liederen wordt het leven bezongen en blijven boodschappen bewaard.
8: Dus dat leefde langs elkaar. Maar Winti was in Suriname tot de jaren 70 verboden, hè? Officieel.
9: Echt?
8: Verboden, ja.
9: Oh, maar daarom heerste ook zo'n taboe op.
8: Ja, natuurlijk.
9: Ik durfde het ook bijna niet te vragen aan familieleden.
8: Nee, maar dat is het taboe. Maar dat komt van de kerk, want dat was natuurlijk ontzettend eng.
9: Volgens de kerk is Winti afgoderij, heidens. En dat is eng. En ze voelt het eigenlijk nog steeds. Al zolang ik weet is Winti ook in mijn familie iets waar ik niet over hoor te praten. Het is iets wat ik aan moet voelen, gezien zou moeten hebben. En wat al onderdeel van mij had moeten zijn. En als ik al durf er een vraag over te stellen, is de sfeer gelijk gespannen.
8: Als je carrière wilde maken in Suriname, moest je Nederlands spreken. Je moet natuurlijk onderwijs genoten hebben. En je moest lid zijn van een van de christelijke kerken. Je moest christelijk zijn. Het hoorde allemaal bij elkaar, dat was het pakket. Suriname zou de 12e provincie van Nederland zijn. En dat was officieel beleid.
9: Het is dus niet alleen de kerk die Afro-Surinamers het zwijgen oplegt. Het staat ook in het wetboek. Wanneer je betrapt wordt op het uitvoeren van Winti-rituelen, riskeer je een celstraf. Rituele voorwerpen worden stelselmatig vernietigd. En sociaal gezien word je aan de schandpaal genageld. Winti is pas sinds 1971 niet meer bij wet verboden.
4: Ja, maar dat was dus niet echt voor ons.
9: Maar volgens tante Pauline verandert er ook na 1971 nog maar weinig.
4: Dat gebeurde niet in de Tweede Kamer. Dat is de theorie. Maar als je in Saramaka, als iemand je was gaan aanklagen, want dat heet, zo ging dat. Dat de buren zagen bijvoorbeeld, je bent met Winti bezig. Dan kwam de politie je oppakken.
9: Oh ja?
4: Zo ging dat toe. Buren deden dat. Wij waren allemaal hetzelfde. De buren deden dat ook. Maar als ze ruzie met je hebben, kunnen ze dat ook gaan doen.
9: We zien in ons onderzoek inderdaad dat mensen ook na 1971 nog worden aangeklaagd. Op grond van geluidsoverlast of verstoring van de openbare orde. Want ook wanneer Winti niet meer verboden is, blijft de invloed van de kerk groot en blijft Winti bestempeld worden als heidens. De meeste mensen zijn nog altijd aangesloten bij de EBG of de RK. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet stiekem aan Winti deden.
4: De christendom is nu voor Kriolen een dekmantel. Het is gewoon een benaming.
9: Mensen gingen naar de kerk.
4: Het is de kerk, maar het heeft niet meer dezelfde inhoud.
9: Maar wat er thuis, of zelfs binnen de kerkgemeenschap gebeurde?
4: Dat kan ik je niet vertellen.
9: Ik weet dat tante Pauline nog altijd naar zo'n kerkgemeenschap gaat. Maar hier stuit ik toch opnieuw op het taboe. Ze wil het me niet vertellen. Het is iets dat ik al had moeten weten. Ze vertelt dat Winti een onderdeel is van haar leven. Maar als Dietje en ik de diepte in willen, lijkt ze onze vragen bijna vakkundig te ontwijken. Ik wil meer familieleden vragen naar hun gevoel over Winti. Zitten zij met diezelfde spanning als ik? Van een nicht kreeg ik te horen dat ik dan eens moet gaan praten met mijn broers, Ricardo en Regilio.
7: Ja, wacht eens op je.
9: Blijkbaar weten zij er meer van. Toch heb ik dat lang afgehouden. Eerlijk gezegd ken ik mijn broers helemaal niet zo goed. Ze groeide niet op met onze moeder, dus we hebben nooit veel contact gehad. En eigenlijk vond ik dat wel prima. Ze zijn ook een stuk ouder dan ik. Regilio is 61 en Ricardo is 60. Maar als zij me meer kunnen vertellen, is dit misschien juist het moment om contact te leggen. En het moment om hand in eigen boezem te steken.
10: Iets dichterbij.
9: Ik ben dit project begonnen om de familie dichter bij elkaar te brengen. En dat betekent ook dat ik me over mijn eigen schroom heen moet zetten.
7: Hallo.
9: En nu zitten we dus met z'n vieren aan tafel bij Regilio thuis, in Rotterdam. Maar de sfeer is wat onwennig.
7: Tess,
9: Maar dat ongemak ligt ook bij mezelf. Ik vind het moeilijk om ze direct te vragen naar Winti.
11: Geloof jij ook in de... We hebben het een paar keer in interviews gehad over voorouders.
12: Natuurlijk.
11: Geloof jij daarin?
12: Zeker weten.
9: Ik dans weer een beetje om de vraag heen.
11: Dus onze voorouders blijven ook om ons...
12: Ja, tuurlijk. Ja.
9: Dietja ziet dat ik nerveus ben. En stelt dezelfde vraag.
5: En Winti, geloven jullie daarin?
7: Het is niet dat ik erin geloofde. Ik heb het zelf met mijn eigen ogen gezien. In Suriname hebben ze een soort spreekwoord. Tesanomitu. Tesanomitu. Nasaninote. Dus als je iets jou niet overkomt, dan is er niets. Bestaat er niets. Maar als het jou overkomt.

0: www.ikbenjoey.com. Daar weet je gewoon, het bestaat.
1: Luister ook naar de podcast van Benacht van.
2: Met elke dag een goed gesprek uit het holst van de nacht.
1: In je favoriete podcast-app.
3: Dat was aflevering 3 van De Vrouwen van Saramacca. Met dank aan Trouw, journalist Janine Julen en podcastmaker Dija Kabbe. Tot zover onze vierde nacht van deze week van Caribisch Netwerk. Tegen het Caribisch deel van het Koninkrijk zeg ik goedenavond, bonocci, good night. En tegen het Europese deel van het Koninkrijk zeg ik goedemorgen. Mijn naam is Manasse Evertse, bedankt voor het luisteren. Zometeen hoor je hier vroeg met Jan van Poppel. Tot morgen in onze laatste aflevering van de Week van Caribisch Netwerk.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de 4e Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, maar in het noorden ook kans op wat stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Het is ontzettend rustig in Politiek Den Haag. Ook daar is de zomer ingezet. Maar bij vroeg vinden we het zomerreces de perfecte tijd om de politieke diepte in te duiken. En dat doen we door de Nederlandse politieke stromingen te ontleden. Wat is hun onderliggende ideologie? Wat typeert onze politieke stromingen eigenlijk? En wat is hun geschiedenis?
3: Vroeg.
2: Hele goedemorgen. Dit is vroeg van donderdag 6 augustus. Deze week in vroeg aandacht voor politieke stromingen. Van links tot rechts, progressief tot conservatief. We gaan alle assen langs. En vandaag zijn de Christendemocraten aan de beurt. En zeg je Christendemocratie, dan is de kans groot dat je aan het CDA denkt. Met iconen als Van Acht, Lubbers en Balkenende natuurlijk. Al vanaf de begindagen van het CDA in 1980... heeft de partij een prominente rol gespeeld in Politiek Den Haag. Zo waren ze bijna 20 jaar lang de hofleverancier van Nederland. Premiers, en het was al te lezen in de Bijbel. Vette jaren wisselen zich af met magere jaren. CDA heeft het door de jaren heen niet altijd makkelijk gehad. En over al die dingen gaan we het deze ochtend hebben. En dat doe ik samen met de CDA en historicus Renate Wijminga. Renate, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent. En naast jou zit Auke van Eijsten, politiek journalist bij Trouw. Auke, ook goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Is het iets te vroeg voor jullie, Auke?
5: Ja.
2: Oké, okay, goed. Duidelijk antwoord.
5: Absoluut.
2: Renate?
4: Ik heb tegenwoordig een kind van 6 maanden, dus voor mij is elk tijdstip in de nacht herkenbaar.
2: Okay, herkenbaar. Dus 3 over 5.
4: Dat, maakt niet
2: dat
4: uit.
2: Dat tijdstip heb je al meermaals gezien. Ja, Renate, ja, CDA en historicus. Het CDA-bloed stroomt door de aderen, hè?
4: Absoluut, ja.
2: Waar komt dat vandaan?
4: Mijn vader is CDA'er. Mijn moeder heeft bij de ARJO gezeten.
2: De ARJO,
4: dat is de jongerenorganisatie van de ARP. Mm-hmm. Dus die is er ook heel erg actief mee. Mijn zwager is CDA'er. Mijn oudste zus is CDA'er. Dus eigenlijk de hele familie is daar wel actief mee.
2: Bestond er ooit een mogelijkheid dat jij geen CDA'er zou worden?
4: Ik mocht zelf kiezen wat ik een leuke politieke partij zou vinden. Ik heb ook zeker in mijn beginjaren andere partijen gestemd. Maar uiteindelijk kom ik toch uit bij het CDA.
2: Okay. Maar je mocht andere politieke partijen stemmen. Goed, dat mogen natuurlijk allemaal.
4: Ik ben
2: je
4: door
2: wordt
4: mijn
2: wel
4: ouders uitgedaagd om zelf na te denken wat ik belangrijk vind in de politiek.
2: Ja, oké. Okay.
4: Dus op die manier.
2: Maar thuis hing dan wel de hele muur vol vlaggen en al dat soort dingen?
4: Nee, want ik heb nog 2 andere zussen, die zijn juist meer van de linkerkant van de politiek. Dus er zijn vooral heel veel politieke discussies. En mijn moeder zet ook wel eens een kookwekker tijdens het kerstdiner, omdat ze het dan zat is. dat wij te lang over politiek praten.
2: Oké, de politieke discussies die vliegen over tafel. Zou je kunnen zeggen dat je uit een CDA-gezin komt?
4: Ja, dat zou ik wel kunnen zeggen.
2: En hoe ziet een CDA-gezin eruit?
4: Mijn vader was denk ik in mijn basisschooltijd was hij fractievoorzitter in Leeuwarden. Dus dat betekent dat hij eigenlijk heel vaak 's avonds weg was. Of dat er fractievergaderingen bij ons thuis plaatsvonden. Dat betekent dat wij in het weekend vaak op de markt stonden of werden meegenomen met alle campagneactiviteiten. En dat betekent inderdaad ook dat ons huis wel echt vol lag met CDA-merch.
2: Dus, CDA-merch?
4: Ja, dus dat CDA-pennen, CDA-notitieblokjes, sleutelhangers, blikkenopeners. Noem het allemaal maar op waar een CDA-logo op kan staan. Dat lag bij ons thuis.
2: Oké, Auke, herkenbaar?
3: Nee.
2: Oké.
3: Nee. Ik vroeg me af, hebben jullie ook met kerst die bonte ballen in de kerstboom?
2: Naar hen historicus Renate Wijminga. Renate, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent. En naast jou zit Auke van Eijsten, politiek journalist bij Trouw. Auke, ook goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Is het iets te vroeg voor jullie, Auke?
3: Ja.
2: Oké, goed. Duidelijk antwoord.
3: Absoluut.
2: Renate?
4: Ik heb tegenwoordig een kind van 6 maanden, dus voor mij is elk tijdstip in de nacht herkenbaar.
2: Okay, herkenbaar. Dus 3 over 5.
4: Dat maakt niet
2: dat
4: uit.
2: Dat tijdstip heb je al meermaals gezien. Ja, Renate, ja, CDA en historicus. Het CDA-bloed stroomt door de aderen, hè?
4: Absoluut,
2: Waar komt dat vandaan?
4: Mijn vader is CDA'er. Mijn moeder heeft bij de ARJO gezeten.
2: ARJO?
4: De ARJO, dat is de jongerenorganisatie van de ARP. Mm-hmm. Dus die is er ook heel erg actief mee. Mijn zwager is CDA'er. Mijn oudste zus is CDA'er. Dus eigenlijk de hele familie is daar wel actief mee.
2: Bestond er ooit een mogelijkheid dat jij geen CDA'er zou worden?
4: Ik mocht zelf kiezen wat ik een leuke politieke partij zou vinden. Ik heb ook zeker in mijn beginjaren andere partijen gestemd. Maar uiteindelijk kom ik toch uit bij het CDA.
2: Oké, maar je mocht andere politieke partijen stemmen. Goed, dat mogen we natuurlijk allemaal. Maar je wordt wel
4: ouders uitgedaagd om zelf na te denken wat ik belangrijk vind in de politiek.
2: Ja, oké.
4: Dus op die manier.
2: Maar thuis hing dan wel de hele

0: van de ARP. Mm-hmm. Dus die is er ook heel erg actief mee. Mijn zwager is CDA'er, mijn oudste zus is CDA'er. Dus eigenlijk de hele familie is daar wel actief mee.
1: Bestond er ooit een mogelijkheid dat jij geen CDA'er zou worden?
0: Ik mocht zelf kiezen wat ik een leuke politieke partij zou vinden. Ik heb ook zeker in mijn beginjaren andere partijen gestemd. Maar uiteindelijk kom ik toch uit bij het CDA.
1: Oké, maar je mocht andere politieke partijen stemmen. Goed, dat mogen we natuurlijk allemaal. Maar je wordt wel
0: ouders uitgedaagd om zelf na te denken wat ik belangrijk vind in de politiek.
1: Ja, oké.
0: Dus op die manier.
1: Maar thuis hing dan wel de hele muur vol vlaggen en al dat soort dingen.
0: Nee, want ik heb nog twee andere zussen. Die zijn juist meer van de linkerkant van de politiek. Dus er zijn vooral heel veel politieke discussies. En mijn moeder zet ook wel eens een kookwekker tijdens het kerstdiner. Omdat ze het dan zat is dat wij te lang over politiek praten.
1: Oké, de politieke discussies die vliegen over tafel. Zou je kunnen zeggen dat je uit een CDA-gezin komt?
0: Ja, dat zou ik wel kunnen zeggen.
1: En hoe ziet een CDA-gezin eruit?
0: Mijn vader was denk ik in mijn basisschooltijd was hij fractievoorzitter in Leeuwarden. Dus dat betekent dat hij eigenlijk heel vaak 's avonds weg was. Of dat er fractievergaderingen bij ons thuis plaatsvonden. Dat betekent dat wij in het weekend vaak op de markt stonden of werden meegenomen met alle campagneactiviteiten. En dat betekent inderdaad ook dat ons huis wel echt vol lag met CDA-merch.
1: Dus, CDA-merch?
0: Ja, dus dat CDA-pennen, CDA-notitieblokjes, sleutelhangers, blikkenopeners. Noem het allemaal maar op waar een CDA-logo op kan staan. Dat lag bij ons thuis.
1: Oké, Auke, herkenbaar?
2: Nee.
1: Oké.
2: Nee. Ik vroeg me af, hebben jullie ook met kerst die bonte ballen in de kerstboom gehad?
0: Nee, die wil ik wel nog heel graag hebben.
1: Ja. Wacht
0: dus
1: even,
0: mocht
1: jongens,
0: jij namens mij lid willen
1: gemist.
0: Worden bij het CDA?
1: Waren er bonte ballen?
0: Ja, er waren bonte ballen. Er waren kerstballen met een hoofd van Henry erop.
1: Oké. En die hingen ook niet in de kerstboom op de trouwredactie?
2: Nee, als ik ze ergens had kunnen krijgen, had ik ze denk ik wel aangeschaft. Omdat dat toch een leuke gadget is om te hebben. Ja. Maar ik heb ze niet kunnen vinden. En ze hangen niet in de kerstboom op de trouwredactie.
1: Oké, helaas. Oké. We zouden een hele uitzending kunnen maken over CDA-gadgets. Dat gaan we niet doen. We gaan de christendemocratie ontleden. De oplettende luisteraar van dit programma die heeft misschien de uitzending van afgelopen dinsdag gehoord. Die ging over religieuze politiek, hè, zoals de ChristenUnie, de SGP, hebben we uitgebreid besproken. De christendemocratie, zoals het CDA, die hoorden daar niet bij. Die bespreken we vandaag. Auke, wat is nou precies het verschil tussen religieuze politiek en christendemocratie?
2: Ja, dat is heel gesimplificeerd eigenlijk de rol van de Bijbel. Voor christelijke politiek is de Bijbel een leidraad, een richtsnoer om eigenlijk je politieke beleid op te funderen. Dus wat staat er in de Bijbel en wat betekent dat vervolgens voor het beleid dat we gaan maken, voor de plannen die we presenteren?
1: Ja.
2: En bij het CDA is de Bijbel veel meer iets dat inspiratie geeft. Iets dat bepaalde normen en waarden bevat waar beleid uit kan voortkomen. Maar daar zit telkens nog een laag tussen. Dus niet de Bijbel en dan rechtstreeks de plannen. Maar de Bijbel als inspiratie voor een ideologie. En op basis van die ideologie komen plannen tot stand.
1: Maar dat kan dus ook betekenen dat er plannen bestaan die eigenlijk helemaal niet zozeer iets met het geloof te maken hebben in die zin.
2: Dat klopt. De geloof en de politiek zijn voor het CDA echt twee verschillende dingen. Ja. Die wel met elkaar te maken hebben door dat de politiek geïnspireerd kan zijn op de Bijbel, op een religie, op een overtuiging. Maar daar zit niet een directe lijn tussen, zoals bijvoorbeeld bij de ChristenUnie en de SGP.
1: Oké, nou duidelijk hebben we dat onderscheid gemaakt. Jij bent politiek journalist, werkt voor Trouw, eerst voor het Nederlands Dagblad. Wat maakt die christendemocratie nou zo interessant om te volgen?
2: Nou, het CDA is vooral gewoon een heel interessante partij. En als je het over het CDA hebt, dat zei je al, dan heb je het in Nederland zeker ook over de christendemocratie. Het is zo interessant omdat het natuurlijk lange tijd een partij is geweest in het centrum van de macht, nu opnieuw. Maar ook in de periode dat ze dat niet waren, vond daar een grote discussie plaats over, wat zijn we nu eigenlijk? Hè? Want als je lang aan de macht bent, dan kun je nog zulke ideologische funderingen hebben, maar op een gegeven moment ben je vooral die partij die aan de macht is. En dat is het CDA ook een beetje geworden in de jaren van Balkenende, daarvoor ook al wel overigens. En toen ging het helemaal mis en toen verloor het CDA die verkiezingen van 2010. En hebben we jaren van de VVD gehad, waar ook inderdaad het CDA wel weer tot coalities behoorde, maar niet meer als die oppermachtige partij van we rule this country, zoals het CDA het ooit zei. En toen moest het CDA
1: zijn zeggen, CDA dat ooit?
2: Ja, dat
1: wie was dat?
2: Dat schiet me zo gauw even niet te binnen, maar er is een keer een CDA geweest.
0: Ik ken de uitspraak, maar ik zou even niet
1: Ik vind het niet een uitspraak des CDA.
2: Nee, maar het CDA heeft heeft sinds de oprichting wel 2 decennia aan de macht gezeten. Dus ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment tot de overtuiging komt dat dit land eigenlijk een beetje van ons is. Als je er 17 jaar aan de knoppen zit.
1: Ja.
2: Maar toen bleek dat een hele tijd niet het geval. En in de jaren dat Balkenende de politiek had verlaten en het CDA onder leiding van bijvoorbeeld Sybrand Buma

0: maar ook Wopke Hoekstra op zoek moest naar de eigen identiteit. Ja, dat was een zoektocht die niet altijd heel rimpelloos verliep en tot hevige discussies ook binnen de partijen zorgde. En nou wil ik het niet al te zeer plat slaan, maar hevige discussies zijn voor een politiek journalist altijd interessant, omdat er dan iets is om over te schrijven. En nou ja, een CDA'er zou misschien kunnen zeggen, waar wrijving is, ontstaat glans. Maar het is in ieder geval wel een zoektocht geweest die nu toch tot een einde lijkt te zijn gekomen. Of in ieder geval iets heeft opgeleverd.
1: Ja, en een zoektocht geweest met dalen, met pieken, met alles erop en eraan. Wat natuurlijk die hele beweging aan zich een interessante beweging maakt.
0: Ja.
1: Want er zitten allerlei verklaringen achter. Daar gaan we natuurlijk ook over hebben.
0: En het ene dal is overigens ook het andere niet. Hè? Want het CDA lijkt nu een beetje uit het dal. Maar toen Balkenende ooit de verkiezingen ontzettend verloor, was 21 zetels het absolute dieptepunt van het CDA. Nou ja, daar zou je nu de twee na grootste partij van Nederland mee worden.
1: En dat heeft ook weer te maken met allerlei verschillende dingen. Gaan we het allemaal over hebben, tenminste, als het lukt, als het allemaal past binnen een uur. Renate, misschien nog wel goed om dat even scherp te hebben. Is het CDA eigenlijk de enige christendemocratische partij in Nederland?
2: Voor mij is het CDA wel de enige christendemocratische partij in Nederland.
1: Antwoord, dat begrijp ik.
2: Ja, dat hangt natuurlijk vanaf wat voor waarde je daar aan gaat hangen. Kijk, voor mij is het een christendemocratische partij, dat gaat om die gemeenschapszin, dat gaat om dat subsidiariteitsbeginsel. Mm-hmm. En natuurlijk zou je kunnen zeggen dat NSC dat ook graag wilde. Je zou kunnen zeggen dat het BBB daar ook wel iets van heeft.
1: Ja.
2: Maar de originele partij die dat natuurlijk het allerbest in de wortels heeft, is natuurlijk het CDA.
1: Oké, mee eens, Auken?
0: Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de reden waarom jij de BBB daar niet onder zou beschouwen. Partij die zich natuurlijk heel erg op de regio richt. Vanuit het CDA is dat ook al een belangrijke gedachte. Hè? Ja, dat als de regio het kan oplossen, waarom zou de landelijke politiek het dan doen?
2: Daarom dat ik BBB juist ook wel in het rijtje noem samen met NSC en met de BBB, omdat ze dat inderdaad in de regio willen oplossen vanwege dus inderdaad dat subsidiariteitsbeginsel.
0: Ja. Maar toch hoor ik CDA'ers vaak zeggen, ja, eigenlijk is er maar één christendemocratische partij en dat zijn wij.
1: Ja.
0: Is dat dan vooral iets wat je vindt omdat je gewoon jullie het origineel zijn?
1: Of omdat het misschien in de naam zit? Hè? Misschien telt dat ook nog mee?
2: Ja, kijk, natuurlijk is het omdat wij het origineel zijn. En omdat ook heel veel van de mensen van het BBB komen natuurlijk ook weer vanuit het CDA vandaan. Dus die hebben ook zeg maar die beginselen vanuit het CDA meegekregen.
1: Ja.
2: Dus in die zin voelt het ook wel een beetje als het, ja, het is een afgeleide van het CDA. Wat dan nu ook een christendemocratische partij is.
1: Ja.
2: En natuurlijk hoort het ook bij de Europese christendemocratische partijen. Dus ook daarin zie je al wel dat het christendemocratisch is.
1: Volgens mij is het wel redelijk terecht dat we iemand van het CDA aan tafel hebben als we het over de christendemocratie hebben. Dus dat zit in ieder geval goed. Je noemt al zo'n moeilijke term, het subsidialiteitsbeginsel.
2: Ja, dat
1: hou hem
2: klopt.
1: Vast, want daar gaan we het zo over hebben. Want we willen natuurlijk weten van ja, wat is nou die christendemocratie precies? Hoe is die stroming tot stand gekomen? Ik zei het al aan het begin, we gaan een deep dive doen. Mochten daar nou vragen over bestaan thuis voor mensen die zitten te luisteren, en ik hoop dat je dat doet, stel die vragen vooral in de NPO Luisterapp, want dan gaan we daar straks met elkaar nog even doorheen.

0: Aretha Franklin was dat met Think. En die hoorde je tijdens vroeg van donderdag 6 augustus. Goedemorgen. We zitten midden in een speciale zomeruitzending. Een politieke uitzending waar we de christendemocratie aan het uitpluizen zijn. En dat doe ik niet alleen, want dat kan ik helemaal niet. CDA en historicus Renate Wijminga zit hier in de studio samen met Auke van IJs, de politiek journalist bij Trouw. En ik zei het net al, heb je nou vragen aan hen? Stel die vragen vooral in de NPO Luisterapp, want dan gaan we daar straks nog even doorheen.
1: Jan van Poppel.
0: Renate, wat verstaan we nou precies onder christendemocratie?
2: Ja.
0: Leg eens uit.
2: De christendemocratie is natuurlijk een politieke ideologie. En je hebt natuurlijk links het socialisme en je hebt rechts het liberalisme. En het CDA, of de christendemocratie, die poseert zich daar tussenin. Zoals Van Achtwat zei, wij buigen niet naar links en wij buigen niet naar rechts. En dat komt er eigenlijk op neer dat je je politiek bedrijft vanuit de gemeenschap. Dus jij bent als individu, hoor je in een sociale groep om jou heen.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat betekent dat op het moment dat er problemen zijn, dat je dat eerst in je eigen kring probeert op te lossen. En dan is de eigen kring, dat kan de kerk, je gezin of ook je bedrijf zijn. En pas daarna kijk je naar de overheid. En de overheid is dan dienend voor jou. De overheid is er voor jou.
0: Mm-hmm.
2: En elk mens is daarbij waardevol voor de christendemocratie. En daarnaast heb je natuurlijk nog de christelijke waarden die daarbij horen. En dan kom je bij de publieke gerechtigheid, de gespreide verantwoordelijkheid, de solidariteit en het rentmeesterschap. En dat samen maakt eigenlijk de christendemocratie.
0: En je noemde net nog zo'n moeilijke term, het subsidialiteitsbeginsel.
2: Ja.
0: Wat is dat precies?
2: Dat houdt dus in dat je de problemen oplost daar waar ze zijn. Dus zoals net Auke ook al zei, dat je de problemen oplost in de regio. En op het moment dat het in de regio niet kan worden opgelost, dat je dan pas een laag hoog kijkt.
0: Precies, dus dat betekent niet dat een probleem in de regio meteen geëscaleerd moet worden naar de nationale overheid.
2: Precies.
0: Dus ook een soort van niet geen overheidsbemoeienis, maar ook niet overal overheidsbemoeienis.
2: Precies.
0: Oftewel ook daar in het
2: ook
0: midden.
2: Ook daarin in het midden, zeker. Ja. Ja.
0: Auke, wat is nou een typisch christendemocraten onderwerp, vind jij?
3: Nou ja, eigenlijk alles wat voortkomt uit die idealen. En dat, ja, zoals het een goede ideologie betaamt, geldt dat eigenlijk het hele politieke spectrum. Maar je kan natuurlijk denken aan, zeker als het gaat om dat gemeenschapsdenken, aan het versterken van allerlei maatschappelijke organisaties.
0: Mm-hmm.
3: Recent heeft het CDA bijvoorbeeld ervoor gepleit om de giftenaftrek te versoepelen, versimplificeren voor als het gaat over goede doelen. Dus dat het makkelijker wordt om aan goede doelen te geven en dat ook van je belastingaangifte te kunnen aftrekken.
0: Mm-hmm.
3: Omdat, zegt het CDA, het belangrijk is dat zulke goede doelen, dat kerken, dat maatschappelijke organisaties, dat sportverenigingen, ja, die houden een samenleving bijeen, dus die moeten ook worden versterkt.
0: Ja.
3: Dat maakt dat bijvoorbeeld makkelijker. Daar zie je echt een duidelijke CDA impact. In het coalitieakkoord zitten ook zulke plannen, een gemeentefonds dat ook de financiering moet leveren voor zulke initiatieven. Nou, dat zijn echte CDA-onderwerpen, echt christendemocratische onderwerpen, waarbij dus de verantwoordelijkheid niet volledig bij de overheid wordt gelegd, ook niet volledig bij het individu,
0: mm-hmm.
3: maar eigenlijk juist bij de samenleving die dan die verantwoordelijkheid moet pakken om er met elkaar wat van te maken.
0: Wat natuurlijk wel interessant is, omdat het zo'n die christelijke grondslag heeft, Renate, denk ik dat heel veel buitenstaanders die helemaal geen weet hebben van wat die ideologie precies inhoudt, denken van dat zal wel veel met de kerk te maken hebben, dat zal wel veel met de Bijbel te maken hebben. Maar eigenlijk de onderwerpen die Auke nu noemt en ook hoe jij het uitlegt, valt dat eigenlijk best wel mee.
2: Ja, dat valt denk ik ook best wel mee. En ik denk ook, kijk, in het verleden zijn we natuurlijk wel veel christelijker geweest dan nu. Maar nu gaat het met name om de christelijke normen en waarden waarop jij de politiek baseert.
0: En noem eens zo'n norm, heb je daar een voorbeeld van?
2: Ik zou zelf zeggen dat je omgaat met je naasten zoals je zelf behandeld wil worden. Dat je zeg maar de aarde, dat stukje rentmeesterschap, dat je die eigenlijk een stukje mooier achterlaat dan dat je hem hebt gekregen.
0: Mm-hmm.
2: Dat zijn voor mij wel echt van die christendemocratische waarden die dan in die politiek terugkomen, die je ook in de Bijbel zou kunnen zien, maar die ik vooral in die politieke ideologie zie.
0: Ja, misschien ook bijvoorbeeld een reden waarom Bontebal in de campagne veel aan het praten was over duurzaamheid en klimaat. Wat niet per se een thema is wat je meteen als buitenstaander misschien bij het CDA vindt passen.
2: Nee.
0: Ja.
2: Terwijl het rentmeesterschap wel ook echt een CDA-thema was en ook is. Alleen dat wordt natuurlijk nu beter op die duurzaamheid manier uitgelegd.
0: Ja, en zijn dat dan ook, want dit is dan zo'n beleidsthema klimaat, zijn er nog andere beleidsthema's waar het CDA dan echt bovenop zit volgens jou?
2: Ik weet dat wij zelf als de CDA jongeren heel hard hebben gestreden voor de basisbeurs. Dat wij dat heel erg belangrijk vonden dat die weer terugkwam.
0: Dat vond elke jongerenpartij belangrijk.
2: Ja, maar ik vind wel dat wij daar het hard voor gestreden hebben en ook echt moties voor hebben ingediend tijdens het congres om ook echt zeg maar onze politiek leider op dat moment, Sybrand Buurma, op te dragen dat als breekpunt mee te nemen naar de coalitie.
0: Ja.
2: Dat heb ik andere jongerenpartijen niet zien doen.
0: Oké. Maar dat en koppel dat dan eens aan de waarden waar we het net over hadden?
2: Dat betekent dat de overheid dienend moet zijn en dus dat je vanuit de overheid ook een beetje die steun steun moet krijgen om te kunnen studeren. Dat voor iedereen belangrijk is.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
3: Het is soms wel lastig om juist dat christendemocratische gedachtegoed echt direct te koppelen aan beleid.
0: Lastiger dan
3: bij bijvoorbeeld de sociaaldemocratie of het liberalisme. Omdat die sociaaldemocratie beleid maakt om de overheid sterker en groter te maken, zodat je in een gespreid bedje terechtkomt. Dat liberalisme juist van het regels schrappen is en zorgen dat het individu echt volledig in staat wordt gesteld om zichzelf te zijn. Dus die overheid kleiner maken, dat zijn allebei best duidelijke richtlijnen, duidelijke koersen waarop je ook allemaal beleid kunt bedenken wat daarbij past. En de christendemocratie zit daar een beetje tussenin. Ja, dat is heel lastig te koppelen aan heel direct beleid. Want dit is nou echt typisch christendemocratisch. Alles wat we nu hebben genoemd kun je ook zeggen dat is ook heel progressief of dat is heel liberaal. En ja, dat kan soms dan ook net bij die christendemocratie horen. Ja. Maar het is lastiger om dat één op één te koppelen.
0: Is dat ook wel eens lastig voor de partij waar we het dan nu over hebben? Het CDA, in jouw optiek, Auke. Dat ze niet iets echt helemaal kunnen claimen, omdat het ook geldt voor de liberalen of voor de progressieven?
3: Ja, dat is zeker lastig. En je merkt ook dat elke CDA'er zal zich christendemocratisch noemen. Maar daar kunnen heel verschillende visies en gedachten uit voortkomen. Hè? Dus je hebt heel conservatieve CDA'ers en heel progressieve CDA'ers.
0: De Hoogrenaten voert enorme discussies aan de kersttafel. Dus ik denk dat daar allerlei ideologieën samenkomen, terwijl ze zichzelf allemaal christendemocraten zouden noemen.
2: Dat is ook zeker waar. Maar ik herken ook wel die discussies. Maar dat vind ik juist ook zelf het mooie aan het CDA, dat al die discussies daar mogelijk zijn. Want juist ook op congressen, dan trekken we elkaar soms bijna over tafel, omdat we het niet met elkaar eens zijn. Maar op het moment dat er dan gestemd wordt en er wordt een keus gemaakt, dan gaan we wel allemaal achter die keus staan.
0: Ja, maar dat is natuurlijk heel mooi. Wat Auke, tenminste, dan vul ik even in waar jij naartoe wilde. Maar wat jij dan zegt, dat is ook heel ingewikkeld voor een partij.
3: Ja, nee, dat is het zeker. Kijk, neem nou bijvoorbeeld het migratievraagstuk. Daarvan kun je natuurlijk zeggen dat solidariteit en rechtvaardigheid, dat ook voor de vreemdeling geldt die je land binnenkomt. Je kunt ook zeggen dat het je taak is om Nederland leefbaar door te geven aan de volgende generatie. En dat er dus daardoor ook een bepaald maximum is aan wat het land aan kan. Vanuit beide kanten kun je christendemocratische waarden ontlenen.
0: Ja.
3: En tegelijkertijd heel andere standpunten hebben. Dus het is lastig om soms heel precies te zeggen, wij zijn christendemocraten, dus vinden we dit.
0: Ja, hoe verhoudt de achterban van het CDA zich tot de partij? Zijn ze kritisch of juist heel meegaand met het pad wat die partij dan bewandelt?
3: Ja, dat is een goede vraag, maar daar zijn wel verschillende antwoorden op. Kijk, bij elke partij is het eigenlijk zo dat als het goed gaat, dat een achterban dan best meegaand is. En het gaat nu goed met het CDA. Ze hebben zichzelf weer hervonden. Ze hebben voor de eerste lange tijd weer verkiezingswinst geboekt. Dus ja, dan hoor je ook minder.
0: Ze hebben misschien wat van die waarden waar we het over hebben terug kunnen claimen.
3: Zeker, daar zit nu een leider die die christendemocratie echt uitdraagt en die dat ook doorleeft zelf, Harry Bontebal. Dus dan gaat het even goed. Hè? En hij is ook op een ontzettend laag punt binnengekomen. Dus the only way is up, als je op dat moment binnenkomt. Dus ja, dan hoor je ook minder gemor in de achterban. We hebben afgelopen jaren voor Henri Bontebal gezien dat CDA'ers zich ontzettend kunnen roeren als ze het ergens mee oneens zijn. Dat geldt zowel voor de wat meer conservatievere rechtse CDA'ers als de wat meer progressieve en linkse CDA'ers. Bijvoorbeeld op migratie, maar ook op bijvoorbeeld landbouw. Het CDA is bijna gespleten door die landbouwdiscussie. Niet bijna gespleten, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de BBB daaruit is voortgekomen. Ja. Dus het CDA is niet een partij waar het altijd het rimpeloos verloopt op congressen.
0: Nee,
3: zeker niet.
0: Nee, ja, Renate zegt, we trekken elkaar over tafel. Dat gebeurt echt.
2: Nou ja, er wordt natuurlijk gewoon echt pittig gediscussieerd. Absoluut. Ja. En ik vind het ook fijn dat dat kan. Je moet er wel op de zaterdagochtend voor de zaaltjes in en de moties bespreken. En iedereen komt altijd goed geharnast met allerlei argumenten daar naartoe. Maar we gaan daarna altijd weer blij naar de borrel en blij naar huis. Ja. Dat we die discussies gevoerd hebben.
0: Dat is hoe zo'n congres dan nu verloopt. Als we even de geschiedenis induiken met elkaar. Hè, de geschiedenis van het CDA bedoel ik dan. De geschiedenis is heel groot, maar wij gaan het hebben over de geschiedenis van het CDA. Vanaf wanneer spreken we dan van christendemocratie in Nederland?
2: De allereerste echt christendemocratische partij is door Abraham Kuyper opgericht. En dat was in eind 19e eeuw geweest. Dus volgens mij 1878 of zoiets. Dat was de eerste landelijke politieke partij.
0: Hoe heette die partij?
2: De Anti-Revolutionaire Partij.
0: Okay.
2: Die is opgericht ook dan anti-revolutionair, van de revolutionaire gedachtegoed vanuit de Franse Revolutie, meer het liberale gedachtegoed. Dus het was een tegenbeweging daarop door Abraham Kuyper.
0: Oké. En maar dan zitten we eind 18e of eind 19e eeuw. Eind 19e eeuw. Het is nu 2026, ja. Dus laten we even wat stapjes zetten. Ja. Die partij werd opgericht.
2: Ja, dat klopt.
0: En toen?
2: Dan krijgen we de schoolstrijd waar Abraham Kuyper echt wel voor heeft gestreden. Dat is zeg maar de strijd zowel met het verruimen van het kiesrecht in 1917, waar eigenlijk de uitruil heeft plaatsgevonden dat de confessionele partijen hun vrije schoolkeus kregen. Dus zij kregen in ruil voor dan wat de socialistische partijen wilden hebben, het algemeen kiesrecht. Dat is dan in 1917 zo voor elkaar gekomen. En Abraham Kuyper die sprak dan voor de kleine luiden. En daarom wilde hij ook dat algemeen kiesrecht best wel uitgebreid hebben.
0: Ja.
2: Dus hij was eigenlijk spekkoper in die tijd.
0: Ja, maar waarom is hij dan, dat begrijp ik nog niet helemaal, waarom is hij dan de grondlegger van de christendemocratie in Nederland?
2: Omdat je zijn partij de allereerste echt christendemocratische ideologie zou kunnen noemen voor waar een politieke partij zit. Kijk, je zou voor een christendemocratie nog wel veel eerder kunnen spreken, maar in Nederland gewoon de allereerste politieke partij die christendemocratisch is, dat was zijn partij.
0: Ja. En waarom ontstond die partij? Welk gat vulde het op?
2: Het vulde het gat ook echt op tussen de socialisten en de liberalen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Eigenlijk wat je in het begin zei, van er zijn progressieve partijen, er zijn liberalen, maar er was
2: precies,
0: niet echt een midden.
2: Er was niet echt een midden en dat midden werd opgevuld dan dus door de antirevolutionaire partij.
0: Was het ook zo dat zo'n partij wordt dan opgericht, krijgen we bekend. Kreeg ze ook meteen veel zetels eigenlijk? Was het een populaire partij?
2: Het was zeker ook wel een populaire partij, maar er was ook heel veel discussie dan weer binnen die partij. Want zoals ik net ook al zei, Abraham Kuyper was voor verruiming van het kiesrecht. Dan heb je de Savonin Lohman, die was dan tegen de verruiming van het kiesrecht. En die is dan afgesplitst. En die maakte dan de eigen politieke partij die dan de Vrije Antirevolutionaire Partij heette, oftewel de VAR. En dat is dan weer een partij die later opgaat in wat dan de Christelijke Historische Unie is, de CAU. Want dan later weer een van de partijen is die dan weer opgaat in het CDA.
0: Ja, ja. Was dit ook een soort van, hè, want we kunnen wel al die partijen langs, maar we hebben heel veel afkortingen dan worden
2: klopt.
0: Er niks wijzer. Maar deze partij die dan Abraham Kuyper oprichtte, was dat ook een soort startschot voor meer christelijke partijen in Nederland?
2: Ja, je kan ook zien dat het zeg maar meeging met de verzuiling die dan ontstaat. Mm. Je ziet dat de ARP is volgens mij echt een protestantse partij. De CAU is meer de hervormde partij. Je krijgt de Katholieke Volkspartij. Dat is natuurlijk echt dan de katholieke partij. Dus je ziet dat eigenlijk elke christelijke stroming krijgt zijn eigen partij. Dus je zou in deze tijd ook kunnen zeggen dat deze politieke partijen ook echt nog christelijke partijen zijn.
0: Ja.
2: Omdat eigenlijk al die christelijke partijen, al die stromingen nog zeg maar echt op de Bijbel gebaseerd zijn.
0: Mm.
2: Anders dan wat het CDA in 1980 natuurlijk is gaan doen.
0: Ja, precies. Want toen is natuurlijk een enorme fusie heeft plaatsgevonden en daar is het CDA uit ontstaan.
2: Ja.
0: Toch nog even terug naar al die verschillende christelijke partijen. Zou dat anno 2026 nog kunnen, denk jij, Auke?
3: Al die christelijke partijen, dat kan niet. Nee. Daar is
0: geen plek
3: voor. We zijn niet meer zo'n christelijk land als destijds. Dus daar zal ook niet genoeg, stemmen naartoe gaan om daar.
0: Ja.
3: Die drie partijen, die christendemocratische fracties, die hebben jarenlang gewoon de absolute meerderheid gehad in Nederland. Decennia lang. En dat is iets stuk waar we ons niet
0: mee kunnen
3: voorstellen.
0: En wat bedoel je dan met die drie fracties? Over welke drie fracties hebben we het dan?
3: Die Renate net noemde, de ARP, CAU en KVP.
0: Ja.
3: Die later inderdaad opgingen in het CDA. De katholieken, de hervormden en de protestanten. Die hadden destijds ontzettend veel zetels. Meer dan de helft. En als je het CDA en vooruit de BBB, de ChristenUnie en de SGP nu bij elkaar optelt. Wat kom je dan op een derde van het electoraat? Dat is geen schim van wat het destijds was.
0: Ja, wat dat betekent voor de toekomst van de christendemocratie, daar komen we straks wel op. Die fusie tussen de ARP, CAU en de KVP. Je zegt, die hebben heel lang een absolute meerderheid gehad. Als dat dan fuseert, dan word je een soort megapartij, toch?
2: Ja, helaas ging het ook al daarvoor de fusie ook al electoreel wat slechter.
0: Ja.
2: Je ziet dat in de jaren 60 het aantal stemmen terugloopt. En dat is in de jaren 70 nog minder. En dat was in de jaren 60 ook al wel de aanleiding om te gaan nadenken, om te gaan fuseren.
0: Ja.
2: Dit had natuurlijk wel wat voeten in de aarde, want het had natuurlijk heel verschillende christelijke stromingen bij elkaar. En de een was wat strenger in de leer dan de ander.
0: Ja.
2: Dus dat heeft ook zeker wel moeite gekost. Mijn moeder vertelde ook dat zij zelf als dan dus bij de jongerenpartij, bij de ARP, heel veel amendementen heeft ingediend om het misschien toch nog een andere kant op te krijgen. En die is daarna ook geen CDA-lid geworden. Die heeft haar lidmaatschap is met het opheffen van de ARP ook mee weggegaan.
0: Wat dat betreft altijd een gevaar om zo'n fusiepartij
2: op
0: te richten.
2: Ja, is het ook absoluut. En je ziet ook dat die bloedgroepen ook daarna nog heel erg lang hebben bestaan.
0: Mm-hmm.
2: Mijn vader vertelde dan ook wel dat zelfs in de jaren 90 nog dat werd nagedacht of er genoeg van de partijen, of van de verschillende oude partijen op de kieslijsten stonden. Dus of de verdeling tussen de katholieken, de protestanten en de hervormden op die kieslijst, of dat wel evenwichtig was.
0: Ja, ja.
3: Ook wel bijzonder om te bedenken. Ik denk dat veel mensen niet dagelijks nadenken over de fusie van het CDA.
0: Denk het ook niet, nee.
3: Laten we daar eerlijk in zijn. Maar als je nu kijkt naar bijvoorbeeld die fusie van GroenLinks en PvdA, dan hebben we toch soms het gevoel, joh, wat duurt dat lang? Wat is dat moeizaam? Ja. Wat een gedoe allemaal. Maar dat ging eigenlijk zo snel vergeleken bij die fusie van het CDA, waar
0: ja,
3: jaren over werd 60. Nagedacht.
0: Ja. Precies, ja.
2: Jaren 60, officieel opgericht in 1975. En dan de allereerste keer in 1980, echt als partij samen.
0: Ja. Ja,
2: dus en dan is zeker dan 13 tot 15 jaar overheen gegaan.
0: Precies, maar dan is er dus lang over nagedacht. Ook nog lang over getwijfeld tot in de jaren 90 of het nou allemaal wel klopte en een goed idee was.
2: Zeker.
0: Waarom wilde men die fusie? Waarom wilden deze drie partijen samengaan tot het CDA?
2: Omdat ze wel zagen dat de gedeelde waarden sterker waren dan de verschillen. Maar je hoort ook wel, de kritiek was ook dat we dan misschien een kleurloze partij zouden worden. Nou, volgens mij is dat kritiek op het CDA nog steeds wel, dat het een kleurloze partij zou kunnen zijn. Maar die gedeelde waarden en vooral ook zeg maar dat je dan samengevoegd een grotere partij bent, was voor ons dan beter voor Nederland.
0: Ja.
2: Dat je die fusie dan samen hebt.
3: Want eigenlijk is vooral dat laatste argument altijd het enige argument waardoor een fusie echt tot stand komt. Hè? Omdat je uiteindelijk als individuele partijen steeds minder zetels krijgt en dan de krachten gaat bundelen om toch nog van belang te zijn.
0: Ja.
3: Dat is eigenlijk altijd de reden waarom de fusies in Nederland plaatsvinden. Als al die partijen nog steeds hun zetels hadden gehad van 30 jaar voor die fusie, dan was die fusie waarschijnlijk nooit gekomen. Dus er is een soort neergang nodig om bij elkaar te kunnen komen.
0: Ja, het is ook een soort noodgreep op een bepaalde manier.
3: Uit nood geboren, inderdaad.
0: Ja. Ja, ja. Auke, die nieuwe partijen, dus het Christendemocratisch Appel, hebben we dat ook maar even genoemd, het CDA, dat wist ook een aanzienlijk aantal niet-gelovige kiezers te bereiken. Wat maakt het CDA in de jaren 80 nou zo aantrekkelijk voor mensen die niet geloofden?
3: Stabiliteit is altijd een belangrijke reden in het stemhokje geweest. Je ziet een partij op het stembiljet staan die voortkomt uit partijen die jarenlang in Nederland de bestuurlijke macht hebben gehad, die de touwtjes in handen hebben gehad. Nou, dat ging de ene keer misschien wat beter dan de andere keer, maar je weet in ieder geval dat je op ervaring stemt, dat je leiders krijgt die eerder bestuurd hebben. Dat heeft altijd eraan bijgedragen dat een partij veel stemmen kreeg en dat gold ook jarenlang voor het CDA. Het voordeel van het CDA is natuurlijk ook dat als je niet uitgesproken links of rechts bent, niet uitgesproken liberaal sociaal, dan kun je ook soms wat meer mensen aanspreken. Het gevaar is dat je ook, als je allemaal alles niet bent, wat ben je dan wel? Hè? Dat is het gevaar. Maar op goede momenten trekt het juist ook heel veel kiezers aan.
0: Ja.
3: Dus dat waren onderdelen waarom het CDA ook buiten de misschien logische achterban toch veel populariteit kreeg.
0: Ja, want bijvoorbeeld de oud-CDA-kopstukken, dan heb ik het over Van Acht, Lubbers, dat waren populaire kopstukken onder kiezers. Wat maakte hen nou zo populair?
3: Nee, er waren destijds natuurlijk ook nog wel echt heel veel mensen die of religieus waren of religieuze ouders hadden of in een religieuze cultuur waren opgegroeid. Dus onderschat ook niet hoezeer dat nog wel meespeelde. Hè. Al die achterbannen van die drie partijen bij elkaar vormden nog steeds een ontzettend groot blok. En het CDA heeft nooit meer de absolute meerderheid
0: gehad. Maar zeg je daarmee dat is ongeacht wie er aan het roer stond, ongeacht het kopstuk waar wij het dan over hebben nu?
3: Nee, ik denk dat Dries van Acht en later ook Ruud Lubbers wel echt op hun eigen wijze hebben bijgedragen aan de populariteit van het CDA. Met de standvastigheid, charisma. De ene keer wat meer van het een, de andere keer wat meer van het ander.
0: Mm-hmm.
3: Die hebben daar natuurlijk ook op hun manier aan bij. Een leider is altijd belangrijk voor een politieke partij. Met zonder goede leider wordt het heel lastig om al die stemmen vast te houden.
0: Ja.
3: En het CDA heeft gewoon in de eerste jaren na de oprichting ontzettend aansprekende leiders gehad, in ieder geval voor die tijd. Dus dat heeft zeker bijgedragen aan het succes in die tijd.
0: Ja, ja. Mee eens, Renate?
2: Ja, ik zou er wel aan willen toevoegen dat het CDA in de jaren 80 denk ik ook de tijdgeest goed aanvoelde. Want het was inderdaad sprake van ontkerkeling, zoals je ook al zei. Maar het CDA is op dat moment ook afgestapt dat de Bijbel de leidraad is van de partij. Er is natuurlijk heel veel discussie
0: echt
2: over
0: officieel
2: geweest.
0: Officieel van afgestapt.
2: Echt officieel van afgestapt. Want ik weet dat Aantjes van de ARP wilde heel graag dat de evangelie nog echt het leidraad was.
0: Mm-hmm.
2: Maar daarvan heeft Piet Steenkamp, dan de architect van die samenwerking, gezegd, de evangelie is niet meer de landkaart, maar het kompas.
0: Ja.
2: Om dan heel mooi te zeggen van oké, het is niet meer de Bijbel waarop we ons beleid baseren, maar dat is wel het kompas wat voor ons het beleid maakt.
0: Ja.
2: Maar dat is wel echt een duidelijke breuk met het verleden.
0: Precies, dat zijn wel ingrijpende beslissingen die dan genomen worden.
2: Ja,
0: door
2: een fusiepartij. En daar is natuurlijk ook heel veel discussie over geweest.
0: Ja.
2: En daar heeft de ARP ook zich best wel pittige debatten ook over gevoerd, dat ze dat niet wilden. Maar vooral de Katholieke Volkspartij, die wilde dat wel graag. Want zij hadden ook al in hun statuten staan dat je ook als niet-katholiek lid mocht zijn van die Katholieke Volkspartij.
0: Ja. Is dit dan de reden reden, want we hebben het eigenlijk best wel over gouden tijden, hè, voor het CDA. Want tot 1994 was het CDA de grootste partij in de Tweede Kamer.
2: Ja.
0: Ruud Lubbers was natuurlijk voor een hele lange tijd de langzittende premier. Volgens mij als je de demissionaire dagen van Mark Rutte aftrekt, is hij nog steeds de langzittende premier van Nederland.
2: Ja.
0: Hoe verklaar je dat succes dan?
2: Ja, juist ook omdat inderdaad iedereen zich daar ook wel thuis voelde. En die verzuiling daarbij. Iedereen stemde natuurlijk op wat voor hen thuis ook het geloof was. Dus dan ga je ook stemmen op de partij die daarbij past. En dat is tot de jaren 80 zo geweest. Je ziet wel dat volgens mij heeft CAU als enige partij heel kort in oppositie gezeten, vlak voor de fusie. Dus daar zie je één stukje van die drie partijen die dan wel in de oppositie zit. Maar dan is ook in de jaren 80, op het moment dat het van die christelijke ideologie echt is afgestapt en dus die christendemocratische ideologie heeft, zie je dat het goed heeft aangevoeld waar men behoefte aan had.
0: Ja, ja. Maar ja, daarna gaan er ook dingen mis, Auken. Zullen we het daar zomaar over hebben?
3: Het rampjaar.
0: Ja, het rampjaar vind ik een geweldige tease. We gaan het zo meteen over het rampjaar van het CDA hebben. Daar heeft Renate absoluut geen zin in, dat zie ik al. We gaan eerst even naar vragen van luisteraars. Vinden jullie dat goed?
2: Yes.
0: Mooi vraag.
1: Vroege vragen.
0: Ja, die komen volop binnen in de NPO Luisterapp. Eens even kijken. Nazar die zegt, en ja, dat is denk ik een stukje kritiek, Renate. Ze vertellen een mooi verhaal over het CDA. Maar waarom zie je daar in de praktijk zo weinig van terug?
2: Ja, dat is natuurlijk wat je krijgt op het moment dat je gaat besturen met andere partijen.
0: Ja.
2: Nu moet je altijd een deel van je eigen ideologie inleveren. Dus dat is dan denk ik waarom in dit geval deze luisteraar daar zo weinig van terugziet.
0: Oké, dat is dan precies. Dus het is een soort samensmelting.
2: Het is dus altijd een samensmelting. Je moet altijd water bij de wijn doen.
0: Oké. Ja, Jacob die zegt, mevrouw Wijminga spreekt steeds van protestantse hervormden en katholieken. Bedoelt zij niet gereformeerden in plaats van protestanten?
2: Oh, dat zou heel goed kunnen. Dat het ook misschien ook wel. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende stromingen van gereformeerden ook. Zeg maar, de gereformeerden zaten natuurlijk ook weer bij de SGP in.
0: Ja.
2: Dus dat durf ik niet helemaal zo te zeggen. Als ik naar mijn ouders luister, die maken de onderscheid tussen de protestanten, de hervormden en de katholieken.
0: Okay.
2: Maar dan komen we misschien in een bijbelse discussie over wat voor politieke stroming of wat voor christelijke stroming daarbij hoort.
0: Nou ja, als jij in een bijbelse discussie met Jacob wil zitten, ga je gang. Maar dat mag dan niet in dit programma. Eens even kijken. Timo die zegt, er wonen in Nederland mensen die geloven in verschillende religies met overeenkomende normen en waarden. Waarom houdt het CDA vast aan het christendom?
2: Nou, daar ben ik het niet mee eens. Want juist ook vanwege dat we nu christendemocratisch zijn en niet meer op de Bijbel gebaseerd zijn, zijn juist ook al die andere geloven welkom. Daar is juist ook veel meer openheid naar ook omdat die samenleving zo verandert. Dus eigenlijk iedereen die diezelfde normen en waarden aanhangt, of je nou moslim bent, christen of een ander geloof aanhangt, eigenlijk is iedereen welkom.
0: Ja, Auke, zien de mensen die stemmen, wij onwetende burgers, zien wij dat ook zo?
3: Ja, het CDA heet natuurlijk het Christendemocratisch Appel. Dus het is ook wel duidelijk dat die ene religie altijd wat meer nadruk heeft dan die andere religies. Maar inderdaad, alle religies zijn bij het CDA welkom. Er hebben ook islamitische kamerleden bij het CDA gezeten. Dus dat is geen uitzondering, maar het is ook zeker nog niet de regel. Het is toch vooral een partij waar mensen op stemmen. Ja, die op een of andere manier enige verwantschap voelen met het christendom.
0: Mm-hmm.
3: En ook andere mensen inderdaad. Maar je ziet wel een nadruk op die ene religie.
0: Ja, Robin heeft de vraag, en die kun jij hopelijk beantwoorden, Auken. Welke partij staat nou qua visie echt haaks op het CDA?
3: Nou ja, het lastige van een middenpartij is dat, kijk, als je aan de linkerflank zit, dan is het makkelijk om te zeggen, nou, die partij in de rechterflank, die staat echt haaks op jou. Als je in het midden zit, ja, wat staat er lijnrecht tegenover het midden? Hè? Dat is lastig te beantwoorden.
0: Ik vind het een prachtige filosofische discussie die je hier opwerpt.
3: Ja, goed, daar gaan we dan nog even op kouwen op de terugweg straks. Ik denk inderdaad, als het gaat om de ideologie, dat die partijen haaks staan op het CDA, die of denken dat de overheid alle problemen moet oplossen, of denken dat het individu alle problemen moet oplossen.
0: Ja.
3: Dus de maakbaarheid van het leven. Hè. Kun je inderdaad je geluk afdwingen? Is het zo dat je het toeval bij de klauwen moet grijpen? Of ja, zijn het soms ook gewoon de omstandigheden en de plek waarin je opgroeit, die maken tot wat je bent? Nou ja, de VVD zal denken in het eerste. Het CDA denkt meer in het tweede. Hè. En dat geldt inderdaad ook voor die rol van de overheid. Is het inderdaad de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat we niet in de goot belanden? Of zijn daar ook organisaties voor om dat te doen? De kerk, kan die daar een bijdrage aan leveren? Dat denkt het CDA het laatste.
0: Ja, maar Renate, het is natuurlijk ook wel fijn als je een vijand hebt als politieke partij.
2: Nee, niet per se.
0: Want je wilt tegen afzetten?
2: Ja, dat is makkelijk, maar dat is niet wat we willen. Want we willen juist het land verder helpen, om het zo mooi te zeggen. Dus je hebt ook die gespreide verantwoordelijkheid. Dus je wilt juist ook samen verder komen, in plaats van dat je ergens tegen afzet. Volgens mij is dat misschien heel erg huidige politiek, dat je graag ergens tegen wil afzetten. Maar volgens mij is dat waar het CDA zich juist wil tegen afzetten. Dat het allemaal kort en snappy moet zijn. Maar dat je dus je moet juist samen vooruitkomen. En dat betekent dus inderdaad samenwerken, zowel links als rechts, om mooi beleid te maken.
0: Ja, nou dan hebben we het over samenwerking. Sander heeft daar een vraag over. Die zegt, waar werkt het CDA eigenlijk het liefst mee samen?
2: Met andere brede volkspartijen. Dat kan.
0: Zoals?
2: Dat is natuurlijk in het verleden heel vaak de PvdA geweest. Dat zou denk ik in mijn optiek nu ook pro kunnen zijn. Dat is de VVD. Dat zijn eigenlijk alle partijen in het midden die zich met die normen en waarden van het CDA kunnen identificeren. Of daarmee kunnen samenwerken.
0: Ja, dus dit is een ideale coalitie voor het CDA?
2: Voor mij is dit een ideale coalitie voor het CDA. Ja zeker. Okay,
3: Dit maakt het voor het CDA trouwens soms ook echt heel lastig. Omdat er zijn momenten geweest dat het CDA niet in de regering zat. Maar wel de liberalen en de sociaaldemocraten. En als je dat met elkaar mixt, dan kom je grofweg ongeveer bij het CDA uit. En dan zat het CDA de oppositie. En dan moesten ze zich gaan verzetten tegen beleid dat eigenlijk best wel een beetje overeenkwam met hen. Ja, dat is soms heel lastig geweest voor het CDA. Want hoe kun je je afzetten tegen beleid dat waar je eigenlijk best wel leuk vindt?
0: Precies, waar je het eigenlijk gewoon mee eens bent.
3: Ja,
0: ja, dat is ingewikkeld. Nou, goede vragen in de NPO-luisterapp, toch? Ik vind eigenlijk, normaal gesproken zouden we hier muziek draaien, maar ik vind het hartstikke leuk gesprek. Dus die muziek slaan we lekker over als jullie het goed vinden.
2: Ja hoor.
0: Kunnen jullie nog even?
2: Ja hoor.
3: Ja? Heerlijk.
0: Oké, mooi zo.
4: Luister ook de podcast van Vroeg.
1: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Ja, je luistert naar Vroeg van donderdag 6 augustus. Goedemorgen. Deze week duiken we in dit programma in de historie van de grootste politieke stromingen in Nederland. En vandaag zijn aan de beurt de ChristenDemocraten. En dan heb ik het uiteraard over de partij van de comebacks, het CDA. Van gouden tijden onder leiding van premier Lubbers tot een verlies van 20 zetels in 1994. En een wederopstanding onder leiding van Balkenende en Bontebal. We gaan het allemaal bespreken, deze laatste 20 minuten van dit programma. En dat doe ik samen met historicus Renate Wijminga en Auke van IJssel, politiek journalist bij Trouw. En nog steeds geldt, zit je nou te luisteren en heb je vragen, stel die vragen vooral in de NPO Luisterapp.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Auke, het rampjaar.
3: Het rampjaar.
0: Vertel.
3: Ja, 1994. Ja, nee, het ging zo goed met het CDA sinds 1977 en later formeel ook 1980. Echt aan het roer. Dries van Acht, Ruud Lubbers, de grootste partij van Nederland. Populaire premier ook, Ruud Lubbers. Eigenlijk alle seinen op groen en dan gaat het alsnog zo ontzettend mis. Nou, dan moet er echt heel veel tegelijkertijd misgaan. En dat gebeurde in 1994.
0: Wat gebeurde er?
3: Ruud Lubbers was de premier en zijn politieke einde naderde. Dat wist hij ook. Dus hij had al bedacht wie zijn opvolger moest worden. Dat was Elko Brinkman. Populaire CDA'er. Echt een beetje de next big thing bij het CDA. De kroonprins wordt dat dan in de politiek genoemd. Dus Ruud Lubbers had ook al wel laten doorschemeren. Ja, Elko Brinkman moet het gaan doen. Maar toen dacht Elko Brinkman wel, oké, hoe ga ik dan mijn eigen imago oppoetsen? Hoe ga ik ervoor zorgen dat mensen weten wie Elko Brinkman is? Dat dat niet alleen de opvolger van de premier is, maar ook dat hij ook zelf iemand is. Toen ging hij zich een beetje afzetten tegen het beleid van zijn eigen premier. Dat had vooral te maken met de hervormingen van de arbeidsongeschiktheidsbeleid in Nederland. Nou, dat is heel actueel nu ook weer, maar toen ook. En Elko Brinkman wilde eigenlijk dat het kabinet daar veel daadkrachtiger in optrad. Het speelkwartier is voorbij, zei hij. Dat is natuurlijk direct de kritiek op zijn eigen premier.
0: Ja, maar waarom zou je dat doen? Want de partij deed het goed.
3: De partij deed het goed, maar de partij regeerde ook met de PvdA. En dan verlies je dus iets van je eigen kleur. En Elko Brinkman probeerde in de Tweede Kamer, want hij was de fractievoorzitter. Mm-hmm. Hij zat niet in het kabinet, hij zat in de Tweede Kamer. En vanuit die Tweede Kamer probeerde hij die kleur van het CDA weer een beetje terug te krijgen. Ja. Om niet alleen zijn eigen populariteit op te poetsen, maar ook mensen weer echt wat te kiezen te geven als die verkiezingen in 94 eraan kwamen.
0: Ja, en wat jij je vertelt, Auke, is dat nou iets typisch CDA, Renate? Of was dit echt iets wat er helemaal uitsprong? Wat men niet kende bij die partij?
2: Dit was wel iets wat er echt helemaal uitsprong, wat men niet kende bij onze partij, zeker. Als je kijkt naar hoe lang wij natuurlijk in de regering hebben gezeten, op het moment dat dat dan mislukt, dan moet je wel even bij jezelf te raden gaan. Wat is hier misgegaan en hoe moeten we dit oplossen?
0: Ja.
2: En laten we ook niet vergeten dat inderdaad, omdat Elko Brinkman zijn eigen kleur wilde hebben, of vanuit van zijn eigen persona naar voren wilde brengen. Ja. Zag je ook dat Lubbers op een gegeven moment publiekelijk afstand van hem nam door te zeggen dat hij op de nummer 3 ging stemmen. Ja, dat is natuurlijk de doodsteek geweest voor Elko Brinkman.
0: Ja, want, en de doodsteek alleen, voor de partij.
3: Nou, precies, wat niet alleen die uiteindelijke resultaat was ongekend voor het CDA, ook die interne kritiek was vrij ongekend. Want het CDA, een jarenlange machtspartij, was toch ook een beetje de partij geworden van, met z'n alle neuzen dezelfde kant op. Hè. Ja. Er waren geen dissidente geluiden. En als die al de kop opstaken, werden ze snel weer weggedrukt. Elko Brinkman vormde daarin een uitzondering. En toen kwam opeens de fractieleider en de nieuwe lijsttrekker tegenover de populaire premier te staan binnen dezelfde partij.
0: Ja.
3: Ja, dan heb je natuurlijk de pop aan het dansen. Inderdaad, toen vertelde de premier ook nog eens, ik ga niet op de lijsttrekker stemmen. Dus de vrienden van weleer kwamen echt tegenover elkaar te staan. Nou, dat ziet Nederland natuurlijk ook. Dat ziet de bevolking. Kiezers stemmen niet op een partij die intern verdeeld is.
0: Ja.
3: En dat en nog een heel scala aan andere dingen die allemaal tegelijkertijd misgingen, leidde er inderdaad toe dat, dat het CDA ontzettend verloor bij die verkiezingen.
0: Hoeveel verloren ze eigenlijk, Renate?
2: Volgens mij 21 zetels of 20.
0: Want ze hadden er,
2: Volgens mij op dat moment 56.
3: Volgens mij 54.
2: Of 54, ja. Of in elk geval 4 of 56. En volgens mij verloren ze er ook van 20. Dus dat was echt een enorm verlies. Ja, ja, zeker.
0: Heb je nog steeds 30 zetels over. Dus
2: ja, andere tijden.
3: Met 34 zetels zou je nu zonder enige twijfel aan kop gaan. De grootste partij van Nederland en niet zo'n beetje ook. Ja. Tijden maar veranderen enorm.
0: Precies, maar toen was het dus een rampjaar.
3: Een rampjaar inderdaad, ja. En moest het CDA zich gaan heruitvinden. Voor het eerst zat het CDA toen in de oppositie.
0: Ja. Ja, dat is ingewikkeld voor een partij die zo lang aan het roer heeft gestaan, lijkt mij.
3: Heel ingewikkeld, want inderdaad, op een gegeven moment wordt je identiteit de macht. En natuurlijk, je hebt je christendemocratische wortels, maar je bent een machtspartij. En dat betekent ook dat iedereen die bij die partij komt, weet, ik heb een kans om zelf aan de knoppen te gaan zitten.
0: Ja.
3: Ik heb een kans om zelf macht uit te gaan oefenen. En opeens verlies je dat allemaal, omdat je in die oppositie landt.
0: Het is natuurlijk een aantal jaren flink gesteggel geweest binnen de partij. Je zegt het eigenlijk al, je moet je opnieuw gaan uitvinden. Toen vielen in 2001, maak even een stapje in de geschiedenis, vielen de ogen op Jan-Peter Balkenende.
2: Ja.
0: Een zacht gezegd, erg degelijke man.
5: En dus valt de keuze op professor, meester, dokter Jan-Peter Balkenende.
6: Vanavond kwam het partijbestuur bijeen en ik ben buitengewoon verheugd dat het partijbestuur unaniem heeft besloten mij voor te dragen als lijsttrekker voor het CDA.
0: Ja, waar luister je? Ik bedoel, dat is toch een geweldige prestatie als je politicus bent en je wordt lijsttrekker, je wordt verkozen door een partijbestuur. Nou, dan moet je toch uitzinnig zijn, een beetje als Sigrid Kaag springend op een tafel staan.
2: Zeker, maar ik denk dat het tekenen het voor Jan-Peter Balkenende is dat hij dat niet doet. En dat hij daar juist zo super degelijk, en ook als ik die stem dan weer hoor, dan denk ik, oh ja, dit is voor mij ook de premier van Nederland uit mijn jeugdjaren.
0: Ja, ja. Wat ging er goed op dit moment? Want Balkenende heeft het natuurlijk weer redelijk op de rails gekregen voor het CDA.
2: Zeker. Ja. Ik denk dat Balkenende heel erg goed was in het uitleggen van die christendemocratische waarden. Na inderdaad heel erg lang aan de macht zijn geweest en dan vervolgens een jaar of 10 dwalen. Volgens mij is premier Kok ook 10 of 12 jaar lang aan de macht geweest.
0: Mm-hmm.
2: Heel lang de tijd gehad om intern te beramen waar staan we eigenlijk voor. En ik denk dat Jan-Peter Balkenende heel goed de stem kon geven aan waar het CDA voor stond.
0: Ja.
2: Met daarbij op dat moment natuurlijk de politieke wind. Laten we niet vergeten dat de LPF op dat moment heel groot was. En überhaupt de hele politieke stroming op dat moment, dat zeg maar het CDA er ook als degelijke derde partij naast stond met de Jan-Peter Balkenende.
0: Ja. En de persoon Jan-Peter Balkenende? Sloeg die ook aan?
2: Zeker. Ik denk dat hij juist in die tijden van politieke onrust juist die degelijkheid, die betrouwbaarheid uitstraalde.
0: Mm.
2: En dat heel mooi kon verwoorden met wat voor CDA die gemeenschapszin is.
0: Ja.
2: Dus die was daar gewoon heel erg goed in. En die wist gewoon op die manier mensen te overtuigen om op hem te stemmen.
0: Ja, Auke, er volgde weer een periode van macht, hè, onder Balkenende. Wat heeft hij? 4 kabinetten heeft hij geleid, hè?
3: Ja, 3,5, 4. Ja. Er is 1 keer een kabinet geweest dat is gevallen. En toen ging 1 partij eruit en toen gingen 2 andere partijen door. En toen telde dat nog als zelfstandig kabinet.
0: Ja.
3: Dus hij heeft eigenlijk, er zullen historici zijn. Ik kijk even naar Renate, die nu heel ontevreden worden misschien. Maar ik vind eigenlijk dat hij maar 3 kabinetten heeft geleid.
2: Ik word inderdaad ontevreden, maar dat maakt niet uit.
0: Oké, 3,5 kabinet, dat is dan de consensus hier. Die partij is nooit meer zo populair geworden als ze daarvoor waren, toch? Hoe verklaar je dat?
3: Dat heeft verschillende oorzaken. En een van de oorzaken ligt inderdaad bij het CDA, dat heel veel stemmen kwijtraakte die het gewoon niet meer kreeg. Het CDA heeft jarenlang elke verkiezing 2 stemmen kwijtgeraakt aan het Kerkhof, is een bekende uitspraak binnen de partij. Dus kiezers die gewoon overleden zijn en dus niet meer op het CDA kunnen stemmen. Maar het heeft ook te maken met de polarisatie en de versplintering in de Nederlandse politiek. Hè. Er zijn nu zoveel meer partijen bijgekomen, zoveel meer keus. Er is ook zoveel meer kiezers stemmen ook zoveel makkelijker op een andere partij dan waar ze de vorige verkiezingen op stemden. Die
0: dat was vroeger minder gebruikelijk, zeg
3: je. Ja, toen was de kiezersloyaliteit veel groter. Je stemde op deze partij en dat deed je dus de volgende keer ook.
0: Ja.
3: En dat deed je waarschijnlijk ook al omdat je ouders dat ook deden. Dat deed je gewoon. Ja, dat gewone is er volledig af. Ja, en dan is het elke keer weer de vraag op welke partij ga ik stemmen. En als je die vraag elke keer weer moet stemmen, is de kans steeds kleiner dat het antwoord hetzelfde is als de vorige keer.
0: Ja, ja. Ja, ja, dus, want, maar met die mindere zetels, want het waren er minder dan in de jaren 90, dat is 56, hè. Heb je alsnog, ben je voor een vrij lange tijd de grootste partij geweest. Dus het kon wel. Je kon wel macht uitvoeren zonder dat je al die stemmen terugwon.
3: Ja, maar elke keer is. Het is leuk om even in die geschiedenis te kijken, inderdaad. Je ziet dan tijdens die balken in de jaren dat het niet meer zo groot was als vroeger. Maar het is nog wel 40 plus zetels. Dat is ongekend veel in de huidige tijd. Dus Balkenende wist nog steeds een ongelooflijk sterk en groot CDA neer te zetten. Inderdaad, in onrustige tijden waarin hij een baken van stabiliteit en rust was. Oerdegelijk, oersaai ook. En soms is saaie politiek de politiek waar mensen behoefte aan hebben. Dat wist Balkenende voor elkaar te krijgen, totdat het ook hem niet meer lukte. Nou, toen ging hij nog iets te lang door en toen verloren ze er weer 20. En nou, gingen ze naar 21 zetels in 2010.
0: Ja.
3: Die klap zijn ze nooit meer echt te boven gekomen.
0: Nee, laten we wat recente CDA'ers en hun beleid langsgaan. Ik bedoel, we hebben nu Balkenende genoemd. Waar stond het CDA voor onder leiding van Buma?
3: Het leuke is dat Buma bij het CDA begon als beleidsmedewerker in 1994. Dat is dat rampjaar.
0: In het rampjaar.
3: Dus hij heeft dat allemaal meegemaakt. Hij kende die partij goed. En toen werd hij op een gegeven moment zelf lijsttrekker, zelf partijleider. In 2012 uit mijn hoofd. Dat was een periode waarin het CDA net had geregeerd met de VVD, maar met gedoogsteun van de PVV. Waar in het CDA ontzettend veel kritiek op was gekomen. Die partij was daar echt heel erg door gescheurd. Er waren de partijcongres van 2010 is er eentje om op een leuke avond met vrienden en wat biertjes nog maar eens na te kijken. 8 uur lang volgens mij.
0: Dat
3: staat
0: nog
3: wel ergens op YouTube.
2: Ja, zeker.
3: Daar zie je politieke emotie in zijn meest rauwe vorm. Eigenlijk, je zou hem integraal op Netflix ook kunnen zetten.
0: Ja?
3: Ja,
0: is het echt zo spannend?
3: Ja, misschien moet je er een beetje een politieke nerd voor zijn, maar het is wel echt spannend.
0: Was je erbij, Renate?
2: Nee, ik was daar nog niet bij. Nee, ik ben in 2015 lid geworden.
0: Okay.
2: Ik weet wel ook dat mijn vader toen heeft getwijfeld om zijn lidmaatschap op te zeggen.
0: Na dat congres.
3: Want dat ging over de vraag, gaan wij in een regering die gedoogd wordt door de PVV?
0: Ja.
2: Precies, en dat was dan met de beroemde motie, ben je voor deze samenwerking, stem dan tegen deze motie met het rode en dat groene brief. Dat ging helemaal mis, van die beroemde uitspraken. Maar ik heb inderdaad zelf in coronatijd dit congres teruggekeken en het is zeker de moeite waard. Juist ook vanwege de hele discussie. Die daar op dat congres echt zo open en bloot gevoerd werd.
0: En wat was de rol van Buma in dit hele verhaal?
3: Nou, de discussie was op dat moment achter de rug, maar de vragen die daaronder lagen niet. Namelijk, wat zijn wij voor partijen? Zijn wij een partij die zich misschien weer op dat oude normen en waarden focust? Of willen we ook de trend die we in de samenleving zien, namelijk van ontevreden burgers, kritiek op het migratiebeleid, klimaatbeleid dat misschien te ver doorschiet, willen we daar ook invulling aan geven? En het CDA heeft onder Buma en later zeker ook onder Hoekstra gekozen voor die laatste keuze. Dus de ontevreden, de boze burger te bedienen. Ook gesteund, geïnspireerd soms ook door onderzoeksbureaus die aantoonden dat daar politiek belang bij zat. Ze zijn dus iets meer de ideologische wortels kwijtgeraakt. Of ze hebben die in ieder geval iets minder de doorslag laten geven en iets meer strategisch politieke keuzes gemaakt. Ja, en dan krijg je inderdaad de kritiek dat ze onder Buma en later ook onder Hoekstra steeds meer richting die VVD opschoven.
0: Ja, je noemt al Hoekstra, hebben we ook een fragmentje van. Het is interessant om ook met een blik. We hoorden net natuurlijk Balkenende spreken. Dat was in 2001. Dan horen we nu Wopke Hoekstra. En even dat contrast tussen die twee.
7: Ik heb grote zorgen als ik kijk naar de verkiezingsprogramma's van eigenlijk alle linkse partijen. Als het gaat over hoe zwaar het bedrijfsleven wordt belast, ondernemers worden belast. Maar ook hoe groot de rekening is die vrolijk cadeau wordt gedaan aan de volgende generatie.
0: Dus er moet. Ja, hoe luister je hiernaar, Renate?
2: Dit klinkt voor mij ook zeker wel een beetje als VVD Light. Dat
0: ja,
2: klopt.
0: Nou ja,
2: dat
0: ik had opgeschreven hier in mijn draaiboek, als je de stem van Hoekstra niet herkent, dan zou je zeggen dat hier een ras-echte VVD'er aan het woord is.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat dat was ook zeker de interne kritiek op, omdat Wopke Hoekstra natuurlijk onze partijleider was.
0: Ja.
2: Dat was natuurlijk ook intern was daar natuurlijk heel veel commentaar op over hoe hij zijn politiek voerde.
0: Mm-hmm. Maar misschien ook niet op zichzelf te zien. Tenminste, als we de analyse van de Auken volgen, dan is het ook een soort gevolg van ja, een keuze die op een gegeven moment gemaakt is. Een andere koers die gevaren werd binnen de partij.
2: Klopt.
0: Hoe zie jij dat?
2: Nee, ik ben het daar wel mee eens. Dat je inderdaad ziet dat meer wordt gekeken naar welk electoraat zouden we kunnen overtuigen. In plaats van wat zijn onze idealen.
0: Ja.
2: En dat zie je met Henry Bontebal juist weer de hele andere kant op. Want die zegt, wij gaan weer vanuit onze ideale politiek bedrijven. Ongeacht wat voor electoraat daarbij hoort.
0: Ja, maar voordat we bij Bontebal komen, daar eindigen we natuurlijk. Waarom is voor die koers gekozen? Want het ging al niet zo goed met het CDA, ook niet in de peilingen toen dit allemaal. Toen die koers eigenlijk eenmaal in was geslagen, toen ging het eigenlijk steeds slechter.
2: Ja, klopt.
0: Je had ook kunnen zeggen, die koers had veel sneller gewijzigd moeten worden.
2: Ja,
0: je moet terug naar die idealen, naar die 56 zetels.
2: Ja, dat was mooi geweest als dat was gelukt natuurlijk. Je zag natuurlijk dat Sybrand Buma, die stopte als partijleider. En daarna is gewoon een verkiezingsstrijd georganiseerd door het CDA. Met natuurlijk de keuze tussen willen wij Hugo de Jonge of volgens mij Pieter Omtzigt die daar dan in stond.
3: Mona Keizer nog.
2: En Mona Keizer inderdaad nog. En daar uiteindelijk is naar voren gekomen omdat Pieter Omtzigt zei, ik wil dan niet de partijleider worden. Dat Wopke Hoekstra uiteindelijk de partijleider werd. Dus dat was natuurlijk een hele, volgens mij heeft Hugo nog teruggetrokken, omdat hij aanvoelde dat de CDA'ers liever Wopke Hoekstra wilden. Dus het was gewoon extreme interne verdeeldheid.
0: Ja.
2: En dat verdient ook geen schoonheidsprijs hoe dat bij het CDA gegaan is.
0: En een quote van Auken in het eerste half uur van dit programma, die verdeeldheid is nooit goed voor een partij.
2: Nee, en dat heb je ook gezien in hoe er op het CDA gestemd is. En daarom zat Henry Bontebal met 5 zetels in de Kamer.
0: Ja. Henry Bontebal komt dan in een soort all-time dieptepunt binnen zo'n partij, Auken. Wat voor partij had hij voor zich? Wat voor slagveld was er achtergelaten?
3: Ja, slagveld, ja.
0: Waar die iets, hij moest iets rechtbreien natuurlijk.
3: Ja, maar het voordeel van iets dat je erft dat eigenlijk compleet vernietigd is en tot de grond toe is afgebroken, is dat je ook weer zelf kunt gaan opbouwen. En het verschil tussen Henry Bontebal en de leiders voor hem, in ieder geval Wopke Hoekstra, is dat Henry Bontebal gewoon een christendemocraat is. Wat je daar ook van vindt, maar hij is doordrenkt van dat gedachtegoed. Hij gelooft daarin. Hij kan ook uitleggen wat het is. Hij kan ook uitleggen hoe dat tot uiting komt in beleid. En daarom was er sinds Henry Bontebal aantrad veel minder de vraag, wat zijn wij eigenlijk voor partij? Die vraag was eigenlijk wel beantwoord. We zijn een christendemocratische partij, zeiden CDA'ers. En op basis daarvan kunnen we weer gaan bouwen aan de wederopbouw van het CDA. En dat heeft Henry Bontebal vrij gestaag gedaan. Hè? Want de eerste verkiezingen waarin die 5 zetels haalde, was hij de lijsttrekker.
0: Ja.
3: Dat was helemaal geen goede uitslag. Dat was echt gewoon een hele slechte uitslag. En toch was er op die uitslagenavond enthousiasme en optimisme bij CDA'ers. Het allerlaagste resultaat ooit. En het meest optimistische sentiment dat ik ooit bij die partij heb gezien in de jaren dat ik ze volgde.
0: Ik zie jou lachen, Renate. Hoe verklaar je dat?
2: Dat is inderdaad zo. Kijk, we hadden natuurlijk links en rechts hadden wij allerlei CDA'ers verloren naar andere partijen. Maar de mensen die er dan nog stonden, die waren gewoon echt heilig overtuigd van de christendemocratie.
0: Ja.
2: Dus dat zorgde ook voor een hele fijne sfeer binnen het CDA. Ik bedoel, we waren natuurlijk aan alle kanten uitgekotst. Als wij met een campagne op straat stonden, dan kregen we echt allerlei dingen naar ons hoofd geslingerd. Vanuit de coronapandemie tot weet ik wat ze allemaal van vonden. Maar juist omdat we met elkaar daar stonden van maar wij gaan wel door met dit CDA. En dat hele sentiment dat we met elkaar toch echt die partij groot wilden maken of houden of bestaand wilden laten zijn.
0: Ja.
2: Dat zorgde voor zo'n intens groepsgevoel, dat inderdaad wat jij omschrijft, dat maakte dat wij gewoon echt alsnog blij waren dat we waren er nog steeds.
0: Ja, Auken, jij volgde natuurlijk de afgelopen jaren het CDA en Politiek Den Haag. Wat maakte je mee? Wat zag je van die wederopstanding?
3: Nou ja, en inderdaad dat ongekende optimisme, maar ook dat je kunt niet iets uitdragen wat je niet bent. En onder Wopke Hoekstra, je kunt dat de man ook niet kwalijk nemen. Maar het is gewoon geen christendemocraat in hart en nieren, zoals CDA'ers dan zouden zeggen. Dus als je dat niet bent, kun je het ook niet uitdragen. Henry Bontebal is dat wel, dus kost het hem veel minder moeite om dat ook uit te dragen. Om duidelijk te maken, dit is wie wij zijn en dus komt daar via analyse, et cetera, maar komt er uiteindelijk dit beleid uit. En als iedereen zich daar weer een beetje in herkent en als het ook kan worden uitgelegd, Ja, dan scheelt dat zoveel discussie en energie binnen een partij.
8: Ja.
3: Die energie hoeft dan niet op te gaan aan elkaar te lijf te gaan en aan wanhopig afvragen wie je nog bent, maar aan het bedenken van nieuwe plannen en nieuwe visies.
8: Ja.
3: Er was iets hebben inmiddels om echt nieuwe visies te maken op bijvoorbeeld landbouw, op klimaat, ja. Binnen die christendemocratische ideologie.
8: Ja, en inmiddels zitten ze natuurlijk weer gewoon in het centrum, of ik zeg gewoon maar, zoals vroeger in het centrum van de macht, in het minderheidskabinet onder Jette. Welke rol heeft het CDA dat dan nu? Is het dat echt het verdedigen van die christendemocratische waarden?
3: Het was voor het CDA misschien goed geweest om nog een keertje in de oppositie te gaan. Maar ja, als je zeker in dit versplinterde landschap een coalitie wil vormen en je hebt een middenpartij die veel ervaring heeft met bestuur, ja, dan kom je geheid weer bij het CDA uit. Zo gebeurde dat natuurlijk ook deze keer. Dus het CDA zit nu weer in die coalitie. Ik denk dat Henry Bontebal er heel wijs aan heeft gedaan om in de Tweede Kamer te blijven. Om die smoel van het CDA daar te kunnen uitdragen. En dus niet de regeringsverantwoordelijkheid te nemen voor ook de VVD-plannen en de D66-plannen. Ja. Natuurlijk, hij onderschrijft wel het coalitieakkoord, maar hij kan als partijleider nog steeds in de Tweede Kamer uitleggen wat het christendemocratische gedachtegoed is.
8: Ja.
3: Ja, zou je naar de peilingen kijken, dan zie je wel dat het CDA nu weer iets terugloopt. Maar ik denk dat CDA'ers zich daar op dit moment niet zo heel veel zorgen over maken. De verkiezingen zijn er nog niet. Dat als het aan dit kabinet ligt, duurt dat ook nog wel even. En dit is ook de periode waarin het CDA kan bewijzen misschien tegelijkertijd en die stabiele regeringspartij te zijn en ook dat democratische gedachte, het christendemocratische gedachtegoed.
8: Ja, dat gaan we natuurlijk volgen, hoe het CDA zich in dit minderheidskabinet verhoudt en gaat verhouden tot die andere partijen. Tot slot, Renate, we spraken in de jaren 60 al van ontkerkeling. Dat is alleen maar doorgezet. Dat is nu alleen maar extremer geworden. Hoe zie jij... Ja, is de christendemocratie toekomstbestendig, denk jij?
2: Ja, absoluut. Ja? Als je ziet hoe diep geworteld we ook zijn in de samenleving in Nederland. Als je ziet in hoeveel gemeentes er kleine CDA-verenigingen zijn. Als je ziet hoe actief al die verenigingen zijn. Ik woon zelf in Voorschoten. Daar heb je ook al 40, 50 CDA'ers die nog steeds samenkomen. En dat zijn ook echt niet alleen oudere mensen. Er zitten ook heel veel 30ers, 40 tussen. Volgens mij hebben wij in 2019 de meeste jongere kandidaten op de lijsten gehad. Er zit absoluut toekomst in deze partij.
8: Ja. Oké, dus het is niet zo dat we uiteindelijk op nul zetels eindigen en dat dit hele
2: en al zouden we een keer op landelijk een keer op nul zetels komen, dan nog steeds zitten we in al die gemeentes en al die provincies zitten we daar zo diep.
8: Positiviteit,
2: ja,
8: Renate.
2: Absoluut. Maar ik voel dat ook echt en ik zie dat ook echt om me heen.
8: Ik vond het fijn dat jullie er waren. Dankjewel. CDA en historicus Renate Wijminga en Auke van IJs, de politiek journalist bij Trouw. Fijn dat jullie dag hier met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg van donderdag 6 augustus. Het wordt al licht buiten, kijk eens aan. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Gaira voor je klaar met een nieuwe gast. Fijne donderdag.
4: NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.
9: Goedemorgen, het is donderdag 6 augustus. De politie van Curaçao is het zat en wil met extra controles de criminaliteit terugdringen. En ondanks alle kritiek blijft Infantino aan als FIFA-voorzitter. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
10: Gianni Infantino treedt niet af als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond en de KNVB het vertrouwen in Infantino op. En ook vanuit de FIFA zelf klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boxmeer is hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze zeldzame ebola-variant. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok over het grote aantal executies in Iran. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van der Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van der Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniel Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev en Medvedev zijn de nummer 3 en 6 van de wereld. Griekspoor en Van der Zandschulp staan op plek 69 en 70. Het weer. Vandaag geregeld zon, maar in het noorden ook kans op wat stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
9: De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Ze noemen de actie Satis Est, oftewel het is genoeg. Correspondent Dick Draaier op Curaçao. Dick, dat klinkt alsof de spaargaten uitloopt. Is dat ook zo?
11: Ja, dat is zo. Bij sommige type criminaliteit in ieder geval is er sprake van enorme stijgingen.

0: gaat het vooral om inbraken in woningen, inbraken in bedrijven en diefstal van auto-onderdelen. Dat laatste is wel heel opvallend, hè? Het gekke is dat er dus minder auto's worden gestolen, zegt de politie, maar dat eigenaren 's ochtends wel, hè, 's ochtends vroeg wel hun auto op zeepkistjes zien staan. Hup, banden weg, bumpers weg, koplampen losgetrokken en meegenomen. Verzin het maar. Vorige week was er een bestuurder zelfs van een gloednieuwe Kia die zijn 4 portieren kwijt was. Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. Vooral onderdelen van huurauto's dus. Huurauto's van toeristen zijn dat dan. Want van die auto's zijn er heel veel en ook van hetzelfde type. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts. En dan is er ook nog een golf van autobranden sinds vorige maand, die volgens de politie doen vermoeden dat er 1 of meer pyromanen op dit moment actief zijn. Het zijn harde cijfers die ze geven het zijn harde gegevens die ze geven, maar harde cijfers geven ze nou weer niet, want die zijn er officieel nog niet.
1: Maar ze willen dus extra controles instellen, zeggen ze. Hoe willen ze dat gaan aanpakken?
0: Nou ja, in de eerste plaats door meer zichtbaar op straat te zijn, meer blauw op straat, zowel overdag als 's nachts. Mensen zullen dus, beloven ze, vaker politieauto's en controles zien. Daarna komen de gerichte acties. Denk dan aan huiszoekingen in onderzoeken naar gestolen auto-onderdelen, want daar hebben ze speciale teams voor opgezet. En ook worden er gerichte verkeerscontroles gehouden. Verder wil de politie controleren op illegale vuurwapens, want dat is ook een detail op Curaçao. Erg veel vuurwapens in omloop. Daarvoor gaan ze preventief fouilleren in stadsgebieden en gedurende een bepaalde periode. En dan krijgen ze toestemming van het OM voor. En ook wil de politie bewoners op het hart drukken en toeristen om geen waardevolle spullen achter te laten in de auto. Want dat gebeurt ook nog veel, zeggen ze. En ook voor verlichting te zorgen rond je woning. De actie duurt vooral om inbraken in woningen, inbraken in bedrijven en diefstal van auto-onderdelen. Dat laatste is wel heel opvallend, hè? Het gekke is dat er dus minder auto's worden gestolen, zegt de politie, maar dat eigenaren 's ochtends wel, hè, 's ochtends vroeg wel hun auto op zeepkistjes zien staan. Hup, banden weg, bumpers weg, koplampen losgetrokken en meegenomen. Verzin het maar. Vorige week was er een bestuurder zelfs van een gloednieuwe Kia die zijn 4 portieren kwijt was. Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. Vooral onderdelen van huurauto's dus. Huurauto's van toeristen zijn dat dan. Want van die auto's zijn er heel veel en ook van hetzelfde type. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts. En dan is er ook nog een golf van autobranden sinds vorige maand, die volgens de politie doen vermoeden dat er 1 of meer pyromanen op dit moment actief zijn. Het zijn harde cijfers die ze geven het zijn harde gegevens die ze geven, maar harde cijfers geven ze nou weer niet, want die zijn er officieel nog niet.

0: sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts. En dan is er ook nog een golf van autobranden sinds vorige maand, die volgens de politie doen vermoeden dat er één of meer pyromanen op dit moment actief zijn. Het zijn harde cijfers die ze geven. Het zijn harde gegevens die ze geven, maar harde cijfers geven ze nou weer niet, want die zijn er officieel nog niet.
1: Maar ze willen dus extra controles instellen, zeggen ze. Hoe willen ze dat gaan aanpakken?
0: Nou ja, in de eerste plaats door meer zichtbaar op straat te zijn, meer blauw op straat, zowel overdag als 's nachts. Mensen zullen dus, beloven ze, vaker politieauto's en controles zien. Daarna komen de gerichte acties. Denk dan aan huiszoekingen in onderzoeken naar gestolen auto-onderdelen, want daar hebben ze speciale teams voor opgezet. En ook worden er gerichte verkeerscontroles gehouden. Verder wil de politie controleren op illegale vuurwapens, want dat is ook een detail op Curaçao. Erg veel vuurwapens in omloop. Daarvoor gaan ze preventief fouilleren in stadsgebieden en gedurende een bepaalde periode. En dan krijgen ze toestemming van het OM voor. En ook wil de politie bewoners op het hart drukken en toeristen om geen waardevolle spullen achter te laten in de auto. Want dat gebeurt ook nog veel, zeggen ze. En ook voor verlichting te zorgen rond je woning. De actie duurt in eerste instantie enkele weken en wordt na ongeveer 3 weken geëvalueerd. Een vaste einddatum die is er nog niet. En onduidelijk is ook hoeveel extra agenten worden ingezet, want waar die vandaan moeten komen, het korps kampt nu al met veel personeelstekort.
1: Hoe komt het dat het wel lijkt toe te nemen?
0: Ja, een harde verklaring heeft de politie niet. Woordvoerder Imro Zwerver, die ik gisteravond sprak, die erkende dat er gewoon nog geen afzonderlijk onderzoek naar is gedaan. De politie ziet wel dat bekende daders na hun vrijlating vaak weer opnieuw actief worden. De draaideurcriminelen, en dan nemen de inbraken in bepaalde buurten dan tijdelijk weer toe. Het motief lijkt toch heel vaak eenvoudig om snel aan geld te komen en aan verhandelbare goederen te komen, maar verklaringen als armoede, drugsgebruik, die de politie ook wel noemde, of georganiseerde bendes, dat hebben ze niet met onderzoek, of dat kunnen ze niet met onderzoek onderbouwen.
1: Speelt dit nou ook dan ook op andere eilanden?
0: Ja, maar wel iets anders. Op Aruba is er veel onrust over vooral vuurwapengeweld onder jongeren. In juli waren er erg veel schietincidenten en dat leidde dan wel tot snelle aanhoudingen en extra controles. En opnieuw discussie over illegale wapens en terugleveracties. Dat zie je ook op Bonaire, onder jonge mensen vooral. Daar ook veel voertuigcontroles, huiszoekingen en patrouilles. De Curaçaose politie is de enige die zegt dat ze het nu breder aan gaan pakken. Ze vinden dat namelijk genoeg, zoals de campagneslogan heet. En wie vindt dat nou niet?
1: Dick, dankjewel. Correspondent Dick Draaier.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Bijna 8:07. Om 8:06. Met het oog op morgen ging het over de Spaanse exclave Ceuta, die vorige week door duizenden migranten werd bestormd. De exclave zit vast aan Marokko. Stephanie Massink, universitair docent geschiedenis internationale betrekkingen, legt uit waarom Spanje aan de exclave vasthoudt.
3: Ten eerste zien zij het dus echt als Spaans grondgebied. Er zitten ook andere belangen. Ligt het heel erg strategisch, twee steden. En vooral Ceuta ligt heel erg dicht bij de straat van Gibraltar. Ceuta en Melilla worden eigenlijk gezien als vrijhavens. En dat betekent dat ze een apart belastingregime hebben. Het komt er eigenlijk dus op neer dat de belastingen voordeliger zijn dan ten opzichte van de EU-landen.
1: En dat Spanje vasthoudt aan de steden, daar is binnen Spanje geen discussie over.
3: In de eerste plaats wonen daar Spaanse burgers. Dus als Spanje het zou teruggeven, bij wijze van spreken, aan Marokko, dan geven ze eigenlijk ook Spaanse burgers. En ook omdat in Spanje is er gewoon echt eenheid wat betreft dat standpunt, dat Ceuta en Melilla behoren gewoon bij Spanje. Van links tot rechts, op het politiek spectrum, is er gewoon onomstreden dat die gebieden bij Spanje horen.
1: Op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is gisteren een drone gevonden met explosieven en een ontsteker. Bij Goedenavond Nederland vertelde drone-expert Joost Tuinman dat het gaat om een drone die makkelijk kan worden gebouwd.
4: Dat noemen we ook wel een first-person view drone of een quadcopter, omdat er 4 armen aan zitten. Kost 500-600 euro. Kun je tegenwoordig, als je dat bestelt op Alibaba of andere sites, kun je gewoon die onderdelen allemaal bestellen. Kun je via een site dat bij elkaar halen, dat je die zelf

0: samenstellen. Dat wereldwijd zijn die spullen beschikbaar.
1: De drone-onderdelen zijn doelwit geworden, zegt Tuinman. Kijk maar naar de aanvallen op de Russische webshop Wildberries door Oekraïne.
0: Dat is niet alleen omdat daar de spullen in zitten van Russische inwoners. Ja. Dat is omdat daar de scherfvesten, de nachtzichtkijkers, de onderdelen van drones in duizenden, tienduizenden, honderdduizenden aantallen daar doorheen gaan.
1: In het eerste deel van de documentaire serie De Poorten van Europa was te zien hoe Frontex te werk gaat. Dat is het agentschap dat de grenzen van de EU bewaakt. Deze grenspolitie moet daarbij de mensenrechten naleven, maar die worden nogal eens geschonden. Zoals in Bulgarije, waar de Bulgaarse grenspolitie, gesteund door Frontex-mensen, zich nog vaak schuldig maakt aan geweld tegen migranten. De uitvoerend directeur van Frontex, Hans Leijtens, legt uit wat zijn verantwoordelijkheid hierin is.
2: Kijk, als het geen Frontex-mensen betreft, dan wordt dat gemeld aan het land. Want die zijn verantwoordelijk voor hun eigen mensen. Dus om te beginnen geef ik geen leiding over de Bulgaarse grenswacht in dit geval. Wij moeten ervan uitgaan dat het land zelf en dat de rechtsstaat daar goed functioneert. En dat betekent dus dat zij verantwoordelijk zijn voor het echte onderzoek. Vervolgens is het aan het land zelf om dat onderzoek te doen, daar consequenties aan te verbinden en dat terug te rapporteren. Ik heb geen enkele verantwoordelijkheid en bevoegdheid om daarin te treden. Meer kan ik ook niet doen.
1: Maar deze papieren werkelijkheid botst met de dagelijkse realiteit aan onze grenzen, zegt Tineke Strik, die als Europarlementariër rapporteert over de mensenrechten schendingen van Frontex.
3: Als er nou aantijgingen zijn over pushbacks, vragen jullie dan niet om daar ook te kunnen zijn, om je werk te kunnen doen? En toen was het antwoord ook heel van, nee, zij bepalen alleen waar het nodig is.
4: Het is een heel giftig politiek klimaat waarbinnen Frontex en ook Hans Leijtens moet opereren. Tegelijkertijd zien we nog steeds die schendingen die toen aan de hand waren, gaan onverminderd door.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Elephant en Meester Mees, The Morning. De lage waterstanden in de rivieren zorgt ook voor problemen in de woningbouw, schrijft het AD.
1: Beton- en steenfabrieken zijn afhankelijk van de grote rivieren voor de aan- en afvoer van bijvoorbeeld zand, grind en klei. Er zijn nu nog genoeg voorraden, maar door de lage waterstanden kunnen die grondstoffen niet aangevuld worden. De grote schepen die de spullen vervoeren kunnen niet meer door de rivieren varen. Vervoer in vrachtwagens kan ook, maar daar gaat veel minder in. Naast huizen gaat ook de wegenbouw hier last van hebben, volgens het AD. Grenscontroles zijn een botsmagneet. Dat staat op de voorpagina van de Telegraaf. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de grens is volgens de krant geëxplodeerd. Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt een stijging van 250% op snelwegen aan de grens. Met name op de A12 en de A1 gaat het vaak mis. Daar turfde Rijkswaterstaat vorig jaar respectievelijk 82 en 42 ongelukken, terwijl dat er in 2023 nog maar 22 en 8 waren. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en vindt het van groot belang dat de veiligheid van weggebruikers wordt geborgd bij de uitvoering van binnengrenscontroles. De spreidingswet heeft nog amper effect gehad. Dat staat op de voorpagina van Trouw. Ruim 2 jaar na de invoering van de wet die asielopvang eerlijker moet spreiden over Nederland, blijkt dat die niet heeft geleid tot een significante toename van het aantal duurzame opvangplekken in Nederland. Dat concludeert opvangorganisatie COA. Trouw weet ook waarom dat zo is. Er wordt nog te vaak gekozen voor noodopvang in plaats van langdurige opvang van hogere kwaliteit. De bonusregeling voor gemeentes die extra asielzoekers opvangen is administratief ingewikkeld. En de uitvoering van de wet werd ondermijnd door vorige asielministers en het toenmalige kabinet. En de beurskoers van ABN AMRO is zo hard opgelopen dat de overheid misschien wel kiet speelt op de reddingsactie uit 2008. Dat berekende het FD. De bank dreigde tijdens de kredietcrisis om te vallen en werd toen voor bijna 17 miljard euro genationaliseerd. Het ministerie van Financiën had zich al neergelegd bij een verlies. Eind 2023 schreef het nog dat het niet realistisch was dat er op korte termijn een situatie zou zijn dat de Nederlandse staat kiet zou spelen op de reddingsactie. De schatkist zou waarschijnlijk zo'n 7 miljard euro verliezen. Nu is de situatie helemaal anders. In de tijd van de financiënbrief stond de koers op 13,20 euro. Dinsdag kwam die heel even boven de 40 euro om daarna weer een tikkie terug te zakken. Alle aandelen die de staat nu nog in ABN AMRO heeft zijn 6,7 miljard euro waard. Bijna kiet dus.
0: Zuid-Korea wil na 10 jaar weer verder bouwen aan een spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt. Het is een nieuwe poging van Zuid-Korea om de bekoelde relatie met de buren te ontdooien. Oost-Azië-correspondent Gabi Verberg. Gabi, wat voor spoorlijn is dat?
2: Het gaat om de Gyeongwon-lijn. En zoals je al zei, de bouw van de lijn begon al in 2015. Maar die werd met een jaar toen al stilgelegd toen de relatie met Noord-Korea verslechterde. Maar het is geen nieuwe lijn. Integendeel, de lijn werd oorspronkelijk gelegd in het begin van de vorige eeuw. En verbond destijds Seoul, de hoofdstad van heel Korea, met Wonsan, een van de belangrijkste havensteden in die tijd. En dat was dus een hele belangrijke binnenlandse lijn voor het land Korea. Maar ja, na het uitbreken van de oorlog en de uiteindelijke opdeling van Korea in Noord- Zuid werd de lijn onbruikbaar, want Seoul ligt in het zuiden en Wonsan ligt in het noorden. Maar de lijn staat nog steeds symbool voor eenheid. En Zuid-Korea wil dus nu zijn deel van die lijn tot aan de grens herbouwen in de hoop dat Noord-Korea hetzelfde doet.
0: Waarom wil Zuid-Korea dat nu?
2: Ja, daar heeft het 2 redenen voor. Allereerst willen de relatie met Noord-Korea verbeteren. Met de bouw zeggen ze letterlijk dat ze op zoek zijn naar verbinding. En Zuid-Korea hoopt dat via deze lijn deze 2 steden ooit weer met elkaar verbonden kunnen zijn. En dat is de eerste reden. Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
0: Je bent in die regio's wel geweest. Wat is er zo speciaal aan die plek dat Zuid-Korea wil investeren in die spoorlijn?
2: Dat klopt, ik was daar zo'n half jaar geleden. Eerst in het kort, de grensregio wordt getekend door de gedemilitariseerde zone. Dat is een zone die langs de grens tussen Noord- en Zuid-Korea loopt. En die grens is zo'n 250 kilometer lang en de zone zo'n 4 kilometer breed. En in die zone mogen geen militairen zijn op een aantal zones, dorpjes na. Er mogen niet alleen geen militairen zijn, ook burgers zijn daar eigenlijk kunnen daar niet zomaar naartoe. En het heeft 2 redenen. Allereerst wil men conflict bij de grens voorkomen. En ten tweede is het levensgevaarlijk. levensgevaarlijk, dat gebied. Want er liggen in die bufferzone naar schatting zo'n 2 miljoen landmijnen. Dus in hele grote delen van deze zone is zo'n 70 jaar geen mens geweest. Wat natuurlijk geweldig is voor de natuur. Het is ontzettend rijk aan flora en fauna. Er zitten daar echt spectaculaire vogelpopulaties zijn daar. En die gaan natuurlijk veel verder dan alleen die gecontroleerde zone. Ja, daarnaast is het historisch ook een heel interessant gebied. Je kunt de tours nemen naar de grens. Je kan uitkijken op Noord-Koreaanse dorpen. Je kan tunnels bezoeken die Noord-Korea onder de grens heeft geprobeerd door te graven. Dus als je van de geschiedenis of natuur houdt, is het gewoon een hele bijzondere vakantiebestemming. En is dus heel veel potentie om geld te verdienen met toerisme. En dat geld kan de regio heel goed gebruiken, want het is redelijk verarmd. Er is weinig economische activiteit en het is geen prettige plek om te wonen. En dat vertelden de mensen mij ook allemaal toen ik daar was. Die zeiden, als de spanning oploopt tussen Noord- en Zuid-Korea, is het hier gewoon, of voelt het hier in ieder geval heel erg onveilig. Er vliegen drones over, er vliegen ballonnen over. Jarenlang stonden er luidsprekers langs de grens die 24 uur per dag boodschappen moesten zenden naar de overkant. Maar als de wind verkeerd stond, werd dat getetter gewoon het eigen dorp ingeblazen. Mensen konden niet slapen. Dus het is een onprettig gebied om te wonen. Het is geen makkelijk gebied om te investeren. Maar toerisme biedt dus een oplossing. Want daar valt wel geld te verdienen. Dus met die spoorlijn hoop ze meer dagjes mensen of toeristen daar naartoe te kunnen brengen.
0: Ja, het staat dus allemaal wel in teken met die relatie van Zuid-Korea en Noord-Korea. Hoe is die op dit moment?
2: De relatie is slecht. Er is eigenlijk nauwelijks sprake van een relatie. Onder de vorige Zuid-Koreaanse president is de relatie ontzettend verslechterd. Hij zag absoluut geen zaak in het hebben van een goede relatie met het Noorden. Integendeel, hij lokte incidenten uit, weten we nu. Noord-Korea heeft de afgelopen jaren ook heel duidelijk gemaakt niks met het Zuiden te maken te willen hebben. Ze hebben Zuid-Korea officieel tot vijandelijke staat verklaard. Ze hebben de intentie tot hereniging uit het wetboek geschrapt. Ze hebben de gezamenlijke projecten die er waren letterlijk opgeblazen. Dus de relatie is momenteel heel slecht, maar de huidige Zuid-Koreaanse president, die wil dat tij graag keren. En die heeft sinds zijn aantreden, ruim een jaar geleden, allerlei handreikingen naar Noord-Korea gedaan. En daar is deze spoorlijn er ook eentje van. Tot nu toe heeft Noord-Korea alle pogingen nog van de hand gewezen. Dus de relatie is nog steeds slecht, maar er is vanuit het zuiden wel de intentie om daar echt iets aan te doen.
0: Kortom, nog een lange weg te gaan en misschien dus wel een spoorweg. Gabi, dankjewel. Correspondent Gabi Verberg. In Bergen in Noord-Holland was het gisteren lichtjesavond. Een traditie die dit jaar 100 jaar bestaat. Ondernemers en bewoners van het dorp hebben er veel tijd in gestopt. Een verslag van Mark Robin Visser.
3: Daar moet dus nog een lichtjes in. Dat vraag ik dan aan mijn grote kleinzoon.
4: Ja, oh, u schakelt de hele familie in.
3: Ja, natuurlijk.
4: Zeg maar, u hebt wel heel erg veel, hè? Ik zie hier allemaal vaccinelichtjes met batterijtjes
3: erin. Ja, maar moet u horen, er staan 48 potjes.
4: Hier op het plein staan allemaal glazen potjes in palen vastgemaakt.
3: 48 potjes hebben.
4: En elk potje moet een vlammetje.
3: Een vlammetje, kijk.
4: Ja, en dat gaat dan zo aan.
3: Ja, dat is veilig.
4: Het is net echt.
3: Het is net echt.
4: Zeg maar, u bent wel heel enthousiast bezig, of
3: ik ben,
4: niet?
3: Ik vind dat zo leuk.
4: Ja?
3: Ik ben al een anderhalve week bezig, maar ik ben nu 81, maar ik heb het al van de zevende of achtste meegemaakt. Het is de 100ste keer, hè?
4: Ja. Het is de 100ste keer.
3: Ja, maar toch in een andere omstandigheid, dat vind ik wel.
4: Vertel.
3: Nou, dat we geen echte vaccinelichtjes mogen gebruiken. Voor door de droogte.
4: Deze inwoner van Bergen maakt er wel werk van en ze is zeker geen uitzondering. Want overal in het centrum van het dorp zie je versierde tuinen, slierte lampionnen in de straten, glazen potjes met vaccinelichtjes erin op de grond. Lichtjesavond in Bergen is een traditie die hier heel serieus wordt genomen. 100 jaar geleden begonnen, in 1926. En Leo Rottier van de historische kring hier in Bergen neemt ons mee naar dat jaar, 100 jaar geleden.
5: We hadden hier in Bergen een heel actieve VVV en die wilde de toeristen vermaken. En die doet een oproep aan de bewoners. Ga je tuinen verlichten met kaarsjes, lampions, vaccinelichtjes. Het hele centrum super verlicht. Uit de hele regio, duizenden mensen. Je liep echt als haringen in de ton, zo druk was dat.
4: Het heeft dus eigenlijk altijd een commerciële inslag gehad, kan je dat zo zeggen?
5: Het was toch ook wel idealisme. Dat speelde altijd een beetje een rol. Ook bij de familie van Renen, die hier heer waren van Bergen en veel invloed hadden. Het moest goed zijn voor de familie en voor de bedrijven, maar ook voor de bewoners. Dus echt een win-win situatie.
4: Dat is echt een Hollandse inslag, hè?
5: Juist, de koopmansinslag.
4: Dus Speciaal voor de gelegenheid hebben de mensen en met name ook de ondernemers hier in Bergen de portemonnee getrokken. En ze hebben videokunstenaar Jasper Thuli gevraagd om een projectie te maken op de muren van de ruïnekerk hier in Bergen. Die kerk heet niet voor niets zo. Het is nog steeds een kerk, maar ook deels een ruïne. En op die muren daarvan projecteert hij met een enorme beamer bewegende beelden. Beelden van schilderijen die gemaakt zijn in de zogenaamde Bergense school. Een stijl die ook 100 jaar geleden populair was.
6: We zien eigenlijk een vogelvlucht door de hoogtepunten van de Bergse school. En het is een expressionistisch-impressionistische kunststijl. Denk aan Van Gogh, dat is denk ik wel de meest bekende. Dus meer het gevoel dan zozeer de fotografische werkelijkheid. Ja, het is prachtig werk om prachtig bronmateriaal mee te werken natuurlijk.
4: En nu het helemaal donker is geworden in Bergen en die projectie op die kerk prachtig is te zien en alle lampjes ook aan zijn, is het hartstikke druk geworden in het dorp. Veel toeristen ook, heel veel uit Duitsland. En de mensen genieten daarvan.
7: Ja, außergewöhnlich.
8: 100 jaar. 100 jaar.
9: Ja, heute, ja, 100 jaar. Ja.
8: Fantastisch. Ja? Fantastisch.
10: Maar het is wel fascinerend. Ja.
11: Het ziet er wel mooi uit. Ja? Zo. Het is wel mooi gedaan. Zo.
4: Hallo, zijn hier ook lichtjes?
12: Ja!
4: Oh, jullie hebben lichtjes om, zeg. Wat vinden jullie van het?
12: Ja,
4: van...
12: en wij ook. Ja, we hebben heel veel lichtjes mee. Ja.
4: Wat vinden jullie van de lichtjesavond?
12: Leuk, heel leuk. Vooral al die lichtjes zo in het dorp hangen.
4: Het is al een hele oude traditie, hè? Al 100 jaar doen ze dat.
12: Ja, zeker. Ja, zeker.
4: Wat zijn jullie ontzettend gemotiveerd allemaal.
12: Ja, superleuk. Ja.
4: Maar jullie willen ook allemaal heel graag op de radio natuurlijk.
12: Ja!
4: Oké, nou zeg maar dag. Goed uit Bergen.
0: Een reportage van Mark Robin Visser. Waar die was, dat was duidelijk. Het is 6:53. Bij de Doobie Brothers krijg ik altijd een heel zomers gevoel. Niet dat dat deze maanden opgeroepen moet worden. Maar het past gewoon heel erg bij zon en warmte. Komt misschien ook wel doordat wij vroeger een bandje hadden in de auto. En in mijn herinnering draaiden we dat altijd met mooi weer. Uit 1973 is Long Train Running.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
2: Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt er onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime gedood. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Deze huidige uitbraak van de nieuwe zeldzame variant is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het explosief werd onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. En de Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Het weer, geregeld zon, later in het noorden ook kans op bewolking en wat buien. Het wordt 20 tot max 24 graden.
1: Wat betekent het verzoek van uitstel van betaling voor fietsfabrikant Axel voor gedupeerden die een massaclaim bij het bedrijf hebben gelopen? Horen zo de stichting die de claim indiende.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
1: Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Het ging al lange tijd niet goed bij de fietsfabrikant, zeker nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het bedrijf in 2024 verbood om de bakfietsen van Babu te verkopen, omdat ze konden breken. Daardoor melden 18.000 mensen zich bij de Stichting Veilige Bakfiets, die voor hen een massaclaim tegen Axel indiende. Esther van Garderen is voorzitter van die stichting. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Wat dacht u toen u het bericht over de aanvraag voor uitstel van betaling zag?
10: Het eerste wat wij dachten was het Engelse woord shit.
0: En natuurlijk is het heel verdrietig voor de medewerkers die daar werken. Maar wij dachten ook wel aan de belangen die wij behartigen. Namelijk van de gedupeerden die een baboefiets hebben en niet goed geholpen zijn door baboe.
1: Nou, want zo'n 18.000 gedupeerden dus, die zich bij u hebben gemeld, hè, heeft wel enig idee wat het kan betekenen?
0: Nou, wij beraden ons op dit moment en we gaan vanmiddag ook even een spoedoverleg inplannen, ondanks de vakanties, over hoe wij kunnen zorgen dat de belangen van deze mensen veiliggesteld worden. Dus daar zullen wij nu actie op ondernemen.
1: Want stel, het bedrijf gaat failliet, bent u dan bang dat u achteraan in de rij moet aansluiten?
0: Nou, daar zijn wij nu precies over aan het overleggen hoe we dat kunnen voorkomen, zodat we niet achteraan in de rij komen te staan. Namens deze mensen.
1: Want hoe is het gegaan nadat de claim is ingediend? Hoe heeft Axel zich opgesteld?
0: Onwillig. Ze weigeren te luisteren naar onze vragen. Ze beantwoorden onze vragen slecht. We hebben ze 2 weken geleden gevraagd, toen er een deal met een Chinees bedrijf in de lucht hing, om alles veilig te stellen, zodat de gedupeerden niet achteraan zouden komen te staan. Tot op heden krijgen wij eigenlijk nergens antwoord op van Axel of hun juridische vertegenwoordigers.
1: Want was de bedoeling wel vanaf begin af aan om geld te krijgen of om betere fietsen te krijgen?
0: We heten Stichting Veilige Bakfietsen en wij vinden ook dat kinderen en hun ouders in gevaar zijn gebracht. Dus wij willen zeker dat deze mensen goed geholpen worden, hetzij met een goede fiets, hetzij met een goede schadevergoeding. En het gaat ons niet om een rechtszaak voeren, maar het gaat ons om aan tafel te komen met Axel, om hierover in gesprek te gaan, hoe deze mensen geholpen kunnen worden. En dat is tot op heden niet gelukt.
1: En ziet u dat er nu ook in rook opgaan?
0: Nee, nog niet. Wij beraden ons hoe we onze claim veilig kunnen stellen. Dus daar zijn we vanmiddag, gaan we daarover overleggen en dan beraden we ons op nadere stappen, want Sir Jansen betekent niet dat je niet mag procederen tegen Axel. Dus we zullen zien. We hadden liever aan tafel gezeten met ze. Dat zeker. En ondertussen adviseren wij alle gedupeerden om de Stichting Veilige Bak, om de website van Stichting Veilige Bakfietsen in de gaten te houden. En daarover zullen wij de mensen informeren wat ze in deze periode moeten doen.
1: Dank u wel. Esther van Garderen, voorzitter van de Stichting Veilige Bakfiets.
10: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
11: Mail naar r1jn@nos.nl.
10: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Na 5,5 jaar oorlog in Myanmar lijkt er een heel voorzichtige opening naar gesprekken tussen het militaire regime en het verzet. En dat zou dan alleen nog maar gaan over een mogelijk bestand. Een echt einde aan de oorlog is nog ver weg. Vandaag is Min Aung Hlaing, de legerleider die onlangs president van Myanmar werd, in het buurland, in Thailand, om daar steun te zoeken. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, wat zou erop wijzen dat er misschien wel gesprekken aan zitten te komen?
12: Het feit dat een brede coalitie van etnische groepen, verzetsbewegingen en de zogenoemde regering in ballingschap zeggen dat ze op een politieke oplossing aansturen. Nou, die coalitie die heeft gesprekken gevoerd met minister van Buitenlandse Zaken van omringende landen. Ja, en die proberen wel langzaamaan druk te zetten op een vredige oplossing voor Myanmar. En daarnaast hebben flink wat etnische milities en verzetsgroepen ook terrein verloren het afgelopen jaar. Waar ze 2 jaar geleden nog dachten aan de winnende hand te zijn, lijken ze inmiddels het idee opgegeven te hebben dat ze het militaire regime kunnen omverwerpen.
1: En het regime, is dat dan wel echt geïnteresseerd in een einde aan de oorlog? Willen ze dat?
12: Dat is een hele goede vraag, want hoewel de strijd nog lang niet gewonnen is, heeft het leger wel veel terrein teruggewonnen, maar nog lang niet alle belangrijke gebieden, een aantal grensgebieden bijvoorbeeld met China, belangrijke handelsroutes zijn dat. En de zuidelijke staat Rakhine, wat een belangrijke poort naar de zee is, is nagenoeg volledig in handen van de etnische beweging, de Arakan Army. Nou, lang niet alle groepen zullen dus vrede nastreven met het Myanmarese leger. Die gevechten die zullen dus nog wel even eventjes doorgaan. Het leger is vooral geïnteresseerd in het beëindigen van de gezamenlijke strijd om het militaire regime omver te werpen. En dat de coalitie dus van etnische groepen en verzetsbewegingen bereid is om daarover te praten, nou, dat is absoluut wel een goed signaal voor het leger.
1: En dan zei ik in het begin dat er dus ook een ontmoeting is tussen Thailand en die nieuwe president van de militaire junta. Wat betekent dat dan voor die strijd?
12: Het is een belangrijke stap die Thailand neemt om het militaire regime te accepteren als legitieme leider van Myanmar. Iets waar Myanmar al een tijdje naar op zoek is. De Thaise premier, die vandaag dus Min Aung Hlaing ontmoet, die zei dat dit het begin is van een weloverwogen nieuwe verbinding. En het is ook wel echt noodzakelijk voor Thailand om dat te doen. Om met iemand te werken over de grote problemen langs de hele lange grens met Myanmar. Bijvoorbeeld over de vluchtelingenstroom. Maar ook over de criminele economie die daar is ontstaan met online scamcentra en de groeiende drugshandel. En Thailand heeft gewoon een stabiele partner nodig en dringt er al een tijdje op aan dat het militaire regime van Myanmar dat maar moet worden. Nou, de groeperingen die het verzet steunen, die zijn daar woedend over naar alle mensenrechten schendingen van het leger tijdens de burgeroorlog. Maar ja, inmiddels heeft de Myanmarese president dus nu met Bangkok, de Indiase hoofdstad Delhi en de Chinese hoofdstad Beijing alle grote omringende landen wel bezocht en de presidenten ontmoet. Dus ja, het lijkt er steeds meer op dat het een verloren strijd is voor het verzet.
1: Hoe is dit voor de Myanmarese in het algemeen? Hè? Heel veel mensen kunnen niet thuis wonen op dit moment, zijn hun huizen kwijt, wonen in andere gebieden. Zien zij het liefst de strijd vandaag dan morgen beëindigd?
12: Dat sentiment zal ze. Kijk, er zijn ruim 100.000 doden gevallen sinds 2021. En er zijn veel burgers die familie, vrienden of wat je zegt hun huis kwijt zijn geraakt door luchtaanvallen van het leger. Er zal nog veel woede zijn tegen het militaire regime. En veel burgers zullen de legerleiding liever kwijt dan rijk zijn. Maar ja, de situatie voor veel Myanmarezen is vrij dramatisch geworden. 3,8 miljoen vluchtelingen door de burgeroorlog. En we hadden natuurlijk anderhalf jaar geleden ongeveer die enorme aardbeving. Dat heeft ook een impact gehad op het land. En er zijn grote bezuinigingen geweest van sommige landen als het gaat om hulpverlening. Dus dat komt ook veel minder binnen. Kortom, veel burgers kunnen ook wel wat stabiliteit gebruiken. Maar ja, dan moeten die gesprekken waar we aan het begin over hebben gehad met de verzetscoalitie er A komen. En ze moeten wat opleveren. Daar zijn we nog lang niet. Dus er is echt nog wel een lange weg te gaan om die stabiliteit die veel burgers willen, om die ook daadwerkelijk te vinden.
1: Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Magari. Over 3 weken is het wereldkampioenschap roeien in Amsterdam. De afgelopen jaren hebben de Nederlandse roeiers laten zien dat ze het wereldtoneel kunnen domineren. En Nederlands roeisucces, dat gaat er veel verder terug, naar 1996 op de Olympische Spelen van Atlanta. De mannen van de Holland 8 veroverden toen historisch goud. Op de Bosbaan in Amsterdam werd daar gisteren, 30 jaar later dus, op een feestelijke manier bij stilgestaan.
11: In 1993 zijn we met de Holland 8 gestart. Wie gelooft er in dit project? Wijzelf. Wijzelf. Begeleidingsteam.
13: Ronald Florijn werd in 1996 met zijn roeimaten in de Holland 8 Olympisch kampioen. 3 decennia later staat hij op een vlonder met uitzicht over de Bosbaan in Amsterdam. En blikt terug op de gouden route richting die gedenkwaardige Olympische Spelen van Atlanta.
11: President Lubbers, de eerste die de eerste 8 doopte. En toenmalig prins Willem-Alexander, die onze laatste boot van Atlanta heeft gedoopt. Bart Speet. Niemand weet waarom Willem-Alexander ooit met watermanagement begon. Maar het was een stukje meeroeien in de Holland 8 die de koning inspireerde daartoe. Een jongensdroom begon.
13: Het is deze week 30 jaar geleden dat 8 roeiers en een stuurman Olympische geschiedenis schreven.
14: Ja hoor, het gaat een gouden plak voor Nederland worden. De eerste gouden plak voor Nederland met Duitsland op het zilver. En dan zijn het de Russen die het brons pakken. Het is het eerste goud voor Nederland. Jawel, we hebben er naartoe gewerkt. Ze hebben alles gegeven wat ze hadden. Ze hebben alles opzij gezet. En wat een vreugde in die boot. Daar rechtop staan. En in ieder geval weten ze nu dat waar ze voor gewerkt hebben, dat dat ook daadwerkelijk eruit is gekomen.
13: Daarom is de mannenacht van toen bijeen met de mannenacht van nu. Op de roeibaan van Amsterdam, waarin de laatste week van augustus het wereldkampioenschap wordt gehouden. Het is vandaag een bijzondere dag. Een samenkomst van de huidige tijdsgeest en nostalgie. We horen eerst vader en zoon Florijn. Eerst Ronald Florijn, senior, Olympisch kampioen in 1996.
15: Ja, je merkt wel hoe snel de tijd gaat. Ik heb het idee dat ik nog maar net aan de start van dat land al lag. En voordat ik weet zit ik hier met mijn zoon naar de volgende speler heel veel verder weg te kijken.
16: Bam! Bam! Bam! Wat een ritme, wat een kracht, wat een slagen. Makker en van de bij dat slagenpaar tilt die snelheid door de hele boot. En die snelheid blijft hoog, die snelheid blijft goed. Groot-Brittannië nu met een ultieme eindsprint als de ballen rood zijn geworden.
17: Maar dit kan niet meer misgaan, dit kan niet meer
13: misgaan. Junior Finn Florijn veroverde vorig jaar met zijn teamgenoten goud in de Holland 8 op het wereldkampioenschap in Shanghai.
17: Wat een perfecte mix. Wat gaan ze hier doen?
16: Een perfecte mix van jong talent en ervaren toproeiers. Nee, dit is het. Dit is gebeurd. Dit is een wereldtitel opnieuw. De tweede van de dag bij de mannen 8 nu. Dit is nog nooit gebeurd. Wow. Voor het allereerst in de geschiedenis van het Nederlandse roeien een wereldkampioen bij de mannen 8. Wat een geweldige race is dit voor de Oranje Vloot.
18: Ja, ik denk dat we op elk gebied, ook met voeding en met materiaal, proberen we toch, overal weer kleine stapjes te zetten. Dus en ook met dat de bosbaan hier is gewoon alles voor ons nu. Dus ja, ik denk dat ze daar wel stappen hebben gezet.
13: Een ander vader-zoon-koppel is de familie Rinks. Ook zij waren vandaag aanwezig op deze zogeheten roeimixdag, die deels als reunie voor de groep van 1996 is opgetuigd, met een feestelijk diner met stoere en grappige verhalen en herinneringen die werden opgerakeld. Dat gebeurde aan een lange tafel op oranje vloerbedekking aan de rand van het water op de bosbaan.
19: Kijk hoor. Deze is mooi, mannen. Mag je in deze camera kijken? Met een mooie glimlach. Hou vast. En nog eentje wat enthousiaster. Hey! Hey! Hey! Nog eentje. Hey! Hartstikke mooi. En ik wilde ook nog heel graag eentje daar maken.
1: Een reportage van Vlado Vajanoski. De ijssalons die schieten als paddenstoelen uit de grond, schrijft het AD.
2: Volgens de Kamer van Koophandel zijn er in Nederland nu 984. Dat is bijna twee keer zoveel als 10 jaar geleden. De meeste salons zitten in de Randstad. Flevoland is de snelste stijger. Een deskundige vertelt in de krant over een mogelijke verklaring. Ijs maken is een stuk makkelijker geworden. Vroeger moest je een Italiaanse opa hebben die het geheime recept wist. Tegenwoordig kijk je gewoon op YouTube. Volgens hem doet vooral softijs het goed met luxe toppings, olijfolie, bijzonder zeezout of zelfs kaviaar. En in Utrecht kwam hij haringijs tegen. Nederlandse filmfans vinden het niet erg om extra te betalen voor een unieke filmervaring. Dat meldt het FD. Daarom reizen veel van hen af naar Brussel om daar The Odyssey van Christopher Nolan te kijken. In Brussel is een zaal met 70 mm IMAX-systeem. En deze redacteur van de FD-podcast Dagkoers legt uit wat je daarvan ziet.
20: Je hebt in Brussel, als je hem daar kijkt, heb je dus eigenlijk twee hele grote voordelen. Namelijk dat het scherm enorm is. En het andere is dus dat het echt op een filmplaat is gedraaid. En dat vinden mensen net als vinyl heel erg leuk. Dat er dus echt iemand achter de projectie zit. Dat je die flikkering ziet in de witste stukken van het beeld.
2: Een kaartje voor de film in Brussel kost €31,50. Maar daar hebben filmfans dus geen problemen mee, zegt hij. En gisteren meldde de Telegraaf dat Marco Borsato bezig was aan een comeback. Iets wat volgens zijn management niet waar bleek te zijn. Toch was dat bericht de aanleiding voor tijdschrift Quote om eens in Borsato zijn financiën te duiken. En daaruit zou blijken dat het voor de zanger financieel wel een goed idee is om weer op te gaan treden. Het bedrag op de jaarrekening van de BV van Borsato is in 2023 en 2024 met zo'n €1,5 miljoen afgenomen. De kosten voor de rechtszaak zitten daar nog niet bij. Quote zegt er wel bij dat het blad niet weet hoeveel er op de privérekening van de zanger staat. En ze denken niet dat hij op een houtje hoeft te bijten. Borsato woont in een penthouse van dikke €1 miljoen zonder hypotheek. En in Delfgauw hebben ze iedere zomer enorme last van vliegen in het huis. Bewoners weten waar ze vandaan komen. Vieze ondergrondse GFT-containers. Wanneer je die open doet komen honderden vliegen je tegemoet. Laat een omwonende zien bij Hart van Nederland.
3: Er zit dus een trap onder de containers, aangegeven door de gemeente. Als we de containers omhoog halen om ze te legen, dan valt die trap ook gewoon, je ziet het gewoon naar beneden vallen. We hebben het ook een keer gezien. En daar zitten dus al die maden in. En daar komen dan al die vliegen uit. En op het moment dat je het open doet, dan krijg je dit.
2: Een andere bewoner zegt tegen Hart van Nederland dat ze zelfs vliegen tegenkomt in de douche. De gemeente zegt maatregelen te nemen, maar die lijken nog niet te werken.
21: Van 6 tot half 10.
22: Het NOS Radio 1-journaal.
21: Radio 1-journaal.

0: NYVE right now. Groningse kerken zijn deze week het decor van de International Martini Organ Competition. Jonge organisten uit de hele wereld nemen het elkaar op de historische Groningse orgels. Vandaag is de halve finale met daarin ook de enige Nederlandse deelnemer aan het toernooi, de 23-jarige Jan Hogendoorn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe staat het met de zenuwen?
1: Nou, dat valt nog wel mee hoor. Ik hoef ook pas aan het eind van de dag te spelen. Dus ik kan er mooi de hele dag tegenop zien.
0: Ja, is het een beetje ook er tegenop zien?
1: Ja, nou, het is de halve finale is in de A-kerk. En dat is nou ook niet het makkelijkste instrument om op te spelen. Dus gelukkig heeft iedereen daar moeite mee. Maar

0: Het wordt niet makkelijk.
1: Nee, en hoe komt het dat het niet het makkelijkste instrument is?
0: De ruimte waar je zit, die is een beetje klein. Dus je moet jezelf er maar een weg in zien te vinden. En het orgel speel ik nog vrij zwaar. Dus je moet wel wat gewicht gebruiken. En de muziek zelf die we moeten spelen, die vraagt ook nog wat het enige. Want
1: je krijgt op wat je moet spelen.
0: Inderdaad, ja. Ja.
1: En wat moet je spelen?
0: Ze dagen ons goed uit. Een stukje Lübeck, dat is barokmuziek uit 1700 ongeveer. Wat romantische muziek van Johannes Brahms en Robert Schumann. Dus dat is zeg 19e eeuw. En ook nog wat moderne stukjes. Niet zo lang, maar wel nog wat moderne muziek erbij dus.
1: Ja. Je speelt iedere keer in een andere kerk, hè? Dus ook op een ander orgel. Hoe bereid je je daar dan op voor?
0: Ja, nou, dat is op zich al een dingetje. Want elk orgel is compleet anders. En in de Martinikerk bijvoorbeeld, waar zaterdagavond de finale is, dat orgel speelt heel licht. En daar hebben we ook in de eerste ronde al gespeeld. Maar zoals ik zei, in de A-kerk gaat het weer heel zwaar. Maar we krijgen wel van de organisatie 2 uur per orgel om in te spelen. Dus dan kun je er een beetje aan wennen. En omdat we het wel vaker doen op verschillende orgels, dan leer je er ook een beetje mee omgaan wel. Hè?
1: Ja. Was het inderdaad die 2 uurtjes oefenen. Ja. Daar heb je even een stukje van opgenomen voor ons.

0: Dit is de preludium van Vincent Lübeck. Dat orgel, het Arpe Schnitke orgel, je zei al, dat speelt heel zwaar. Wat maakt het verder nog bijzonder?
1: Nou, het is dus eigenlijk gebouwd als een Schnitke orgel. En daar hebben we er in Groningen meer van. Schnitke die leefde in de barok, dus rond 1700 ongeveer. Maar dat orgel in de A-kerk, dat is in de 19e eeuw heel erg verbouwd. Dus er zijn ook allemaal 19e eeuwse romantische stemmen bijgekomen. En daardoor klinkt ook romantische muziek heel goed. Dus dat gaan we dan ook spelen vanavond.
0: Hoe bijzonder is het trouwens om op al die verschillende orgels in iedere ronde weer een ander orgel te spelen?
1: Ja, dat maakt het wel leuk hoor. De veelzijdigheid van het orgel, dat doet het wel. En hier in Groningen, daar hebben ze ook wel veel verschillende orgels. En, ook historische orgels. Dus, er zijn veel buitenlandse deelnemers en die kijken hun ogen uit. Dus, ik zelf trouwens ook. Want in de rest van Nederland daar heb je wel veel historische orgels, maar zo goed als in Groningen niet.
0: Groningen is wat dat betreft echt bijzonder. Dan is natuurlijk de hoop dat je zaterdag weer in de Martinikerk mag spelen. Hoe groot is de kans?
1: Nou, ik maak er niet al te veel illusies van. Als ik vanavond een beetje leuk kan spelen en het zelf naar mijn zin heb, dan vind ik het ook wel goed.
0: Is dat indekken?
1: Nou, ik weet niet. We gaan het zien.
0: Of realistisch. Want hoeveel doen er vanavond mee en hoeveel staan er zaterdag in de finale?
1: Er waren in de eerste ronde nog 11 deelnemers. En vanavond in de halve finale zijn het er 6. En daarvan moet weer de helft afvallen. Dus dan zijn er 3 in de finale.
0: Nou, toch gewoon heel veel succes. En wie weet toch die zaterdag in de Martinikerk. Hartelijk dank.
1: Zien.
0: Organist
1: dankjewel.
0: Jan Hogendoorn.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethovens imposante 5e symfonie.

0: wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemorgen. Franse boeren krijgen overheidssteun. En FIFA-baas Gianni Infantino is niet van plan om te vertrekken. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
5: Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt er onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. En ook vanuit het FIFA-bestuur zelf kwam kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant, voor het ebola-virus. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok over het grote aantal executies in Iran. Vorig jaar executeerde het regime ruim 1600 mensen. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die prijs wint. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs is. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door die zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat er een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland.
4: Waarom boeren in Frankrijk overheidssteun krijgen, horen we zo van onze correspondent.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je

0: vaste kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: De droogte in Frankrijk eist ook zijn tol in de landbouw. Het ministerie van Landbouw zegt dat er in 57 departementen sprake is van een crisissituatie. Er is zelfs ook al sprake van wat lege schappen in de supermarkten. Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin, wat mist er in die schappen?
6: Sla. Dat nu vooral, dan moet je denken aan ijsbergsla, rucola. In sommige supermarkten is dat nu helemaal niet meer te vinden vanwege de droogte. En dat komt omdat bladgroenten, die hebben veel water nodig. En die hebben enorm te lijden nu onder de droogte. Dus sommige oogsten die zijn mislukt. Of wat we ook veel zien is dat de kroppen veel kleiner zijn dan normaal. En dus ook niet meer kunnen worden verkocht. En datzelfde geldt ook voor veel andere groenten en fruitsoorten. Dan moet je denken aan spinazie, tomaten, artisjokken, broccoli en mais ook.
0: Of blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: De droogte in Frankrijk eist ook zijn tol in de landbouw. Het ministerie van Landbouw zegt dat er in 57 departementen sprake is van een crisissituatie. Er is zelfs ook al sprake van wat lege schappen in de supermarkten. Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin, wat mist er in die schappen?
4: Sla. Dat nu vooral, dan moet je denken aan ijsbergsla, rucola. In sommige supermarkten is dat nu helemaal niet meer te vinden vanwege de droogte. En dat komt omdat bladgroenten, die hebben veel water nodig. En die hebben enorm te lijden nu onder de droogte. Dus sommige oogsten die zijn mislukt. Of wat we ook veel zien is dat de kroppen veel kleiner zijn dan normaal. En dus ook niet meer kunnen worden verkocht. En datzelfde geldt ook voor veel andere groenten en fruitsoorten. Dan moet je denken aan spinazie, tomaten, artisjokken, broccoli en mais ook. En ja, vooral in Bretagne is dat nu een heel groot probleem. Want Bretagne, daar is veel groenteteelt. En daar hebben ze te maken gehad met hele hoge temperaturen. Veel en veel hoger dan normaal. Door de meerdere hittegolven die daar eroverheen zijn gegaan. Weinig neerslag. Dus ja, daar hakt de droogte er enorm in. Maar ook ver daarbuiten, hoor. In heel Frankrijk is echt wel sprake van een crisis.
3: Ja, dat zegt het ministerie dus ook, hè? Echt crisissituatie. Dus hoe nijpend is het voor die departementen?
4: Ja, het is een heel groot probleem op meerdere fronten. De landbouw is dus een hele belangrijke. Echt een crisissituatie, daarvan is sprake volgens het ministerie van Landbouw in 57 departementen. Boeren die hebben daar te weinig toegang tot water, ook vanwege de droogte. En ja, dat heeft dus grote gevolgen voor de landbouw, maar ook voor de veehouderij bijvoorbeeld. Er zijn tienduizenden kippen en ander pluimvee door de hitte omgekomen. Koeien ook, die geven veel minder melk dan normaal. Dus er is ook echt een probleem op dat gebied met melk. Dus ja, het is een probleem, zoals het ministerie zegt, voor de hele keten. En in de afgelopen weken werd er al door allerlei vakbonden al alarm over geslagen. En nu dus heeft het ministerie gereageerd dat ze iets willen gaan doen om de boeren nu te gaan helpen.
3: En hoe gaan ze dat doen?
4: Ja, wat ze willen gaan doen is een soort noodplan gaan maken om de boeren te steunen. Dat moet nu in kaart worden gebracht in alle departementen waar precies de behoeftes liggen. Maar wat we al weten is dat er in ieder geval financiële hulp zal komen om boeren een beetje te helpen. Een deel van hun bijdrage bijvoorbeeld voor sociale zekerheid, die zullen worden verlicht, dat ze minder daarin hoeven te betalen. En ook worden de landbouwregels versoepeld, in ieder geval een aantal daarvan. Dat vragen ze ook aan de Europese Commissie, dat sommige regels wat worden versoepeld. Bijvoorbeeld als het gaat om het afwisselen van het verbouwen van gewassen. Daar bestaan allerlei afspraken over. Maar vanwege deze enorme droogte wil Frankrijk daar wat coulance eigenlijk voor hebben vanuit Brussel. Dat ze een oogje gaan toeknijpen. Tegelijkertijd moet de regering ook wel streng zijn. Want ja, er zijn ook overal watertekorten. Dus ook voor de gewone burger. Dus irrigatie bijvoorbeeld. Ja, dat mag niet zomaar meer op elk moment van de dag en overal. Dus ja, daar wordt ook wel weer streng op gelet.
3: En die droogte, hè, dat is al een tijd aan de gang. We hebben natuurlijk de enorme natuurbranden gezien, bijvoorbeeld bij Bordeaux. Heeft dit de discussie over wat je moet doen tegen klimaatverandering of hoe je ermee om moet gaan in Frankrijk aangewakkerd?
4: Ja, als je kijkt naar het Franse nieuws, dan gaat het bijna nergens anders meer over. Dit is echt een heel belangrijk topic deze zomer. Echt wel een eye-opener zou je kunnen zeggen. Hè? Dat het besef wel in begint te dalen dat dit soort zomers niet echt meer een uitzondering zijn, maar in de toekomst de norm zullen gaan worden, ook vanwege klimaatverandering. Dus ja, hoe moet daar dan mee om worden gegaan? Hoe moet daarop worden voorbereid? Want wat we dus nu zien deze zomer, hè, de schade die dit veroorzaakt is echt enorm. Hittegolven die het land wekenlang lam leggen. Je zegt het al, de vele bosbranden ook die we hebben gezien deze zomer. En natuurlijk dus ook die enorme impact op de landbouw. Ja, dat kost de Franse staatskas ook nog eens ontzettend veel geld. En Frankrijk, die heeft het financieel al niet heel goed, met een hoge staatsschuld en een groot begrotingstekort. Dus dit onderwerp staat heel hoog op de agenda momenteel deze zomer. En het zou mij ook niet verbazen.

0: Zoals het ook een heel belangrijk thema gaat worden voor de presidentsverkiezingen hier volgend jaar.
1: Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtijn. In Frankrijk komt er dus overheidssteun voor boeren. Nederland heeft een heel ander systeem. Boeren kunnen zich hier laten verzekeren via een zogenoemde brede weersverzekering. Jan de Ruiter is agrarisch econoom bij ABN AMRO. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe werkt die verzekering?
2: Een aantal jaren geleden is die verzekering ingesteld. Eigenlijk ook bedoeld dat de overheid minder in zou hoeven grijpen bij rampen voor de agrariërs. En die gaat vooral over een aantal onderdelen van extreem weer. En dan moet je denken aan extreme regenval, vorst, storm, droogte, hagel. Dus er zijn verschillende onderdelen die een boer of een tuinder, een akkerbouwer kan verzekeren. En dat is een beetje afhankelijk van zijn gewas, want dat geldt wel vooral voor de gewassen die in het open veld geteeld worden.
1: Dus in het open veld, omdat ze daar meer last hebben van het weer?
2: Ja. Dus het geldt niet voor de veehouderij en het geldt niet voor de glastuinbouw. Dus de producten buiten zijn natuurlijk veel gevoeliger voor weersextremen.
1: Ja, hoewel de glastuinbouw, dat was gisteren in het nieuws, die gaan geen water meer mogen halen.
2: Ja, dus dat klopt. Maar dat is natuurlijk wel een andere situatie. Maar dit gaat vooral over het open veld waar het gewas kwetsbaar is voor weersomstandigheden. Ja. En de overheid subsidieert dat. Dus een aantal jaren geleden is dat ingesteld. En er is subsidie beschikbaar om die verzekeringspremie naar beneden te brengen. Zodat de drempel om die verzekering af te sluiten lager wordt. En want verzekeren is vaak natuurlijk zit een soort negatieve selectie op. Als je in een gebied zit waar je geen last hebt van hagel of van nachtvorst, dan ben je ook niet geneigd om dat te verzekeren. Dus dat is altijd wel een lastig onderdeel. Dus niet alle boeren met volle grondsgewassen die hebben die zo'n verzekering afgesloten.
1: Maar door die overheidssteun zijn ze dat wel gaan doen?
2: Nou, dat probeert de overheid te stimuleren met zo'n overheidssteun. Maar nogmaals, niet alle boeren voelen die noodzaken. Je merkt pas de behoefte van zo'n verzekering als het je raakt.
1: Ja, dan ben je te laat.
2: Dan ben je te laat. En dat is, maar er is veel promotie op geweest. Dus dat is de manier op dit moment voor de overheid om boeren te ondersteunen tegen
1: Dus eigenlijk is er wel overheidssteun in Nederland. Het is alleen een beetje op een andere manier ingericht, waardoor ook het risico voor de overheid op pieken wat minder is.
2: Ja, dat is het doel geweest. En dat zeg ik. Het aantal verzekeringen is niet erg hoog. Maar de reden waarom dit is ingesteld is dat de overheid niet meer zo snel zou in hoeven grijpen bij rampen.
1: Maar als u zegt het aantal is niet zo hoog, betekent dat boeren dan dadelijk alsnog bij de overheid gaan aankloppen?
2: Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, ik denk dat je ziet, Nederland heeft natuurlijk een iets andere situatie als Frankrijk. Het wordt nu ook nijpend in Nederland. We zien op allerlei plekken nu dat er beregeningsverboden gaan gelden. Dat waterschappen geen middelen meer hebben om water vast te houden. Nou, we zien het in waterschappen Delfland, in het Westland. Dat die zeggen van, nou ja, we moeten eigenlijk de dijken bewaken. Zorgen dat de dijken nat blijven. En dat gaat voor op bedrijven. Maar ja, er komt natuurlijk wel de vraag van, als de voedselvoorziening in gevaar komt en als veel bedrijven hier in zware problemen komen, dan komt natuurlijk zeker de vraag weer naar de overheid.
1: Welke gewassen lopen nu het meeste risico?
2: Ja, ik denk net dezelfde situatie als in Frankrijk. We hebben natuurlijk gewassen die veel water nodig hebben, die kwalitatief water nodig hebben. Want dat is ook nog wel een punt. Sommige gewassen kunnen toch iets beter tegen wat minder kwaliteit water dan andere gewassen. Sommige gewassen zijn ook goed te bewaren. Die zitten bijvoorbeeld met wortels in de grond. De wortels, borstbeen of aardappels die in de grond zitten, die hebben wat meer bescherming. Maar juist de gewassen boven de grond, zoals sla of spinazie, dat soort gewassen, die hebben natuurlijk meteen bij droogte een groot probleem. Dus dat zijn de gewassen die het eerst geraakt worden. En het is heel afhankelijk ook van het gebied waar je zit. Want wij hebben best nog wel gebieden waar je mag beregenen, waar je goed oppervlaktewater hebt dat je kan gebruiken, grondwater. Maar we hebben ook echt gebieden nu die, waar de waterschappen ook zeggen van ja, we gaan verboden instellen, we gaan beperkingen opleggen. Ja, en dan kan je je teelt niet meer beschermen. En dan gaat natuurlijk ook aan de ene kant natuurlijk je bedrijfsresultaat staat onder druk, maar aan de andere kant ook de voedsel.

0: voorziening. Want normaal kan je ook zeggen van, nou, als het in een bepaald gebied niet mogelijk is om meer producten te telen, dan kan je dat importeren. Maar we zien nu natuurlijk dat een groot deel van Europa tegelijkertijd grote problemen heeft. Ja. Het is niet alleen, het is Frankrijk, het is Spanje, het is België, Nederland. Dus ja, de beschikbaarheid in zo'n gebied waar we voorheen konden exporteren of importeren, dat is nu ook minder aan de orde.
1: Dus kunnen we dan duurder voedsel in de supermarkt en de winkels verwachten?
0: Ja, dat is denk ik een direct gevolg als er schaarste is en het is lastig te verkrijgen. En supermarkten willen toch wat in de schappen hebben. Dan zullen ze hoger, duurder moeten inkopen. En dat wordt eigenlijk natuurlijk meteen naar de consumenten doorberekend.
1: Dank u wel. Jan de Ruiter, agrarisch econoom bij ABN AMRO. Rusland kampt met een zwarte weduwe-probleem. Daar schrijft CNN vanochtend over.
2: Dan gaat het niet over de spinnen, maar over vrouwen die trouwen met militairen in de hoop dat zij sneuvelen in Oekraïne. Als dat gebeurt, strijken ze namelijk een premie voor nabestaanden op. CNN sprak in Sint-Petersburg met Maria. Haar vader ging het leger in.
3: It felt unreal. When I was being issued the death certificate, they asked if he was married. I said no, but they told me he was. I never even managed to contact the woman. I simply didn't know what to say to her because I suspected it was a scam.
2: Ja, ze kwam er dus pas achter dat haar vader was getrouwd nadat hij sneuvelde. En liep daardoor veel geld mis. Nabestaanden krijgen een eenmalige uitkering van ruim 53.000 euro. De Taiwanese president Lai moest gisteravond hals over kop in een gepantserde wagen naar het commandocentrum in Taipei worden gebracht. Dat schrijft de Straits Times. Het was onderdeel van de grote jaarlijkse oorlogsspelen, zoals ze het zelf noemen, om te testen of de regering gewoon kan doorwerken in tijden van oorlog. De oefeningen duren 10 dagen, zijn vooral bedoeld om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een mogelijke Chinese aanval op het eiland. De Taiwanese regering is bang dat Peking op zeker moment, net als de VS dat in Venezuela deed, de president zal ontvoeren. Vandaar dat hij ook meedoet aan de spelen, de oefening dus. Persbureau Reuters schrijft over een nieuwe hack door kunstmatige intelligentie. Dit keer is het de beurt aan de AI van Meta, dat tijdens het testen een ander bedrijf heeft gehackt. De afgelopen weken gebeurde hetzelfde tijdens het testen van kunstmatige intelligentie bij OpenAI en Anthropic. Het model van Meta maakte misbruik van een beveiligingslek in een dienst van een derde partij op een manier die vergelijkbaar is met eerdere gemelde aanvallen bij andere bedrijven, zegt het bedrijf in een verklaring. En volgende week is er een zonsverduistering en in België zijn de eclipsbrillen niet aan te slepen, dat meldt de VRT. Opticiens verwachten dat de voorraad tegen het einde van de week op is. Die eclipsbrillen lijken op de papieren 3D-brillen die je vroeger in de bioscoop kreeg. En deze man legt uit hoe je hem moet gebruiken.
4: Dus er zitten hier twee blokjes in, voor een groot en een klein formaat. Voor de veiligheid kun je dat tijdens de eclips gewoon over je hoofd zetten, naar de zon kijken en vastzetten.
5: Okay.
4: Ja, en dan kun je nooit eigenlijk ernaast kijken per ongeluk.
2: Zo'n bril is belangrijk omdat rechtstreeks in de zon kijken natuurlijk slecht is voor je ogen. Ook bij ons is de verduistering de moeite waard. De zon zal bijna helemaal afgedekt worden door de maan.
6: NPO.
7: Radio 1. Dit is tot 9:30.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Gianni Infantino blijft, ondanks alle kritiek, aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. Sportcommentator Suze van Kleef, de rijen dus toch weer gesloten?
8: Nou ja, voorlopig en alleen binnen de top van de FIFA, denk ik. Infantino heeft na die vergadering in Marokko zijn excuses aangeboden voor de fouten die ze hebben gemaakt met betrekking tot de controversiële investeringsplannen van de FIFA. Dit nadat ook FIFA-topmensen zowel binnen als buiten die vergadering kritisch zijn geweest. Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten. Nou, deze mea culpa lijkt dus genoeg voor de aanwezigen, die FIFA-top, om zich weer achter Infantino te scharen. Die natuurlijk een streep probeert te zetten onder alle controverse. Maar de strijd is nog niet gestreden. De Europese Voetbalbond, de UEFA, is de continentale bond die het meest uitgesproken is. Die willen van hem af, dreigen zelfs met juridische stappen na het van tafel vegen van die investeringsplannen. En de woede over de handelswijze van de Zwitser is niet zo bedaard. Infantino die wil in maart voor de vierde keer verkozen worden als hoogste baas van de FIFA. En nu is de vraag, gaat de UEFA zelf een alternatieve kandidaat naar voren schuiven? En ook, wat gaan de andere bonden doen? Zijn deze excuses van gisteravond en eerdere financiële en andere beloftes van Infantino genoeg om toch weer voor hem te kiezen? Of kijken we nu naar een coup in slow motion en is dit alsnog het einde van Infantino? Nou, wordt dus weer vervolgd.
1: Ja, we gaan het er nog vaker over hebben, ben ik bang.
8: Yes.
1: Laten we maar gewoon lekker naar sport gaan. Twee Nederlandse tennissers die het lekker doen. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor. Tweede ronde van het Masters toernooi in het Canadese Montreal. Of Montreal, zoals ze daar roepen. Tellen Griekspoor, die wist maar liefst de nummer 3 van de wereld te kloppen. Alexander Zverev.
8: Ja, dat klopt. Dat mogen we wel een stunt noemen, denk ik. Hij verloor de eerste set nog op een tiebreak van de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev. Maar won de twee sets daarna met 6-2 en 6-4. Duidelijke cijfers dus. Echt een hele knappe prestatie. Zverev won dit jaar Roland Garros en haalde de finale op Wimbledon. Terwijl ja, Griekspoor echt een moeilijk jaar doormaakt zonder echte successen. En deze winst betekende daarom ook veel voor de Nederlander. Dat zei hij ook in een interview na de wedstrijd. Hij zei, dit is een van de speciaalste overwinningen. Echt, ik heb dit jaar een paar keer bijna de handdoek gegooid. Was dus bijna gestopt in zo'n dal zat hij. Nou, meer goed tennisnieuws uit Canada. Ook Botik van de Zandschulp. Die stunt won verrassend van ook een grote naam. De als vierde geplaatste Daniil Medvedev in twee sets. 6-3 en 7-6. Zijn tegenstander, de Rus, worstelde. Maakte 40 unforced errors. Dus heel veel fouten die hij zelf maakte, die dus niet door Van de Zandschulp werden geforceerd. Nou, daar wist Van de Zandschulp uitstekend van te profiteren. Zij dus alle twee door naar de volgende ronde. En dat is ook wel eens leuk voor het Nederlandse mannentennis.
1: Zeker. En vanavond Ajax en FC Twente die weer aan de bak mogen voor Europees voetbal. Laten we met Twente beginnen. Die spelen tegen het Slovaakse DAK 1904 voor een ticket in de Conference League.
8: Hoe spreek je dat uit?
1: Ja, ik denk DAK, toch?
8: Ja, laten we maar vanuit gaan.
1: Of DLC.
8: Ja.
1: Mijn Slovaaks is niet heel erg goed.
8: Nee.
1: Hoe lastig gaat het zijn voor Twente?
8: Nou, ik denk niet dat dit lekkere wedstrijden zijn. Hè. Tegen een tegenstander waar je, nou, zoals trainer John van der Brom zelf ook zei, nog nooit van hebt gehoord. Ook hij dus niet. Maar Van der Brom kwam daarna wel met een lekker voetbalcliché. Hij zei, je mag ze nooit onderschatten. Ik geloof niet meer in kleine ploegjes, in Europa niet en in Nederland ook niet. Nou ja, prima, maar voor Twente is het wel absoluut zaak om te winnen. Ook om de vieze smaak van de uitschakeling in de Europa League, het Europese toernooi een niveautje hoger, weg te spoelen. De ticket voor de Conference League en dus de komende maanden wel Europees voetbal is echt het minimum voor Twente tegen deze Slovaakse tegenstander dus.
1: En Ajax tegen het eerste Shelburne in de Johan Cruijff Arena. Hoe gaat het daar, denk je?
8: Nou, bij Ajax is het gevoel denk ik wel goed. Ze hebben twee hele makkelijke overwinningen in de vorige kwalificatieronde voor de Conference League geboekt. Ze hebben ook succes op de transfermarkt. Haalden de afgelopen week een aantal grote namen binnen die vandaag ook meteen inzetbaar zijn. Heb ik het over Duitse internationals keeper Marc-André ter Stegen en Julian Brandt. En ook de Nigeriaanse spits Tolu Arokodare. En van Shelburne zelf zou Ajax niet te vrezen moeten hebben. De club werd vorig seizoen derde in de eerste competitie, maar nu gaat het veel minder dit seizoen. Daarnaast zijn er een hoop blessuren gevallen, dus nou, Ajax moet hier geen problemen mee hebben.
1: Suze, dankjewel.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
7: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert,

0: Het ritme van de nacht. Ritmo de la noche van Dorca.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
7: FIFA-voorzitter Gianni Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt er onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime gedood. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar bijna 4000, dat meldt de regering. De huidige uitbraak van deze variant van het virus is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. En volgens Iran is er bijna een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er grotendeels overeenstemming is over de coördinaten van de geplande vaarroute. Er zou nu gewerkt worden aan een gezamenlijke verklaring. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie beste alternatieve of experimentele film. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint.
0: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, temperatuur is even wat anders, hè, dan de afgelopen tijd.
8: Het is heerlijk inderdaad. Ja, nee, een goede afkoeling vannacht geweest. De temperaturen in de buurt van de 14 graden. Op sommige plaatsen nog iets lager. En ook vandaag wordt het niet heel warm. Eigenlijk zijn het vandaag gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Zo'n 20 tot 24 graden. Waarbij het warmst wordt in het zuidoosten. En de laagste temperaturen kom je tegen op de Waddeneilanden. Dus die 20 graden. Het waait wel redelijk door. Een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En daarbij hebben we een mix van zon en wolken. Ziet er vriendelijk uit. Bewolking neemt vanmiddag in het noorden wel wat toe en laat in de middag of in de avond zou er in het uiterste noorden ook wat lichte regen of een buitje kunnen vallen. Hoeveelheden stellen weinig voor, maar helemaal droog blijft het vandaag dus niet.
0: En hoe zit het dan de komende dagen?
8: Ja, die wolken en nog wat neerslag in het noorden hebben we vannacht ook nog. In het zuiden zijn daar brede opklaringen. 10 tot 13 graden, de minimumtemperatuur. En morgen is de neerslag het land uit. De zon schijnt regelmatig, het blijft droog. En bij een slechts zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting wordt het 21 tot 24 graden. Maar het weekend wordt gewoon weer een heel stuk warmer. Zaterdag 25 tot 28 graden met volop zon en weinig wind. Zondag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. Dan wordt het 28 tot 32 graden. We gaan weer boven de 30 graden uitkomen. En ook zondag blijft het droog en is er geregeld zon.
0: Marco, dankjewel. Het lage water levert problemen op voor woonboten. Onze verslaggever gaat langs bij een paar bewoners.
9: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
10: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
13: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
0: Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem. En dat brengt kopzorgen voor woonbooteigenaren. Het einde is voorlopig nog niet in zicht. Een van de plekken waar de effecten van de droogte goed te zien zijn is in de Rozandepolder op de grens van Arnhem en Renkum. En daar is ook verslaggever Vincent van Rijn. Vincent, hoe ziet het daar nu uit met die woonboten?
14: Ja, het is om eerlijk te zijn best wel een triest gezicht. Die woonboot waar ik nu voor sta ligt helemaal droog. De bak waar de woonboot op rust ligt op de grond. En om die woonboot heen ligt bijvoorbeeld een drijvend terras. Normaal met een picknicktafel en lampjes. Nou, normaal gezellig op het water, nu ook helemaal op de bodem. En ik sta bij Marloes en Henk Kraal. Die wonen hier met hun twee kinderen aan de Renkumse kant van deze plas. Ja, uw boot ligt dus helemaal droog. Nou dacht ik gisteren nog even, dat is iets van de afgelopen dagen, maar dat is eigenlijk al maanden aan de gang dus.
15: Dat begint al vanaf mei, op het moment dat de waterstand begint af te nemen, begint dat een rol te spelen in deze hoek, klopt.
14: Ja. Ja. En dat is wel de afgelopen jaren steeds erger geworden, omdat het waterpeil steeds lager wordt.
15: Ja, deze plek is altijd al problematisch geweest. Dat is al decennia aan de orde. Vorige eigenaren hebben daar ook de nodige uitdagingen mee gehad. Kijkend naar het waterpeil tegenwoordig wat blijft zakken, zeker in de warmere maanden van het jaar. Dan wordt het inderdaad steeds prominenter om de voet te nat te houden, zeg maar.
14: Ja, en als we even de woonboot inlopen, want nou ja, je kunt denken, hij ligt droog. Nou, dat is vervelend, maar het is wel iets meer dan vervelend. Het levert ook veel schade op. Vertel eens.
15: De hele woonboot die raakt ontzet, omdat de bodemwaarde op die droog valt natuurlijk niet egaal is. Je ziet op het dak, dakbedenking zie je rimpelen. Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt. Dat we hem anders niet meer in het slot kregen. En dat zijn allemaal van die uitdagingen waar je dan onvrijwillig mee te maken krijgt. Die toch wel eens een hoop stress opleveren.
14: Ja, een ander heel praktisch voorbeeld. Daar laten we daar ook even heen lopen. Door de keuken heen komen we aan de buitenkant uit. En Henk, dat is het riool. Vertel eens even.
15: Ja, we hebben hier geen riool. De toiletten, het zwarte water, wordt op open water geloosd.
14: Een beetje middeleeuws nog, überhaupt, maar goed.
15: Vrij middeleeuws. Vrij middeleeuwse luchten ook, helaas. Omdat we dus droog liggen, lozen wij nu niet in het water, maar op het land. De ontlasting maakt niet dat het heel vrij ruikt met de warme dagen.
14: Nee, dat lijkt me helemaal problematisch. En dan is het vervelende dat er wel een oplossing is. En dat is namelijk baggeren. Dat betekent dat het slip wordt weggehaald. Daarmee komt de boot weer dieper te liggen. Dat is een best wel kostbare operatie. En we zeiden het al aan het begin, we zitten hier op de grens tussen Arnhem en Renkum. En aan de Arnhemse kant is dat wel gebeurd, ook door de gemeente, maar hier in Renkum niet.
15: Nee, de gemeente Renkum geeft te kennen dat de huurder daarvoor verantwoordelijk is. We betalen lichtplaatshuur iedere maand. Dus we zijn samen met de buren ook inmiddels aan het kijken hoe we dat zouden kunnen realiseren. Maar het is inderdaad een forse kostenpost om op te hoesten.
14: Ja. En waarom vindt u eigenlijk dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft? Zij zeggen ja, het staat gewoon in het huurcontract dat u zelf verantwoordelijk bent.
15: Nou, we leven met z'n allen samen op en om het water. Wij hebben geen controle over de waterstand van de rivier. De gemeente heeft dat natuurlijk ook niet. Het zou mooi zijn om samen naar oplossingen te zoeken waar dat mogelijk is. Het bagger is één oplossing, het op palen zetten, dat is een andere oplossing. Dat zijn allemaal opties die overwogen moeten worden. Het is alleen als particulier best wel een lastig veld om te navigeren met alle regelgeving.
14: Ja, dat begreep ik ook al van u. Het is niet even een kwestie van een belletje doen naar een bedrijf en dan komt het allemaal goed.
15: Nee, we zijn nou begonnen met een bodemonderzoek om de kwaliteit van afvoermateriaal te beschouwen, zodat we een vergunning kunnen gaan aanvragen. Dat zijn de allereerste stapjes die we nemen.
14: Ja, dank Marloes en Kraal. Sterkte ook nog wel even. Nou ja, iedereen houdt wel van de zomer, maar voor u is te hopen dat het water snel gaat stijgen.
15: We mogen het hopen, ja.
0: Een verslag van Vincent Verheijn in de Roezandenpolder bij Arnhem. Peter Broekmeulen is algemeen bestuurslid bij de Landelijke Waterwoonorganisatie. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: Ja, we horen waar Henk en Marloes dus tegenaan lopen. Is dit wat u vaker hoort nu?
16: Wij krijgen op dit moment inderdaad bij regelmaat meldingen van mensen die in de problemen zitten door het lage water. Ja. En ook wat meer schrijnende zaken komen dan naar voren. Inderdaad, zoals je net beschreef, de verschillen tussen Arnhem en Renkum. Waar de ene gemeente wel gekozen heeft voor baggeren en de andere gemeente niet kiest voor baggeren.
0: Ja, want dan gaat het inderdaad over wie is er nou verantwoordelijk. Hoe is dat geregeld?
16: Niet. Dat is eigenlijk waar het landelijk waterwoonoverleg zich ook sterk voor maakt. Dat wij algemene regelgeving krijgen die voor alle waterwoners geldt. En niet dat je verschillen tussen gemeentes krijgt. Dus het is erg moeilijk op dit moment.
0: En dan ben je maar afhankelijk van wat jouw gemeente op dat moment besluit.
16: Ja, precies. Ja.
0: Ja. U zei, we krijgen veel meldingen op dit moment binnen, meer dus dan andere jaren.
16: Zeker, ja, want het is dit jaar vroeg begonnen, het lage waterpeil. En het zakt ook verder dan we tot nu toe gewend zijn. Dus er zijn er ook meer bewoners die daar last van krijgen.
0: Wat kan er gebeuren als dat nou langere tijd duurt?
16: Ja, dat is verschillend. Als je erg scheef komt te liggen, kan het uiteraard een gevaar opleveren. Dat bij het stijgende water overloopjes vollopen. Waar de meeste woonbouwbewoners denk ik wel last van hebben, zijn de aansluiting van de nutsvoorzieningen die een stuk strakker komen te staan. We zijn ook gewaarschuwd, of tenminste de mensen die bij EOC zijn verzekerd, zijn gewaarschuwd om dadelijk bij het wassende water de zaak goed in de gaten te houden.
0: Want ook dan kan er weer ander gevaar optreden?
16: Ja, het wassende water, dat kan, stel dat het schip aan de bodem blijft plakken. Dat is theoretisch mogelijk. Nutsvoorzieningen die al onder spanning staan, dat die dan afbreken. Ja, je kunt van alles gaan verzinnen.
0: Een boot die aan de bodem blijft plakken, dus dan zinkt die als het ware?
16: Dan moet je in ieder geval... Als het een erg modderig, kleiachtige omgeving is, dan kan die theoretisch blijven plakken.
0: En kun je daar iets tegen doen als woonbooteigenaar?
16: Wat de verzekering adviseert is om dan een draadje eronder door te trekken.
0: Een draadje eronder door? En dat helpt al?
16: Het is maar dat er even lucht komt en dan komt die los van de bodem. En dat zijn theoretische zaken, dat zal bij weinig woonschepen voorkomen. Maar het is in ieder geval waar de verzekering voor waarschuwt op het moment dat het water was, om alles scherp in de gaten te houden.
0: Ja. We krijgen natuurlijk wel vaker met dit te maken in de toekomst, zo is de verwachting. Wat betekent dat voor de toekomst van wonen op een woonboot?
16: Helaas krijgen we daar waarschijnlijk meer mee te maken. Als landelijk waterwoonoverleg zijn we nu alles goed aan het inventariseren. Het is natuurlijk maar een bepaald deel van de waterbewoners die daar last van hebben. We schatten grofweg zo'n 20-25%. Maar als LBO willen we die natuurlijk ook in de picture houden. We hopen in overleg te gaan met provincies, Rijkswaterstaat, om te kijken wat de fundamentele oplossingen zijn. Hè. Dat kan inderdaad, zoals de vorige spreker zei, baggeren zijn of stellages. Of nou ja, misschien zijn er nog meer mogelijkheden.
0: Kortom, u moet zich daar als woonboot-eigenaar heel erg mee bezig gaan houden. Dank u wel. Peter Broekmeulen van de Landelijke Waterwoonorganisatie.
17: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
18: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
17: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
19: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
17: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
20: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
17: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
21: Misschien interessant om te vermelden.
0: De voormalig premier en dictator van Bangladesh, Sheikh Hasina, wil terugkeren naar Bangladesh. In 2024 vluchtte ze naar India, nadat ze in haar land studentenprotesten keihard had neergeslagen, met zo'n 1400 doden tot gevolg. Na die protesten werd ze afgezet en later ook veroordeeld tot de doodstraf. Toch wil ze nu terugkeren.
22: Whatever fate awaits me, I will return to my people. I cannot stay away while my beloved countrymen are suffering.
0: Wat me ook te wachten staat, ik keer terug. Ik kan niet wegblijven terwijl mijn geliefde inwoners lijden, zei ze via een videoverbinding. Zuid-Azië-correspondent Davy Boerema. Davy, waarom wil ze terugkeren terwijl haar dus de doodstraf wacht?
23: Ja, ze heeft het een keer eerder gedaan. Rond de jaren 70, 80 zat ze ook in ballingschap. Dat was nadat haar hele familie was uitgemoord. Op een zus na. En zat ze ook vooral in India. Ze is toen teruggekeerd en werd echt onthaald als een held door heel veel mensen. En het lijkt erop dat ze zelf denkt dat ze die status nog heeft. En ook voor het volk wil laten zien dat ze weer als een soort verlosser kan terugkeren.
0: Want er zijn inmiddels verkiezingen geweest in Bangladesh, vorig jaar. Hè? In wat voor land keert ze terug?
23: Ja, tijdens die verkiezingen bleek eigenlijk dat wat de studenten geprobeerd hebben tijdens die protesten, om een politiek systeem, om een politieke dynamiek die het land al heel lang in zijn greep houdt te verbreken en echt een soort nieuwe politiek neer te zetten, dat eigenlijk mislukt is. Want wat het geval is in Bangladesh al heel lang, is het dat het stuivertje wisselen is tussen twee partijen, tussen

0: twee vrouwen ook heel lang. Eén daarvan is nu overleden, maar de BNP, de Nationalistische Partij, is gewoon weer aan de macht daar. En zij hebben de Awami League van Hasina compleet uitgesloten van verkiezingen. Dus ze doen wat er elke keer gebeurt, elkaar uitwissen als de ander aan de macht is. Dus ja, als zij nu terug zou keren, zou ze eigenlijk terugkeren in een land waarin de politieke situatie heel herkenbaar voor haar is. Hasina weet niet anders dan dat. Dus ze keert niet terug in een nieuw Bangladesh.
1: Het is ook niet dat het na haar vertrek veel beter is geworden. Dus misschien hoopt ze dat mensen toch hun hoop op haar vestigen?
0: Ja, en ik denk ook niet dat de politieke steun voor haar echt verminderd is. Het is wel lastig om dat te zeggen, omdat bij de laatste verkiezingen ook inderdaad gewoon haar partij uitgewist was. Dus mensen konden zich ook niet meer uitspreken voor haar. En mensen in Bangladesh zijn die dynamiek natuurlijk ook gewend. Dat de partij die dan weer aan de macht is, heel hard uithaalt naar de aanhangers van de vorige partij. Hasina ziet dus gewoon in deze dynamiek, ziet zij kansen voor zichzelf. Omdat zij zegt van ja, die achterban is niet zomaar verdwenen. En wat de BNP nu doet, daar zien mensen weer de trekjes in van een autoritaire machthebber die echt zich niks aantrekt van wat de studenten in een juli-manifest heet dat. Wat met 70% door de bevolking is goedgekeurd tijdens die verkiezingen ook. Ja, deze regering doet daar niks aan om dat manifest te implementeren.
1: Maar hoe valt dan dit bericht van haar in Bangladesh?
0: Nou, ten eerste is deze speech helemaal niet te horen geweest in Bangladesh. Het mocht niet uitgezonden worden en de media mag er ook niet over bericht geven. Dus dat zegt al wat, hè, over de staat van de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting daar nu. Maar het staat natuurlijk wel online, dus het is niet zo dat mensen er niks van afweten. En de teksten uit haar speech komen natuurlijk ook via andere media gewoon naar mensen in Bangladesh toe. Dus zij krijgen er zeker wel wat van mee. Ja, ik denk dat er gewoon nog best wel veel steun is voor Hasina. En dat die mensen opgelucht zijn dat zij nog steeds zo strijdbaar is.
1: En wanneer zou ze dan terugkomen? Heeft ze daar iets over gezegd?
0: Ja, ze zei tijdens die speech, was een beetje onverwacht, dat ze zei van ja, de datum weet ik niet helemaal, maar ze heeft eerder ook al wel december gezegd. In ieder geval voor het einde van het jaar zegt ze dat ze terug moet zijn.
1: Nou, dat is dan toch alweer over een paar maanden. Davy, dankjewel. Correspondent Davy Boerema. Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker staat zo onder druk dat het mogelijk gaat veranderen, meldt RTV Noord.
2: 50-plussers met borstweefsel worden opgeroepen om elke 2 jaar een scan te laten maken. Maar door personeelstekorten moeten veel mensen lang wachten. Ook zit er te veel tijd tussen 2 scans, waardoor in de tussentijd kanker kan ontstaan. Dat is niet het enige probleem. Als er uit het onderzoek afwijkingen komen, worden die vaak meteen behandeld, terwijl dat soms niet nodig is. 2 hoogleraren vinden daarom dat er een andere aanpak moet komen. Roep vooral mensen op die een verhoogd risico hebben, bijvoorbeeld door hun leefstijl of erfelijke factoren. Omroep Gelderland schrijft vanochtend over een papierfabriek in Eerbeek. Die werd onlangs overgenomen, maar die overname lost een groot milieuprobleem niet op. Een vervuilende staalslakkenbult waaruit schadelijke stoffen in het grondwater lekken maakt namelijk geen deel uit van de overname. Het opruimen van die staalslakken kost 10 miljoen euro, maar het is niet duidelijk wie er nu voor die kosten op moet draaien. De exacte gevolgen moeten nog in kaart worden gebracht, zegt de provincie Gelderland. En Hardenberg heeft te maken met een heuse babyboom, dat weet RTV Oost. Maar in veel delen van Nederland het aantal baby's afneemt, is dat in de Overijsselse plaats niet zo. Afgelopen maand waren er 104 bevallingen en daarbij werden 106 baby's geboren. Het ziekenhuis heeft een aantal verklaringen voor de vele geboortes.
3: Mede ook misschien omdat Hardenberg en de gemeente Hardenberg ook wel groeit. En met name de zomerperiodes op een of andere manier zijn altijd druk. We zeggen dan altijd, 9 maanden geleden was het blijkbaar heel gezellig.
2: Normaal begeleidt de afdeling tussen de 70 en 80 bevallingen per maand. Met 3 verloskamers is het dus wel af en toe passen en meten. En ik weet niet hoe vaak jij met je auto door de wasstraat gaat, Astrid. Maar Gert Kousenmaker gaat bijna elke dag in Schiedam.
1: Nou, dat zeker niet. Nee.
2: Dus weet het personeel bij de autowasstraat daar inmiddels precies wat zijn wensen zijn. Gert werd 1 jaar of 10 geleden helemaal fan.
4: Toen was mijn dochter nog, die was vrij jong. En die vond het leuk door die wasstraat. Dus zo ben ik eigenlijk, dan ben je iedere dag er doorheen. En best blijven hangen eigenlijk.
5: Goedemorgen, daar zijn we weer.
2: Dit herken ik trouwens wel. Mijn kinderen vinden het ook ontzettend leuk om met de auto door de wasstraat te gaan. Ger heeft er inmiddels 2800 wasbeurten opzitten, zegt een medewerker daar. En ik weet niet wat het bij jou kost, maar ik ben al snel een eurotje of 20 kwijt, volgens mij, voor een compleet programma.
1: En, ja, ietsje minder, maar inderdaad, het gaat richting de 20.
2: Ja, ik heb even zitten rekenen. Als het inderdaad klopt, die 2800 wasbeurten, heeft Gerder inmiddels al ruim een halve ton in zitten.
1: Zo.

0: Your Love, Outfield. De jurken worden nog één keer gepast en dan mogen ze de koffer in. Morgen vertrekt Charlotte Boonstra naar Vietnam om Nederland te vertegenwoordigen tijdens de Miss World-verkiezingen. Charlotte Boonstra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik ga toch meteen even hebben over wat je in het dagelijks leven doet. Want het is zo, het is toch opvallend en leuk. Technische natuurkunde gestudeerd aan de TU Delft. Werk nu als software engineer. En dan dus de Miss World verkiezing. Zijn er twee tegenovergestelde werelden?
1: Nou ja, in de praktijk misschien wel een beetje. Maar ik moet zeggen dat ik natuurkunde heb gestudeerd. Dat helpt me wel overal in mijn leven. Omdat je gewoon heel erg analytisch ingesteld bent. Dus daar heb ik zeker bij de verkiezingen ook profijt van.
0: Oh ja, hoezo?
1: Ja, je hebt best wel veel verschillende challenges die je moet doen. Je hebt 6 onderdelen waar we doorheen lopen. Daarom ben ik er ook een maand lang. Dat klinkt best wel lang, maar eigenlijk ben je dan die 6 onderdelen aan het doorlopen. En een beetje gewend zijn aan problemen oplossen, dat kan je altijd wel.
0: Ja, want wat voor onderdelen zijn dat dan?
1: Ja, je hebt talent. Dan mag iedereen vrij kiezen wat ze gaan doen. Dan mag je 1 minuut lang, of 2 minuten lang zelfs. 2 minuten lang mag je dat gaan opdragen. Je hebt multimedia. Die weet ik nog niet wat ze daarvoor gaan doen. Dat krijgen we daar op locatie te horen. Je hebt head-to-head. Daarin krijg je vragen. En dan gaan ze kijken naar je interview skills. Ze hebben beauty with a purpose. Dat is mijn favoriete onderdeel. Dat is ook een beetje de reden dat ik mee ben gaan doen aan Miss World Nederland en aan Miss World.
0: Wat wil dat zeggen, beauty with a purpose?
1: Ja, beauty with a purpose, dat is een concept vanuit Miss World. En dat is toen ze meer de shift zijn gaan maken naar eigenlijk naar purpose. Dus het gaat over elk land heeft eigenlijk zijn eigen project. Elke dame die meedoet heeft haar eigen project. En bij mij is dat Planted Forward. En dat is ontstaan doordat ik 2 jaar geleden, voordat ik mee ging doen, was ik op zoek naar een manier om plantaardig eten iets meer op de kaart te brengen. En toen kwam ik Miss World Nederland tegen. En toen begon ik te lezen over Beauty with a Purpose. En dat eigenlijk, dat Miss World tegenwoordig meer een sociaal impact platform is, waar je jouw missie kan uitdragen. Dus dat sprak me heel erg aan.
0: Ja, dus wat de letterlijke vertaling is natuurlijk schoonheid met een doel. Dus dat je eigenlijk hoe je eruit ziet gebruikt voor een doel wat dicht bij je hart ligt.
1: Ja, en ik denk dat schoonheid, hoe ik het dan interpreteer, is dat de schoonheid dan ook zit in wat jij kan betekenen voor iemand anders.
0: Maar ik neem aan dat het toch ook wel naar het uiterlijk gekeken is.
1: Ja, ik denk dat het tegenwoordig, je wordt niet echt, kijk, de onderdelen waar je op wordt beoordeeld, daar is uiterlijk niet echt een onderdeel van. Ze kijken wel heel erg naar hoe presenteer jij jezelf non-verbaal. Dat is wel heel erg belangrijk. Kom je zelfverzekerd over? Kan jij mensen inspireren? Dat zijn allemaal dingen die ze heel erg belangrijk vinden binnen Beauty with a Purpose.
0: Ja. En wat je aan hebt, telt dat dan ook nog mee?
1: Nou, je hebt wel verschillende onderdelen waar ze specifiek kijken naar wat je aan hebt. En dat is dan vooral ook omdat het een leuke mogelijkheid is om voor designers mee te doen. Dus wij hebben bijvoorbeeld topmodel onderdeel. Daar kijken ze naar hoe presenteer jij je non-verbaal op de catwalk. Kom je zelfverzekerd over. Maar dan heb je ook nog de jurk die je meeneemt voor topmodel. En daarmee werk je samen met een designer. Wij werken samen met Sanja Manising. Zij doet mijn topmodeljurk. En we werken nog samen met heel veel andere designers die dan ook een mooie jurk meenemen. Ik ga vandaag later op de dag nog naar Monique Miedema. Zij maakt hele mooie pakken voor mij. Ik heb ze nog niet gezien, dus ik ben super benieuwd.
0: dus er zijn wat dat betreft meer, het zijn allemaal vrouwennamen, valt me op. Meer vrouwen die hiervan mee profiteren.
1: Zeker, zeker. Het is echt een leuke. Misschien is het wel een vrouwenwereld. Wat ik ook wel weer een leuk contrast vind met mijn werk en waar ik ben opgegroeid. Ik heb 3 oudere broers. En ik heb natuurkunde gestudeerd. Dus ik heb altijd heel veel mannen en jongens om me heen gehad. Dus nu de vrouwenwereld instappen, dat vind ik wel gewoon ontzettend leuk.
0: Ja, dat is te hopen, want het gaat een maand lang duren.
1: Ja.
0: Kijk je ernaar uit?
1: Ja, super erg. Weet je dat moment dat je dan een vakantie hebt geboekt en dan niet door hebt dat je op vakantie gaat totdat je echt je koffers hebt ingepakt en de dag daarvoor is? Zo voel ik me een beetje nu. Het is echt een once in a lifetime opportunity en ik heb er echt zo mega veel zin in.
0: Nou, heel veel succes en vooral ook heel veel plezier dus daar in Vietnam. Charlotte Boonstra, vertegenwoordiger van Nederland tijdens de Miss World verkiezingen.
2: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: NPO Radio 1. 8 uur.
5: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De Duitse regering noemt de drone met explosieven die werd gevonden op het vliegveld in Leipzig een nieuw dreigingsscenario. En FIFA-baas Gianni Infantino is niet van plan om te vertrekken. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
6: Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook vanuit het FIFA-bestuur zelf kwam kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. In een verklaring schrijft FIFA verder dat het aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het virus. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok over het grote aantal executies in Iran. Vorig jaar executeerde het regime ruim 1600 mensen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. Die brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt wel nog nageblust om te voorkomen dat het opnieuw oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van 1 vierkante kilometer. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs is. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. En de Nederlandse korte film Waar is mijn libido heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het binnenland.
0: Er is verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Er staat een file op de N325 Nijmegen richting Arnhem tussen het Gelredome en Prezenkaaf 3 kilometer. De vertraging is een kwartier.
0: straks. Een hoogleraar over de drone met explosieven die boven de luchthaven van Leipzig vloog. Wat kan Duitsland hier tegen doen?
3: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Duitse regering is gealarmeerd over de drone met explosieven die werd gevonden op de luchthaven in Leipzig. De minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt, brak er speciaal zijn vakantie voor af.
9: Dat zijn drone, bewaffnet met sprengstof, zich hier op een flughavengelände bevindt, dat is een nieuw bedrohungsscenario.
0: Dat we een drone met explosieven op een vliegveld zien, is voor ons een nieuw dreigingsscenario, zei Dobrindt. Correspondent Grimbald Duk over wie erachter zit volgens de Duitse regering.
10: Nou, opvallend genoeg bleef hij volledig weg bij de naam Rusland. Terwijl normaal heel vaak bij dit soort mogelijke sabotageacties wordt gezegd dat op dat moment alles nog open ligt. Maar dat het past binnen het patroon van hybride aanvallen van Rusland. Maar nu zei hij heel nadrukkelijk dat alle denkrichtingen onderzocht worden. Maar even later bij de vragen zei hij wel dat dit duidelijk geen amateuractie is. Dat dit echt een actie is van professionals. Ook dus omdat ze dus die bestaande antidroonmaatregelen konden omzeilen. En dat het dus vermoedelijk met een buitenlandse staat dus te maken heeft. En dan is het natuurlijk logisch dat aan Rusland wordt gedacht. Want juist op deze luchthaven in Leipzig was 2 jaar geleden een ander incident waarbij een brand uitbrak in een sorteercentrum van DHL. En dat bleek als het gevolg van een brand. Paar pakket. En dat pakket is later weer gelinkt ook aan de Russische Veiligheidsdienst. En daarvoor zijn ook 5 verdachten aangehouden.
0: Zei Grimbald Duk. Lambert Royakkers is hoogleraar ethiek van de digitale samenleving aan de Technische Universiteit Eindhoven. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: De minister van Binnenlandse Zaken in Duitsland noemt het dus een nieuw dreigingsscenario. Is het dat ook?
11: Nou, het is een beetje naïef om het als een nieuwe dreiging te zien. Het is misschien wel een nieuwe escalatie, want het is geen nieuwe dreiging. Want we weten al jaren dat deze drones, zelfs hele goedkope consumentendrones, kunnen gepaard gaan met explosieven of andere gevaarlijke materialen. Dus het is absoluut geen nieuwe dreiging. Dit is nu wel, omdat het nu gebeurt, een nieuwe escalatie.
0: Nou, maar ze hebben de meest geavanceerde systemen weten te omzeilen. Is dat dan misschien wat hij bedoelt?
11: Dat is. En nogmaals, dat is weer naïef. Want we hebben gewoon nog altijd. We hebben natuurlijk antidroonmaatregelen van die afweersystemen. Maar die hebben al jarenlang gewoon eigenlijk nog niet goed ontwikkeld. Er zijn natuurlijk wel projecten geweest. Maar die zijn erg versnipperd, heel erg traag, onvoldoende operationeel gebleven. Dus je hoeft echt geen professional te zijn.
0: De regering.
10: Nou, opvallend genoeg bleef hij volledig weg bij de naam Rusland. Terwijl normaal heel vaak bij dit soort mogelijke sabotageacties wordt gezegd dat op dat moment alles nog open ligt. Maar dat het past binnen het patroon van hybride aanvallen van Rusland. Maar nu zei hij heel nadrukkelijk dat alle denkrichtingen onderzocht worden. Maar even later bij de vragen zei hij wel dat dit duidelijk geen amateuractie is. Dat dit echt een actie is van professionals. Ook dus omdat ze dus die bestaande antidroonmaatregelen konden omzeilen. En dat het dus vermoedelijk met een buitenlandse staat dus te maken heeft. En dan is het natuurlijk logisch dat aan Rusland wordt gedacht. Want juist op deze luchthaven in Leipzig was 2 jaar geleden een ander incident waarbij een brand uitbrak in een sorteercentrum van DHL. En dat bleek als het gevolg van een brandbaar pakket. En dat pakket is later weer gelinkt ook aan de Russische Veiligheidsdienst. En daarvoor zijn ook 5 verdachten aangehouden.
0: Zei Grimbald Duk. Lambert Royakkers is hoogleraar ethiek van de digitale samenleving aan de Technische Universiteit Eindhoven. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: De minister van Binnenlandse Zaken in Duitsland noemt het dus een nieuw dreigingsscenario. Is het dat ook?
11: Nou, het is een beetje naïef om dat als een nieuwe dreiging te zien. Het is misschien wel een nieuwe escalatie, want het is geen nieuwe dreiging. Want we weten al jaren dat deze drones, zelfs hele goedkope consumentendrones, kunnen gepaard gaan met explosieven of andere gevaarlijke materialen. Dus het is absoluut geen nieuwe dreiging. Dit is nu wel, omdat het nu gebeurt, een nieuwe escalatie.
0: Nou, maar ze hebben de meest geavanceerde systemen weten te omzeilen. Is dat dan misschien wat hij bedoelt?
11: Nogmaals, dat is weer naïef. Want we hebben gewoon nog altijd. We hebben natuurlijk anti-drone-maatregelen van die afweersystemen. Maar die hebben al jarenlang gewoon eigenlijk nog niet goed ontwikkeld. Er zijn natuurlijk wel projecten geweest. Maar die zijn erg versnipperd, heel erg traag, onvoldoende operationeel gebleven. Dus je hoeft echt geen professional te zijn om zo'n drone te maken.

0: ik als het gevolg van een brandbaar pakket. En dat pakket is later weer gelinkt ook aan de Russische Veiligheidsdienst. En daarvoor zijn ook 5 verdachten aangehouden.
1: Zei Giem Balduk. Lambert Royakkers is hoogleraar ethiek van de digitale samenleving aan de Technische Universiteit Eindhoven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De minister van Binnenlandse Zaken in Duitsland noemt het dus een nieuw dreigingsscenario. Is het dat ook?
2: Nou, het is een beetje naïef om het als een nieuwe dreiging te zien. Het is misschien wel een nieuwe escalatie, want het is geen nieuwe dreiging. Want we weten al jaren dat deze drones, zelfs hele goedkope consumentendrones, kunnen gepaard gaan met explosieven of andere gevaarlijke materialen. Dus het is absoluut geen nieuwe dreiging. Dit is nu wel, omdat het nu gebeurt, een nieuwe escalatie.
1: Nou, maar ze hebben de meest geavanceerde systemen weten te omzeilen. Is dat dan misschien wat hij bedoelt?
2: Dat is. En nogmaals, dat is weer naïef. Want we hebben gewoon nog altijd. We hebben natuurlijk anti-drone maatregelen en van die afweersystemen. Maar die hebben al jarenlang hebben die gewoon eigenlijk nog niet goed ontwikkeld. Er zijn natuurlijk wel projecten geweest. Maar die zijn erg versnipperd, heel erg traag, onvoldoende operationeel gebleven. Dus je hoeft echt geen professional te zijn om zo'n drone te maken die afweersystemen, die anti-drone maatregelen kan ontwijken. En dat is echt een heel erg groot probleem. Ik verbaas me dat dit pas nu gebeurd is, dat er nu zo'n incident is gebeurd. Want ik had eigenlijk al verwacht dat het een jaar geleden zou gebeuren. Dus ik ben eigenlijk blij dat het pas nu gebeurt. Hoewel, ja, blij, ik bedoel. Dit staat eraan te komen, ja. Laat ik het zo zeggen.
1: Sterker nog, er wordt ook niet uitgesloten dat het vaker gaat gebeuren. En misschien ook wel op nog andere manieren, bijvoorbeeld op mensenmassa's. Is dat dan ook mogelijk dus?
2: Ja, dat is mijn grootste angst. Want hier lijkt het toch dat het waarschijnlijk een Russische sabotageactie is geweest. Daar lijkt het. Daar ga ik even vermoeden is dat ik dat denk. Maar het grootste gevaar is dat terroristen hiermee aan de haal gaan. En dat ze dus bij massale bijeenkomsten, stadions, parades enzovoort. Dat is vrij eenvoudig om met een drone, een hele simpele consumentendrone, met een pakketje eronder. Maar het hoeft ook geen explosief te zijn. Je kunt in een massa kun je heel makkelijk paniek zaaien door gewoon iets naar beneden te vallen. Bijvoorbeeld een bekertje water, als dat aan een drone hangt. Dat kan natuurlijk al ernstig zijn, omdat er paniek kan veroorzaken. Maar het is vrij eenvoudig om daar ook een explosief aan te hangen. En dat is bijna niet te verdedigen. Kun je niet voorstellen dat nu straks bij elk voetbalstadion bijvoorbeeld, dat er anti-drone maatregelen gaan plaatsvinden. Het zou eigenlijk moeten, maar dat is een zeer kostbare zaak en het is geen garantie dat professionele dronesgebruikers of professionele, ik bedoel zelfs amateurs of mijn studenten van de Technische Universiteit kunnen makkelijk zo'n drone maken die tegen deze maatregelen opgewassen zijn, dat die gewoon gebruikt kunnen worden.
1: Ja, ik hoop niet dat ze dat doen.
2: Nee, ik hoop niet.
1: Dobrindt die noemt als oplossing een droneschild met hulp van Oekraïne en Israël. Maar als ik u zo beluister, kan die dat uit zijn hoofd zetten?
2: Nee, natuurlijk moet hij dat doen. Hè. Want we moeten al die maatregelen combineren. Maar het is gewoon een wapenwetloop. In die zin, het is een kat-en-muisspel. Nu verzinnen we weer een andere maatregel. Maar er komen dan natuurlijk weer andere technologische oplossingen om dat te omzeilen. En zo blijven we bezig. Maar we moeten het ons wel echt concentreren om echt een goed programma ontwikkelen om die drones, deze gevaarlijke drones uit te schakelen. Want wat Live zich nu heeft laten zien, is dat het eigenlijk een waarschuwing is geweest voor deze nieuwe dreigingen. En vooral als een bevestiging dat we te traag zijn geweest om te reageren op deze dreigingen.
1: Maar kun je er dan wel iets tegen doen? Want uit uw woorden net begrepen van ja, eigenlijk is het bijna onmogelijk.
2: Ja, 100% garantie is onmogelijk. Maar laten we in ieder geval proberen om dat 80 of 90% te maken.
1: En wat kan er dan gebeuren? Ik bedoel, wat kun je doen?
2: Dus die maten die we moeten combineren. We hebben geofencing, dat is het makkelijkste. Dat is ook een soort wapenschild, een digitaal hek eromheen. Maar dat kun je ontwijken. Maar je kunt het

0: combineren met andere maatregelen, bijvoorbeeld met frequenties, spoofing, jamming. Dat zijn allemaal termen en technieken die het steeds moeilijker maken voor een drone-gebruiker om die beperkingen te omzeilen.
1: En dat kan dan ook in de buurt van mensenmassa's?
0: Dat kan ook in de buurt van mensenmassa's, ja. Maar daar is nog heel veel werk te doen. En dit incident heeft eigenlijk aangedoond dat we eigenlijk veel en veel te traag zijn met de ontwikkeling van die afweersystemen. Want dit was al 15 jaar geleden bekend. Ik weet zelf dat ik 10 jaar geleden 2 artikelen heb geschreven hierover, dat dit de toekomstige terroristisch wapen zal worden, ja. Zo'n drone. Maar ja, bij een hoorzitting werd ik toen een klein beetje uitgelachen. Dat het allemaal niet zo vaak zal lopen. Maar het blijkt dat dit wel een realistisch scenario is geworden.
1: Ja, er zijn van die momenten dat je wenst dat je geen gelijk had gekregen.
0: Zoals in dit geval, ja.
1: Dank. Lambert Royakkers, hoogleraar ethiek van de digitale samenleving. Het is 8:12. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Ze noemen de actie Satisest, oftewel het is genoeg. Er is een serieus probleem, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Bij sommige type criminaliteit in ieder geval is er sprake van enorme stijgingen. En dan gaat het vooral om inbraken in woningen, inbraken in bedrijven en diefstal van auto-onderdelen. Dat laatste is wel heel opvallend. Hè? Het gekke is dat er dus minder auto's worden gestolen, zegt de politie. Maar dat eigenaren 's ochtends wel, hè, 's ochtends vroeg wel hun auto op zeepkistjes zien staan. Hup, banden weg, bumpers weg. Koplampen losgetrokken en meegenomen. Verzin het maar. Vorige week was er een bestuurder zelfs van een gloednieuwe Kia die zijn 4 portieren kwijt was. Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. Vooral onderdelen van huurauto's dus. Huurauto's van toeristen zijn dat dan. Want van die auto's zijn er heel veel en ook van hetzelfde type. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts. En dan is er ook nog een golf van autobranden sinds vorige maand die volgens de politie doen vermoeden dat er 1 of meer pyromanen op dit moment actief zijn. Het zijn harde cijfers die ze geven. Het zijn harde gegevens die ze geven, maar harde cijfers geven ze nou weer niet, want die zijn er officieel nog niet.
1: Maar ze willen dus extra controles instellen, zeggen ze. Hoe willen ze dat gaan aanpakken?
2: Nou ja, in de eerste plaats door meer zichtbaar op straat te zijn, meer blauw op straat, zowel overdag als 's nachts. Mensen zullen dus, beloven ze, vaker politieauto's en controles zien. Daarna komen de gerichte acties. Denk dan aan huiszoekingen in onderzoeken naar gestolen auto-onderdelen, want daar hebben ze speciale teams voor opgezet. En ook worden er gerichte verkeerscontroles gehouden. Verder wil de politie controleren op illegale vuurwapens, want dat is ook een detail op Curaçao. Erg veel vuurwapens in omloop. Daarvoor gaan ze preventief fouilleren in stadsgebieden en gedurende een bepaalde periode. En dan krijgen ze toestemming van het OM voor. En ook wil de politie bewoners op het hart drukken en toeristen om geen waardevolle spullen achter te laten in de auto. Want dat gebeurt ook nog veel, zeggen ze. En ook voor verlichting te zorgen rond je woning. De actie duurt in eerste instantie enkele weken en wordt na ongeveer 3 weken geëvalueerd. Een vaste einddatum die is er nog niet. En onduidelijk is ook hoeveel extra agenten worden ingezet. Want waar die vandaan moeten komen, het korps kampt nu al met veel personeelstekort.
1: Hoe komt het dat het wel lijkt toe te nemen?
2: Ja, een harde verklaring heeft de politie niet. Woordvoerder Imro Zwerver, die gisteravond sprak, die erkende dat er gewoon nog geen afzonderlijk onderzoek naar is gedaan. De politie ziet wel dat bekende daders na hun vrijlating vaak weer opnieuw actief worden, hè, de draaideurcriminelen. En dan nemen de inbraken in bepaalde buurten dan tijdelijk weer toe. Het motief lijkt toch heel vaak eenvoudig om snel aan geld te komen en aan verhandelbare goederen te komen, maar verklaringen als armoede, drugsgebruik, die de politie ook wel noemde, of georganiseerde bendes, dat hebben ze niet met onderzoek, of dat kunnen ze niet met onderzoek onderbouwen.
1: Speelt dit nou ook dan ook op andere eilanden?
2: Ja, maar wel iets anders. Op Aruba is er veel onrust over vooral vuurwapengeweld onder jongeren. In juli waren er erg veel schietincidenten en dat leidde dan wel tot snelle aanhoudingen en extra controles. En opnieuw discussie over illegale wapens en terugleveracties. Dat zie je ook op Bonaire, onder jonge mensen vooral. Daar ook veel voertuigcontroles, huiszoekingen en patrouilles. De Curaçaose politie is de enige die zegt dat ze het nu breder aan gaan pakken. Ze vinden dat namelijk genoeg, zoals de campagneslogan heet. En ja, wie vindt dat nou niet?
1: Zijn correspondent Dick Draaier. De lage waterstanden in de rivieren zorgen ook voor problemen in de woningbouw, schrijft het AD.
3: Beton- en steenfabrieken zijn afhankelijk van de grote rivieren voor de aan- en afvoer van bijvoorbeeld zand, grind en klei. Er zijn nu nog genoeg voorraden, maar door de lage waterstanden kunnen de grondstoffen niet aangevuld worden. Vervoer in vrachtwagens kan ook, maar daar gaat natuurlijk veel minder in. De spreidingswet heeft nog amper effect gehad, staat op de voorpagina van Trouw. Het aantal duurzame opvangplaatsen voor asielzoekers is in 2 jaar tijd nog niet toegenomen. En Trouw weet ook waarom. Er wordt nog te vaak gekozen voor noodopvang. De bonusregeling voor gemeentes die extra asielzoekers opvangen is te ingewikkeld. En de uitvoering van de wet werd ondermijnd door vorige asielministers en het kabinet. Rusland kampt met een zwarte weduwe-probleem. Daar schrijft CNN vanochtend over. Het gaat over vrouwen die trouwen met militairen in de hoop dat zij sneuvelen. Als dat gebeurt, strijken ze namelijk een premie voor nabestaanden op. CNN sprak met Maria. Haar vader kwam om in Oekraïne.
4: It felt unreal. When I was being issued the death certificate, they asked if he was married. I said no, but they told me he was. I never even managed to contact the woman. I simply didn't know what to say to her because I suspected it was a scam.
3: Maria liep veel geld mis. De uitkering is ruim 53.000 euro. Een persbureau Reuters schrijft over een nieuwe hack door kunstmatige intelligentie. Dit keer is het de beurt aan de AI van Meta dat tijdens het testen een ander bedrijf heeft gehackt. De afgelopen weken gebeurde hetzelfde tijdens het testen van kunstmatige intelligentie bij OpenAI en Anthropic. Het model van Meta maakte volgens het bedrijf misbruik van een beveiligingslek in een dienst van een derde partij, zoals ze het omschrijven. En de beurskoers van ABN AMRO is zo hard opgelopen dat de overheid misschien wel kiet speelt op de reddingsactie tijdens de kredietcrisis. Dat berekende het FD. Het ministerie van Financiën had zich al neergelegd bij een verlies. Eind 2023 schreef het nog dat de schatkist waarschijnlijk zo'n 7 miljard euro zou verliezen. Nu is de situatie helemaal anders. Alle aandelen die de staat nu nog in ABN AMRO heeft zijn 6,7 miljard euro waard. Bijna kiet dus.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
5: Het is niet druk. Er staat 1 file op de N325 in Gelderland van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek toe. Tussen Huissen en Prezikhaaf 3 kilometer door werkzaamheden is de linkerrijstrook dicht.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
1: In Bergen in Noord-Holland was het gisteren lichtjesavond. Een traditie die dit jaar 100 jaar bestaat. Ondernemers en bewoners van het dorp hebben er veel tijd in gestopt. Een verslag van Mark Robin Visser.
7: Daar moet dus nog een lichtjes in. Dat vraag ik dan aan mijn grote kleinzoon.
8: Ja, oh, u schakelt de hele familie in.
7: Ja, natuurlijk.
8: Zeg maar, u hebt wel heel erg veel, hè? Ik zie hier allemaal vaccinelichtjes met batterijtjes
7: ja,
8: in.
7: Ja, maar moet u horen, er staan 48 potjes.
8: Hier op het plein staan allemaal glazen potjes in palen vastgemaakt.
7: 48 potjes hebben.
8: En elk potje moet een vlammetje.
7: Een vlammetje, kijk.
8: Ja, en dat gaat dan zo aan.
7: Ja, dat is veilig.
8: Het is net echt.
7: Is net echt.
8: Zeg maar, u bent wel heel enthousiast bezig, of
7: niet? Ik vind dat zo leuk.
8: Ja?
7: Ik ben al een anderhalve week bezig, maar ik ben nu 81, maar ik heb het al van de 7e of 8e meegemaakt. Het is de 100ste keer, hè?
8: Ja. Het is de 100ste keer.
7: Ja, maar toch in een andere omstandigheid, dat vind ik wel.
8: Vertel.
7: Nou, dat we geen echte vaccinelichtjes mogen gebruiken. Voor door de droogte.
8: Deze inwoner van Bergen maakt er wel werk van en ze is zeker geen uitzondering. Want overal in het centrum van het dorp zie je versierde tuinen, slierte lampionnen in de straten, glazen potjes met vaccinelichtjes erin op de grond. Lichtjesavond in Bergen is een traditie die hier heel serieus wordt genomen. 100 jaar geleden begonnen, in 1926. En Leo Rottier van de historische kring hier in Bergen neemt ons mee naar dat jaar. 100 jaar geleden.
9: We hadden hier in Bergen een heel actieve VVV en die wilde de toeristen vermaken. En die doet een oproep aan de bewoners. Ga je tuinen verlichten met kaarsjes, lampions, vaccinelichtjes. Het hele centrum super verlicht. uit de hele regio. Duizenden mensen. Je liep echt als haringen in de ton. Zo druk was dat.
8: Het heeft dus eigenlijk altijd een commerciële inslag gehad. Kan je dat zo zeggen?
9: Het was toch ook wel idealisme. Dat speelde altijd een beetje een rol. Ook bij de familie van Renen. Die hier heer waren van Bergen en veel invloed hadden. Het moest goed zijn voor de familie en voor de bedrijven, maar ook voor de bewoners. Dus echt een win-win situatie.
8: Dat is echt een Hollandse inslag, hè?
9: Juist, de koopmansinslag.
8: Speciaal voor de gelegenheid hebben de mensen en met name ook de ondernemers hier in Bergen de portemonnee getrokken. En ze hebben videokunstenaar Jasper Thuli gevraagd om een projectie te maken op de muren van de ruïnekerk hier in Bergen. Die kerk heet niet voor niets zo. Het is nog steeds een kerk, maar ook deels een ruïne. En op die muren daarvan projecteert hij met een enorme beamer bewegende beelden. Beelden van schilderijen die gemaakt zijn in de zogenaamde Bergense school. Een stijl die ook 100 jaar geleden populair was.
10: We zien eigenlijk een vogelvlucht door de hoogtepunten van de Bergse school. En het is een expressionistisch-impressionistische kunststijl. Denk aan Van Gogh, dat is denk ik wel de meest bekende. Dus meer het gevoel dan zozeer de fotografische werkelijkheid. Ja, het is prachtig werk om prachtig bronmateriaal mee te werken natuurlijk.
8: En nu het helemaal donker is geworden in Bergen en die projectie op die kerk prachtig is te zien en alle lampjes ook aan zijn, is het hartstikke druk geworden in het dorp. Veel toeristen ook, heel veel uit Duitsland. En de mensen genieten ervan.
11: Ja, außergewöhnlich.
12: 100 jaar. 100 jaar.
8: Ja, 100 jaar. Ja.
12: Fantastisch. Ja? Fantastisch.
13: Maar het is wel fascinerend. Ja.
14: Het ziet er wel mooi uit. Het is wel mooi gedaan. Zo.
8: Hallo, zijn hier ook lichtjes?
15: Ja!
8: Oh, jullie hebben lichtjes om, zeg. Wat vinden jullie van het?
15: Ja,
8: van
15: en wij ook. Ja, we hebben heel veel lichtjes mee. Ja.
8: Wat vinden jullie van de lichtjesavond?
15: Leuk, leuk. Vooral al die lichtjes zo in het dorp hangen.
8: Het is al een hele oude traditie, hè? Al 100 jaar doen ze dat.
15: Ja, zeker.
8: Wat zijn jullie ontzettend gemotiveerd allemaal.
15: Ja, dat lijkt me
8: super leuk. Maar jullie willen ook allemaal heel graag op de radio natuurlijk.
15: Ja!
8: Oké, nou zeg maar dag. Goed uit Bergen.
1: Een reportage van Mark Robin Visser. Na 5 etappes is inmiddels duidelijk wie er goed genoeg is om mee te rijden en mee te strijden voor de eindzege. Gisteren bleven er na een loodzware rit 3 over om te sprinten voor de etappezege.
16: Vollering of Nieuwiedoma of Reuser. Demi Vollering. Oh. 2 jaar na haar ritzege op Alpe d'Huez. Is het weer raak? Is het weer gelukt? En zet ze een stapje dichter naar haar gele missie.
1: Mede-commentator Ellen van Dijk, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
1: Ja, Demi Vollering dus, die de sprint wist te winnen. Wat voor een Vollering heb je gezien?
17: Ja, een ijzersterke Vollering die heel goed weet wat ze wil. Vol zelfvertrouwen. Ze zette haar ploeg al hard aan het werk gisteren. Maar het was een perfect plan wat ze hadden. Ze hadden 2 renners in een vroege kopgroep zitten. De rest van haar ploeg die zorgde dat het gat op die kopgroep niet te groot werd. Deed daarna een lead-out voor Vollering in de finale op de allerstijlste klimmetjes. Ja, en daar viel Vollering meerdere keren aan en bleef ze uiteindelijk alleen over. Dus met Kasia Nieuwiedoma en Marlen Reuser, de gele truidraagster.
1: Ja, die konden nog wel aanhaken. Dat deze 3 dus dit voor elkaar kregen, betekent het dat de kans ook groot is dat zij op het eindpodium staan?
17: Ja, ze hebben echt de beste papieren. Ze hebben alle 3 laten zien in de afgelopen 5 etappes dat ze super in vorm zijn en dat zij de sterkste zijn in deze koers. Ja, en daarnaast waren de andere klassementsrenners gisteren echt zijn een aantal flink doorheen gezakt.
1: Wie niet mee kon, dat was de winnaar van vorig jaar, Ferrand Prévot. 5 minuten inmiddels achter de gele trui van Reuser. Gisteren hadden we het er al over. Jij zei toen al van ze zit gewoon niet goed op die fiets.
17: Nee, op die tijdrit. Eergisteren was de tijdrit. Daar zat ze echt niet goed op. Ferrand Prévot, we wisten al dat het geen tijdrijdster is. Dus dat een hele lastige dag voor haar zou worden. Daar verloor ze 2 minuten. Zelf zei ze daarover, ja, dat had ik enigszins wel ingecalculeerd. Maar dat was natuurlijk al wel een teken dat ze niet in haar beste vorm is. En gisteren in die lastige etappe verloor ze nog maar eens 2,5 minuut. Dus ja, nu is het klassement voor haar wel echt om zeep.
1: Maar is dan eigenlijk haar tour nu bij wijze van spreken al voorbij? Gaat ze gewoon ook nergens meer voor?
17: Nou, ze heeft nog wel kansen om bijvoorbeeld een etappe te gaan winnen. Ze staat nu op zo'n grote achterstand dat als zij in een ontsnapping wil, best wel wat ruimte kan krijgen. Dus misschien dat ze vandaag bewust nog wel iets meer tijd gaat verliezen. En dat ze dan in de etappe van morgen, waarin we naar de Mont Ventoux gaan, ruimte gaat krijgen om in een kopgroep te gaan, waardoor ze alsnog een etappe zou kunnen winnen. Ik denk dat dat voor haar op dit moment het allerbeste scenario zou zijn.
1: En denk je dat dat er nog wel in zit dus?
17: Nou, dan moet ze met flinke voorsprong aan die klim kunnen beginnen. En het is nog steeds een goede klimster. Maar ja, het zal sowieso lastig worden. Maar dat is voor haar de allerbeste kans op dit moment.
1: Nou, gisteren was dus echt die dag voor de klassementsrenners. Wat is voor vandaag voor een dag?
17: Ja, vandaag is eigenlijk wel een vergelijkbare dag met gisteren qua parcours. Het gaat weer de hele dag op en af. Het heeft iets minder hoogtemeters dan gisteren, maar het is opnieuw een loodzware dag voor de rensters. Maar omdat Vollering haar ploeg gisteren al zo hard aan het werk heeft gezet en ook de andere klassementsrensters gisteren diep hebben moeten gaan, verwacht ik dat vandaag meer een kans is voor de vluchters, dat er een kopgroep mag gaan lopen en dat die het ook echt uit mag gaan vechten voor de overwinning in deze etappe. En ik verwacht dat de klassementsrensters zich een beetje meer koest houden, omdat ze morgen natuurlijk die mythische Mont Ventoux nog op moeten en bovenop finishen.
1: Ja, dat is een berg. Op z'n zachtste zegt een kuitenbijter, hè?
17: Ja, zeker. Nee, daar gaan we nog wel meer
1: alles zachtst gezegd. Ja. Ja. Ellen, dankjewel en tot morgen.
17: Dankjewel.
1: Over ruim een uur. Stand.nl met Eva Koreman. Eva, goedemorgen.
18: Een hele goede morgen. Voor veel gezinnen komt langzaam het einde van de zomervakantie in zicht. Maar terwijl de kinderen nog vrij zijn, zijn veel ouders alweer aan het werk. Dat betekent jong leren met opvang, opa's en oma's inschakelen of zelf nog maar wat extra vrij nemen. Tegelijkertijd vinden anderen juist dat 6 weken vakantie veel te kort is om echt samen tijd door te brengen. Daarom is onze stelling vandaag: de zomervakantie duurt te lang. Ja, jullie voelen mijn ogen al dwalen richting Thomas met 2 kinderen, 1 van 3 en 1 van 5. Hoe denk jij daarover na?
19: Er wordt bij ons thuis wordt er volop gejongleerd, dat kan ik je wel zeggen. Maar ik vind het wel heel gezellig dat als ik straks thuis kom, dat zij er ook zijn. Dus duurt het te lang? Nee, wat mij betreft niet.
18: En lukt het met het voor elkaar krijgen van de opvang? Of is het toch elke keer wel spannend?
19: Wij hebben 2 dagen in de week hebben we BSO. Dus dat is gewoon geregeld. Dat hebben we normaal. Dat kunnen we nu dan ook regelen. En in plaats van een halve dag gaan ze dan een hele dag. En verder is het inderdaad gewoon, kijken we heel lief vooral naar het werk van mijn vrouw. En daar is het gelukkig mogelijk om best wel veel vanuit huis te doen. Dus die zijn daar heel schappelijk in.
18: Wat vindt u? Heeft u kleinkinderen? Of kinderen? Kijkt u uit naar het einde van de vakantie? Of mag die wat u betreft juist nog wel even doorgaan? En hoe regelt u de opvang zelf? Laat het ons weten in het Spraakmakerscollectief door te bellen naar 0800 1101.
20: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
21: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
22: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
21: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
19: FIFA-voorzitter Gianni Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt er onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime gedood. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. De huidige uitbraak van deze variant van het virus is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. In de Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie beste alternatieve of experimentele film. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint.
1: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, vandaag, ik zou bijna zeggen, ouderwetse zomerse temperaturen van Nederland.
0: Ja, gebruikelijke waarde inderdaad. Het is heerlijk afgekoeld. Ik denk dat het prima doelweer is. Het blijft vrijwel overal droog, zeker overdag. Waarbij de temperatuur oploopt naar 20 tot 24 graden. En dat zijn heerlijke temperaturen waarbij je van alles kan doen. Wandelen, fietsen, buiten zijn, vakantie vieren, noem maar op. Ja, en werken. Sommige mensen moeten dat dan ook. En daar is het ook best prettig voor, want dan is het binnen niet meer zo heet. De zon schijnt regelmatig. Ik zei het al, overdag blijft het meest droog. Maar de bewolking neemt vanmiddag wel wat toe. En dat levert aan het eind van de middag en in de avond in het noorden misschien een spatje regen op.
1: En kunnen we morgen ook weer van alles doen?
0: Ja, zeker. Morgen blijft het droog, want die bewolking en die neerslag die vanavond het noorden bereikt, ja, die is daar vannacht ook nog wel, maar morgenochtend is die het land alweer uit. En dan is het droog, schijnt de zon regelmatig. Komende nacht 10 tot 13 graden, morgen 21 tot 24. Minder wind dan vandaag en geregeld zon. Dus ook weer een prima dag. En dan een uitblik naar het weekend, een vooruitblik. Zaterdag volop zon met 25 tot 28 graden. Temperatuur gaat weer omhoog en dat merken we vooral ook zondag. Want dan wordt het in het binnenland gewoon weer 31 graden.
1: Marco, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg?
5: Het gaat heel zomers ook op de weg, want er staan nauwelijks files. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Wat vertraging tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knopend Terbrechtseplein, 4 kilometer lang. Door bergingswerkzaamheden wordt namelijk een vrachtwagen weggesleept. Is de rechterrijstrook dicht. Op de N325 Nijmegen richting Knopend Velperbroek. Door werkzaamheden 1 rijstrook dicht bij Knopend Velperbroek. Dat geeft vanaf Huissen 3 kilometer file en een vertraging van nog geen kwartier.
1: Zo vertelt onze correspondent in Frankrijk waarom boeren daar overheidssteun krijgen vanwege de droogte.
2: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
4: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
23: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
24: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
23: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
24: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: De droogte in Frankrijk eist ook zijn tol in de landbouw. Het ministerie van Landbouw zegt dat er in 57 departementen sprake is van een crisissituatie. En er is ook al sprake van wat lege schappen in de supermarkten. Volgens Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin is er sprake van een nijpende situatie.
3: Het is een heel groot probleem op meerdere fronten. De landbouw is dus een hele belangrijke. Echt een crisissituatie, daarvan is sprake volgens het ministerie van Landbouw in 57 departementen. Boeren die hebben daar te weinig toegang tot water, ook vanwege de droogte. En ja, dat heeft dus grote gevolgen voor de landbouw, maar ook voor de veehouderij bijvoorbeeld. Er zijn tienduizenden kippen en ander pluimvee door de hitte omgekomen. Koeien ook, die geven veel minder melk dan normaal. Dus er is ook echt een probleem op dat gebied met melk. Dus ja, het is een probleem, zoals het ministerie zegt, voor de hele keten. En in de afgelopen weken werd er al door allerlei vakbonden al alarm over geslagen. En nu dus heeft het ministerie gereageerd dat ze iets willen gaan doen om de boeren nu te gaan helpen.
1: En hoe gaan ze dat doen?
3: Ja, wat ze willen gaan doen is een soort noodplan gaan maken om de boeren te steunen. Dat moet nu in kaart worden gebracht in alle departementen waar precies de behoeftes liggen. Maar wat we al weten is dat er in ieder geval financiële hulp zal komen om boeren een beetje te helpen. Een deel van hun bijdrage bijvoorbeeld voor sociale zekerheid, die zullen worden verlicht, dat ze minder daaraan hoeven te betalen. En ook worden de landbouwregels versoepeld, in ieder geval een aantal daarvan. Dat vragen ze ook aan de Europese Commissie, dat sommige regels wat worden versoepeld. Bijvoorbeeld als het gaat om het afwisselen van het verbouwen van gewassen. Daar bestaan allerlei afspraken over. Maar vanwege deze enorme droogte wil Frankrijk daar wat coulance eigenlijk voor hebben vanuit Brussel. Dat ze een oogje gaan toeknijpen.
1: Zijn correspondent Saskia Houtuin. In Frankrijk komt dus overheidssteun voor boeren. Nederland heeft een heel ander systeem. Boeren kunnen zich hier laten verzekeren via een zogenoemde brede weersverzekering. Jan de Ruiter, agrarisch econoom bij ABN AMRO, over die verzekering.
7: Een aantal jaren geleden is die verzekering ingesteld. Eigenlijk ook bedoeld dat de overheid minder in zou hoeven grijpen bij rampen voor de agrariërs. En die gaat vooral over een aantal onderdelen van extreem weer. En dan moet je denken aan extreme regenval, vorst, storm, droogte, hagel. Dus er zijn verschillende onderdelen die een boer of een tuinder, een akkerbouwer kan verzekeren. En dat is een beetje afhankelijk van zijn gewas, want dat geldt wel vooral voor de gewassen die in het open veld geteeld worden. En de overheid subsidieert dat, hè. Dus een aantal jaren geleden is dat ingesteld en er is subsidie beschikbaar om die verzekeringspremie naar beneden te brengen, zodat de drempel om die verzekering af te sluiten lager wordt. En want verzekeren is vaak natuurlijk zit een soort negatieve selectie op. Als je in een gebied zit waar je geen last hebt van hagel of van nachtvorst, dan ben je ook niet geneigd om dat te verzekeren. Dus dat is altijd wel een lastig onderdeel. Dus niet alle boeren met volgrondsgewassen die hebben die zo'n verzekering afgesloten.
1: Welke gewassen lopen nu het meeste risico?
7: Ja, ik denk net hetzelfde situatie als in Frankrijk. Dus we hebben natuurlijk gewassen die veel water nodig hebben, die kwalitatief water nodig hebben. Want dat is ook nog wel een punt. Sommige gewassen kunnen toch iets beter tegen wat minder kwaliteit water dan andere gewassen. Sommige gewassen zijn ook goed te bewaren. Die zitten bijvoorbeeld met wortels in de grond. Hè. De wortels, borstbeen of aardappels die in de grond zitten, die hebben wat meer bescherming. Maar juist de gewassen boven de grond, zoals sla of spinazie, dat soort gewassen, die hebben natuurlijk meteen bij droogte een groot probleem. Dus dat zijn de gewassen die het eerst geraakt worden. En het is heel afhankelijk ook van het gebied waar je zit. Hè. Want wij hebben best nog wel gebieden waar je mag beregenen, waar je goed oppervlaktewater hebt dat je kan gebruiken, grondwater. Maar we hebben ook echt gebieden nu waar de waterschappen ook zeggen van ja, we gaan verboden instellen, we gaan beperkingen opleggen. Ja, en dan kan je teelt niet meer beschermen. En dan gaat natuurlijk ook aan de ene kant natuurlijk je bedrijfsresultaat staat onder druk. Maar aan de andere kant ook de voedselvoorziening. Want normaal kan je zeggen van nou, als het in een bepaald gebied niet mogelijk is om meer producten te telen, dan kan je dat importeren. Maar we zien nu natuurlijk dat een groot deel van Europa tegelijkertijd grote problemen heeft. Ja. Het is niet alleen, het is Frankrijk, het is Spanje, het is België, Nederland. Dus ja, de beschikbaarheid in zo'n gebied waar we voorheen konden exporteren of importeren, dat is nu ook minder aan de orde.
1: Dus kunnen we dan duurder voedsel in de supermarkt en de winkels verwachten?
7: Ja, dat is denk ik een direct gevolg als er schaarste is en het is lastig te verkrijgen. En de supermarkten willen toch wat in de schappen hebben. Dan zullen ze duurder moeten inkopen. En dat wordt eigenlijk natuurlijk meteen naar de consumenten doorberekend.
1: Zei Jan de Ruiter, agrarisch econoom bij ABN AMRO. En door de aanhoudende droogte en daardoor lage waterstanden hebben ook mensen met woonboten problemen, want de arken liggen soms al weken scheef op de bodem, met alle gevolgen van dien. Verslaggever Vincent van Rijn, jij was net aan de Renkumse kant van de Rozandepolder, nu aan de Arnhemse kant. Hoe is het daar?
9: Nou, hier is het een stuk beter. Een uurtje geleden was ik inderdaad bij Henk en Marloes Kraal. Nou, die lagen helemaal droog. Een treurig gezicht. Die bak die op de grond lag. Nu ben ik een stukje verderop bij de Rozandepolder. Ja, en hier liggen de schepen nog netjes in het water. Ik sta aan boord bij het schip van Paul en Sabine van der Veen. Maar meneer van der Veen, ook bij u is het water wel behoorlijk gezakt de afgelopen tijd.
10: Ja, het is zeker heel erg gezakt. We hebben echt wel, laten we zeggen, zo'n 3 meter zijn we naar beneden gegaan. En in het verleden betekende dat voor ons dat we op een stevige ondergrond al eerder droog lagen. Al bij 7 meter 50 loopbit lagen we hier droog. En nu is het 6 meter 30 en we drijven nog steeds. Dus is wel een groot verschil.
9: Sabine van der Veen, wat gebeurde er dan als u in het verleden droog kwam te liggen?
11: Dan lagen wij op een bult en wij lagen nog redelijk recht, enigszins schuin, maar te verwaarlozen. Bij ons was het dus niet zo heel veel aan de hand, maar bij de buren, die moesten steeds verder naar buiten gaan liggen en daar hoorde je het af en toe kraken en dan wist je, oh, gaat het maar goed. Dat soort dingen.
9: Ja, en ook scheuren zoals, ik was natuurlijk een uurtje geleden bij Henk en Marloes, ja. Veel scheuren en krakende deuren, dat was ook het geval bij hun dan.
11: Nou, niet zo erg als bij Henk en Marloes, want dat is echt heel erg.
10: Ja, maar beton.
11: Dat maakt uit.
9: Ja. Het goede nieuws is, hier is afgelopen voorjaar is hier gebaggerd.
10: Ja.
9: En daar heeft u wel een enorme strijd voor moeten voeren. Nou ja, strijd, het is best wel wat lang overheen gegaan.
10: Ja, nou, we hebben laatst even gekeken wat het eerste e-mailcontact is geweest. En ik heb een keertje met de wethouder erover gehad, via mail dan. En dat eerste contact was 8,5 jaar terug. En er is zo'n 5 jaar geweest waarin we het overleg steeds beter gevonden hebben. En ik moet zeggen, ik heb met de mensen van de gemeente, Erik Lauwense en Harry Leenders.
9: Heel goed contact gehad, is goed gegaan.
10: Ja, is echt heel goed gegaan. Die hebben echt gewoon ons in dat team uitgenodigd. We mochten alles meemaken, we hebben overal over mee kunnen praten.
9: En scheelt dat dan zoveel? Want het gaat dus om de bovenste laag klei of slip weghalen, dat baggeren. Maar scheelt dat dan zoveel?
10: Nou ja, het scheelt inderdaad zoveel. Dat kun je nou ook gewoon merken. Maar waar je ook achterkomt als je in die commissie zit, is dat het niet gaat over gewoon weghalen van een laag klei. Er zijn verschillende soorten klei. En er zijn ook verschillende soorten verontreiniging in die klei. En gedurende het hele proces kwam er ineens de PFAS als een nieuw probleem. Wat ervoor zorgde dat alle onderzoek wat tot op dat moment gedaan was, opnieuw gedaan moest worden. Ja, en dan moet je zeggen, ja, dat vind ik toch heel knap om te merken hoe dat team zich dan iedere keer weer opricht om weer met nieuwe energie toch weer te kijken hoe ze het beste van kunnen maken.
9: En uiteindelijk is het gelukt.
10: Het is gelukt.
9: Ja, we gaan even door de woonboten heen lopen een stukje. Lopen we naar binnen toe. Ja, vanaf die woonboot heb je echt een prachtig uitzicht op het water. Maar dan zien we ook die andere woonboten liggen aan de Renkumse kant. Ja. En dat is dan wel een beetje een triest gezicht, want die hebben dus niet dat geluk, in ieder geval daarmee is niet gebaggerd.
10: Ja, dat is heel pijnlijk eigenlijk, want er is een soort sprookje ontstaan over dat wij meer zouden betalen dan de bewoners van Renkum. Nou, als je die contracten naast elkaar legt, dan betalen we evenveel huur. Dus het is echt een onzinnig argument, maar de gemeente Renkum heeft ook afgewezen, actief, alle bemoeienissen vanuit Arnhem om al de deskundigheid aan te bieden. Ik heb met meneer Lorenzen, de beheerder, ook nog overleg gehad over het beschikbaar stellen van alle nieuwe onderzoeksdata voor Renkum. Was allemaal beschikbaar. Maar zij wijzen het categorisch af.
9: En ja, want je zou toch wel denken, ja, het is één plas. En toevallig ligt halverwege die gemeentegrens. Maar ja, ze zijn aan het baggeren, dat is echt een behoorlijke klus. Maar ja, als je toch bezig bent, doe dan, mevrouw van der Veen, doe dan al die boten maar.
11: Ja, dat hadden we enorm gehoopt voor al onze buren in Renkum. Dat leek ons geweldig als dat zou gebeuren.
9: Goed, Het is niet gebeurd. U ligt in ieder geval nog wel, ondanks dat het hier ook is gezakt, ligt u nog wel goed. Ik begreep dat u nog een meter speling heeft. Maakt u zich dan ook al een klein beetje zorgen of zijn die zorgen helemaal verdwenen?
10: Nou, helemaal verdwenen niet, want op een gegeven moment is water wel op. Maar er zijn een paar bronnen waar water vandaan kan komen. Nou, de sneeuw in de Alpen is op. Daar kan niet meer vandaan komen. Regen in Duitsland, dat valt niet. Dus er kan het ook niet vandaan komen. Wat blijft er dan over? Nou, we hebben grondwater. En dat sijpelt heel langzaam door de rivier in. En dat houdt een beetje dit niveau. En als dat grondwater allemaal op is, ja, dan zijn we in Nederland allemaal heel erg de sigaar. Dus voorlopig denken we dat het nog wel een tijd houdt. En daar is ook heel erg rekening mee gehouden.
9: Ja, en ik begreep ook, u ligt aan een paal, maar in nood kunt u nog een stukje van de wal af. En dan heeft u weer wat gewonnen. Dank Paul en Sabine van de Veen. Geniet van dat mooie uitzicht. En laten we hopen voor de mensen in Renkum dat daar ook nog eens een keer wat gaat gebeuren.
10: Nou, de hoop van harte, ja. Ja, echt.
1: Verslaggever Vincent van Rijn bij de Rozandepolder. Op het Masters Tennis Toernooi in Canada heeft Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd.
19: Hij versloeg Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Die overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
8: Hele moeilijke periode gehad, zowel op de baan als naast de baan. Blijven werken was de enige oplossing, enige optie. Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel.
19: Griekspoor was niet de enige Nederlander met een goede dag. Botik van de Zandschulp versloeg Daniel Medvedev, de nummer 6 van de wereld. Kodai Sano maakt definitief de overstap van NEC naar PSV, meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens de krant is hij gisteravond medisch getest en heeft hij zijn handtekening onder een contract voor 5 seizoenen gezet. PSV zou 16 miljoen euro voor de Japanse middenvelder te betalen. Het zat al aan te komen. Eerder deze week weigerde Sano nog mee te spelen in de voorronde Champions League wedstrijd van NEC tegen Olympiakos Piraeus, omdat hij de overgang naar PSV niet in gevaar wilde brengen. En het is vanochtend al veel voorbijgekomen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino die ligt onder vuur en moet vechten om zijn positie veilig te stellen. Onderzoeksjournalist Edwin Schoon vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat er volgend jaar verkiezingen zijn bij de Wereldvoetbalbond.
12: En tot die tijd is het ene landje zegt we steunen hem en het andere landje zegt we steunen hem niet. Maar ja, dat is een beetje stemmen tellen. En ik denk dat op de achtergrond een wat grotere continenten aan het schuiven zijn. En dat bepaalt de uitkomst of het korte of lange termijn is. Maar dat zijn dagen zijn geteld, daar twijfel ik eigenlijk niet meer over.
19: Hij vertelde verder dat Marokko mogelijk een slaatje weet te slaan uit de wankele positie van Infantino. Over 4 jaar wordt het WK namelijk gehouden in Spanje, Portugal en Marokko. In dat laatste land zou de finale mogen hosten in ruil voor steunen. Zometeen spreken we met Edwin Schoon. En de bosbranden in Frankrijk hebben ook gevolgen voor de Tour de France Femme. Dat weet Sportza. De 7e etappe van morgen, Ellen vertelde het al, commentator Ellen van Dijk, brengt de rensters naar de top van de beroemde Mont Ventoux. Daar waren wat twijfels over, omdat het in het dal daar gevaarlijk is vanwege natuurbranden. Nou, de route wordt niet aangepast, maar de organisatie laat weten dat er wel andere maatregelen worden genomen. Demi Vollering en haar collega's moeten het doen zonder de steun van het publiek, meldt Sportza, want dat wordt niet toegelaten.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
5: Er staat een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knoop het Terbrechtseplein. Er is nu een ongeluk gebeurd. De vertraging is 10 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht.

0: Madonna met Holiday. Filmmaker Nina Broers heeft een Student Academy Award gewonnen voor haar korte film Waar is mijn libido? En dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. Ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Of ze een gouden, zilver of bronzen trofee wint, dat wordt de volgende maand bekendgemaakt. Nina Broers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Kwam dit uit de lucht vallen?
1: Ja, heel erg. Ik wist het zelf wel al 2 dagen, maar ja, ik ben echt letterlijk net wakker en mijn telefoon staat echt rood gloeiend van in één keer wat er nu allemaal gebeurt.
0: Ja, dat snap ik. Want het is ook niet niks.
1: Nee.
0: Hoe hoorde jij het nieuws?
1: We hadden een soort groepsinterview online en toen hebben ze het eigenlijk gewoon gezegd vanuit de Academy.
0: Dus jullie zaten met z'n allen online bij elkaar als het ware, iedereen die iets had ingestuurd?
1: Ja, binnen de categorie experimenteel. En ja, we zaten eigenlijk met z'n tweeën in die call. En er werden gewoon vragen gesteld als een soort interview opzet. Maar toen werd het nieuws in één keer gedropt. Super vet.
0: En waarom, Winti, hebben ze dat dan ook verteld?
1: Nee, we weten ook niet welke prijs we hebben gewonnen.
0: Nee,
1: Hoe of wat. Het is gewoon van ja, het is gewoon goed. I guess, het blijft natuurlijk heel subjectief. Maar.
0: Maar je krijgt een prijs niet voor niks. Die heb je alvast in de pocket. Inderdaad, of het goud, zilver of brons wordt, dat hoor je dan volgende maand.
1: Ja.
0: En waarschijnlijk hoor je dan ook waarom ze het zo'n goede film vonden.
1: Ja.
0: Ja. Laten we eerst maar eens even kijken, die film, hij heet dus Waar is mijn libido? Waar gaat het over?
1: Het gaat over de twee acteurs die spelen eigenlijk scènes na uit mijn dating- en relatieverleden. Om soort van te kijken waar en hoe en wat er misschien is misgegaan. Omdat ik zelf heel lang heb gezocht naar een antwoord op de vraag waar is mijn libido? En ik heb een hele route afgelegd langs seksologen en doktoren en andere hulpinstanties en opties op te zoeken om een antwoord op die vraag te krijgen. En eigenlijk heb ik nergens een stap vooruit kunnen zetten. Dus het was een beetje een insteek qua last resort. Van misschien kunnen we met z'n allen even kijken naar hoe en wat om een antwoord op die vraag te kunnen vinden.
0: Dus het is een heel persoonlijke film?
1: Ja.
0: En heb je dan ook het antwoord gevonden?
1: Deels. Ja, vanuit het publiek zijn er wel eens mensen geweest die dan dingen opmerkten die ik zelf nog niet had gezien. Bijvoorbeeld dat heel veel aanrakingen een soort voorwaardelijk zijn. Dat iemand je bijvoorbeeld iets van je streelt of aanraakt of op een andere manier dichtbij komt, maar dan met een bepaalde intentie en een soort voorwaarde van ik wil daar naartoe in plaats van gewoon pure affectie naar jou toe. Dus dat was wel heel, heel mooi eigenlijk dat iemand dat heeft opgemerkt.
0: En dat je dat dan voorzichtig maakt? Of niet?
1: Ja, dat het dat voorzichtig, maar ook dat van je merkt het gewoon eigenlijk ook van gevoelsmatig. Van het is niet een hele pure.
0: Maar dat mensen met tips komen, dat betekent ook dat het iets losmaakt.
1: Ja.
0: Deze Oscar voor studenten, dat is niet de eerste prijs die je wint. Een andere film van jou in de Gouden Kalveren?
1: Nee, dezelfde film heeft in april 2025 de beste Nederlandse korte film gewonnen bij Go Short.
0: Oh, dezelfde film?
1: Ja.
0: Ah. Dus daar scoren die ook al?
1: Ja.
0: Die Student Academy Awards die komen van dezelfde organisatie als de organisatie die de Oscars uitreikt. Kun je dan ook gebruik maken van dat netwerk?
1: Ja, in september gaan we naar Toronto, naar het International Film Festival Toronto. En daar worden we eigenlijk toch een hele week meegenomen binnen dat netwerk. En ik mag me ook aanmelden voor de Oscars, voor de komende editie.
0: Zo, Nou, dat zijn al sowieso leuke dingen die in het verschiet liggen. En het was ook nog dat eerdere winnaars, van de eerdere winnaars de 70 voor hun latere werk ook echt een Oscar hebben gekregen. Dus wie weet wat er gaat gebeuren met jouw carrière.
1: Ja, wie weet. Ja, dit is een super vette startpositie ergens ook, denk ik.
0: Ja, ik zeg gewonnen. De 70 hebben een Oscar-nominatie gekregen. 15 keer hebben ze ook echt eentje gewonnen. Maar deze is alvast leuk. Dus volgende maand op naar Toronto?
1: Ja.
0: Heel veel plezier daarbij.
1: Dank je wel.
0: Filmmaker Nina Boers.
2: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met

0: dit zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar Mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga, naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemorgen. Ondanks alle kritiek blijft Infantino aan als FIFA-voorzitter. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
5: FIFA-voorzitter Gianni Infantino treedt niet af. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt er onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook vanuit het FIFA-bestuur kwam kritiek. De top heeft nu toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. In een verklaring schreef de FIFA verder dat de aanvallen op de integriteit van de bond niet worden geaccepteerd. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn naar Noord-Korea nieuw leven inblazen. Het is een oud spoortraject dat begin vorige eeuw, toen Korea nog één land was, in gebruik werd genomen. De lijn liep van hoofdstad Seoul naar havenstad Wonsan in het huidige Noord-Korea. Na het opdelen van Korea werd de lijn onbruikbaar. In 2015 werd al een poging gedaan om de spoorlijn te herstellen. Die werd toen na een jaar gestopt. Zuid-Korea wil de samenwerking met het noorden nu verbeteren en gaat het spoor tot aan de grens herstellen. Het land hoopt dat Noord-Korea hetzelfde doet. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze gedood door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het virus. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. Die brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van 1 vierkante kilometer. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok over het grote aantal executies in Iran. Vorig jaar executeerde het regime ruim 1600 mensen. Het weer zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland.
4: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
6: Er staan maar een paar files als gevolg van de zomervakantie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat door werkzaamheden een file van 5 kilometer tussen Nadervesting en Hilversum-Noord. De vertraging is ook 5 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland door een ongeluk in een file door een pechgeval tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knoopend Terbrechtseplein. 10 minuten vertraging en 4 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de N325 Velperbroek Nijmegen bij het Gelredoom 2 kilometer file door werkzaamheden.
4: Straks onderzoeksjournalist Edwin Schoon over het aanblijven van Infantino als voorzitter van de Wereldvoetbalbond.
7: Ster. Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat blijkt na een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat al even onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Inmiddels heeft hij zijn plan ingetrokken en excuses gemaakt. Maar onder meer de Europese Voetbalbond zegt al het vertrouwen op in Infantino. Edwin Schoon, onderzoeksjournalist, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
4: Infantino is dus echt niet van plan om zelf op te stappen, zelfs na alle commotie van de afgelopen weken?
10: Ja, dat is misschien nog het grootste nieuws van gisteravond, dat hij zelf niet de handdoek in de ring gooit. Maar hij heeft die mensen bij elkaar geroepen gisteren in Rabat in Marokko om even intern orde op zaken te stellen. Dus je moet je voorstellen, het zijn niet de mensen die gaan over zijn positie, maar het zijn de mensen die de afgelopen week af en toe berichten naar buiten hebben gebracht die ook niet mals waren. Dus hij moest zorgen dat alle kikkers weer in de kruiwagen kwamen. En dat is hem denk ik gelukt, zo lijkt het. Intern. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen die echt over zijn positie beslissen nu ook rustig zullen blijven.
4: En dat het in Rabat was, dat was ook niet voor niks?
10: Nee, kijk, hij zoekt steun bij landen om hem alsnog te steunen in de verkiezingen die er aankomen op 18 maart. Als hij er dan nog zit. En Afrika is ja, het continent waar hij de meeste steun krijgt. Bovendien had hij nog een cadeautje uit te delen. Dat is namelijk wie mag de WK-finale organiseren in 2030. Bij het volgende WK. Daar zijn Spanje, Portugal en Marokko bij betrokken. En ja, hij wilde dolgraag Marokko dat cadeautje geven. En naar verluidt, schrijft de Times, de krant die ook vorige week met de onthullingen kwam, heeft Marokko die finale toegewezen gekregen in ruil voor steun bij de verkiezingen. Dus dan is er alsnog weer sprake van patronage.
4: Omkoping eigenlijk.
10: Dat is een net woord voor omkopen. Maar dat zegt de Times. Hè? Dat kunnen we nog niet bewijzen. Nee. FIFA zelf heeft dat ten stelligste ontkend gisteravond.
4: En wie geloof jij dan?
10: In dit geval ben ik geneigd na het week.
4: Zijn plan ingetrokken en excuses gemaakt. Maar onder meer de Europese Voetbalbond zegt al het vertrouwen op in Infantino. Edwin Schoon, onderzoeksjournalist, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
4: Infantino is dus echt niet van plan om zelf op te stappen, zelfs na alle commotie van de afgelopen weken?
10: Ja, dat is misschien nog het grootste nieuws van gisteravond, dat hij zelf niet de handdoek in de ring gooit. Maar hij heeft die mensen bij elkaar geroepen gisteren in Rabat in Marokko om even intern orde op zaken te stellen. Dus je moet je voorstellen, het zijn niet de mensen die gaan over zijn positie, maar het zijn de mensen die de afgelopen week af en toe berichten naar buiten hebben gebracht die ook niet mals waren. Dus hij moest zorgen dat alle kikkers weer in de kruiwagen kwamen. En dat is hem denk ik gelukt, zo lijkt het. Intern. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen die echt over zijn positie beslissen nu ook rustig zullen blijven.
4: En dat het in Rabat was, dat was ook niet voor niks?
10: Nee, kijk, hij zoekt steun bij landen om hem alsnog te steunen in de verkiezingen die er aankomen op 18 maart. Als hij er dan nog zit. En Afrika is ja, het continent waar hij de meeste steun krijgt. Bovendien had hij nog een cadeautje uit te delen. Dat is namelijk wie mag de WK-finale organiseren in 2030. Bij het volgende WK. Daar zijn Spanje, Portugal en Marokko bij betrokken. En ja, hij wilde dolgraag Marokko dat cadeautje geven. En naar verluidt, schrijft de Times, de krant die ook vorige week met de onthullingen kwam, heeft Marokko die finale toegewezen gekregen. In ruil voor steun bij de verkiezingen. Dus dan is er alsnog weer sprake van patronage.
4: Omkoping eigenlijk.
10: Dat is een net woord voor omkoping. Maar dat zegt de Times, hè? Dat kunnen we nog niet bewijzen. Nee. FIFA zelf heeft dat ten stelligste ontkend gisteravond.
4: En wie geloof jij dan?
10: In dit geval ben ik geneigd na het WK en alle leugens die we hebben gezien

0: zorgen dat alle kikkers weer in de kruiwagen kwamen. En dat is hem denk ik gelukt, zo lijkt het. Intern. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen die echt over zijn positie beslissen nu ook rustig zullen blijven.
1: En dat het in Rabat was, dat was ook niet voor niks?
0: Nee, kijk, hij zoekt steun bij landen om hem alsnog te steunen in de verkiezingen die er aankomen op 18 maart. Als hij er dan nog zit. En Afrika is ja, het continent waar hij de meeste steun krijgt. Bovendien had hij nog een cadeautje uit te delen. Dat is namelijk wie mag de WK-finale organiseren in 2030. Bij het volgende WK. Daar zijn Spanje, Portugal en Marokko bij betrokken. En ja, hij wilde dolgraag Marokko dat cadeautje geven. En naar verluidt, schrijft de Times, de krant die ook vorige week met de onthullingen kwam, heeft Marokko die finale toegewezen gekregen. In ruil voor steun bij de verkiezingen. Dus dan is er alsnog weer sprake van patronage.
1: Omkoping eigenlijk.
0: Dat is een net woord voor omkoping. Maar dat zegt de Times. Hè. Dat kunnen we nog niet bewijzen. Nee. FIFA zelf heeft het ten stelligste ontkend gisteravond.
1: En wie geloof jij dan?
0: In dit geval ben ik geneigd na het WK en alle leugens die we hebben gezien. En de onthullingen van de Times die bleken te kloppen. De Times te geloven. Ja.
1: Er is heel veel gebeurd in de afgelopen jaren al, maar het lijkt nu in een soort stroomversnelling terechtgekomen. UEFA en dus ook KNVB hebben harde woorden geuit. Wat gaan zij nu doen, denk jij?
0: Ja, dat is het spannende, denk ik, van dit moment. Dat weten we niet precies. Op zich heeft UEFA heel snel en heel adequaat gereageerd vorige week. Door binnen een uur het plan af te wijzen. Door het moment dat Infantino ging zeggen dat het een verkeerd was uitgelegd door de pers. Meteen een verklaring naar buiten te brengen. Dat dit echt niet kan, dat hij verantwoordelijk is, dat het plan van tafel moest. En toen het plan eenmaal van tafel ging, hebben ze ook binnen een paar uur gezegd, dit is niet genoeg, Infantino moet weg. Dus dat is heel stellig. Alleen de UEFA heeft maar 55 stemmen van de 211. En FIFA is een Zwitserse vereniging met leden, alsof het een kaatsclub is, zullen we maar zeggen. Het is nogal ouderwets, maar elk landje heeft één stem. Dus UEFA zelf redt het niet. Dus UEFA heeft steun nodig van andere continenten en achter de schermen zijn ze daar hard mee bezig.
1: Ook andere bonden hebben echt wel kritische geluiden laten horen, bijvoorbeeld de Aziatische landen.
0: Ja, zeker. Er zijn twee grote confederaties, heet dat dan in dat jargon, die ook achter UEFA, zich achter UEFA hebben geschaard. Azië inderdaad, maar niet in de stellige bewoordingen die de UEFA hanteerde. Noord-Amerika, dat is CONCACAF, dus Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïben, zijn het stelligst geweest. Dat zijn zeker ook 35 stemmen, dus dan ben je al op 90. Er zijn er 106 nodig. En Azië heeft 46 landen. Dus als er 16 van die 46 ook achter UEFA gaan staan, dan is er een meerderheid. En dan zou UEFA een speciaal congres kunnen uitroepen, waar alle leden naartoe kunnen komen en zijn positie in stemming brengen. En dat zou in november kunnen gebeuren. Dus dat is een middellange termijn oplossing.
1: Ja. Want je legde net uit hè, dat de mensen om hem heen, die toch ook echt wel harde woorden hebben gesproken in de afgelopen tijd, dat die zich nu dan toch weer achter hem hebben geschaard. Maar die woorden zijn wel gesproken. De bonden hebben ook die harde woorden gesproken. Dus denk jij dat het toch het einde van Infantino in zicht is? Of gaat hij zich ook hier weer uitredden?
0: Nou, kijk, hij is ernstig beschadigd. Er is nog nooit een FIFA-president die zo diep door het stof is gegaan als Infantino. Als je de verklaring van gisteravond leest, hij heeft zijn excuses zo ongeveer aan de hele wereld aangeboden. Ook aan jou en mij, zeg maar. En dat is nog nooit vertoond. Dus daarmee geeft hij wel aan dat hij in ieder geval doorheeft dat hij fout zat. Maar ook is het gewoon een kat in het nauw. En dat zien we al de hele week. Dat zien we al sinds vorige week, sinds hij met dat plan naar buiten kwam. En een kat in het nauw,
1: maakt het raar sprongen.
0: Dat sowieso. Maar ik denk dat zijn dagen geteld zijn. Alleen wanneer het vonnis wordt geveld, dat hangt van een aantal dingen achter de schermen af. Ook van een eventuele opvolger.

0: Die wordt ook gezocht al.
1: Dank. Edwin Schoon, onderzoeksjournalist over Infantino en de FIFA. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat een aanloop naar het faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Baboe. Het ging al lange tijd niet goed bij de fietsfabrikant, zeker nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het bedrijf in 2024 verbood om de bakfietsen van Baboe te verkopen. Want ze konden breken. En daardoor meldden 18.000 mensen zich toen aan bij de Stichting Veilige Bakfiets, die voor hen een massaclaim tegen Axel indiende. En die stichting, ja, die was dus niet blij met het nieuws over uitstel van betaling, vertelt voorzitter Esther van Garderen.
2: Het eerste wat wij dachten was het Engelse woord shit. En natuurlijk is het heel verdrietig voor de medewerkers die daar werken. Maar wij dachten ook wel aan de belangen die wij behartigen, namelijk van de gedupeerden die een Baboe-fiets hebben en niet goed geholpen zijn door Baboe.
1: Nee, want zo'n 18.000 gedupeerden dus, die zich bij u hebben gemeld, hè, heeft u wel enig idee wat het kan betekenen?
2: Nou, wij beraden ons op dit moment en we gaan vanmiddag ook even een spoedoverleg inplannen, ondanks de vakanties, over hoe wij kunnen zorgen dat de belangen van deze mensen veiliggesteld worden. Dus daar zullen wij nu actie op ondernemen.
1: Want stel, het bedrijf gaat failliet. Bent u dan bang dat u achteraan in de rij moet aansluiten?
2: Nou, daar zijn wij nu precies over aan het overleggen hoe we dat kunnen voorkomen, zodat we niet achteraan in de rij komen te staan. Namens deze mensen.
1: Want hoe is het gegaan nadat de claim is ingediend? Hoe heeft Axel zich opgesteld?
2: Onwillig. Ze weigeren te luisteren naar onze vragen. Ze beantwoorden onze vragen slecht. We hebben ze 2 weken geleden gevraagd, toen er een deal met een Chinees bedrijf in de lucht hing, om alles veilig te stellen, zodat de gedupeerden niet achteraan zouden komen te staan. Tot op heden krijgen wij eigenlijk nergens antwoord op van Axel of hun juridische vertegenwoordigers.
1: Want was de bedoeling wel vanaf begin af aan om geld te krijgen of om betere fietsen te krijgen?
2: We heten Stichting Veilige Bakfietsen en wij vinden ook dat kinderen en hun ouders in gevaar zijn gebracht. Dus wij willen zeker dat deze mensen goed geholpen worden, hetzij met een goede fiets, hetzij met een goede schadevergoeding. En het gaat ons niet om een rechtszaak voeren, maar het gaat ons om aan tafel te komen met Axel, om hierover in gesprek te gaan, hoe deze mensen geholpen kunnen worden. En dat is tot op heden niet gelukt.
1: En ziet u dat er nu ook in rook opgaan?
2: Nee, nog niet. Wij beraden ons hoe we onze claim veilig kunnen stellen. Dus daar zijn we vanmiddag, gaan we daarover overleggen en dan beraden we ons op nadere stappen, want surseance betekent niet dat je niet mag procederen tegen Axel. Dus we zullen zien. We hadden liever aan tafel gezeten met ze. Dat zeker. En ondertussen adviseren wij alle gedupeerden om de Stichting Veilige Bak, om de website van Stichting Veilige Bakfietsen in de gaten te houden. En daarover zullen wij de mensen informeren wat ze in deze periode moeten doen.
1: Zij Esther van Garderen, voorzitter van de Stichting Veilige Bakfiets. Er is nog verkeersinformatie, Erwin.
3: Ja, nog één file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles. 3 kilometer file, 10 minuten vertraging.
4: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Miles Smith en Niall Horan met de Drive Safe. Het vertrouwen van ondernemers in de Nederlandse economie is de afgelopen maanden gegroeid. En flink ook. In 5 jaar tijd is het vertrouwen niet zo hard gestegen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Terwijl oorlog in het Midden-Oosten, grote droogte, de brandstofprijzen die heel hoog zijn. En de ondernemers hebben meer vertrouwen. Hoe komt dat?
1: Ja, dat klopt. Maar de nuance is daar wel op zijn plaats. Want het is vooral een herstel van een enorme val die het ondernemersvertrouwen in het tweede kwartaal beleefde. Ja, dat had alles te maken met de oorlog in het Midden-Oosten die toen net uitgebroken was. Met als gevolg direct enorm stijgende benzine- en dieselprijzen. Nog meer dan tijdens de invasie van Rusland en Oekraïne. Dus heel veel ondernemers zullen, ja, net als andere burgers, hebben gedacht, oh jee, daar gaan we weer. En ze hebben natuurlijk gezien wat dat 4 jaar geleden voor hun bedrijf betekende. Ze waren bang voor de herhaling van zetten. Nou, een kwartaal later bleek dat mee te vallen. Dus is dat grotendeels weer hersteld.
0: Maar het is dus een stijging doordat het eerst op een echt soort dieptepunt was.
1: Ja, absoluut. En die stijging die is ook nog niet genoeg geweest om die daling van het vorig kwartaal goed te maken. We staan nog steeds op een lager niveau dan eind vorig jaar, begin van dit jaar.
0: Welke bedrijfstakken maken ze zich toch dan het minste zorgen? Of liever gezegd, nam het vertrouwen weer het meest toe?
1: Nou, over de hele linie zien we dat wel behoorlijk is toegenomen. Bijvoorbeeld in de bouw ging het heel hoog. Ook in de industrie was het vrij negatief. En daar ligt het nu zo rond het nulpunt. Het is ook het hoogste vertrouwen in de industrie in jaren tijd. En in de ICT is het vertrouwen zelfs positief. Dus ja, je ziet in de meeste bedrijfstakken dat het de stemming toch wel duidelijk verbeterd is.
0: En waar hebben ze nog steeds een zwartere bril op?
1: Nou, je ziet dat over de hele linie, de meeste bedrijfstakken, is het nog wel steeds negatief. Het meest negatief is het nog steeds wel de bouw en ook de horeca en de landbouw. Daar is het behoorlijk min.
0: Hoe gaan ondernemers überhaupt om met al die onrust in de wereld?
1: Nou ja, dat is wel een goede vraag. Want ja, je moet natuurlijk ook kijken van wat betekent het. Heel veel bedrijven ervaren meer onzekerheid. Echt 3/4 van de bedrijven zegt van dat ze afgelopen jaar toch meer onzekerheid hebben ervaren in de bedrijfsvoering. En dat heeft vooral geopolitieke oorzaken. Het conflict in het Midden-Oosten, maar ook het gedoe met tarieven dat iedere keer weer op blijft spelen. Ja, ze proberen daar verschillende maatregelen in te nemen. Maar degene die het vaakst genoemd worden, is toch wat meer flexibiliteit, bijvoorbeeld inzet van personeel, inrichten van efficiëntere werkprocessen, dat bedrijven ervoor kunnen zorgen dat mocht het beeld omslaan, en dat is de afgelopen maanden regelmatig is gebeurd, dat ze daar toch snel op kunnen reageren.
0: En is het dan mogelijk om de glazen bol erbij te pakken, hoe het zal gaan met ondernemersvertrouwen in het komende half jaar?
1: Het is een beetje stuiterbal de afgelopen tijd. We zagen natuurlijk begin tweede kwartaal, toen ging het hard omlaag, omdat die bombardementen op Iran waren net begonnen. Nu herstelde het weer, want er was sprake van een overeenkomst. Dat was begin van dit kwartaal. Maar ja, nu zijn we alweer in augustus en ziet het weer helemaal anders uit. De straat van Hormuz is dicht. Dus het zou best wel kunnen dat als we het ondernemers nu zouden vragen, dat het vertrouwen toch weer wat lager is uitgevallen. Dus ja, alles hangt af van hoe lang dit conflict blijft duren en ook hoe dat verloop zal zijn.
0: Kortom, dan blijft het nog wel eventjes onzeker.
1: Die glazen bol die is op dit moment nog duister. Ja, gelukkig blijkt het nu toe allemaal nog mee te vallen. We zien het ook terug in de groeicijfers, niet alleen in Nederland, ook in andere Europese landen. Maar die onzekerheid blijft zolang dit conflict voort blijft duren. En ja, dat zien de ondernemers in Nederland ook.
0: Dank, Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS.
2: Reactie. Aan de redactie. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Daarover spraken we met onze correspondent Dick Draaier. Hij vertelde onder meer dat veel auto-onderdelen worden gestolen. Luisteraar Marcel vroeg zich af, het is maar een klein eiland, dan moet het toch niet zo moeilijk zijn om die onderdelen terug te vinden? Of worden ze soms weggesluist?
0: Nou, daarvoor in de studio redacteur en Caribe-specialist John Samson. John, wat gebeurt er met die onderdelen? Zijn ze inderdaad makkelijk terug te vinden?
3: Vergis je niet, Curaçao is relatief groot. Althans, groter dan alle Waddeneilanden samen. Met een inwonersaantal van 150.000 mensen. Zoals Amersfoort bijvoorbeeld. Veel afgelegen plekken waar autodieven met jouw auto naartoe gaan om die te strippen. En dat gebeurt vaak 's nachts. Of gewoon buiten jouw huis, daar waar het geparkeerd staat. Heel snel wordt dan een bumper weggehaald. Ja, en dan ben je 's ochtends wakker en denk je, oh, ja. En nu de garage bellen. Veel auto's, veel ongelukken ook trouwens. Dus ook een grote vraag naar auto-onderdelen.
0: Maar wat die luisteraar bedoelt is natuurlijk van, ja, je merkt toch wanneer er dingen worden verhandeld. Hè, wanneer ze illegaal worden aangekocht. Of is dat te makkelijk gedacht?
3: Ja, dus, ja, omdat er heel veel auto-ongelukken zijn, heel veel vraag naar auto-onderdelen, heel veel kleine garages ook. Dus dan verdwijnt het zo ook zo snel, net zo snel. En het gebeurt heel vaak op bestelling. En het is een hele netwerk ook wat moet worden opgerold. En de politie heeft wel gezegd dat er meer wordt geïnvesteerd in cameratoezicht. Dus hopelijk komt er wel wat verbetering. Want daar zitten mensen op Curaçao en toeristen en de hele toerisme sector ook wel echt op te wachten.
0: John, dankjewel. John Sansom.
4: Misschien is het vanochtend, een half uurtje geleden kwam die namelijk nog voorbij, of deze week al opgevallen. In een reclame van Stichting Wakker Dier is de iconische stem van de overleden kunstenaar Wim T. Schippers te horen. Dat viel luisteraar Anke in ieder geval wel op, want die vraagt zich af, hoe kan het dat die reclame nog steeds te horen is? En mag dat eigenlijk wel?
0: Dat hebben we even nagevraagd bij Anne Hilhorst van Wakker Dier.
5: We hebben dit in goede afstemming met zijn stichting gedaan. Wim T. Schippers is al bijna 20 jaar betrokken bij Wakker Dier en was echt een bondgenoot voor de dieren. En ja, in goed overleg met zijn nabestaanden hebben we juist besloten dat het goed was om zijn iconische stem nog één keer in te zetten voor de dieren.
0: Ja, wij hadden het er ook al over, ja. Maar het is ook wel mooi.
4: Ik denk dat hij dat inderdaad, ze zeggen ook dat ze het hebben afgestemd, maar dat hij het zelf hartstikke mooi zou hebben gevonden om dan na zijn dood nog iets te betekenen voor een doel dat hij zelf belangrijk vindt.
0: Ja, en Bert en Ernie blijven we ook gewoon lekker horen.
4: Zo is het, bij mij thuis zeker. In het mediaoverzicht van 7:15 had ik het over Gert uit Schiedam, die al jarenlang bijna elke dag naar de wasstraat gaat, soms zelfs 2 keer op een dag. En daarbij maakte ik snel een rekensommetje dat het hem waarschijnlijk een halve ton zou hebben gekost. Maar luisteraar Annelies merkte op, ja, volgens mij heb je bij wasstraten ook de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten.
0: Nou, de ingedoken, hè?
4: Ja.
0: Op de redactie. Maar gelukkig had de redactie van Rijnmond dat ook al gedaan. Want inderdaad, blijkt dat bij Gert het geval te zijn. Volgens Rijnmond heeft hij inderdaad een abonnement.
4: Ja, en ik heb even de onderzoeksjournalist in me losgelaten en opgezocht wat het hem dan kost. Een abonnementje daar bij die wasstraat, ik zal hem niet noemen, maar kost minimaal €28 per maand. Hij doet het al 10 jaar en dan zou je uitkomen op iets meer dan €3300 in totaal. Nog steeds best een hoop geld.
0: Ja, maar
4: aanzienlijk minder dan een halve ton.
0: €28 per maand, dat is anderhalf keer jouw
4: normaal door de wasstraat. Ja, zo bekeken moet ik het misschien inderdaad zelf ook maar eens gaan uitzoeken. 3
0: voor de dag. In de 6e etappe van de Tour de France van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône moeten de wielrenners opnieuw flink klimmen. Onderweg dus 3 beklimmingen van de 4e categorie, 2 van de 3e en een klim van de 2e categorie. En de finish volgt dan na een afdaling van zo'n 15 kilometer. FC Twente neemt het in de 3e voorronde van de Conference League op tegen FC DAC 1904 uit Slowakije. Sportcommentator Suze van Kleef over de kansen van Twente.
6: Ik denk niet dat dit lekkere wedstrijden zijn. Hè? Tegen een tegenstander waar je, nou, zoals trainer John van den Brom zelf ook zei, nog nooit van hebt gehoord. Ook hij dus niet. Maar Van den Brom kwam daarna wel met een lekker voetbalcliché. Hij zei, je mag ze nooit onderschatten. Ik geloof niet meer in kleine ploegjes, in Europa niet en in Nederland ook niet. Nou ja, prima, maar voor Twente is het wel absoluut zaak om te winnen. Ook om de vieze smaak van de uitschakeling in de Europa League, het Europese toernooi een niveautje hoger, weg te spoelen. De ticket voor de Conference League en dus de komende maanden wel Europees voetbal is echt het minimum voor Twente tegen deze Slowaakse tegenstander dus.
0: Die wedstrijd in Enschede begint om 8:00. Ook Ajax speelt, hetzelfde tijdstip, maar dan uit tegen het Ierse, thuis in de Johan Cruijff Arena, tegen het Ierse Shelburne. En de voormalige junta-leider van Myanmar spreekt in Bangkok met de Thaise premier. Het Myanmarese leger voert al meer dan 5 jaar oorlog tegen de eigen bevolking. Omdat de junta-leider sinds kort president is, ziet Thailand het land nu als volwaardig gesprekspartner, zegt correspondent Mustafa Margadi.
7: Het is een belangrijke stap die Thailand neemt om het militaire regime te accepteren als legitieme leider van Myanmar. Iets waar ja, Myanmar al een tijdje naar op zoek is. De Thaise premier, die vandaag dus Min Aung Hlaing ontmoet, die zei dat dit het begin is van een weloverwogen nieuwe verbinding. En het is ook wel echt noodzakelijk voor Thailand om dat te doen. Om met iemand te werken over de grote problemen langs de hele lange grens met Myanmar. Bijvoorbeeld over de vluchtelingenstroom. Maar ook over de criminele economie die daar is ontstaan met online scamcentra en de groeiende drugshandel. En Thailand heeft gewoon een stabiele partner nodig en dringt er al een tijdje op aan dat het militaire regime van Myanmar dat maar moet worden.
0: Zometeen na 9:30, spraakmakers Eva.
8: Goedemorgen. Voor veel gezinnen komt langzaam het einde van de zomervakantie in zicht. Maar terwijl de kinderen nog vrij zijn, zijn veel ouders alweer aan het werk. Dat is jong leren geblazen. Daarom is de stelling vandaag: de zomervakantie duurt te lang. Heeft u kleinkinderen en kijkt u uit naar het einde van de vakantie? Of mag die wat u betreft juist nog wel even doorgaan? En hoe regelt u die opvang? Laat het weten in het Spraakmakerscollectief door te reageren via spraakmakers@kro-ncrv.nl of door te bellen naar 0800 1101.
0: Dat bij Eva. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Heel fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: FIFA-voorzitter Gianni Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. De huidige uitbraak van deze variant van het virus is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime gedood. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag is er in het noorden kans op een bui bij 22 tot 25 graden. Morgen schijnt de zon flink, dan wordt het maximaal 26 graden.
2: ANWB verkeersinformatie met een file aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. 3 kilometer lang vanaf 7 naar een kwartier vertraging. Op de A22 Beverwijk-Velsen door werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel. Tussen bijknopend Beverwijk 3 kilometer file en een kwartier vertraging.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Eva Koreman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker is Nico Wanders, universitair hoofddocent hydrologie. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Het is vandaag, zoals al bijna de hele zomer, droog. Kijkt u elke dag hoopvol naar de weer-app?
4: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje iets wat ik in de gaten hou. Ja. Waar komt er nog regen aan en hoeveel? Ja.
3: En hoe vaak gebeurt dat dan ongeveer?
4: Hoe vaak ik kijk. Nou, sowieso 's ochtends en 's middags. Maar er zit nog steeds weinig regen in die hele voorspelling.
3: Nee, het is niet best. Maar er zijn gelukkig ook lichtpuntjes. Dat en wat we nog meer moeten doen om water vast te houden, bespreken we straks met jou. Voor het Mediaforum alvast hier VPRO-hoofdredacteur Sarah Silbing. Hallo Sarah.
5: Hallo, goedemorgen.
3: Daarin de ondergrondelijke wereld van de FIFA.
6: Gianni Infantino, die gisteren in Rabat het FIFA-bestuur achter zich gekregen heeft met een sorry en een dreigement aan de landen. Die moeten maar zijn kop houden met al het gezeur over de FIFA.
3: Je weet als journalist dat er van alles gebeurt achter de schermen, maar krijg je vinger er maar eens achter. In Stand.nl tellen we zuchtend en steunend af naar het einde van de schoolvakantie. Ik verslik me even, excuses. Ook droogte in mijn keel, niet alleen in het land. Want zelf al aan het werk, maar de inmiddels volledig lethargische kinderen nog steeds niet. Daarom is de stelling, de zomervakantie duurt te lang.
0: Deel uw ervaring.
7: Op 0800 1101.
3: Het is zomervakantie.
8: Voor veel kinderen is de zomervakantie een periode waar je naar uitkijkt.
9: Dan kan ik eindelijk weer de hele dag doen waar ik zelf zin in heb.
10: In Nederland duurt de zomervakantie maar 6 weken.
11: Ik moet de hele vakantie werken.
10: Duitse kinderen hebben 7 weken zomervakantie en Franse kinderen 8.
12: Wij werken, jullie gaan naar de BSO.
13: In plaats van 1 keer per week gaan ze in de zomer 3 keer per week.
14: BSO vind ik gewoon saai.
15: Het is meestal wel voor kleinere kinderen.
16: De belangrijkste oplossing ligt erin dat ouders echt op hun werk meer te zeggen moeten hebben over wat hun werktijden zijn en wanneer ze op vakantie gaan.
3: Spraakmaker Nico Wanders, jij gaat nog met het gezin op vakantie, dus nog vol goede moed?
4: Nu nog vol goede moed, ja. Nog 3 weken op vakantie. Ik zit in een regio midden, dus ik heb nog een tijdje te gaan. We zijn halverwege wat dat betreft.
3: Sarah Silbing, 3 kinderen, 18, 15 en 8. Duurt het te lang?
17: Nee, vind ik helemaal niet. Nee hoor, nee. Kijk, in Amerika duurt het 3 maanden.
5: Dat is lang. Ik denk dat het heel goed is, 6 weken. Ja, ik denk wel, ik weet niet of ik dat nu allemaal moet zeggen, maar voor de kansongelijkheid in ons land is het, en dat zie je in Amerika zeker, als het 3 maanden stil ligt, en zeker in de kansarme gezinnen waar weinig geld en afleiding is, dat kinderen 10 uur per dag achter een scherm zitten, dan is het echt funest voor de ontwikkeling. Die kinderen staan stil en lopen heel veel achter op hun meer welvarende leeftijdsgenootjes die op reis zijn gegaan en allemaal ontwikkeling hebben doorgemaakt. Dus daar vind ik dat we als Nederland, als overheid, wel een oplossing voor zouden mogen aandragen. Wat doen we met die kinderen 6 weken lang? Maar dat ze 6 weken niet naar school hoeven, lijkt me een hele goede zaak.
17: Nou, we hebben ook mensen uit het onderwijs aan de telefoon, zometeen in stand.nl. Dus dan gaan we het hier ook zeker over hebben. Maar eerst naar Patrick van der Schaaf, vader van 3 dochters en 2 bonuszoons. De zomervakantie duurt te lang, wel of niet? Patrick, ben je ze al zat?
18: Nee, ik ben ze sowieso niet zat. Maar ze vermaken zich ook prima zelf. Ik denk alleen de stelling, ik ben ondernemer. Dus wat mij betreft vind ik een ander uitgangspunt voor die lengte van de zomervakantie, wat ook wel belicht mag worden. Voor mij mogen ze prima 6 weken zomervakantie hebben. Ik stoor me meer aan de dagen die we in het eerste half jaar van het jaar allemaal hebben. Dus de losse, versnipperde dagen. Maar dat is niet jullie onderwerp nu, maar dat is wel waar ik op aanga.
17: Nou ja, de resultaten of de gevolgen zijn in die zin hetzelfde. Het is jong leren, je komt er niet uit met hoe je de dagen moet vormgeven. Ik heb eerlijk gezegd ook het gevoel ergens dat ik vanaf april geen volle werkweek heb gemaakt.
18: Nee, dat is lastig en je wil rekening houden met je collega's. Iedereen heeft recht op die dagen. Maar om te plannen is best een ingewikkelde klus. En dan ben ik eigenlijk liever voor een misschien nog wel langere zomervakantie. Oh. Waar we dan allemaal vanuit kunnen gaan dat de boel stil ligt. Een beetje à la de bouwvak eigenlijk.
17: Ja, en in andere landen. Want we gaan zo ook iemand spreken uit Italië. En Sarah, jij had het ook al over Amerika. Maar Patrick, ik begrijp dat het bij jou voor nu onder controle is. En als het gaat om de stelling, de zomervakantie duurt te lang, dan zeg jij nee, de zomervakantie mag langer.
18: Ja, eigenlijk wel. Ik heb geen last van ze nog.
17: Oké, Patrick, dankjewel en een fijne zomer nog. Ik kijk naar de reacties in de NPO Luister-app. Jasper zegt, oneens, in de dagelijkse hectiek is er vaak te weinig tijd om kwalitatief tijd met elkaar in het gezin door te brengen. De zomervakantie is mijns inziens broodnodig om als ouder tijd door te brengen met het gezin. En Nina stuurt, nee hoor, prima zo. Leer kinderen dat niet elke dag gevuld kan zijn met geweldige dingen. Vervelen af en toe is onderdeel van het leven. Marion Medema, directeur bij basisschool De Vuurvlinder. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
17: Sommige kinderen gaan meerdere weken op vakantie, anderen blijven 6 weken thuis. Merkt u dat dat veel invloed heeft op hoe de kinderen weer beginnen?
19: Je ziet eigenlijk bij alle kinderen natuurlijk na de 6 weken vakantie dat dingen wel wat opgefrist moeten worden in de klas. Maar goed, daar is het onderwijs wel op ingericht. Dat kunnen leerkrachten prima in een paar weken oplossen. Maar ja, ik ben eigenlijk met de vorige spreekster ook heel erg eens. Het verschilt enorm per gezin en per kind. Er zijn kinderen, ja, daar is 2 weken bij kerstvakantie soms ook al te lang voor. Hè? Dat is dan gezien de thuissituatie gewoon niet ideaal om daar zoveel te zijn. Maar ja, er zijn ook kinderen die inderdaad 6 mooi gevulde weken hebben. En daar is het zeker niet te lang voor.
17: En hoe kunnen we dat dan ondervangen als maatschappij?
19: Ja, ik denk toch ook de ondersteuning vanuit de kinderopvang om kinderen voor wie het nodig is. Om toch via de kinderopvang daar iets te bieden om in opvang in de lange zomervakantie. Er zijn natuurlijk ook veel vakantiespeelweken, maar ja, daar ligt het initiatief toch ook vooral weer bij de ouders om ze daar ook daadwerkelijk voor aan te melden. Dus ik denk dat heel veel kinderen die al bekend zijn bij de kinderopvang daar toch ook een mooi aanbod te kunnen geven.
17: Ja, het probleem is natuurlijk ook dat in gezinnen waar weinig geld is, dat die ook vaak niet naar de BSO of naar de opvang gaan.
19: Nou ja, ik zie bij ons, we hebben toch een redelijk grote categorie bij ons op school, die het moeilijker hebben thuis. En daar zijn echt wel best wel mogelijkheden voor om behoorlijk gesubsidieerd toch gebruik te kunnen maken van de kinderopvang.
17: En hoe is deze periode eigenlijk voor u als schooldirecteur? Kijkt u alweer uit naar het moment dat de school weer vol kinderen zit?
19: Nou ja, ik heb nu zelf 5 weken gehad, waarbij ik na de eerste week werk en volgende week beginnen wij in het team ook alweer. Dus effectief heb ik zelf 4 weken vakantie, maar ik merk nu na 4 weken dat het wel weer begint te kriebelen en dat ik er wel weer zin in heb, ja.
17: En als we echt puur naar de stelling kijken, de zomervakantie duurt te lang, wat zegt u dan eigenlijk?
19: Nou, dan met heel veel nuance, maar dan zeg ik toch nee, het is prima zoals het is.
17: Oké. Okay. Met deze wetenschappen, met deze mening, gaan we naar Angelo van Schaik, correspondent Italië. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
17: U heeft ook 2 kinderen van 8 en 12. In Italië is de zomervakantie nog veel langer, toch?
20: Ja, het is vandaag 6 augustus. En mijn kinderen zijn al 2 maanden vrij, sinds 8 juni.
17: Ik hoorde een hele diepe zucht bij.
20: Ja, precies. En dat duurt nog tot half september allemaal.
17: Ja, hoe...
20: Dus ik heb nog even voor de boeg, zullen we maar zeggen.
17: Ja, hoe ervaar jij dit?
20: Nou, aan de zucht te horen heb ik het af en toe wel zwaar, zullen we maar zeggen. Nee, ik vind het nogal vreemd dat op 8 juni de scholen dichtgaan. En dat er dan helemaal niks gebeurt tot aan half september. Gelukkig is er een soort industrie ontstaan rondom die ellenlange zomervakantie. En dat, die industrie heet Centro Estivo, zomeropvang. Dat betekent dat kinderen, mijn kinderen in dit geval ook, elke dag van 8:30 tot 16:30 ergens ondergebracht worden, ergens gestald worden. Elke parochie, voetbalclub, zwembad, whatever, heeft een zomerprogramma voor kinderen, om de ouders inderdaad in de staat te stellen om ook gewoon te blijven werken. En mijn kinderen gaan naar Nicoletta. Nicoletta die huurt een deel van een parochie bij mij in de buurt en houdt de kinderen dus de hele dag bezig. Wat ze precies doen is mij een beetje onduidelijk. Maar ze gaan er met heel veel plezier heen. En in mijn geval is het ineens zo heel erg duur, want Nicoletta kost 55.

0: euro per kind per week. Maar er zijn ook Chantry STV waar het gewoon 150 tot 200 euro per kind per week kost. Dus zo los je dat op, zullen we maar zeggen. Maar het is wel, zijn wel kosten aan verbonden.
1: En is dit ook een gesprek onder Italiaanse ouders?
0: Ja, er zijn er steeds meer die vinden dat het eigenlijk allemaal veel te lang duurt. Overigens ook een heel groot deel van de mensen die vindt, ja, het hoort er nou eenmaal bij. Waarschijnlijk omdat ze zelf, toen ze jong waren, ook 3 maanden vrij waren. Wat natuurlijk voor het kind zelf geweldig is. Maar ja, steeds meer ouders vinden het niet meer van deze tijd. Die vinden dat het maar eens veranderd moet worden. Dat kinderen inderdaad korter zomervakantie hebben. En gedurende het jaar misschien wat meer dagen vrij hebben. Want behalve die hele lange zomervakantie hebben Italiaanse kinderen nauwelijks vakantie gedurende het jaar. Er is geen herfstvakantie, er is geen voorjaarsvakantie. Een paar dagen met de kerst en een paar dagen met de Pasen. En dan houden ze een beetje op. Dus er is inderdaad wel discussie onder ouders. Maar niet zoveel als ik graag zou willen als kritische buitenlander, zullen we maar zeggen.
1: En hoe is het met de cognitieve ontwikkeling, waar we het net over hadden? Dat er toch wel heel veel kennis wegzakt na zo'n lange periode van stilstand?
0: Nou ja, de kinderen krijgen dus wel hier opdrachten mee gedurende de zomer. Ze moeten ook speciaal boeken kopen voor die zomer. Om opdrachten te maken, om boeken te lezen. Om die kennis een beetje op peil te houden gedurende de zomer. Maar ja, het is wel zo dat ook leraren wel klagen dat als het kinderen in september terugkomen, dat ze niet altijd dat huiswerk hebben gemaakt en dus inderdaad een achterstand oplopen. En dat ze dus eigenlijk de eerste paar weken bezig zijn om de kennis weer een beetje bij te spijkeren, zodat we verder kunnen met het programma.
1: En is dit echt al op de basisschool, dus ook kinderen in de leeftijd vanaf 6, dat die huiswerk meekrijgen in de zomerperiode?
0: Vanaf 6 weet ik niet precies. Mijn zoontje van 8 heeft wel wat huiswerk in de zomer meegekregen. En mijn zoon van 12 zeker. Niet dat hij het maakt hoor, maar dat is een heel andere discussie.
1: Ja, geef hem even aan de telefoon. Ja.
0: Inderdaad, in principe is het wel de bedoeling dat de kinderen gedurende de zomer dus wel hun kennis op peil houden. En dat inderdaad, dat is schrijfopdrachten, leesopdrachten, rekenopdrachten, de tafels nog een keer doornemen, dat soort dingen.
1: Ja, van begin juni tot half september dus. Tot slot, hoe is het met de schermtijd in de vakantie?
0: Daar laat ik mij niet over uit. Die is eigenlijk veel te hoog. Maar ja, als die Chantry TV er zijn, dan zitten ze de hele dag natuurlijk, zijn ze buiten aan het spelen. En dus zijn ze allerlei spelletjes aan het doen.
1: We hebben net gehoord dat jij niet weet wat ze daar uitspoken. Dus misschien zitten ze in die parochie ook wel gewoon achter groot scherm iets te kijken.
0: Dat weet ik zeker van niet. Dat weet ik zeker van niet. Want als ik zie hoe smerig ze zijn als ze terugkomen, dat lijkt me sterk dat ze dan de hele dag achter een scherm hebben gezeten. Maar deze week is het Chantry TV afgelopen, want dat liep tot eind juli. Dus deze week zijn ze thuis en ik ben gewoon ook thuis. En om toch wat voor elkaar te krijgen qua werk, ja, dan zitten ze wel iets te lang achter hun iPad, telefoon of televisie. Dat is bijna onvermijdelijk tegenwoordig.
1: Ik mag concluderen dat de zomervakantie in Italië elk geval te lang duurt. Angelo van Schaik, correspondent, dankjewel. We gaan naar Emma van der Bilt. Goedemorgen, u mailde naar de redactie.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Jullie hebben het best lastig in de zomer. Hoe zit dat?
2: Ja, klopt. Wij zijn een gezin met 2 meisjes. Eentje van 4 en eentje van 1. En we zijn allebei dokter. En we merken dat in de zomervakantie best even aanpoten is qua plannen.
1: Ja, want niet vanuit huis werken. Ik kan me ook voorstellen dat er verschillende diensten zijn qua tijdstip.
2: Ja, klopt. Kan je gelukkig ook wel rekening mee houden bij ons. Natuurlijk ook in de zomervakantie zou het fijn kunnen zijn als je extra gaat werken, omdat andere mensen ook op vakantie gaan. Maar dat is eigenlijk bijna niet te doen, omdat je de BSO en de opvang niet rondkrijgt. Er is te weinig mogelijkheid om daar extra voor te krijgen, bijvoorbeeld. Of de basis krijgen wij eigenlijk ook al niet rond. Dus we hebben eigenlijk 2 dagen BSO nodig, maar daar is geen plek voor. Een hele lieve buurvrouw die dat opvangt, maar die gaat ook wel eens op vakantie.
1: En wat zou voor u een mogelijke oplossing zijn?
2: Het zou voor ons heel fijn zijn als er meer ruimte was op de BSO's en de opvang voor extra dagen. Dus als je een nascholing hebt, een dienst, iemand is ziek en je kan extra werken, dat dat daardoor ook lukt. Ik denk dat dat voor de zorgberoepen heel, heel handig zou zijn.
1: Nou, dat ga ik zo voorleggen aan Gjald Jellesma van Boink Kinderopvang. Maar ik wil ook nog even van u weten, een kortere zomervakantie, zou dat ook nog helpen?
2: Ja, ik denk dat het voor de kinderen zo is dat het 6 weken is. En dat het beste zou kunnen opgelost worden. Ja, natuurlijk in je eigen systeem, dat zou mooi zijn, maar dat lukt niet iedereen. En als dat zo, als het niet, dat de BSO en de opvang daar toch in elk geval open blijft, in plaats van een deel dichtgaat.
1: Emma van der Beeld, dank u wel voor uw reactie. Dan gaan we naar Gjald Jellesma. Goedemorgen, voorzitter van Boink, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.
3: Goedemorgen.
1: Zien jullie meer vraag naar opvangen in de zomer, omdat kinderen vrij zijn en ouders werken?
3: Nou, feitelijk minder vraag natuurlijk, want er zijn natuurlijk ook gedurende die vakantie voortdurend ouders op vakantie. Maar de vakantie-BSO wordt goed gebruikt. Alleen wat lastig is voor ouders, dat je dat natuurlijk wel lang van tevoren moet aangeven, zodat ze ook met personeel, je hoorde de vorige sprekers daarover, natuurlijk voldoende capaciteit in huis hebben om daadwerkelijk ook die kinderen een programma te kunnen bieden.
1: Ja, verschilt dat erg per opvang, of dat kan of niet?
3: Nou, je ziet bijna dat bijna alle BSO's inderdaad vakantieopvang aanbieden. Dat een pakket, dat spreek je van tevoren af. Anderzijds is het natuurlijk ook zo dat ook ouders natuurlijk over het algemeen een vakantie ook lang van tevoren moeten aangeven. Maar bijvoorbeeld ZZP'ers die vaak ook een beetje kijken naar een opdrachtportefeuille, en er zijn er nog steeds een heleboel van in Nederland. Ja, die kunnen opeens onverwachts spontaan op vakantie gaan en dan bij wijze van spreken schuiven met je BSO. Ja, dat wordt heel ingewikkeld.
1: Ja, dus u zegt eigenlijk, Emma van der Beeld, die we net aan de telefoon hadden, die heeft een beetje pech.
3: Ja, ik denk, ja, dat heeft zeker pech. Het is natuurlijk ook verschillend. Kijk, er is een personeelstekort, hè, in de kinderopvang, laat dat heel duidelijk zijn. Maar ze proberen te plannen, ze weten lang van tevoren. En er zijn natuurlijk ook BSO's die zeer uitgebreide zomervakantieactiviteiten hebben, waarvoor je ook lang van tevoren moet opgeven. En dan breng je bijvoorbeeld je kind niet naar de gebruikelijke plek, maar bijvoorbeeld ergens aan de rand van de stad, waar een heel groot kamp is georganiseerd of iets dergelijks. Wat natuurlijk voor kinderen heerlijk is.
1: Ja, is het lastig om kinderen die in de zomer naar de BSO komen 6 weken te vermaken?
3: Nou, ik denk dat die BSO's er over het algemeen heel goed in slagen. En de spreker van de Italië vertelde dat hij niet helemaal zicht had op de schermtijd van hun kinderen. Maar wij horen dat in die lange dagen, die natuurlijk allerlei mogelijkheden bieden. Kijk, de BSO in Nederland is heel ingewikkeld, want het gaat altijd maar om een paar uurtjes aan het eind van de middag. En dan valt het echt niet mee, hè, tussen het halen en brengen, om ook nog een heel programma te ontwikkelen. En die hele dagen bieden dat programma wel. En dan zien we dat het toch echt heel erg wordt ingezet om dat nou niet achter de schermen door te brengen, maar gewoon zoveel mogelijk buiten en met zoveel mogelijk activiteiten.
1: Ik hoorde trouwens net in de montage ook een kind zeggen van, oh nee, de hele dag naar de BSO, saai. En op een of andere manier hoor ik dat thuis ook, maar als ik er dan weer ophaal, dan is ze weer heel blij. Wat is dat toch, Gjald, nu ik je toch aan de telefoon heb?
3: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat kinderen een bepaalde leeftijd natuurlijk het woord saai gauw in de mond nemen. Ik was zelf altijd een groot voorstander van 2 dagen kinderen zich ontzettend laten vervelen, en dan ben je verbaasd hoeveel creativiteit er opeens dan loskomt. Alleen dan moet je wel gedurende die 2 dagen als ouders stevig in je schoenen staan. Maar dat je voor oudere kinderen, hè, is de BSO vaak door de week, vanaf 1 jaar of 10 vinden ze het niet leuk meer. Het is ook best ingewikkeld om een programma aan te bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Er zit een heel groot verschil tussen. Maar de meeste BSO's die ik zie, en ik zie ze ook voorbij komen, maar ik heb ook al sinds jury gezeten bij bouwdorpen die de hele zomer georganiseerd worden, hebben die kinderen dat gewoon ongelooflijk naar hun zin. En ik denk dat het heel goed is als ze van tevoren saai zeggen en blij terugkomen. Ik denk dat die BSO het al goed gedaan heeft.
1: Nico, Sarah, ik zag jullie allebei lachen toen ik die vraag stelde. Is het herkenbaar?
4: Ja, die van mij gaan nog heel graag. Maar die gaan ook met juf Esther het bos in heel vaak. Dus die vermaken zich wel, maar die zijn nog wat jonger. Dus die zitten nog onder de leeftijd van 10. Dus misschien daarom nog niet saai. En je ziet dat ze heel veel gaan spelen en gaan ontdekken. Dus ze hebben de hele dag om met hun vriendjes rond te trekken. Dus dat vinden ze juist wel leuk eigenlijk.
1: Sarah,
5: ja, nee, heel herkenbaar. We hebben thuis die jongens, die zijn dus 18 en 15. Maar die claimen daar een heel trauma aan overgehouden te hebben. Dat we ze altijd naar een soort natuur-BSO stuurden, waar ze klappertandend dan door ons werden opgehaald. Terwijl ik, mijn herinnering is ook dat ik altijd als ik kwam, zei, we willen nog niet naar huis, we willen nog blijven. Dus er is een soort hele mythevorming rond dat BSO stom is. Maar ik ben het helemaal met je eens. Meestal vonden ze het gewoon hartstikke leuk.
1: Gjald, tot slot. De stellingenstand.nl is: de zomervakantie duurt te lang. Wat is jouw reactie daarop?
3: Nou, voor de meeste kinderen niet, maar er is een groep kinderen in Nederland, en dat werd ook even aan de orde gesteld in het item over Italië. Kinderen die naar een voorschoolse educatie gaan, die zie je vaak dat die in 6 weken, hè, en omdat die niet doorlopend open zijn, de ouderwetse peuterspeelzaal, gewoon een achterstand hebben. Ja. En ik vind wel dat wij in Nederland echt te veel kinderen wat dat betreft, hoewel in grote steden, hoe langer meer ook dingen georganiseerd worden, dat we niet een beetje te veel naar lot overlaten. Er zijn weken waar het echt niet leuk is in de zomer, en wat dat betreft zou de gemeente met BSO's en met jeugdverenigingen echt de handen in elkaar moeten slaan en moeten zorgen dat er een veel breder aanbod is dan nu het geval is.
1: Gerald Jellesma, dankjewel. We gaan naar Koen van der Ven. U onderzoekt flexibele vakanties bij SEO Economisch Onderzoek. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, ja, dat klopt.
1: Een flexibele vakantie, wat is dat?
6: Ja, dus een aantal scholen mogen experimenteren met flexibel omgaan met vakanties. Het is namelijk zo dat alle scholen 6 weken zomervakantie sowieso moeten opnemen. Dat is een wettelijke verplichting. En een aantal scholen mogen daar dus van afwijken. Ook van andere wettelijke verplichte vakanties. En nou ja, je ziet dat scholen dat op hele verschillende manieren invullen. Een mooi voorbeeld daarvan is dat ouders een soort strippenkaart krijgen of op een ander moment in het jaar dan de vaste vakanties vakantie op mogen nemen. En dan is er een inhaalweek in de zomer waarin de leerlingen terugkomen om nou ja, de onderwijstijd die ze gemist hebben alsnog te kunnen inhalen.
1: Voor de kinderen waar we het net over hadden, voor wie zo'n zomervakantie wel erg lang duurt, omdat ze geen opvang of geen uitdaging of niet op vakantie gaan, is zo'n flexibele vakantie dan een oplossing?
6: Ja, ik denk het wel. We hebben een mooi voorbeeld van een school die in Amsterdam-Zuidoost zit, met veel leerlingen met een migratieachtergrond, kansarme leerlingen. En zij geven ook echt aan dat ze de school open houden, ook voor leerlingen die misschien niet op een ander moment vakantie hebben genomen, maar gewoon als, nou ja, dat de leerlingen gewoon naar school kunnen komen. Zodat ze gewoon een inspirerende omgeving hebben waarin ze, nou ja, nog wat van onderwijs kunnen krijgen. In plaats van, nou ja, thuis zitten en niks kunnen doen, dat de ouders gewoon noodgedwongen hartstikke veel aan het werken zijn.
1: Weet je ook hoeveel mensen daar gebruik van maken? Hoeveel kinderen er dan op school zijn?
6: Ik heb de aantallen niet paraat, maar dat gaat zeker wel rond, nou ja, het zal 30% van de leerlingen zijn.
1: Oh, dat is wel heel veel.
6: Ja, zeker.
1: En als het gaat om de flexibele vakantie, zijn er veel scholen die dit nu hebben of daarmee experimenteren?
6: Er zijn nu 25 scholen die in het nieuwe experiment, dat komend schooljaar, daar gebruik van mogen maken.
1: En het is alleen in het basisonderwijs?
6: Ja, dat zijn alleen scholen in het basisonderwijs, klopt.
1: En wanneer zijn de uitkomsten van dit onderzoek bekend? En zou het misschien landelijk geïmplementeerd kunnen worden?
6: Ja, dus er zijn eigenlijk al 2 experimenten hiervoor geweest. Dit is dan het 3e experiment. Waarom we nu een 3e experiment hebben, is omdat we toch nog niet genoeg zicht hadden op wat nou de gevolgen zijn voor de onderwijskwaliteit. Dat is natuurlijk wel belangrijk dat dat niet negatief beïnvloed wordt door die flexibiliteit. Maar goed, de resultaten van het vorige experiment zijn al wel bekend. En dit experiment loopt van nu tot aan 2030. Zeg ik even uit mijn hoofd. 2029 of 2030.
1: Ja, dus de mensen die de zomervakantie nu erg lang vinden, die moeten nog even geduld hebben. Koen van der Ven, onderzoeker SEO. Dank u wel. We gaan naar Kim van Strien. Goedemorgen. U zit in het bestuur van de Algemene Onderwijsbond. Werkt zo'n lange vakantie eigenlijk goed voor docenten?
7: Goedemorgen. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Docenten en schoolleiders en ondersteunend personeel, die werken het hele jaar natuurlijk heel erg hard. Die zijn altijd wel toe aan rust. En Joop Zoetemelk die zei ooit, de Tour die win je in bed. Dus succes ontstaat natuurlijk niet alleen door heel hard te werken, maar ook door goed te herstellen en uit te rusten. En dus dat geldt ook voor onderwijspersoneel en ook voor kinderen. Dat het goed is dat zij tijd hebben om op te laden, zodat ze weer fysiek en mentaal helemaal klaar zijn voor een nieuw schooljaar. Zodat ze dan weer optimaal aan de slag kunnen om meer te leren.
1: En hoe luistert u naar het gesprek dat ik net had met Koen van der Ven over flexibele vakanties? Schiet je dan meteen in de paniek? Ja.
7: Nou, ik zit in vakantiemodus, dus ik doe niet aan paniek. Maar het kan natuurlijk wel een flinke uitdaging zijn voor scholen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar aan de voorkant goed over nadenkt hoe je dat eventueel in gaat richten als je die keuze wil maken. Want het vraagt natuurlijk ook wel iets van de inzet van je personeel. Maar ook hoe ga je je onderwijs dan vormgeven, hè, als je wat meer flexibiliteit erin aanbrengt.
1: Ja, en je bent zelf ook lang docent geweest.
7: Ja.
1: Wat merk jij nou concreet als de kinderen terugkomen?
7: Ja, er zit heel veel verschil tussen. Ik vraag altijd aan kinderen, nou, hebben jullie weer zin om te beginnen? En een deel van de leerlingen zegt dan, nou ja, inderdaad. Hè. Dat is al heel vaak aan bod gekomen. Dit half uur dat kinderen, nou ja, die het misschien thuis iets minder prettig hebben, zitten dan 6 weken lang thuis of op straat. Of, nou ja, goed, die vervelen zich dan. En er zijn ook kinderen die zeggen, nou, het had nog langer mogen duren, want ik was nog lang niet klaar op de camping in Zuid-Frankrijk, bijvoorbeeld.
1: Ja, dus concluderend, als we de stelling meenemen, de zomervakantie duurt te lang. Nou, voor docenten eigenlijk niet. Voor sommige kinderen wel.
7: Zeker, ja. Klopt.
1: Kim van Strien van de Algemene Onderwijsbond, heel erg bedankt. Katrien, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: U reageerde in de Radio 1-app. En wat wilt u graag zeggen?
8: Nou, ik wilde gewoon zeggen dat voor leerlingen 6 weken niet onhandig is, want ik heb dat zelf meegemaakt. Zij kunnen zich van mij, maar ja, mijn ervaring is natuurlijk alweer van jaren geleden. En ik had toen nog niet te maken met werkende ouders allebei. Dus er was er altijd wel eentje thuis. En ja, je kon dat merken aan die kinderen, dat ze gegroeid waren bijvoorbeeld. En ook vooral een stuk zelfstandiger waren geworden. En ja, je kon het ook merken als ze met vakantie waren geweest, dat ze andere contacten hebben meegemaakt en zo. En andere taal.
1: Ja.
8: Ja, dat was gewoon zo bij de basisschool. Nou, spreek ik over de basisschool, hè?
1: Ja, dus dat die 6 weken vakantie ook ontwikkeling in andere zin teweeg brengen. Ik noem het ook vaak een systeemupdate die ze dan hebben gehad als ze 2 weken vrij zijn geweest. Katrien, heel erg bedankt voor uw reactie. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1 naar aanleiding van de stelling. De zomervakantie duurt te lang, maar de discussie gaat wel verder in het Spraakmakerscollectief. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakers.kro.ncrv.nl.
9: NPO Radio 1.
10: Max. Leek me grappig om eens aan te duiden voor sommige mannen die iets te veel geobsedeerd zijn met hun sixpack, dat het ook best wel leuk is als je een keer gepassioneerd over een boek kan vertellen.
11: Ik wou even snel de groetjes doen aan mijn vingersporencollega's op Tennessee. In ieder geval aan mijn kamergenoot Arend. En mijn 2 collega's Floor en Cheryl, die op vakantie zijn.
12: Jurgen van den Berg, vraag door.
13: Ik wil kinderopvang, dat is natuurlijk ook, er werken veel vrouwen natuurlijk. Ja. En die mannen, ik weet niet waar die allemaal zijn. Maar...
14: Nee, dat is interessant, daar hebben we nog wat te doen volgens mij in Nederland.
13: Laat daar eens een onderzoek naar doen, zou ik zeggen.
12: Elke maandag tot en met donderdag om 2 uur.
9: Op NPO Radio 1. Villa VTV. Wie luistert, weet meer.
15: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
16: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
15: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
12: NPO Radio 1. 10 uur.
9: Eva Koreman.
1: FIFA-baas Infantino blijft, de droogde en voor de lekkere trek 2 snacks uit het archief van Beeld en Geluid. Zometeen in het Mediaforum. Nu het NOS Journaal met Lieselot Thomassen.
20: De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. En nu ligt Infantino opnieuw onder vuur. Gisteren kwam een beschuldiging over corruptie bij het toewijzen van de WK-finale in 2030. Onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
17: Er zijn Spanje, Portugal en Marokko bij betrokken. En ja, hij wilde dolgraag Marokko dat cadeautje geven. En naar verluid schrijft de Times, de krant die ook vorige week met de onthullingen kwam, ja, heeft Marokko die finale toegewezen gekregen in ruil voor steun bij de verkiezingen. Dus dan is er alsnog weer sprake van patronage. Dat is een net woord voor omkoping.
20: FIFA heeft in een verklaring ontkend dat voorzitter Infantino Marokko de finale heeft beloofd in ruil voor steun bij de komende voorzittersverkiezing. Twee speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De twee ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie werd bedreigd. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. De huidige uitbraak van deze variant van het virus is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer, dat vanwege de brand stil lag, is ook weer hervat. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn naar Noord-Korea nieuw leven inblazen. Het is een oud spoortraject dat begin vorige eeuw, toen Korea nog 1 land was, in gebruik werd genomen. De lijn liep van de hoofdstad Seoul naar de havenstad Wonsan in het huidige Noord-Korea. Na het opdelen van Korea werd de lijn onbruikbaar. In 2015 werd al een poging gedaan om de spoorlijn te herstellen, maar die werd na 1 jaar gestopt. Zuid-Korea doet nu een nieuwe poging.
21: Allereerst willen ze de relatie met Noord-Korea verbeteren. Met de bouw zeggen ze letterlijk dat ze op zoek zijn naar verbinding. En Zuid-Korea hoopt dat via deze lijn deze 2 steden ooit weer met elkaar verbonden kunnen zijn. Dat is de eerste reden. Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
20: Aldus correspondent Gabi Verberg. Zuid-Korea gaat het spoor tot aan de grens herstellen en het land hoopt dat Noord-Korea hetzelfde doet. Het weer zonnig met enkele wolkenvelden, in het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden.
1: De ANWB Verkeersinformatie met Erwin de Hart.
22: Er zijn enkele files op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. Weer 3 kilometer file vanaf 7 naar een kwartier vertraging. 20 minuten extra reistijd is nodig op de A16 Breda richting Rotterdam door een file tussen Knopend Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug van 3 kilometer. Het komt door een geschaarde auto met aanhanger. Er zijn voorlopig 2 rijstroken dicht op de parallelbaan. 5 minuten vertraging op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en Knopend Hooipolder. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn staat 3 kilometer file tussen Kortehoeve en Loenen is de vertraging 20 minuten.
23: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
24: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
24: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Waarom vindt

0: ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zane van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
3: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
4: NPO Radio 1. KRO NCRV.
5: Eva Koreman.
4: Spraakmakers.
5: Met nu het Mediaforum.
6: Nieuws dat niet verbaast, maar wel de wenkbrauwen doet fronsen. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. En droogte. Ook in de media bespreek ik met Sarah Silbing, hoofdredacteur VPRO. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Sofyan El-Bouchtili, net aangeschoven, onderzoeksjournalist bij onder andere Investico.
8: Goedemorgen.
6: En spraakmaker is Nico Wanders, universitair hoofddocent hydrologie aan de Universiteit van Utrecht. We beginnen dit mediaforum met de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. U hoorde het net ook in het nieuws. Die blijft dus aan als voorman van de Wereldvoetbalbond. Dat is de uitkomst van het crisisberaad van het FIFA-bestuur.
0: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zane van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
3: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.

0: Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV.
4: Eva Koreman.
5: Spraakmakers.
4: Met nu het Mediaforum.
6: Nieuws dat niet verbaast, maar wel de wenkbrauwen doet fronsen. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. En droogte. Ook in de media bespreek ik met Sarah Silbing, hoofdredacteur VPRO. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Sofyan El-Bouchtili, net aangeschoven, onderzoeksjournalist bij onder andere Investico.
8: Goedemorgen.
6: En spraakmaker is Nico Wanders, universitair hoofddocent hydrologie aan de Universiteit van Utrecht. We beginnen dit mediaforum met de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. U hoorde het net ook in het nieuws. Die blijft dus aan als voorman van de Wereldvoetbalbond. Dat is de uitkomst van het crisisberaad van het FIFA-bestuur in het Marokkaanse Rabat. Infantino lag onder vuur, vooral vanwege plannen om de aandelen van het WK te verkopen. Sofyan, hoe verrast was je toen je deze uitkomst hoorde?
8: Niet heel verrast, moet ik toegeven. Ik denk, maar ik ben ook een voetbalfan, dus ik volg het ook al een tijdje. Dit is iets wat al langere tijd speelt in de voetbalwereld. Een soort machtsstrijd die gaande is tussen de UEFA, de Europese voetbalbonden, en de FIFA, de Wereldvoetbalbond. En Infantino, daarvan weten we al langere tijd dat hij nogal Trumpiaanse trekjes heeft. Soms plannen lanceert zonder het echt goed door te spreken. En dan krijg je dit soort voorvallen.
6: Maar we zagen overal in de berichtgeving, zijn positie wankelt. Is de situatie nog houdbaar? Die stemming in maart 2027, zijn kostje leeg gekocht, toch niet?
8: Ja. En dan zie je inderdaad hoe hij daarop reageert. Met een hele mediastrategie. De media betichten van het aantasten van de integriteit van de organisatie. Dat mag allemaal niet. Terwijl, ja, dat hoort gewoon onder de persvrijheid. En er zijn ook gewoon grote legitieme vragen te stellen bij de manier waarop hij omgaat met zijn macht. Dus ik denk dat we ons er allemaal niks van aan moeten trekken. En gewoon kijken naar wat is die man nu aan het doen in de voetbalwereld. We zagen vandaag, hoorde ik Edwin Schoon, onderzoeksjournalist, ook zeggen, nou, ik denk dat zijn dagen best wel geteld zijn. Je zag Infantino ook een beetje onderhandelen over de finale van het volgende WK. Dat mag dan naar Marokko gaan. In ruil voor steun voor zijn herverkiezing. Dus ja, het valt nog maar te bekijken of hij kan blijven zitten.
6: Ja, Sarah, wat dacht jij toen jij dat nieuws las? Wat de Times omhoog heeft gehaald?
7: Ik dacht vooral veel van wat jij zegt. Maar ik dacht ook, wat hebben we er toch weinig en slecht zicht op? En wat is dat toch een toenemend probleem in de wereld? Dat er allerlei macht en geld samenbalt op plekken die democratisch steeds oncontroleerbaarder worden. Dus we weten eigenlijk niet wat zich daar achter die voordeur afspeelt. We hebben allerlei vermoedens over omkoping, corruptie, misschien manipulatie, onderdrukking, geen idee. Maar we kunnen er eigenlijk niet bij. En dat is natuurlijk, ja, dat zie je, of nou gaat over Silicon Valley of grote bedrijven die steeds machtiger worden, waar wij eigenlijk geen journalistieke controle op kunnen uitoefenen en dus geen democratische controle op kunnen uitoefenen.
6: Nee, er is geen democratische manier om de FIFA te controleren. Hoe kom je er dan toch achter wat er is gebeurd, Sofyan?
8: Nou, in dit geval, zoals ik al zei, is er een machtsstrijd gaande. En dat betekent dus dat je als journalist bepaalde bronnen kunt aanspreken die doorgaans misschien niet zo graag uit de bicht willen klappen.
6: Zoals wie dan? Waar denk je dan nu aan?
8: Nou, ik zag bijvoorbeeld dat iets wat was uitgelekt was een mail van de second in command dan, die zijn teleurstelling uitsprak over de gang van zaken met deze plannen. Ik zag Luis Figo, die in de Europese voetbalwereld de beste grote naam is, die ook zei, deze man is een van de meest onbetrouwbare personen die ik ooit heb ontmoet. Dus je ziet wel dat er op dit moment mensen zijn die willen praten, omdat ze toch vrezen dat deze man de voetbalorganisatie helemaal naar de vernieling helpt.

0: Daar denk ik zou je als journalist kunnen zoeken, desnoods op achtergrondbasis, maar kan je wel beginnen met bij elkaar puzzelen van feiten.
1: Hoe zou jij het aanpakken, Sarah?
2: Nou, ik ben zelf, mijn achtergrond is documentairemaker, dus ik zou me wel kunnen voorstellen dat je een hele lange adem voor nodig. Jarenlang, we hadden het er net al even over. Maar dat je toch probeert om vertrouwen te winnen en in die wereld door te dringen. Ik bedoel, mensen zijn ook vaak ijdel. En als je maar goed op de juiste knoppen drukt, kan je ze soms wel verleiden. En dan kan je misschien door een lange adem en een lange vertrouwensband op te bouwen achter de schermen filmen. Ik zou het wel een boeiende documentaire vinden eigenlijk. Mm-hmm.
1: Ja, en Infantino zou er zelf ook wel garen bij kunnen spinnen door wat transparantie te bieden.
2: Nou ja, daar denkt hij zelf natuurlijk anders over. Maar daar zou je hem dan op moeten bewerken, op dat argument.
0: Ik denk trouwens ook nog wat ik zei, met er zijn mensen die willen praten. Er komt natuurlijk ook een verkiezing aan. Dus ja, Daar moet je als journalist wel bewust van zijn. Wie geef je op dit moment mediamacht? Want dat zou natuurlijk ook in het voordeel kunnen uitpakken van mensen die zich op dit moment willen profileren voor die verkiezingen.
2: Ja, dat...
1: Wat wil je nog zeggen?
2: Nou, dat is het mooie van documentaire, zeker van langere series. Dat wordt dus allemaal pas na afloop uitgezonden. Dus dat machtsmiddel komt te vervallen.
1: Nou, en dit raakt ook erg aan jouw mediamoment, Sofian. Want jij wil het hebben over de vierdelige documentaire serie Poorten van Europa, die we hier gisteren ook hebben besproken met twee van de regisseurs, twee van de drie, Els van Driel en Thomas Kaan. Allereerst, waarom heb je dit gekozen als je mediamoment?
0: Nou, ik vond het eerst en vooral een heel goede documentaire serie, die echt op een heel goed moment ook gepubliceerd wordt. Dus dat denk ik niet zo gepland natuurlijk, maar we hebben natuurlijk de berichtgeving gehad over wat er in Ceuta is gebeurd. Vluchtelingen die Europa proberen te bereiken. En dan is het denk ik heel goed dat er ook inzicht gegeven wordt in hoe werkt ons migratiebeleid eigenlijk. En die Europese grenzen daar aan de Middellandse Zee, dat zijn eigenlijk ook onze grenzen. Dus het is heel goed dat wij ook ons bewust zijn van wat zich daar afspeelt. En hoe mensen daar behandeld worden, hoe we omgaan met mensenrechten. En onze verantwoordelijkheden ten opzichte van die mensenrechten en die mensen daar. Langs de andere kant zie je dus hoe moeilijk het ook is als journalist om dat te laten zien, om daarachter te komen. Omdat de verantwoordelijkheden zo complex georganiseerd zijn in Europa. Je hebt heel veel verschillende instanties die daarover gaan. Het Europees Parlement, de Europese Commissie en Frontex. En in de eerste aflevering gisteren volgden ze Hans Leijtens, de nieuwe Frontex-baas, een Nederlandse Frontex-baas. Die de laatste jaren een soort media-offensief heeft ingezet die de mond vol heeft van transparantie. We moeten laten zien wat wij doen. Krijg je nogal een gemanaged beeld van hoe Frontex te werk gaat. Want als journalist zou je natuurlijk denken, je moet, als je niet de feiten krijgt op basis van wat mensen zeggen, dan moet je laten zien wat ze doen. Dat is vaak veel interessanter. Maar als je dan zo'n media-gemanaged media-gemanaged de kans krijgt om dat te doen, ja, dan moet je andere manieren zoeken. En ik vond dat ze dat in deze docuserie heel goed doen door er heel dichtbij te zijn en ook kritisch te zijn ten opzichte van wat hij allemaal laat zien, et cetera.
1: Ja, je hebt ook een fragment meegenomen uit die docuserie die je graag wil laten horen. En dan horen we dus ook Hans Leijtens van Frontex aan het woord.
3: I think it's important to show the, let's say, both sides of not of the story, but of the job. And again, people make mistakes. And perhaps sometimes even people might have the wrong intentions. But we have to face that. We have to really face that and show our colleagues, the world, the migrants, that we are to be trusted.
1: Wat denk jij als journalist als jij dit hoort?
0: Nou ja, hij verspreekt zich bijna in het begin. Hij zegt de story. Dus in die zin krijg ik dan het idee, ja, het is voor hem dus een soort PR-verhaal van, we moeten de reputatie van Frontex herstellen. Want er zijn allerlei schandalen geweest, mensenrechten schendingen in de afgelopen jaar waarvoor ze veroordeeld zijn.
1: Ja, de pushbacks.
0: De pushbacks, inderdaad. Mensen die terug de Middellandse Zee in worden geduwd. En daar omkomen. Dus dat maakt het zo lastig, omdat zeg maar de afgelopen tijd Frontex echt een bastion was waar je heel moeilijk binnenkwam als journalist. Nu gaat die deur open, maar krijg je dit gemanagede verhaal. Dus je moet daar doorheen prikken als journalist. En de enige manier om dat te doen, denk ik, is precies wat deze documentairemakers hebben gedaan. Is heel lang de tijd hebben genomen om alle schakels in zo'n keten te laten zien. En echt te laten zien wat gebeurt er nou op de grond. Los van wat zij zeggen over wat ze doen.
2: Mag ik daar ook iets over zeggen? Het is
1: graag.
2: Een toevallige serie van ons, hè, van de VPRO. Dus ik ben ook vanaf begin af aan wel betrokken geweest bij deze drie fantastische documentairemakers. En ik denk dat eigenlijk wat je zegt klopt. Dat het ook een PR-manier is van Frontex om mee te werken aan de documentaire serie. Maar er ligt, vind ik, toch ook wel een hele interessante vraag onder die we ons allemaal wel moeten stellen. Namelijk, kan je Europa met alle mensenrechten en alle dingen die we dan zo belangrijk vinden en vrijheid van beweging en vrijheid van speech en alles waar we dan zo voor willen staan, kan je dat beschermen zonder diezelfde mensenrechten te schenden? En dat is ook een vraag die na een tijdje aan hem wordt gesteld. En ook als documentairemakers kan je best wel gemakkelijk aan de zijlijn staan en zeggen, wat een schandaal wat er allemaal gebeurt. En mensen worden geslagen, mensen sterven op zee, mensen worden niet gered. Vind ik ook allemaal, hè, laat dat duidelijk zijn. Maar de vraag die de serie ook wel opwerpt is, ja, hoe gaan we het doen met elkaar? Hoe gaan wij dat bastion Europa, wat we dan zo belangrijk vinden en wat we zo te koesteren hebben, beschermen, of ja, is dat het juiste woord überhaupt, tegen alle mensen van buiten die gevlucht door honger, maar vooral klimaatverandering en droogte, onze kant op willen komen. En dan kan je dat eigenlijk doen zonder van je af te slaan. Dus ik vind dat daar wel een hele interessante vraag ook onder ligt, die we ons allemaal eigenlijk te stellen hebben.
0: Ja, en in Hans Leijders komt dat ook goed samen, omdat hij de hele tijd zegt, ja, het is grensbescherming en mensenrechten. Hij zegt de hele tijd, dat hoort bij elkaar. Maar de documentaire laat eigenlijk ook zien dat dat niet het geval is, als je kijkt naar wat er gebeurt aan de buitengrenzen zelf.
1: Ja, en dat je als journalist dus ook juist tegen de veiligheidskwestie oploopt.
0: Ja, dat is dus een andere reden waarom het zo lastig is om hier verslag van te doen, omdat veiligheidsgronden steeds vaker worden ingeroepen als een reden om geen duidelijkheid te geven over wat mensen daar doen, over hoe ze te werk gaan, welke rechten ze mogelijk schenden. Ik zag ook dat er bijvoorbeeld, dat werd gezegd, 3500 mensen bij Frontex werken. 50 daarvan gaan over mensenrechten. Vind ik nogal een scheve verhouding als je kijkt naar wat er op het spel staat en hoe ermee omgegaan wordt op dit moment.
1: Ja, de documentaire serie De Poorten van Europa. Gisteren is het eerste gedeelte te zien geweest op NPO 2. En je kan het vanaf nu terugkijken. Sarah, jouw mediamoment gaat over een opvallend interview gisteren in Nieuwsuur. Erin een gesprek tussen Jeroen Wollaars en de Britse politicus Count Binface. Ja, graaf prullenbakhoofd, even vrij vertaald. Count Binface is het alter ego van de comedian Jonathan David Harvey. Hij neemt het bij lokale verkiezingen op tegen Nigel Farage. En dat leidde tot een opmerkelijk gesprek.
4: Count Binface, welcome to Nieuwsuur.
5: It's a pleasure to be on Nieuwsuur.
4: So what was it about Nigel Farage's by-election that made you think this needs a man with a bin on his head?
5: Firstly, I take issue with that. I'm not a man. I am a recyclone from Sigma 9. As for why am I standing against Nigel Farage, well, why not?
1: Waarom is dit je media moment, Sarah?
2: Jeetje, ja, je kan hier zoveel over zeggen. Ik vind het ten eerste een geweldige actie van deze komiek, omdat hij daarmee de politiek die zo ver is afgedreven van ernst en zoveel aan het lijken is op een soort clowneske poppenshow over de hele wereld, zie je dat, op de hak neemt. Dus hij zegt, ja, als al deze idioten mee kunnen doen, dan kan ik ook meedoen en laat ik jou eens uitdagen. Dus ik vind het al een hele interessante actie van deze komiek. En ik vind het ook een hele interessante actie van Nieuwsuur om te denken, we willen hier aandacht aan besteden, hoe zullen we dat doen? We kunnen een reportage maken, maar we kunnen de man, nou, het is dus geen man, maar de buitenaardse prullenbak ook gaan interviewen als een soort ernstige zaak. Of gewoon serieus interviewen. En wat ik daar zo leuk en goed aan vind, is dat het ons als kijkers aan het denken zet. Want wat vinden we ervan? En is het niet belachelijk? En moet je hier serieus mee omgaan of niet? Dus het zet ons aan het denken. En daar hou ik het erg van. Dat het ons ook oproept om hier een mening over te vormen. En ik vind het vervolgens, dus dat Jeroen Wollaars die daar goed in slaagt. Ik bedoel, je ziet wel dat een soort smurk op zijn gezicht. Hij kan zijn gezicht af en toe moeilijk in de plooi houden. Maar hij probeert dit toch, naar eer en geweten, de man of de prullenbak.
1: De entiteit
2: te interviewen. Ja, ik weet niet. Het zet ons gewoon een beetje op een in de war. En dat vind ik altijd iets goeds als dat gebeurt.
1: Sofjan, je hebt het ook gezien. Hoe vond jij het?
0: Ja, ik vond. Het is ook, ik had een beetje dubbel gevoel. Enerzijds dacht ik, nou, wat voegt dit nou toe? En maakt dit nou de zaken rond Farage niet een beetje te grappig of zo? Of wordt het nu niet. Wordt de seriositeit rond deze zaak niet weggenomen? Maar tegelijkertijd voelde ik ook wel van ja, misschien ben ik een beetje zuur aan het zijn. Want er zijn ook wel reportages geweest over wat er daar speelt. Dit is een andere manier om zeg maar mensen aangehaakt te krijgen. En kijk eens hoe gek dat daar aan toe gaat in Engeland. En er zat natuurlijk al context bij, want dat dit in Engeland gewoon mag. Hè, dat dit gewoon een soort traditie is. Heel erg Monty Python-achtig. Dat dit ook in verschillende verkiezingen wel voorvalt. Dat er dit soort figuren, zou ik maar zeggen, kunnen meedoen. Ja, en wat zij zegt, het zet ons aan het denken. Dus in die zin vond ik het ook wel leuk om te zien.
1: Nico, hoe heb jij hier naar gekeken?
6: Ja, voor mij is het een beetje gesplitst gevoel. Aan de ene kant denk ik, ja, het is goed dat zo iemand eigenlijk met eigen wapens wordt teruggepakt. Van, ik neem het niet heel serieus, maar ik ga hier voor de verkiezing. Maar aan de andere kant wat mij doet twijfelen is, ja, als we verkiezingen zo niet serieus nemen, hoe kijken we dan naar het politieke systeem, in dit geval Engeland?
2: Ja.
6: Als mensen en burgers ook, want hij staat niet heel slecht in de peilingen ook.
2: Nee.
6: Ja, als tegenreactie.
2: Maar
6: ja,
2: we zijn toch ook allemaal wanhopig aan het kijken naar hoe die democratie overal eigenlijk ons aan het ontglippen is. Dat dit volgens mij ook een slimme manier is om dat debat weer eens een nieuwe leven in te blazen. Of op een nieuwe manier. Ja, het is ook krankzinnig dat dit kan, maar het is misschien net zo krankzinnig dat Trump president van de Verenigde Staten is.
1: Dan gaan we het hebben over de droogte. Nadat de branden gedoofd lijken in Nederland, heeft dat onderwerp de media volledig in beslag genomen, lijkt het wel.
7: Ja, Glastuinbouw Nederland zegt door het sproeiverbod rioolwater te willen gaan gebruiken voor hun gewassen.
8: Door de droogte mogen ze geen slootwater gebruiken om hun gewassen te besproeien.
9: In Middelburg leggen ondertussen opvallend veel riviercruiseschepen aan. En dat komt door de droogte, want door het lage waterpeil in bijvoorbeeld de Rijn kunnen cruisers niet naar Duitsland of verder.
10: Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem. En het einde is voorlopig nog niet in zicht.
1: Nico Wanders, droogte-expert. We gaan het zo hebben over droogte en wat er wel en niet goed gaat. En het is niet bepaald een probleem van gisteren, maar de media-aandacht ervoor bijna wel. Wat valt jou op aan de berichtgeving?
6: Ja, grof gezegd, zodra de droogte Hilversum bereikt, dan is er meer media-aandacht voor. Dus als we echt puur vanuit dat media-perspectief kijken, terwijl het eigenlijk een fenomeen is wat nu al maanden in de ontwikkeling is. Dus het is niet alsof we hierdoor overvallen worden dat dit nu gebeurt. En in andere delen van het land hebben we al eerder maatregelen gezien. En daar was dan relatief weinig aandacht voor. Dus ja, hoe dichter het naar het westen komt, hoe meer we het in het nieuws zien eigenlijk.
1: Sofjan, het is niet een nieuw onderwerp, maar de omvang van de aandacht viel je wel op, hè?
0: Ja, klopt. Het is natuurlijk een journalistieke tendens om. Het gebeurt nu, zeg maar. Het gebeurt allemaal op dit moment. En dan willen we er verslag van doen natuurlijk. En daarom zie je nu heel veel media-aandacht hiervoor. Van de aantasting van infrastructuur, natuurschade, bosbranden. Het is heel erg nu. Maar ik las ook een lezersreactie in de Volkskrant die eigenlijk ook opmerkte, ja, het voorbereiden op droogte, dat doe je niet in de zomer, dat doe je in de winter. En tegelijkertijd ligt daar denk ik ook wel een les voor ons. Wat maakt dat wij dit zeg maar in de zomer heel erg groot brengen, maar de rest van het jaar veel minder. En zoals Nico zegt, dat het gefocust is op bepaalde gebieden of bepaalde lobby's die goed zijn in hun verhaal voor het voetlicht te brengen.
1: Ja, want je ziet bijvoorbeeld de glastuinbouw, die laat luid en duidelijk van zich horen. Ja. Die zien we dan ook veel in het nieuws. Maar ja, de dieren of de natuur of het bos, die hebben een wat minder sterke lobby.
0: Ja, kleinere boeren. Ik bedoel, dat speelt natuurlijk ook mee. En daar moeten wij als journalisten denk ik wel alert op blijven. Dat we die focus breed genoeg leggen. Dat we niet de hele tijd dezelfde soort verhalen gaan maken. Want dit zijn natuurlijk verhalen die al jaren spelen. Dus ja, ik denk dat daar wel een taak ligt voor ons.
6: Ja, ik denk dat er ook een taak ligt in de winter om te kijken van oké, nu roepen we allemaal, hey, dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. Ik ga straks ook nog wat roepen wat er moet gebeuren. En dan in de winter opvolgen, hey, wat gebeurt er dan echt? Want dat is uiteindelijk, het is niet van vandaag op morgen opgelost. Dus wat gaan we er structureel aan doen? Nou ja, daar denk ik dat de grootste uitdaging ligt.
1: Ja. Voordat we de schatkamer betreden, wil ik nog heel even van jou horen, Sarah. Want jij moest gelijk denken aan de film An Inconvenient Truth van Al Gore, die dit jaar 20 jaar geleden verscheen.
2: Nou, ik moest vooral denken aan wat Trouw daarmee had gedaan. Heel leuk, die had gisteren met twee klimaatwetenschappers naar die film gekeken en erop gereflecteerd van wat is er nu wel en wat is er niet uitgekomen. En dat lijkt me eigenlijk een veel zinvollere manier om met dit soort dingen om te gaan. Wat meer uitzoomen. En ik denk inderdaad wat jullie zeggen, dat je hier ziet dat we twee problemen hebben. Namelijk dat journalisten veel te veel op vandaag de dag gefocust zijn. En veel te weinig op de lange termijn. En dat we allemaal vanuit Hilversum bericht geven. Terwijl, ja, dan mis je dus ook een heleboel.
1: Daar zijn de deuren van de schatkamer. Van het Instituut voor Beeld en Geluid, waar jullie beide een fragment uit hebben opgedoken. Sofjan, we beginnen met jouw fragment. Een fragment uit een uitzending van Orgos uit 1996 over de val van Srebrenica. We horen oud-bevelhebber van de landmacht, Hans Kuzi, en minister Voorhoeven van Defensie.
11: Ik heb geen enkele aanwijzing van genocide. Niets daarvan is geconstateerd. Dus dan neem ik het ook niet in mijn mond.
12: We weten dat er zeer ernstige dingen zijn gebeurd in Srebrenica. We hebben nog geen totaalbeeld, maar ik vrees dat er honderden, zo niet duizenden mensen zijn omgekomen.
13: Dutchbatcommandant Karremans, landmachtbevelhebber Kuzi en minister van Defensie Voorhoeven in juli vorig jaar, kort na de overrompeling van Srebrenica door de Servische troepen. Pas langzaam drong het door welk drama zich werkelijk had afgespeeld in de enclave.
1: Waarom wilde je dit fragment laten horen?
0: Ik vond het heel interessant om terug te gaan naar oude reportages die omgaan met de genocide in Srebrenica. Omdat ik ook zoek naar manieren van ermee omgaan in de journalistiek. En toen ging Argos er zich in vastbijten. Ze hebben echt jarenlang op dit dossier echt baanbrekend journalistiek werk geleverd. En ze durfden denk ik ook, wat Sarah denk ik ook zegt, los van de dagelijkse nieuwsfeiten brengen, uitzoomen en zich afvragen, oké, Nederland heeft hier een verantwoordelijkheid, maar hoe ver reikt die eigenlijk? En welke soort verantwoordelijkheden mogen we verwachten van onze politiek leiders? En ik vond het heel interessant hoe ze dat toen hebben gedaan. In deze reportage was anderhalf jaar na de genocide. Ja, ik vond dat gewoon heel boeiend om terug te luisteren.
1: Want wat is dan concreet een inspiratie uit dit fragment voor de onderzoeksjournalistiek? Is dat puur die lange termijnvisie?
0: Nou ja, vastbijten, zoals ik zeg, je hebt zeg maar het politieke narratief wat zich de hele tijd ontvouwt. En in plaats van alleen maar dat te brengen, ga je dat actief bevragen. Ga je ook zoeken naar gaten, ga je ook zoeken naar... achteraf bleek bijvoorbeeld dat er politiek gezien bepaalde dingen verteld waren die niet klopten, of dat er dingen werden achtergehouden. Dat is denk ik wel onze taak als journalisten, om dat bloot te leggen, om het hele verhaal te krijgen en echt die verantwoordelijkheid te leggen waar die hoort.
1: Sarah, we eindigen dit schatkamermoment met jouw fragment. Dat is
2: leuk.
1: Van Arjan Ederveen en komt uit 30 minuten. Om precies te zijn, de aflevering Geboren in een verkeerd lichaam. Voordat we gaan luisteren, waarom heb je dit gekozen?
2: Nou, ik vond het sowieso een briljante serie. Toen al, 30 minuten uit 96. Het waren 8 afleveringen documentair gedraaid van personages waarvan je de hele tijd afvroeg, is dit echt of is dit niet echt? Het enige, omdat je elke keer wel Arjen Ederveen herkende, kon je je voorstellen dat hij dit acteerde. Maar het was zo echt gedaan en zo documentair gedraaid dat je je daar toch elke keer weer op het verkeerde been gezet voelde. Er staat dus nu ook bij in de schatkamer satire. Dat vind ik heel veelzeggend. Ik bedoel, wij zien dat ook vaak bij de VPRO, bij de Narcisters of zo, als we dat online posten. Mensen zeggen, belachelijk, die meiden, die begrijpen er niks van. Wat zijn die domme vrouwen? Haal ze van het net af. Oh, mensen hebben niet meer door wat satire is en wat niet. En dat mag, en dat is onder andere ook de rol, vind ik, van satire. Dat je zelf in de war raakt en niet zo goed weet wat je ervan moet vinden. En Arjen Ederveen voert dat in perfectie uit.
14: Ik heb het heel lang verborgen gehouden. Je denkt toch dat je abnormaal bent. En op een gegeven moment wilde ik mezelf van kant maken. Ik had er geen zin meer in. Ik was heel erg ongelukkig. En Gerry vroeg vaak aan me van, wat is er dan? Wat zit je dwars? Maar ik kan je alles zeggen, dat weet je toch? Maar ik kon het niet. Ik kon haar niet zeggen, je man heeft behoefte om in een rokje te lopen. Ik schaamde me er heel erg voor.
1: Satire van Arjan Ederveen in de Schatkamer van Beeld en Geluid. Dank Sarah Silbing en Sofiane El Bouchtili. Het Mediaforum is als podcast terug te luisteren via uw favoriete podcast-app. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Lieselot Thomassen.
15: NPO Radio 1.
16: Door de lage waterstand vanwege de droogte liggen op verschillende plekken in het land woonboten scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar werd toen stopgezet omdat de verhoudingen verslechterden. Zuid-Korea gaat de spoorlijn herstellen aan de Zuid-Koreaanse kant, in de hoop dat Noord-Korea dat ook aan de andere kant doet. En 2 Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen. En ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hun daarom een humanitair visum aan.
1: De ANWB Verkeersinformatie met Erwin de Hart.
17: Ja, er staat nog steeds een file aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. 3 kilometer file tussen Zevenaar en Duitsland. Een kwartier vertraging door een geschaarde auto met aanhanger met zand erop. Zijn op de A16 Breda richting Rotterdam 2 rijstroken dicht op de parallelbaan. Daar ligt ook zand. Bij de Van Brienenoordbrug 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een half uur. Omrijden kan via Vlaardingen, via de A15 en de A4. Op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, staat een file door een kapotte auto. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
18: Tot 11:30, Eva Koreman.
1: John Bijl is aangeschoven in de studio. Hij is deskundige op het gebied van gemeentebesturen en politieke besluitvorming. Welkom, John.
19: Dank je, welkom.
1: We spreken zo met u over de stand van zaken 4 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen. En dan vooral over hoe ver gemeenten zijn met het vormen van colleges. U was in 2 gemeenten nauw betrokken bij de formatie.
19: Ja, klopt. In Papendrecht heb ik een verkenning gedaan. En in Nieuwegein was ik zelf formateur.
1: En was dat een succesvolle formatie?
19: Ja, de formatie Nieuwegein was succesvol. Ja, de coalitie zit er en zit er nog steeds. Toegegeven, ze moeten wel tot 2030 nog aan de slag. Maar voor zover ik weet draait het goed. Dat is fijn om te zien.
1: Na 11 gaan we het er verder over hebben. We constateerden net in het Mediaforum dat media het onderwerp droogte nu ook echt hebben ontdekt. Hmm. Wij ook. En dus kijken we zo met spraakmaker en droogte-expert Nico Wanders hoe we daar nou een goed antwoord op vinden. En ook al wel hebben, want er gebeurt al van alles om met die droogte te dealen. Maar eerst, Nico, duiken we in je platenkast.
15: KRO NCRV.
1: Platen van spraakmakers. Je hebt wat moois uitgekozen. Wat is het en waarom?
6: Het is van Kingfisher, nummer. En ja, het werd me aangeraden door een Engelse collega echt al een paar maanden geleden. En merkte ik op een gegeven moment dat ik de hele tijd op het werk zat te zingen. Dus dat is een goede set. En dat gaat een beetje over, indirect gaat het over veranderingen die er allemaal gaande zijn. Dus ja, een beetje energie, dacht ik.
1: En het is een eerste band, als ik me niet vergis.
6: Ja, klopt, ja.
1: Ja, leuk. Kingfisher, de keuze van Nico Wanders op NPO Radio 1. Dit is Diamonds and Roses.

0: Ook dit jaar kampt Nederland met extreme droogte. Dat zorgt voor problemen bij boeren, de glastuinbouw en waterbeheerders. Toch zijn er de afgelopen jaren al veel stappen gezet om water langer vast te houden en droogte tegen te gaan. Maar wat is er nou nog meer nodig om ook in de komende decennia voldoende water beschikbaar te houden tijdens droge periodes in Nederland? Spraakmaker is Nico Wanders, universitair hoofddocent hydrologie aan de Universiteit Utrecht. Nico, laten we even positief beginnen. Wat hebben we in Nederland de afgelopen jaren goed gedaan om de droogte te bestrijden?
1: Nou, we zien eigenlijk dat sinds 2018 zijn er heel veel initiatieven ontstaan om meer water vast te houden. Het enige vervelende, ik wil het zo positief eindigen, maar is dat we gewoon met steeds heftigere droogtes te maken krijgen. Dus dat we zien nu ook dat in dit jaar weer sommige van die maatregelen eigenlijk niet voldoende zijn. Terwijl er toch stappen gemaakt zijn, maar ja, dan voelt het toch een beetje alsof het niet genoeg was.
0: En wat voor effect heeft het dat we water in sommige gevallen beter vasthouden? En hoe ziet dat er eigenlijk uit?
1: Ja, nou, heel veel daarvan kunnen we niet echt zien. Dat is eigenlijk het water wat we onder de grond opslaan, in het grondwater. En daar dan zorgen we dat die grondwaterspiegels iets hoger staan. En dat zijn echt best wel grote hoeveelheden. En dat kunnen we dus lokaal gebruiken. Dus bijvoorbeeld voor landbouw om te irrigeren. Maar ook de natuur en de planten kunnen dat gewoon van zichzelf gebruiken. Of voor ons drinkwater. Als je nou door het landschap fietst, dan zie je dat vaak nu, in ieder geval door slootjes die relatief hoog staan, terwijl je denkt, het is toch droog. Zie je een slootje heel hoog staan, dan zie je daarna een stuwtje en daarna is er eigenlijk niks meer. Omdat echt alles wat zo goed mogelijk wordt vastgehouden op dit moment. En dat zie je op dit moment. Maar het zit onder de grond, hè? Dus we zien niet altijd alles.
0: En dat doen de waterschappen dan? Dat die de kleine sluisjes en stuwdammetjes dichtgooien?
1: Ja, dat is met name de taak van de waterschappen. We hebben ook een groot stuwmeer, dat heet dan het IJsselmeer. Daar doen we dat ook. Daar hebben we ook begin van dit jaar is dat ook gedaan. Daarom zijn bijvoorbeeld nu de droogteproblemen in Noord-Nederland nog relatief beperkt. Omdat het IJsselmeer dus extra vol zat, bijvoorbeeld.
0: Dit hebben de waterschappen dus goed gedaan dit jaar?
1: Ik denk dat ze dat goed gedaan hebben, ja.
0: We hebben dit jaar wel echt te maken met weer een extreem droge zomer. Had jij je dit 10 jaar geleden kunnen voorstellen?
1: Ik begon met dit topic in 2015. Toen was het heel lang. Ik ging ook naar buitenland, want in Nederland geen droogte. Dus 2018 was een enorme droogte. En nu, ik ben eigenlijk wel verbaasd over hoe vaak we nu achter elkaar zo'n extreme droogte krijgen. We hebben 2022 gehad. En nu dit jaar, het zijn echt elke keer weer records die gebroken worden. Dus in zekere zin word ik zelfs als wetenschapper ziek dat het sneller gaat dan wat onze modellen soms laten zien.
0: En is het ook zo dat zo'n jaar als 2018 of 2022, dat we daar dan ook nu nog steeds de rekening van krijgen? Dus dat je nog steeds de gevolgen daarvan ziet?
1: In sommige sectoren, en met name de natuur, eigenlijk zie je dat nog wel. Dus er zijn bijvoorbeeld heidegebieden waar je dan rondloopt en dan zie je opeens zo'n bruine plek in het midden. En dan denk je, waarom? Dat is dan gewoon puur nog het gevolg van zo'n droogte. En die natuur heeft tijd nodig om te herstellen. Kijken we meer naar de landbouw, daar zie je dat niet echt. Omdat elk jaar wordt weer iets nieuws geplant. Dus daar valt het wel mee. Waar het wel kan zien, en dat is wat langer, maar dat is heel erg verborgen schade, dat is in de funderingen. Als namelijk de bodem gaat dalen door de droogte, dan ontstaat er ook funderingsschade. Maar dat is een iets langer probleem. Maar dit soort droge opeenvolgende zomers helpen daar zeker niet voor.
0: Kan je daar ook iets tegen doen, tegen die funderingsschade?
1: Nee, dat zit echt dan bij het waterschap

0: Of de waterbeheerder om jouw perceel heen om dat water op peil te houden. Zo hoog mogelijk. Maar goed, hoe hoger het houdt, hoe groter de kans natuurlijk ook is als het dan wel gaat regenen, dat je dan wateroverlast hebt.
1: Sinds gisteren zijn de sluizen in de Nieuwe Maas dicht voor zowel beroeps- als recreatieschepen. Ook mag er in de regio Delfland geen oppervlaktewater meer worden onttrokken vanwege de droogte. Deze maatregelen zijn nog nooit eerder genomen. Hoeveel droge jaren kan Nederland nog aan? Zeker als die zo kort op elkaar volgen.
0: Nou, daar zit meteen het probleem, want je krijgt eigenlijk droogte een soort van boksgevecht. Je krijgt een knock-out en je hebt tijd nodig om te herstellen. En wat we nu bijvoorbeeld ook zien is, het grondwater is heel hard aan het zakken. En dat zien we nu nog niet als mensen, maar onder de grond raken onze voorraden ook heel hard op. Dat zelfs betekent dat we eigenlijk in de winter moeten die weer aanvullen om weer op peil te komen. Maar als er niet genoeg regen valt in de winter, dan zien we dus ook de gevolgen nog volgend jaar. En dat zou zelfs nog een jaartje verder kunnen. Ja, ons onderzoek laat ook zien dat je dat eigenlijk steeds meer van die meerjarige opeenvolgende droogtes kan krijgen. En ja, dan, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Ik hoop ook dat we het niet te vaak gaan meemaken. Maar het is wel een feit dat we het gaan meemaken in de toekomst.
1: Maar wat moeten we doen? Want zoals je net al zei, van nou, bijvoorbeeld de fundering. Daar blijf ik dan voor nu even op hangen. Als je dan zegt, nou, daar moet het water in de grond omhoog. Maar dan moet je er dus ook aan wennen dat de straten blank komen te staan. Zo nu en dan als er extreme regenval is.
0: Ja, nou, dat is een groot contrast wat we zien. Hè. Klimaatverandering zorgt voor extreem aan beide kanten. We hebben zowel hele extense buien als langere periodes van droogte. En dat maakt de baan van waterbeheerder heel interessant. Maar tegelijkertijd ook heel uitdagend. Want we moeten dus zorgen dat we die buffer hebben voor als het droog is. Maar in contrast daarvan, als het dan heel hard gaat regenen, ja, dan schiet dat water in één keer omhoog. Dus daar moeten wij als Nederlander ook een acceptatie voor gaan ontwikkelen. Dat we niet meer gewend zijn dat het altijd maar droog is. En dat het soms eventjes tijdelijk 1-2 dagen wat natter is. Om het water de tijd te geven om de grond in te trekken. En dat helpt ook bij die funderingen. Want als die maar lekker onder water blijven staan, ja, dan rotten ze niet weg. Of dan verzakken ze ook niet. Dus ja, dan is dat wel de nadelige gevolg daarvan.
1: Ja, dus dit is het moment om in de kaplaarsbranche te stappen.
0: Ja, dat of als je nu moet studeren of de lange zomervakantie moet overleven, denk aan een carrière als waterbeheerder. Want daar is nog genoeg te doen.
1: En als we kijken naar landbouw, wat voor verandering is daar nodig?
0: Ja, daar zien we eigenlijk dat die watervraag alsmaar toeneemt. Logischerwijs, de temperatuur stijgt, de planten gaan meer verdampen. Je ziet, bijvoorbeeld enkele weken geleden zag je ook quinoa als optie voor meer zouten. Zoutenlandbouw, je ziet veranderingen in wat voor gewassen we gaan en willen verbouwen. Je wil eigenlijk geen gewassen zoals ui of mais die heel veel water nodig hebben op hele droge plekken neerzetten. En wil je eigenlijk ook jezelf een beetje meer beschermen, ga je naar iets wat misschien iets minder opbrengt, maar wel dit soort droge periodes kan overleven. En dat zien we ook al in de landbouw. We zien tegelijkertijd ook bijvoorbeeld in de tuinbouwsector dat mensen zelf watervoorraden onder de grond gaan aanleggen. Dus die pompen actief water de grond in om in dit soort droge periodes dat weer uit de grond te mogen kunnen trekken. Dat zijn hun eigen voorraden. Dus op dat soort manieren, dit soort innovaties te doen. Want ja, als je te vaak van die klappen krijgt, ja, dan kun je het financieel, hou je het op een gegeven moment ook niet meer vol.
1: Oké, dus we hebben 1. Het accepteren dat de straten soms blank staan. En dat we er tijd voor moeten nemen om dat water weg te laten zakken. 2. We moeten ons eetpatroon veranderen. Uien en mais eruit. Minder
0: we zullen zeker eens moeten kijken naar de landbouw. En wat nog een hele grote, en dat is wel de moeilijkste verandering, denk ik ook als je kijkt naar Nederland, is ons landschap is heel erg versnipperd. We hebben een stukje landbouw hier, een stukje natuur daar. Daar staan weer woningen. We moeten echt kijken, waar zitten nu de knelpunten en hoe kunnen we structureel het landschap, ja, wij noemen dat dan klimaatrobuuster maken, zodat het beter met dit soort waterextremen om kan. Daarbij kun je denken aan functies combineren. Denk aan natuur en drinkwaterwinning. Gaat heel goed samen. Dan creëer je een natte buffer. En beneden strooms kunnen boeren daar dan weer van tappen in droge tijden. Dus op dat soort manieren om in ons landschap ook te gaan kijken. Maar dat is niet iets wat we morgen geregeld hebben. Dat is echt de lange adem.
1: Ik hoorde ook nog een radicale optie. Namelijk de haven van Rotterdam afsluiten.
0: Ja, dat is nu. We gebruiken er heel veel zoet water voor. De zee staat natuurlijk daarbuiten. Die wil naar binnen stromen. Want Nederland, met eb en vloed stroomt er gewoon zout water naar binnen. Wij gebruiken nu heel veel zoet water om dat zout water eigenlijk naar buiten te duwen. En dat kost ons heel veel water. En je kan ervoor kiezen, maar dat zijn op dit moment niet plannen die er echt liggen, maar om die af te sluiten, want dan heb je gewoon een dijk, net zoals de afsluitdijk. Maar dan heb je natuurlijk wel heel grote problemen als je grote zeeschepen wil verwelkomen, of je moet alles gaan overzetten van binnenvaartschepen naar zeeschepen. Dus dat is wel iets wat heel ingrijpend is voor de Nederlandse economie en ook natuurlijk het achterland, waar een heel groot deel van die producten heen gaan.
1: Ja, veel economische schade.

0: Ja, John,
1: we hebben met als consequentie dat ze dan waarschijnlijk naar Vlissingen gaan.
2: Of naar Antwerpen, ja.
1: Ja, met andere woorden, dan zit je met hetzelfde probleem. Want die moeten allemaal door de Schelde. En die ligt ook in Nederland.
2: Ja, nee, het is niet. Maar goed, kijk, de haven Rotterdam of Zuid is niet iets wat meteen op het lijstje staat. Maar er gaat gewoon heel veel water in Nederland ook naar het Zuiderwater buiten houden. We zitten gewoon deels onder zeeniveau. En die zee die komt toch stiekem naar binnen.
1: Als Rotterdammer heb ik wel emoties bij, hoor, bij deze opmerking.
0: Ja, je gaat ook wat meer rechtop zitten. Ja,
1: exact.
0: Ja. Nou ja, maar vanuit jouw positie als hoofddocent hydrologie, zou je zeggen, als ik het voor het zeggen had, zou ik hem morgen dichtgooien?
2: Nee, dat gaat wel heel ver, want ik zie ook kijk, het probleem van dit hele vraagstuk is, je kan natuurlijk technische oplossingen hebben. Dit is een hele mooie technische oplossing misschien, maar sociaal-economisch heeft dit enorme gevolgen. En dat is ook het hele tricky van het hele droogtevraagstuk. Technisch kunnen we ook hele delen van Nederland onder water zetten, natuurlijk, maar dat heeft sociaal-economische gevolgen. Dus wat wij ook in ons onderzoek doen, is kijken naar hoe hangen die twee dingen samen. Waar kun je sociaal-economisch en ook in wet en regelgeving dingen voor elkaar krijgen in samenwerking met de technische oplossingen.
0: Maar er is toch ook al flink wat economische schade. Want door de lage waterstand kunnen nu ook al sommige schepen niet volledig worden volgeladen en zijn bepaalde waterwegen afgesloten.
2: Ja, nou, en dat motiveert wel om dit soort veranderingen serieus te gaan onderzoeken en meer serieus te gaan onderzoeken. En dat zien we ook. Maar dat is dus waar ik net ook al naar ga. Daar moeten we in de winter mee aan de slag de komende jaren. Want dat is niet van vandaag op morgen geregeld.
0: Moeten we ons zorgen maken wat jou betreft?
2: Ik maak me wel zorgen. Maar goed, ik een beetje, het is mijn beroep. Maar ik maak me zeker zorgen als je kijkt naar de snelheid waarmee deze rampen zich nu opvolgen. En ik denk dat als wij zelf als Nederlanders geen keuze maken. Dus er zit een grens aan de maakbaarheid van Nederland. Als wij die keuzes niet zelf maken, dan maakt de klimaatverandering en de droogte ze wel voor ons. Want ja, dan zijn die tuinmaars in Westland hebben last. Dan gaat de scheepvaart zoveel verliezen leiden dat het soms niet meer rendabel is. Of sommige gewassen komen er gewoon niet meer. Of de natuur komt niet meer terug zoals we hem kennen.
0: 10 jaar geleden dacht ik dat onze grootste vijand de zee was. Hoe kijk jij daarnaar als hydroloog?
2: Nou ja, kijk, de zee is zeker een van onze vijanden. Maar die hebben we heel goed buiten gedijkt. Ik denk dat de leefbaarheid in Nederland wat steeds minder wordt als die watervoorraad uit het zoete water steeds minder wordt, dan krijgt die zee ook steeds meer gemak om ons land binnen te dringen. Dus ik denk dat de leefbaarheid eerder achteruit gaat dan dat de zee half Nederland overstroomt. Maar dat de leefbaarheid gewoon zo slecht wordt met zoveel brak en zout water, dat het eigenlijk niet meer leuk is.
1: Kwel?
2: Ja, nou, die hebben we dus nu al. En daarvoor moeten we zoet water hebben om die weg te werken. Zodat we nog landbouw kunnen doen.
0: Ja, want hoe werkt dat met zo'n kwel?
2: Nou ja, wat je ziet is, de zee staat hoger dan sommige delen van Nederland. En onder de grond komt het zeewater eigenlijk naar boven in de hele lage delen van Nederland. Niet in enorme hoeveelheden. Moet je niet verwachten dat er een soort van fonteinen zijn. Maar gewoon rustig door de grond gesijpeld. Daardoor wordt het polderwater lichtelijk brakjes. En wat we doen is, we gebruiken heel veel zoet water om dat eigenlijk uit te spoelen. Dat gebeurt in grote delen van het Groene Hart. Ja, en dat pompen we vervolgens weer terug richting de zee. Dus dat is op die manier is eigenlijk die ondergrondse verzilting, zoals dat dan heet, eigenlijk best wel een bedreiging voor een heel groot deel van de landbouw en andere bijvoorbeeld drinkwaterkwaliteit.
0: En wat kunnen wij doen als burger?
2: Ja, als burger is het een deel accepteren dat we dat dit soort veranderingen zijn. Dus niet gaan klagen zodra de straat onder water staat. We kunnen natuurlijk zelf in huis ook dingen besparen. Dat is natuurlijk niet een enorme hoeveelheden, maar dat is wel iets. En tenslotte hebben we ook nog effect via de waterschappen. Uiteindelijk, wij kiezen als burgers in de minst geliefde verkiezingen van Nederland.
0: Nou, ik wilde net zeggen, dat is toch altijd wel weer de ver van mijn bed show.
2: Ja, nou, en het is ook wel uiteindelijk. Kiezen we er wel voor. En ze hebben allemaal wel andere focus. Waar willen we dus gaan inzetten? En hoe gaan we om met het thema droogte? Hoe gaan we om met het thema waterveiligheid? En hoe berekenen we bijvoorbeeld ook die kosten door aan de burgers? Doen we dat wel of doen we dat niet?
0: En waar moet je dan concreet op letten? Wat zou jij adviseren als hydroloog?
2: Ja, ik zou persoonlijk kijken naar partijen met een wat langere termijnvisie. Omdat ik dus zeg, ja, het is niet iets wat voor de komende 4 jaar. Ja, natuurlijk is het populair voor de komende 4 jaar om de waterschapsbelasting niet te verhogen. Maar als ik kijk naar de leefbaarheid van mijn omgeving 10, 20 jaar verder. Ja, dan daar ben ik in geïnteresseerd. Wat zijn de visies van de waterschappen op dat vlak?
0: John Bell, ik zie jou knikken.
1: Ja, dat is het interessante van de waterschapsverkiezingen. En ik ben blij dat we er nu al over kunnen beginnen. In waterschappen gaat wel eens het grapje rond. Geef ons heden ons dagelijks brood en zo nu en dan een watersnood. Ja. Dan weten we tenminste weer waar het over gaat. En in principe is deze droogte natuurlijk ook een watersnood. Dus verkiezingsprogramma's lezen en kijken welke partijen zich uitspreken over hoe je je klimaatbestendigheid goed gaat organiseren, is echt een stuk belangrijker dan kijken hoe ze omgaan met de waterstand van vandaag. En wat ze gaan doen om de belastingen zo laag mogelijk te houden. Ik bedoel, die klimaatbestendigheid is bij de waterschappen echt, dat is de eerste dijk voor de klimaatbestendigheid, zeker als het gaat om water.
0: Ja. Hoe is de relatie doorgaans tussen de gemeente en de waterschappen?
1: Nou ja, op zich wel goed, al zie je wel dat er natuurlijk tegengestelde belangen zijn. Hè. Ik ben al een paar keer bij een raadsvergadering geweest waar dan besloten moet worden of er wel of niet woningen gebouwd gaat worden. En het waterschap, nee, laten we dat nou niet doen, want dat is nou juist ons gebied waar we meer water willen gaan opslaan, of waar we verwachten dat het waterpeil, de grondwaterpeil erg gaat fluctueren. Dus dan krijg je problemen met je fundering of met verzakking. Hè, dat we zo'n klus huizen bouwen in Zuidland, het laagste punt van Nederland, is best bijzonder. Daar zie je wel een spanningsveld. En daarom is het denk ik ook zo goed dat die waterschappen er zijn, zodat ze ook wilde bouwplannen van gemeenten een beetje tegen kunnen houden. Omdat er ook nu eenmaal andere belangen zijn. Die zie je niet meteen, maar die zie je wel in zomers zoals deze.
0: Ja. Hoe krijg je die lange termijnvisie nou op de kaart? Want je kan wel denken van ja, over 20 jaar hebben we een groot probleem met droogte. Maar ja, als je nergens kan wonen.
1: Ja, door het er steeds over te hebben. Mensen zijn eigenaardige wezens. Die maken zich toch liever zorgen om de problemen van vandaag dan de problemen van morgen. Dus ergens ook wel een klein beetje voor te stellen. Om maar weer een watermetafoor te gebruiken. Je kunt wel blijven scheppen, het water uit de boot. Maar als het gat erin zit, dan blijft het binnenstromen. En datzelfde geldt nu dan een beetje de andere kant op. Je kunt wel blijven water sparen op plekken waar je eigenlijk de grond anders wil gebruiken. Maar je zal toch langduriger moeten denken over hoe je dit land klimaatadaptief maakt door misschien wel een nieuwe nota ruimtelijke ordening, zoals we ooit Phoenix-locaties hebben gekregen, maar dan nu met watermanagement. Dat vraagt wat grootschaliger denken dan zeker de landelijke politiek op dit moment aan toe is.
2: Ja, en dan zag je bijvoorbeeld ook enkele jaar geleden hadden we een bodemwatersturend als principe om dingen te gaan bouwen en te ontwikkelen. Dus dan kijk je eigenlijk inderdaad, wat eerder al gezegd wordt, naar waar is de natuurlijke fluctuatie van bodem en water geschikt om dingen te gaan bouwen. Ja, dat is nu iets afgezwakt en eigenlijk zijn alle experts erover. En ja, dat is wel iets waar je naartoe moet. Je wil zelf niet vastleggen op een woonwijk waarvan je nu al weet dat over 20 jaar dat we dan allerlei problemen krijgen met de fundering, zoutwatervoorziening of te veel zoutwater, zoetwatervoorziening voor drinkwater.
1: Ja.
2: Dan geven we de rekening aan onze kinderen.
1: Woont u alleen nu maar op de eerste etage.
2: Ja, nou, of alleen maar op plekken waar het niet kan overstromen of waar je niet het laagste punt van Nederland is. En ik denk, daar is wel een landelijke visie voor nodig. We hebben iets als het Delta-programma, wat ook voor langere termijnen kijkt. Maar dat moet wel gefinancierd en ondersteund blijven worden om ook over de 4 jaar cyclus van verkiezingen heen te kunnen actie te kunnen ondernemen.
0: Ik kan me voorstellen dat het voor jou, Nico Wanders, vanuit je werk als hydroloog, dat het een enorme puzzel is om te weten waar je op moet stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat inderdaad zoveel belangen elkaar bijten.
2: Ja, nou ja, ik zelf kijk dan vooral naar een visie van waar ga je heen en waar bouwen we naartoe. Inderdaad, moet het meteen hier en nu? Nee, dat is niet wat mij betreft het grootste probleem. Ja, nu zitten we met die droogte. Ik kijk naar bestuurders met lef liefst. Die zeggen van oké, ik wil hiervoor staan. En ik wil hier ook zorgen dat de toekomst van ons land ook gegarandeerd is. En dat we niet, dat ik hier over 20 jaar weer zit. Hey, we hebben weer een droogte, we hebben niks gedaan. Dat lijkt mij niet waar we wat wenselijk. En dan leveren we een land aan onze kinderen waar we ook niet per se trots op kunnen zijn.
1: Ja, ik vind dat waterschappen daar zelf ook wel wat aan kunnen doen, hoor. Die mogen zich nu al best wel voorbereiden op die komende verkiezingen. Die worden toch vaak gehouden met een opkomstcampagne met het is belangrijk, ga stemmen, zonder dat ze echt uitleggen waarom. En als je ze dan vraagt waarom het uitleg, je moet gaan stemmen, dan krijg je meestal verhalen van scenario's die toch niemand wil. Hè? Dus niemand wil natte voeten. Stem voor het waterschap. Laten we eerlijk zijn, er is geen partij in Nederland te vinden die voor het doorsteken van de dijk is. Ja. Dus leg maar eens uit wat voor politieke consequenties je moet nemen om dit land begaanbaar te houden, of nou nat of droog is.
0: John Bell, we praten zo meteen verder. Dankjewel Nico Wanders, universitair hoofddocent hydrologie aan de Universiteit Utrecht.
3: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
4: Hallo, ik ben Thomas en ik heb tot nu toe altijd op N-VA gestemd.
5: Ik ben Sien en ik stem op Groen.
6: Ze zijn al jaren samen, maar liggen politiek wel heel ver uit elkaar.
5: Ik denk dat we echt in een andere realiteit zitten.
6: Hoe werkt zo'n romantische relatie dan?
4: Ik zou het wel moeilijk vinden mocht Sien zich bijvoorbeeld aansluiten bij, zeg maar, Extinction Rebellion.
6: Deze week in Docs, linksom of rechtsom? Docs is een podcast van NTR en VPRO, nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs Kort. Deze week Kwijt. Een serie over kwijtraken en soms weer terugvinden.
7: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem. En isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen. Digitale zakenreisjes. En iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Ster. Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
3: NPO Radio 1, 11 uur.
0: De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer ver achter ons, maar nog lang niet overal is er inmiddels een college van burgemeester en wethouders gevormd. Hoe dat kan, hoort u zo. Nu het NOS Journaal met Lieselot Thomassen.
13: De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren, zegt deze woonbootbewoner.
14: Ja, de hele woonboot die raakt ontzet omdat de bodemwaarde op die droog valt natuurlijk niet egaal is. Op het dak, dakbedenking zie je rimpelen, deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt. Dat we hem anders niet meer in het slot kregen. En dat zijn allemaal van die uitdagingen waar je dan onvrijwillig mee te maken krijgt. Die toch wel eens een hoop stress opleveren.
13: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk. En zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat in Rome opnieuw een overleg gepland. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn naar Noord-Korea nieuw leven inblazen. Het is een oud spoortraject dat begin vorige eeuw, toen Korea nog 1 land was, in gebruik werd genomen. De lijn liep van hoofdstad Seoul naar de havenstad Wonsan in het huidige Noord-Korea. Na het opdelen van Korea werd de lijn onbruikbaar. In 2015 werd al een poging gedaan om de spoorlijn te herstellen, maar die werd na een jaar gestopt. Zuid-Korea wil de samenwerking met het noorden nu verbeteren en gaat het spoor tot aan de grens herstellen. Het land hoopt dat Noord-Korea hetzelfde doet. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. De huidige uitbraak van deze variant van het virus is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Ze is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Twee speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De twee ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die ook niet meezongen zijn wel teruggekeerd omdat hun familie werd bedreigd. Niet alleen Nederland kampt met droogte, ook Frankrijk. Boeren hebben het zwaar en in 57 departementen is een crisissituatie. Dat leidt in winkels al tot lege schappen. Zo ligt er in sommige Franse supermarkten geen sla en spinazie meer, zegt correspondent Saskia Houttuin.
15: Dat komt omdat bladgroenten, die hebben veel water nodig en die hebben enorm te lijden nu onder de droogte. Dus sommige oogsten die zijn mislukt. Vooral in Bretagne is dat nu een heel groot probleem, want Bretagne daar is veel groenteteelt. En daar hebben ze te maken gehad met hele hoge temperaturen. Veel en veel hoger dan normaal. Dus ja, daar hakt de droogte er enorm in. Maar ook ver daarbuiten hoor. In heel Frankrijk is echt wel sprake van een crisis.
13: Het gaat ook om tomaten, artisjokken, broccoli en mais. Het weer zonnig met wat wolkenvelden. In het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden.
0: De ANWB Verkeersinformatie met Erwin de Hart.
16: Nog steeds een file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. Nu 10 minuten vertraging, 4 kilometer file vanaf Zevenaar. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat een te hoge vrachtwagen. Voor de Drechttunnel bij afrit Dordrecht Centrum 4 kilometer file. De weg is even dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam 25 minuten vertraging. In de file van 6 kilometer tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp.
17: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
18: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
0: Eva Koreman. Het is 7 minuten over 11. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. één aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: PSV neemt geen genoegen met de 3 wedstrijden schorsing van welke voetballer? We know we always wanna be. Ja, dat is ook een leuke vraag voor muziekliefhebbers. Tegen 11:30 het antwoord. En wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz? Bel ons dan nu op 0800 1101. En voor u het weet zit u bij mij of bij Roos of bij Carl Johan in de studio. Het is inmiddels zo'n 4 maanden geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden. Een record aantal gemeenten heeft voor het zomerreces nog geen college van burgemeester en wethouders gevormd. Maar dit is juist goed nieuws volgens John Bijl. Hij is deskundige op het gebied van gemeentepolitiek en oprichter van het Pericles Instituut, dat gemeenteraden en wethouders adviseert en coacht. Goedemorgen, John, nogmaals.
1: Ja, goedemorgen. Ja.
0: Inmiddels is het overal zomerreces, maar aan de vooravond daarvan hadden 16 van de 340 gemeenten die meededen aan de verkiezingen in maart nog geen college gevormd. Nee. De gemiddelde formatie duurt ook iets langer. Waarom is dit positief?
1: Nou, omdat het alternatief veel slechter is. Je kunt beter zorgvuldig een democratisch proces, wat je 4 jaar lang vol moet houden, in elkaar sleutelen, dan dat je het met stoom en kokend water doet en kijkt of je de streep haalt. We hebben ook periodes gehad waar het ene college na het andere omkukelde. Ja, daar hebben we het niet over procenten die in de dubbele cijfers komen. Maar ja, als je naar het eind toe moet kruipen om je bestuursperiode te halen, dan maak je geen nieuw beleid. Ik zie in veel gemeenten dat er veel tijd wordt gestopt. Ook omdat combinaties ingewikkelder zijn geworden. Ik zie ze ook langer praten, met meer mensen praten. Dus zorgvuldiger te werk gaan. En ja, dat dan langer duurt, is daar een logisch gevolg van.
0: Zometeen ook over die lastige combinaties. Eerst nog even, ja, als we kijken naar de landelijke politiek, dan weten we, met een demissionair kabinet gebeurt er doorgaans niet zoveel.
1: Ja.
0: Dan worden er geen grote politieke keuzes gemaakt. Geldt dat ook voor de gemeentelijke politiek?
1: We zagen in demissionair Rutte 4 dat er best wel wat dingen mogelijk waren. Het meest effectieve kabinet van de afgelopen 20 jaar. En in de gemeente ligt het wel wat anders. Daar wordt het toch al in zo'n interreg.
0: Ja, dat is ook een leuke vraag voor muziekliefhebbers. Tegen 11:30 het antwoord. En wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz? Bel ons dan nu op 0800 1101. En voor u het weet zit u bij mij of bij Roos of bij Carl Johan in de studio. Het is inmiddels zo'n 4 maanden geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden. Een record aantal gemeenten heeft voor het zomerreces nog geen college van burgemeester en wethouders gevormd. Maar dit is juist goed nieuws volgens John Bijl. Hij is deskundige op het gebied van gemeentepolitiek en oprichter van het Pericles Instituut, dat gemeenteraden en wethouders adviseert en coacht. Goedemorgen, John, nogmaals.
1: Ja, goedemorgen. Ja.
0: Inmiddels is het overal zomerreces, maar aan de vooravond daarvan hadden 16 van de 340 gemeenten die meededen aan de verkiezingen in maart nog geen college gevormd.
1: Nee.
0: De gemiddelde formatie duurt ook iets langer. Waarom is dit positief?
1: Nou, omdat het alternatief veel slechter is. Je kunt beter zorgvuldig een democratisch proces, wat je 4 jaar lang vol moet houden, in elkaar sleutelen, dan dat je het met stoom en kokend water doet en kijkt.

0: dat gemeenteraden en wethouders adviseert en coacht. Goedemorgen, John, nogmaals.
1: Ja, goedemorgen. Ja.
0: Inmiddels is het overal zomerreces, maar aan de vooravond daarvan hadden 16 van de 340 gemeenten die meededen aan de verkiezingen in maart nog geen college gevormd. Nee. De gemiddelde formatie duurt ook iets langer. Mm-hmm. Waarom is dit positief?
1: Nou, omdat het alternatief veel slechter is. Je kunt beter zorgvuldig een democratisch proces, wat je 4 jaar lang vol moet houden, in elkaar sleutelen, dan dat je het met stoom en kokend water doet en kijkt of je de streep haalt. We hebben ook periodes gehad waar het ene college na het andere omkukelde. Ja, dan hebben we het niet over procenten die in de dubbele cijfers komen. Maar ja, als je naar het eind toe moet kruipen om je bestuursperiode te halen, dan maak je geen nieuw beleid. Ik zie in veel gemeenten dat er veel tijd wordt gestopt. Ook omdat combinaties ingewikkelder zijn geworden. Ik zie ze ook langer praten, met meer mensen praten. Dus zorgvuldiger te werk gaan. En ja, dat dan langer duurt, is daar een logisch gevolg van.
0: Zometeen ook over die lastige combinaties. Eerst nog even, ja, als we kijken naar de landelijke politiek, dan weten we, met een demissionair kabinet gebeurt er doorgaans niet zoveel.
1: Ja.
0: Dan worden er geen grote politieke keuzes gemaakt. Geldt dat ook voor de gemeentelijke politiek?
1: We zagen in demissionair Rutte 4 dat er best wel wat dingen mogelijk waren. Het meest effectieve kabinet van de afgelopen 20 jaar. En in de gemeente ligt dat wel wat anders. Daar wordt er toch al in zo'n interregnum, om dat woord maar te gebruiken, wat meer gedaan. En dat is ook omdat dat hele demissionaire eigenlijk gewoon niet bestaat. Het bestaat in de Tweede Kamer niet en het bestaat lokaal ook niet. Je kunt als gemeenteraad prima beleid maken. Ja, toegegeven, het is wel handig als de wethouders het zelf ook een goed idee vinden wat ze van de gemeenteraad opgedragen krijgen. Maar binnen ruime marges wordt er toch wel gewoon bestuurd. Het college is niet gewoon, dat is niet helemaal waar. Er zijn twee voorbeelden waar het college ook nu weg is en de burgemeester in beide gevallen haar eentje de gemeente dagelijks bestuurt. Maar in grote lijnen kun je wel gewoon politiek bedrijven. Je kunt gewoon de gemeente besturen, je kunt gewoon verder gaan. Niet zo uitgesproken als met een missionair kabinet, maar het is niet dat er niks gebeurt.
0: Ja, de woorden vielen net al. Lastige combinaties. Na de verkiezingen hoorden we veel over de grote winnaar, Forum voor Democratie. Zij haalde 399 zetels in meer dan 100 gemeenten. Dat was 5 keer zoveel als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Wat is er tot nu toe uitgekomen van die winnaarsstatus? Lukt het Forum ook daadwerkelijk om wethouderposities in de colleges te bemachtigen?
1: Nee, blijkbaar niet. Er is geen gemeente waar Forum voor Democratie onderdeel gaat uitmaken van een coalitie. Er zijn een paar gemeenten die met raadsbrede agenda's werken. Daar zie ik dat Forum voor Democratie in een paar gevallen ook geen handtekening voor levert. Dus dan krijg je de kans om deel uit te maken van een combinatie waarmee je met anderen gaat samenwerken. Dan zet je zelf je handtekening niet. Nou, dat vind ik ook wel wat.
0: Ja, waarom doen ze dat niet?
1: Ja, geen idee. Moet je naar hen vragen.
0: Zijn er meer partijen die zo werken of die hun handtekening dan niet zetten?
1: Nou ja, weet je, politiek is, zeggen ze wel eens, een kwestie van geven en nemen. Ik zou daar graag iets voor willen zetten. En dat is dat je eerst eens goed naar elkaar moet luisteren. Wat de ander belangrijk vindt. Je gaat namelijk met mensen aan tafel zitten die andere dingen belangrijk vindt. Verkiezingen worden niet gehouden om meningsverschillen uitgesproken te hebben. Verkiezingen worden gehouden om meningsverschillen te organiseren. Dus dat betekent dat je te maken krijgt met mensen die anders denken over het sociaal domein, of over waar speeltuinen moeten komen, hoeveel prullenbakken per vierkante meter er moeten zijn, waar je huizen gaat bouwen en voor wie dan en in welke omgeving en wat je gaat doen met het water. Op het moment dat je niet bereid bent om dat gesprek aan te gaan met mensen die in de campagne hebt bestreden, ja, dan wordt het heel moeilijk om politiek te bedrijven.
0: Dat luisteren, dat gebeurt dus niet genoeg, zegt u.
1: Nee.
0: Hoe gaat zo'n formatie dan wel? Even kort voor alle mensen die iets minder goed zijn ingevoerd in de gemeentepolitiek dan u.
1: Nou ja, ik kan het vanaf binnen de kamers natuurlijk ook vertellen. Zonder in details te treden. Dit zijn wel de gesprekken die je met elkaar hebt. Wij willen gratis openbaar vervoer voor ouderen. En wij vinden dat publiek geld niet waard. Omdat ouderen zelf ook kapitaalkrachtig zijn. Wij willen graag de eenzaamheid bestrijden. En daarom willen we graag gratis openbaar vervoer. Oké. Zijn er dan ook andere manieren om die eenzaamheid te bestrijden? En dan kom je ergens met elkaar. Dan ga je dus gesprekken voeren over welke waarden er achter bepaalde standpunten zitten. En dan probeer je dat op een zo goed mogelijke manier vorm te geven.

0: je mazzel hebt, dan leidt dat tot consensus. We vinden een andere mogelijkheid om eenzaamheid te bestrijden op een andere manier dan openbaar vervoer gratis voor een bepaalde doelgroep maken. En als je pech hebt, dan moet je allemaal een beetje water bij de wijn doen. Dan wordt het een compromis of een concessie.
1: Ja, en is dat bij elke gemeente, loopt zo'n proces anders?
0: Ja.
1: Zijn er vaste regels hoe zo'n formatie moet verlopen?
0: Gelukkig niet. Ons staatsrecht kent weinig regels voor collegevorming. Er is er maar eentje, artikel 35 van de gemeentewet. De raad benoemt de wethouders en that's it. Dat is de enige echte regel.
1: Maar is dat ook niet gek? Want dan moet dus elke keer helemaal als er nieuwe mensen toetreden, het wiel opnieuw uitgevonden worden.
0: Nou ja, dat is niet waar. Er zijn natuurlijk wel normen. Hè. We hebben zo'n afspraak dat de grootste het initiatief neemt. Nou, dat is in grote lijnen ook wel een beetje logisch. In de meeste gemeenten is het tegenwoordig ook de usance om ook even wat kennis van buiten te vragen. Hè. En dan vragen ze iemand zoals ik als verkenner of als formateur of als informateur om mee te denken. En als je het goed doet, dan is dat dus ook iemand die niet alleen kijkt naar inhoudelijke opgaven, maar ook naar de culturele kant. Je kunt niet verwachten dat een gemeente als, laat ik eens iets zeggen, Oegstgeest op eenzelfde manier bestuurd wordt dan een gemeente als Winterswijk. Die liggen lekker uit elkaar. Oegstgeest is nog niet klaar, Winterswijk is dat wel. En dat hangt er ook een beetje vanaf. Van ja, wat voor cultuur heb je hier? Hoe staat dat gemeentebestuur in de samenleving? Wat zijn we hier gewend? Wat zijn onze opgaven? Hoe werken we samen met onze buurgemeente? Hoe werken we samen over de grens in het geval van Winterswijk? Dus dat betekent dat er voor iedere gemeente zo ontzettend veel specifieke punten zijn dat je er ook niet echt een formatje voor moet leveren. Want dat wordt een harnas.
1: U zegt die 16 gemeenten die het nog niet gelukt is een college te vormen.
0: Maar 8 inmiddels, geloof ik. Sinds
1: het nieuws heeft ons alweer ingehaald. Ja, laten we dan
0: eind van de uitzending misschien minder, dat weet je nooit.
1: Nou, dat houden we natuurlijk in de gaten bij Spraakmakers. Laten we even op die 8 gemeenten dan inzoomen. Is er dan een oorzaak dat het langer duurt? Of is dat echt precies wat u nu net zegt, de gemeenten zijn zo verschillend?
0: Zo verschillend. Neem nou even gemeente Best, zijn ze nog niet klaar. En dat heeft er ook alles mee te maken dat de gemeente ook tegelijkertijd in een herindelingstraject zit. In Edam-Volendam wilde de coalitie graag door, hadden ze voor de verkiezingen al gezegd, maar kwamen net wat zetels tekort. En hebben nu volgens mij ook een beetje de houding van wie wil er met ons meetekenen. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Zutphen heeft aardig wat bestuurscrisis in het gemeentehuis gehad en is die volgens mij aan het stapelen in plaats van het oplossen. In Oegstgeest zijn ze, ik had het er net al over, zijn ze bezig met het maken van een raadsbreed programma. In Schiermonnikoog, 9 zetels, is elke fractie even groot. Dus weten ze ook nog niet zo goed hoe ze dat moeten gaan aanpakken. Weet je, iedere gemeente heeft zo zijn eigen verhaal, waarom het wat langer duurt. Hoe je ervoor zorgt dat ingewikkelde inhoudelijke opgaven waar je eigenlijk te weinig geld voor hebt, goed met elkaar worden ingericht. En soms is dat makkelijk, soms is dat moeilijk.
1: Want er komt ook steeds minder geld vanuit het Rijk naar gemeenten, dus steeds meer druk op gemeenten. Wat zit u nou dat vaak een heet hangijzer is waarop collegevorming spaak loopt?
0: Nou ja, het onderwerp waar het momenteel op spaak loopt is de kosten voor de jeugdzorg. Die zijn jaren geleden naar de gemeente gegaan. Die zijn enorm de pan uitgegaan. Ik denk dat we toen de tijd veel meer ideologisch hadden moeten inrichten. Dat er te veel besluiten zijn genomen door, noem het maar even, de uitvoerende ambtenaren die geen goede opdracht hebben gekregen, maar dingen zijn gaan doen. Waardoor het beleid is gaan bloemkolen als je welste. Steeds groter en groter is geworden. Ja, en dan op een gegeven moment wordt het hartstikke duur. Tegelijkertijd zijn er ook allerlei omstandigheden met bezuinigingen op de huisartsenzorg en op de GGZ. Die ervoor gezorgd heeft dat er heel veel meer zware gevallen zijn gekomen. En dan zijn er een paar, noem het maar polariserende dossiers die ingewikkeld zijn. Klimaatadaptatie. Asielzoekers opvangen. Vanuit de spreidingswet tegelijkertijd ook statushouders en vluchtelingen van binnen Europa, zoals Oekraïners. Hoort daar natuurlijk ook bij. En dan heb je nog een paar specifieke problemen, zoals arbeidsmigratie, huizen bouwen. En voor wie dan? Willen we juist een breed aanbod of willen we alleen maar sociale woningbouw? Welke balans willen we daarin? Dus dat zijn wat meer lokale zaken die moeilijk zijn uit te dokteren. En waar je bankrekening niet oneindig is om maar gewoon alles te doen en nog een beetje extra.
1: En als we het dan bijvoorbeeld hebben over jeugdzorg, wat u als eerste noemde,
0: ja.
1: Is zo'n schip dan nog te keren? Kan je zeggen van, er zijn te veel regels, het is uit de kluiten gewassen, we kunnen daar in snijden?
0: Ja, het leuke van een democratie is dat je alles nog te corrigeren hebt. Je hebt nooit iets vastgelegd. Er is nooit iemand die iets voor het einde claimt.
1: Maar dat is wel heel hoopvol.
0: Ja, fijn hè?
1: Ja.
0: Daarom is een democratie ook zo leuk. Dus dat betekent dat je altijd nog een paar besluiten kan herzien. Maar het betekent wel dat je tot die periode vol moet houden met wat je hebt. En dat is voor gemeenten op het moment om moeilijk. Ik geef dit cijfer graag. Nog niet zo heel lang geleden was het een rechter in de rol van arbiter. De Richard van Zol was dat. Die ook nog een tijdje als formateur heeft gewerkt voor het kabinet Schoof. Bij de Raad van State vandaan. Die had becijferd dat gemeenten op de jeugdzorg na de decentralisatie 6 miljard structureel tekort kwamen. Dus elk jaar kwamen gemeenten met z'n allen 6 miljard tekort. Dat is best een boel geld. Dat was een uitspraak van een rechter. De reactie van het Rijk was, dan betalen we toch 3,1 miljard eenmalig. Dan kun je het in ieder geval even volhouden. Het is absurd. Iedere keer als ik dat voorbeeld uitspreek, dan snap ik zelf de absurditeit niet van. Je komt 6 miljard tekort, dus je krijgt eenmalig 3 miljard. En dat zijn dus de problemen waar gemeenten mee zitten. Structureel geld te weinig. En dat betekent dat je het jeugdzorg, ja, daar wil niemand echt op bezuinigen. Omdat het om de kinderen gaan, die hebben de toekomst enzovoort. Het is allemaal hartstikke waar natuurlijk. Maar tegelijkertijd moet je wel iets doen met bijvoorbeeld groen onderhoud. Nou, dan wordt het lastig als het droog is een paar maanden.
1: Maar hoe ga je dan verder als gemeente?
0: Ja, je doorploeteren. Hopen dat het Rijk eens een keertje van mening verandert. En gemeente wel fatsoenlijk financiert.
1: Maar ik kan me voorstellen dat u ook als adviseur dan best een ondankbare taak heeft.
0: Ja, dat denk ik dat in de grote lijnen voor iedere gemeentebestuurder wel geldt dat een deel van je werk ondankbaar is. Want heel veel van datgene wat je zou willen doen, kan je niet voor elkaar krijgen. De andere kant is datgene wat je wel voor elkaar krijgt. Als het wel eens een keer lukt om de multifunctionele terrein te openen waar heel de buurt plezier van heeft, om eens een keer 150 woningen op te leveren die de acute woningnood gaan verlichten. Om wel eens een keer een stuk groen te krijgen of parkeerplaatsen te regelen. Ja, dat is wel hartstikke fijn. Tegelijkertijd zijn er dus ook gewoon structurele problemen, maar die zitten niet in gemeenten, die zitten in Den Haag.
1: Ja, tot slot, zijn er zaken die gemeenten zouden kunnen helpen om formaties makkelijker te maken? Behalve meer geld natuurlijk.
0: Ja, dat is altijd een oplossing natuurlijk. En tegelijkertijd nooit een oplossing. Nou, weet ik niet. Volgens mij gaat het best goed. Zeker ook omdat we willen managen dat de kiezer zelf ook steeds specifieker en steeds uitgesprokener is geworden. Kijk, een van de redenen waarom die formaties ook langer duren is omdat er meer smaak in de gemeenteraad zit. Waarom zit er meer smaak in de gemeenteraad? Omdat de kiezer dat wil. Dus zo'n gemeenteraad als Lelystad met 17 fracties die allemaal iets anders willen, die zitten er omdat de inwoner van Lelystad steeds uitgesprokener is over wat hij wil. En als we onze politici en onze volksvertegenwoordigers nou maar ook even het vertrouwen en de tijd gunnen om dat goede gesprek te voeren, hoe je al die verschillende belangen aan elkaar ritst tot één politiek programma, of dat nou in een coalitie is of in een raadsbreed akkoord, dan komt het wel goed met de democratie. Ik ga Star Wars citeren.
1: Ja, ook ja?
0: Ja, democratie verliest zijn kracht op het moment dat we stoppen met geloven dat hij zijn werk kan doen.
1: Met deze prachtige quote sluiten we dit gesprek af. Dank u wel, John Bijl, deskundige gemeentepolitiek en politieke besluitvorming en oprichter van het Pericles Instituut.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. En we spelen de Nationale Nieuwsquiz vandaag met Jurien van Reden uit Bennekom. Welkom.
3: Dank je.
1: Volgt u het altijd op de voet, de Nationale Nieuwsquiz?
3: Nou, niet elke dag, maar ik luister wel regelmatig. Hè?
1: Weet u ook hoe hoog de score vandaag is om te verslaan?
3: 36.
1: 48.
3: Oké. Oh, goed.
1: Ja. Gaan we die pakken? Oh, ik zie u lachen, dus dat is een goed teken.
3: Ik heb 2 keer eerder meegedaan, maar de laatste keer is denk ik zeker 10 jaar geleden. En toen was de hoogscore 40 volgens mij. Dus 48 is... Nou.
1: Pittig.
3: Pittig, ja.
1: Maar haalbaar.
3: Maar haalbaar, inderdaad.
1: We gaan ervoor.
3: Ja.
4: FIFA-baas Gianni Infantino blijft er alsnog gewoon op zijn post zitten als voorzitter van de Wereldvoetbalbond.
5: Football unites the world.
6: Last week he sent shockwaves through the football world with a business proposal to involve private investors in tournament operations.
5: FIFA is the official happiness provider to humanity.
7: Het belangrijkste is toch dat de commercie eigenlijk belangrijker wordt gemaakt dan het belang van het voetbal, de ziel van het voetbal.
8: Chill, relax. We work on everything.
9: Met zijn medewerkers bood hij wel zijn excuses aan.
1: Vraag 1. Gianni Infantino mag voorlopig aanblijven als FIFA-voorzitter. Waar vond het spoedberaad over hem plaats?
3: Milaan.
1: Rabat. De Britse krant The Times schreef gisteren dat Infantino de WK-finale had beloofd aan Marokko in ruil voor steun aan hem. Vraag 2. Welke oud-voetballer omschreef Infantino's handelen gisteren als het laagste, meest bedrieglijke en lafhartige gedrag uit eigen belang dat ik ooit heb gezien?
3: Figo.
1: Klopt, ja, Portugese oud-voetballer. Die eiste in Britse media het vertrek van Infantino. Dan nu vraag 3. Luister even hiernaar.
10: Een robot van de Duitse explosieve opruimingsdienst rijdt bij het vrachtvliegtuig uit Oekraïne.
11: Volgens een onderzoek in handen van Duitse media bevat de drone onder meer Semtex.
12: Deze drone war mit Sprengstoff ausgestattet.
4: Hij noemt het een nieuw soort dreiging, bedoeld om onrust te zaaien in de samenleving.
1: Vraag 3. Duitsland is in rep en roer na 2 incidenten met vliegende objecten bij de luchthaven van welke stad?
3: Leipzig.
1: Klopt. Vraag 4. Een Oekraïns vrachtvliegtuig dat bij Leipzig een doorstart maakte kwam in botsing met een onbekend object. Van welke maatschappij was dit vliegtuig?
3: Pas.
1: DHL. Sinds het luchtruim gesloten is door de oorlog met Rusland is de luchthaven van Leipzig een belangrijk steunpunt voor Oekraïnse vliegtuigen. Vraag 5. Laat u een fragmentje horen. Wie is hier aan het woord?
13: Nou zeg ik ook altijd, het is logisch dat je in de voorbereiding de kans krijgt om te challengen met die children, met elkaar. Dat je weet van oké, we gaan de strijd opvoeren met elkaar.
3: John van der Brom.
1: Ja, hartstikke goed. De coach maakt zich met FC Twente klaar voor de Conference League kwalificatie vanavond. Ja, dan kunt u nu een extra punt scoren. U mag kiezen voor een moeilijke vraag over dit onderwerp voor 2 punten of een makkelijke vraag voor 1 punt.
3: Moeilijk.
1: Zei hij heel zelfverzekerd. FC Twente speelt vanavond dus de 3e kwalificatieronde in de Conference League. Tegen wie?
3: DAC 1941.
1: Nou,
3: 1942.
1: Ik kijk naar de jury.
3: 1940. Het is DAC uit Slowakije volgens mij.
1: Oh ja, nee, het is DAC 1904 en ik vond het zo knap. En ik heb de neiging om het goed te rekenen, maar de jury zat, nee, het is niet goed. Nee, helaas niet. Maar bij de volgende vraag kunt u er maximaal 4 punten bij krijgen. U krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag erbij is, wat bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denkt u wel goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. 4.
14: We zakken nu wel heel ver weg.
1: 3.
14: De bodem is iets te goed in zicht.
3: Dat gaat over de bodemdaling van de rivieren en de sloten. Zeg maar.
1: Ja, het gaat om 1 term.
3: Ja, het lage waterstand.
1: Voor 2 punten was de hint geweest. Ik overdrijf niet langer. En voor 1 punt, door de aanhoudende droogte kunnen mijn eigenaren geen kant meer op.
3: De land- en tuinbouw.
1: Het waren de woonboten. We zakken nu wel heel ver weg. De bodem is iets te goed in zicht. Helaas, ja. Uw nieuwsfactor is daarmee 3. Dan moet u 17...
3: Ja, dat wordt een uitdaging.
1: Ja, er zijn gekkere dingen gebeurd in de wereld. Maar,
3: heel stom, want ik heb inderdaad heel uitgebreid gekeken naar die bodemdaling bij die woonboten. Want dat is bij mij om de hoek.
1: Oh. Dus,
3: nou ja, om de hoek, maar...
1: Maar u woont niet op een woonboot?
3: Nee.
1: Nee, oké, dat scheelt.
3: Lukt niet nu.
1: We gaan naar het nieuwskanon. We gaan het doen.
2: Ja. De Nationale Nieuwsquiz.
1: Welke club ontvangt Ajax vanavond in de Conference League?
3: Shelbourne.
1: Ja, waarvan zijn er volgens de Kamer van Koophandel nu 984 in Nederland?
3: Fastfood winkels.
1: IJssalons. Paus Leo brengt vanavond een bezoek aan welke Italiaanse stad?
3: Napels.
1: Assisi. Van welke zanger zendt radiozender 100% NL morgen een nooit eerder uitgebracht concert uit?
3: Marco Bezzato.
1: André Hazes. Welke nationaliteit hebben 2 speelsters van de Iraanse voetbalelftal gekregen?
3: Australisch.
1: Klopt. In Breda is een man aangehouden die 200 reed op een weg waar hij hoe hard mocht?
3: 80.
1: Klopt. Gegevens van klanten bij bol.com en welk ander warenhuis staan op het dark web?
3: Pas.
1: Bijenkorf. PSV neemt geen genoegen met de 3 wedstrijden schorsing van welke voetballer?
3: Jo Veerman.
1: Goed. Met welk land heeft Iran bijna een akkoord over de straat van Hormuz?
3: Oman.
1: Goed. Aandeelhouders van Axalta en welke verfproducent zijn akkoord met een fusie?
3: Nee.
1: Akzo Nobel. Ja, u heeft het niet gered. 5 vragen goed. Dat maakt een totaal van 15.
3: Oh.
1: Ja, dus helaas.
3: Ja.
1: Ja, dus... geen 100 euro, maar wel een flesje wijn of een flesje olijfolie. En dank u wel voor het meespelen natuurlijk.
3: Graag gedaan.
1: Ik wil mijn gasten van vandaag ook hartelijk danken. Nico Wanders, universitair hoofddocent hydrologie. Heel erg bedankt. Ook voor ons impliciete advies om te stemmen bij de waterschapsverkiezingen.
0: Zeker, ja. En de muziekkeuze.
1: Ja, ook. Oh ja, zeker. Kingfisher.
15: Graag gedaan.
1: Geweldige plaat. En John Bijl, dank u wel. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1 zomereditie met Vidan Ekis. Vidan, wat ga je doen?
16: Ja, goedemorgen. Ik heb straks NOS-correspondent in Turkije, Gusha Ercetin, te gast. Luisteren dus.
1: Dankjewel, Fidan. Dat zal meteen. Ja, dit was mijn zomerbaantje bij Spraakmakers. Morgen is Carl Johan er weer. En maandag zit Roos Abelman weer op haar plek. Ik wil nog van zeggen, ik heb heel erg genoten van het programma, van de redactie. Maar ook heel erg van uw reacties van het Spraakmakerscollectief. Dus heel erg bedankt daarvoor. En heel graag tot zondagochtend bij mijn eigen programma, Een Uur Cultuur. Nu het NOS Journaal met Lieselotte Thomassen.

0: Dit was een programma van KRO NCRV.
1: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
2: Het natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening die eerder werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand blijft van kracht, omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. Door de lage waterstand vanwege de droogte liggen op verschillende plekken in het land woonboten scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst, blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. En twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hun daarom een humanitair visum aan.
3: ANWB verkeersinformatie met een file aan de grens op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en Duitsland. 20 minuten vertraging en 4 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam door een geschade auto met aanhanger. Bij de Van Brienenoordbrug 2 rijstroken op de parallelbaan dicht. 10 minuten vertraging. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Kwartier vertraging bij Willemstad in 5 kilometer file.
1: NPO Radio 1. WNL. Op 1, zomereditie. Fidan Ekis.
4: Dames en heren, goedemorgen. De grootste oppositiepartij van Turkije viel deze zomer letterlijk uit elkaar. 90 parlementariërs stapten over naar een nieuwe partij, Yine Parti, die met 91 zetels in één klap groter is dan de partij die ze verlieten. Grootste rivaal van Erdogan, Ekrem İmamoğlu, de afgezette burgemeester van Istanbul, staat intussen terecht en riskeert op papier meer dan 2000 jaar cel. De verkiezingen staan officieel gepland voor 2028, maar kunnen mogelijk al volgend jaar worden gehouden. En terwijl Erdogan vorige maand op eigen bodem tijdens de NAVO-top in Ankara de Amerikaanse president Trump ontving als zijn beste vriend, voelen gewone Turken vooral de torenhoge inflatie in hun portemonnee. Wie dit allemaal van dichtbij volgt, Kürşa Erçetin, ruim een half jaar geleden verruilde zij Nederland voor het land dat haar ouders ooit verlieten, Turkije. Ze vestigde zich in Istanbul, waar ze als NOS-correspondent nu zelf de grote verhalen optekent. En die zijn er dus genoeg. Kürşa, welkom.
5: Hi.
4: Fijn dat je er bent. Ik wilde eigenlijk meteen met een opmerkelijk bericht beginnen, waar wij hier een beetje om moesten lachen.
5: Ja.
4: De gouverneur van de Turkse provincie Ardahan is onlangs ontslagen door president Erdogan. Volgens Turkse media omdat hij bij het wielrennen een legging en sportbroekje droeg. Het gedrag van de gouverneur zou niet passen bij het ambt was besloten.
5: Klopt.
4: Maar wat is daar precies gebeurd?
5: Ja, het is een heel opmerkelijk verhaal weer uit Turkije natuurlijk. Maar wat ik ervan heb begrepen is dat hij dus aan het sporten was. Hij was dus met zijn bodyguards aan het fietsen door de Ardahan heen. Mm-hmm. En dat er heel veel klachten binnenkwamen. Dat hij dus zo'n broekje aan had, een wielrennenbroekje. En dat ze vonden dat alles te veel zichtbaar werd daarbij. Dat je geslachtsdelen, de vormen ervan kon zien. En dat was zo intens dat zelfs een discussie haalde in het Turks parlement. En uiteindelijk heeft hij zelfs een uitspraak gedaan toen hij dus weg moest. Dat hij zei, ja, ik ben gewoon aan het sporten. Ik heb daar hoort gewoon sportkleding bij. Dat is dit. Hè? En dat is wat ik aan het doen ben. Dus ik heb niks verkeerd gedaan. Dat was natuurlijk een beetje de boodschap. Maar het is een groot verhaal geworden. Dus het zorgde ook voor veel ophef in Turkije. Je had natuurlijk de mensen die zeiden, dit is toch belachelijk. Maar ook mensen zeiden, sorry hoor, je hebt wel een verantwoordelijkheid. Als je zo'n bestuurder bent, dan moet je daar ook naar kleden. Weet je, dus die discussie werd volop gevoerd op dat moment in Turkije.
4: Zou dat in Nederland ook kunnen? Denk ik dan even hardop. Ik weet het niet. Misschien is het wel eens gebeurd. Wij mogen toch ook niet zo snel met slippers. We mogen wel, maar het wordt niet echt altijd met applaus verwelkomd als je met slippers en korte broek naar het kantoor komt, toch?
5: Maar kijk, in Turkije is het natuurlijk een wat conservatieve regio. Jij weet zeker hoe dat gaat. Je hebt er natuurlijk zelf ook gezeten. Die discussie wordt al vrij snel gevoerd. Alleen, als je gaat sporten, je gaat wielrennen, dan doe je daarbij gepaste kleding aan.
4: Ga niet in een smoking sporten, zeg maar.
5: Maar dat soort geluiden hoorde je ook. Er waren echt heel veel Turken ook die zeiden, wat is dit nou weer? Weet je wel? Dus die echt dezelfde verbazing hadden, denk ik, als de mensen hier in Nederland.
4: Geniet je niet enorm van zulke verhalen? Ik had tijd terug, las ik weer dat een man dagenlang mee had gewerkt aan een zoektocht.
5: Ja?
4: En die zoektocht, die was dus naar die man zelf.
6: Dat heb ik inderdaad gelezen.
4: Hij zocht naar zichzelf. Ja, ik mis echt van mijn tijd daar als correspondent dit soort verhalen.
5: Ja, het is wel.
4: Daar smil je van, hè?
5: Het is zo'n divers land. Echt precies wat jij zegt. Ik weet nog toen ik er voor het eerst naartoe ging, 20 jaar geleden. Ja, jij herkent dat misschien wel, hè? Dus ik ben natuurlijk geboren en getogen in Nederland. En dan ga ik voor het eerst naar Turkije. Ja, ik ben toch gewoon Nederlands. Dus ik kijk alles met een Nederlandse bril. En ik weet nog dat ik tegen zoveel dingen aanliep. Dat ik op een gegeven moment leerde, want dat advies kreeg ik ook. Van, je moet in Turkije niet afvragen waarom. Het is gewoon daarom. En als je dat de hele tijd tegen jezelf blijft zeggen, dan wen je dus sneller aan alles wat er om je heen gebeurt. Om een voorbeeld te geven. Ik werkte daar dus op een redactie. En dan zei ze tegen mij, we beginnen hier om 9:00. Dus dan kwam ik daar dus binnen om 9:00. En dan ging ik dus om me heen kijken. En het was gewoon niemand. Niemand was op die redactie. Toen dacht ik, hè? Maar het is toch 9:00? En dan, echt om 10:00 kwamen ze dan langzaam binnenwandelen, weet je wel. Toen zei ik, hè, maar 9:00 moesten we hier toch zijn? Zei ze, 9:00, 10:00, weet je wel, weet je,
4: 12:00.
5: Dus dan kwamen ze altijd veel later binnen. En ook dan zeiden ze, dan zijn we rond 6:00, 7:00 klaar. Maar zo'n werkdag duurde eigenlijk altijd tot 9:00, 10:00. Ja. Weet je, je werkt gemiddeld zo'n 12:00 op een dag. Dus daar moest ik dan heel erg aan wennen. En op een gegeven moment zit je er dan zo in. En op een gegeven moment, ik weet nog heel goed, kwam ik een keer 10:30 zelf binnen. En toen zei ze, Gisha, gefeliciteerd. Je bent officieel Turks geworden. Omdat ik zelf dus te laat was.
4: Guzaartje, en we moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Nou, ik zei het zojuist al. Je bent teruggegaan dus naar het land, hè, waar je ouders zijn geboren. Je bent zelf in Nederland geboren.
5: In Bussum, ja.
4: In Bussum.
5: Ja.
4: Hoe is dat? Je hebt er natuurlijk eerder ook gewoond, hè? 20 jaar geleden voor de Turkse media. Hoe lang werkte je daar voor Turkse media?
5: Ja, steeds in delen. Dus als je alles bij elkaar optelt, denk ik 4 jaar. Ja.
4: En hoe is het dan om weer terug te gaan na zoveel jaar? Om daar weer te gaan wonen en werken?
5: Oh, er is zoveel veranderd. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Maar in mijn tijd was het nog een beetje bijzonder als je vanuit Nederland naar Turkije ging. Het was nog niet zo populair. In de jaren daarna werd het ineens heel erg hot. Hè? Toen Turkije heel erg booming was het heel erg hot om in Turkije te wonen. Maar in mijn tijd niet. En ook het werken was natuurlijk heel anders. Ik merkte wel dat de regels nu zeker aangescherpt zijn. Bijvoorbeeld om als journalist.

0: is daar te werken. Bijvoorbeeld in 2009 heb ik er ook een tijdje gezeten om oud-correspondent Bram Vermeulen te helpen. In die tijd kreeg je bijvoorbeeld een perskaart nog voor 5 jaar. Dat is nu anders. Je krijgt nu een perskaart voor 1 jaar. Nou, dat is er veranderd. De mensen spreken op straat. Gaat ook niet meer zo makkelijk. De Turken zijn heel open, hoor. Vergis je daar niet in, dat weet je vast wel. Ze hebben over alles een mening. Ja. Maar al over bepaalde onderwerpen mensen voor de camera krijgen is best ingewikkeld. En dat is natuurlijk omdat ze bang zijn dat er dan gevolgen zullen zijn. Dus daar loop je ook tegenaan als journalist. Ik merk dat als ik op straat ben met een camera, dat er ook best wel vaak trouwens politieagenten naar je toe komen om te vragen, wat zijn jullie aan het filmen? Dat was vroeger echt, nou, ik ben ze vroeger in die periode bijna niet tegengekomen. En ik kan je zeggen dat dat nu heel vaak gebeurt.
1: Terwijl in de periode dat jij er zat, was Erdogan al aan de macht.
0: Ja, ja, zeker. Maar dat was natuurlijk een hele andere, heel ander Turkije.
1: Een hele andere Erdogan ook.
0: Ja, jij hebt het zelf er vroeger ook wel eens over gehad. Dat was in een tijd dat Erdogan nog door een Brussels weekblad uitgeroepen werd tot Europeaan van het jaar. Ja. Met zijn blik gericht op Europa. Werkte toen met vooral met, ja, een beetje, hoe zullen we het zeggen, met de intellectuelen meer samen. Hij zei, ik ga de corruptie aanpakken. Hij zei, de minderheden moeten meer rechten krijgen. Dat was een hele andere tijd natuurlijk. Ja. En het ging toen natuurlijk ook heel goed met de economie. Ook in 2009, toen er hier een crisis was, was Turkije juist aan het groeien. Dus het waren andere jaren, laat ik het zo zeggen, in Turkije. En nu gebeurt er van alles en nog wat. Jij zei het net zelf al, hè? Intern gebeurt er heel veel, zeker als het gaat om de politiek. Maar ook werken als journalist in Turkije is echt wel anders dan 20 jaar geleden. Ja.
1: Is er iets waar je specifiek tegenaan loopt?
0: Nou, bijvoorbeeld wat ik net zei, wat soms heel, heel vervelend kan zijn, is, kijk, zij kunnen naar je toe komen inderdaad om te vragen, laat je perskaart zien. Maar op het moment dat ik dan bezig ben met een interview, kan zo iemand denken, ja, ik ga niet meer praten. Dus dat kan heel vervelend zijn. Dus dat mensen dan denken, wat is hier aan de hand? Waarom komt er ineens iemand vragen wat ze daar aan het doen zijn? Dus mensen gaan zich dan of een beetje zelf censureren of denken van, oh, ik praat liever niet. Dus het is wel met camera op pad gaan. Zeker naar plekken waar het misschien gevoelig ligt, kan interessant zijn en lastiger zijn om mensen over te halen om te praten.
1: Merk jij van de, want jij zei, mensen zijn, hebben daar natuurlijk altijd wel een mening.
0: Ja.
1: Als je ze wat vraagt, dan hebben ze, valt mij trouwens ook altijd op hoe goed, ontzettend goed ze de politiek volgen.
0: Zeker.
1: De gewone Turken ook zijn altijd heel goed op de hoogte en hebben inderdaad altijd een mening. Maakt het voor hun wat uit dat jij als Turk uit Europa komt? Hoe is hun houding naar Turken uit de diaspora, laat ik het zo zeggen?
0: Ja, dat hangt er dus echt af. Met wie je dus praat. Praat je dus met iemand die de oppositie steunt, of praat je dus met iemand die de regering steunt of Erdogan steunt. Ja. Maar wat mij is opgevallen, dat vond ik dus heel erg opmerkelijk. Er is altijd al wel, zeg maar, een beeld geweest over Turken uit Europa. Maar wat ik de laatste tijd vooral hoor en zie, ook op sociale media, is dat er ook echt een soort woede is, vooral vanuit de oppositieaanhangers, richting de Turken uit Europa. En dat gaat vooral over dat stemmen. Ja. Als je hier niet woont, waarom ga je dan stemmen?
1: Waar bemoei je je mee?
0: Waar bemoei je je mee? Ja. Nou, dat verhaal, nou, dat probeer ik dan soms te nuanceren door te zeggen, nou, dat is in totaal in heel Europa 5% van het electoraat. En niet iedereen die hier kan stemmen, gaat stemmen. Dat is zoveel procent, dat probeer ik dan uit te leggen. Ja. Maar de reactie die je dan krijgt, dat is best intens, kan ik je vertellen. Ja. En ook dat ze dan zeggen, maar woon jij hier dan? En dan zeg ik ja. En dan worden ze wel wat kalmer. En ik heb dus ook op sociale media gezien dat er dus echt ruzies al zijn geweest. Hè, van Turken die uit Europa ineens worden afgesneden op de snelweg. En een vriendin van mij hoorde ik van dat zij met een Nederlandse auto dus in Turkije was. Met een NL-kenteken. En dat ze op haar auto hadden geschreven, rot op. Wow. Weet je wel?
1: Ja. In het Turks.
0: Ja, in het Turks. Dus ik vind dat toch best, ik weet niet of het jou dat dus ook is opgevallen.
1: Ik herken het van vroeger was het eerder zo dat je, als ze geen zin in hadden, dat je vragen stelde, hè, of kwam voor een interview, reportage, dan ging het vaker over, oh, jullie komen zeker negatief nieuws halen, zodat jullie ons zwart kunnen maken in Europa. Jullie zullen toch nooit iets positiefs zeggen over Turkije. Dus meer een soort nationaal.

0: realistische reactie over de buitenlandse pottenkijkers dan dat het echt ging over het gedrag van Turks-Nederlandse kiezers hier.
1: Ja, ook. Daar gaat het dus over. Maar ook, volgens mij is er ook zelfs een filmpje, ik weet het niet zeker, maar is er dus ooit een filmpje geweest van een Turkse man uit Europa, ja, die dus iets zegt over die prijzen. Dat er helemaal niks aan de hand is. Nou, dat is ook bijvoorbeeld iets waar de Turken zich heel erg aan kunnen ergeren. Van hallo, waar heb jij het over? Weet je wel? Dus dat beeld is natuurlijk niet wat alle Turken uit Europa zeggen natuurlijk. Dat ik bedoel, er zijn ook heel veel Turken uit Europa die zeggen, nou, ik merk echt wel dat Turkije duurder is geworden.
0: Maar dat is weer wat anders, toch, dan wanneer Turkse Nederlanders hier gaan stemmen voor de verkiezingen in Turkije.
1: Ja.
0: Dat vind ik een ander verhaal, zeg maar.
1: Ja, maar het zijn dus, ik geef dus even meerdere voorbeelden waarom er nu, tenminste dat valt mij op, in ieder geval een soort, dat ze sneller boos worden als ze als ze het over hebben. Ik had het laatst zelfs in de taxi, dat ik dus het gesprek aan het voeren was. En toen zeiden, ja, jij bent dat gewoon aan het nuanceren, omdat je zelf daar bent geboren.
0: Ja.
1: Weet je, dus, maar gewoon best wel een heftige, gepassioneerde reactie erover. En dat ik dacht, oké, de mensen zijn er ook erg boos. Zeker vanuit de oppositie, want die hebben zoiets van, je woont hier niet, je werkt hier niet, je komt één keer per jaar op vakantie, maar je bepaalt wel de koers van het land.
0: Precies, ja.
1: En daar is inderdaad ook veel woede over, maar ook dus over dat mensen bijvoorbeeld die prijzen, dat ze dan zeggen, nee hoor, ik heb ook goedkopere plekken gezien. Terwijl de gemiddelde Turk natuurlijk in ieder geval echt nadenkt over die prijzen en worden geconfronteerd met die prijzen in Turkije. Dus daar is natuurlijk ook woede over, hoor. Dus,
0: je hebt daar onlangs nog een reportage over gemaakt. Het gaat over protesten tegen dure badplaatsen van lokale Turken. Ja. En jouw reportage ging over dure geprivatiseerde stranden. Wat is daar precies aan de hand?
1: Nou ja, kijk, in Turkije, de openbare stranden horen toegankelijk te zijn voor iedereen. Ja. Voor rijk en arm. Wat je dus ziet, vooral de afgelopen jaren, heb ik begrepen van mensen die hier zich actief voor inzetten, is dat steeds meer bedrijven die stranden hebben overgenomen door daar bijvoorbeeld lichtbedden te plaatsen, restaurants en steigers te plaatsen, platforms te plaatsen. Ja. Er wordt volop gebouwd. Iemand zei, ja, complete bouwwerken worden daar neergezet. En één man die ik had gesproken, die zegt, ja, wij hebben nu 1,5 kilometer gelopen en wij hebben niet het zand kunnen aanraken, weet je wel. En dat kan niet, want dat hoort eigenlijk niet, want het is een openbare strand. En wat er dan gebeurt is dat als je dan daar wel wil liggen of genieten van de zon, dan moet je dus een prijs gaan betalen. Nou, die vrouw die vertelt dus in die reportage aan ons van minimaal kost dat 1500 Turkse lira. En als je dat omrekent is dat €28 per persoon. Dus zij zegt al, als je met z'n vieren bent, moet je maar uitrekenen. Dat loopt snel op. Nu is Bodrum natuurlijk wel een beetje een soort Nice van Turkije. Hè? Maar ik kan je vertellen, door de jaren heen, dit zijn echt hele hoge bedragen. En het is niet alleen in Bodrum. Dit zie je ook in andere badplaatsen. Je ziet ook die demonstraties in andere badplaatsen. Op sociale media zie je best wel veel filmpjes dat mensen hier zich tegen verzetten.
0: Celebrities ook, die dit eigenlijk wel kunnen betalen. Dat vond ik wel vrij nieuw. Zag ik voorbij komen. Die klaagden over dat het te duur is.
1: Dat het te duur is. Want die prijzen zijn, een gemiddelde Turk met het minimumloon, die zou er niet eens naartoe kunnen gaan. Nee. En heel veel mensen zeggen ook, dan heb je nog niet eens gegeten en gedronken. Dus daar zit het eten en drinken niet bij. Dus het zijn super hoge bedragen. En dat gebeurt er dus, dat mensen die daar wonen, of de Turken die in hun eigen land op vakantie willen gaan, kunnen dus de zee niet ingaan. Omdat ze zeggen dat de zee dus wordt geclaimd eigenlijk door die bedrijven. En ze zeggen ook, ja, de zee ingaan moet een recht zijn en geen luxe worden. En dat zie je dus nu wel in Turkije, dat steeds meer, ja, van die kleine demonstraties zie je dan, maar je ziet het wel, ja.
0: Wat mij ook altijd weer trouwens, niet, want ik kom net uit Turkije, wat me altijd opvalt is dat mensen klagen over de, en dat klopt ook, over de slechte economie en die torenhoge inflatie, maar terrassen zitten daar altijd vol.
1: Ja.
0: En dan denk ik van, dit klopt toch niet? Want je zou toch enigszins denken dat je er iets van terug ziet, dat mensen het moeilijker en zwaarder hebben.
1: Ja.
0: Ik zie het niet echt terug, hoor, in het straatbeeld. Maar dan heb ik het wel over grote steden.
1: Ik had het zelf,
0: dat was
1: hoor.
0: Istanbul, oké. Okay.
1: Dus toen ik er net ging wonen, dacht ik ook van, maar hoe kan dit toch, weet je wel? Die prijzen, en toch zie ik overal volle terrassen, alles loopt. Maar wat ik wel hoor, dat vind ik dus wel interessant van de mensen, is dat ze zeggen, vroeger, toen dus er geen hoge inflatie was en de prijzen niet zo aan het stijgen waren, waren mensen aan het sparen. Dus mensen waren aan het sparen om een zomerhuis te kunnen kopen of zelf een huis te kunnen kopen. Die mogelijkheid is er nog niet meer. Dus nu hoor je dus van mensen, we geven het nu gewoon meteen uit.
0: Oh, zo van, er is toch geen morgen waar we echt rekening mee kunnen houden.
1: We geven het nu meteen uit. Je hoort ook dat heel veel mensen met schulden leven. Hè? Dus dat ze met de ene creditcard dan geld weer lenen van de buren en dan weer dichten en dan weer een nieuw schuld hebben bij de buren. Dus dat hoor je. En je hoort natuurlijk ook dat de rijken daar zitten. Want ja, de rijke mensen die blijven dat natuurlijk betalen. Ook de toeristen trouwens. Er komen natuurlijk ook veel toeristen uit Rusland, uit Dubai. Ja. En ik heb dat ook met mijn eigen ogen gezien. Die betalen dat gewoon. Kijk, in een hele dure wijk zijn die prijzen sowieso wat hoger. Maar ik hoorde laatst nog iemand zeggen dat hij voor een matcha thee €9 had betaald. Ja, dat zijn best wel hoge bedragen. Tuurlijk kan je het zo duur maken als je wil. Maar ik denk dat iedereen, of je nou voor of tegen de Turkse regering bent, ik denk dat iedereen in Turkije zeker erkent gewoon dat die prijzen abnormaal hoog zijn. Maar ik denk ook dat het de ondernemers trouwens zijn. Dat iedereen een beetje maar zelf de prijs bepaalt. Want dat zie ik dus ook. Ja. Ik zie dus bij de ene is het dan kost het zoveel. Bij de ander kost het zoveel. Dan denk ik dat die ook een soort vrij spel hebben of zo. Om gewoon hele hoge bedragen te gaan vragen.
0: Ja, ik heb met behoorlijk wat Turken dus afgelopen zomer, toen ik op vakantie was, gesproken over die verkiezingen die eraan zitten te komen. 2028, men gaat er inderdaad vanuit dat 2027 zal worden, dus volgend jaar.
1: Ja.
0: En dan gaat het over de economie. En dan zeg ik van wat gaan jullie dan stemmen? Want dan is duidelijk dat je verandering wil. En dan kreeg ik eigenlijk bijna standaard het antwoord. Het zal toch wel weer Erdogan worden, want er is geen alternatief. Want kijk dan naar de oppositiepartij. Die is nu totaal verdeeld. Viel deze zomer uit elkaar, zei ik al toen we begonnen. 90 Kamerleden stapten over naar een nieuwe partij. De Jinnenparty, dus van de JP. Dat was de grootste.
1: Ja.
0: Die is teruggevallen naar 44 zetels.
1: Ja.
0: En dat is dan ook de partij van Ikrem İmamoğlu, de afgezette burgemeester van Istanbul en de grootste rivaal van Erdogan. Je kan je afvragen, kan deze afsplitsing in het voordeel van die oppositie, van de oppositie werken? Of kan het ze juist eerder schaden vanwege die verdeeldheid die nu weer is ontstaan?
1: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Want als die verkiezingen dan volgend jaar er zijn, dan is het natuurlijk, je hebt een jaar de tijd. Hè, dus dan moet je campagne gaan voeren in een land waar campagne voeren voor de oppositie natuurlijk al heel lastig is, omdat heel veel zenders natuurlijk in handen zijn van de regering of geleerd zijn aan de regering. Mm-hmm. Maar toch is de oppositie, zoveel jaar geleden zijn ze de grootste geworden, hè, met die regionale verkiezingen. Maar hun belangrijkste kandidaat, de meest populaire man, Ikrem İmamoğlu, de burgemeester van Istanbul, inmiddels afgezette burgemeester, zit nu al langer dan een jaar vast.
0: Ja.
1: De Özgür Özel, die heeft het toen een beetje overgenomen. Nou, die heeft dus nu een nieuwe partij opgericht. Maar ik hoor wel vanuit de oppositie dat hij het verrassend goed doet. Dat hadden ze dus niet verwacht. Je ziet ook, je zegt het net zelf al, 90 parlementariërs zijn met hem meegegaan. Hij zelf zegt dat ruim 200 burgemeesters al achter hem staan.
0: Mm-hmm.
1: Dus hij heeft een groot deel van die oppositie mee. En de vraag is natuurlijk, hoe gaat dat eruit zien het komend jaar? Hoeveel ruimte gaat de oppositie krijgen om politiek te bedrijven in Turkije? Nu zijn er analisten die zeggen, ik zie het somber in. Want de oppositie is verdeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dus die stemmen zijn dan ook verdeeld. Dus als die verkiezingen er zijn, in deze tijd, zeker als je kijkt naar wat er in de wereld op dit moment gebeurt,
0: mm-hmm,
1: gaan mensen toch terug oude vertrouwde, iemand die er al 24 jaar volgens mij zit op dit moment. Dat hoor je, maar je hoort ook echt wel geluiden, zeker vanuit de oppositie, is er nog wel dus hoop dat er, ook al is het moeilijk, ook al zijn die obstakels er, ook al is er bijna geen ruimte om campagne te voeren, dat ze toch denken dat juist met de problemen nu, dat hij het goed kan gaan doen tijdens.
0: Weet je wat ik me ook altijd afvraag, is dat Turkije, sociale media, gebruik van internet, vooral onder jongeren, ligt hoog.
1: Ja.
0: Als je niet aan kan schuiven bij die omroepen, hè, omdat, wat je al zei, zijn vaak Erdogan-gezinde eigenaren. Ja. Die campagnevoering die verloopt niet altijd eerlijk. Maar waarom zouden ze het niet steviger inzetten op sociale media?
1: Dat doen ze dat al, ook niet? Dat doen ze al wel, hoor. Je hebt zeker op. Je ziet bijvoorbeeld dat ze heel veel Foxpops en zo halen op straat. Ja. Oppositie. Oppositie heeft ook verschillende kanalen, hoor. Ook op tv natuurlijk en de kranten. Dus er is wel een bereik. Alleen, zij zeggen, die ruimte wordt voor ons steeds kleiner en kleiner. Want iedereen die democratisch is gekozen, zegt de oppositie, wordt op dit moment aangeklaagd of zit op dit moment in de gevangenis. Dus al die mensen, die belangrijke gezichten die ze hebben, die zitten nu of dus in de gevangenis of worden aangeklaagd. Dus ze zeggen, ja, het wordt ons onmogelijk gemaakt. Er wordt alles aan gedaan om die oppositie juist monddood te maken, om de oppositie buitenspel te zetten. Ja. Maar ondanks dat gaan ze dus door. En ik denk dus dat dat we echt moeten afwachten wat er de komende maanden gaat gebeuren. Want ze hebben wel een heel ambitieus programma. Ze willen meer het land ingaan. Ze willen meer de gemiddelde kiezer gaan bereiken. Hij wil ook meer dialoog weer gaan opvoeren met de Koerden. Dus het is heel interessant wat er gaat gebeuren, denk ik, de komende maanden in Turkije. Maar wat jij zegt, een beetje dat mensen het hebben opgegeven, dat is een beetje volgens mij wat jij bedoelt, hè? Ja. Van er gaat toch niks meer veranderen. Ja, absoluut, die geluiden hoor je, absoluut, die hoor je ook. Ja.
0: Terwijl als de burgers zeggen van ach, het zal wel weer Erdogan worden, maar Erdogan mag na 2028 officieel toch eigenlijk niet meer aantreden, omdat presidentschap daar, dacht ik, een limiet van 2 termijnen kent.
1: Ja, dan moeten ze, dat zeggen dus analisten, denken dan ook, dat want je, het parlement moet natuurlijk meegaan, dus dan kan je dus vervroegde verkiezingen uitroepen en dat waarschijnlijk dus gaat gebeuren, dat er vervroegde verkiezingen
0: dan
1: worden uitgeroepen. Ja. Maar dan nog blijft het een hele spannende tijd in Turkije. Dat kijk, die oppositie is nu inderdaad verdeeld, maar ze hebben dus best wel veel mensen gekregen. Wat gaat er de komende maanden gebeuren? Er zijn ook heel veel mensen bang dat deze man Özgür Özel, want er loopt al een zaak volgens mij tegen hem, dat ze denken, nou, wordt hij straks niet dan gearresteerd? Omdat er dus zoveel mensen ook zijn gearresteerd. Wie gaat de kandidaat dan worden? Er worden allerlei namen genoemd. Dus dat wordt heel interessant om te zien. En we zien natuurlijk ook dat de Turken zelf altijd op de persoon stemmen. Hè? Het is natuurlijk heel anders dan in Nederland. In Nederland kijken we natuurlijk naar een partijprogramma. Vullen we zo'n vragenlijst in. Dan kijken we welke partij past eigenlijk bij mij. Maar ik zeg altijd, in Turkije stemmen ze echt op de persoon zelf.
0: Hoe betrouwbaar ziet hij eruit? En draagt hij geen wielers?
1: Als Erdogan bij de oppositie zou zitten, dan zouden zijn aanhangers ook op de oppositie stemmen. Dus ja, ze kijken echt heel erg naar de persoon. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat. Het worden hele spannende tijden, denk ik, in Turkije.
0: En een spannende tijd dus voor jou om er te zijn. Ja. Ja, ik weet dat jouw droom jarenlang was om daar als correspondent aan de slag te gaan.
1: Ja.
0: Was ook, nou dat weet je, super blij voor je dat je dat nu kan doen.
1: Ja.
0: Wat betekent het persoonlijk voor jou? Zeg maar meer. Ik werd zelfs bijna emotioneel toen jij het horen kreeg dat je daar als correspondent aan de slag kon gaan. Omdat het je droom is natuurlijk, maar ook omdat je teruggaat naar het land van onze ouders.
1: Ja.
0: En dat heeft, dat is heel gek, want zij kwamen hier om dromen waar te maken. En wij gaan terug om onze dromen waar te maken. Ik vind dat iets bijzonders.
1: Ja, nou ja, kijk, ik heb best wel een zware periode gehad. Mijn vader is inmiddels overleden, bijna een jaar geleden. Maar een jaar geleden werd het bekendgemaakt. Dus hij heeft dat nog wel meegekregen. En dat was een heel, heel mooi moment. Hij was ook heel trots, want onze ouders kwamen natuurlijk naar Nederland om een beter leven op te bouwen.
0: Ja.
1: Zij keken vroeger ook naar het NOS-journaal. En dan dat zijn dochter nu correspondent is.
0: Ja. Kijk, meteen emotioneel. Je vervult een droom ook voor hem.
1: Ja.
0: Wat mooi om te horen.
1: Jeetje.
0: Okay. We zijn hetzelfde, je weet het toch. Het zijn van Turken.
1: het is een heel mooi moment dat hij dat nog heeft meegekregen. En mijn moeder, het is een beetje grappig, niet grappig. Mijn moeder die zit nu in een verzorgingshuis, heeft Alzheimer.
0: Ja.
1: En ik moet je raakt er natuurlijk aan gewend. Maar bij mijn moeder is het zo van, ga je naar Turkije? He, woon je in Turkije? Dus die geeft elke keer een hele rare reactie. Want mijn moeder was 18 toen ze naar Nederland kwam om een leven op te bouwen. En zij zei altijd, Nederland heeft jouw leven gered en mijn leven gered. Dus zij Zij zei ook altijd, ik wil hier begraven worden in Nederland. Dus zij is altijd dan verbaasd als ik zeg, ik woon nu in Turkije.
0: Ja,
1: dan zegt
0: ze,
1: hè? Wat doe je nou in Turkije? Wat doe je nou in Turkije? Maar goed, dus het is een heel mooi moment voor mij geweest. Maar ook een verdrietig moment, ja.
0: Mag ik je hartelijk danken voor dit mooie gesprek. En ik wens je daar heel veel succes.
1: Ja.
0: En wij gaan straks nog even nakletsen. Nu eerst één vandaag met Lammert de Bruin.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
2: Human.
3: Koen Verbraak.
4: Het is zaterdag 5 jaar geleden dat de Taliban de macht in Afghanistan heroverde. Het streng islamitische bewind is strikter in de leer dan ooit. Vrouwen mogen helemaal niets meer. En kindhuwelijken en lijfstraffen zijn weer gewoon toegestaan. Toch was er onlangs een Taliban-delegatie welkom in Brussel om te praten over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Welke verhalen horen Afghaanse Nederlanders van familie en vrienden in Afghanistan? En waar putten ze nog hoop uit?
2: Zaterdag om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos. En ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
3: Lammert de Bruin.
9: Goedemiddag. De grenzen schuiven op in de hybride oorlogsvoering. De vermoedelijke Russische drone met explosieven op het vliegveld bij Leipzig zet de boel op scherp. Hoe moeten Duitsland en de NAVO hier nu het beste op reageren? Dat zometeen in 1 vandaag, na het NOS Journaal. En dat krijgt u van Casper Meijer.
10: Twee speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De twee ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Contact nu met correspondent Meike Weijers vanuit Sydney. Meike, waarom hebben deze vrouwen de Australische nationaliteit gekregen?
11: Nou ja, je zei het al, tijdens die kampioenschappen die in Australië plaatsvonden, weigerden ze tijdens een wedstrijd of voorafgaand aan die wedstrijd om het volkslied mee te zingen. En daarom zijn ze in Iran bestempeld als verraders van het land. Het gebeurde ook enkele dagen na het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Dus er was toen heel veel onrust daarover. En al meteen was duidelijk dat ze mogelijk gevaar zouden lopen als ze terug zouden gaan naar Iran. En daarom heeft de Australische regering alle speelsters toen meteen een humanitair visum aangeboden. En in eerste instantie ging ook een hele groep voetbalsters op dat aanbod in. Maar uiteindelijk hebben de meesten toch besloten om terug te gaan naar Iran. Behalve dus deze twee die vandaag de Australische nationaliteit hebben gekregen.
10: En ze vroegen dus 5 maanden geleden asiel aan. Waarom moesten ze er zo lang op wachten?
11: Nou ja, 5 maanden, dat valt eigenlijk best mee voor Australische begrippen. Een visumproces hier kan echt jaren duren. Dus ze hebben een versnelde procedure gekregen. Er zijn mensenrechtenorganisaties die zeggen dat hier ruim 350 Iraanse vluchtelingen in het land wonen, die al jarenlang een tijdelijk visum krijgen en dus elke 6 maanden of een jaar mogelijk het land uitgezet kunnen worden. En zij zeggen, waarom kan zo'n regeling, zo'n snelle sociale regeling niet ook voor hen mogelijk gemaakt worden.
10: Dus eigenlijk is het heel snel gegaan, zou je kunnen zeggen. Gaan ze ook verder met voetballen nu ze in Australië wonen?
11: Ja, ze trainen sinds een paar maanden mee met de vrouwenploeg van de club Brisbane Roar in Brisbane dus. Ze zijn volgens mij geen vast onderdeel van het team, maar er is toen wel gezegd door een woordvoerder van de club dat ze altijd welkom zijn.
10: En je noemde net best een groep speelsters, zong niet mee met het volkslied, maar zijn uiteindelijk wel teruggekeerd naar Iran. Is er iets bekend over hoe het hen is

0: vergaan sinds ze terug zijn?
1: Nee, er is heel weinig over bekend. En dat is ook wel zorgelijk, vindt men hier. Ja, er zijn 5 speelsters die in eerste instantie op het aanbod ingingen en uiteindelijk toch teruggingen. En volgens Australische media komt dat omdat vermoedelijk hun families en zijzelf zijn bedreigd. Dus zij zijn teruggegaan, maar we weten nu niet hoe het met hen gaat.
0: Dank u wel, correspondent Meike Weijers vanuit Australië. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC die verschillende slachtoffers sprak. Het gaat om een trainingscentrum in de plaats Harrogate, waar alle recruten van 16 jaar oud terechtkomen. Een van de meisjes vertelt hoe ze als 17-jarige urenlang werd verkracht door haar collega-recruten. Ze deed aangifte bij de politie, maar er werd niemand vervolgd. De afgelopen 8 jaar zijn er in totaal 276 klachten ingediend over ongewenst seksueel gedrag. Dat werd gepleegd door andere junior-recruiten, maar ook door het personeel. Het natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai blijft voorlopig dicht voor publiek. De noodverordening die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand blijft van kracht, omdat er nog altijd rookdampen hangen, takken kunnen vallen en de bodem instabiel is, meldt de gemeente Venraai. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem van rivieren en andere waterwegen. Daardoor ontstaan scheuren in muren en daken en hangen deuren en ramen scheef. Ondernemers hebben weer meer vertrouwen in de toekomst, blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En de zorgen zijn nu iets afgenomen. In Sneek in Friesland was gisteravond een grote vechtpartij. Volgens Omroep Friesland ging het mogelijk om hooligans van voetbalclubs Cambuur en Heerenveen. In Sneek is de jaarlijkse Sneekweek bezig, een zeilwedstrijd met grote feesten. Op het eilandje in het Sneekemeer liep het uit de hand. Daar gingen meerdere mensen met elkaar op de vuist, zegt de organisatie.
2: Ja, wij hier een vechtpartij van een groep en dat rommelt uit de hand. En ja, daar hebben we op ingriepen bij de beveiliging en is ik opgeschaald met politie en orendiensten om dat in te dammen. En die wilden we eigenlijk zo snel mogelijk van het eiland hebben.
0: Vanwege de vechtpartij werd de pont naar het eiland stilgelegd. Bezoekers moesten daardoor urenlang wachten voordat ze van het eiland af konden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Van filmmaker Nina Broers heeft een Student Academy Award gewonnen. De belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. In de film staat de vraag centraal: waarom heb ik geen zin in seks? Vertelt Broers.
3: Omdat ik zelf heel lang heb gezocht, zeg maar, een antwoord op de vraag, zeg maar, ja, waar is mijn libido? En een hele route afgelegd. Langs seksologen en doktoren en andere hulpinstanties, ja, om een antwoord op die vraag te krijgen. En eigenlijk heeft ik nergens een stap vooruit kunnen zetten. Dus het was een beetje een insteek qua last resort van misschien kunnen we met z'n allen even kijken naar hoe en wat om een antwoord op die vraag te kunnen vinden.
0: Winnaars van de Student Academy Awards krijgen naast een medaille en een paar duizend euro ook de kans om te netwerken met Amerikaanse filmmakers. En ook mag ze de film insturen voor de Oscars. Nina is de 4e Nederlandse winnaar van de prijs voor studentenfilms. Het is 6:30 over 12, het weer nog. Zonnig, maar ook wat wolkenvelden. In het noorden later kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen schijnt de zon flink en wordt het maximaal 26 graden.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: NPO Radio 1. Avro Tros. Hardrijdende busjes, bezorgers die niet aanbellen en pakketten die zoek raken. Het is een bijna dagelijkse ergernis voor heel veel mensen, blijkt uit een onderzoek door onze opiniepanel. Straks alle cijfers. En Julia, jij werd op je vakantie bijna gebeten door een kwal.
8: Ja, en niet zomaar een kwal, maar vermoedelijk een Portugees oorlogsschip. Want daar zwemmen op het moment veel van aan de kust bij Spanje en Frankrijk. Straks een waarschuwing wat je wel en niet moet doen.
7: Nu eerst de Russen.
9: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
7: Want hoe veilig zijn we in Europa nog voor Russische agressie? Die vraag leeft nu op de luchthaven van Leipzig. Een drone met explosieven is gevonden vlakbij Oekraïnse vliegtuigen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken spreekt van een nieuwe dreiging. Bart van den Berg van Instituut Klingendaal, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
7: Is dit inderdaad een nieuwe dreiging? Een nieuw niveau van dreiging?
10: Nou, wat mij betreft niet. We hebben al veel incidenten in Europa gezien waar mogelijk ook de Russen achter zaten. Bij deze is dat overigens nog niet bevestigd. Maar we hebben al sabotage-incidenten gezien, brandstichtingen, cyberaanvallingen, aanvallen, verstoringen van spoorwegen. We hebben van alles gezien.
7: Ja.
10: En wat mij betreft past dit in een breder patroon.
7: Maar dit lijkt toch wel een stapje verder te gaan gevoelsmatig, een drone met explosieven eraan.
10: Ja, dat zou wel weer een nieuwe escalatie kunnen zijn. Opnieuw zouden we nog steeds moeten zien, hè, of dan ook daadwerkelijk de Russen hierachter zitten. Maar nee. Dat zou een hele goede kandidaat kunnen zijn voor dit. En als dat ook echt daadwerkelijk allemaal zo blijkt, dan is dat absoluut wel weer een nieuwe stap. Zeker omdat natuurlijk luchtvaart heel erg kwetsbaar is. Dus als een vliegtuig al dan niet op de grond wordt getroffen of sterker nog in de lucht. We hebben het zelf natuurlijk met MH17 gezien. Dan kunnen de gevolgen gigantisch zijn.
7: Ja, valt dit nou ook onder artikel 5 van de NAVO? Een aanval op een lidstaat en dus een aanval op de gehele NAVO?
10: Nou, de artikel 5 van de NAVO is geen absolute grens. Dus dat is altijd een politieke inschatting over waar die precies ligt. Dus mijn verwachting is dat als dit incident fout was gegaan en er waren er waren doden en gewonden gevallen, dan is er nog steeds de kans beperkt dat dit als artikel 5 beschouwd zou kunnen gaan worden. Maar als de incidenten groot genoeg zijn of een accumulatie van incidenten, dus als een hele serie, dan zou op een gegeven moment...
7: Hij werd op je vakantie bijna gebeten door een kwal.
8: Ja, en niet zomaar een kwal, maar vermoedelijk een Portugees oorlogsschip. Want daar zwemmen op het moment veel van aan de kust bij Spanje en Frankrijk. Straks een waarschuwing wat je wel en niet moet doen.
7: Nu eerst de Russen.
9: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
7: Want hoe veilig zijn we in Europa nog voor Russische agressie? Die vraag leeft nu op de luchthaven van Leipzig. Een drone met explosieven is gevonden vlakbij Oekraïnse vliegtuigen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken spreekt van een nieuwe dreiging. Bart van den Berg van Instituut Klingendaal, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
7: Is dit inderdaad een nieuwe dreiging? Een nieuw niveau van dreiging?
10: Nou, wat mij betreft niet. We hebben al veel incidenten in Europa gezien waar mogelijk ook de Russen achter zaten. Bij deze is dat overigens nog niet bevestigd. Maar we hebben al sabotage-incidenten gezien, brandstichtingen, cyberaanvallingen, aanvallen, verstoringen van spoorwegen. We hebben van alles gezien.
7: Ja.
10: En wat mij betreft past dit in een breder patroon.
7: Maar dit lijkt toch wel een stapje verder te gaan gevoelsmatig, een drone met explosieven eraan.
10: Ja, dat zou wel weer een nieuwe escalatie kunnen zijn. Opnieuw zouden we nog steeds moeten zien, hè, of dan ook daadwerkelijk de Russen hierachter zitten. Maar nee. Dat zou een hele goede kandidaat kunnen zijn voor dit. En als dat ook echt daadwerkelijk allemaal zo blijkt, dan is dat absoluut wel weer een nieuwe stap. Zeker omdat natuurlijk luchtvaart heel erg kwetsbaar is. Dus als een vliegtuig al dan niet op de grond wordt getroffen of sterker nog in de lucht. We hebben het zelf natuurlijk met MH17 gezien. Dan kunnen de gevolgen gigantisch zijn.
7: Ja, valt dit nou ook onder artikel 5 van de NAVO? Een aanval op een lidstaat en dus een aanval op de gehele NAVO?
10: Nou, de artikel 5 van de NAVO is geen absolute grens. Dus dat is altijd een politieke inschatting over waar die precies ligt. Dus mijn verwachting is dat als dit incident fout was gegaan en er waren doden en gewonden gevallen, dan is er nog steeds de kans beperkt dat dit als artikel 5 beschouwd zou kunnen gaan worden. Maar als de incidenten groot genoeg zijn of een accumulatie van incidenten, dus als een hele serie, dan zou op een gegeven moment dat kunnen betekenen dat...

0: incidenten in Europa gezien waar mogelijk ook de Russen achter zaten. Bij deze is dat overigens nog niet bevestigd. Maar we hebben al sabotage-incidenten gezien, brandstichtingen, cyberaanvallingen, aanvallen, verstoringen van spoorwegen. We hebben van alles gezien.
1: Ja.
0: En wat mij betreft past dit in een breder patroon.
1: Maar dit lijkt toch wel een stapje verder te gaan gevoelsmatig, een drone met explosieven eraan.
0: Ja, dat zou wel weer een nieuwe escalatie kunnen zijn. Opnieuw zouden we nog steeds moeten zien, hè, of dan ook daadwerkelijk de Russen hierachter zitten. Maar ja. dat zou een hele goede kandidaat kunnen zijn voor dit. En als dat ook echt daadwerkelijk allemaal zo blijkt, dan is dat absoluut wel weer een nieuwe stap. Zeker omdat natuurlijk luchtvaart heel erg kwetsbaar is. Dus als een vliegtuig al dan niet op de grond wordt getroffen, of sterker nog in de lucht. We hebben het zelf natuurlijk met MH17 gezien. Dan kunnen de gevolgen gigantisch zijn.
1: Ja, valt dit nou ook onder artikel 5 van de NAVO? Een aanval op een lidstaat en dus een aanval op de gehele NAVO?
0: Nou, de artikel 5 van de NAVO is geen absolute grens. Dus dat is altijd een politieke inschatting over waar die precies ligt. Dus mijn verwachting is dus dat als dit incident fout was gegaan en er waren doden en gewonden gevallen, dan is er nog steeds de kans beperkt dat dit voor als artikel 5 beschouwd zou kunnen gaan worden. Maar als de incidenten groot genoeg zijn, of een accumulatie van incidenten, dus als een hele serie, dan zou op een gegeven moment dat kunnen betekenen dat kwalificeert voor artikel 5. En dat je dat echt als een aanval op het bondgenootschap wordt beschouwd. Maar ik verwacht dat in dit geval, ja, dat dit nog onder die drempel zal blijven.
1: Ja. Hoe moet een land als Duitsland hier nu het beste op reageren? De Duitse minister spreekt dus van een nieuw niveau van dreiging. Neemt het dus heel serieus, maar hoe moet je hier nu op reageren?
0: Ja, ik denk sowieso dat Duitsland dat met bondgenoten zal moeten doen. Want hoe breder je zou kunnen staan, hoe sterker je staat. Dus wat altijd belangrijk is om de verdediging goed op orde te hebben. Maar alleen verdedigen overal is niet voldoende. Dus je kan niet alle vliegvelden, alle treinstations, je kan niet alles zomaar beveiligen. Dus je moet ook een sterk signaal geven richting tegenstanders, dat je ook bereid bent om er eventuele repercussies achter te gaan zetten. En stel, als Rusland hierachter zit, en dat zou zomaar zo kunnen zijn, dat je ze ook het signaal geeft dat ze ook een tik terug zouden kunnen gaan krijgen op het moment dat ze door blijven gaan met deze mate van agressie.
1: Dus echt spierballentaal.
0: Op een gegeven moment zal je wel moeten. Want alleen verdedigen en alleen als een soort bokser klappen incasseren en niks terug uitdelen, dat schrikt niet af. En uiteindelijk gaat het ook om afschrikking. Dus je wil heel duidelijk maken tegen een vijand dat je ook bereid bent om verdere stappen te nemen. En dat kunnen bijvoorbeeld economische sancties zijn, diplomatieke repercussies. Maar heel veel van die middelen zijn al ingezet. Dus je wil ze ook wel een hint gaan geven dat je eventueel bereid bent om verder te gaan als deze agressie continu door blijft gaan. Want wat we wel zien is dat Europa het aantal incidenten die worden gezien als hybride aanvallen, ja, dat neemt gewoon enorm toe. Dus we zullen daar toch een ander antwoord op moeten gaan formuleren.
1: Maar wat zou dat andere antwoord dan moeten zijn?
0: Nou, het zou bijvoorbeeld een keer een stevige cyberaanval terug kunnen zijn. Okay. Dat zijn momenteel dingen waar we nog niet, waar we altijd ver van zijn gebleven. Omdat het namelijk ook schuurt met kaders zoals het internationaal recht. Hè. Kan en mag je dat zomaar doen. Maar helaas is de wereld zoals we hem nu hebben, is geen wereld meer die of oorlog of geen oorlog is. We zitten in een soort van grijze schaduwzone tussen die twee werelden in. En helaas zie je dat Rusland steeds verder aan het gaan is. En ook andere partijen, bijvoorbeeld zoals Iran, die zijn steeds verder aan het gaan met verschillende vormen van agressie. Iran heeft meerdere aanslagen uitgevoerd in Nederland, waarbij ook mensen in Nederland omgekomen zijn. En dat alleen maar juridisch proberen te gaan vervolgen, dat gaat vermoedelijk niet alleen tot de effecten leiden die we zouden willen zien.
1: Nee. Nu had u het ook over de verdediging. Hoe makkelijk of moeilijk is het om je tegen drones te verdedigen?
0: Ja, het is eigenlijk heel erg lastig. Wat we ook mee hebben gekregen over dit incident, dat de Duitse autoriteiten hebben gezegd dat het een geavanceerde drone is geweest, die niet via bijvoorbeeld bepaalde middelen het stop is geweest. Hè. Dus ik weet niet precies wat ze daarop in hebben gezet, maar het zou zomaar kunnen zijn dat er drones gebruikt worden die bijvoorbeeld heel moeilijk te verstoren zijn met elektronische oorlogsvoeringsapparatuur. Hè? Dat in vaktermen heet dat jammen. Dat zou. Dus als dat niet lukt, dan moet je ingrijpendere maatregelen gaan gebruiken om die aan te pakken. En zeker als je kijkt naar de hoeveelheden objecten die aangevallen kunnen worden, dat zijn er gewoon heel erg veel. Dus als je daar overal beveiligingsmaatregelen

0: eigenlijk neer moet gaan zetten, dan lopen de kosten gigantisch op en ben je eigenlijk alleen maar aan het, ja, aan het verdedigen. En dat hoeft dus niet eens de agressie te stoppen. Dus je voorkomt alleen incidenten.
1: Zijn er eigenlijk meer van dit soort aanvallen die wij gewoon niet weten? Of die niet naar buiten komen? Heeft u daar een beeld van?
0: Ja, er zijn sowieso een heel veel onopgeloste incidenten. Er hebt natuurlijk vorig jaar is een hele hoeveelheid van incidenten, ook mogelijk in Nederland geweest, waar meldingen zijn geweest van drones. Maar het is nog steeds onduidelijk of die er zijn geweest, of wat spookincidenten zijn geweest. Of waarschijnlijk was het een mix van. Dus zijn er wel een aantal echte incidenten geweest en een aantal niet. Er is nog heel erg veel onduidelijk daarover. En dat is ook de wereld waarin we zitten. Vaak ga je ook helemaal niet kunnen aantonen wie erachter heeft gezeten. En of er iets is geweest of niet. Maar een aantal andere dingen zijn heel erg duidelijk geweest. Is bijvoorbeeld september vorig jaar zijn er 21 Russische drones zijn er duidelijk geland op Pools grondgebied. Een aantal weken geleden zijn er Russische drones vanuit Rusland zijn er geland op Roemeens grondgebied. En eentje is ook midden in Roemenië uit de lucht geschoten door een gevechtsvliegtuig. Dus dat deze mate van agressie toeneemt en dat er echt incidenten plaatsvinden die ook strak te herleiden zijn op Rusland, dat is duidelijk. En Rusland gaat hier ook niet zomaar mee stoppen. Dus omdat er ook geen kosten voor Rusland zelf er tegenover zijn, aan zijn verbonden. Sancties zijn al ingevoerd, diplomatieke relaties bestaan eigenlijk niet meer. Dus wat weerhoudt Rusland hier nog van? En natuurlijk het doelwit wat ze hebben gehad, dat was ook waarschijnlijk een Oekraïns transportvliegtuig. Dus zij zien dit waarschijnlijk ook in een eigen narratief als een legitiem doelwit.
2: Ja. Nu hebben we het al eigenlijk meer dan een jaar over deze hybride oorlogsvoering, maar toch heb ik het gevoel dat er niet genoeg actie tegen gedaan wordt. Klopt dat? Wordt het er langzaam op gereageerd? Of moeten we ook heel voorzichtig te werk gaan?
0: Ja, dus er zijn heel veel dilemma's in. Dus het is heel erg lastig. Het eerste is dat voordat je gaat reageren wil je ook echt zeker weten of je het bij het juiste eind hebt. Het is natuurlijk heel erg knullig als je heel stevig gaat reageren en blijkt dat je ernaast zit. Dus dat bijvoorbeeld niet Rusland is geweest, maar wel een crimineel. Het lijkt mij onwaarschijnlijk in dit geval, maar het zou nog steeds kunnen. Dus eerst moet je de feiten hebben. En bij heel veel incidenten zijn de feiten vaak helemaal niet beschikbaar. Dus dat is gewoon enorm lastig. Als je dan wel de feiten hebt, dan merk je dat het voor ons in het Westen heel erg lastig is om eigenlijk te erkennen en te herkennen dat we in een nieuwe fase terecht zijn gekomen, waarbij we het conflict met Rusland eigenlijk veel verder is dan dat we in onze procedures, dan de ruimte die we in onze procedures hebben. Want we gaan nog steeds uit van een wereld van vrede, of niet. Maar die schaduwzijde, daar hebben we heel weinig voor geregeld. Dus dat maakt ook een reactie heel erg lastig. We hebben het vorig jaar ook gezien toen in Estland op een gegeven moment Russische straaljagers daar 15 minuten lang in het luchtruim hebben gehangen. De procedure stond het niet toe om daar adequaat actie op te ondernemen. Dus je ziet dat daar nog enorme stappen in gemaakt moeten worden. En dat schrikt dus vervolgens ook die tegenstander niet af. Want Rusland ziet dat wij heel veel moeite hebben om met een reactie te komen. Ja. En die ziet zichzelf eigenlijk alleen maar gesterkt in zijn eigen agressie.
2: Dank u wel, Bart van den Berg van het Instituut Klingendaal. Het werd als een groot financieel debakel gezien, de aankoop van ABN AMRO door de Nederlandse staat tijdens de kredietcrisis. Maar nu lijkt de staat toch kiet te spelen en dat betekent een meevaller van 7 miljard euro. Hoe dat precies zit vragen we zo aan Martin Visser.
3: Eén vandaag.
2: Want eerst, Julia, de vrees van elke strandgast. Ja. Het Portugees oorlogsschip.
1: Ja, die kwal die wordt momenteel op meerdere plekken aan de Baskische kust gespot. Onder andere in het Spaanse San Sebastian werden stranden tijdelijk gesloten en staken de kwallen daar op één dag zo'n 120 keer.
2: Maar jij noemt het nu een kwal, maar het is eigenlijk geen kwal,
1: nee,
2: toch?
1: Nee. Het is in de volksmond noemen we het een kwal, maar het is een staatkwal. Dat legt marinebioloog Lodewijk van Walraven uit.
4: Het zijn wel familie van de gewone kwallen, dus die je bij ons ook op het strand ziet. En het bijzondere aan de staatkwallen is dat het een kolonie van polypen is. Diertjes die allemaal een andere functie hebben. Dus je hebt polypen die voortstuwing zorgen, en polypen die zorgen voor het voedsel verzamelen en voor de verdediging en voor de voortplanting.
2: En waar komt hij nou veel voor? Want hij wordt toch ook wel eens aan onze kust gespot, toch?
1: Ja, maar eerst waren we nog bij het stukje dat Lodewijk ging duiken. Ja. Want die ziet ze zelf dus ook wel eens.
4: Ja, ik vind het wel prachtige dieren. Ze zijn heel mooi gekleurd. Ze zijn paars met blauw. En allerlei visjes die er in de buurt zwemmen. Die de kwal gebruiken als een soort bescherming tegen predatoren.
2: Ja, maar ja, dat wil ik toch weten.
1: Ja, waar komt hij voor? Nou, ja. Het is vrij uniek, hè? Want hij is wel eens gespot, maar dat is eigenlijk een soort familie weer van het Portugese oorlogsschip.
2: Oh.
1: Hij komt vooral veel voor in de grote zeeën. En dat hij toch soms weer aan de kust verschijnt, dat heeft te maken met zijn lichaam.
4: Ze hebben dus zo'n blaas bovenop zich, wat als een soort zeil ook werkt. Als de wind richting de kust blaast, dan worden ze allemaal richting de kust geblazen. Dus het zou ook heel goed kunnen dat het komt doordat bepaalde wind is geweest in het gebied, waardoor alle Portugese oorlogsschepen richting de kust zijn gewaaid.
1: Ja, en ik was dus eind juli in het Baskenland en toen werd mijn man vermoedelijk door een gestoken. Oh. Bij hem viel de pijn nog enigszins mee, maar hij kreeg wel tintelingen in zijn arm. Ja.
2: Ja, ik heb wel eens gehoord dat je er dan overheen moet plassen.
1: Ja, die hoor je dus heel vaak, maar dat is toch niet de bedoeling. Dermatoloog Menno Gaastra die weet wat je wel moet doen.
3: Zorgen dat je dat direct afspoelt met gewoon zout water. Niet met zoet water, want dan ga je extra prikken krijgen namelijk. En het handige is om daarna meteen azijn, huishoudazijn eroverheen te doen. En dat huishoudazijn, dat zorgt ervoor dat de netelcellen waar die kool uit bestaat, het koolachtige beest uit bestaat, dat die nog niet een keer extra gaan prikken.
1: Ja, en hij raadt ook aan om meteen bij de lokale drogist hydrocortisoncrème te halen.
2: Ja, want dat kan hele grote littekens opleveren, toch?
1: Ja, en de gastra die ziet dat ook geregeld bij patiënten.
3: Sommige wonden kunnen ook geïnfecteerd zijn met speciale bacteriën die je eigenlijk alleen in het zeewater, in het oceaanwater tegenkomt. En dan moet je daar ook speciale antibiotica voor geven. Dus het is wel handig om daar even gewoon aandacht aan te besteden, want hoe langer die wond open blijft en hoe uitgebreider het is, des te groter de kans op uitgebreide littekenvorming.
1: Ja, en hij had er nog een heel tegennatuurlijk advies. Trek hem niet meteen van je af.
3: Je ziet nog tentakelresten zitten. Dan is het ook handig om een papje te maken met zout water en zand. Dat papje erop te doen. En als het ware met de achterkant van je betaalpasje, of weet ik wel, zo'n creditcardachtig ding, even dat eraf te schrapen. Want dan zorg je er ook voor dat er eigenlijk niet meer netelcellen gaan vuren, zodat je dus niet verder geprikt kan worden.
1: Nee, en dus ook minder pijn en littekens krijgt. Je kan trouwens wel echt hele hevige allergische reacties krijgen, spierkrampen, misselijkheid bijvoorbeeld. Maar goed.
2: Ik vind het echt heel veel gedoe en heel erg eng.
1: Ja, nou, laat je ook niet te veel terugschrikken, hè? Want, en dat deed Menno Gaastra trouwens zelf ook niet. Nee? Want hij heeft zich gewoon wel eens expres laten steken.
3: Ik wilde toch even kijken, en dat was ook een Portugese oorlogsschip overigens, en met een aantal andere kwallen hebben het ook gedaan, gewoon eens kijken hoe dat reageert en hoe dat voelt. Dit is niet altijd een feest, kan ik je vertellen.
1: Nee, nou, je moet het maar durven.
2: Dat snap ik.

0: Stolen Dance van Milky Chance.
1: We zagen dat de bank de afgelopen week echt in grote liquiditeitsproblemen kwamen. En dus restte ons slechts deze stap.
2: De Nederlandse overheid is hiermee 100% eigenaar geworden.
3: Het is een reddingsactie geweest van de ABN AMRO.
0: Ja, de nationalisering in 2008 van de ABN AMRO Bank met Wouter Bos. De Nederlandse staat had zich erbij neergelegd dat het door deze aankoop een miljardenverlies zou leiden. Maar dat blijkt nu misschien ineens helemaal anders, want de overheid speelt mogelijk kiet. Ja, hoe zit dat? Martin Visser, financieel journalist van de Telegraaf. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Een mogelijke meevaller van 7 miljard. Dat is goed nieuws.
4: Ja, nou, ik ga de vreesvreugde een beetje bederven, want het is wel iets kleiner dan 7 miljard.
0: Oh ja? Hoeveel?
4: Ja, ja, 7 miljard was het dreigende verlies wat Financiën een paar jaar geleden voorrekende. En dat zou Wouter Bos niet leuk hebben gevonden, de redder van ABN AMRO destijds. En de minister maakte onlangs bekend dat bij de koers die is gestegen iets van 300 miljoen winst kan worden gemaakt. En vandaag ging het aandeel verder omhoog. Ik schat de winsten op een 600 miljoen ongeveer op dit moment. Dus iets kleinere winst.
0: Maar winst dus niet, dat is meer dan kietspelen?
4: Ja, dat is zeker meer dan kietspelen.
0: Okay.
4: Maar goed, we zijn ook wel heel veel jaren verder inmiddels. Hè. De bankencrisis ligt al bijna 20 jaar achter ons. En de Nederlandse staat heeft nog steeds 1/5 van ABN AMRO in handen. Maar in die periode van heel langzaam afbouwen van het belang is er wel iets gebeurd. En dat is wel positief. De aandelenkoers is gestegen. En waar eigenlijk een heel politiek Den Haag rekening hield met een miljardenstrop. Ja, zouden een kleine plus kunnen hebben. Dus dat is een soort van eindgoed al goed.
0: Ja, want dit speelde allemaal 18 jaar geleden. Financiële crisis, neem ons nog even mee terug. Waarom gingen we ABN AMRO ook alweer kopen?
4: Ja, ABN AMRO dreigde om te vallen. Was toen helemaal ook verstrengeld geraakt in die ingewikkelde overnamestrijd. Fortis ABN AMRO moest helemaal uit elkaar gehaald worden. We hebben destijds ook de overheid ING ook moeten helpen. Later ook SNS Bank. In heel veel Europese landen moest de bank overeind worden gehouden. Om de grote bankencrisis. En ja, de inschatting was toen, we kunnen niet anders dan met overheidsgeld die bank opkopen, nationaliseren. Want anders is de schade voor de economie en ook de maatschappelijke schade zo ongelooflijk groot. Dit waren grote systeembanken waar gewoon miljoenen mensen een rekening hadden. Dus dit was totale crisis, totale chaos. En toen hebben Wouter Bos en Nout Wellink deze bank gekocht.
0: Ja, en toen zeiden ze ook, tenminste Wouter Bos kan ik me nog herinneren, dat op de lange termijn kan het gewoon winstgevend zijn. Een hele goede investering.
4: Ja, dat zijn altijd gevaarlijke uitspraken. Zoals Jan Kees de Jager ook gezegd over het herren van Griekenland.
0: Ja.
4: Dat achtervolg je dan ook. Kijk, de lijn van Wouter Bos is vooral ook geweest, misschien ook wat later, de reparatie, dat weet ik niet zo goed. Maar in ieder geval dat het er niet primair om ging dat we winst gingen maken, maar dat het in eerste instantie om ging om een grote financiële ramp te voorkomen. En ik denk dat hij daar gewoon gelijk in heeft. Maar ja, als het voorkomen van die rampje echt zoveel miljard gaat kosten, is dat natuurlijk niet heel prettig. Ik zag vandaag ook een quote van hem in het Financieel Dagblad staan. En dat hij zei van ja, dit zou wel eens een hele prettige uitkomst kunnen zijn van een onzinnige discussie.
0: Ja,
4: en dan ben ik het eigenlijk een beetje met hem eens. Maar hij heeft er ook belang bij. En dat snap ik ook alweer.
0: Ja.
4: Want het gaat natuurlijk uiteindelijk om dat het gewoon op een goede manier wordt afgehandeld. En ik denk dat het goed is dat de staat gewoon straks echt helemaal van ABN AMRO is.
0: Ja, want
4: dat is natuurlijk een rare situatie dat we zo lang een staatsbank in handen
0: hebben. Ja, maar gaan ze nu dan ook die laatste 20% van de aandelen nu meteen verkopen, nu het goed gaat op de beurs?
4: Nee, dat zegt de minister in ieder geval van niet. Maar dat is logisch. Dat kan hij ook niet zeggen, dat mag hij ook niet zeggen. Dat is super koersgevoelige informatie. Dus dat blijft altijd een beetje nevelig gehuld. Maar eigenlijk sinds Sigrid Kaag is er weer een begin gemaakt met het afbouwen van belang. Lange tijd heeft het kabinet 50% in handen gehouden. En is er een soort twilight zone ontstaan waar de bank half van de staat was en half van de markt. Ja, en het ligt ook wel in de reden dat dit kabinet misschien weer een volgende stap gaat maken in het afbouwen. Want financieel is er natuurlijk geen enkele reden om dat weer opnieuw uit te gaan zitten stellen. En ik denk dat de minister best dit plusje wil meepakken.
0: Ja, want dat scheelt wel weer natuurlijk op de begroting.
4: Ja, en ook hier weer een domper op de feestvreugde. Oh. Het lost geen enkel financieel probleem op. Okay. Want wat is geregeld, is dat zowel de kosten die ervoor worden gemaakt als de opbrengsten eigenlijk buiten de reguliere begroting omgaat. In die zin, het loopt niet in het begrotingstekort, maar het gaat rechtstreeks naar de staatsschuld toe. Oh. Dus de kosten waren rechtstreeks de kosten van de staatsschuld en de opbrengsten ook ten gunste van de staatsschuld. Het is niet zo dat, weet ik veel wat, de bezuiniging op de WW en is niet door hoeven te gaan. Zo is dat niet georganiseerd. Ah, het is natuurlijk wel prettig als de staatsschuld een beetje afneemt. Dus het geeft het wel een kleine glans aan, okay, aan de financiën van onze nationale schatkist.
0: Nou, klein glansje dan. Dankjewel Martin Visser daarvoor, financieel journalist van de Telegraaf. Niet alleen de bossen zijn droog, maar ook onze tuinen kunnen wel wat water gebruiken. Daar valt alleen wel wat aan te doen. Klimaatbestendig tuinieren is de nieuwste trend. Hoe je zo'n tuin aanlegt, vragen we zo meteen na het NOS Nieuws.
5: NPO Radio 1.
0: Kasper Meijer.
6: Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. In februari reed hij in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de man een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Bij 3 brandweerkazernes in de regio Amsterdam is de afgelopen week ingebroken. Daarbij werd weer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Ook buiten Amsterdam neemt het aantal inbraken in brandweerkazernes toe. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC, die verschillende slachtoffers sprak. Een van de meisjes vertelt hoe ze als 17-jarige urenlang werd verkracht door haar collega-recruiten. Ze deed aangifte bij de politie, maar er werd niemand vervolgd. En het natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. De noodverordening die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand blijft van kracht, omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is, meldt de gemeente Venray.
0: Erwin de Hart bij de AWB. Er is verkeersinformatie.
7: Ja, want er zijn files. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat 5 kilometer file tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht. In Brabant staat een file op de A58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg Centrum West en de Reeshof, 7 kilometer file. Door een bermbrand is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is al 20 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Wijchen en Knoopend Ewijk, 4 kilometer file en 20 minuten vertraging.
8: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
0: Het is misschien wel een van de grootste ergernissen in de postbezorging. Pakketten die kwijtraken of op onduidelijke pakketpunten eindigen. Jaarlijks worden er in Nederland 600 miljoen pakketten bezorgd. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. En in die 10 jaar ontstond er ook een heel netwerk van pakketafhaalpunten bij supermarkten of bij mensen thuis. Willemien van der Sanden, welkom.
9: Dankjewel.
0: U heeft zo'n pakketpunt aan huis in het Gelderse Westervoort.
9: Dat klopt.
0: En ook welkom Rosemarijn Lubbe van het Opiniepanel.
10: Hoi, goedemiddag.
0: Rosemarijn, jij hebt onderzoek gedaan onder het Eén Vandaag Opiniepanel en gevraagd naar de grootste ergernissen van mensen als het gaat om pakketbezorging. Wat hoorde je allemaal?
10: Nou ja, de vraag is eigenlijk waar te beginnen. Maar de grootste irritatie, en dit is ook wat het meest voorkomt, is dat mensen de melding krijgen dat ze niet thuis waren, terwijl ze wel thuis waren. Dus er zijn mensen die soms zelfs speciaal thuis blijven, de hele dag op de bank zitten te wachten op een postbezorger, en dan krijg je aan het eind van de dag een berichtje: je was er niet, je pakket ligt bij een pakketpunt. En dat heeft dus 63%, dus echt een ruime meerderheid, alleen het afgelopen jaar al een keer meegemaakt. En ja, je kan wel zeggen, jammer dan een keer, het is ook een gemak om thuis te bezorgen. Maar ik zie in het onderzoek, er zijn ook mensen voor wie het echt noodzaak is. Er worden mensen die slechter mee zijn, die gehandicapt zijn, die kunnen gewoon niet ergens heen. Die zijn thuis en die krijgen dan ook zo'n bericht van: ja, je moet alsnog naar een pakketpunt, soms in dorpen kilometers verderop. Of mensen die extra betalen om echt de verzendkosten of zelfs een dag vrij nemen. Nou, die ergernis die is wel aanwezig als je dan onterecht zo'n berichtje krijgt, ja.
0: Ja, en die geërgerde mensen die komen dan allemaal bij u, mevrouw van der Sanden. Ja. U heeft een pakketpunt aan huis.
9: Ja.
0: Waarom?
9: Ja, ik ben thuis komen te zitten vanwege ziekte. En ik moest toch iets doen.
8: En ja. om dan een redelijk maatschappelijke functie te hebben, ook in de buurt en in de wijk, dacht ik, laat ik een pakketpunt starten.
0: U dacht dat dit wel leuk?
8: Vind ik leuk.
0: Ja, ja. Vindt u het nog steeds leuk?
8: Ja.
0: Ja? Ja. Want herkent u een aantal van de dingen die Rosa Marijn net vertelde over de ergernissen?
8: Ja, dat herken ik heel goed. Ik maak het zelf natuurlijk ook mee. PostNL die mijn pakketpunt niet kan vinden, terwijl dat heel media... land mijn adres wel kan vinden, is ja, natuurlijk vreemd.
0: We hebben dat ook gevonden. Ja.
8: Dus ik merk dat zeer zeker. Ja.
0: En ook mensen inderdaad die zeggen, nou, ik was de hele dag thuis en ineens krijg ik een bericht dat het pakket hier ligt, omdat ik niet thuis was. Worden ze dan boos op u?
8: Ja, ik krijg voornamelijk de schuld. Mensen willen het vaak ook mij verhalen. Dus om een melding te maken of eventueel een melding te maken bij het desbetreffende postbedrijf.
0: Ja.
8: Maar ik kan er niks aan doen. Ik ben maar een tussenpersoontje.
0: Ja.
8: En dat ze boos worden. Sorry, ik weet dat er heel veel klanten luisteren. Ik moet er eigenlijk stiekem ook gewoon een beetje om lachen.
0: Oh ja?
8: Ja.
0: Het lijkt me best lastig als er iemand tierend aan de deur staat en helemaal tekeer gaat tegen PostNL. En u moet, hoe gaat u daarmee om?
8: Ja, ik heb het heel in het begin persoonlijk opgepakt. En dat deed me echt zeer.
0: Ja.
8: Alleen als jij een klantenbestand hebt van 1500 mensen, wat jij best wel heel vaak ziet, dan ga je het op een gegeven moment ook naast je neerleggen. En dan draai ik me om, zodra ik de deur dicht doe, en dan lach ik erom.
0: Ja.
8: En nogmaals, sorry, is niet persoonlijk.
0: Nou, nee, maar het is misschien ook wel heel het beste om te doen,
8: ja,
0: inderdaad.
8: Ja, anders word je depressief. Dan moet je ermee kappen.
0: Dat begrijp ik. Ja, Rosa Marijn, wat gaat er nog meer allemaal mis?
10: Ja, deze is een naam van iemand in ons onderzoek. Die noemt dit de Max Verstappen bezorger. Oh. En die ziet het afleveren van een pakket als een pitstop. Dus dat is iemand die belt aan.
0: Ja.
10: Die legt het pakketje voor de deur of in een tuin of op een galerij of iets in de openbaarheid. En op het moment dat jij bij de deur bent, 10 seconden later, dan is de auto al aan het eind van de straat. Bezorger, ja. Footsie. Dus dit komt ook heel vaak voor. Je bent natuurlijk niet altijd thuis. Je bent niet altijd over 10 seconden bij de deur. Dus dan ligt zo'n pakket soms wel eens een keer een hele dag, als jij bijvoorbeeld op je werk bent,
0: ja.
10: Open en bloot in de tuin.
9: Maar ja, die jongens moeten ook best hard werken, toch? Soms, of niet?
10: Dat is ook wat mensen erbij zeggen, hoor. Van die zijn heel snel. Maar mensen storen zich hier wel aan, omdat deze pakketten zo in de openbaarheid liggen, dat er ook ervaringen zijn van mensen bij wie die pakketjes dan gepikt worden uit de tuin bijvoorbeeld.
0: Die worden gewoon uit de tuin gehaald door anderen?
10: Die worden uit de tuin gehaald, ja. En sowieso, pakketjes raken ook wel kwijt. Dus omdat ze bijvoorbeeld gestolen worden, maar ook omdat ze bij een sorteercentrum kwijtraken. Ik weet misschien, weet mevrouw Van der Zanden hier ook wat van, want ik zie ook berichten van mensen die zeggen, mijn pakket wordt naar een pakketpunt gebracht, maar dat wordt dan toch niet duidelijk doorgegeven. Dus tegenwoordig komen er ook niet altijd meer briefjes in de bus, maar gaat het soms ook via een app of het zit niet. En dan weet iemand dus niet dat een pakketje op een pakketpunt ligt. Nou ja, en volgens mij, dat weet dus mevrouw Van der Zanden beter, maar blijft zo'n pakket daar ook niet altijd liggen. Dus dan, tegen de tijd dat je erachter komt, is dat pakket weer ergens teruggestuurd. Pakket weg. Dat is natuurlijk ook heel vervelend.
8: Dat klopt wel, want het is 7 dagen wat te mag liggen. Ik ben 1 dag in de week dicht op zondag, dus dan heb je automatisch 6 dagen.
0: Ja.
8: Ja, en als je binnen die 6 dagen niet komt, dan gaat het wel retour.
0: En dan krijgt u wel eens mensen aan de deur die zeggen, ja, maar ik heb helemaal geen briefje gehad van de postbode.
8: Ik had er gisteren nog één en dat is dan heel vervelend.
9: Stuurt u ze ook altijd meteen terug of ligt uw hal op een gegeven moment ook zo vol dat het moet ook weer teruggestuurd worden?
8: Ik ben een best wel pakketpunt waar je iets mee kan regelen. Dus nu gaan er veel mensen op vakantie. Dus ik zeg ook wel tegen mensen, nou, laat het weten aan de deur wanneer je op vakantie gaat. Dan zet ik je op een soort van zwarte lijst. En daarmee kun je dan zeggen van, nou, leg het voor mij maar in de vakantiekast, ken het maar uit. Dan heb ik het ontvangen, maar dan blijft het bij mij liggen en dan kunnen ze het na de vakantie ophalen. Dus er is best wel wat mogelijk, maar wel eventjes melden.
0: Ja, ja, Rosemarijn, wat je ook vaker ziet is dat je kunt kiezen, hè, waar je je pakket laat bezorgen. In een pakketpunt of een pakketkluis, pakketautomaten, dat je zelf kunt kiezen wanneer je het eruit haalt.
10: Ja, en er wordt toch het meest gekozen voor thuisbezorging. En ik zei net al, dat is voor sommige mensen is dat dus noodzakelijk, omdat ze slechter been zijn of omdat ze iets per se heel snel moeten hebben. En pakketpunten dus soms ook dicht zijn. Maar het is ook gewoon voor heel veel mensen gemak. Dan hoef je de deur niet uit. Dan kom je uit je werk en dan ligt er, nou, misschien ligt die er nog, ligt er gewoon in jouw tuin een pakketje.
8: Ja, maar je betaalt er ook wel voor, hè? Je betaalt voor bezorgkosten.
0: Oh,
10: ja.
8: Dus Dat ja, is waar. Logisch dat het dan thuis komt. En als het dan ja, op een pakketpunt komt, dan moet je er toch weer voor rijden.
0: Ja, maar nou, soms hoef je dan minder te betalen. Kun je dat dan aangeven? Dan hoef
8: nee,
0: je minder
8: zo werkt het niet. Je betaalt eerst voordat je...
0: Jawel, maar dan hoef je minder te betalen als je het in een pakketkluis laat bezorgen.
8: Ja, dat
0: bezorgen.
8: Wel, ja.
9: Ja, ja,
8: ja,
9: ja. Pakketpunt, ja.
0: Maar u heeft het liever dat mensen het gewoon bij u thuis opkomen halen.
8: Verdien ik er ook nog wat mee.
0: Maar hoeveel verdient u er eigenlijk mee?
8: 20 cent.
0: 20 cent per pakketje?
8: Ja.
0: Maar dat is toch heel veel ellende voor heel weinig
8: klopt,
0: geld.
8: En ik betaal er ook gewoon nog belasting over. Dus nee, zoveel hou ik niet over. Ja.
0: Echt? Moet je daar belasting over betalen?
8: Ja hoor. Ja.
0: Jeetje. Maar
8: afgelopen
0: dat...
8: jaar heb ik er 4000 weggedraaid ongeveer.
0: Ja.
8: En de helft van het geld gaat weg. Want dat betekent gewoon belastingdienst.
0: Tjonge, jonge.
8: Ik ben gewoon ZZP'er.
0: Maar ja, maar het is eigenlijk meer een missie, een liefhebberij. Ja,
8: ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja. Ik heb dagbesteding. Klinkt heel stom, maar ja, goed, anders zit er 24-7 thuis uit mijn neus te peuteren. Dat hoeft natuurlijk ook niet.
0: Nee. Rozemarijn, nog even wat andere cijfers, want bestellen maakt de mensen dus niet zoveel uit. Ze bestellen niet of vaak onnodig.
10: Nee, nou mensen zeggen zelf van ik bestel niet onnodig, want kijk, ik dacht, ik doe dit onderzoek, ik ga een nieuw woord uitvinden. Bestelschaamte. Dat dacht ik echt, want ik dacht, ik zie zoveel irritaties. Ja. En mensen storen zich ook aan de busjes overal en ze zeggen het is slecht voor het milieu. En nou, 600 miljoen pakketjes per jaar in Nederland, dat is dus heel veel. Maar bestelschaamte, ik heb het toch niet uitgevonden, want slechts 6% schaamt zich voor hoeveel ze bestellen. En ook bij mensen die wekelijks bestellen, dus dat is echt best regelmatig. Jij is dat niet. Ja, nou, zie je, kijk, u weet het. Ja, dat, die mensen schamen zich ook niet echt. Want zeggen mensen, ik bestel toch niet onnodig. Want je kan gewoon online veel meer vinden en winkels verdwijnen. En ik moet wel.
0: Ja, en dat gaat dus nog veel meer gebeuren de komende tijd, denk jij?
10: Waarschijnlijk.
0: Ja.
10: Ja, nou, mensen denken ook dat ze in ieder geval evenveel gaan bestellen volgend jaar.
0: Nou, mevrouw van der Zanden, u kunt in ieder geval nog even door met uw werkzaamheden.
8: Oh, geen probleem.
0: Nee, u vindt het leuk.
8: Ik vind het nog steeds leuk. We wel toe aan vakantie, dat wel nu.
0: Nou, wanneer gaat u met vakantie?
8: Dinsdag.
0: Dinsdag, nou, een hele fijne vakantie in ieder geval. Wat gaat er dan met de pakketten gebeuren eigenlijk?
8: Ja, die gaan naar mijn collega's in het beste dorp van Westervoort.
0: Het beste dorp van Westervoort. Ja. Oké, hartelijk dank voor uw komst en voor uw tijd. Willemie van der Zanden en ook bedankt Rozemarijn Lubbe over de pakketbezorging.
8: Graag gedaan.
0: Straks, ze hebben een robotarm nodig, maar krijgen hem niet. Hoe dat kan, horen we zo meteen van onze verslaggever.

0: The Kooks, Oula. Het kan iemands leven ingrijpend veranderen, maar toch krijgt niet iedereen die een robotarm nodig heeft er ook een. Zorgprofessionals, gemeenten en verzekeraars zouden nog te vaak naar het kostenaspect kijken in plaats van de verbetering van kwaliteit van leven van deze groep mensen. Karin van Dijk uit Gouda heeft al een aantal jaar zo'n robotarm en zou nooit meer zonder willen.
1: De deur gaat helemaal vanzelf open. En dan over de plankjes gaat Karin van Dijk naar binnen. In de rolstoel, alles geautomatiseerd. En met zo'n robotarm.
2: Ja, klopt.
1: Waarom zit u eigenlijk in een rolstoel?
2: Ik heb een chronische spierziekte, waardoor ik minder armfunctie en eigenlijk geen handfunctie heb. En ik kan ook niet lopen, dus daarom een rolstoel.
1: Ja, het is een best luxe rolstoel. Ik zie allemaal paneeltjes, een joystickje. Je ene arm zit een beetje zo omhoog, maar met je andere arm kun je nog wel wat.
2: Ik kan met allebei mijn armen vrij weinig, maar samen gaat het best oké.
1: En dus dan zo'n robotarm. Ja, het is inderdaad gewoon een grote zwarte arm met eigenlijk twee vingers.
2: Ja, klopt. Eigenlijk ja, een soort duim- en wijsvinger, denk ik.
1: Ja.
2: Over die robotarm gesproken, wil je een bakje koffie?
1: Kunt u dat daarmee zetten dan?
2: Ja, zeker. Zal ik het laten zien?
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Dan rolt ze richting de keuken en het koffiezetapparaat. Oh, daar gaat-ie. Hij klinkt ook echt als een robotarm.
2: Ja, stoer, hè?
1: Nou, dat, in de buurt van het knopje. Zo'n bonenmachine.
2: Ja. Ja, het moet natuurlijk wel luxe koffie zijn, hè? Dan moet je best wel precies mikken en dan kan je het zo.
1: Nou, goed gemikt.
2: Ja, zeker.
1: En dat ging eigenlijk heel snel ook.
2: Ja, het is, als je een beetje ervaring hebt, is het niet heel moeilijk.
1: Hoeveel geeft dit voor u, zeg maar, als leven, zo'n robotarm?
2: Ja, ik gebruik hem echt de hele dag door voor heel veel dingen waar je eigenlijk in het dagelijks leven niet over nadenkt. Dus het geeft enorm veel vrijheid en zelfstandigheid. En minder hulp vragen. Dat is echt heel fijn. Gewoon alleen in je huis kunnen zijn. Ja. En geen hulp nodig hebben bij dit soort dingen.
1: Want drinken, kan dat zonder deze robotarm?
2: Nou, dan zou ik hulp moeten vragen of iets heel erg constructiefs moeten bouwen. Maar ik heb, in de basis heb ik dan veel meer hulp nodig. Ja.
1: Even naar Sandra Stuit, directeur van Assistive Innovations. Van u is die robotarm, vele honderden in Nederland geïnstalleerd. Maar u zou er eigenlijk nog veel meer willen van dit soort armen.
3: Ja, als bedrijf willen wij graag nog meer robotarmen verkopen natuurlijk. Niet direct omdat dat een fijne omzet oplevert, maar ook wat Karin al zegt, de toegevoegde waarde die je kunt bereiken voor een gebruiker met een robotarm, die is heel erg groot. Spullen pakken, zelfstandig eten, drinken, als je telefoon op de grond is gevallen, dat geeft zo'n gevoel van autonomie. Daar staan wij als bedrijf enorm achter. En wij zien mensen die het product enorm goed zouden kunnen gebruiken. En daarom zouden we graag meer robotarmen willen verkopen.
1: Maar waarom gebeurt dat niet? Ik bedoel, zijn er geen ergotherapeuten of degene die er moeten beoordelen, dat die zeggen van kom op, ook zo'n robotarm voor deze meneer of mevrouw?
3: Wij schatten in dat er een grote onbekendheid is bij ergotherapeuten over het hulpmiddel van de toegevoegde waarde. Dat ergotherapeuten zitten ook terecht ook wel op doelmatigheid. Hè. Een product, zo'n duur product moet wat opleveren. Maar weten niet wat iemand ermee zou kunnen doen. En het wordt vaak ingeschat als te complex, te moeilijk. Maar vaak als iemand gewoon zelfstandig een elektrische rolstoel kan rijden, kunnen ze ook wel een robotarm bedienen. En daarnaast worden natuurlijk door zorgverzekeraars ook terecht gekeken naar weer die doelmatigheid. En daar kunnen wij wel een antwoord op geven als bedrijf, samen met een ergotherapeut en cliënt, dat die doelmatigheid prima wordt aangetoond.
1: Want Karin, als u nou deze arm niet zou hebben, wat zou dat voor u betekenen?
2: Ik zeg wel eens, als die kapot is of als die een dagje weg moet, dan voel ik me echt, echt gehandicapt. Dus wat het voor mij zou betekenen is geen hobby's zelfstandig kunnen uitvoeren, niet zelfstandig meer kunnen eten en drinken. En zelfstandig eten en drinken, hobby's uitvoeren, dingen zelf kunnen pakken, geeft mij echt vrijheid en daarmee kwaliteit van leven.
1: Zou je willen dat veel meer mensen, of mensen die misschien ook in een rolstoel zitten, zo'n robotarm zouden krijgen?
2: Ik zou willen dat het niet nodig was voor die mensen, maar als het wel nodig is en ze er heel veel baat bij hebben, wat ik van een hele grote groep wel denk, dan gun ik die mensen een robotarm. Want ik gun die mensen zelfstandigheid en vrijheid die ik er ook zelf mee heb opgebouwd.
1: Ja.
2: daarover gesproken. Wil jij je bakje koffie?
1: Ja, dat is trouwens, die had u inderdaad ingeschonken. Maar die kan ik ook zelf pakken.
2: Ja, dat kan ook, maar ik kan hem ook aangeven. Daar heb ik hem voor.
1: Ja, zelfstandigheid inderdaad. Oh, kijk, dan gaat de hand weer naar een ander paneeltje. Dan gaat de twee vingers eigenlijk van de arm naar het kopje. De een door het oogje heen. En hij knijpt hem samen en... Zo, en dan heb ik ineens een bakje koffie wordt me aangereikt.
2: Ja, de suiker mag je er zelf in doen.
0: Een verslag was dit van Michael Komans. Hittegolven, extreme droogte of juist hevige regenbuien. Ook onze tuinen krijgen het steeds zwaarder te verduren door klimaatverandering. Een tuin met een strak gazon en tegels houdt dat niet meer bij. En de sproeier de hele zomer aan hebben is ook geen oplossing. Hoe richt je je tuin dan wel op een klimaatbestendige manier in? Arjen Spaans is wethouder Leefomgeving in Zwolle. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Hallo.
0: En ook goedemiddag tuinranger Jolanda de Vries.
5: Ja, goedemiddag.
0: Wat is een tuinranger?
5: Wat is een tuinranger? Nou, wij geven advies aan mensen hoe ze hun tuin anders in kunnen richten. In ieder geval qua biodiversiteit. Dat zijn allemaal dingen, tips die ze in fases kunnen doen. En alle kleine beetjes helpen. En dan ook inderdaad in dit geval over hoe je water kan beheersen. Dus je tuin ook koeler kan blijven. Je huis koeler kan blijven zelfs. Dus dat zijn allemaal dingen waar je wat aan kan doen.
0: Want hoe ziet een klimaatbestendige tuin er dan uit? Ik denk aan een rotstuin met cactussen, maar dat zal het vast niet zijn.
5: Nou, in Nederland moeten we daar niet echt aan denken. Want het liefst steken wij ook in dat we heel veel voor de biodiversiteit doen. Dus dat ook al het leven wat in Nederland is, daarmee ondersteund wordt. En daar zijn best wel heel veel planten die daar aan mee kunnen helpen. En dan denk ik vooral als basis, denk vooral aan biologische planten. Want die hebben vaak een heel goed wortelgestel, waardoor ze heel sterk zijn. En die ondersteunen dan vaak ook beter de biodiversiteit. Dus ook de insecten, vlinders, alle dieren, vogels worden daarmee geholpen. Want die krijgen geen gif binnen. Dus dat is dan het extra goede effect ervan.
0: Ja, en Arjen Spaans, de gemeente Zwolle, die heeft een zogeheten inspiratietuin geopend. Klinkt als iets voor kunstenaars of yogaklasjes, maar wat is het precies?
4: De inspiratietuin is met name dat we gedacht vanuit die klimaatverandering geen theorie wilden hebben, maar vooral een levend voorbeeld van hoe je je tuin zou kunnen inrichten nu het klimaat verandert. Je kijkt nu ook naar de afgelopen weken hoe warm het is geweest. Ja. Dus we hebben in de makersfabriek een tuin laten ontwerpen. En daar zijn eigenlijk een aantal thema's. Dan moet je denken aan een schaduwrijke tuin, een tuin met een wadi, een eetbare tuin, een vlindertuin, een geurtuin, een schrale tuin, een wintergroene tuin. Maar ook met name gericht op met dat tekort aan water of hitte. Of inderdaad zorgen voor koelte. Hoe richt je je tuin dan in?
0: En zijn het dan allemaal planten die bijna of geen water nodig hebben?
4: Ook, inderdaad. Dus dan kom je wat meer mediterraan uit. Maar met name ook gecombineerd met zoveel mogelijk inheemse beplanting. Maar die wel dan goed tegen die extremen kunnen. Want die extremen worden ook steeds extremer.
0: Ja.
4: Laten we dat zo maar zeggen.
0: Mevrouw de Vries, op welke planten moeten we dan aan denken als we hier thuis aan willen beginnen?
5: Ja, dat is altijd een leuke vraag. Er zijn heel veel soorten. En dan kan je denken aan een stachus, die blijft heel mooi staan, die bloeit heel lang.
0: Een stachus?
5: Lange bloei. Ja, stachus heet dat, ja. Okay. Dat is een inheemse plant. Een hemelsleutel, dat is een vetplant. En sowieso alle vetplanten, die hebben dikke bladeren, houden het goed, vocht goed vast, die kunnen daar ook tegen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld kruiptijm. Dat geurt lekker, dat doet de bodem bedekken, wat natuurlijk ook heel goed is. Want als je de bodem bedekt houdt, of het nou door planten is, of dat je gaat mulchen, dan hou je het vocht beter, dat verdampt minder, waardoor het dus beter in de grond blijft.
0: Mulchen, zijn die houtsnippers of wat is dat?
5: Nou, dat kan met houtsnippers, maar het kan met compost en met bladcompost of tuinaardecompost. Daar zou je dat allemaal mee kunnen doen. Maar net wat ik zeg, als je bodembedekkers neemt, dan blijft het ook, dat vocht ook beter in de grond. Dus dan kan het minder verdampen en dat is ook prima, ja.
0: Ja, Julia, het aantal gemeenten dat budget vrijmaakt voor bewoners om ze te helpen bij het klimaatbestendig maken van hun tuin is toegenomen, toch?
6: Ja, en hoewel het aantal beschikbare subsidies van maand tot maand varieert, is dat volgens cijfers van Milieu Centraal de afgelopen jaren toegenomen. Waar het in 2020 nog om 34% van de gemeenten ging, is dat nu het aantal gestegen naar 65%. Subsidies gaan dan bijvoorbeeld over daken en gevels vergroenen, regenwater opvangen en natuur inclusief verbouwen.
0: Ja, meneer Spaan, slaat dit allemaal aan in Zwolle?
4: Ja, zeker slaat dit aan, inderdaad. We hebben een natte voetenkaart, we hebben een hittekaart. En daarin op kunnen mensen ook zien wat voor bijdragen er geleverd worden. Nou, het werd net ook genoemd, hè, wij stimuleren ook regentonnen, groendaken. Maar wat mooi om te noemen is dat we ook bijvoorbeeld met name voor sociale huurwoningen met de straatboer op pad gaan. En of dat nou om vier tegels vergroenen gaat of om hele tuinen, daar leveren wij dan geld aan, zodat de straatboer mensen kan helpen om hun tuin te vergroenen. En dan gaat het niet eens zozeer om het klimaatadaptieve deel. Dat is erg prettig, hè, dat er wat meer water geabsorbeerd wordt. Maar wat je vooral merkt, is dat mensen mentaal er ook beter van worden. Omdat vergroening geeft gewoon een prettiger klimaat in de tuin. En zorgt voor vlinders en bijen. En als je na een jaar terugkomt, dan zijn mensen ook oprecht blij met die gemaakte stap. Dus dat helpt zeker.
0: Ze worden er gewoon gelukkiger van, zegt u.
4: Ja, absoluut. Ja. Ja, dat blijkt ook wel. Ja.
0: Ziet u dat ook, mevrouw de Vries?
5: Ja, zeker. Ja, dat zie ik zeker. Er zijn echt wel mensen die bezig zijn en willen het vergroenen. En die vinden het toch wel heel leuk als ze daarmee bezig zijn. En ook alles willen verbeteren. En het is inderdaad gewoon ook aangetoond dat het ook goed is voor de geestelijke gezondheid om daarmee bezig te zijn.
0: Ja.
5: Dus wij zien echt wel dat verschil. En bij ons dit is het eerste jaar dat in de gemeente Kagen-Brasem de tuinrangers actief zijn. En we hadden ook echt wel heel veel aanvragen gelijk. Dus dat was wel heel leuk om daar op die manier mee bezig te kunnen zijn.
0: En kunnen mensen met een hele kleine tuin of een balkon ook meedoen?
5: Ja, zeker. Ja, op de balkon, maakt niet uit. Elke postzegel, wou ik bijna zeggen, is toevoeging aan de biodiversiteit. Ik zou bijna zeggen, dat zijn allemaal gewoon kleine stapstenen voor de natuur. Waardoor, met z'n allen zijn we dan gewoon een heel groot natuurreservaat aan het maken. Wat voor iedereen belangrijk is.
0: Hartelijk dank en succes met de klimaatbestendige tuinen, Arjen Spaans en Jolanda de Vries. Even kijken, wat gingen we nu doen? We kunnen. Dat is ook niet goed.
6: Stikstofregels. Oh ja, Waarom zit ons land op slot door de stikstofregels? En kan er in Duitsland en België veel meer? Dat wil luisteraar Jan van der Elzen uit Kasteren weten. Dat zo meteen.
0: Ik ben benieuwd. Dankjewel.
7: NPO Radio 1.
8: Vanavond speelt Triviant zich af in hoger sferen.
9: Zondag op de perstribune van Max. De terugkeer van de tv-quiz Triviant. Met als presentator Annico van Zanten. Van Opsporing Verzocht.
10: Voor iedereen die het ooit heeft meegemaakt, een inbraak hakt erin.
9: En Arno Vermeulen.
11: Het is een doelpunt. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
9: Chef voetbal van de NOS. Over zijn afscheid bij de NOS. Zondag om 12 uur op de perstribune van Max. Jurgen van den Berg. In gesprek met Annico van Zanten en Arno Vermeulen.
7: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: NPO Radio 1. 1 uur.
9: Lammert de Bruin.
0: We kunnen best langer doorwerken, zelfs tot na onze AOW-leeftijd. Want de zestiger van nu is niet de zestiger van 20 jaar geleden. Dat zei de woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN. Maar is dat feit of fictie? Straks in één vandaag na het NOS Nieuws. Casper Meijer.
19: De man die vorig jaar in München een aanslag pleegde door in te rijden op een menigte, heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen. Correspondent Gim Balduk. Gim, wat gebeurde er vorig jaar ook weer precies?
20: Ja, op die dag was er een vakbondsdemonstratie bezig in het centrum van München met zo'n 1400 mensen, voornamelijk gemeenteambtenaren en mensen die in de schoonmaak werkten. Die protesteerden voor een hoger loon. En die demonstratie werd toen plots verstoord doordat Farhad N. Op de menigte inreed met een mini. Daarbij vielen 2 doden, een 37-jarige vrouw en haar 2-jarige dochter. En ook nog eens 40 gewonden, van wie sommigen tot op de dag van vandaag nog niet hersteld zijn. En de dader, dat was een toen 24-jarige Afghaanse man die kort daarvoor geradicaliseerd was en uit naam van de islam deze aanslag gepleegd had.
19: En hoe komt de rechter tot deze uitspraak van levenslang?
20: Nou, in de hele rechtszaak draait het proces eigenlijk vooral over het motief van deze man en minder om wat er nou precies gebeurd is. En dat had mee te maken dat hij best wel tegenstrijdige verklaringen gaf. Maar uiteindelijk kwam het er ook in het slotpleidooi erop neer dat hij dit naar eigen zeggen in opdracht van Allah deed. En dat hij hiermee wilde protesteren tegen de onderdrukking van moslims door het Westen en in het Westen. Terwijl overigens juist de 2 dodelijke slachtoffers 2 islamitische Duitsers waren. En volgens de advocaten van N leed deze man aan schizofrenie en wilde daarom ook dat hij slechts 15 jaar zou krijgen en opgenomen zou worden in een psychiatrische instelling. Maar daar ging de rechter niet in mee. Ze hebben hem veroordeeld tot levenslang. En daarbij ook bijzondere ernst aangerekend. En dat is een maatregel in het Duitse strafrecht, dat iemand ook geen aanspraak kan maken op vervroegde vrijlating.
19: En wat voor invloed had deze aanslag op de Duitse politiek?
20: Nou, dit kwam allemaal 2 weken voor de bondsdagverkiezingen van vorig jaar. En dat was toen al een campagne die gekenmerkt werd door een aantal soortgelijke aanslagen en mesaanvallen door immigranten. Daar draaide de campagne toen volop over. Dat kwam onder meer de radicaal-rechtse AfD ten gunste, bleek onlangs ook het onderzoek van politicologen, omdat veel kiezers puur ook om die reden naar rechts zijn gegaan. En ook de partij die uiteindelijk de grootste werd, de CDU-CSU van bondskanselier Merz, die trok behoorlijk streng op tegen asielzoekers, naar aanleiding ook mede van deze aanslagen. Dus ook deze aanslag heeft echt een belangrijke rol gespeeld in het verkiezingsresultaat van vorig jaar.
19: Dank u wel, correspondent Gim Balduk. Ondernemers hebben weer meer vertrouwen in de toekomst, blijkt uit cijfers van het CBS. Begin dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn iets afgenomen, maar het ondernemersvertrouwen is nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen leidt ook personeelstekort en veel regels tot onzekerheid bij ondernemers. Vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Zij zien bijvoorbeeld kansen door de opkomst van kunstmatige intelligentie. De autobranche was de enige bedrijfstak waar het vertrouwen daalde. 2 Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen in Australië weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen. En ze dreigden daardoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hun daarom een humanitair visum aan en nu zijn ze dus Australisch staatsburger geworden. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem van rivieren en andere waterwegen. Daardoor ontstaan scheuren in muren en daken en hangen deuren en ramen scheef. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar het project werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan zijn kant ook opknapt. Het natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. De noodverordening die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand blijft van kracht, omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. Dat meldt de gemeente Venray. De noodverordening was aanvankelijk bedoeld om de hulpdiensten veilig te laten werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Tot opluchting van campingmanager Danny Bosma.
3: Gisteravond al de eerste gasten weer mogen ontvangen en nu komen de gasten binnen. De gasten die eigenlijk maandag of dinsdag zouden komen, die druppelen nu ook binnen. En eigenlijk is iedereen opgelucht en blij. En je merkt door de social media's, door de mensen, de reacties die nu binnenstromen, hoeveel mensen meegeleefd hebben met de situatie hier. En dat is enorm hartverwarmend om te merken.
19: Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om een dier met de naam Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden in één dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van deze kwallensoort. 5,5 minuut over 1 is het. Het weer nog. In het hele land flink wat zon en af en toe wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op.
0: Erwin de Hart bij de AWB, waar staat dat vast?
21: Nou, naast de files aan de grens met Duitsland door de controle staan er nog andere files. Op de A16 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Breda. 5 kilometer file bij afrit Dordrecht Centrum. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht. Een bermbrand op de A58 of langs de A58 Tilburg richting Breda staat een file van 7 kilometer file tussen Tilburg Centrum West en de Reeshof. En 20 minuten is de vertraging, de rechterrijstrook is dicht. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Wijchen en Knoopend Ewijk 4 kilometer file en 20 minuten vertraging.
7: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: De vlaggen hangen weer ondersteboven langs de weilanden en de trekkers rijden weer op de snelweg. De stikstofplannen van het kabinet vallen niet goed bij de boeren. We vragen zo waarom. En feit of fictie, Julia, over zestigers.
6: Ja, want de zestigers van nu zijn niet de zestigers van 20 jaar geleden. Dat zei een woordvoerder van een werkgeversvereniging en daarom zouden we best langer door kunnen werken naar onze AOW. We gaan kijken of dat klopt.
0: Nu eerst, bij de buren kan het wel.
9: Vraag 1 vandaag.
0: Nederland zit op slot door de stikstofnormen, terwijl over de grens soms veel meer lijkt te mogen. Hoe zit dat nou? Jan van der Elzen uit Kasteren, goedemiddag.
22: Goedemiddag, meneer.
0: U wilt dat graag weten over die verschillen tussen Nederland en de landen om ons heen.
22: Nou ja, ik vroeg mij af, ik woon in Kasteren, dus 10 kilometer van de Belgische grens. En volgens mij houdt stikstof niet op aan de Belgische grens.
0: Nee. Maar in België...
22: Ja, gaat u maar door.
0: Nee, gaat u maar door. U wilde uw zin nog afmaken wat u wilde weten.
22: Nou ja, stikstof houdt niet op aan de grens. En de normen voor stikstof zijn in alle landen verschillend, naar ik begrijp.
0: Ja.
22: En we mogen als land volgens mij zelf de norm aangeven die we voor stikstof hebben. Dus dat is allemaal verschillend. En mijn vraag is dan ook, waarom in een Verenigd Europa zijn de normen niet overal gelijk, zodat we een duidelijke lijn hebben waar we naartoe kunnen gaan?
0: Heldere vraag, die gaan we voorleggen aan Chris Bakkes, hoogleraar omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag.
23: Goedemiddag.
0: Ja, waarom zijn die regels overal anders?
23: Ja, de EU harmoniseert bepaalde terreinen, maar tot op zekere hoogte. En we hebben inderdaad geen EU-stikstofnormen. We hebben alleen één heel simpele regel in het EU-natuurbeschermingsrecht. En die luidt, je mag de kwaliteit van die natuurgebieden, die mag niet achteruit gaan. En dan hebben we aanvullend nog de jurisprudentie van het Hof van Justitie, die zegt, nou, dat moet je heel strikt toepassen. Er moet zekerheid zijn dat activiteiten niet worden toegelaten die kunnen leiden tot de achteruitgang. En dat is het. En dat wordt dan verschillend toegepast in verschillende lidstaten. Dat klopt.
0: Ja, en dat wordt dan ook verschillend gemeten. Dus de natuur in België wordt op een andere manier gemeten dan de natuur in Nederland.
23: Ja, als je, ik weet niet of het verschillend wordt gemeten. Als je dat allemaal zou willen harmoniseren, dan zou je een verschrikkelijke bemoeizucht van de EU krijgen, die alles en nog wat wil regelen. Wij meten ook de snelheid van auto's misschien anders dan ze dat in Duitsland en België doen. Dus ieder land past dingen anders toe. En ik denk ook niet dat dat in beginsel slecht is.
0: Nee, maar als je ziet dat er in Nederland veel strengere normen lijken te gelden dan in de landen om ons heen, dan snap ik die vraag wel van ja, hoe kan dat nou?
23: Ja, ik snap die vraag ook. Ik krijg die ook heel vaak uit grensregio's. Wij zijn heel streng in Nederland wat betreft nieuwe activiteiten. Kan ik die toelaten? Overigens zijn de Vlamingen inmiddels ook heel streng. En wij zijn heel soepel wat betreft de beperking van bestaande activiteiten. En dat is eigenlijk veel belangrijker om die natuur te beschermen. Dat doen wij heel weinig. En dat doen landen als Denemarken bijvoorbeeld, en ook Vlaanderen, doen daar heel veel meer. En die zijn daar weer strenger. Dus het ene land, en of dat nou goed is of slecht is, ik denk dat dat in Nederland niet goed is wat wij doen. Enerzijds zo super streng bij nieuwe activiteiten, en anderzijds soepel bij bestaande activiteiten. Want dat is een ineffectief systeem. Dus je kunt het ook zo zien dat de landen het verschillend doen. Dan kun je van elkaar leren.
0: Dus u zegt, ja, we zitten eigenlijk op slot omdat we zo streng zijn bij de nieuwe activiteiten.
23: Wij zijn streng bij de nieuwe activiteiten, maar wij zitten vooral kunnen leiden tot de achteruitgang. En dat is het. En dat wordt dan verschillend toegepast in verschillende lidstaten. Dat klopt.
0: Ja, en dat wordt dan ook verschillend gemeten. Dus de natuur in België wordt op een andere manier gemeten dan de natuur in Nederland.
23: Ja, als je, ik weet niet of het verschillend wordt gemeten. Als je dat allemaal zou willen harmoniseren, dan zou je een verschrikkelijke bemoeizucht van de EU krijgen, die alles en nog wat wil regelen. Wij meten ook de snelheid van auto's misschien anders dan ze dat in Duitsland en België doen. Dus ieder land past dingen anders toe. En ik denk ook niet dat dat in beginsel slecht is.
0: Nee, maar als je ziet dat er in Nederland veel strengere normen lijken te gelden dan in de landen om ons heen, dan snap ik die vraag wel van ja, hoe kan dat nou?
23: Ja, ik snap die vraag ook. Ik krijg die ook heel vaak uit grensregio's. Wij zijn heel streng in Nederland wat betreft nieuwe activiteiten. Kan

0: je doen. Dus ieder land past dingen anders toe. En ik denk ook niet dat dat in beginsel slecht is.
1: Nee, maar als je ziet dat er in Nederland veel strengere normen lijken te gelden dan in de landen om ons heen, dan snap ik die vraag wel van, ja, hoe kan dat nou?
0: Ja, ik snap die vraag ook. Ik krijg die ook heel vaak uit grensregio's. Wij zijn heel streng in Nederland wat betreft nieuwe activiteiten. Kan ik die toelaten? Overigens zijn de Vlamingen inmiddels ook heel streng. En wij zijn heel soepel wat betreft de beperking van bestaande activiteiten. En dat is eigenlijk veel belangrijker om die natuur te beschermen. Dat doen wij heel weinig. En dat doen landen als Denemarken bijvoorbeeld, en ook Vlaanderen, doen daar heel veel meer. En die zijn daar weer strenger. Dus het ene land, en of dat nou goed is of slecht is, ik denk dat dat in Nederland niet goed is wat wij doen. Enerzijds zo super streng bij nieuwe activiteiten, en anderzijds soepel bij bestaande activiteiten. Want dat is een ineffectief systeem. Dus je kunt het ook zo zien dat de landen het verschillend doen, dan kun je van elkaar leren.
1: Dus u zegt, ja, we zitten eigenlijk op slot omdat we zo streng zijn bij de nieuwe activiteiten.
0: Wij zijn streng bij de nieuwe activiteiten, maar wij zitten vooral op slot omdat we de bestaande activiteiten niet beperken niet terugschroeven.
1: En de rechten van die bestaande activiteiten kunnen ook nog eens overgedragen worden, toch?
0: En die kunnen ook overgedragen worden, want die rusten op het bedrijf. Dus als er een nieuwe eigenaar van het bedrijf komt, dan worden die overgedragen. Dus dat is, daar zijn wij tot nu toe. Dat gaat nu langzamerhand veranderen, maar daar zijn wij tot nu toe, hebben we dat niet willen aanpakken. Terwijl Vlaanderen dat bijvoorbeeld wel heeft aangepakt, terwijl Denemarken dat heel strikt heeft aangepakt, in overeenstemming met de agrarische sector overigens. En dat gaat dan ook meer ruimte bieden bij nieuwe activiteiten. Ja, dus die hangen altijd samen.
1: Ja, meneer Van der Elzen, is uw vraag een beetje beantwoord op deze manier?
2: Nou, in ieder geval wel duidelijk. Wel wat duidelijkheid geschept.
1: Ja.
2: Waarvan ik niet alles wist, dus
1: Ja, we zullen het ermee moeten doen, denk ik.
2: Ik denk het ook. Ja. Het is jammer, maar het is zo.
1: Het is nu eenmaal zo. Ja, dank u wel in ieder geval voor uw vraag. En ook bedankt voor uw antwoord, Chris Bakkers, hoogleraar omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Heeft u nu zelf ook een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen? Stuur hem dan in. Wij gaan graag op zoek naar antwoorden. Het kan via onze website eenvandaag.nl/chat of u kunt hem insturen via de NPO Luister-app. Ja, blijven we even bij stikstof, want iets meer dan een maand geleden kwam minister Jamie van Essen met zijn plannen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Maar de boeren waren niet blij en startten de trekkers voor een protest.
3: Die 500 meter komt hier achter mijn bedrijf te zitten. Dus op die strook, dat land, is eigenlijk helemaal niks meer waard.
4: Nou, ik vind het wel belangrijk dat je als jonge boer je ook hier laat horen. We zitten momenteel een beetje in onzekerheid van hoe al de regelgeving nou een beetje uitvalt.
5: De plannen die er nu liggen, die zijn gewoon niet haalbaar. Dat is gewoon einde van de bedrijven.
1: Ja, Julia, wat zijn die plannen die er nu liggen van minister Van Essen?
6: Nou, in de brief aan de Tweede Kamer, getiteld Weer ruimte voor boer, natuur en bouw, kondigt hij onder meer zones aan van 500 en 1000 meter rondom Natura 2000 gebieden en een koeiennorm. En dat betekent dat een boer in 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare grond mag houden. Het kabinet heeft 20 miljard euro uitgetrokken voor het oplossen van de stikstofcrisis. En met dit geld moet Nederland van het slot gehaald worden.
1: Ja, en het meeste van het geld zou dan gaan naar boeren, want van hen wordt ook het meeste gevraagd. Gerben Boom, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Ja, is het logisch dat de boeren weer aan het protesteren zijn als er zoveel geld voor ze wordt uitgetrokken?
7: Nou, het is vooral logisch dat er onrust ontstaat, omdat er nog gewoon heel veel onduidelijkheden zijn. Ja. De brief van 26 juni heeft ervoor gezorgd dat er op een aantal punten kaders geschetst zijn door het kabinet over de richting waarmee we het stikstofprobleem gaan oplossen in Nederland. Alleen er zitten nog heel veel onduidelijkheden in. En ik snap heel goed dat boeren daar onzeker van worden en daar zich over laten horen.
1: Ja, want welke dingen zijn dan nog onduidelijk die heel belangrijk zijn voor veel boeren?
7: Nou, dat gaat bijvoorbeeld over de vraag wat mag er nog wel en niet in de zone van 500 of 1000 meter rondom Natura 2000. Daar zitten heel veel bedrijven in die op dit moment...

0: moment niet weten waar ze aan toe zijn en waar ze wel of niet in kunnen investeren. Een tweede belangrijke zorg, maar ook een punt waar wij nog gewoon niet goed weten hoe het uitgewerkt is of wordt, is de opgave die er ligt per fosfaatrecht. Dus dat is het doel wat je als boer zijnde krijgt met betrekking tot het aantal rechten dat jij op jouw bedrijf hebt. Daar zijn nu nog grote onduidelijkheden over.
1: En hoe kan het dan dat het nog steeds onduidelijk is? Want blijkbaar zijn ze er wel uit hoe ze dit willen aanpakken.
0: Nou, er is een norm gecommuniceerd. Die staat ook in de brief. Vanuit die norm staat er nog niet duidelijk beschreven wat de formule is om tot die norm te komen. Ah. En die hebben wij wel nodig, omdat je op die manier ook kan beoordelen, dit is wat er wel meegenomen wordt en dit is wat er niet meegenomen wordt.
1: Ja. Is het iets waar jongere boeren zich heel veel zorgen over maken?
0: Zeker, zeker. We zijn de afgelopen periode, de afgelopen weken tijdens de zomer in gesprek geweest met heel veel jonge boeren en tuinders door heel Nederland heen. We hebben allerlei avonden georganiseerd en daar zijn breed uit de zorgen gedeeld door onze achterban door heel het land heen. En die zitten dus met name op die zonering, die zitten op de doelstelling per fosfaatrecht en die zitten ook op de vraag, ja, welke ondersteuning krijgen wij nu als jonge boeren en tuinders om die verduurzamingsslag te maken?
1: Ja, want in hoeverre is het anders voor jonge boeren dan voor oudere boeren?
0: Nou, uiteindelijk, jonge boeren en oude boeren zijn allebei op hetzelfde bedrijf bezig. Namelijk de ene generatie neemt het over van de andere generatie. Maar wat je vaak ziet is dat als een jonge boer of tuiner het bedrijf van zijn ouders overneemt, dan wil die graag vooruitkijken, dan wil die graag de investeringen doen die nodig zijn om het bedrijf zo in te richten dat het passend is bij de nieuwe generatie. En om die investeringen te doen moet je ook weten wat de kaders zijn die je meekrijgt vanuit de overheid om uiteindelijk de juiste stappen op jouw bedrijf te zetten. Ja. Dus vandaar dat wij enorm wij ons wel zorgen maken over de concreetheid waarmee nu verschillende onderdelen in het plan zijn uitgewerkt.
1: Ja, ik hoor u nu allemaal dingen zeggen die ik een boer jaren geleden nooit heb horen zeggen over kader, richtlijnen. U bent meer een ambtenaar dan een boer inmiddels. Is het nog wel leuk om boer te zijn?
0: Het is absoluut nog leuk om boer te zijn. En gelukkig mogen we dat ook gewoon allebei tegelijk doen. Dus aan de ene kant voor de jonge boeren en tuinders in Den Haag de vertegenwoordiging doen. En aan de andere kant gelukkig ook nog gewoon op het land bezig zijn.
1: Ja, Pro die steunt de plannen van het kabinet, mits er niks afgezwakt wordt. Dus het moet precies zo uitgevoerd worden als nu op papier staat. Jullie willen wel die aanpassingen, bijvoorbeeld voor wat betreft het aantal koeien per hectare. De 2,5 koe per hectare. Daar is ook volgens mij wel heel weinig, toch?
0: Klopt. Wij hebben eigenlijk al jarenlang roepen wij dat het belangrijk is om een duidelijke koppeling te maken tussen de maatregel van het aantal koeien per hectare en het doel wat je daarmee wil bereiken. En op dit moment heeft het kabinet inmiddels een brief aangegeven dat het doel niet gekoppeld wordt aan waterkwaliteit. En wij als jongboeren vinden het wel belangrijk dat die daaraan gekoppeld wordt, omdat je daarmee ook direct een relatie legt tussen het aantal dieren en de mest die daarin geproduceerd wordt en de ruimte die nodig is om die mest ook daadwerkelijk op het land te kunnen rijden. En het effect daarvan op de waterkwaliteit.
1: Ja, dus dat moet sowieso aangepast worden wat u betreft.
0: Ja, wij hebben een heel aantal punten opgesteld waarvan wij denken dat de brief verbeterd kan worden. Dat zijn punten die we de afgelopen periode samen met de leden tijdens de ledenavonden ook besproken hebben. En inmiddels hebben we die ook gedeeld met de minister en gaan we daar de komende periode over in gesprek.
1: Ja, hoe schat u dat in? Staat de minister daarvoor voor open?
0: Wij denken dat daar zeker mogelijkheden in liggen om de brief te verbeteren. Voor ons zijn er een heel aantal zaken, er zijn er net al 2-3 benoemd, waarvan we denken dat er verbetering nodig is. Maar daar komt nog 1 ding bovenop, namelijk de positie van een vergunning, van een natuurbeschermingswetvergunning. De afgelopen 2 weken is er veel rumoer ontstaan in Brabant over het voornemen van de provincie om vergunningen in te trekken.
1: Ja, van 5 kippenboeren.
0: Ja, van 5 kippenboeren. En dat is voor ons wel echt een heel belangrijk punt, wat eerst opgelost dient te worden voordat we verder in gesprek kunnen gaan over de uitwerking van de stikstofplannen.
1: Dus dit wordt een hete herfst vol boerenprotesten, als ik u zo hoor.
0: Het wordt in ieder geval een herfst waarbij, denk ik, het kabinet heel goed moet nadenken over de manier hoe we omgaan in Nederland met vergunningen en wat de rechtszekerheid daarvan is, om vervolgens de stap te kunnen maken, oké, en wat is er dan nodig om aan de doelen te werken en om jonge boeren ook te helpen om de volgende stap te maken.
1: Dank u wel. Gerber Boom, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact.

0: Rein Me In, Sam Fender en Olivia Dean.
1: Feit.
2: Feit.
1: Of fictie.
0: Ja, Julia, we moeten steeds langer doorwerken, zelfs na onze AOW-leeftijd.
3: Ja, een toenemend aantal CAO-afspraken gaan hierop in. In het AD eerder deze week zei Jannes van der Velde, woordvoerder van AWVN, dat is een werkgeversvereniging, die zei dit: de zestiger van nu is niet meer de zestiger van 20 jaar geleden. Dat gaan we checken.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Maar hoe zit dat eigenlijk met werkende zestigers?
3: Dat vroegen we aan Annette de Lange, bijzonder hoogleraar duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van de Open Universiteit. En zij zei dit.
4: Ten eerste zien we meer doorwerkers. Hè. Dus als we kijken naar 2015 ten opzichte van 2025 relevante cijfers van CBS, dan zien we dat bijvoorbeeld 65 tot 75 jaar, in destijds was 10% aan het doorwerken en in 2025 is dat al gestegen naar 21%. Dus dan kun je uitrekenen dat is meer dan een verdubbeling.
3: Wat een goed teken is en wat we nodig hebben op de arbeidsmarkt. Er is wel een belangrijke nuance, al dus de Lange.
4: Het is wel zo dat die 21% natuurlijk nog een relatief klein percentage is en dat ook wel veel mensen nog besluiten om te stoppen met werken. Vaak heeft dat weer te maken met gezondheid als factor. Want we zien vaak dat mensen die doorwerken relatief een hoger werkvermogen en ook een hogere gevoel van subjectieve gezondheid ervaren. Dus het betekent ook vaak dat deze mensen willen en kunnen werken.
3: Ja, gezondheid is dus een belangrijke factor.
0: Oké, maar hoe zit het dan met de gezondheid van die zestigers?
3: Ja, dat weet Frank Schalkwijk, onderzoeker bij de Leiden Academy on Vitality and Aging.
5: Ja, dan als je dan gaat kijken naar de levensverwachting in goed ervaren gezondheid, dat die heel erg verschilt tussen verschillende groepen mensen. En dat is wel een heel belangrijke nuance.
3: Ja, en wat die verschillen zijn?
5: Eigenlijk zie je dat de laagste 20% inkomensgroep, dat die de afgelopen 20 jaar achteruit zijn gegaan in goed ervaren gezondheid. Dat betekent dat hun levensverwachting gedaald is van voor 52 naar 49 jaar. En de hoogste 20% inkomensgroep, die is juist wat gestegen. En het verschil tussen die groepen is ook gigantisch.
3: Let op, dit gaat dus over levensverwachting in goed ervaren gezondheid. We zien dus meer doorwerkers procentueel en een verschil in vooruitgang of achteruitgang in gezondheid afhankelijk van de inkomensgroep.
0: Oké. Wat betreft dat doorwerken, dan zit er toch ook wel een verschil tussen een kantoorbaan en iemand die bijvoorbeeld stratenmaker is.
3: Ja, dat is zeker. Er zijn wat betreft dat doorwerken ook verschillen in de context. Van Lange onderbouwt wat Schalkwijk al eerder zei.
4: We zien wel echt verschillen in context. Bij CBS-cijfers dat kenniswerkers, hoger opgeleiden, meer in staat zijn om door te werken ten opzichte van vergeleken met mensen die in fysieke zware beroepen werken. We zien ook dat mensen die hoger opgeleid zijn relatief meer aan het doorwerken zijn dan in relatie tot lager opgeleiden. Wil niet zeggen dat binnen de lager opgeleiden ook ambities zijn en ook steeds meer motivatie zichtbaar is om doorwerken bespreekbaar te maken. Maar het is op dit moment nog wel zo dat hoger opgeleiden meer aanwezig zijn in de doorwerkpopulatie.
0: Oké, maar terug naar de uitspraak die we checken. De zestiger van nu is niet meer de zestiger van 20 jaar geleden. Is dat feit of fictie?
3: Ja, dat vroegen we aan de Lange en die zei dit.
4: Daar ben ik het dus mee eens. We zien dus dat een groep steeds meer in staat is, ik noem dat willen en kunnen, om doorwerken mogelijk te maken. En we zien ook dat op de arbeidsmarkt meer ruimte komt, minder drempels zijn voor doorwerkers om door te werken. En dat zijn goede en belangrijke ontwikkelingen gezien de krapte op de arbeidsmarkt.
3: En dan tot slot nog een belangrijke toevoeging van Schalkwijk.
5: Het is per definitie feit, alleen op welke manier ze anders zijn, dat is eventjes de vraag. Ze zijn ontzettend anders, maar sommigen hebben het beter gekregen, anderen zijn achteruit gegaan.
3: Ja, dus met de nuance dat het natuurlijk per individu verschilt, maar over het algemeen kun je stellen een feit.
0: Dankjewel, het is 3 minuten voor 2:30. Nadia Moussiet met Bureau Buitenland, wat gaan jullie doen?
6: Ja, goedemiddag. Wij gaan onder andere naar het internationaal strafhof, wat natuurlijk weer in Den Haag zit. Maar we gaan ook naar China kijken. Ja, ik kan nog veel meer vertellen.
0: Nee, heb
6: ik
0: er tijd voor? Ja, nee.
6: Helaas.
0: Gaan we zo luisteren hoor. Dankjewel. Zijn wij bijna aan het einde van deze en vandaag, Julia. Wat is er nog?
3: Nou ja, over een ruime week is het zover. De grootste zonsverduistering in tijden. Ga jij ervoor zitten op 12 augustus?
0: Zeker. Ja? Ik heb eclipsbrilletjes, ja.
3: Heb je hem al? Oh, nou, ja, want in België is namelijk een run ontstaan al op die eclipsbrillen. Zo schrijft VRT Nieuws. Oh. Want ja, rechtstreeks inkijken is natuurlijk helemaal niet slim. Maar ja, opticiens die verwachten dat de voorraad tegen het einde van de week helemaal op is. En de grootste leverancier van België België, die heeft de webshop al gesloten. Omdat het niet alle aanvragen kan verwerken, sorry. Maar ja, niet naar een CD-ROM of een zonnebril grijpen nu. Hè. Dat waarschuwt ook een oogarts. Oh. Ik heb even gekeken, je kan ze nog in Nederland wel krijgen. Het AD schrijft ook dat ze gratis bij een juwelier in Zoetermeer te halen zijn.
0: Erop af, dat gaan we doen. Dit was hem voor vandaag op de radio. Vanavond vanaf 6:30 zijn we weer op NPO 1 op televisie. Eenvandaag.nl is onze website. Hele fijne middag.
2: Afro Tros, de omroep voor ons.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahlers vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
7: ...50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
11: De brand in het natuurgebied bij Venray is weer opgeleid, meldt de veiligheidsregio. Die zegt dat het om een klein stuk grond gaat dat eerder deze week afbrandde. De brandweer is bezig met blussen. De brand in natuurgebied Boshuizer Bergen brak maandag uit en gisteren werd gemeld dat die onder controle was. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. 1,5 jaar geleden reed hij in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw en haar dochtertje kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de man van 25 een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. De reeks inbraken bij brandweerkazernes is nog niet voorbij. Afgelopen week werd bij 3 kazernes in de regio Amsterdam levensreddende apparatuur gestolen, zoals scharen waar auto's mee worden opengeknipt. De diefstal kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. En meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik, meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed de aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed daar niets mee.
12: ANWB Verkeersinformatie. Naast de files aan de Duitse grens staan er nog andere files, zoals op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Weert Noord. De weg is dicht door een autobrand en omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Waarschijnlijk is de afsluiting tot 7 uur vanavond. Op de A16 Rotterdam richting Breda staan een file tussen Knoopend Ridderkerk en de afrit Dordrecht Centrum. 6 kilometer file, een 1/2 uur vertraging. Door een vrachtwagenongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
1: NPO Radio 1. VPRO.
13: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
6: Ja, welkom bij Bureau Buitenland. Vandaag bij mij aan tafel sinoloog en econoom Doreen Emmers over de gevolgen van de grote bevolkingskrimp in China. En hoogleraar internationaal strafrecht Marieke de Hoon over de toekomst van het internationaal strafhof dat van alle kanten onder vuur ligt. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
14: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Met Nadia Moussaïd.
6: Ja, welkom Doreen en welkom Marieke. We gaan zo meteen naar China en naar het strafhof. Maar eerst het nieuws van de dag.
15: Ukraine attacked the Slavnet-Yanos oil refinery in Yaroslavl for the second night in a row as Kyiv continues to target Russian energy infrastructure in an effort to deplete the Kremlin's war chest. Footage shared by local residents shows plumes of smoke rising over the city. Several fires have been reported. The attack on Yaroslavl follows weeks of strikes against Russian oil facilities and logistics hubs, including the country's largest online retailer, Wildberries.
6: Ja, grote zwarte rookpluimen stijgen vandaag op uit Russische olieraffinaderijen na een Oekraïnse drone-aanval. En gisteren waren er grote Russische aanvallen op Kiev met tenminste 17 doden. De oorlog breidt zich uit van de frontlinies naar het hele land eigenlijk. In Oekraïne valt ook pakhuizen aan, dat hoorden we ook net, hè, van de grootste Russische webwinkel Wildberries. Marieke, vanuit het perspectief van internationaal recht, valt Oekraïne nu legale doelen aan?
16: Dat is een goede en een niet heel makkelijke vraag. En we hebben natuurlijk niet uren de tijd om een uitgebreid college te geven. Maar ja, er is wel een goed argument te maken dat dit mag. En dat zit in het volgende. Het is niet een militair object, zo'n olieraffinaderij. Maar de vraag die je dan moet stellen is, levert het een voldoende effectieve bijdrage aan de oorlogsvoering van Rusland? Nou, en daar moet je dan een afweging in maken van, ja, is het daarmee, wordt het daarmee wel een militair doel? En daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Dus daar is dus over. Mm-hmm. Nou, zo'n olieraffinaderij die dus echt een bijdrage levert aan de mogelijkheden van Rusland om oorlog te voeren, maar zeker
6: dus
16: ook
6: die oorlogskas wat wij ook, net in het moment worden.
16: Zeker, ja, dat die oorlogskas ook spekken. Daar kun je dan beredeneren. En nou, als het dan echt een effectieve bijdrage pleegt, dan moet je dat gaan wegen weer tegen de proportionaliteit van hoeveel burgerleed ermee veroorzaakt wordt. En dan kan Oekraïne beargumenteren van, nou, dit valt er allemaal nog net tussen. Maar wat we hier wel echt zien, en dat is bij die Wildberries, Is dat nog een beetje meer op of misschien over de grens?
6: Ja, dat is die webwinkel
16: eigenlijk. Webwinkels, die warenhuizen. Daar waren ook heel veel burgergoederen die daar opgeslagen stonden. Aan de andere kant ook, ja, als het zo is, als het echt zo is dat er heel veel militaire goederen daar waren, nou ja, dan ga je in die weging. Maar wat je hier in ieder geval ziet, is dat Oekraïne echt de grenzen opzoekt, als ze er niet ook misschien wel wat overheen gaan hier en daar. En dat is echt een trendverandering.
6: Een trendverandering in deze oorlog of gewoon überhaupt?
16: Nou, in ieder geval deze oorlog. Want Rusland die begon natuurlijk al met ontzettend aanvallen op burgerdoelen. En dat is wel belangrijk ook voor het perspectief. Alleen dat Rusland burgerinfrastructuur heeft aangevallen en dat ook steeds doet, is niet een legitimering voor Oekraïne om dan ook een beetje losjes met het recht om te gaan.
6: Zou hier eigenlijk een reactie op moeten volgen dan ook, als ze misschien ook die grens al overgaan van bijvoorbeeld Europese landen?
16: Wat je in ieder geval, wat denk ik belangrijk is om te zien, is dat een paar jaar geleden Oekraïne dit ook veel meer had mogen doen, maar dat niet deed. Dat was omdat ze steeds keken naar Europa, westerse bondgenoten, waar ze heel erg afhankelijk van waren. Nu doen ze dingen die ze mogelijk wel mogen, of die grens erg opzoeken, wat twee dingen betekent. Eén, dat westerse bondgenoten het wellicht ook goed vinden, hè, dus daar ook de middelen nu voor geven. En daarmee ook zorgen dat Oekraïne wellicht meer mogelijkheden heeft om volgende oorlogswinter te voorkomen. Maar een tweede, en dat is een zorgpunt waar we goed naar moeten kijken, is dit ook een reactie, een soort interne strijd in Oekraïne? Natuurlijk tussen stemmen, adviseurs die zeggen, heb gewoon lak aan dat oorlogsrecht, want Rusland heeft het ook, versus, nee, dat moeten we respecteren, bijvoorbeeld om de Europese steun te blijven behouden. Maar als je dus tegelijkertijd ziet dat in andere conflicten, dus Israël, Iran, Venezuela, dat internationaal recht enorm wordt geschonden, en dat er westerse bondgenoten, diezelfde waar je afhankelijk van bent, daar eigenlijk heel weinig van vinden, dan gaat natuurlijk die afweging in Oekraïne ook misschien anders vallen. En dan zie je echt een teloorgang van het internationaal recht, die erosie. Dus dit is nog te beargumenteren dat het binnen de grens is. Het zoekt het zeker op. Als het daar binnen blijft, dan mag dat. Ja. Is het goed verdedigbaar. Maar waar gaat dit heen? En hopelijk dat Oekraïne dus wel scherp blijft op dat het niet ten koste mag gaan van Russische burgers.
6: Ja. En Doreen, China zegt officieel neutraal te willen zijn in deze oorlog. Maar ze zijn ook bondgenoot van Rusland. Hoe zal China zich opstellen nu Rusland ook steeds meer door het land, door in het land eigenlijk zelf wordt aangevallen?
17: Ja, dus China heeft geen bondgenoten zoals wij die hebben. Mm-hmm. In de context van Rusland zeggen ze dat ze een grenzeloze vriendschap hebben, maar ze zijn geen bondgenoten in de betekenis dat ze te hulp zouden schieten als een bondgenoot aangevallen wordt. Dat is eigenlijk hetzelfde bij andere soort van partnerlanden zoals Iran bijvoorbeeld. China blijft wel handel drijven met hen. Gaat eigenlijk heel pragmatisch te werk. Verkoopt ook dual-use goederen aan Rusland. Maar evenzeer aan de andere zijde. Denk maar aan het feit dat de EU een budget heeft toegekend van 60 miljard euro aan Oekraïne om strategisch onafhankelijker te worden in de productie van drones. En enkele weken geleden heeft Oekraïne goedkeuring gevraagd aan Brussel, aan de Europese Unie, of zij 6 miljard euro van die package mogen uitgeven aan drone-inputs vanuit China. Omdat die onderdelen gewoon nergens anders geproduceerd worden. Dus ja, en China is daar heel pragmatisch in, blijft handel drijven en zegt, ja, wij zijn neutraal, want we komen hier rechtstreeks tussen.
6: Ja.
17: En dat gaan we in de toekomst ook niet doen.
6: We gaan zometeen meer praten over China, maar eerst naar het internationaal strafhof. Want ze zijn op zoek naar een nieuwe hoofdaanklager. De vorige, Karim Khan, is weggestemd na beschuldigingen van seksueel wangedrag. En er ligt nogal een mijnenveld klaar voor degene die het stokje overneemt. Landen die weglopen, sancties en een actieve ondermijningscampagne van de VS. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, verklaarde het strafhof recent openlijk de oorlog.
18: The ICC and its friends are waging a war against our country. Today it threatens every aspect of our political and legal system. Border patrol agents removing violent criminals from our country. American Marines risking their lives to defend our homeland. Prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country.
6: Ja, Marieke, het ICC valt ons alleen maar lastig terwijl wij ons land proberen te verdedigen, zegt Rubio hier. Hij wil het ICC ontmantelen, brick by brick, steen voor steen. En kort na dit statement zagen we Tjaad uit het hof stappen. Is dat zo'n steen?
16: Dat kan heel goed. En Venezuela is er ook uitgestapt, of heeft ook aangekondigd eruit te zullen stappen. Mm-hmm. En Venezuela staat natuurlijk echt direct onder bewind van Marco Rubio. Dus deze uittredingen ze kunnen daar heel erg goed en wat we weten mee verband houden. En we weten inderdaad ook dat Amerika landen erg onder druk stelt, zet om uit te treden, om niet samen te werken. En doet dat ook met sancties tegen bedrijven, organisaties die diensten leveren aan het internationaal strafhof. Denk dan aan bijvoorbeeld de bijdrage aan de opsporingsonderzoeken. Dus organisaties, ook NGO's die bewijs aanleveren, bijvoorbeeld van de Palestijnse situatie. Al die organisaties staan onder sancties, kunnen dus niks meer. Maar ook los van de opsporingsonderzoeken, denk aan de infrastructuur van het internationaal strafhof, van de mogelijkheden om via banken hun salarissen uit te betalen van, van hun mensen, wat via banken gaat. Dus de banksysteem staat helemaal onder Amerikaanse controle. Gaat allemaal op de dollar. Microsoft, dus alle IT-infrastructuur. Dus die aanval van Amerika, die was al heel stevig. Nu zien we direct andere effecten, zoals die uitredingen. En wie weet wat er achter de schermen nog meer wordt bekokstoofd.
6: Maar heeft hij hem heel even aan de andere kant hangen? Heeft Rubio een punt? Als hij zegt de VS is geen lid van het strafhof, dat is feitelijk zo. En ze hebben dus niks over ons te zeggen.
16: Nee. Want het zit namelijk als volgt. Wat het internationaal strafhof zegt is, oké, maar twee dingen. Dan moet je niet misdrijven plegen op grondgebied waar we wel rechtsmacht over hebben. Het is heel simpel. We hebben rechtsmacht over bijvoorbeeld Afghanistan en allerlei andere landen. Als jouw onderdanen of onderdanen van jouw bondgenoten daar misdrijven plegen, dan vallen ze gewoon onze rijkwijde. En het tweede is, en dat maakt het nog onzinniger, deze argumentatie. Ik bedoel niet onzinnig omdat het retorisch heel sterk is. Hè? Maar het internationaal strafhof heeft nooit rechtsmacht. In de zin van kan het niet uitoefenen. Als Amerika zelf onderzoek instelt. En dit gaat echt om, en vervolgt. Dit gaat om de meest verschrikkelijke gruwelijkheden. Dus als Amerika, als Marco Rubio dit zegt, dan zegt het daarmee eigenlijk, wij vinden dat Amerikaanse onderdanen de meest waanzinnige dingen mogen doen, zoals oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen menselijkheid, genocide, en dat wij daarvoor geen onderzoek willen instellen, want anders, pas alleen dan kan het internationaal strafhof iets.
6: Ja, oké, dat is dan weerlegd, maar zij zijn geen lid. Rusland is ook geen lid, China is geen lid, India niet, Iran niet, Saudi-Arabië niet, Pakistan, Indonesië. Wat voor effect heeft dit dan?
16: Wat?
6: dat zij niet lid zijn van de strafhof?
16: Nou, het is natuurlijk... Dat is natuurlijk een argument wat vaak wordt aangehaald
6: ook.
16: Nou, het internationaal strafhof heeft het ook gewoon lastig. En dat komt ook door de opstelling van lidstaten. Nou, 125 lidstaten zijn wel lid. Ja. Wellicht een paar minder dan binnenkort. Mm-hmm. Maar zeker ook het feit dat dat dus niet universeel is. Dus er zijn heel veel hele machtige landen die daar niet lidstaat van zijn.
6: Dat lijstje en die dus, net opnoemde.
16: Ja, en die dus ook andere landen onder druk zetten om dat te ondermijnen. En strafrecht werkt natuurlijk alleen maar goed, en zeker als je dat op wereldniveau wilt doen, als daar ook een soort gelijkheid in zit en niet te veel ook dubbele standaarden. En als je dus een strafhof hebt wat alleen rechtsmacht heeft over bepaalde landen, niet over andere, dan zullen dus ook de zaken die worden gedaan veelal zijn, of vooral zijn, uit landen die daar dus bij aan hebben gesloten.
6: Ja.
16: En dat zagen we een jaar of 10 geleden, was er ook zo'n enorme discussie met een aantal Afrikaanse landen die aankondigden dat ze uit wilden stappen. En toen zeiden ze van ja, dat internationaal strafhof gaat alleen maar achter Afrikaanse landen aan. En dat was waar, maar dat klopt ook omdat 2/3 van de lidstaten uit het mondiale zuiden komen. En dat het dus juist de westerse staten zijn en een aantal grootmachten die zelf ervoor kiezen om niet onderdeel van te worden. En dan is de perceptie, valt dan ook de andere kant op.
6: Maar het is niet alleen perceptie, het is ook gewoon een realiteit, toch?
16: Het is dus een realiteit, maar de perceptie is dan dat het alleen maar Global South landen zijn en Afrikaanse landen die de misdrijven plegen, wat natuurlijk niet zo is. En dat is dan ook weer zo'n retoriek die dan nu ook een aantal andere Afrikaanse landen ook gebruiken om, en dat is dan onder druk van Rusland, die doet dit spelletje ook heel goed. Mali, Niger en Burkina Faso, die ook hebben aangekondigd eruit willen stappen. Nou ja, daar dan zeggen ze ja, want het is allemaal anti-Afrikaans.
6: Ja.
16: Maar wat daar natuurlijk gebeurt, is dat daar gewoon internationaal misdrijven schendende regimes geen zin hebben in de effectiviteit van het internationaal strafhof. Dus ergens andersom kan je ook zeggen, nou, dat internationaal strafhof laat zien dat het dus wel enig effect heeft, want anders dan zouden deze staten zich niet zo weren tegen het hof.
6: Ja. Dan wil ik even naar Karim Khan, de hoofdaanklager die dus moest aftreden na klachten over seksueel wangedrag. Zelf ontkent hij alles.
19: What's authoritative is the report. And in the 137 findings, there is no finding of misconduct or abuse of authority.
20: There is no way for something to be consensual when you have such a power disparity. What I think many people don't understand is that Mr. Khan was not just my boss. He was everyone's bosses. He is the boss of all bosses.
6: Ja, we hoorden dus aan de ene kant Khan zeggen, ik heb in geen geval misbruik gemaakt van mijn positie. Dat wijzen onderzoeken ook uit, zegt hij. Maar we horen ook de vrouw waar het hier om gaat. En zij zegt, wanneer er sprake is van zo'n grote machtsongelijkheid, kan er helemaal geen echte toestemming zijn. Hoe zie jij dit?
16: Ja, ik vond dat een heel geloofwaardig interview dat zij heeft gegeven aan Christiane Amanpour van CNN. Mm-hmm. En waarin ze dat ook heel duidelijk laat zien. En dat is natuurlijk ook de reden waarom een seksuele relatie met zo'n machtsonevenwicht, dus op de werkvloer, waarom dat dan ook misconduct is. Ze zegt ook dat ze is verkracht door hem, dus dat het ook tegen haar wil was. En de lidstaten die nu hebben besloten om hem te ontslaan, die zeggen van ja, eigenlijk hoeven we dat niet eens te weten. Want daar komen we ook niet goed achter. Dat is she says, he says.
6: Mm-hmm.
16: Maar wat we wel kunnen vaststellen is dat die seksuele relatie is geweest. Dat die ongepast is. En dat de manier hoe hij zich daarin heeft opgesteld niet past bij wat wij vinden dat een hoofdaanklager moet zijn. Dus de integriteit. En dat hebben ze gedaan op basis van vertrouwelijk onderzoek. Dus dan blijft het altijd weer de vraag van ja, dat kunnen we dan niet inzien. Ik heb dat wel mogen inzien. Maar dus, en ik ben daar ook van overtuigd dat bijvoorbeeld een heel belangrijk punt dat ik eruit haal is dat hem is gevraagd meer dan 30 keer heeft u een seksuele relatie met deze vrouw gehad die weigerde te antwoorden, maar wel bijvoorbeeld de vraag stelde, maar heeft zij het nou opnames of niet? Heeft ze opnames of niet? En toen uiteindelijk hij toegang kreeg tot het dossier, dus waarin hij kon zien dat die opnames er niet waren, zei hij nee, maar ik heb altijd al ontkend, consistent, dat er een seksuele relatie is geweest.
6: Nou, wat maakt dat duidelijk volgens jou?
16: Kijk, uiteindelijk is dit geen strafzaak. Het gaat er niet om te bewijzen dat hij haar heeft verkracht. Het gaat erom dat de lidstaten kijken, is dit een van de hoogste integere waarde om zo'n justitieel instituut te leiden.
6: Ja.
16: En als je dus dan niet mee wil werken aan zo'n onderzoek, vervolgens steeds al 2 jaar lang zegt, ik heb het absoluut niet gedaan, wijst naar Israël, dat het door Israël komt dat dit wordt gedaan. Terwijl je dus heel hoogstwaarschijnlijk toch echt wel die relatie hebt gehad. Of die dan consensueel is geweest en met instemming, dat zullen we niet weten. Mm-hmm. Maar hij heeft haar bijvoorbeeld ook nog opgebeld. Of ze hebben een telefoongesprek gehad dat wel is opgenomen. En waarin je, en dat was nadat zij die klacht heeft ingediend. En waarin zij dus aan de telefoon zitten. En hij dus ook zegt een beetje soort van, nou, together we will weather the storm. Van we gaan dit samen aan. En je hoeft niet de procedures te volgen, want wij gaan hier doorheen. En daarvan kun je ook denken, van, ja, als het dan klopte dat die seksuele relatie er helemaal niet is geweest en je onderdaan, je assistent, dient deze klacht in. Ga je dan gezellig met haar bellen om te zeggen van, hey, samen komen we hier wel uit? Ik bedoel, dat is niet een geloofwaardige reactie.
4: Ja.
16: Nou, daarop heeft dus de lidstaten gezegd, oké, nu zijn we er klaar mee. Maar wat wel echt belangrijk is, is dat diezelfde lidstaten hier een enorme puinhoop van hebben gemaakt. En dat
4: op welke manier dan?
16: En dat is wel heel belangrijk. Ja, zij hebben dus allerlei procedure. Nou ja, er was niet een goede procedure. Of de procedure die was, hebben ze niet helemaal gevolgd. En toen is er een commissie ingesteld. Toen is er weer een judicial panel ingesteld. Toen is er weer een commissie in allerlei manieren.
4: En als ik het heel even simpel maak, wat zijn nou eigenlijk de gevolgen voor het strafhof en van al die dossiers? Want die lopen nu al 2 jaar vertraging op eigenlijk. Hè?
16: Nou, de geloofwaardigheid. En dus natuurlijk hebben Israël en Verenigde Staten, gewoon landen die openlijk zeggen dat ze dat hof willen vernietigen, die hebben hier ten volste misbruik van gemaakt. Of gebruik van gemaakt. En dat is ook totaal voorspelbaar. Alleen, het gaat er dan om dat die 125 lidstaten alles aan doen om dat hof te beschermen. Om te zorgen dat de procedure vlekkeloos gaat. Uiteindelijk gaat het hier dan om een kwestie van een man die al dan niet een seksuele ongepaste relatie heeft gehad met een subordinate, met een assistent. Dat is natuurlijk van alle dagen, in allerlei instituten. Dus dat je daar dan niet goed een procedure voor op kan tuigen, is echt die lidstaten te verwijten. En ook echt wel heel erg belangrijk, ook met die sancties en die aanval van de Verenigde Staten. Het zijn die 125 lidstaten die samen moeten staan en moeten voor echt het samen optrekken en zeggen, dit kan niet en wij stoppen dit. Wij gaan echt actie voeren tegen de Verenigde Staten als zij op deze manier ons aanvallen.
4: Goed, eigenlijk nog heel veel over door te praten, maar dat gaan we een andere keer doen. Nu moet er dus nog een nieuwe openbaar aanklager komen. Yes.
14: De Bureau Buitenland Zomertafel.
4: Ja, je luistert naar Bureau Buitenland met aan mijn zomertafel Marieke de Hoon en Dorien Emmers. Dorien, jij wilt het hebben over China en jij bent net terug van een onderzoek in China over de razendsnelle vergrijzing.
21: Once the world's most populous country, China is no longer growing, hitting its lowest birth rate on record.
22: China gaat weer belasting heffen op voorbehoedsmiddelen. Want volgens de Chinese regering zijn er meer kinderen nodig.
23: All of these measures trying to get people to get married and have families. The challenge, of course, is whether people are going to go for it.
24: We got more freedom. It's not like a traditional China anymore.
4: Ja, baby, baby, baby. De Chinese leider Xi Jinping wil niets liever dan baby's, blijkbaar. Dat is natuurlijk omdat het geboortecijfer historisch laag is. Maar de Chinezen lijken zich niet veel aan te trekken van zijn wens. Dorien, uit angst dus voor die snelle bevolkingsgroei was er heel lang een eenkindpolitiek. En nu, compleet de andere kant op, is men bang voor het tegenovergestelde. Hoe groot is het probleem?
17: Ja, aanzienlijk groot, want het één-kind-beleid werd in China ingevoerd in 1979.
4: Ja.
17: En bleef invoegen tot 2016. En
4: dat is heel lang.
17: Ja, en sindsdien is de vruchtbaarheid helemaal niet terug toegenomen. In het begin van de jaren 60 kreeg een vrouw in China gemiddeld meer dan 7 kinderen. En tegen het begin van de jaren 90 was dat al minder dan 2 kinderen per vrouw. Dus dat betekent, als dat duurzaam aanhoudt, dat uw bevolking gaat beginnen krimpen. En in het begin, in het midden van de jaren 2010, heeft de Chinese overheid beseft, onze beroepsbevolking gaat krimpen. Dit is een probleem, hè? Want we willen blijven groeien economisch gezien. Dus we moeten dit gaan terugschroeven. Dit is te ver gegaan. En vandaar dat ze dat versoepeld hebben. Dus ook met economische doelstellingen in gedachten.
4: Ja. En daar hebben ze allerlei maatregelen voor, hè? We hoorden net ook al een beetje trouwen aantrekkelijk maken. Wat is eigenlijk het meest opmerkelijke wat jij bent tegengekomen van deze plannen?
17: Ja, ik vind belastingheffen sinds begin dit jaar op voorbehoedsmiddelen wel behoorlijk straf. maar bijvoorbeeld ook om
4: koppels. Dus belasting op condooms, dat is echt letterlijk
17: condooms,
4: wat er gebeurt.
17: Op de pil. IVF wordt zwaar gesubsidieerd, is nu meestal gratis sinds 2022. Huwelijken worden sterk aangemoedigd. Dus mensen kunnen zich in een shoppingcentrum laten registreren om te trouwen in bepaalde shoppingcentra, niet elk shoppingcentra in China.
4: Men denkt nog dat je moet trouwen voordat je seks hebt? dat hoeft natuurlijk niet.
17: Op dat vlak zijn toch heel veel Chinezen nog wel traditioneel. Aha, dat heeft er ook mee te maken. Ja. Vaak staat trouwen gelijk aan één kind krijgen in China. Aha. Maar echt niet gelijk aan meer dan één kind krijgen.
4: Ja, dat zijn een aantal van de maatregelen. Maar jij was zelf in juni in China om met vrouwen specifiek te praten over hun kinderwens. Wat vertelden ze jou?
17: Ja, dus wij vroegen bijvoorbeeld aan zowel jonge moeders als vrouwen zonder kinderen. Sinds vorige zomer, sinds augustus 2025, is er voor het eerst kindertoeslag. In België zeggen we kindergeld, maar ik heb gehoord dat het in Nederland kindertoeslag is.
4: Kinderbijslag, toch?
17: Kinderbijslag ingevoerd. Ja. Van ongeveer 465 euro per jaar tijdens de eerste 3 levensjaren van een kind.
4: Ja.
17: Dus dat is echt wel beperkt. Het gaat in totaal over ongeveer 1500 euro. Mm-hmm. En dus als wij aan die vrouwen vroegen van ja, moedig dat u nu aan om meer kinderen te krijgen? Of zelfs maar om aan kinderen te beginnen? Dan begonnen heel wat vrouwen eigenlijk gewoon te lachen. En sowieso vinden ze het veel te laag.
4: Yeah.
17: Veel te beperkt. Maar ze geven ook aan van ja, eigenlijk is de hoofdreden uiteindelijk niet eens financieel.
4: Wat is de hoofdreden?
17: De hoofdreden is inderdaad, zoals een mevrouw juist in de inleiding al zei, China is aan het veranderen. Vrouwen hebben meer keuzes. Heel veel vrouwen willen die traditionele rol niet meer op zich nemen, want ja, het grootste deel van zowel de kinderzorg als de ouderenzorg valt op de schouders van de vrouwen. Dus ik zag recent ook een berekening. Heel veel vrouwen werken voltijds en doen dan per dag nog een voltijdse job erbij, qua uren, waarin ze voor kinderen en ouderen zorgen. Ja. En mannen hebben daar een heel beperkte bijdrage aan. En als we daar mannen over interviewen, bijvoorbeeld ook jonge vaders, dan geven ze ook aan van ja, dat is mijn rol niet. Ik ben een man, ik breng geld in het laadje. Daar moet ik zoveel niet aan bijdragen. En heel veel vrouwen zien dat eigenlijk gewoon niet mee zitten. Die zien hun toekomst niet zo voor ogen. Heel veel jonge vrouwen zijn ook hoog opgeleid. Hebben veel meer opties. Dus die dalende kinderwens heeft ook wel veel te maken met een toename van keuzevrijheid.
4: Ja, ja, klinkt bekend, hè?
17: Ja. Dat is niet iets.
4: Dus
17: dat
4: universeel dus, een beetje.
17: Klopt.
4: Maar het heeft ook effect op de dating scene, hè, in China, kwam je achter. Wat voor opmerkelijke dingen zag je daar?
17: Ja, dus in China zijn ouders ermee heel obsessief bezig met het feit dat hun dochters voor hun 27ste getrouwd moeten zijn. Want vrouwen boven de 27 die vrijgezel zijn, worden benoemd als leftover women. En je wilt echt niet dat je dochter een leftover woman wordt en niet trouwt en geen nageslacht voor de familie daar niet voor zorgt. Dus jonge vrouwen, en bijvoorbeeld ik ben 35, ook vrouwen van mijn leeftijd die ongehuwd zijn, staan onder heel zware druk.
4: Nou jeetje, ik ben 42, ongehuwd, geen kinderen. Wat een leftover van de leftovers ben ik dan.
17: Wellicht zouden je ouders je op dates gestuurd hebben met mannen. Want dat is ook typisch Chinese ouders om niet bij de pakken te blijven zitten en gewoon zelf op zoek te gaan naar dates en hun zoon of dochter daar dan aan voor te stellen.
4: En dat gebeurt dus ook echt?
17: Ja, dat gebeurt zeker. En een heel leuk voorbeeld daarvan vind ik dat er zo een soort van dating corners zijn in publieke parken van bepaalde steden, waar ouders effectief posters ophangen met de informatie van hun zoon of dochter op. En daar staat dan bijna altijd op van hoog opgeleid, heeft een auto, heeft een huis, werkt daar en heeft daarom geen partner. En dan staan daar ook de vereisten op waar ze naar op zoek zijn. Dus iets wat heel vaak terugkomt is, moet een enig kind zijn, wat ik verrassend vond.
4: Ja.
17: Want ja, ik vind dat wel een voordeel als iemand geleerd heeft om te delen. Maar ja, de logica is dan blijkbaar, een enig kind krijgt meer middelen mee van de ouders. Dus als een voordeel.
4: Staat ook erft meer eigenlijk, gewoon in bezit dus dan.
17: Ja, ja. Oh, wow. Ja, inderdaad. Dus dat is heel pragmatisch. Daar staat ook vaak op, de ouders van de partner waar ze naar zoeken moeten levensverzekering hebben.
4: Och,
17: zodat hun eigen kind daar niet voor gaat moeten opdraaien. Dus dat is echt wel heel, heel pragmatisch. Dat soort van matchmaking, ja, is nog altijd heel pragmatisch. En ik kan daar moeilijk voorstellen dat voor mij gewerkt zou hebben. Langs de andere kant vraag ik mij ook wel eens af wie mijn ouders voor mij uitgekozen zouden hebben.
4: Soms denk ik ook wel eens, doe maar.
17: Ja, kan wel eens interessant zijn als experiment.
4: De westerse datingwereld is ook niet alles. Ja. Maar dit is natuurlijk ook, er is gewoon een bevolkings... Die bevolking krimpt gewoon in China. Ja. Wat absoluut gevolg heeft voor China, maar ook voor de rest van de wereld.
17: Ja, want op dit moment zijn er 1,4 miljard Chinezen. Volgens voorspellingen zullen er tegen het einde van deze eeuw nog ongeveer 800 miljoen Chinese mensen zijn. Dus dat is nog ongeveer de helft. Dat is wel een enorme verandering.
4: En is dat tijd, als jij deze schets maakt, die trend die gaat doorzetten? Dus de tijd is niet meer te keren? Ja, ondanks belastingen op anticonceptie, et cetera?
17: Ja, nee, het lijkt er eigenlijk echt niet op. Want onlangs toonde een survey aan die representatief is voor de hele Chinese bevolking, de Chinese General Social Survey, dat vrouwen tussen de 18 en de 24 jaar, 47% daarvan geeft aan dat ze niet één kind willen, maar gewoon geen kind.
4: Wow.
17: En 10 jaar geleden was dat maar 6%.
4: Nou, goed. Marieke, ambities trouwens om het strafhof bijvoorbeeld zelf te leiden? Even een hele andere wending.
0: Oh, wow. Ja. Nou, het is niet een hele aantrekkelijke werkomgeving. Ik ben ontzettend blij met de Universiteit van Amsterdam.
4: Goed. Oké, dankjewel Marieke de Hoon en Doreen Emmers. En zometeen na de Ster en het NOS-journaal. Jurgen van den Berg met Villa VDW. Dat direct na 2 uur. En dit was Bureau Buitenland. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Bedankt voor het luisteren.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, schrijver en journalist Frank Westerman, naar aanleiding van het locatietheater dat gemaakt is van zijn boek De Graanrepubliek.
2: Als ik schrijf, dan vind ik dat er iets op het spel moet staan voor mezelf. Er moet altijd iets zijn wat ik niet weet of niet begrijp.
0: En theatermaker Paul Hanen over het boek dat over zijn alter ego is verschenen, 50 jaar Margreet Dolman.
3: Bij Dolman verwacht je scherpe bochten.
4: Paul Hanen is ongeloofwaardig als boze meneer.
3: Als je dus en heel boos wordt, ja, en daarna meteen zeggen we het ziet er goed uit.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: NPO Radio 1. 2 uur.
0: Jurgen van den Berg.
7: Goedemiddag allemaal. Het laatste deel van onze serie over nalatenschap. Zometeen gaat het over erfbelasting. De gast in Villa VDB, belastingwetenschapper Reinier Kooijman. Nu eerst het NOS Journaal met Casper Meijer.
8: De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid, meldt de veiligheidsregio. Gisteren werd nog het zijn brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Contact nu met Rick Schouten van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Goedemiddag, meneer Schouten.
9: Goedemiddag.
8: Wat is op dit moment de stand van zaken met die brand?
9: Ja, inderdaad is er weer op een stuk grond een nieuwe vuurhaard ontstaan. Die is opgeleid. Daar zijn we snel op ingezet met heel veel voertuigen. Want we willen daar natuurlijk zo snel mogelijk zoveel mogelijk water op hebben. En dat is gelukt. Dus we zijn op dit moment weer aan het nablussen.
8: Dus dat opgeleide vuur is nu onder controle?
9: Ja, dat klopt. We zijn nog wel met de drone aan het vliegen boven het gebied om te controleren of we alles hebben. En zodra we dat zeker zijn, dan gaan we verder.
8: En om wat voor gebied gaat het?
9: Wat ik nu weet is het ongeveer een gebied van 50 vierkante meter.
8: En heeft het oplaaien van deze brand op dit moment gevolgen voor de omgeving, voor het treinverkeer of voor mensen in de buurt misschien?
9: Nee, het was gelukkig ver genoeg van het spoor af, zodat het treinverkeer gewoon doorgang kon vinden. En de rookontwikkeling was ook gelukkig minimaal en de rook ging ook omhoog. Waardoor er voor de buurtbewoners geen last was.
8: En wat zijn uw verwachtingen voor de rest van de dag en de avond?
9: Dat is moeilijk te voorspellen natuurlijk. Het is een droog gebied. Het is warm nog steeds. Het kan natuurlijk zomaar weer oplaaien. En daar zijn we ook op voorbereid. Dus mocht het nodig zijn, dan komen we weer te plaatsen.
8: Dank u wel voor uw toelichting, Rick Schouten van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Afgelopen nacht was het raak bij een brandweerkazerne in Amsterdam-Nieuw-West. Er is nog niemand voor aangehouden. De brandweer heeft het jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Vorige maand waarschuwde de brandweer al dat dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Ondernemers hebben weer wat meer vertrouwen in de toekomst, blijkt uit cijfers van het CBS. Begin dit jaar daalde het vertrouwen sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De zorgen zijn iets afgenomen, maar het ondernemersvertrouwen is nog niet op het oude niveau. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om een dier met de naam Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw lukte dat niet. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering, vertelt correspondent Gien Balduk.
10: Uiteindelijk kwam het er ook in het slotpleidooi erop neer dat hij dit naar eigen zeggen in opdracht van Allah deed. En dat hij hiermee wilde protesteren tegen de onderdrukking van moslims door het Westen en in het Westen. Terwijl overigens juist de twee dodelijke slachtoffers twee islamitische Duitsers waren. En volgens de advocaten van N. leed deze man aan schizofrenie en wilde daarom ook dat hij slechts 15 jaar zou krijgen en opgenomen zou worden in een psychiatrische instelling. Maar daar ging de rechter niet in mee. Ze hebben hem veroordeeld tot levenslang en daarbij ook bijzondere ernst aangerekend. Dat is een maatregel in het Duitse strafrecht dat iemand ook geen aanspraak kan maken op vervroegde vrijlating.
8: Farhad N. kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC, die verschillende slachtoffers sprak. Het gaat om een trainingscentrum in de plaats Harrogate, waar recruten van 16 jaar terechtkomen. Een van de meisjes vertelt hoe ze als 17-jarige urenlang werd verkracht door haar collega-recruten. Ze deed aangifte bij de politie, maar er werd niemand vervolgd. De afgelopen 8 jaar zijn er in totaal 276 klachten ingediend over ongewenst seksueel gedrag. Dat werd gepleegd door junior recruten en door personeel. Dan nog het weer. In het hele land flink wat zon, af en toe ook wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op.
7: ANWB Verkeersinformatie met Erwin de Hart.
11: Met veel vertragingen in Limburg op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Gratum en Weert-Noord staat het stil over 8 kilometer. Door een vrachtwagenbrand is de oprit dicht en de weg is ook dicht. Omrijden dus. Dat gaat via Venlo over de A73 en de A67. Naar verwachting duurt dat nog tot 7 uur vanavond, denkt Rijkswaterstaat, eer dat de weg weer open is. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Bij afrit Dordrecht Centrum 2 rijstroken dicht. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging.
7: NPO Radio 1. Max.
12: Jurgen van den Berg.
7: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. En vandaag is het, volgens de makers van de eeuwige almanak althans, daar vond ik het in, de dag van de frisse adem. Nou, we gaan er wel mee door vanmiddag. Ik heb hier de gastenlijst, dit keer in mijn rechterhand. Belastingwetenschapper Reinier Kooijman. Hij is de laatste gast in onze serie over nalatenschap. En daarin gaat het zometeen over erfbelasting. Hoeveel wordt er eigenlijk nog geschreven in de streektaal in Nederland? Ga ik over praten met Fries kinderboekenschrijfster Lida Dijkstra. En met taalkundige Sterre Leufkens. En er is ook weer een vraag van vandaag. Op deze dag in 1991 ging de allereerste website online, info.cern.ch. Daar kon je van alles vinden over hoe je het wereldwijde web moest gebruiken. Als je toen de tijd dat web opging, dan klonk dat zo. Ik zie jullie daar wat glimlachen om de verschillende monden. En zo klonk dat dus in de 1991. Onze vraag van vandaag is: wat was de eerste website waar u naartoe ging? Weet u dat nog? Reacties mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij, dan kunnen we u terugbellen. Of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. En we beginnen met een van onze huisvrienden. In dit geval een huisvriendin staat bij de intercom van de villa beneden bij de voordeur. Dat is marketing-expert Anne Stokvis. Anne, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
7: En jij wilde het hebben over een berichtje, dat stond groot in het nieuws, dat het aantal fastfoodketens is verdubbeld.
13: Ja. Ja, en dan is fastfood een breed begrip, las ik. Alles wat zeg maar snel over de toonbank gaat, van ijsjes tot vette happen en broodjes.
7: Ja.
13: Ja, en ik vond dat interessant, omdat we weten natuurlijk ook uit onderzoek dat obesitas neemt toe, met name onder de jeugd. En het lijkt dus de overheid ook niet te lukken om Nederlanders gezonder te laten eten. Sterker nog, er zit kennelijk dus ook geen rem op fastfood.
7: Nee, het is niet het gezondste voedsel, zullen we maar zeggen.
13: Het is niet het gezondste voedsel. Het is, als je kijkt vanuit mijn vak, commercieel ja, vrij lucratief. Hè? Er zitten veel marge op, weinig kosten. En we hebben wel met elkaar een preventieakkoord. Volgens mij was het 2018 dat werd ingevoerd. Dat we naar onder andere een gezondere bevolking toewerken met z'n allen. Dus dat is dan, ja, daar ga ik dan meteen over nadenken. Ik denk, hé, dat gaan we, nou, NOS-berichten, dat gaan we waarschijnlijk niet halen op dit gebied. Nee. Hoe dan wel?
7: Nee, want kijk, bijvoorbeeld voor roken mag geen reclame meer worden gemaakt. Dus dat zou je bijvoorbeeld voor dit ook kunnen instellen. Maar dat is niet gebeurd. Sterker nog, ik denk dat de marketing alleen maar is toegenomen voor dit soort restaurants.
13: Ja, wat het en dat gaat veel breder. Hè? Dus als we het over gezondheid hebben, die marketingkracht, ik denk dat je het heel goed benoemt, dat is denk ik de olifant in de kamer. Wat we hebben gezien is dat de verantwoordelijkheid veel bij de gemeentes wordt gelegd, bij voorlichting, hè, bij scholen en instanties. En bij de industrie zelf. Hè, die zitten ook in dat preventieakkoord. Die moeten met elkaar maar tot een consensus komen, terwijl die natuurlijk een enorm commercieel belang hebben. Maar de olifant in de kamer is denk ik de brute marketingkracht die in die voedingsindustrie zit. Ik ging dat opzoeken. En de voedingsmiddelenindustrie besteedt jaarlijks ongeveer 1,6 miljard euro aan reclame in Nederland. Nou, dat is vrij fors. En daarvan gaat maar liefst 80% naar ongezond eten en drinken. En als je kijkt op marketing gericht op kinderen, ligt dat percentage nog zelfs hoger.
7: Ja. En kinderen, zijn kinderen of zijn dat jongeren, zeg maar?
13: Jongeren tot 18 jaar.
7: Ja. Nee, wat ik wil zeggen, want die kindermarketing, daar is al wel wat aan gedaan, toch? Ook als het gaat over snoepen en zo.
13: Ja, daar zitten bepaalde regels voor. Alleen, je ziet toch, ja, er wordt op de vingers getikt. Dan wordt er met entertainment, met Paw Patrol en dat soort dingen. Recent nog was Action daar toch reclame mee aan het maken voor chocolade. Nou, daar worden ze op hun vingers voor getikt. Maar wat je ziet, de impact is gewoon enorm groot. Ook op kinderen die gewoon naar school fietsen. Ja. En de Abris langs de weg zien. We zien influencers die allemaal challenges doen met ijsbakken waarvoor ze betaald worden, of energiedrankjes. Dus ja, we hebben er wel iets aan gedaan, maar er is geen algemeen verbod op fastfood of ongezond eten en reclame.
7: Nee, het is natuurlijk vaker als de tak waar het dan om gaat, als die zelf ook mee moet praten, ja, dan wordt het uiteindelijke oordeel natuurlijk altijd wat afgezwakt. Dus er zou van hoger hand iets moeten gebeuren. Want ook vooral, kijk, jongeren zijn natuurlijk ook vooral, je noemde het al even, influencers, maar ook reclame, die zijn daar natuurlijk heel bevattelijk voor.
13: Ja, en ik denk dat we ons echt moeten realiseren dat zeker jongeren, als hersenen nog in ontwikkeling zijn, dat weten we ook uit onderzoek, dan zijn ze extra nog kwetsbaar voor verleiding en manipulatie. En er is het gaat over kleuren, dat gaat over trends waaraan je wil meedoen. Ik zag recent weer de taki-trend. Nou, dat zijn dan weer chipjes die iedereen wil hebben en heel ongezond zijn, vol suikers en kleurstoffen. En je hebt nog niet het realiteitsbesef dat daar ook een bepaald commercieel belang achter zit. Dus die manipulatie van jongeren, dat is heel makkelijk. En daar gaat dus heel veel geld nog steeds in om. En ik denk dat je daar, dat we daar meer bij stil moeten zijn. Want we weten gewoon, ja, je hebt preventiecampagnes. Je kent de schijf van 5. Maar we zien ook dat juist de overheid daar aan het korten is. Hè, het voedingscentrum waar dat vandaan komt, drinken. En als je kijkt op marketing gericht op kinderen, ligt dat percentage nog zelfs hoger.
7: Ja. En kinderen, zijn kinderen of zijn dat jongeren, zeg maar?
13: Jongeren tot 18 jaar. Ja.
7: Nee, wat ik wil zeggen, want die kindermarketing, daar is al wel wat aan gedaan, toch? Ook als het gaat over snoepen en zo.
13: Ja, daar zitten bepaalde regels voor. Alleen, je ziet toch, ja, er wordt op de vingers getikt. Dan wordt er met entertainment, met Paw Patrol en dat soort dingen. Recent nog was Action daar toch reclame mee aan het maken voor chocolade. Nou, daar worden ze op hun vingers voor getikt. Maar wat je ziet, de impact is gewoon enorm groot. Ook op kinderen die gewoon naar school fietsen. Ja. En de Abris langs de weg zien. We zien influencers die allemaal challenges doen met ijsbakken waarvoor ze betaald worden, of energiedrankjes. Dus ja, we hebben er wel iets aan gedaan, maar er is geen algemeen verbod op fastfood of ongezond eten en reclame.
7: Nee, het is natuurlijk vaker, als de tak waar het dan om gaat, als die zelf ook mee moet praten, ja, dan wordt het uiteindelijke oordeel natuurlijk altijd wat afgezwakt. Dus er zou van hoger hand iets moeten gebeuren. Want ook vooral, kijk, jongeren zijn natuurlijk ook vooral, je noemde het al even, influencers, maar ook reclame, die zijn daar natuurlijk heel bevattelijk voor.
13: Ja, en ik denk dat we ons echt moeten realiseren dat zeker jongeren, als hersenen nog in ontwikkeling zijn, dat weten we ook uit onderzoek, dan zijn ze extra nog kwetsbaar voor verleiding en manipulatie. En er is het gaat over kleuren, dat gaat over trends waaraan je wil meedoen. Ik zag recent weer de taki-trend. Nou, dat zijn dan weer chipjes die iedereen wil hebben en heel ongezond zijn, vol suikers en kleurstoffen. En je hebt nog niet het realiteitsbesef dat daar ook een bepaald commercieel belang achter achter zit. Dus die manipulatie van jongeren, ja, dat is heel makkelijk. En daar gaat dus heel veel geld nog steeds in om. En ik denk dat je daar, nou, dat we daar meer bij stil moeten zijn. Want we weten gewoon, ja, je hebt preventiecampagnes. Je kent de schijf van vijf. Maar we zien ook dat juist de overheid daar aan het korten is. Hè, het voedingscentrum waar dat vandaan komt, die ook preventiecampagnes doen.

0: kinderen die gewoon naar school fietsen en de Abris langs de weg zien. We zien influencers die allemaal challenges doen met ijsbakken waarvoor ze betaald worden of energiedrankjes. Dus ja, we hebben er wel iets aan gedaan, maar er is geen algemeen verbod op fastfood of ongezond eten en reclame.
1: Nee, het is natuurlijk vaker als de tak waar het dan om gaat, als die zelf ook mee moet praten, ja, dan wordt het uiteindelijke oordeel natuurlijk altijd wat afgezwakt. Dus er zou van hoger hand iets moeten gebeuren. Want ook vooral, kijk, jongeren zijn natuurlijk ook vooral, je noemde het al even influencers, maar ook reclame, die zijn daar natuurlijk heel bevattelijk voor.
0: Ja, en ik denk dat we ons echt moeten realiseren dat zeker jongeren, als hersenen nog in ontwikkeling zijn, dat weten we ook uit onderzoek, dan zijn ze extra nog kwetsbaar voor verleiding en manipulatie. En er is het gaat over kleuren, dat gaat over trends waaraan je wil meedoen. Ik zag recent weer de taki-trend. Nou, dat zijn dan weer chipjes die iedereen wil hebben en heel ongezond zijn, vol suikers en kleurstoffen. En je hebt nog niet het realiteitsbesef dat daar ook een bepaald commercieel belang achter zit. Dus die manipulatie van jongeren, dat is heel makkelijk. En daar gaat dus heel veel geld nog steeds in om. En ik denk dat je daar, dat we daar meer bij stil moeten zijn. Want we weten gewoon, ja, je hebt preventiecampagnes. Je kent de schijf van 5. Maar we zien ook dat juist de overheid daar aan het korten is. Het voedingscentrum waar dat vandaan komt, die ook preventiecampagnes doen. Daar is weer een kwart van het budget van afgehaald dit jaar. Dus die hebben in totaal tegenover 1,6 miljard dat de voedingsindustrie doet, heeft het voedingscentrum van onze overheid 9 miljoen gekregen om er iets aan te doen. Ja, dat is dweilen met de kraan open.
1: Oké, Anne, de minister van Volksgezondheid belt jou morgen. Die zegt, ja, ik zit hier ook mee te worstelen. Wat stel jij voor?
0: Ik stel voor dat je 2 dingen moet doen. 1, je moet reguleren. Dus in Engeland hebben ze nu ingevoerd vanaf sinds 1 januari dat tussen 5:30 ochtends en 9:00 avonds geen junkfoodreclame meer op tv. En online is het helemaal ongezond eten uit den boze. Dus je moet beleid gaan maken, echt landelijk beleid. Dat kan je niet bij de industrie zelf leggen. En het tweede is, je moet een goede campagne gaan voeren. Denk aan de Nix18 alcoholcampagnes of de Bob-campagne. Je moet hier echt veel meer in gaan investeren. En het niet alleen maar leggen bij lokale gemeentes of bij de industrie zelf. Je moet hier beleid plus campagne op gaan voeren.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel voor de uitleg. Marketing-expert en huisvriendin van Villa VDB. Anne Stokvis was dat.

0: Diana Ross en de Supremes en Reflections.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Het laatste deel van de serie over nalatenschap. 1 op de 5 Nederlanders is momenteel ouder dan 65... en die groep zal de komende decennia alleen maar groter worden. En we weten 1 ding zeker, wie leeft, die sterft ook een keer... en wie sterft, die heeft dus een nalatenschap. We hebben allerlei aspecten van de week al besproken. Vandaag gaan we praten over een actueel thema en dat is geld. Eerst even een paar wist u datjes op een rij. Gemiddeld laten we per persoon bijna 2 ton aan vermogen na. Dus gemiddeld van de Nederlander. De komende jaren komt er bijna 1000 miljard euro aan erfenissen vrij. En over een erfenis van 50.000 euro moet je als kind nu iets meer dan 2000 euro erfbelasting betalen. Ik ga erover praten met Reinier Kooijman, is belastingwetenschapper. Hartelijk welkom.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is de erfbelasting momenteel geregeld in Nederland?
2: Ja, de erfbelasting bestaat eigenlijk uit 2 delen, want je kan vermogen ook al tijdens leven nalaten. En eigenlijk is dat een groter stuk. En meer, wordt meer geschonken dan dat er wordt nagelaten bij overlijden.
0: Dus dat doen eigenlijk al heel veel mensen die bij leven geven die al iets aan bijvoorbeeld de kinderen of zo.
2: Ja, vooral kinderen. En je hebt een vrijgesteld bedrag elk jaar. En heel veel mensen die wat vermogend zijn, die maken er eigenlijk elk jaar gebruik van. Dus als je dan puur naar cijfers kijkt, dan gaat eigenlijk het grootste deel gaat al tijdens leven over. Daar wordt schenkbelasting over betaald, maar alleen boven een bepaalde grens. Het is een kwestie van vroeg beginnen, elk jaar een stukje schenken, dan is die belasting niet zo hoog. En wat er overblijft eigenlijk bij overlijden, daarover betalen de erfgenamen erfbelasting. En wat je zei, er is bij een erfenis van 50.000 valt het wel mee hoeveel je betaalt. Want er is een riante vrijstelling. Daarboven is het tarief 10%. En op een gegeven moment, dan heb je het over erfenissen van 2 ton en meer, dan gaat dat tarief naar de 20%.
0: Ja. Maar nooit 50%, want er zijn allerlei spookverhalen in de omgang op dit moment. Dat is gewoon niet waar.
2: Nee, er is wel een verschil of je van je ouders erft, of dat partners van elkaar erven, of daarbuiten. Dus van de buurman of van een verre oom. En voor die gevallen kan het tarief maximaal 40% zijn, maar 50% is onzin. Dus het tarief is ook veel lager dan bijvoorbeeld de inkomstenbelasting.
0: Want ik bedoel, als je die 50.000 even als voorbeeld neemt, dan is 2000 euro belasting betalen. Dat lijkt me niet veel dan.
2: Nee, de erfbelasting is een van de kleinste belastingen die we hebben. Het levert ook niet zoveel op jaarbasis. Dus dat klopt zeker. Het is een voetnoot in de begroting.
0: Ik zei dat, want die discussie wordt aan allerlei kanten aangezwengeld. Er zijn ook tegenstanders en die zeggen dan altijd van ja, er is al een keer belasting over betaald. Dus dat is niet eerlijk. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Dat is in het algemeen is dat waar, maar dat geldt voor heel veel belastingen die we betalen. Je betaalt ook loonbelasting over je loon en vervolgens ga je in de winkel en dan betaal je btw of afhankelijk van wat je koopt misschien ook nog accijns. Dus dat is iets wat altijd is in het belastingssysteem, dat je meerdere keren over dezelfde euro betaalt. Dus dat is niet echt een goed tegenargument. Nee. Het is eigenlijk juist andersom. We betalen eigenlijk alleen maar belasting over inkomen, dus wat je erbij krijgt, en over consumptie, wat je uitgeeft. Maar eigenlijk is er maar 1 belasting die betrekking heeft op wat je al hebt. En dat zijn de erf- en schenkbelasting. En dat kan zijn eigenlijk een hele kleine belasting. Dus dat stukje hoe rijk je al bent, wordt eigenlijk nauwelijks belast in Nederland. Dus als je die belasting ook nog zou afschaffen, dan zou je kunnen zeggen, is het einde zoek. Dan belasten we eigenlijk alleen maar mensen die rijk willen worden en niet mensen die rijk zijn.
0: Zitten er wel oneerlijke dingen in die misschien oneerlijk aanvoelen? Kan je dat zeggen?
2: Ja, het is een hele oude belasting. Hij komt eigenlijk uit de 16e eeuw. Hij is eigenlijk bedoeld oorspronkelijk om de oorlog tegen Spanje te financieren. En dat systeem, dat is nooit heel goed principieel omgegooid of modern gemaakt. Dus wat bijvoorbeeld wel raar is, is inderdaad dat kinderen al belasting moeten betalen als een van hun ouders overlijdt.
0: Terwijl ze dan het geld nog niet eens hebben.
2: Terwijl ze dan nog niet het geld krijgen, omdat ze op papier dan een erfenis krijgen. En dan moeten ze over die papieren erfenisbelasting betalen. Terwijl het zou logischer zijn, als je beide ouders zijn overleden en je kan het ouderlijk huis verkopen en er komt nog wat ander geld vrij, en dan heb je ook het geld om die belasting te betalen. En dat is wel echt een probleem in de huidige wet, wat eigenlijk ook best makkelijk zou zijn op te lossen. En wat denk ik voor heel veel mensen die helemaal niet zo vermogend zijn, toch die erfbelasting een hele wrange nasmaak geeft.
0: En hoe is het eigenlijk in vergelijking met andere Europese landen?
2: Je ziet dat veel landen in Europa de afgelopen decennia hun erfbelasting hebben afgeschaft. Dus het is sowieso niet een belasting die overal wordt geheven. Maar als je Nederland vergelijkt met landen met een erfbelasting, dan zijn we vrij gemiddeld. We hebben iets lagere vrijstellingen. Maar onze tarieven zijn dan wel weer aan de lage kant. Dus in andere landen is het vrijgesteld bedrag groter, maar dan kan het tarief wel sneller tot 40 of inderdaad 50% oplopen. En dat is niet zo in Nederland. Dus we zijn wat dat betreft vrij gemiddeld. Wat wel interessant is in het Nederlands systeem is dat we een hele riante vrijstelling hebben voor bedrijfsvermogen. Dus die erfbelasting wordt zou je kunnen zeggen, betaald door middelgrote en grote erfenissen. Maar als het gaat om hele grote erfenissen, die bestaan vaak uit een onderneming of uit aandelen in een vennootschap. En daar is een hele riante vrijstelling voor, waar daar juist aan die kant ziet, dus bij de zeer vermogenden, dat er maar heel weinig erfbelasting wordt betaald.
0: Dus eigenlijk, ja, waar er wel iets van af zou kunnen, daar hebben ze de minste last van.
2: Ja, dat klopt.
0: Als je het zo mag zeggen.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat heel wat mensen voor een hogere erfbelasting zijn. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan van, nou, ik vind dat wel prima. Misschien ook omdat ze niet zoveel vermogen hebben, dat weet ik niet. Hoe staat u daarin eigenlijk?
2: Nou, aan de ene kant zou, zoals ik al zei, het is eigenlijk de enige belasting op vermogen wat je al hebt. Dus dan zou het best logisch zijn om die belasting wat hoger te doen. Aan de andere kant, het blijft een druppel op een gloeiende plaat. En dat komt simpelweg omdat mensen heel oud worden tegenwoordig. Dus het duurt heel lang voordat vermogen vererft. Dus als je het nou alleen moet hebben van de erfbelasting als het gaat om het belasten van vermogen, ja, dan ben je eigenlijk een beetje te laat en het is ook een beetje te weinig. En dat zou denk ik veel logischer zijn om te zeggen, nou, we gaan periodiek elk jaar vermogen belasten en dan schaffen we die erfbelasting lekker af. Want het moment van heffen net na het overlijden van een dierbare is natuurlijk wel heel zuur.
0: Dat is ook vaak wat tegenstanders ook zeggen. Ja. Eigenlijk, op dat moment zit je al in de rouw. Moet je een hele hoop dingen regelen. En dan krijg je dit ook nog eens een keer een blauwe brief op de mat.
2: Ja, dus emotioneel is dat heel goed te begrijpen. En het is ook niet per se nodig. Want je zou prima jaarlijks iemands vermogen een stukje kunnen belasten. En dan hoef je dat niet nog een keer bij overlijden te doen. Dat zou naar mijn idee een beter en ook een effectiever systeem zijn. Want wat ik al zei, sommige mensen overlijden als ze 90 zijn. Ja, dan vererft het geld naar kinderen van 65. Ja, als we daarop moeten wachten om de begroting te vullen, dat duurt wel erg lang, denk ik.
0: Ja. Dus dat zou pleiten voor meer belasting op vermogen?
2: Ja, absoluut. Want dat is eigenlijk het enige wat we niet belasten. De Europese spaarrekening, die wordt eigenlijk nooit meer belast. Tenzij je dus overlijdt en dan eigenlijk ook nog maar een heel klein beetje.
0: Ja.
2: En dat maakt het heel aantrekkelijk om rijk te zijn eigenlijk.
0: U hebt een boek geschreven, De Sterkste Schouders. Daarin gaat het ook over het afschaffen van belastingen. Meer voorbeelden, hè?
2: Ja, zeker. Ja, nee, dus daarin probeer ik dat ook inderdaad uit te leggen. Dat ons systeem eigenlijk volledig is toegegroeid naar inkomen belasten, naar consumptie belasten. En dat ook heel moeilijk is als je geen vermogen hebt om dat op te bouwen.
0: Ja, dus de ongelijkheid wordt eigenlijk vergroot dan verkleind eerder.
2: Ja, dus waar veel mensen denken dat ongelijkheid vanzelf toeneemt door de economie, zie je dat onze economie eigenlijk best wel gelijk is. In die zin dat ongelijkheid zou moeten afnemen. En we zouden steeds gelijker moeten worden in Nederland. Maar je ziet dat belastingen eigenlijk precies tegenovergestelde effecten hebben. Dus we worden eigenlijk komen allemaal dichter bij elkaar. En dan komt de belastingheffing eroverheen. En dan groeien we weer uit elkaar.
0: En dat betekent dus dat de vermogenden, dus de mensen aan de bovenkant, die kunnen consolideren of zelfs zich verbeteren. Terwijl een onderkantje heel moeilijk op dat andere niveau zou kunnen komen.
2: Ja, dat klopt. Dus de armste 40% huishoudens in Nederland, maar ja, dan heb je het al over 4, 5 miljoen mensen, die hebben nagenoeg geen vermogen. En dat is heel moeilijk voor hen om een huis te kopen of om een pensioen op te bouwen. Terwijl aan de andere kant, en dan gaat het niet alleen om de allerrijkste, maar dan gaat het misschien wel om de rijkste miljoen Nederlanders. Dus dat is een hele grote groep. Die hebben een afbetaald koophuis, die hebben een flink pensioen, misschien nog een tweede huis. En van hen is het eigenlijk, het belastingssysteem helpt ze eigenlijk om die rijkdom te consolideren en zelfs verder uit te breiden.
0: Ja. En dan is het natuurlijk altijd dat kat-en-muisspel, hè, van mensen die proberen net in het grijze gebied, of misschien zelfs wel in onder het grijze gebied te komen, om toch die belastingdienst een pootje te lichten.
2: Ja, dat wordt natuurlijk ook wel vaak gebruikt. Van je moet vermogen niet belasten, want ja, vermogen is in handen van mensen die slimme adviseurs hebben. Die weten op een of andere manier wel daaraan te ontkomen. Maar dat valt in de praktijk eigenlijk mee. Een jaar of 10 geleden is al het bankgeheim afgeschaft in Zwitserland en Luxemburg. Dus waar vroeger veel mensen toch iets van zwart geld hadden, van dan hoef ik er in Nederland niet over te betalen, kan dat eigenlijk niet meer. Door digitalisering weten we vaak heel goed hoe rijk mensen zijn. We kunnen het ook beter controleren. En tegen het verhuizen van mensen naar belastingparadijzen valt ook heel makkelijk iets te doen. Bijvoorbeeld door te zeggen, je mag best weg, maar dan moet je nog 10 jaar in Nederland belasting betalen, of je moet een eenmalige heffing betalen. Dus eigenlijk zijn die argumenten niet zo heel sterk. Okay. Het is niet zo, als je het goed regelt, is er heel moeilijk aan te ontkomen.
0: Nee. Wij hebben deze week over die nalatenschap gesproken. Mensen ook opgeroepen om vragen te stellen. Dat is gebeurd. Laten we even luisteren naar de vraag van luisteraar Jan.
3: Wij willen onze zonen machtigen, omdat het geld voor de crematie op onze rekening staat, bankrekening. Nu blijkt, als wij onverhoopt allebei tegelijk overlijden, hij niet gemachtigd is door ING en of ABN. Dan vraag je je af, voor wie is dat geld nu eigenlijk? Kunnen zij dit zomaar?
0: Ja, dank u. Goeie vraag. Wat is het antwoord?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja, het is vooral een praktisch probleem, want het geld blijft gewoon van jou. Dus dat gaat niet zomaar naar de bank of naar wie dan ook, omdat die machtiging niet geldt.
0: Maar het kind kan er dus niet bij, blijkbaar.
2: Nee, ik denk dat het wel heel veel moeite gaat kosten om dat dan te regelen op zo'n moment. Dat is zeker zo.
0: Dus dat moet je eigenlijk van tevoren al doen, nu. Bijvoorbeeld een machtiging of een ofrekening of zoiets instellen waar dat geld dan op staat?
2: Ja, en het is wel zo denk ik dat je na overlijden, als je een verklaring van erfrecht hebt, waaruit blijkt van nou, bij de ouders zijn overleden, dat je daarmee wel bij de bank weer toegang tot de rekening krijgt.
0: Ja.
2: Maar dit is wel iets wat praktisch best ingewikkeld kan zijn. Maar dus je bent in ieder geval het geld niet kwijt.
0: Ik wou net zeggen, maar dat kan dus tijdje duren, terwijl die crematie is dan al geweest, moet betaald worden natuurlijk. Dus dat zal dan een praktisch probleem ook zijn.
2: Nou, dat zou een praktisch probleem zijn, ja, zeker. Ja. Ja.
0: Dan luisteraar Anne Niet, als ik het goed uitspreek, die vroeg zich af, ze heeft zelf geen kinderen, maar is getrouwd met een vrouw met kinderen. Wat gebeurt er als haar partner als eerste overlijdt? Dat is de eerste vraag. En wat gebeurt er daarna als zij zelf komt te overlijden? Wie zijn dan de nabestaanden?
2: Nou ja, als haar partner als eerste overlijdt, dan zal zij als echtgenote een deel erven. En een deel ook zal naar de kinderen van de partner gaan. Maar op het moment dat zij als eerste overlijdt, dan zal het naar haar partner gaan. Want dat is haar echtgenoot, dus dat is haar enige erfgenaam.
0: Ja.
2: En als die dan vervolgens overlijdt, gaat dat naar de kinderen van haar echtgenoten. En als ze dat niet wil, omdat ze zegt, nou, ik heb liever dat het naar, als ze die heeft, broers of zussen of eigen familie gaat, ja, dan zou ze een testament moeten maken om te regelen, ja, wie wat krijgt eigenlijk in elke situatie.
0: Dat is eigenlijk van de hele week ook de belangrijkste boodschap, hè, dat je het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen van tevoren. Dat is natuurlijk lastig, want ik zit ook steeds te knikken als iemand dat dan zegt, maar ik denk bij mezelf, ja, dat heb ik ook niet goed geregeld. Maar dat is natuurlijk het allerbeste, want dan ben je er nog helemaal bij, kan je het precies betalen, het bepalen ook. En dan is er daarna ook geen gedoe over. En dan hebben de nabestaanden ook precies een handleiding hoe ze het moeten aanpakken.
2: Jazeker. Eigenlijk is het ideaal ook nog dat je dan elke 10 jaar nog eens even dat testament bekijkt. Update. En denkt van ben ik het daar nog mee eens?
0: Vind ik Reinier Kormer nog steeds een aardige man? En geef ik hem de helft van mijn vermogen?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, die collega van het werk van 10 jaar geleden vind ik toch helemaal niet meer zo aardig. Dus die mag er wel uit. Ja, dan moet je er toch een beetje over nadenken.
0: Ja. Oké, nou dat is de grote les die we geleerd hebben. Hartelijk dank voor de uitleg. Belastingwetenschapper Reinier Kormer, hoort u. Tucker Wetmore, dat is een Canadees die woont in muziekstad Nashville. Een country-artiest is het. Hij leerde zichzelf op zijn 11e piano spelen. Dat was nadat hij allerlei filmpjes van Jerry Lee Lewis had gezien. En hier is alvast een voorproefje van zijn nieuwe album, Loverboy. Dat komt eraan. Hier is Crazy to Yourself.

0: Zomerse klanken van Tucker Wetmore. Zo heet de man, liedje heet Crazy to Yourself. Zometeen de vraag van vandaag en die gaat over het allereerste internetgebruik.
1: NPO Radio 1.
0: Eerst hoofdpunten uit het NOS-journaal met Casper Meijer.
2: De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid, meldt de veiligheidsregio. Die zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd het zijn brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brand weer direct uit en die kreeg het vuur al snel onder controle. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. Die vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw lukte dat niet. De reeks inbraken bij brandweerkazernes is nog niet voorbij. Afgelopen week werd bij 3 kazernes in de regio Amsterdam dure, levensreddende apparatuur gestolen, zoals scharen waarmee auto's opengeknipt kunnen worden. De diefstal kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwamen een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond.
0: Zegt de ene Baartmans tegen de andere Baartmans. Rijn, waar staan de files?
3: Nou, ze staan onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Blaricum is de linkerrijstrook dicht voor werkzaamheden en daarom doe je er 5 tot 10 minuten langer over. De A2 richting Eindhoven is dicht tussen Grattum en Weert Noord. Dat komt door een autobrand. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Naar verwachting duurt dit nog wel even tot 7 uur vanavond. Dan nog de A16 Rotterdam-Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum is een ongeluk gebeurd. En daarom doe je er 30 minuten langer over.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. 35 jaar geleden, op deze dag, werd de allereerste website ter wereld gelanceerd. Op info.cern.ch legde bedenker Tim Berners-Lee uit wat het wereldwijde web precies inhield. Ik denk zelf trouwens dat het wereldwijde web nog heel groot gaat worden. Let op mijn woorden. Het bracht ons op de vraag in ieder geval, wat was de eerste site waar u ooit naartoe ging? En dat is een beetje een aanleiding natuurlijk om die allereerste internetervaringen van u tot een groter publiek te brengen. Dus wat was uw eerste site waar u ooit naartoe ging? U kunt mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Of reageer via de NPO Luisterapp. En er zijn al wat reacties binnen. Appje van Peter. Een van de eerste websites waar hij gebruik van maakte was IRC. Dat is een oud systeem om te chatten. Daar heeft hij zijn vrouw gevonden, waarmee hij inmiddels al meer dan 25 jaar gelukkig getrouwd is. Waar het wereldwijde web dus al niet goed voor kan zijn. Dat IRC, dat ken ik niet. Ik ken wel ICQ. Dat deden we ook altijd als we hier dan nachtdiensten zo hadden. Zit je toch een beetje in je upje en dan kon je met de hele wereld praten. Steven Pemberton, goedemiddag.
4: Ja, hallo.
0: Meneer Pemberton, onderzoeker van het Centrum Wiskunde en Informatica in Amsterdam. U was er al heel vroeg bij, daar hebben we al eens eerder over gesproken hier in de villa. Ja. Uw telefoon stond vandaag rood gloeiende, begreep ik, hè?
4: Nou ja, dit is niet de eerste interview inderdaad vandaag over deze onderwerp.
0: Ze belden u allemaal, omdat ze nog in hun achterhoofd hadden, ja, die Pemberton die was er heel vroeg bij.
4: Ja, nou, ik denk dat ik in telefoonboeken staat van, oh ja, maar laten we dan Steven Pemberton vragen. Want ja, ik was er wel inderdaad vroeg bij op de internet en op de web.
0: Ja, vertel nog eens hoe dat ook alweer ging. Want u hebt ongeveer het eerste mailtje ter wereld ontvangen, hè?
4: Nou, het was de man in de kamer na.
0: Naast mij, ja. En nu valt hij weg. Verdorie, net zien, hebben we het over de technische aspecten van dit leven. Er wordt de lijn verbroken. Eens even kijken hoe we dit gaan oplossen. Misschien gewoon eens even terugbellen, deze man. Ja, hij heeft een prachtig verhaal. We hebben er eerder een terug naar toenaam besteed. Dat ging over dat mailtje dan, wat vanuit Amerika naar Nederland kwam. Daarmee was Nederland ook een van de eerste landen aangesloten op dat World Wide Web. Meneer Pemberton, vertel nog even, hoe ging dat ook alweer?
4: De World Wide Web natuurlijk kwam ietsje later dan de internet. De internet opende in 1988. En dus 91 was de World Wide Web. Ik ging natuurlijk wel kijken op de website van CERN. Ik deed al in onderzoek in de richting van vergelijkbare dingen, hypertext zoals dat heet. En ik werd snel betrokken bij de ontwikkeling. Ik heb de allereerste conferentie over de web helpen organiseren in 94 in CERN.
0: Ja, en dat is allemaal al over het web, maar dat mailtje, zeg maar, dat was nog voor die tijd, hè?
4: Ja, dat was 3, 4 jaar eerder, toen de internet open ging in Europa. En dat was dus de man in de kantoor naast mij, die de werk had gedaan om de eerste internetconnectie op te zetten in Europa, op het CWI. En hij klopte aan mijn deur om te zeggen van, we hebben internetconnectie. En ik ging meteen inloggen in New York om het uit te proberen, omdat ik achter mijn computer al zat.
0: Ja. En nog even, want die denkfout maken wel veel meer mensen. Het internet en het wereldwijde web, dat is toch nog iets verschillends, hè?
4: Ja, klopt. Ik vergelijk het met de internet zijn de treinrails. En World Wide Web is één van de treinen die op die rails rijdt. Want er zijn meerdere dingen die op de internet draaien, behalve de web.
0: Ja. En had u gelijk door hoe groot dat was?
4: Nou, in het begin dachten we dat het meer voor mensen die informatie waren, die echt computer scientists waren, omdat wij waren de enige mensen die echt computers hadden. Want ja, in 91 hadden weinig mensen thuiscomputers of zo. Maar in 95 liep ik voor een vergadering in New York op Times Square en ik zag een poster hangen met een webadres erop. En toen dacht ik van, oh, wacht eens even, nu wordt alles anders.
0: Ja, en dat is allemaal uitgekomen. Weet u, dus eigenlijk die website van CERN in Zwitserland, hè, dat was de eerste die u hebt bezocht?
4: Ja, nou, dat lijkt mij wel waarschijnlijk, eerlijk gezegd, want ik was wel vrij vroeg erbij. Ja. Maar wij hebben ook heel snel een eigen website opgezet op het CWI. We zijn een van de eerste 500 websites in de wereld.
0: Oh, oké. En weet u nog ook voor, laten we zeggen even voor huistuin en keukengebruik, wat daarvoor de eerste was die u hebt bezocht?
4: Nee. Ja, het was een spannende tijd. Er waren zoveel websites die bezig waren. Dus je ging iedere dag kijken van wat is vandaag nieuw. Er was een speciale website voor Nederland die liet zien van welke nieuwe websites waren die dag in Nederland. En dus je ging heel vaak daar naartoe om te kijken van wat is vandaag nieuw.
0: Ja, dus dat was een soort portal waarvan je uit weer naar nieuwe websites kon gaan die erbij waren gekomen. Hartelijk dank voor de herinneringen aan die tijd. Steven Pemberton, onderzoeker van het Centrum Wiskunde en Informatica in Amsterdam. Vraag van vandaag, wat was de eerste site waar u ooit naartoe ging? We zijn dus op zoek naar die eerste internetverhalen, dus we konden het internet op. En ja, waar ging u toen heen? Waarom? En nou ja, met wie? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. U mag ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp.

0: Kick in mijn engste Drents. Ja, daarover gaan we het hebben, over streektaal. Drents dus, Twents, Limburgs, Haags, Zeeuws, Brabants, Texels en natuurlijk Fries, niet te vergeten. Ja, Nederland kent veel streektalen. Bij het Fries letterkundig centrum Trezor hebben ze iets leuks bedacht. 5 jonge Friese schrijvers kunnen een beurs van €20.000 krijgen om een roman in de eigen taal te schrijven, gericht ook op jonge lezers. Hoe leeft het schrijven en lezen in de streektaal eigenlijk in Nederland? Daar ga ik over praten met Lida Dijkstra, is Friese kinderboekenschrijfster die in 2025 de Gouden Griffel won. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En met Sterre Leufkens, taalkundige van de Universiteit van Utrecht, die meeschreef aan de Atlas van de Nederlandse dialecten. Mevrouw Leufkens, ook goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik begin even met Lida. U schrijft kinder- en jeugdboeken zowel in het Nederlands als in het Fries.
1: Klopt.
0: Waarom is het voor u belangrijk om ook in het Fries te schrijven?
1: Ja, Fries is mijn moedertaal, dus de eerste woordjes die ik leerde waren in het Fries. De eerste liedjes die ik zong waren in het Fries. En je moedertaal is toch de taal van je hart. En hoe heerlijk is het dan toch ook om te kunnen lezen in die taal, die dan toch een groot deel van je identiteit uitmaakt.
0: En is het dan ook een soort sport om daar mooie en bijzondere Friese woorden in te fietsen, zodat die kinderen dat dan ook overnemen?
1: Nou, dat is wel een beetje mijn overtuiging altijd. Ik ben altijd als schrijver wel van de rijke taal. Ik vind het ontzettend fijn om kinderen ook woorden aan te bieden die ze misschien nog niet kennen. Maar je zit altijd als schrijver wel een beetje in die spagaat. Het moet ook niet onbegrijpelijk worden natuurlijk. Je kunt zo archaïs schrijven dat niemand het meer snapt van de jonge generatie. Ja. En dat is ook niet de bedoeling.
0: Maar geef eens een voorbeeld van een woord waarvan u zei, nou, dat is misschien een beetje vergeten, dat gooi ik er toch even snel in.
1: Een Fries woord?
0: Ja.
1: Nou, Brainroer. Dat heb ik gebruikt in een van mijn gouden boekjes die tweetalig zijn over Friese onderwerpen. En dat ging over het scootjeszielen. En de scootjeskippers die zijn in het Fries dan op een gegeven moment Brainroer, omdat het hoofdpersoontje in zijn eigen gebouwde bootje tussen de vloot terecht is gekomen.
0: Dus dat betekent een beetje bozig?
1: Nou, heel erg boos. Ja, echt door alles heen. Woedend. Ja. Echt woedend.
0: Grappig dat dat woord ook eigenlijk. Nou goed, ik ken een paar Friese woorden wel, maar dit ken ik ook niet. Maar dat het gelijk ook eigenlijk klinkt als wat je denkt dat het is.
1: Ja, precies. En dat heb je ook natuurlijk als boeken voorgelezen worden door ouders of grootouders. Dan pakt een kind razendsnel in de context op wat iets betekent.
0: Ik begreep ook dat uw boek De Letterfretter veel wordt gebruikt, hè, voor cursussen en lessen.
1: Ja, De Letterfretter is een boek met gedichten in het Fries. En ik heb ieder gedicht aan 1 Friese klinker of klinkercombinatie gekoppeld. En daardoor benadert het leren van een taal ook eigenlijk op een hele speelse manier. En het was voor kinderen bedoeld. Maar ik begrijp nu ook dat het door volwassen onderwijs al gebruikt wordt.
0: Oké. En als u, ja, u krijgt inspiratie op een gegeven moment. Wat bepaalt nou of u het in Nederlands schrijft of in het Fries?
1: Nou, mijn Friese boeken die zijn toch vaak wel verbonden met of de Friese taal of met Friese onderwerpen. Dus met Friese historische onderwerpen. Ik heb ook een prentenboek over Mata Hari geschreven. Of ja, inderdaad, die gouden boekjes die gaan over het Vierleppen, het Scootjeszielen, de Elfstedentocht, het Planetarium in Franeker. Dus het onderwerp bepaalt voor mij meestal de taal.
0: Ja, ja. En dan is de vraag natuurlijk, ja goed, ook door die boekjes, leeft dat Fries onder jongeren dan nog?
1: Oh, zeker, zeker. Ik vind het ontzettend leuk om te zien dat ook in de social media dat mensen het Fries gebruiken om met elkaar te communiceren.
0: Ja. Sterre Leufkens, taalkundige. Lezen en schrijven in het Fries, dat gebeurt dus veel, horen we. Hoe zit dat met andere streektalen?
2: Daarin wordt ook veel gelezen en geschreven. Ja, dat is niet altijd bekend in heel Nederland. Maar er zijn veel dialectsprekers in het hele land die ook net als Lida belangrijk vinden dat er ook in hun lokale streektaal wordt geschreven. En die bijvoorbeeld gedichten schrijven of hun memoires in dialect op schrift stellen. Of allerlei onderwijsinitiatieven zijn er ook. Er zijn ook mensen die op social media hun dialect schrijven. Dus dat gebeurt ook heel veel.
0: Maar er is dus genoeg aanwas ook van onderaf. Want je hebt natuurlijk altijd een aantal gevestigde namen. Dus mensen, dat zijn vaak senioren die dat altijd al doen. Maar nou, goed, we hoorden natuurlijk net even Skik. Dat is ook alweer van jaren geleden. Ja. Maar dat was natuurlijk mooi dat die jongens toen in het Drents muziek gingen maken. Je had in Limburg Rowenhersen, je had Achterhoek normaal. Precies. Natuurlijk al jarenlang.
2: Ja, dus inderdaad, die zijn er al langer. Maar daar komen steeds meer bands bij die dan bijvoorbeeld dialectrock maken. Bukkers is ook een bekende. Ja. Maar je ziet het ook op andere plekken. Dus bijvoorbeeld de televisieserie Woeste Grond, ook Neder-Saxisch. Daar zie je ook aan dat dialect aan een soort revival bezig is. We noemen dat de dialectrenaissance. Dus waar dialect eigenlijk een tijd gestigmatiseerd was. En moest je een beetje voor schamen, dat deed je maar thuis. Daar zie je nu dat mensen een soort nieuwe trots vinden en het leuk vinden. En dat dus veel gaan doen om hun dialect te gebruiken in muziek, in boeken, in gedichten, in allerlei culturele uitingen.
0: En nu is het in Friesland natuurlijk zo dat dat op school en zo ook wordt gegeven. Dat heet natuurlijk niet bij elke streektaal zo.
2: Nee, zeker niet. Nee, dus dat is niet op elke school in Twente dat je bijvoorbeeld Twents kunt leren. Maar er zijn wel initiatieven. Dus er is op dit moment een middelbare school in Hengelo waar je Twentse les kunt krijgen. En dat soort initiatieven zijn er ook op andere plekken. Ook op basisscholen, dat er toch bijvoorbeeld een uurtje per week wordt lesgegeven in het lokale dialect. Om toch iets van het dialect door te geven aan kinderen. Dus op die manier gebeurt dat ook op andere plekken wel. Maar inderdaad, in Friesland is dat natuurlijk helemaal geïnstitutionaliseerd. Ja. En er gebeurt dat veel meer.
0: Ja. U noemde net de Twents bijvoorbeeld. Ik weet dan dat Herman Finkers heeft bijvoorbeeld de Kleine Prins dan in het Twents vertaald. Hè? Dat is natuurlijk een mooie manier om jongeren, kinderen ook met die taal te laten, die te leren laten kennen.
2: Zeker, ja, dat maakt zo'n verhaal. Het geeft toch weer een soort persoonlijke binding aan zo'n verhaal. Als je het leest in de taal, in het dialect waarmee je opgroeit. En die je van je ouders misschien hoort, van je grootouders. Dat geeft net wat extra leesplezier, denk ik. En je leert er, zoals Lida ook vertelde, je leert er ook weer iets van over je eigen streektaal.
0: Ja. Lida Dijkstra, Tresor lanceert dus nu die beurs voor jonge Friese schrijvers.
1: Ja.
0: Gaat ze ook begeleiden? Dat is belangrijk, denk ik, hè?
1: Ik denk dat dat een enorme belangrijke ontwikkeling is. En ook een buitenkans voor jonge schrijvers. Want ze krijgen inderdaad een beurs en begeleiding. Maar worden ook in contact gebracht met uitgevers en geholpen in de publiciteit. Dus die 5 schrijvers die daarvoor geselecteerd worden. Ja, die worden meteen ondergedompeld in een prachtig netwerk eigenlijk. Om hun schrijfdroom waar te maken.
0: Ja. Je zou eigenlijk, ik noem wat een Harry Potter of zo, ook in het Fries moeten vertalen misschien
1: wel. Is al gebeurd.
0: Oh, is al gebeurd.
1: We hebben Jip en Janneke, Gozerd, we hebben de Gorgels, we hebben Pippi Langkous, maar ook de Bijbel en Shakespeare is allemaal al in het Fries vertaald.
0: Okay. Nou ja, goed, dan hebben we niks meer te wensen wat dat betreft. Er kan alleen maar meer bij.
1: En
0: dat
1: er alleen, kan meer bij.
0: Ja, dat is alleen maar leuk. Want er is ook nog dat poëzieproject geweest, Sterre Leufkens, via je eigen taal. Daar konden mensen gedichten insturen in de eigen streektaal.
2: Ja.
0: 222 gedichten opgenomen in een bundel. Nou, ik zou zeggen, dat is een groot succes, hè, dan.
2: Zeker, ja, dat laat zien dat het echt leeft. Dat mensen het leuk vinden om in hun eigen streektaal gedichten te schrijven. Dus dat smaakt naar meer, denk ik, ja.
0: Ja, ja. Nou, dus eigenlijk gaat het helemaal goed met de streektaal in Nederland.
2: Ik denk het wel, ja. Er is de streektaal leeft, de streektaal verandert ook. Bijvoorbeeld op social media wordt ook, dat zei Lida ook al, wordt ook veel streektaal gebruikt. Schrijven jongeren bijvoorbeeld ook in dialect. Je hebt ook dialect-influencers, zoals TikTok Tammo van het Gronings.
0: Hebben we ook een keer te gast gehad hier in de villa? Maakt grappige filmpjes in het Gronings, inderdaad.
2: Precies, ja. En voor de seniorensprekers van dialecten is dat wel eens lastig om te zien. Want dat volgt niet altijd helemaal de grammatica van het dialect zoals dat traditioneel was. Maar je ziet wel dat jongeren daarmee er een eigen draai aan geven. En zichzelf dat dialect ook eigen maken.
0: Ja.
2: Ze spreken het misschien anders dan hun grootouders. Maar het leeft en het is deel van hun identiteit. Net zo goed.
0: Hartelijk dank allebei voor deelname aan dit gesprek. Mocht u een aanstormende Friese auteur zijn of er eentje kennen, kijk dan op tresor.nl, want daar kunt u zich tot 1 oktober aanmelden voor deze schrijversbeurs. En de atlas van de Nederlandse dialecten, waar Sterre Leufkens aan meeschreef, die verschijnt in september. Hartelijk dank en het allerbeste.

0: bijzonder eind van dit liedje van Rondé. How do I feel? We vieren vandaag 35 jaar WWW, Wereldwijd Web, 1991 begonnen. Tegenwoordig kunnen we met al onze vragen en zorgen terecht. Vandaag willen we dus van u weten, wat was de eerste site waar u ooit naartoe ging? Villa Mirjam, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het gaat over je vader, hè, dit verhaal.
1: Klopt, mijn vader was inmiddels al hoogbejaard. En toen hij eenmaal doorhad dat hij dingen op kon zoeken en vinden op dat internet, belde hij mij een keer enthousiast op. Hij had al zeker 8 mappen uitgeprint.

0: Met artikelen van zijn favoriete heilige Augustinus.
1: Oké. Okay. Maar die had hij dus uitgeprint van het internet?
0: Hij was er werkelijk van overtuigd dat hij een bron van informatie had ontdekt die weer weg zou gaan.
1: Hij dacht dat het internet niet lang zou volhouden, dat de nek zou worden omgedraaid.
0: Wat hij dacht, maar hij was gewoon niet gewend dat iets in de lucht ging hangen en dat in de lucht zou blijven hangen.
1: Ja, dat je er gewoon de volgende dag weer gewoon naartoe kon en dat het er gewoon nog stond ook.
0: Precies, dat bedoel ik. En hij had serieus al nieuwe planken besteld voor in de studeerkamer, want hij wist zeker dat hij nog niet alles had.
1: Ja, mooi verhaal dit. Wanneer gelooft hij dit wel in, dat het echt zou blijven? Was hij daar wel vrij snel achter uiteindelijk, of...
0: Ja, hij was behoorlijk intelligent en uiteindelijk dacht hij, och, wat heb ik toch gedaan?
1: Ja, mooi verhaal Mirjam, dank je wel daarvoor. Marleen, die werkte in 1998 bij een gezond bedrijf, financieel gezond bedrijf, en het pensioenfonds deed het zo goed dat ze de jaarinleg terugkreeg in de vorm van een PC, een personal computer. Zij vond het helemaal geweldig om dat ding in huis te hebben, snel het internet geregeld en dan toch vooral blijven hangen bij de website startpagina.nl. Want daar zag je in die beginjaren dus alles wat er zo'n beetje te koop was op dat net. En ook voor Marjolein en Fanny was dat de eerste webpagina, dus startpagina.nl. Dat zullen veel mensen herkennen. Dan nog eentje van Marielle, haar leraar Engels, die tipte destijds Yahoo. Waarna ze ging ICQ'en, dat noemde ik net ook al even. Dat was inderdaad een grappig chatprogramma waarmee je dus met allerlei mensen kon chatten over de hele wereld zelfs. Zij deed het dan met de foute buurjongens van een vriendin. Maar ik zei het al, ik heb hier veel nachtdiensten gedraaid bij de NOS en dan hield je natuurlijk het nieuws in de gaten. Maar dan, op een verloren momentje gingen we ook wel ICQ'en. En zo heb ik ook wel eens contact gekregen met iemand in Denemarken die op een gegeven moment in Nederland was. En die ontmoette je dan ook voor het eerst. Dat waren de tijden, mensen. Kom maar door met die verhalen. Reageren kan door te mailen op de vraag van vandaag naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij, dan kunnen we u terugbellen. U mag ook een bericht achterlaten in de NPO Luisteren. Liefst een gesproken bericht.

0: NPO Radio 1.
1: In haar nieuwe bundel Vragen naar het Begin zoekt dichter Rosalie Heers naar de verhouding tussen taal en werkelijkheid. Zij is de gast.
2: Laat me alleen met al mijn vrienden.
1: Het is 50 jaar geleden dat dit nummer een hit was. Geschreven door Gerrit den Braber. Zijn liedteksten zijn onze taalschat. Op 20 augustus wordt schrijver Alfred Burney 75. Daarom kreeg zijn nieuwe boek de titel Augustus. Wij vieren zijn verjaardag alvast. René Appel bespreekt de TNA van presentator Sam Hagens.
3: NPO Radio 1.
1: Zaterdag vanaf 11 uur.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: NPO Radio 1. 3 uur.
0: Jurgen van den Berg.
7: Bedrijven en organisaties laten zich steeds vaker aanvallen om te testen of de digitale en fysieke beveiliging wel op orde is. Paul Pols doet dit al jaren in opdracht. En hij weet dus hoe we er in Nederland voor staan op dit gebied. Hij is straks de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Casper Meijer.
8: Vanwege de lage waterstanden voer minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vandaag mee met een peilboot in de buurt van Nijmegen. Hij sprak daar met allerlei gedupeerden, onder wie schippers, die onder meer last hebben van de afsluiting van het Twentekanaal. De minister kan weinig voor hen betekenen, zei hij.
9: Ja, het is heel vervelend dat het Twentekanaal is afgesloten, want het is heel belangrijk voor de regionale en ook daarmee ook nationale economie. Maar dat doen we niet voor niets. Dat doen we echt alleen in uitzonderlijke gevallen. In dit geval om de waterveiligheid te waarborgen, omdat je anders het risico loopt dat dijken gaan scheuren als het peil in het kanaal niet hoog genoeg is. Ja, dan hebben we nog een veel groter probleem. Dus vandaar dat we ervoor moeten kiezen om het kanaal dicht te doen. Dat is heel vervelend natuurlijk voor lokale ondernemers, voor de hele regio eigenlijk. Dus we kijken natuurlijk zo goed mogelijk hoe we kunnen helpen. Maar er is nu geen sprake van dat wij nu massaal gaan compenseren of de portemonnee trekken. Dat geld hebben we ook helemaal niet.
8: Wat zei minister Karremans? Politiek verslaggever Noeska van der Meijden. Jij was vandaag in Nijmegen mee met Karremans. Waarom was hij daar eigenlijk vandaag?
10: Ja, om toch ook even zelf een kijkje te nemen hoe het nou zit met die droogte in Nederland. Kijk, in principe is het nu niet de minister die besluit of ergens een sluis wel of niet dicht gaat, of dat de tuinders hun gewassen mogen besproeien. Dat wordt allemaal lokaal besloten. Maar ja, dit is natuurlijk wel een uitzonderlijke situatie met landelijk ook veel economische schade. Al die schippers en tuinders kijken dan naar de minister voor hulp. Ja, dus ging hij vandaag met hun allemaal in gesprek over hoe het nu verder gaat en wat zij kunnen verwachten.
8: Ja. Door de lage waterstanden worden veel schippers en ondernemers geraakt. We hoorden met in het fragmentje zeggen, we kunnen dat niet massaal compenseren. We hebben het geld er ook niet voor. Ja, wat kan hij dan wel voor ze betekenen, behalve een luisterend oor?
10: Ja, vooral ook uitleggen hoe dat verder gaat. Kijk, er zijn in Nederland gewoon afspraken dat bij watertekort waar het water dan als eerste naartoe gaat. En in Nederland is het zo dat het beschermen van de dijken en het zorgen voor genoeg drinkwater, dat is gewoon de grootste prioriteit. Ja, en dan moeten helaas andere ondernemingen, zoals dus inderdaad die schippers of die tuinders, achteraan aansluiten. En hij legt ze ook uit, ja, dat compensatie eigenlijk alleen wordt ingezet als er echt sprake van een ramp is. Bijvoorbeeld zoals we dat in Limburg hebben bij die overstromingen. Mm-hmm. Ja, dat is nu nog niet het geval. En deels is dit dus ook ondernemingsrisico. Maar, zegt hij, het kabinet en alle lokale waterschappen zetten zich wel maximaal in om het water zo goed mogelijk te verdelen, ja, en de schade zoveel mogelijk te beperken.
8: En hoe reageerden de mensen die hij sprak vandaag op deze boodschap?
10: Nou, dat gesprek is nog gaande. Dus dat kan ik je niet vertellen. Ik sta hier nog in Nijmegen en kijk naar het gebouw waar ze dit gesprek hebben. Maar ja, ik kan me voorstellen dat ze niet heel blij zijn. Verschillende belangenorganisaties, maar ook de provincie Overijssel, de gemeente in Delft, hebben wel gevraagd om compensatie. Omdat zij zeggen, ja, er is toch veel economische schade. En ik vermoed ook, ja, dat ze die oproep wel zullen blijven doen in de komende tijd. Zeker als die droogte blijft aanhouden. En Karremans heeft ook zelf gezegd, ja, die schade kan dan echt oplopen tot honderden miljoenen euro's. Dus ja, dat gaat wel pijn doen.
8: Dankjewel, Noeska van der Meijden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, meldde Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. De natuurbrand bij Venray was weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er is nog wel nageblust. Een Afghaanse man die in Duitsland is veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. Anderhalf jaar geleden reed hij in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw en haar dochtertje kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de man van 25 een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om een dier met de naam Portugees oorlogsschip. Een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van deze kwallensoort. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar dat lukte de 42-jarige vrouw niet. De Griekse hulpdiensten konden haar niet meer redden. Twee speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De twee ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen in dat land hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in eigen land bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hen een humanitair visum aan. Dat ze na 5 maanden de Australische nationaliteit krijgen, zorgt voor scheve gezichten, zegt correspondent Meike Weijers.
11: Een visumproces hier kan echt jaren duren. Dus ze hebben een versnelde procedure gekregen. Er zijn mensenrechtenorganisaties die zeggen dat hier ruim 350 Iraanse vluchtelingen in het land wonen, die al jarenlang een tijdelijk visum krijgen en dus elke 6 maanden of een jaar mogelijk het land uitgezet kunnen worden. En zij zeggen, waarom kan zo'n regeling, zo'n snelle regeling, niet ook voor hen mogelijk gemaakt worden?
8: 5 andere speelsters van het Iraanse voetbalteam die ook niet meezongen zijn wel teruggekeerd naar Iran omdat hun familie werd bedreigd. Dan nog het weer in het hele land. Flink wat zon, af en toe wolken ook. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog, ook maximaal 25 graden. En daarna loopt de temperatuur weer op.
7: ANWB Verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
12: 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is niet druk in verband met de zomervakantie. Ik heb wel een wegafsluiting, de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Gratum en Weert Noord. Er staat een auto in brand en daarom is de weg dicht. Omrijden kan het best via Venlo over de A73 en de A67.
3: NPO Radio 1. Max.
0: Jurgen van den Berg.
7: Goedemiddag allemaal, ik kijk even op de gastlijst voor uur nummer 2 van de Villa. Paul Pols komt langs, hij probeert op verzoek binnen te dringen bij organisaties en bedrijven om te testen of de digitale en de fysieke beveiliging daar wel op orde is. En iemand die dat doet, die kan veel verhalen vertellen, dat gaat hij ook doen straks. En we krijgen ook een beetje een indruk natuurlijk hoe we erbij staan in Nederland wat betreft die veiligheid. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1945. Toen werd een atoombom op de Japanse stad Hiroshima gegooid. De ontknoping in het spel, tijdje terug. Wie gaat er vandoor met die 100 euro, de weekwinst? Laatste kandidaat deze week is Peter van Olst uit Hulshorst. En de vraag van vandaag natuurlijk, wat was de eerste website waar u naartoe ging? Reageren kan via het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. Ja, dit is natuurlijk nostalgie, dat doet het altijd goed in de vraag. U hebt waarschijnlijk die letters al duizenden keren ingetikt, of tegenwoordig gaat het bijna vanzelf, hè, www. En dan de naam van die website erachter. Die staan voor dat webadres. Het is de afkorting voor World Wide Web. En de allereerste website werd vandaag, 35 jaar geleden, voor het eerst gelanceerd. En inmiddels kunnen we ons geen leven meer zonder voorstellen. Daarom de vraag van vandaag. Wat was de eerste site waar u naartoe ging? Marianne die herinnert zich nog de eerste wandeling op het internet. Dat was in 1992. Ze kon via het web virtueel rondwandelen in het Vaticaan. En dat was ze erg van onder de indruk, schrijft zij. En van Marco krijgen we een foto binnen van een oldschool internetboekje met daarin allerlei websites van restaurants, geschiedenispagina's en dat soort dingen. Blijkbaar werd dat jarenlang uitgegeven. Dus kon je in een boekje kijken waar je dan op het net naartoe zou kunnen. De vraag is natuurlijk, is dat wereldwijde web ook geworden wat mensen er toen van verwacht hadden? Marleen Stikker, goedemiddag.
13: Goedemiddag, hallo.
7: Internetpionier, schrijver van het boek Het internet is stuk, maar we kunnen het repareren. Wat is er zo bijzonder aan die eerste website eigenlijk?
13: Nou, wat bijzonder is aan wat Tim Berners-Lee toen heeft gelanceerd in 35 jaar geleden, is een standaard World Wide Web, waardoor alle pagina's op het hele internet aan elkaar gelinkt zijn. Dus als je waar je ook een verbinding legt naar iets anders op een pagina op het World Wide Web, dan kan je daarheen. En het bijzondere aan is dat het een open standaard was. Dus hij heeft dat niet als een bedrijf gelanceerd, maar heeft dit als een soort publieke standaard gelanceerd, waardoor we nu nog steeds een open World Wide Web hebben.
7: Ja.
13: En dat in een tijd dat we dus allemaal aan big tech vastzitten. Maar dit is dus heel bijzonder dat hij dat op die manier heeft opengesteld.
7: Kan je zeggen, want al die big tech dingen, hoe die ooit begonnen zijn, die hebben altijd wel iets sympathieks of zo, maar dan daarna gaat het helemaal mis. Dus met data die van je gepikt worden en weet ik veel, ze houden alles ongeveer bij wat je hebt meegemaakt. Dan zou je kunnen zeggen dat die Tim Berners

0: Lee dus iets heeft gedaan wat ook gewoon zo gebleven is.
1: Ja, en hij heeft ook laten zien zoals het internet eigenlijk ook begonnen is. Dus hij is ook iemand uit de begintijd. En dan zie je dat als je een open standaard gebruikt, dan kan iedereen blijven verbinden. En op het moment dat je dus, waar we nu mee te maken hebben en waar we allemaal echt wel last van hebben, zijn bedrijven die gesloten standaarden hebben gekozen. Dus als je lid bent van een van de sociale media platforms, dan kan je, ja, dan moet je dus vast blijven. Zit je vast in klem bij hun.
0: Ja.
1: En je kan dus niet daarbuiten dan verbindingen leggen. Dus wat Timmer dus niet toen heeft gedaan, en dat is, staat hier nog steeds voor, is iemand die nog steeds een strijder is voor het open internet, is echt heel cruciaal. En het feit dat we dus het World Wide Web nu nog steeds zo betekenisvol is, komt doordat hij dat op die manier heeft voor ons allemaal beschikbaar heeft gesteld.
0: Ja, maar uw boekje luidt wel, de titel, het internet is stuk, maar we kunnen het repareren.
1: Ja, vanwege die commercialisering die heeft plaatsgevonden. Dus in het begin jaren 90, dus het World Wide Web wordt dan gelanceerd inderdaad. Met de digitale stad, waar ik toen een van de initiatiefnemers van was, hebben mensen voor het eerst toegang gegeven tot het internet.
0: Ja, leg even uit wat dat was, de digitale stad. Wat was dat?
1: De digitale stad was een toegangspoort voor het internet, maar ook de plek waar het NRC, Financieel Dagblad, Groene Amsterdam voor het eerst een webpagina hadden. Heel veel politieke partijen voor het eerst. Dus het was ook een plek waar heel veel organisaties aan het verkennen waren wat ze op het internet zouden kunnen aanbieden. Maar ook heel veel bewoners van de digitale stad gingen hun eerste homepages maken. Ook allemaal op het World Wide Web uiteraard. En waar discussieplatforms, de cafés, digitale cafés waar je in kon. Dus het is één groot experiment geweest om te kijken hoe we het internet sociaal konden krijgen. En dat heeft heel veel navolging gekregen. Dus alles wat nu sociale media heet. Je zou kunnen zeggen, dat begon al in 1993, 94.
0: Ja, maar ook daarvoor geldt dan weer, want dat, hè, zoals u het nu uitlegt, is dat eigenlijk heel, heel iets heeft gedaan wat ook gewoon zo gebleven is.
1: Ja, en hij heeft ook laten zien zoals het internet eigenlijk ook begonnen is. Dus hij is ook iemand uit de begintijd. En dan zie je dat als je een open standaard gebruikt, dan kan iedereen blijven verbinden. En op het moment dat je dus, waar we nu mee te maken hebben en waar we allemaal echt wel last van hebben, zijn bedrijven die gesloten standaarden hebben gekozen. Dus als je lid bent van een van de sociale media platforms, dan kan je, ja, dan moet je dus vast blijven. Zit je vast in klem bij hun.
0: Ja.
1: En je kan dus niet daarbuiten dan verbindingen leggen. Dus wat Timmer dus niet toen heeft gedaan, en dat is, staat hier nog steeds voor, is iemand die nog steeds een strijder is voor het open internet, is echt heel cruciaal. En het feit dat we dus het World Wide Web nu nog steeds zo betekenisvol is, komt doordat hij dat op die manier heeft voor ons allemaal beschikbaar heeft gesteld.
0: Ja, maar uw boekje luidt wel, de titel, het internet is stuk, maar we kunnen het repareren.
1: Ja, vanwege die commercialisering die heeft plaatsgevonden. Dus in het begin jaren 90, dus het World Wide Web wordt dan gelanceerd inderdaad. Met de digitale stad waar

0: Is echt heel cruciaal. En het feit dat we dus het World Wide Web nu nog steeds zo betekenisvol is, komt doordat hij dat op die manier heeft voor ons allemaal beschikbaar heeft gesteld.
1: Ja, maar uw boekje luidt wel, de titel, het internet is stuk, maar we kunnen het repareren.
0: Ja, vanwege die commercialisering die heeft plaatsgevonden. Dus in begin jaren 90, dus het World Wide Web wordt dan gelanceerd inderdaad. Met de digitale stad, waar ik toen een van de initiatiefnemers van was, hebben we mensen voor het eerst toegang gegeven tot het internet.
1: Ja, leg even uit wat dat was, de digitale stad. Wat was dat?
0: De digitale stad was een toegangspoort voor het internet, maar ook de plek waar het NRC, Financieel Dagblad, Groene Amsterdam voor het eerst een webpagina hadden. Heel veel politieke partijen voor het eerst. Dus het was ook een plek waar heel veel organisaties aan het verkennen waren wat ze op het internet zouden kunnen aanbieden. Maar ook heel veel bewoners van de digitale stad gingen hun eerste homepages maken. Ook allemaal op het World Wide Web uiteraard. En waar discussieplatforms, de cafés, digitale cafés waar je in kon. Dus het is één groot experiment geweest om te kijken hoe het internet sociaal konden krijgen. En dat heeft heel veel navolging gekregen. Dus alles wat nu sociale media heet. Je zou kunnen zeggen, dat begon al in 1993, 94.
1: Ja, maar ook daarvoor geldt dan weer. Want dat, hè, zoals u het nu uitlegt, is dat eigenlijk wel heel, heel sympathiek en leuk. En iedereen kan een beetje meedoen. En als je dan ziet wat dat nu geworden is, ja, daar is toch ook heel veel kritiek op, hè?
0: Ja, het is tamelijk een drama, zou je wel kunnen zeggen. Ja. De manier waarop Big Tech op dit moment data van ons deelt, ons verslaafd maakt, mentale gezondheid, de ondermijning van de democratie. Nou, je kan zo gek niet bedenken of het zit vast aan die sociale media. Maar gelukkig is er een ontwikkeling die heel veel van het World Wide Web eigenlijk heeft. Dat heet dan het open sociale web. En dan gaan we precies hetzelfde doen wat ooit Tim Berners-Lee deed. Is zorgen dat sociale media weer open is. Ja. En dat je niet vast en klem zit bij partijen als Meta of TikTok of X.
1: Ja, moeten we wel die klojo's ook buiten de deur houden dan op dat nieuwe systeem? Want anders zitten we dadelijk weer, spannen we het paard weer achter de wagen.
0: Precies, en daarom moet dat ook weer een open standaard zijn. En die zijn er nu ook. En je ziet nu een enorme ontwikkeling. Die gaat heel snel, die wordt ook heel publieksvriendelijk. En wij gaan er vanuit de wagen ook in oktober een toegangspoort weer toe lanceren. Zodat het voor mensen weer heel eenvoudig wordt om vrij te zijn van Big Tech.
1: Weet u nog uw eerste ervaring met een website dan? Want u was dus een van de mensen die daar heel snel van op de hoogte was en ook mee aan het werk ging.
0: Nou, wij waren een van de eerste websites, zou je kunnen zeggen, in Nederland. DDS.nl.
1: De digitale stad. Ja.
0: Ja, dat was een van de eerste websites in Nederland. En denk wereldwijd eigenlijk. Dus er waren wel wat. En dat was ook meteen een hele visuele website. Want in de begintijd was het vooral tekst. Het is hypertext, zoals het dan heette. En langzamerhand werd het steeds meer hypermedia. Dus dat je ook vanuit beeld. En toen werd het natuurlijk ook veel makkelijker voor mensen om internet te gaan gebruiken. Omdat het aantrekkelijker werd qua interface en qua gebruik.
1: En er wordt nu dus druk gewerkt aan eigenlijk nog weer een nieuwe versie dan, een vernieuwde versie. Want in het algemeen kun je zeggen dat het internet is geworden wat u ervan verwacht had?
0: Nou, in de begintijd was het meteen wel duidelijk voor mij, in ieder geval voor mensen met wie ik samenwerkte, mensen van Hectic, mensen juist, je gaat straks hebben over hackers. Ja. Nou, in de begintijd werkten we heel veel samen met mensen uit van Hectic en Accessful en de digitale stad was één grote groep mensen. En wij waren allemaal best politiek al bewust en dachten van dit technologie en internet gaat over macht. Dus wie krijgt de macht over het internet? Dus die vraag was meteen al wel op tafel. Maar helaas hebben heel veel overheden toegedacht van nou laat die bedrijven dat maar doen. En nu pas langzamerhand begint men te dagen van misschien moeten we iets als een publiek domein hebben. Hè? Dus je kan niet zomaar alles aan de markt geven.
1: Dus het repareren begint achteraf met allerlei verboden en dat soort dingen die dan nu ook Europees en zo worden ingesteld voor dat soort grote bedrijven.
0: Ik ben niet alleen voor verboden, ik ben ook voor constructief. Dat je ook dingen bouwt en maakt, zoals we dat in de begintijd deden. Dus natuurlijk heb je regels nodig voor het spel. Dat heb je ook bij landbouw nodig en bij het voedsel en bij de medicatie. Dus waarom niet ook voor het internet? Maar het is niet alleen dat je zegt, dit mag niet. Maar je moet natuurlijk ook gewoon gaan bijdragen wat je wel wil.
1: Ja.
0: Je moet gewoon bijdragen. En dus wat mijn houding altijd is geweest, je bouwt en je maakt dat repareren. Je bouwt aan datgene wat je wil. En dat vraagt nu heel veel aandacht. Dus als mensen alleen maar blijven

0: hangen bij Big Tech, omdat dat nou eenmaal de basis is voor hoe ze nu met mensen omgaan. Ik denk, nee, je moet nu echt serieuze keuzes maken en gaan verbinden aan datgene waar je wel in gelooft. En ik denk dat daar in Europa in ieder geval, maar ook vanuit Amerika, maar met name Europa, is een enorme beweging gaande om ons weer dat internet te repareren en het weer te maken zoals het bedoeld was.
1: We zijn hoopgevend geëindigd dit gesprek. Dat is mooi. Dank. Marleen Stikker, internetpionier. Reageer op onze vraag. Kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
2: Max. Terug naar toen.
1: We gaan terug naar 6 augustus 1945.
2: Villa VDB.
1: Op die dag werd een atoombom op de Japanse stad Hiroshima gegooid.
3: Alle tekenen wijzen erop dat Japan den strijd opgeeft.
4: Nadat de eerste atoombom was gevallen, waarbij op 6 augustus 1945 Hiroshima werd verwoest, verklaarde president Truman:
5: "We have used it in order to shorten the agony of war. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war."
4: We zullen ermee doorgaan totdat Japan capituleert.
6: When I saw this city covered by this boiling black smoke and mass down there, I immediately realized what a tremendous force that this weapon had.
4: Dat einde kwam een dag nadat Nagasaki als tweede stad door een atoombom was vernietigd.
3: In ieder geval komt door capitulatie de officiële oorlog tot een einde.
1: Ik ga erover doorpraten met Ethan Mark, is universitair hoofddocent modern de Japanse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Meneer Mark, hartelijk welkom.
7: Hallo, goedemiddag.
1: Even de situatie schetsen. Het is de Tweede Wereldoorlog, begin augustus 1945. Hoe stonden de Japanners er toen voor?
7: Ja, ze waren heel slecht aan toe. Ze hadden veel verliezen geleden in de oorlog. Ze waren omsingeld. Er was ook een blokkade aanwezig vanuit de Amerikaanse kant. Ze hadden groot verliezen geleden in Okinawa bijvoorbeeld. Het was eigenlijk een heel wanhopig toestand.
1: Maar wilde niet opgeven, nog steeds niet?
7: Nee, het was vooral de leiding, de legerleiding van Japan was vrij conservatief. Zij wilden gewoon doorgaan. Ze geloofden ergens in een soort spirituele kracht van Japan die alles toch nog kon overwinnen. Terwijl eigenlijk de ratio zei al van dit kan niet meer. Het was een kwestie van tijd. Eigenlijk beide kanten, veel mensen van beide kanten wisten dat.
1: Als je het een beetje zo vergelijkt met een bokser, dan hing Japan al half in de hoek en was eigenlijk bijna uitgeteld. De vraag is dan, waarom kozen de Amerikanen dan voor zo'n zware middel om daar dan een atoombom te gooien? Twee uiteindelijk zelfs.
7: Ja, er zijn verschillende verklaringen. Ene was dat Amerikanen ook hadden ook zwaar verliezen geleden in de strijden, de laatste strijden voor augustus 45. Dus bijvoorbeeld in Okinawa was heel zwaar. Dus de Amerikanen voorspelden dat het ook heel zware gevecht zou worden als ze aan het Japanse vasteland toch probeerden te komen. Dus dat was één reden. Een tweede reden was bijvoorbeeld de Sovjet-Unie was bijna klaar om aan de oorlog mee te doen. De hele oorlog hadden ze een soort non-aggression afspraak met Japan. Dus de Sovjet-Unie deed niet mee aan de gevechten, maar vanaf 8 augustus zijn ze toch de oorlog geënterd en toch begonnen met gevecht tegen Japan. Dus dat zette Japan ook onder zware druk. Maar ook vanuit de Amerikaanse kant wilden ze daarom ook zo snel mogelijk de oorlog
1: wilden niet hebben eindigen. Dat die Russen zich daar nog mee ging bemoeien.
7: Juist.
1: Ja. En wat ze wisten natuurlijk door het gooien van die bom, dat gaat honderdduizenden slachtoffers kosten.
7: Ja. En dat is een heel een heel erg gebeurtenis natuurlijk. Er zijn heel veel burgerslachtoffers gevallen op een vreselijk manier. Zelfs boven de 100.000 uiteindelijk in alleen in Hiroshima gevallen. Dat is een overweging wat zeker achteraf gezien kun je wel vragen of dat legitiem was dat je dat geen oorlogsmisdaad zou kunnen noemen. Bijvoorbeeld dat zoveel burgerslachtoffers Congress moesten betalen hiervoor.
1: Ja. Dat is natuurlijk ook nog een vraag. Waarom koos eigenlijk Hiroshima als eerste doelwit?
7: Ja, Hiroshima was een belangrijke stad, niet de allergrootste, niet de allerbelangrijkste, maar wel, het had wel een strategisch betekenis. Er was een Japanse legerbasis daar, maar toch, de Amerikanen wisten toch dat het vooral een burgerslachtoffer zou gaan. Ze waren ook geïnteresseerd, eerlijk gezegd, in de effecten van de bom, hoe dat zou kunnen werken. En ze wilden juist daarom een stad uitkiezen die weinig gebombardeerd was al. Dus in eigenlijk pristine en goede staat, ja. Dat ze dat kan laten zien, wat de effecten van dat ene bom was.
1: Ja, want wie de film Oppenheimer heeft gezien, die weet natuurlijk ook de hele totstandkoming, hè, van al die knappe koppen van over de hele wereld die werden ingevlogen om iets te bedenken, om daar wat aan te doen.
7: Ja.
1: Oppenheimer wilde dat helemaal niet voor oorlogsdoeleinden inzetten natuurlijk.
7: Ja, de macht van Oppenheimer was beperkt. Het ging vooral om de belangen van het Amerikaanse leger. De Amerikaanse president mocht uiteindelijk natuurlijk kiezen. Ik denk dat het ook de investeringen in dat project, ze weegden ook heel zwaar.
1: Een enorm duur project natuurlijk.
7: Enorm. De allerduurste project in de Amerikaanse militaire geschiedenis. Tot die tijd rond de 2 miljard dollar gekost in die tijd.
1: Dus maar als we dus weten, hè, dat Japan eigenlijk al op de knieën lag. U zegt ook van het werd misschien ook wel een soort experiment gedaan om eens te kijken wat kunnen we daar nou mee bewerkstelligen. Dan is het eigenlijk wel heel triest.
7: Best wel, ja. En ik vind ook dat een tweede bom snel daarna gegooid werd, is nog moeilijker te verklaren. Ik vind ergens, als historicus kun je zeggen van, je ziet de krachten die erachter stonden, de belangen die erin geïnvesteerd waren, dat het bijna onvermijdelijk was dat één bom zou vallen. Maar een tweede, zo snel daarna, daarachterna, vind ik ook moeilijk uit te leggen eigenlijk. Ja.
1: Eerst hadden we Little Boy, dat was die op Hiroshima, en later kwam dus Fat Man op Nagasaki. Dat was 2-3 dagen later. Hè?
7: 3 dagen later, dus 9 augustus.
1: En de vraag is inderdaad, waarom deden ze dat ook nog?
7: Ja, ze wilden indruk maken. Dus vanuit de Amerikaanse kant. Ze wilden ook laten zien dat ze meer dan één hadden. En die van Nagasaki was van een tweede soort. Dat was een plutoniumbom. De eerste in Hiroshima was uranium. Dus ze wilden ook dat eigenlijk uittesten, eerlijk gezegd. Maar ook indruk maken op de Sovjet-Unie. Moet je ook nemen in dat,
1: Goed, die twee bommen. Nou ja, toen was Japan wel degelijk verslagen natuurlijk.
7: Ja.
1: Hoe is het eigenlijk nu met Hiroshima en Nagasaki, bij die steden?
7: Nou, de steden zijn sindsdien een soort symbool geworden van de verschrikkingen van de oorlog in het algemeen. En vooral van nucleaire wapens, van atoomwapens. Dus de bevolking daar hebben eigenlijk geprobeerd om juist daar, te proberen door hun verschrikkingen aan de wereld te laten zien. In musea bijvoorbeeld. Dat nooit meer, en dat we dit nooit meer moeten herhalen, überhaupt. Zo'n verschrikkelijk oorlog, maar zeker niet het gebruik van atoomwapens.
1: Ja. Nou, ik ben er geweest in Hiroshima. Dat is een enorme herdenkingssite daar. En heel indrukwekkend, omdat je ook heel veel van die getuigenis hebt van mensen die het dus hebben meegemaakt en overleefd.
7: Ja.
1: De rillingen gaan je over de rug uiteindelijk.
7: Ja.
1: Hoe is het Japan eigenlijk daarna vergaan? Na deze bemoeienis met die Tweede Wereldoorlog en dan op die manier ten onder gaan.
7: Ja, nou, we kennen al een beetje het verhaal van dat weer opstaan, opkrabbelen uit de verschrikkingen en de verwoestingen van de oorlog. Maar het is ook een heel belangrijk onderdeel van de naoorlogs Japanse identiteit geworden. Het idee van een vredig natie en een vredig wat eigenlijk niet meer op zo'n manier agressie zou uitvoeren en eigenlijk als een soort pacifistisch symbool voor de hele wereld is heel lang. Dus voor heel veel Japanners een soort betekenisvol naoorlogs identiteit geworden.
1: Ja. Nou ja, goed, en het verhaal van de atoombommen, de kernbommen, daar worden we nog dagelijks mee geconfronteerd in het nieuws natuurlijk. Ook met de situatie met Iran en zo.
7: Dus,
1: als je daar nog iets zinnigs over zou kunnen zeggen, waardoor wij rustig kunnen gaan slapen vannacht, dat zou heel fijn zijn.
7: Dat vind ik wel een uitdaging. Het is wel belangrijk natuurlijk dat wij de geschiedenis herinneren, de verschrikkingen van de atoombommen. Dat echt, het is iets wat echt niet kan en niet moet gebeuren, niet kan gebeuren, willen wij verder gaan. Dus ik hoop dat de redelijkheid wint in dit geval. En dat we in ieder geval die verschrikkelijke ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog, ook is het 81 jaar geleden, dat we nog les kunnen krijgen daarover. Ja,
1: de reden dat we er vandaag ook bij stilstonden. Hartelijk dank voor de uitleg. Ethan Mark was dat. Universitair hoofddocent moderne Japanse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Aanleiding vandaag, 81 jaar geleden werd de atoombom op de Japanse stad Hiroshima gegooid.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Enola Gay. De naam van het vliegtuig dat de atoombom op Hiroshima gooide. En tevens de naam van de moeder van de piloot. Zometeen de ontknoping deze week in Tijdje Terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar nu eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Casper Meijer.
2: Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone ging niet af, maar als het wel was gebeurd, had de schade enorm kunnen zijn. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt, sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar dat lukte de 42-jarige vrouw niet. De reeks inbraken bij brandweerkazernes is nog niet voorbij. Afgelopen week werd bij 3 kazernes in de regio Amsterdam dure levensreddende apparatuur gestolen, zoals scharen waarmee auto's opengeknipt kunnen worden. De diefstal kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar het project werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan zijn kant ook opknapt.
0: Waar is het aansluiten geblazen? Rijn Baartmans.
3: Er staan niet veel files, toch een paar opvallende zaken. De A2 Maastricht richting Eindhoven, die is dicht tussen Gratum en Weert Noord. Dat komt door een autobrand. Omrijden kan het best via Venlo over de A73 en de A67. Naar verwachting gaat dit nog tot 7 uur duren. De A9 richting Alkmaar, want er wordt aan de weg gewerkt en daarom sta je in de file tussen afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Velsen, 10 minuten extra. En de A12 tot slot richting de Duitse grens, want vanwege de Duitse grenscontrole sta je stil vanaf knooppunt Oud-Dijk en je doet er 10 minuten langer over.
1: Tot 4 uur.
0: De laatste ronde van dat spel deze week. De 4e kandidaat is aan de beurt. En dan gaan we dus straks meemaken wie die 100 euro gaat winnen. De weekwinnaar in Tijdje Terug. Kandidaat van vandaag komt uit Hulshorst en heet Peter van Olst. Peter, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Jurgen.
0: En waar ligt dat ook alweer, Hulshorst?
4: Ja, tussen Harderwijk en Nunspeet, gemeente Nunspeet, op de Veluwe.
0: Ja, Veluwe zitten we dan. Oké. Ja, hoe is het daar? Hebben jullie hebben geen last van hele grote bosbranden en zo gehad, gelukkig, hè?
4: Nee, wij hebben wel last gehad van de rook van de grote bosbranden in het Harder. Dat ging precies over ons heen. Dus dat was wel even...
0: Ja, klopt, dat is natuurlijk alweer een tijdje geleden even, maar dat was ook een flink inderdaad. Ja. Oké, nou, we hopen dat maar zoveel mogelijk bij jullie wegblijft, want dat is niet fijn. We gaan het spel spelen. De kandidaat van gisteren heeft tot nu toe de hoogste score. Erik Aerts, 7 punten heeft hij neergezet. Ja. Daar moet je overheen. Wil je de weekwinnaar worden, Peter?
4: Dat was een zware klus. Ja, toen ik het gisteren hoorde van mijn kandidaat, toen waren er nog maar 3, waren ze 3. En toen gisteren hoorde ik het 7. En ik dacht, nou, dat wordt een hele zware klus.
0: Ja, maar we hebben eens een keer iemand met 14 gehad. Dus dat is bijna het dubbele van 7.
4: Ik heb het gehoord, ja. Ja. Heb
0: het
4: gehoord.
0: Het kan alle kanten op. Jij moet het hoofd koel houden. Je zegt vroeger of later bij het fragment ten opzichte van het fragment ervoor. Je hebt daarvoor 3 minuten de tijd. Dus ruim de tijd om in ieder geval die 7 te halen. We gaan doen met het vertrekpunt. Dat is jouw geboortejaar. En dat is?
4: 1960.
0: Oké, de vraag zometeen is dus, is het eerste fragment vroeger of later dan 1960? Daar gaan we.
1: Tijdje terug.
0: En dit is dat eerste fragment.
5: Charles Philip Arthur George. Wilt thou have this woman to thy wedded wife? To live together after God's ordinance in the holy estate of matrimony.
0: Was dit vroeger of later dan 1960?
4: Later.
0: Dat is goed, dat was 1981.
6: Wenende Koreanen, mannen, vrouwen, kinderen, soldaten, ministers, verslaggevers. Niemand ontsnapt aan de collectieve rouw die het land overspoelt na de dood van de grote leider. Kim Il-sung, met hem verliest Noord-Korea God op aarde.
0: Was dit vroeger of later dan 1981?
4: Ik dacht later.
0: Dat is goed, dat was 1994.

0: Een house hit stond op nummer 1 dat jaar van Gigi D'Agostino. Vroeger of later dan 1994?
1: Vroeger.
0: Vroeger, zeg je?
1: Nee, ik zei later.
0: Je zei vroeger. Deugd niet. Ja. Ik hoorde dat wel. Ja. Ja, nee, ik was meer verbaasd, want ik dacht, nou, dat weet hij misschien wel, joh.
1: Nee, joh, muziek.
0: Je zat niet in de house?
1: Nee, ik was er zeker geen house aan.
0: Nee. Gigi D'Agostino stond op... in december 2001 stond hij in de hitparade op nummer 1, dus dat was later, was het goede antwoord.
1: Een stuk later ook nog.
0: Ja, een stuk, een behoorlijk stuk later, ja. Dat betekent dat je blijft steken op 2.
1: Nou, ik ben al blij dat ik de eerste goed had, ik de twee goed had.
0: Ja, nee, zeker. Nee, goed, altijd prima natuurlijk. Je krijgt van ons een keurig Villa VDB keukenschort opgestuurd. Daar maak je de blitz mee, zeg ik altijd, ook in Hulshorst. En dank voor het meespelen, Peter.
1: Ik ben er blij mee, dankjewel.
0: Yo. Hoi. Ja, en dan kijk ik even op het scorebord hier. Ja, die van Peter hoef ik het niet meer bij te schrijven. Want daar staat keurig met krijt op het bord geschreven de naam van Erik Aerts. Erik, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: En gefeliciteerd.
2: En dank u wel.
0: Je bent de weekwinnaar. Ik mag jou €100 gaan overmaken. Gisteren twijfelde je nog een beetje of het wel genoeg was.
2: Ja. Ik denk 7 punten is er genoeg. Maar het bleek dus genoeg te zijn, hoor ik net. Ik had mijn kandidaat meerdere punten gegund. Ik had hem 6 punten gegund. Helaas.
0: Ja, zo ben je ook wel, ja. Ik zeg altijd, denk aan ons als je het uitgeeft, hè, die €100. Duurt even voordat het er is, hoor. Maar het komt er echt aan, dat beloof ik je. En dank voor het meespelen. En ja, fijn weekend alvast.
2: Nou, graag gedaan en super bedankt jullie.
0: Ja.
2: Leuk om mee te spelen.
0: Jo, en als u denkt, nou, ik kan dat ook, hè, het onderscheid maken tussen die historische fragmenten. Ik weet precies wat vroeger of later is. Meld u gewoon aan voor het spel. We kunnen de rest van het jaar nog heel wat kandidaten gebruiken. Via de bekende kanalen villavdb@omroepmax.nl. Dat is ons mailadres. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luister-app. Dit is ABC.

0: Zo heeft iedereen zijn eigen favoriete soulknakker. En voor ABC is het dus Smokey Robinson.
1: Jurgen van den Berg.
2: Villa.
0: Bedrijven en organisaties hebben steeds vaker te maken met allerlei dreigingen. Dat varieert van cyberspionage tot het stelen van vertrouwelijke informatie of klantengegevens. Gisteren nog de waarschuwing voor klanten van De Bijenkorf en bol.com. En daarom laten ook steeds meer bedrijven en organisaties hun beveiliging en medewerkers testen, zowel digitaal als fysiek. En vaak gebeurt dat dan via de zogenoemde red teaming methode. Daarover gaan we praten met Paul Pols, is technisch directeur bij bureau Veritas en doet op verzoek aanvallen op bedrijven en organisaties om dus te checken of die beveiliging wel op orde is. Meneer Pols, goedemiddag.
3: Dank.
0: Eerst even die term, hè, red teaming. Wat is dat? Wat houdt dat precies in?
3: Ja, red teaming wordt vaak gecombineerd met blue teaming. En dan moet je het eigenlijk voorstellen dat er een blue team is die probeert een organisatie te beschermen en een red team en die probeert het aan te vallen. Dus je simuleert eigenlijk een strijd tussen die twee teams.
0: Ja. En u doet dat, laten we zeggen, met allerlei toestemming van dat soort bedrijven. Want er zijn er ook mensen die snowda's die kwaad in de zin hebben en die proberen dat sowieso de hele dag al.
3: Ja, zeker. En dat is ook juist waarom organisaties ons inhuren. Omdat ze niet willen wachten tot het een keer misgaat. Maar proactief willen kijken. Als iemand probeert aan de deur te morrelen, zouden ze dan binnen kunnen komen? Hoe ver zouden ze dan kunnen komen? Wat voor gegevens zouden ze bij kunnen? En dat ze daar dan maatregelen op kunnen treffen.
0: En waarom doet u dat dan eigenlijk bij Veritas? Want u kunt aan die snode kant veel meer geld verdienen, denk ik.
3: Ja, nou, we doen het natuurlijk bij Bureau Veritas Cybersecurity voor onze missie. Om uiteindelijk te zorgen dat we Nederland een stukje veiliger maken. Je zou hier veel meer geld mee kunnen verdienen als crimineel. Dat zij zo. Er zijn ook mensen die keuze maken. Ik had in mijn carrière vele miljarden kunnen stelen.
0: Ja, bent u wel eens benaderd ook? Kom bij ons werken?
3: Ik ben nooit direct benaderd, maar ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening. Dat zet je wel even aan het denken op zo'n moment. Niet van zal ik het naar mijn eigen rekening overmaken, maar wel over wat voor onvoorstelbare bedragen we erover hebben.
0: Natuurlijk een goed doel, zoiets.
3: Een goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat toen.
0: Maar dat was in het kader van een test dat u kwam op een punt dat u de beschikking kreeg over die 19 miljoen en u zou dat zo ergens naartoe kunnen sluiten.
3: Ja, 19 miljard zelfs.
0: Of miljard zelfs, neem ik kwalijk.
3: Dus orde van grootte verder nog. Die naar een willekeurige rekening overgemaakt had kunnen worden. En dat laat ook zien waarom het belangrijk is om dit soort testen te doen. Want je wil niet dat iemand die kwaad in de zin heeft dat soort toegang uiteindelijk kan verwerven.
0: Nou, hulde natuurlijk dat u aan de goede kant bent gebleven en hebt gekozen ook voor die kant. En dat maakt het ook heel interessant. Want u komt dus bij heel veel bedrijven letterlijk en figuurlijk binnen en weet dus ook een beetje hoe de stand van Nederland is op dit moment. Want u wordt veel gevraagd en collega's van u om dit soort testen uit te voeren.
3: Ja, we zijn bij Bureau Veritas Cybersecurity de grootste aanbieder van offensieve security testen in Nederland. Dus dan kan je denken aan pentesten, hè, dus dat is digitaal binnendringen. Maar steeds meer ook dat red teaming, waarbij we breder proberen te kijken of je binnen kan komen. Dus dat kan ook zijn proberen fysiek ergens naar binnen te komen. Misschien proberen via de telefoon aan mensen over te halen om een bepaalde actie uit te voeren die je uiteindelijk in staat stellen om bij bepaalde informatie te komen of een bepaalde actie uit te voeren.
0: Ja, want een groot deel van dat werk, zeg maar, dat onttrekt zich ook aan onze waarneming. Want dat gebeurt allemaal via het internet en via alle digitale manieren. Maar dus ook fysiek, zegt u. Dus u probeert ook soms gewoon fysiek als mens binnen te komen in zo'n bedrijf.
3: Ja, zeker. Dus dan probeer je gewoon eigenlijk bijvoorbeeld mee naar binnen te lopen. Als iemand door het poortje gaat, dat je daar snel achteraan gaat. Bij de rokers gaat staan die via de achterdeur naar binnen en naar buiten
0: Die hebben allemaal een pasje waarschijnlijk. Want
3: die hebben allemaal
0: daar
3: een pasje. Ja. En als je daar even een paar minuten samen met iemand anders staat, dan hebben ze ook het gevoel dat ze je een beetje kennen. En dan houden ze natuurlijk netjes de deur voor je open als je met ze terug naar binnen toe loopt. Zeker als de organisatie wat groter is en niet iedereen elkaar van gezicht kent.
0: Zo simpel kan het eigenlijk al zijn.
3: Ja, zo simpel kan het zijn. En je ziet ook in de praktijk wel dat fysieke element van belang is. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar gezien dat waarschijnlijk vanuit Rusland wat jonge mannen waren ingeschakeld om hier het vieze werk op te knappen voor de diensten daar. Je ziet ook dat ransomware groepen die techniek beginnen in te zetten.
0: Dus maar die lopen, via... die lopen dan ook geloof ik echt door de straat en die proberen op die manier al dingen op te vangen? Of,
3: Ja, bijvoorbeeld. Dus in het geval van die buitenlandse diensten hadden ze twee jongens ingeschakeld om bijvoorbeeld langs Europol te lopen en met een wifi-scanner te kijken van zouden we via die manier daar kunnen binnendringen. Dan blijven zij lekker in Rusland buiten schot. En hebben ze twee jongetjes van 17 via Telegram zover gekregen om voor een paar honderd euro vermoedelijk dan zo'n actie voor ze uit te voeren. Je ziet dat ransomware groepen die modus operandi ook beginnen over te nemen. Dus dat ze mensen bijvoorbeeld 500 euro bieden om bij een advocatenkantoor naar binnen te lopen en daar een USB-stick in te prikken in een computer.
0: Ja, maar kan je zoiets dan eigenlijk... Ja, dan moet je al iemand hebben daar zitten die dan vanuit het bedrijf weer gaat uitpeilen. Want worden wij niet uitgepeld of zoiets? Dat is toch bijna niet te doen?
3: Ja, uiteindelijk je zal toch dat soort maatregelen moeten treffen als je er tegen wil beschermen. Het overgrote deel van dit soort dingen die komt vaak via methodes die schalen. Dus dat is vaak bijvoorbeeld via internet, via mailtjes. Tegenwoordig ook steeds meer via telefoontjes die malafide zijn. Maar het kan dus ook via die fysieke component zijn. En je moet een beetje risicogedreven proberen om je daartegen te beveiligen. Dus het gros van de dingen komt via internet. Dus daar kan ik me voorstellen dat je de nadruk legt. Maar dat fysieke element wordt ook steeds belangrijker. Naarmate digitaal moeilijker wordt om binnen te dringen, gaan ze ook kijken of het fysiek mogelijk is. Dus daar zal je toch ook tot op een zekere hoogte tegen moeten beschermen.
0: En dat voorbeeld wat u net gaf, van je gaat bijvoorbeeld bij wat roken staan en je maakt even een praatje. Goh, wat is het wat een weer vandaag weer? Wat is weer warm? En gaandeweg sluip je even die mensen mee naar binnen. Ja, het klinkt zo logisch, maar het geeft ook precies aan dat de mens de zwakste factor is natuurlijk in dit hele verhaal.
3: Ja, dat is een term die vaak hoort, hè, de mens als soort van de zwakste schakel. Zo zou ik eigenlijk niet naar de medewerkers van organisaties willen kijken. Zij zouden ook juist kunnen zijn hetgeen dat je organisatie weerbaar maakt. De eerste die iets escaleren als ze iets geks zien gebeuren. Dus denk afhankelijk van hoe je naar je eigen medewerkers kijkt, dat is ook hoe ze zich zullen gedragen in zo'n situatie.
0: Ja, maar toch, ik heb hiervoor bij de NOS gewerkt en dat is een voorbeeld. Ik heb het volgens mij vaker genoemd op de radio ook. Wij kregen op een gegeven moment een interne mail van, weet ik veel, dat je een of andere prijs kon winnen. Nou, een dag later kwam van die IT-afdeling de melding van, ja jongens, ik heb hier even de cijfers van de 800 mensen of zoiets, hebben er 300 op dat ding geklikt. Dat was dus een test van de IT-afdeling om te kijken of wij allemaal opletten. En dan zijn er toch, zeg maar, 300 mensen die daar intuinen. En in feite dus, dit was ook een test, een beetje zoals u dat ook doet, die dan op die manier toch ruim baan geven voor mensen van buitenaf die erin willen.
3: Ja, en uiteindelijk zal je dat aantal ook nooit naar nul krijgen. Met dit soort testen kun je natuurlijk wel proberen dat aantal lager te krijgen. En aan de andere kant wil je dat mensen, als ze zo'n mail zien en denken, hé, dat was gek, ik klikte erop en toen gebeurde er iets geks of er gebeurde niet wat ik verwachtte, dat ze dat dan ook escaleren en bijvoorbeeld aan een security afdeling doorsturen. En dat je na een tijdje meer mensen hebt die het doorgeven en dat de kans dus groter is dat iets wordt ontdekt dan dat het tot een incident leidt.
0: Nou, daar was dit natuurlijk ook op gericht, hè, om ons allemaal nog weer eens met de neus op de feiten te drukken van dit was allemaal niks, hè, dat was nep. Maar ja, let op als je volgende keer zo'n mail binnenkrijgt.
3: Ja. Ja, en ik denk dat met name voor dat digitale phishing gebeuren, daar zijn de meeste mensen zich wel van bewust. En veel bedrijven doen dat soort testen. Het fysieke is denk ik wel wat minder bekend. En mensen zijn van nature vaak gewoon vriendelijk in een organisatie. Dus die houden vaak de deur voor je open. Die houden hier denk ik onvoldoende rekening mee.
0: Ja. Ik begrijp dat het ook wel eens voorkomt dat mensen van bedrijven zoals dat van u eigenlijk via sollicitaties gewoon proberen binnen te komen. Dus of de screening bij de sollicitatie dan wel op orde is.
3: Ja, dat zie je ook als modus operandi toenemen. Met name Noord-Korea staat hier ombrugd. Dat zij mensen aanbieden om bijvoorbeeld bij techbedrijven aan de slag te gaan. En dat als zij daar eenmaal binnenkomen en toegang krijgen tot systemen, dat ze dat gebruiken om data te stelen bijvoorbeeld.
0: Ja. Gebeurt het ook wel dat de mensen uitvliegen als u bent geweest? Want dan wordt duidelijk wie verantwoordelijk was voor die beveiliging.
3: Ja, dus het is wel belangrijk dat je daar op een goede en verantwoorde manier mee omgaat. Want ik zou zeggen, op het moment dat zoiets mogelijk is, dan ligt het niet aan de individu die je binnen heeft gelaten, maar aan het proces die het mogelijk maakt dat een individu een fout kan maken waarmee je uiteindelijk binnen kan komen. Dus in die zin, in onze rapporten zullen wij niet met naam en toenaam noemen wie ons precies heeft binnengelaten, want daar gaat het ook niet om. Het gaat erover dat er een bepaald percentage van de mensen ons in zo'n geval binnen zou kunnen laten en waar je dan bij kan. En uiteindelijk is het een stapeling van fouten die worden gemaakt die ik nooit zou toerekenen aan één individueel persoon, maar aan de processen van een organisatie.
0: Meneer Pols, u komt letterlijk en figuurlijk bij de bedrijven binnen. Hebt dus ook een beetje kijk op wat er gaat de laatste tijd. Gaat het veel over dit onderwerp en iedereen probeert op zijn manier toch ook daar alert op te zijn. En toch gaat het elke keer weer mis. Nou ja, ik noemde al even het begin die melding van Booking en van de Bijenkorf die gisteren kwam. Hoe staan we erbij in Nederland op dit moment? Hebben we het een beetje op orde of moet het echt veel beter?
3: Ik denk wel dat we daar een stap in moeten maken. Dus phishingmailtjes was, de laatste 10 jaar de meest prevalente manier hoe cyberaanvallen eigenlijk begonnen. Maar je ziet dat eigenlijk lastiger is geworden en dat aanvallers ook zoeken naar andere methodes om die toegang tot organisaties te krijgen. Dus dat betekent dat er steeds meer nieuwe en soort onverwachte opties tot hun beschikking zijn. En natuurlijk ook met de opkomst van AI kunnen we steeds minder vertrouwen in de dingen die we zien, in de dingen die we horen. Dus het zou kunnen dat je iemand aan de telefoon krijgt en dat die de stem heeft van iemand die jou kent, jij kent. Misschien is het je baas die zegt dat je geld moet overmaken. En misschien zie je die zelfs wel in een Teams call. En dan zie je zijn gezicht en je hoort zijn stem. En dan moet je toch denken, dit is een raar verzoek. Waarom wil je dat ik precies prepaid kaarten ergens voor ga kopen? Dat klinkt heel gek. En dat je dan via een vertrouwd kanaal alsnog gaat checken of dat verzoek eigenlijk wel klopt. En dat is denk ik wel een uitdaging waar we voor staan, waar mensen echt nog wel aan moeten wennen. Dus ja, we zijn tot op zekere hoogte aardig beschermd ten opzichte van wat we op dit moment zien in de wereld. Maar met name door AI heeft dat zo'n stroomversnelling dat we wel stappen in zullen moeten maken daarin.
0: Het is vermoeiend. Hè? Nou, eigenlijk moet ik nu weer checken of u wel echt Paul Pols belt. Want voor hetzelfde dat zit mij ook nu een verhaal op de mouw te spelden. Maar het is, ik snap het heel goed. En fijn dat u er bent, want daar wordt ook een hele hoop ellende mee voorkomen natuurlijk met dit soort aanvallen. Hartelijk dank voor het gesprek. Paul Pols, technisch directeur van Bureau Veritas.

0: Leaky Lee is dat een I Follow Rivers. 35 jaar geleden werd de eerste website gepubliceerd. En al de hele middag luisteren we naar uw ervaringen met dat wereldwijde web. Want onze vraag van vandaag is natuurlijk: wat was de eerste site waar u onmiddellijk naartoe ging toen u de mogelijkheid kreeg om dat www wereldwijde web op te gaan? Fieleke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jurgen.
0: Waar moest je gelijk aan denken toen je het hoorde?
1: Ja, mijn man die kwam beneden, want ze hadden het computer natuurlijk nog op zolder staan, zo'n grote kast. En hij zei, ik heb wat nieuws, ik ga een e-mailaccount aanmaken, maar dan kan ik met mijn broer in Amerika mailen. Nou, ik vond dat natuurlijk helemaal niet nodig. Ik zei, nou, we schrijven toch gewoon brieven. Ja. Maar hij heeft het toen toch doorgedrukt en ik ben degene geweest die later alle e-mails verstuurd had. Dus en het grappige is, dus we hebben nog steeds hetzelfde e-mailadres.
0: Ja, wat geweldig. Ja, wat grappig. Want dat moest je natuurlijk in het begin ook, hè, een mailadres bedenken.
1: Ja.
0: En die van jullie is nog steeds overeind dus.
1: Altijd hetzelfde, ja.
0: Een mooi verhaal, Fieleke. Dankjewel. Nicolette, die weet nog heel goed waar ze was toen ze op de radio hoorde dat er een World Wide Web bestond. Ze reed langs het Amsterdam Centraal Station, moest de auto parkeren en toen hoorde ze dus dat de wereld aan elkaar verbonden zou worden via computers. Zij was hoogzwanger en weet nog dat ze zei, dit wordt een mega verandering voor de wereld. Dit is wat ik zo straks zei, hè, dat wereldwijde web, dat wordt nog heel, heel groot. Let maar eens op. Ze gebruikt het web nu voor, gebruikt als eerste dat web om muziek te downloaden. En daar moest je dan wel een hele tijd op wachten. Dan tot besluit nog een audioberichtje van Marieke over haar eerste webervaring.
2: Dat was de website Zuinigheid met Stijl. Dat was van het zogenaamde Vrekken-echtpaar Honke van Veen en Rob van Ede. Was een van de eerste websites die ik zag. Ik was een enorme fan van hen en ben ook een beetje gaan schrijven voor ze in het begin. En dat heeft geleid tot uiteindelijk meer dan 30 boeken over slim met geld omgaan.
0: Dankjewel Marieke voor jouw herinnering en aan iedereen die gereageerd heeft. We besluiten de Villa Week zoals altijd op donderdag met Marcel Hartenveld.

0: fijne vrijdag.
1: Want morgen de rode draad op deze plaats. En wij melden ons op maandag weer voor een nieuwe villa. Met ook een nieuwe zomerserie dan. Over thuisblijven, thuiskomen en je ergens thuis voelen. Dat maandag, zometeen Fleur Wallenburg met het Radio 1 Journaal. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag.
2: Docs.
3: Hallo, ik ben Thomas en ik heb tot nu toe altijd op N-VA gestemd.
4: Ik ben Sien en ik stem op Groen.
5: Ze zijn al jaren samen, maar liggen politiek wel heel ver uit elkaar.
4: Ik denk dat we echt in een andere realiteit zitten.
5: Hoe werkt zo'n romantische relatie dan?
3: Ik zou het wel moeilijk vinden mocht Sien zich bijvoorbeeld aansluiten bij, zeg maar, Extinction Rebellion.
5: Deze week in Docs, linksom of rechtsom? Docs is een podcast van NTR en VPRO, nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs Kort. Deze week Kwijt, een serie over kwijtraken en soms weer terugvinden. Ster.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
8: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
0: Fleur Wallenburg.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Goedemiddag. Er zijn ernstige zorgen over de alsmaar groter wordende ebola-epidemie in Congo. Er zijn al 1800 mensen overleden. Zometeen spreek ik met Artsen zonder Grenzen over de situatie in het land. Eerst het nieuws met Sid van der Linde.
10: Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag en had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. In Israël is een kolonist aangeklaagd vanwege de dood van een Palestijnse activist. Hij werd vorig jaar op de westelijke Jordaan-oever doodgeschoten. De dood van activist Auda Hatalin maakte veel los in Israël en daarbuiten. Hij had achter de schermen meegewerkt aan de documentaire No Other Land, die vorig jaar een Oscar won. De Joodse kolonist kreeg aanvankelijk huisarrest, maar dat werd later door een rechter opgeheven. Hij kreeg daarbij steun vanuit ultranationalistische hoek in Israël. Nu is hij dus alsnog aangeklaagd, wat zeer uitzonderlijk is in Israël. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in de problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er is nog geregeld bluswerk en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik, dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en door personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. Ondernemers hebben weer vertrouwen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Onder meer in de bouw, landbouw en visserij is de stijging het sterkst. Begin dit jaar daalde het vertrouwen juist vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn iets afgenomen, maar het ondernemersvertrouwen is nog niet op het oude niveau, zegt econoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.
11: Dat het ondernemersvertrouwen nu zo stijgt, is vooral een weerslag van het feit dat het een kwartaal geleden juist heel erg daalde. Toen begon het conflict in het Midden-Oosten. Ja, dat gaf heel veel ondernemers bezorgden toch wel de schrik in de benen. Ze zagen dat ook terug een hoge brandstofprijs, vreesde mogelijk het ergste ook voor andere energieprijzen. Nou, een kwartaal later bleek dat grotendeels mee te vallen. En herstelt het ondernemersvertrouwen weer, maar het is nog wel een stukje lager dan het begin dit jaar was.
10: Vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Zij zien bijvoorbeeld kansen door de opkomst van kunstmatige intelligentie. In de autobranche was de enige bedrijfstak waar het vertrouwen daalde. Bedrijven die economische schade lijden door lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak en meevoer op een peilboot die de waterstanden op de Waal meet. De overheid probeert vooralsnog het zoetwater zo goed mogelijk over Nederland te verdelen. Veilige dijken en voldoende drinkwater zijn daarbij de prioriteit. Het weer: in het hele land flink wat zon, af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkele bui. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog, maximaal 25 graden. En daarna loopt de temperatuur weer op.
9: Dankjewel, Sid. We gaan naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Rijn Baartmans. Rijn, hoe is de situatie op de weg?
12: Dag Fleur. Nou, het is niet druk door de zomervakantie. 45 kilometer file in totaal. Wat er wel gebeurt, onder andere de A2 Maastricht-Eindhoven. Die is dicht vanwege een autobrand tussen Gratum en Weert-Noord. Naar waarschijnlijkheid nog tot 7 uur. Je kunt het beste omrijden via Venlo over de A73 en de A67. De A22 Beverwijk-Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk is het druk vanwege werkzaamheden aan de Wijkertunnel op de A9. 30 minuten vertraging. En tot slot de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht staat een kapotte auto. En daarom doe je er 5 minuten langer over.
9: Sid zei het net al, door de droogte komen steeds meer ondernemers in de problemen, maar het kabinet gaat hen niet compenseren. Ik vraag zo aan minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat waarom niet.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
9: Het ebola-virus breidt zich steeds verder uit in Congo. Activisten proberen voor meer bewustzijn te zorgen bij de bevolking. Als je ziek bent, ga dan naar het ziekenhuis, roept hij hier. Zometeen praat ik met epidemioloog Ambrice Badjou van Artsen zonder Grenzen. We volgen de 6e etappe van de Tour de France. Gabriel Melging, is die net zo spannend als gisteren?
15: Dat zou die wel eens kunnen gaan worden. Op dit moment is het nog een beetje stilte voor de storm. We hebben een klein kopgroepje van 3 met daarbij 1 Nederlandse, Loes Adegeest, met nog 71,8 kilometer te gaan. Maar het peloton rijdt daar zo'n 30 seconden achter. En daar zit Lorena Wiebes nog bij en Marianne Vos zit er nog bij. Dan hebben we nog maar 2 beklimmingen te gaan. Wie wel al meermaals in de problemen is gesignaleerd, is Anna van der Breggen. Maar ook zij momenteel in het peloton.
9: Dat zo meteen, maar eerst de droogte. Want tuinders in het westen van het land mogen hun gewassen niet meer besproeien. Sluizen en kanalen zijn dicht en de dijken worden goed in de gaten gehouden. Vincent Karremans is minister van Infrastructuur en Waterstaat. Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
9: U hebt vanmiddag met allerlei gedupeerden gesproken, bijvoorbeeld schippers. Hoe was de toon van dat gesprek? Want deze mensen maken zich vast grote zorgen.
16: Nou, dat was een goed gesprek in de zin dat mensen heel veel begrip hebben voor de besluiten die we nemen. Maar de gevolgen zijn natuurlijk wel heel vervelend voor schippers, maar ook voor tuinders en boeren.
9: Wat is een voorbeeld wat u is bijgebleven?
16: Nou, bijvoorbeeld dat het Twentekanaal is gewoon dicht. Hè? Dus daar is een sluis dichtgezet omdat anders veel te veel water wegloopt. En omdat het waterverschil nu 8 meter is tussen dat kanaal en de IJssel. Als je zo'n sluis openzet om er schepen door te laten varen, verlies je ook ontzettend veel water. En dat water is nodig om die dijken te voorkomen dat ze droog worden. Want als ze droog worden, kunnen ze scheuren. En dan hebben we nog een veel groter probleem met elkaar. Dus ze snappen dat we dat doen. Alleen het is natuurlijk al heel vervelend dat het gebeurt.
9: Ja, er zijn grote regionale verschillen. Om welke regio maakt u zich echt zorgen?
16: Nou, je ziet eigenlijk dat in West-Nederland ze vooral problemen hebben met verzilting. Dus het is dat daar steeds meer zeewater de rivier opkomt eigenlijk. En dat je daardoor dus met veel meer verzilting te maken krijgt. En dat is heel slecht voor de tuinbouw en voor de landbouw. En in Oost-Nederland zie je juist weer dat door veel minder water wat vanuit de Rijn komt, de binnenvaart heel veel problemen heeft.
17: Dus dat die zorgen zijn gelijk verdeeld, om het zo te zeggen.
16: Maar dat heeft wel een andere oorzaak. En je ziet bijvoorbeeld in Noord-Nederland, omdat we in het voorjaar hebben heel veel water gespaard in het IJsselmeer. Uiteindelijk is het IJsselmeer de regenton van Nederland. Daar hebben we extra veel water in opgeslagen, veel meer dan we normaal deden. Ook juist om te anticiperen op een situatie als deze zomer. Dus dat daardoor door bijvoorbeeld Noord-Nederland gewoon boeren nog steeds hun gewassen kunnen besproeien. Dus dat we daardoor minder problemen hebben. Alleen dat water vanuit het IJsselmeer, dat kunnen we niet overal heen krijgen. Omdat water stroomt nou helemaal alleen naar beneden en niet omhoog. En in Oost-Nederland ligt het gewoon wat hoger dan bijvoorbeeld in West-Nederland. Dus we hebben met de situatie van de kwetsbare ligging van Nederland te maken. En onder die omstandigheden doen we natuurlijk zo goed mogelijk ons best om ervoor te zorgen dat de economische schade zo min mogelijk is.
17: Het is natuurlijk zomervakantie, maar ik heb eigenlijk vanuit het kabinet nog vrij weinig gehoord hierover tot vandaag. Terwijl het is natuurlijk nogal wat er aan de hand is.
16: Ja, en dat komt ook omdat de meeste beslissingen worden gemaakt in de regio zelf. Dus door waterschappen, daar zijn ze ook voor. Die weten het allerbeste wat er nodig is in hun waterschap, waar het water naartoe moet of wat voor maatregelen ze moeten nemen. Dus dat zijn heel veel lokale maatregelen die worden genomen. Tegelijkertijd ben ik hier al weken mee bezig. Dus achter de schermen zijn wij dag en nacht met honderden mensen van Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezig om ervoor te zorgen dat dit zo goed mogelijk gaat. En we hebben ook niet voor niets een heel goed werkend systeem wat opschaalt als het nodig is.
17: Ja, want over dat opschalen gesproken. Want nu worden de maatregelen regionaal genomen en door de waterschappen. Dat legt u net uit. Wanneer wordt het tijd om dat landelijk te gaan doen?
16: Nou, kijk, ik ben natuurlijk al heel veel betrokken bij heel veel besluiten die worden genomen. Dus alles wat bovenregionaal moet. Dus we zijn dus ook aan het kijken van hoe kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat er een regio waar iets meer water beschikbaar is. Hoe kunnen we zorgen dat water voor een deel kan naar een regio waar minder water is. Dus we kijken op alle mogelijke manieren van hoe we dat zo goed mogelijk kunnen verdelen. Maar op het moment dat het echt nijpend wordt, dus dat het echt potentieel maatschappelijk ontwrichtend wordt. Dan wordt het een crisisstructuur en dan nemen wij het heft in handen.
17: Gaat dat nog gebeuren deze zomer, denkt u?
16: Nou ja, als u het weer kan voorspellen, dan kan ik het zeggen. Alleen dat is natuurlijk het hele punt, is dat het weer valt zich ook heel moeilijk te voorspellen. Dus als dit nog heel lang aanhoudt, deze droogte, en niet alleen in Nederland is dat relevant, maar juist ook in Zuid-Duitsland en in de Alpen, want daar komt het water vandaan uit de rivieren. Dat bepaalt of we nog heel lang met dit watertekort zitten, maar ziet het voor de komende 2 weken er niet goed uit.
17: Nee. En we hebben het nu over de situatie op dit moment, maar we weten dat door de opwarming van de aarde we vaker dit soort droge periodes gaan krijgen. Werkt het kabinet ook aan een strategie voor de toekomst?
16: Ja, daar zijn we al een tijdje mee bezig. Het deltaplan zoet water. Juist om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld in tijden van hevige regenval, want daar hebben we ook nog steeds mee te maken. Je krijgt gewoon te maken met steeds extremer weer. Nou, dat hebben ze 5 jaar geleden natuurlijk in Limburg hebben we dat meegemaakt. Maar als regen valt, dat we er dan voor zorgen dat we dat zoveel mogelijk bufferen, opslaan voor droge periodes. En wat je merkt is dat wij in Nederland zijn we toch vooral gewend aan een strijd met het water als het gaat om hoogwater. Het beschermen tegen wateroverlast. En je ziet deze zomer dat die strijd verandert. Dat is ook een strijd met te weinig water. En daar moeten we ook goed op voorbereid zijn. Dus we zijn al bezig met het voorbereiden van besluiten om ruimte beschikbaar te maken voor wateropslag. Dat is niet leuk, want dat betekent dat ruimte moet worden gebruikt die nu ergens anders voor wordt gebruikt. Maar dat is wel nodig om water op te slaan, om ervoor te zorgen dat we dit soort schade die we deze zomer ondervinden, dat we dat in de toekomst zo min mogelijk hebben. Mm-hmm. Ook al kan je niet altijd alles voorkomen, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar je kan het wel zo goed mogelijk opvangen. En je weet inderdaad zeker, dat zei u al, dat dit soort droge zomers vaker gaan voorkomen. Dus dan kunnen we maar beter op voorbereid zijn.
17: Dan nog even over die schade. Want en de mensen die u vanmiddag hebt gesproken, die ondernemers die nu last hebben van deze droogte. U hebt gezegd, we gaan als kabinet niet financieel compenseren. Waarom niet?
16: Nou, dat doen we eigenlijk nooit. Het punt wordt, dus dat het echt potentieel maatschappelijk ontwrichtend wordt. Dan wordt het een crisisstructuur. En dan nemen wij het heft in handen.
17: Gaat dat nog gebeuren deze zomer, denkt u?
16: Nou ja, als u het weer kan voorspellen, dan kan ik het zeggen. Alleen dat is natuurlijk het hele punt, is dat het weer valt zich ook heel moeilijk te voorspellen. Dus als dit nog heel lang aanhoudt, deze droogte, en niet alleen in Nederland is dat relevant, maar juist ook in Zuid-Duitsland en in de Alpen, want daar komt het water vandaan uit de rivieren. Dat bepaalt of we nog heel lang met dit watertekort zitten, maar ziet het voor de komende 2 weken er niet goed uit.
17: Nee. En we hebben het nu over de situatie op dit moment, maar we weten dat door de opwarming van de aarde we vaker dit soort droge periodes gaan krijgen. Werkt het kabinet ook aan een strategie voor de toekomst?
16: Ja, daar zijn we al een tijdje mee bezig. Het Deltaplan Zoetwater. Juist om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld in tijden van hevige regenval, hè, want daar hebben we ook nog steeds mee te maken. Je krijgt gewoon te maken met steeds extremer weer. Nou, dat hebben ze 5 jaar geleden natuurlijk in Limburg hebben we dat meegemaakt. Maar als regen valt, dat we er dan voor zorgen dat we dat zoveel mogelijk bufferen, opslaan voor droge periodes. En wat je merkt is dat wij in Nederland zijn we toch vooral gewend aan een strijd met het water als het gaat om hoogwater, het beschermen tegen wateroverlast. En je ziet deze zomer dat die strijd verandert. Dat is ook een strijd met te weinig water. En daar moeten we ook goed op voorbereid zijn. Dus we zijn al bezig met het voorbereiden van besluiten om ruimte beschikbaar te maken voor wateropslag. Dat is niet leuk, hè, want dat betekent dat ruimte moet worden gebruikt die nu ergens anders voor wordt gebruikt. Maar dat is wel nodig om water op te slaan, om ervoor te zorgen dat we dit soort schade die we deze zomer ondervinden, dat we dat in de toekomst zo min mogelijk hebben. Mm-hmm. Ook al kan je niet altijd alles voorkomen, hè, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar je kan het wel zo goed mogelijk opvangen. En je weet inderdaad zeker, dat zei u al, dat dit soort droge zomers vaker gaan voorkomen. Dus dan kunnen we maar beter op voorbereid zijn.
17: Dan nog even over die schade. Want en de mensen die u vanmiddag hebt gesproken, die ondernemers die nu last hebben van deze droogte. U hebt gezegd, we gaan als kabinet niet financieel compenseren. Waarom niet?
16: Nou, dat doen we eigenlijk nooit. Dus er wordt eigenlijk bijna nooit gecompenseerd.

0: We weten dat door de opwarming van de aarde we vaker dit soort droge periodes gaan krijgen. Werkt het kabinet ook aan een strategie voor de toekomst?
1: Ja, daar zijn we al een tijdje mee bezig. Het deltaplan Zoetwater. Juist om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld in tijden van hevige regenval, want daar hebben we ook nog steeds mee te maken. Je krijgt gewoon te maken met steeds extremer weer. Nou, dat hebben ze 5 jaar geleden natuurlijk in Limburg hebben we dat meegemaakt. Maar als regen valt, dat we er dan voor zorgen dat we dat zoveel mogelijk bufferen, opslaan voor droge periodes. En wat je merkt is dat wij in Nederland zijn we toch vooral gewend aan een strijd met het water als het gaat om hoogwater. Het beschermen tegen wateroverlast. En je ziet deze zomer dat die strijd verandert. Dat is ook een strijd met te weinig water. En daar moeten we ook goed op voorbereid zijn. Dus we zijn al bezig met het voorbereiden van besluiten om ruimte beschikbaar te maken voor wateropslag. Dat is niet leuk, hè, want dat betekent dat ruimte moet worden gebruikt die nu ergens anders voor wordt gebruikt. Maar dat is wel nodig om water op te slaan, om ervoor te zorgen dat we dit soort schade die we deze zomer ondervinden, dat we dat in de toekomst zo min mogelijk hebben. Mm-hmm. Ook al kan je niet altijd alles voorkomen, hè, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar je kan het wel zo goed mogelijk opvangen. En je weet inderdaad zeker, dat zei u al, dat dit soort droge zomers vaker gaan voorkomen. Dus dan kunnen we maar beter op voorbereid zijn.
0: Dan nog even over die schade. Want en de mensen die u vanmiddag hebt gesproken, die ondernemers die nu last hebben van deze droogte. U hebt gezegd, we gaan als kabinet niet financieel compenseren. Waarom niet?
1: Nou, dat doen we eigenlijk nooit. Dus er wordt eigenlijk bijna nooit gecompenseerd door het kabinet. Want dat is ook allemaal belastinggeld, hè, dat moet ergens vandaan komen. Alleen in hele uitzonderlijke gevallen. Daar hebben we ook afspraken met elkaar over gemaakt. Dat zijn ook wettelijke afspraken. Toen er sprake was van de natuurramp als de omvang die in Limburg plaatsvond. Dan is er sprake dat het kabinet geld beschikbaar stelt. Eigenlijk is dit niet een vergelijkbare situatie.
0: Het is wel een uitzonderlijke situatie, toch?
1: Ja, maar er zijn zoveel uitzonderlijke situaties. Maar de economische schade is niet zo groot als daar toen. Het is ook niet. Het moet dan alleen gaan om niet verzekerbare schade. En heel veel van de schade die natuurlijk ook plaatsvindt. Overigens geldt dat niet voor alle schade, maar is ook verzekerbaar. Dus onvoorzien. Hè, dus het moet ook onvoorzien zijn.
0: Het is ondernemersrisico?
1: Ja, ik ben zelf ook ondernemer geweest, hè, dus 10 jaar lang. En dan weet je ook dat je natuurlijk, ook al is het niet leuk, maar dat er bepaalde risico's bij horen. En dat klopt. Hè, dus het kabinet gaat er niet nogmaals belastinggeld voor uittrekken om nu te compenseren. Dat doen we eigenlijk bijna nooit, alleen in hele uitzonderlijke gevallen. Maar we zijn nog niet in zo'n situatie dat we daar zijn dat het geval is.
0: Dank voor dit gesprek. Vincent Karremans, minister van Infrastructuur en Waterstaat. In de Democratische Republiek Congo raken nog steeds veel mensen besmet met het dodelijke ebola-virus. De pogingen om de uitbraak te stoppen lijken nog niet te werken. Het is nu al de op één na grootste ebola-uitbraak uit de recente geschiedenis. Met bijna 4000 bevestigde gevallen en ruim 1800 doden. Amrice Badjou is directeur epidemiologie van Artsen zonder Grenzen. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt nu ook dat er dringend meer moet worden gedaan in Congo. Deelt u die mening?
2: Ja, die delen wij zeker. Het begon natuurlijk als een complexe uitbraak, omdat die vrij relatief laat werd gedetecteerd. En de uitbraak was redelijk wijdverspreid. En ondanks de heel veel moeite, kracht van de verschillende organisaties, nationaal, internationaal, die nu in de bestrijding wordt gestoken, zien we toch dat we de uitbraak nog niet kunnen keren. We kunnen nog niet een halt toeroepen. En dat heeft natuurlijk heel veel verschillende factoren die daarin meespelen.
0: Ja, want een van de factoren is dat deze uitbraak zich sneller verspreidt dan eerdere uitbraken. Hoe kan dat?
2: Nou ja, het heeft heel veel redenen. Deze uitbraak speelt zich natuurlijk af in de Democratische Republiek in Congo. En een van de redenen is dus dat al een gebied is dat geteisterd wordt door oorlog, actief conflict. Wat geteisterd wordt door heel veel mensen die migreren binnen het land. Die conflict proberen te ontvluchten. Veel armoede. En niet de beste uitgangspositie voor gezondheidszorg. En ook niet altijd evenveel goed getraind gezondheidspersoneel. Dat overal beschikbaar is door het land heen. Nou, dat zijn natuurlijk factoren die zeer grote rol spelen als het gaat om de verspreiding van infectieziektes. En zeker als het op dodelijke ziektes aankomt, zoals deze ebola-uitbraak.
0: Ja, maar dat zijn natuurlijk factoren waar je als hulporganisatie, als arts ook heel weinig aan kunt doen. Dus als dan het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, er moet meer worden gedaan. Wat zou er dan meer gedaan kunnen worden?
2: Nou ja, wat natuurlijk een feit is, is dat, daar hebben we natuurlijk al veel over gehoord, hè, de flinke tekorten in de financiering, die zorgen natuurlijk ook voor dat verschillende

0: grote organisatie zoals de Wereldgezondheidsorganisatie niet goed genoeg kan opschalen. Dat betekent ook dat er bijvoorbeeld niet genoeg geld mogelijk gaat naar onderzoek voor nieuwe vaccins. Want voor deze uitbraken, voor dit specifieke virus, zijn er nog geen goedgekeurde vaccins. Maar het is ook goed om te realiseren dat de bestrijding van uitbraken is toch echt handen- en voetenwerk op de grond. Personeel moet worden ingevlogen, gespecialiseerd personeel. Je moet gespecialiseerde klinieken opzetten waar mensen kunnen worden geholpen. Maar tegelijkertijd waarvoor je zorgt dat ze niet anderen kunnen besmetten. En zeker geen gezondheidspersoneel. Nou, dat zijn hele zware logistieke ondernemingen natuurlijk.
1: En wat ook niet meehelpt is dat er onder de bevolking van Congo veel wantrouwen is. Er zijn bijvoorbeeld ook al klinieken aangevallen. Ja, hoe zou je dat kunnen voorkomen?
0: Nou ja, in het algemeen zeggen we dat acceptatie door een gemeenschap is sowieso niet iets wat we vanzelfsprekend kunnen aannemen. Dat hebben we natuurlijk ook gezien tijdens een grote pandemie zoals COVID. Veel gemeenschappen, juist in de Democratische Republiek Congo, hebben in het verleden ebola-uitbraken meegemaakt. Vaak ook met zeer moeilijke en dramatische gevolgen. En dat beïnvloedt soms nog steeds de perceptie. En tegelijkertijd speelt natuurlijk ook een rol mee dat er al heel lang een verwaarlozing is van de basisgezondheidszorg. Dus bij mensen kan ook de perceptie meespelen. Waarom is er nu opeens al die aandacht voor ebola? Zit daar een bepaalde agenda achter? Ja, dat zijn allemaal factoren die natuurlijk niet bijdragen aan het vertrouwen. Mm. Tegelijkertijd, omdat er natuurlijk al ebola-uitbraken zijn geweest, er zijn ook grote groepen mensen die zich wel zeker bewust zijn van de risico's en die zeker hulp gaan zoeken. Dat zien we ook. En dat moeten we natuurlijk ook gewoon erkentelijk voor blijven. En het is gewoon een hele complexe context vanwege de factoren die ik net noemde. Oorlog helpt niet mee. Mensen die inderdaad geen toegang hebben tot goede hulp of medische hulp in het algemeen, dat helpt niet mee. En natuurlijk geruchtenmachines. Die doen natuurlijk ook hun werk. Dat zien we natuurlijk heel breed verspreid. Niet alleen binnen gezondheidsresponses, maar ook over de hele linie natuurlijk. Misinformatie verspreidt ook snel.
1: Ja, dat helpt natuurlijk niet mee. Dank u hartelijk voor dit gesprek. Amrish Bardjou, directeur epidemiologie van Artsen zonder Grenzen. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
2: De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan een Russisch energiebedrijf dat ook via een Nederlandse dochteronderneming honderden miljoenen euro's aan bezittingen heeft. Volgens Follow the Money gaat het om een van de grootste energieconcerns van Rusland. Door de sancties kunnen die tegoeden mogelijk worden bevroren. De maatregel heeft ook gevolgen voor Georgië, waar het bedrijf een groot deel van de stroomvoorziening van hoofdstad Tbilisi controleert. De Vereniging van Binnenhavens noemt het optreden van Politiek Den Haag onbestaanbaar slecht. De lage waterstanden hebben grote gevolgen voor de scheepvaart, de binnenvaart en ook de havens. Daarom zou de overheid de situatie veel beter moeten coördineren en vooral voorspelbaarder, zeggen de binnenhavens tegen RTLZ.
3: Dat bedrijven tijd hebben om te reageren op een afsluiting van een kanaal of op een afsluiting van sluizen, zodat ze hun voorraden op peil kunnen hebben en de continuïteit van het bedrijf door kan gaan.
2: Ja, volgens de vereniging houden bedrijven die aan binnenhavens zijn gevestigd hun hart vast voor nieuwe droogtemaatregelen. L1 Nieuws meldt dat een automobilist in het Limburgse Oud-Roosteren ternauwernood aan de dood is ontsnapt. Een vrachtwagen reed daar tegen een hoogteportaal dat vervolgens op een tegemoetkomende auto viel. Wonder boven wonder raakte niemand gewond, maar de vrachtwagenchauffeur was wel in shock. Hij verklaarde later het portaal niet gezien te hebben. De meest geïmiteerde Nederlandse artiest, dat is misschien toch wel André Hazes, hè?
1: Maar zijn die kun je ook lekker meezingen.
2: Ja, precies. Zijn kinderen vinden dat niet altijd leuk. Roxanne en André zeggen in hun podcast AD Hazes dat er één imitator is die altijd bij de concerten van Holland Zingt Hazes is, waar ze echt van gruwelen.
4: Hij lijkt zo erg op papa.
5: Maar die staat dan gewoon in het publiek, staat hij gewoon naar jou zo te kijken?
4: Ja.
5: Zo, staat hij aan te kijken? Dat is kapot.
4: Dat is echt eng,
5: bij een concert waar alleen maar de muziek van je vader
4: van je vader
5: wordt.
4: Ja,
2: daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ze zeggen dat ze nu wel gewend zijn aan die imitators, maar dat het de eerste jaren na de dood van André Hazes wel heel heftig was om zulke mensen te zien.
1: Tja, ik heb bij de Airway nooit gerealiseerd dat dat natuurlijk best wel heftig is. Ja. Dankjewel, Sid. We gaan naar Rijn bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
6: Het is vrij rustig op de weg. 50 kilometer file in totaal. Wel wat files door werkzaamheden. Zo ook op de A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A9.

0: En Babydoll, Gabriel Melching. Die toer-etappe van vandaag, nummer 6. Hoe gaat het daarmee?
1: Ja, nog 59 kilometer. Twee koplopers intussen. Loes Adegeest en Katrine Aleroet. Een van die drie koplopers van net is gelost. En teruggepakt door het peloton. Nicola Noskova is dat. De rensters rijden vandaag van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. En dat betekent dat ze een heel groot deel van de etappe door de Ardèche kruisen. En nu zijn ze in een van die mooie afdalingen op die smalle wegen. Met die rotswanden naast zich. En dan gaan ze zo meteen weer omhoog rijden op de Col de la Louvesque. Dat is de lastige de klim van de dag. 8,6 kilometer aan 5% gemiddeld. En we zien dat Adegeest een stuk beter daalt dan haar Noorse metgezel in die vluchtgroep. Adegeest pakt wat ruimte op Aleroet. Maar het is echt niet zo dat deze twee zomaar voor de ritzegen gaan strijden. Want het peloton zit er vlak achter met nog twee beklimmingen te gaan. Eerst dus die La Louvesque en daarna weer een lange afdaling voordat ze nog één keer omhoog rijden. De Côte de Bouquieu-le-Roi, 3,9 kilometer aan 5,5%. Nou, daar kunnen de sprinters echt nog wel los. Maar op dit moment zitten Lorena Wiebes en Marianne Vos er gewoon nog bij in het peloton. En dat betekent dat er wat dat betreft veel kansen zijn voor Nederlandse rensters. Want het zou ook zomaar nog een dag voor de klimmers kunnen worden als Demi Vollering op deze lange klim, die zo meteen dus gaat beginnen, misschien wat plannen heeft. Vollering zet nu bijvoorbeeld al haar ploeggenote Célia Géry op kop. En in die afdaling zien we de klassementsrensters van voren zitten. Marle Reusser in tweede positie. Vollering zit, geloof ik, in vierde wiel. Ook de rensters van UAE met bijvoorbeeld Elisa Longoborghini en Paula Blasi zitten helemaal voorin. Dat laat toch wel zien dat de klassementsrensters op hun hoede zijn in deze etappe. Het is natuurlijk ook een technische afdaling. Veel bochten, veel terugdraaiende bochten. 180 graden van die hairpins. Ja, als de weg dan smal is en het is een beetje korrelig asfalt, zoals we dat wel kennen van de Ardèche, ja, dan kan er natuurlijk zomaar ineens een foutje gebeuren in het midden van het peloton. En als je dan daarachter zit, rij je ineens op een gaatje. Maar dat is voorlopig in ieder geval allemaal niet het geval. Nog 57 kilometer. Loes Adegeest nu in haar eentje aan de leiding met een paar seconden voorsprong op Aleroet. En het peloton volgt op een halve minuut.
0: Dankjewel, Gabriel. Ik ga nog even door over deze etappe met oud-wielrenner en analist Tom Dumoulin vanuit Frankrijk. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Gisteren natuurlijk echt een pittige rit, morgen de Mont Ventoux. En je zou kunnen denken, misschien is vandaag dan een dag om een beetje uit te rusten en bij te komen. Maar als ik Gabriel net zo hoor, het is echt een hele technische etappe, hè?
2: Ja, daar lijkt het niet op dat ze het rustig aan doen vandaag.
0: Nee.
2: Dus het is een beetje een overgangsrit. Niet echt een rit voor de klassementsrensters, zou je denken. Zeker niet voor de sprinters. Normaal gezien voor de vluchters. Maar ja, we hebben maar 3 man vooruit. En nu inmiddels nog maar 2. Of de vrouwen uiteraard. dus het lijkt toch wel een mooie strijd zo meteen te gaan worden op die call.
0: Ja. Na haar geweldige etappes van gisteren zijn de ogen natuurlijk gericht op Demi Vollering. Wordt dit de dag dat zij de gele trui gaat pakken, denk je?
2: Nee, dat verwacht ik niet. Nee? Eerlijk gezegd. Ik denk niet dat ze Marlon Reusser vandaag gelost krijgt. Want die klim die er nu aankomt, die is weliswaar lastig. Maar niet heel steil. En normaal gezien, als Marlon Reusser geen slechte dag heeft, dan gaat ze daar Reusser niet lossen.
0: Nee.
2: Verwacht ik. Maar goed, zeg nooit.
0: Nee, precies.
2: Ik denk dat ze dan toch moet wachten op morgen.
0: Ja. Er rijden wel al 2 andere Nederlanders in leiderstruien. Lorena Wiebes in de groene sprinterstrui en Puk Pietersen in de bolletjestrui. Alleen de witte trui van het jongerenklassement is niet voor een Nederlandse. Is dat nou bijzonder of geeft dit ook vooral aan hoe sterk Nederland is in het vrouwenwielrennen?
2: Ja, dat is eigenlijk niet zo bijzonder. Als je kijkt naar de afgelopen zoveel jaren, hebben wij als Nederlandse rensters behoorlijk gedomineerd in het wielrennen. Eigenlijk al vanaf de tijd Marianne Vos nog jong was, is het nooit anders geweest dan dat de Nederlandse rensters gedomineerd hebben in het wielrennen. En inmiddels denk ik dat misschien wel minder is dan vroeger. Maar goed, met Wiebes in het groen en Pietersen in de bolle en Demi Vollering met goede kansen voor het geel, ziet dat er toch heel goed uit.
0: Nou,
2: deze tour.
0: Inderdaad. Nou moet Pietersen vandaag wel wat terreinprijs geven aan de nummer 2 in het bergklassement, Noskova. Kan Pietersen de bolletjestrui mee naar huis nemen, denk je?
2: Ja, denk het wel. Ze staat behoorlijk ver voor. Ze heeft eigenlijk alleen nog maar tegenstand te dulden van Noskova dan. Maar morgen, finish op Mont Ventoux, zal waarschijnlijk beslecht worden door de klassementsrensters. En die staan zo ver achter in het bergklassement dat ik geen andere winnares zie dan Puk Pietersen. Alhoewel die laatste rit ook nog wel verraderlijk is in Nice. Met onder meer de Col d'Huez. Dus ja, het is nog niet helemaal binnen, maar het ziet er heel goed uit.
0: Fijn. Zit er een Nederlandse ritzege in vandaag?
2: Dat zou zomaar kunnen.
0: Ik vraag even om je glazen bol erbij te pakken.
2: Ja. Nou, het is heel moeilijk te voorspellen, deze rit. Dus ik zou je heel graag een op waarheid gebaseerde voorspelling willen doen. Alleen, de koerssituatie is nu zodanig dat ik ook even niet weet wat er nu gaat gebeuren op die volgende klim. Het zou kunnen dat de klassementsrensters eraan gaan beginnen. Nou, dan is het Demi Vollering natuurlijk wel een vooruitgeschoven pion. Maar ik denk, als Marianne Vos deze klim kan overleven, deze klim die ze nu oprijden, dan heeft ze wel een hele mooie kans voor de ritzee.
0: We gaan dat sowieso in de gaten houden. Morgen, je zei het al, de Mont Ventoux. Ik begreep dat jij vandaag al een kijkje hebt genomen. Ligt hij er goed bij?
2: Hij ligt er weer even zwaar bij als altijd. Ja.
0: Dus het wordt een pittige dag morgen.
2: Eigenlijk nog zwaarder.
0: Ja, dat geloof ik. Maar dus ook morgen voor de rensters.
2: Ja, het is gewoon warm in Frankrijk. Dat is het al wekenlang. En de Mont Ventoux is een klim waar je echt helemaal geen wind hebt. Omdat die heel lang, tot de laatste 6 kilometer, ligt die volledig in het bos. Helemaal beschut door de wind. Dus het is echt alsof je door een sauna omhoog rijdt door het bos. En dat gaat behoorlijk veel weerslag hebben op de rensters.
0: Dankjewel voor nu. We gaan kijken hoe het zich ontvouwt allemaal. Dankjewel, Tom Dumoulin.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige 5e symfonie. En Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1.
0: Het is 16:30, het nieuws met Zit.
5: Een man van 55 uit Stadskanaal heeft 4 jaar cel gekregen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor verkrachting van een meisje. Ook zou hij 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit, deels zelf gemaakt. De man paste op kinderen die in de buurt woonden. In Israël is een kolonist aangeklaagd vanwege de dood van een Palestijnse activist. Hij werd vorig jaar op de westelijke Jordaan-oever doodgeschoten. De Joodse kolonist kreeg aanvankelijk huisarrest, maar dat werd later door een rechter opgeheven. Hij kreeg daarbij steun vanuit ultranationalistische hoek in Israël. Nu is hij alsnog aangeklaagd, wat zeer uitzonderlijk is in Israël. Een manager van de NPO is op non-actief gezet omdat hij een dickpic zou hebben verstuurd in een groepsapp met collega's. Het gaat om Menno de Boer, die afgelopen 4 jaar zendermanager was van NPO 3FM. Sinds april is hij contentmanager bij de publieke omroep. De NPO heeft een extern bureau ingeschakeld om de meldingen te onderzoeken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn.
0: We gaan naar het weerbericht met Marco Verhoef. Het viel mij vanochtend wel op dat die wind die er staat wel echt best wel fris was.
6: Ja, het was ook best fris vannacht. En de komende nacht koelt het ook best wel weer lekker af. De temperatuur daalt vanavond uiteindelijk en vannacht dan naar 11 tot 15 graden. Dus dat is lekker.
0: Kun je lekker die warme huizen doorluchten.
6: Ja, daarom kun je allemaal een beetje uithalen. En ook overdag valt best mee met de temperatuur. Heel gebruikelijke waarde, 20 tot 24 graden vandaag. Het is nu nog vrijwel overal droog en de zon schijnt ook regelmatig. Maar in het noorden neemt de bewolking iets toe. En er zou vanavond ook een enkele druppel regen regen kunnen vallen. Of een licht buitje moeten we het misschien noemen. En dat is vannacht ook het geval. In het zuiden blijft het vrij helder. En hebben we dus de meeste opklaring. Nou, dan gaan we door naar morgen. En die dag lijkt eigenlijk best wel op vandaag. Misschien een graadje erbij. 21 tot 25 graden. In de ochtend in het noordoosten nog vrij veel wolkenvelden. Maar daar breekt de zon ook door. En het blijft vrijwel overal droog. De meeste zon in het zuidwesten. Dus ja, echt een best lekker aangenaam normaal Hollands zomerweertje.
0: Ja, maar het wordt wel weer warmer, toch?
6: Ja, ik zou het jojo-effect van de zomer willen noemen. Nou, we zitten nu aan de onderkant. En die onderkant is eigenlijk helemaal niet slecht. Hè. Laten we voorop stellen dat die prima is. Nou, we gaan weer omhoog. En dat betekent vooral weer hogere temperaturen. Het weekend gaat zonovergoten verlopen. Met zaterdag weinig wind uit een oostelijke richting voornamelijk. Zondag wordt de wind westelijk. Trekt dan misschien aan naar matig. Maar veel meer zal het niet zijn. En dan is het zaterdag 25 tot 28 graden. Daar kan nog wel een krul bij. Maar of dat voor zondag ook lukt. Met temperaturen in het binnenland weer boven de 30 graden. Ja, voor sommige mensen is dat gewoon tijd.
0: Ik hoor luisteraars gewoon nu al zuchten.
6: Die zijn aan de andere kant raak ik er ook steeds meer aan gewend. Is mijn eigen ervaring, leg ik het dan maar eventjes in.
0: Ja, en dus we doen er niks aan. Dat ook nog eens
6: ook
0: een keer.
6: Ook dat nog eens een keer. Dus gewoon volhouden.
0: Dankjewel, Marco. Rijn, hoe is het op de weg? Is het daar ook vooral volhouden?
7: Nou, het is iets drukker dan gisteren, maar van een spits is geen sprake met 70 kilometer in totaal. Een afsluiting op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Gratum en Weert Noord. Daar stond een auto in brand, daarom is de weg dicht. Omrijden kan het best via Venlo over de A73 en de A67. Op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam, is het erg druk vanwege file op de A10, de ring. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 betekent dat 20 minuten oponthoud. Dan nog de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Duiven en Arnhem-Noord is de rechterrijstrook dicht en daarom doe je er 10 minuten langer over.
0: Zometeen, hoe help je de automobilisten die het meest last hebben van de hoge brandstofprijzen? Een elektrische auto lijkt onbereikbaar, maar onderzoeksinstituut TNO ziet mogelijkheden.
8: Ster. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Fleur Wallenburg.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De hoge brandstofprijzen brengt een kleine groep automobilisten in financiële nood. Een elektrische auto vermindert die kwetsbaarheid. Maar de aanschafkosten voor een elektrische auto vormen wel altijd nog een hele hoge drempel. Een lease-subsidie kan ervoor zorgen dat die drempel omlaag gaat. TNO heeft nu onderzocht wat zo'n dergelijke constructie kost. Peter Mulder is onderzoeker bij TNO. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
0: Dit wordt ook wel social leasing genoemd, hè? Hoe ziet zo'n constructie eruit?
15: Ja, dat heet inderdaad social leasing en de Fransen doen het nu voor het derde jaar op een rij. En wat ze dan doen is dat mensen met een lage inkomen toegang krijgen tot een programma van private lease auto's. En private lease heeft eigenlijk twee kostencomponenten. Een instapbedrag, zeg maar een startbedrag. En dat subsidieert dan de Franse overheid. Dat is zo'n €7000 per auto. En dan is vervolgens het maandbedrag, dan zo'n €100-150 per maand per auto, is dan voor de gebruiker zelf. Mm. Dus dan kan je voor €100-150 per maand elektrisch rijden.
0: Ja, en u denkt dat zo'n systeem in Nederland ook zou kunnen werken?
15: Nou, wat we gedaan hebben, hebben we dat Franse systeem genomen, hun criteria toegepast op de Nederlandse cijfers, van hoeveel mensen komen dan in aanmerking volgens die Franse criteria. En dan laten we zien dat dan ongeveer 166.000 mensen dan in aanmerking zouden komen. En dat kost zo'n €1,1 miljard om dat dan voor elkaar te krijgen.
0: Is best een hoop geld.
15: Ja, dat is veel geld. Rijden is duur. Maar we laten ook zien dat de accijnsverlaging die we nu hebben en die ook helpt zeg maar om de prijzen te drukken, dat kost ongeveer 1,7 miljard euro per jaar. En dat is dus duurder.
0: En de mensen die dus nu niet het geld hebben om elektrisch te rijden, ga je daar dan echt mee helpen?
15: Ja, kijk, het grote voordeel, er zijn eigenlijk twee grote voordelen van om in te zetten op private lease versus die benzineprijs verlagen. Eén is, je hoeft het maar één keer te betalen. Dan kunnen mensen jarenlang elektrisch rijden. Je hoeft niet elk jaar weer die accijnzen dan te verlagen. En het tweede is, je kan het heel gericht doen. Een accijnsverlaging is voor iedereen of voor niemand. Terwijl de meeste kilometers gemaakt worden door mensen met hoge inkomens.
0: Ja, die kunnen dat prima leiden dit zou dan gerichter zijn. Ja,
15: die kan je heel goed aan sleutelen van het is alleen voor mensen met een baan of het is voor iedereen of het is voor mensen alleen onder dit inkomen of dat inkomen. Dat zijn allemaal politieke keuzes waar je heel precies gericht je geld op kan inzetten.
0: Ja, want dat brengt me bij de volgende vraag. Hoe uitvoerbaar is dit plan?
15: Nou, ik denk dat het uitvoerbaar is. Als het in Frankrijk kan, dan zou het in Nederland ook moeten kunnen. Want we zijn denk ik niet dommer dan de Fransen. De overheid hier is ook slim. Het kost alleen wel meer tijd om dat voor elkaar te boksen dan een accijnsverlaging. Een accijnsverlaging kan je bij wijze van spreken deze week nog invoeren. Dat geldt natuurlijk niet voor zo'n programma. Je moet het voorbereiden. Je moet samenwerking zoeken tussen de overheid en de private lease maatschappijen. Maar ja, we kunnen daarin leren van de Fransen. De Fransen hebben het ons voorgedaan, dus we zouden het gewoon kunnen overnemen.
0: Ja, maar goed, het begint natuurlijk inderdaad bij politieke wil.
15: Ja, het begint bij politieke wil of we dit echt willen. En dan vervolgens een discussie over wat zijn dan de criteria. Wie vinden wij een laag inkomen hebben? Wie heeft een auto nodig? Kijk, wat ze in Frankrijk hebben gezegd is, mensen die nu al een benzineauto hebben, zijn de mensen die in aanmerking komen. En mensen met een laag inkomen en mensen met een baan. Dus je moet aan die drie criteria voldoen. Ja, de vraag is of we dat in Nederland ook zo willen doen. Of zeggen wij, mensen met een modaal inkomen mag ook. Of mensen die geen baan hebben, maar wel arm zijn, die mogen ook. Dat zijn natuurlijk allemaal politieke keuzes. Maar het punt is, uiteindelijk met technologieadoptie, met overstappen op de nieuwe vorm van rijden, elektrisch rijden, maak je mensen structureel weerbaar voor hogere energieprijzen. Ja, en met die geopolitieke onrust komt anders elke keer die zorg over die benzineprijzen weer terug. En dat los je hiermee echt structureel op.
0: Dank u wel voor de uitleg. Peter Mulder, onderzoeker verbonden aan TNO. Gabriel Melging, ADG is niet meer op kop, hè?
1: Nee, alle koplopers zijn ingerekend door het peloton waar hard gereden wordt op die klim. Die lastigste klim van de dag, de Col de la Louvesque in de Ardèche. Een prachtige klim, helemaal bijna volledig bedekt met schaduw. Wat echt ideaal is voor de rensters, want het is gewoon 32 graden. En nu demareert er een renster uit het peloton. En dat is niemand minder dan Vuelta-winnares Paula Blasi. Die al veel tijd heeft verloren in de eerste dagen van de Tour de France. Wat ook op zich niet gek was, want ze was als knecht naar deze Tour gegaan. Maar ze staat op bijna 4 minuten achterstand op de 10e plaats in het klassement. En zij probeert nu weg te rijden uit het peloton. Daar springt achteraan Célia Géry, de Frans kampioene, ploeggenote van Demi Vollering. En ook bijvoorbeeld Puk Pietersen laat zich hier zien. Maar dit zal de doodsteek zijn van de laatste snelle vrouwen die nog in het peloton zitten. De laatst overgebleven sprinters. Lorena Wiebes was al gelost. Marianne Vos was ook al gelost op deze klim die nog 3 kilometer lang voortduurt. Maar wie er nog wel bij zat bijvoorbeeld, als Lotte Kopecky en ook Noemi Rueg. Twee wat snellere vrouwen. Ik ben benieuwd of zij na deze tempoversnelling er nog steeds bij zitten. Het valt nu weer stil. Blasi krijgt geen gat. Nog 50 kilometer te gaan in totaal. We hebben dus geen kopgroepje meer. En nu is het even kijken wie dan nu de controle over gaat nemen. Maar het lijkt erop dat er nu heel eventjes weer wat kalmte ontstaat in het peloton. Ook problemen voor Anna van der Breggen. Maar de eerste aanval van de klassementsrenners vandaag hebben we dus gezien. Paula Blasi. Amsterdam.
0: Het geweld en de intimidatie tegen LHBTI-plussers neemt toe. En daarom is er sinds kort de zogeheten queer knokploeg. Het initiatief bestaat nog maar 2 weken, maar de aanmeldingen stromen binnen, zeggen de initiatiefnemers. Een van hen is Simcha Zijlstra. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: Een queer knokploeg. Hebt u gewelddadige ambities?
12: De naam doet dat misschien vermoeden. Die naam hebben we ook wel bewust een beetje zo uitgekozen. Om ook wel een beetje een plaagstootje uit te delen. Of een beetje te prikkelen, zullen we maar zeggen. Onze slogan is queers knokken voor elkaar. En dat hopen we met deze queer knokploeg te gaan doen.
0: Ja, maar het wordt dus geen letterlijke knokploeg.
12: Nee. We gaan niet als een knokploeg over de straat marcheren en homofoben in elkaar slaan. Zeker niet.
0: maar wat dan wel?
12: Ons plan is om de weerbaarheid en de veiligheid van onze community te vergroten. We zien inderdaad dat intimidatie op straat, geweld op straat, dat enorm toeneemt. Dat maak ik zelf mee, dat maken vrienden van mij heel direct mee. En in reactie daarop willen wij onder andere zelfverdedigingstrainingen gaan organiseren. Maar ook, je kunt ook denken aan weerbaarheidstrainingen, bystander trainingen. Dus dat doe je eigenlijk als je getuige bent of toeschouwer bent van geweld op straat. En ook ruimte maken om verhalen en ervaringen te delen. Omdat we daar denk ik heel veel van kunnen leren.
0: Ja, want u zegt, ik maak dat zelf mee, vrienden van mij maken dat mee. Was er een bepaald moment dat zeg maar de emmer vol was, dat u dacht, oké, en nu is het tijd, nu moet ik echt iets gaan bedenken?
12: Ja, ik denk dat dat niet één moment is geweest. Ik denk dat ik zelf de afgelopen jaren eigenlijk bijna, ik wil niet zeggen elke week, maar wel echt vaak verhalen hoorde uit mijn omgeving. En dat ging soms echt om grof geweld. Mensen die op straat echt zwaar mishandeld werden. Maar ook mensen die bijvoorbeeld gefilmd werden op straat. Nageroepen, nagejouwd. Ik maak zelf best wel vaak, als ik met mijn vriend hand in hand over straat loop, maken we ook van alles mee. En dat is eigenlijk de afgelopen, ik denk 2-3 jaar... is dat zo evident geworden? Horen we dit soort verhalen, of hoor ik dit soort verhalen dus ook zo vaak, dat ik op een gegeven moment, dat er een soort knop bij mij omging, dat ik dacht van ja, maar potverdorie, dit kunnen we ons toch niet laten gebeuren. Hier moeten we eigenlijk iets tegen doen.
0: Ja. En toen kwam daar dus dit idee uit. Maar je zou ook kunnen zeggen, is dit niet een taak van de politie of van de politiek om queers in Nederland te beschermen?
12: Absoluut. Wij zien dat onvoldoende gebeurt. En dat met name de politiek eigenlijk alleen maar in actie komt als ze politiek kunnen bedrijven over de rug van andere minderheden heen. Dus als een paar Marokkaanse tienerjongens de schuld kunnen krijgen, dan staat iedereen te springen om iets te doen aan homofobie. Maar wij zien dat homofobie of transfobie, noem maar op, eigenlijk uit alle hoeken komt. En we willen ons ook niet lenen voor dat politieke spel van minderheden tegen elkaar uitspelen. Dus regelen we het zelf maar. Als er geen serieuze hulp komt vanuit de politiek, dan gaan we het gewoon zelf doen. Ja. En we staan in die zin ook, denk ik, in een rijke traditie van queers, maar ook andere minderheden die voor zichzelf opkomen. En die handschoen pakken wij nu eigenlijk op.
0: Ja, maar toch is het wel treurig dat dat nodig is, toch?
12: Dat is verschrikkelijk verdrietig. En ik denk ook dat het oprichten van deze queer knokploeg is in eerste instantie echt bedoeld voor onze community. En tegelijkertijd ben ik ook heel blij dat we worden uitgenodigd door, bijvoorbeeld NOS Radio 1, om ons verhaal te vertellen. Omdat het denk ik wel belangrijk is dat we een gesprek voeren als maatschappij.
0: Ja, dus je zegt in eerste instantie voor de community, maar als je dan het hebt over zo'n bystander training, die zou natuurlijk voor iedereen kunnen eigenlijk.
12: Ja, die zou inderdaad voor iedereen kunnen. Dus het is ook expliciet bedoeld voor allies, dus voor mensen die naast ons willen staan. En dat is denk ik ook een belangrijke waarde waar we vanuit bewegen als club. Solidariteit is belangrijk voor ons, nogmaals. We willen ons niet laten uitspelen tegen andere minderheden. We willen echt naast elkaar staan. En dat ook tonen dat kan. En ook in deze tijd.
0: Ja, en wat wordt de volgende stap van de queer knokploeg?
12: We zijn dus 2 weken geleden gelanceerd. We hebben inmiddels meer dan 300 aanmeldingen. Dat laat denk ik ook wel zien dat het resoneert, dat we de vinger op een zere plek hebben gedrukt. We krijgen ontzettend veel reacties, ook van mensen die hun verhaal delen, mensen die een ruimte aanbieden, mensen die zeggen, ik ben jiu-jitsu trainer, ik wil wel een keer lesgeven bij jullie. Ook trouwens reacties van andere soortgelijke initiatieven door het land die al bestaan. Dus we zijn zeker niet de enige of de eerste groep die iets gaat doen. Voor ons is de eerste stap nu om trainingen te gaan organiseren en ervoor te gaan zorgen dat we beginnen met het weerbaarder en veiliger maken van onze gemeenschap.
0: Ik wens u daar veel succes mee. En dank voor dit gesprek, Simcha Zijlstra van de Queer Knokploeg. Gaan we naar zit met de media in het buitenland.
5: De Amerikaanse Senaat wil dat voormalig corona-adviseur Anthony Fauci wordt aangepakt. Ze hebben zojuist ingestemd met een voorstel om hem te vervolgen voor minachting van het congres.
16: Mr. Chairman, on the vote of those present, the yeas are 8, the nays are 5. On the vote by proxy and for the record only, the yeas are 0, the nays are 2. On this vote, the yeas are 8, the nays are 5 and the motion is agreed to.
5: Ja, er was een hoorzitting eerder tegen Fauci en hij beriep zich meer dan 100 keer op zijn zwijgerecht. Republikeins senator Rand Paul stelt dat dat niet mocht. Nou, Fauci heeft de vervolging eerder al een ongekende heksenjacht tegen hem genoemd. Congo verbiedt de export van koper en kobalt. Volgens persbureau Reuters wil het land daarmee afdwingen dat de grondstoffen in eigen land worden verwerkt, zodat er meer aan verdiend kan worden. De grondstoffen worden wereldwijd gebruikt voor batterijen en telefoons. Het is dus de vraag wat de gevolgen van het verbod zullen zijn voor de wereldmarkt. En na een aardverschuiving bij de Alpenberg Matterhorn zijn beklimmingen voorlopig opgeschort. Dat meldt de Zwitserse omroep SRF. Er was woensdag een rotslawine aan de zuidkant van de bekende berg. Italiaanse beklimmers laten daarom voorlopig niemand naar boven. Het is al de hele zomer gevaarlijk rond de Matterhorn, want door de hitte is er meer kans op rotslawines. En het was gisteren druk rond een orgel in Duitsland. Dat orgel is al 26 jaar bezig met een muziekstuk dat meer dan 600 jaar duurt.
0: 600 jaar?
5: Dat houdt in dat je dus jarenlang dezelfde toon ervan hoort.
0: Schrikkelijk. Het is
5: zeg maar uitgerekt zo. Gisteren was het dan eindelijk tijd voor een klankwissel. Persbureau AP was erbij en die zag hoe er een nieuwe orgelpijp aan het stuk werd toegevoegd. Nou, je moet wel even goed luisteren hoor.
0: Ja, dus ik denk toch dat ik iets anders ga luisteren vanavond.
5: Ja, de vorige klankwissel 6 jaar geleden, daar kwamen ook veel mensen op af. Het stuk van de componist John Cage.
0: Oh, is hij ook niet die man van die stilte? Ja, hij heeft altijd van dit soort...
5: Ja. Het duurt in elk geval nog tot het jaar 2640. En voor het laatste moment zijn er nog kaarten te koop.
0: Dankjewel, Zit. Rijn, hoe is het op de weg?
12: Nou, er staan niet veel files, toch een paar opvallende zaken. 90 kilometer in totaal. Een kapotte auto op de A4 richting Den Haag, net voor de Benelux-tunnel, veroorzaakt 20 minuten vertraging. En dan nog de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over.

0: Niels de Lange was dit. And Something Good. Gabriel Melging. Blasi, die was ineens weg. Hoe is het daarmee?
1: Die is teruggepakt. Ah. We hebben nu weer een compact peloton van zo'n 30 rensters. En ze zijn bovengekomen op de Col de la Louvesque. Daar heeft Puk Pieters 5 punten gepakt. Heeft dus weer goede zaken gedaan voor haar bolletjestrui, die nog altijd stevig om haar schouders hangt. Pietersen momenteel in 4e positie. Aan het begin van die afdaling dus, waar we net alweer een aanval zagen van Frans kampioene Celia Géry. 20 jaar oud nog maar. Heel bedrijvige renster is dat. Ploeggenoten van Demi Vollering. En er zitten dus nog 30 rensters in dat peloton. Geen kopgroepje met nog 42 kilometer te gaan. Een paar van de snelle namen die er nog bij zitten zijn Lotte Kopecky van SD Works en Noemi Ruech van EF Education Oatly. Wie er ook weer bij zit, moet ik zeggen, is Kim Lecour, de kampioene van Mauritius, die vorig jaar een paar dagen in de gele trui rondreed en ook een ritzege boekte. Zij had pech vlak voor de klim, materiaalpech, moest van fiets wisselen en moest daardoor 40 seconden dichtrijden. Dat is haar gelukt. En dus zit ook zij weer in het peloton. Wie er niet meer bij zitten zijn dus Marianne Vos, Lorena Wiebes en ook opvallend Anna van der Breggen. Kent een hele slechte dag. Was de laatste dagen al duidelijk niet in goede doen. Maar vandaag vindt ze echt haar waterloos. Zij zit er niet meer bij en gaat heel verzakken in het klassement als ze deze rit überhaupt uitrijdt. Een andere opgave was er van Yara Kastelein, een Nederlandse die we dus niet langer in deze Tour de France zien. Het is een hele fijne afdaling dit. Nu gewoon een brede weg. Rustig, een beetje meanderend onder al de naald bomen van de Ardèche in de schaduw. Lekker weertje nu daardoor. Eigenlijk is het gewoon boven de 30 graden. Maar de rensters hebben er weinig last van. Nog 41 kilometer. Het peloton op weg naar het laatste beklimmetje.
0: Een exotische vlinder, een doodshoofd of een portret van je favoriete voetballer zijn zomaar een paar voorbeelden van tatoeages die mensen graag laten zetten. Tatoeëerders merken de laatste tijd een nieuwe trend. Hun klanten laten een ontwerp maken door AI, door kunstmatige intelligentie. Maar zijn die tattoo-artists daar wel zo blij mee? Verslaggever Roel Pauw stroopte zijn mouwen op in een tattoo-shop in Den Haag.
2: U heeft een tattoo laten zetten net?
3: Ja, dat klopt.
2: Wat is het geworden?
3: Het is een schermertje geworden. Ik scherm eigenlijk al mijn hele leven. Dus nu is het moment om dat te vereeuwigen. Het ontwerp, moet ik zeggen, was wel heel erg door mijn vrouw ook ontworpen. Met hulp van chat.
2: En hoe is dat dan gegaan?
4: Ja, hij had een foto van zichzelf.
2: In een schermende houding.
4: In een schermende positie. En dat was deze. Dus dan zeg je tegen chat, maak daar eens even een tekening van. Het blijft wel hij zelf, maar omgezet door chat in een prachtig beeld.
2: Gaat het?
4: Ja hoor, prima.
2: Feline, jij bent leerling, tattoo artist. Wat vind jij van AI?
5: Soms is het super fijn, want mensen hebben dan al een heel duidelijk idee van wat ze willen. Yeah. Maar er zijn ook wel momenten dat we foto's toegestuurd krijgen die door ChatGPT of AI zijn gemaakt. Mm. Waar gewoon echt veel te veel detail in zit, wat eigenlijk qua tatoeëren helemaal niet kan. Dus daar zit wel een valkuil. Yeah. Want AI houdt daar geen rekening mee met hoe groot iets wordt of hoeveel daarin past. Yeah. En we zijn helaas ook geen stukje papier. Dus we moeten.
2: Wij als mens, onze huid.
5: Ja.
2: Heb je daar een voorbeeld van zo'n onmogelijk ontwerp?
5: Dit is wel op zich een voorbeeld.
2: Ja.
5: Vooral eigenlijk door het formaat. Omdat volgens mij het verzoek was om dit redelijk klein.
2: Zo groot als je telefoon had die moeten worden.
5: Ja, iets groter misschien.
2: Even de afbeelding zelf beschrijven. Het is een Japans tafereel met Mount Fuji, een zon, wolken, een draak, een pagode, planten, bomen, sterren.
5: Ja. Dat is gewoon niet te verwerken op dat formaat. Nee. Ook omdat die inkt dus in de loop der jaren altijd een beetje uit gaat zetten. Dus dan mis je eigenlijk alle details na een aantal jaar. Ja. En dan ziet hij er gewoon niet meer zo heel mooi uit.
2: En deze komt zeker weten uit ChatGPT.
5: Dit is echt AI, ja.
2: En wat heb je gezegd tegen de klant? We hebben toch je hele rug nodig.
5: Ja, precies. Of we halen er wat detail uit. Maar we leggen vooral altijd uit dat het qua hoe lang die mooi blijft, gewoon veel minder is. En ja, wat zij er dan mee willen, dat is helemaal aan hun.
2: Zijn er dan ook wel eens mensen die teleurgesteld weglopen? Denk wel, maar ik had het me zo voorgesteld. En volgens chat kan het.
5: Ik heb het nog niet specifiek zo meegemaakt. Maar je merkt soms wel dat mensen denken van, dit is wel wat ik wilde eigenlijk. Maar dat maakt het ook wel leuk dat je als tattooartiest een beetje kan gaan sparren met mensen.
3: ik zei van ja, ik wil ongeveer 5 centimeter. De kunstenaar zei wel van nou, als je dit wil, dan heb je eigenlijk wat meer ruimte nodig. Dus dan wil ik het wel iets groter maken, want dan staat het gewoon mooier.
2: Dat was prima.
3: Ja, het stond zeven open. Dus overleg met de kunstenaar, dat blijft. En dat is ook leuk. Dat is ook onderdeel van het proces.
2: Kom je er meestal wel uit als mensen zijn begonnen met een AI-ontwerp?
5: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, tenzij het echt iets is, of ze willen dus niet inleveren op formaat of detail, ja, dan kan je niet door, ja.
2: En zeggen ze dan ook wel eens tegen je van, dan ga ik wel naar een andere artist die het wel kan?
5: Soms, heel soms. Alleen, wij weten dan wel vaak of ze daar hetzelfde antwoord krijgen of niet.
0: Dat was leerling tattoo-artist Feline in een reportage van Roel Pauw vanuit de Tattoo Garden in Den Haag.
6: NPO Radio 1. Human. Koen Verbraak.
7: Het is zaterdag 5 jaar geleden dat de Taliban de macht in Afghanistan heroverde. Het streng islamitische bewind is strikter in de leer dan ooit. Vrouwen mogen helemaal niets meer en kindhuwelijken en lijfstraffen zijn weer gewoon toegestaan. Toch was er onlangs een Taliban-delegatie welkom in Brussel om te praten over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Welke verhalen horen Afghaanse Nederlanders van familie en vrienden in Afghanistan? En waar putten ze nog hoop uit?
6: Zaterdag om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
6: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
0: Fleur Wallenburg.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Er is veel te doen om de aanpassing van een spaarzegelactie van Albert Heijn. Experts noemen het een slimme truc om klanten te binden. Straks ons verslaggever over hoe effectief dit nou eigenlijk is. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
11: Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweerlieden is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite het vuur te blussen, omdat in de directe omgeving geen bluswater voorhanden is. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp en volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. De overheid probeert het zoetwater zo goed mogelijk over Nederland te verdelen. Veilige dijken en voldoende drinkwater hebben daarbij tot nu toe prioriteit. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak en meevoer op een peilboot die de waterstanden op de Waal meet. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. Het OM verdenkt hem van zogenoemd roekeloze doodslag, gewapende huisvredebreuk en vernieling. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. NPO-manager Menno de Boer is op non-actief gezet omdat hij een dickpic zou hebben verstuurd in een groepsapp met collega's. De NPO zegt dit soort meldingen zeer serieus te nemen en heeft een extern bureau ingeschakeld om de meldingen te onderzoeken. Een man van 55 uit Stadskanaal heeft 4 jaar cel gekregen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor verkrachting van een meisje. Ook zou hij 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij 10.000 beelden van kindermisbruik in bezit, deels zelf gemaakt. De man is zwak begaafd en noemt zichzelf de buurtopa. Hij paste op kinderen die in de buurt woonden. Het OM had 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Maar volgens de rechter zijn niet alle aanklachten bewezen. De man moet zich wel laten behandelen. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende met name in het begin van de jaren 90 succes met zijn hip-house muziek. Hij brak in 1990 door met tientallen hits die in de Nederlandse top 40 bereik kwamen. Zijn grootste hit was Get Into It.

0: Bij Tony Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Hij was 54 jaar. Het weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkele bui. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog, dan is het maximaal 25 graden. En de dagen daarna loopt de temperatuur weer op.
1: Rijn bij de ANWB, hoe is het op de weg?
2: Het is iets drukker dan gisteren, 90 kilometer file. Ook een wegafsluiting, de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Weert-Noord zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Naar verwachting gaat dit nog tot 7 uur vanavond duren. De A5, Hoofddorp Amsterdam, tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 doe je er 15 minuten langer over. Dan een bermbrand op de A12 richting Den Haag, tussen Zoetermeer Centrum en knooppunt Prins Klausplein is je vertraging daarom ook 15 minuten. En tot slot de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht doe je er 20 minuten langer over.
1: Er is meer bekend over de onderschepte drone in Leipzig. Dat had namelijk heel anders kunnen aflopen. Hoe kunnen landen zich hier tegen weren?
3: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: We volgen de zesde etappe van de Tour de France. Gabriel, is er al een beetje vuurwerk?
6: Nou, is leuk dat je het vraagt, want het gebeurt echt net. Zo'n 5 seconden geleden, Célia Géry was opnieuw voor de zoveelste keer in haar eentje even weggereden. De Frans kampioene, ploeggenoten van Vollering. En er zijn een paar renners naartoe gereden, inclusief Elisa Longo-Borghini. En Elisa Longo-Borghini die staat zesde in het algemeen klassement op 3 minuten van Marla Reusser. En is toch op voorhand daar wel redelijk vaak neergezet als een potentiële podiumkandidaat. En nu probeert ook nog eens Paula Blasi er naartoe te rijden. Kim Lecour, het is helemaal chaos nu in het peloton met nog 30 kilometer te gaan. Het is een leuke etappe zo.
1: Supermarkten gaan steeds verder om klanten aan zich te binden. Maar zit de klant daar ook op te wachten? Verslaggever Roeland Muller.
7: Nou, bij het drukke XL-filiaal in Katwijk hebben de meesten helemaal geen zin om zich met zo'n supermarkt-app bezig te houden. Maar ja, als daar een mooie korting op je ligt te wachten.
1: Maar eerst gaan we naar Duitsland. Want het lijkt er sterk op dat het vliegveld van Leipzig is ontsnapt aan een grote aanslag met een drone. Er zaten explosieven in de drone die daar is aangetroffen. En vandaag bleek dat het Oekraïense vrachtvliegtuig dat daarbij stond vol zat met munitie. Duitsland-correspondent Charlotte Waaiers, was dat Oekraïense vliegtuig dan ook het doelwit van de drone?
8: Nou, dat is officieel niet bekendgemaakt en dat onderzoek loopt nog, maar dat is natuurlijk wel direct wat de vermoedens zijn. Want het is ook bekend dat dit vliegtuig de uitvalbasis is voor Oekraïense transportvliegtuigen. Dus ook gebruikt wordt voor militaire transporten naar Oekraïne. En de Duitse minister van Binnenlandse Zaken sprak gisteravond ook in de persconferentie van een aanvalsscenario, maar ook van een hybride dreiging. Daarbij is het ook de bedoeling om op zichzelf al voor onzekerheid te zorgen, angst te zaaien. En daarvoor is het ook al voldoende als die drone gezien wordt, gevonden wordt. Dus in die zin is het zeker gelukt om in elk geval onrust te veroorzaken, nog zonder dat we weten wat het precieze doelwit was.
1: Ja. En er is ook meer bekend geworden over hoe die drone gevonden is, hè?
8: Nou, verschillende Duitse media berichten dat het een buschauffeur was die op het vliegveld werkt, die tours verzorgt voor vliegtuigliefhebbers die op het vliegveld dus zich vliegtuigen willen bekijken. En die tour die zou al voorbij zijn geweest toen de chauffeur op het terrein van het vliegveld een drone zag die laag boven de grond zweefde tussen de toestellen. Hij is daar naartoe gelopen, want hij wist dat drones niet toegestaan zijn op de luchthaven. En heeft die drone toen zelf tegen de grond gedrukt, waarschijnlijk niets vermoedend dat daar explosieven aan zaten. En het is onduidelijk of daarbij dan ook de ontsteker is losgekomen. En dat dat dan mogelijk de reden zou kunnen zijn dat hij niet is ontploft. En dat zou natuurlijk heel saillant zijn, want dan is het eigenlijk min of meer toeval geweest.
1: Nou, dapper van deze man. Was er ook apparatuur op het vliegveld van Leipzig om drones te detecteren?
8: Nou, veel wijst erop dat dat onvoldoende was. Daar is in de persconferentie gisteravond weinig over gezegd. We weten dat Duitsland de afgelopen tijd bezig was zich weerbaarder te maken tegen drones, ook op luchthavens, maar dat dat erg ingewikkeld is. Want het gaat niet alleen om de detectie van drones, maar ook om de afweer. En Duitsland is een federaal land, dus dat betekent dat je deelstaatpolitie hebt, landelijk politie hebt en je hebt het leger. En als je dan al een drone gezien hebt, is het nog onduidelijk wie wat moet doen, wie wat mag doen. En dat moet allemaal duidelijk worden afgesproken. En begin dit jaar is er wel een centrum opgericht voor het afweren van drones, de coördinatie daarvan. Er zijn ook afspraken gemaakt dat bijvoorbeeld de landelijke politie verantwoordelijk is voor vliegvelden. En er waren ook afweersystemen beloofd, maar volgens verschillende berichten zijn die nog altijd niet geleverd en ook niet geïnstalleerd. En hebben die dus ook nu niet kunnen voorkomen dat deze drone met explosieven zo ver heeft kunnen komen.
1: Dankjewel, Charlotte Weijers vanuit Berlijn. En ik praat verder over dit incident met Wiebe de Jager van DroneWatch. Dat is een site voor dronevliegers. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Om wat voor drone gaat het die ze hebben gevonden?
9: Ja, nou, de autoriteiten hebben daar natuurlijk nog niet zo heel veel over gezegd. Er is wel een wat vage foto gisteravond verspreid door de krant Bild. En ja, wat je daaruit kunt afleiden, tenminste wat ik daarop kan zien, is dat het niet om een huistuin- en keukendrone gaat die hier kant-en-klaar in de winkels koopt. Maar waarschijnlijk toch om een zelf in elkaar gezet toestel. Een zogenaamde FPV-drone waarschijnlijk, zoals die ook in Oekraïne worden gebruikt om aan het front om de vijand te kunnen bestoken.
1: Ja, ja, vandaar dus ook dat Duitsland ook wel meteen ook het vermoeden uitsprak van ja, hier zit waarschijnlijk een buitenlandse mogendheid achter.
9: Nou ja, dat is natuurlijk onderdeel van het onderzoek. Ik wil daar niet over speculeren. Kijk, zo'n drone, dat is op zich, kun je dat zelf in elkaar zetten. Als je op Chinese webshops kijkt, dan zie je eigenlijk alle onderdelen om zo'n drone in elkaar te zetten. Die kun je gewoon bestellen en maken. Dus het is niet gezegd dat daar per se een statelijke actor achter zit.
1: Maar u zei net, het is ook geen huistuin- en keukendrone.
9: Nee, het is niet de dingen die je kant en klaar bij de winkel om de hoek koopt. Nee. Dat ook weer niet. Nee.
1: Zijn dit soort drones dan ook moeilijker te signaleren?
9: Ja, dat hangt er een beetje van af. Maar goed, een gemiddelde zelfbouwdrone die wordt vaak handmatig bestuurd op afstand met een radiozender. Om dat te detecteren heb je best wel specialistische apparatuur nodig. En nou goed, we weten dat veel vliegvelden zijn wel bezig met drone-detectie. Maar ja, die detectieapparatuur die is vaak toch het meest geschikt voor die huistuin- en keukendrones waar ik het net al over had. Ja. En die is wat minder ingericht op dit soort maatwerkspullen. En kijk, een vliegveld is natuurlijk een complexe omgeving. Er zijn allerlei bronnen van radiostraling. Hè, dus vliegtuigen, telefoons van aanwezigen. Nou ja, allerlei communicatieapparatuur. Dus het is best wel moeilijk om daar dan een drone in te spotten. Ja, en als je dat dan al kunt, dan is het natuurlijk de volgende vraag van, kun je dat lokaliseren en klassificeren?
1: Ja.
9: En hoeveel tijd heb je daar dan voor? En de vraag wat je er tegen kunt doen, dat is helemaal complex.
1: Dat was wel mijn volgende vraag.
9: Ja, want in een vliegveldomgeving, ja, daar ga je natuurlijk liever niet op drones schieten of ook geen stoorzenders inzetten. Want ja, je hebt ook het kans dat je dan niet alleen een drone verstoort, maar misschien ook wel vliegtuigen die nog in de buurt rondvliegen.
1: Ja, en dus zo'n explosief wellicht laten afgaan.
9: Nou ja, dat hangt een beetje vanaf. Kijk, zo'n explosief die gaat meestal pas af als die fysiek in aanraking komt met een object. Dus dat, ik weet niet of dat met stoorzenders dan het geval zou zijn. Maar goed, ja, als je een drone verstoort en die raakt uit koers en die raakt vervolgens iets anders, dan heb je natuurlijk nog steeds een probleem. Dat sowieso.
1: Maar je hebt toch ook counterdrones die drones onderscheppen?
9: Ja, er zijn in Oekraïne zien we natuurlijk heel vaak van die aanvallen met van die lange afstand Shahed-drones. Hè. Dat zijn een soort vliegtuigachtige drones die echt grote afstanden kunnen afleggen. Daar zijn counter-drones in ontwikkeling. Dat zijn hele kleine drones die daar pijlsnel op afvliegen en die drones dan uit de lucht stoten. Alleen die zijn weer niet geschikt om dit type drone te benaderen. Hè. Dus dit zijn eigenlijk best wel kleine en wendbare drones die ook heel laag bij de grond kunnen vliegen. Daar zijn die counterdrones waar het nu over heeft eigenlijk niet voor geschikt. Hmm.
10: Maar dat is dan wel zorgelijk sowieso dat dit natuurlijk is gebeurd met een explosief eraan bij een vliegtuig vol munitie. Maar dus ook dat er eigenlijk niet echt iets tegen te doen is.
9: Ja, nee, dat is zeker zorgelijk. Zeker als het gaat om grote terreinen, zoals een vliegveld. Maar je kunt natuurlijk ook denken aan andere kritieke infrastructuur of havengebieden. Ja, dat zijn allemaal hele uitgestrekte gebieden. En het is maar de vliegtuigen, telefoons van aanwezigen, nou ja, allerlei communicatieapparatuur. Dus het is best wel moeilijk om daar dan een drone in te spotten. Ja, en als je dat dan al kunt, dan is natuurlijk de volgende vraag van: kun je dat lokaliseren en klassificeren? Ja. En hoeveel tijd heb je daar dan voor? En de vraag wat je er tegen kunt doen, dat is helemaal complex.
10: Dat was wel mijn volgende vraag.
9: Ja, want in een vliegveldomgeving, ja, daar ga je natuurlijk liever niet op drones schieten of ook geen stoorzenders inzetten. Want ja, je hebt ook het kans dat je dan niet alleen een drone verstoort, maar misschien ook wel vliegtuigen die nog in de buurt rondvliegen.
10: Ja, en dus zo'n explosief wellicht laten afgaan.
9: Nou ja, dat hangt een beetje vanaf. Kijk, zo'n explosief die gaat meestal pas af als die fysiek in aanraking komt met een object. Dus dat, ik weet niet of dat met stoorzenders dan het geval zou zijn. Maar goed, ja, als je een drone verstoort en die raakt uit koers en die raakt vervolgens iets anders, dan heb je natuurlijk nog steeds een probleem. Dat sowieso.
10: Maar je hebt toch ook counterdrones die drones onderscheppen?
9: Ja, er zijn in Oekraïne zien we natuurlijk heel vaak van die aanvallen met van die lange afstand Shahed-drones. Hè. Dat zijn een soort vliegtuigachtige drones die echt grote afstanden kunnen afleggen. Daar zijn counterdrones in ontwikkeling. Dat zijn hele kleine drones die daar pijlsnel op afvliegen en die drones dan uit de lucht stoten. Alleen die zijn weer niet geschikt om dit type drone te benaderen. Hè. Dus dit zijn eigenlijk best wel kleine en wendbare drones die ook heel laag bij de grond kunnen vliegen. Daar zijn die counterdrones waar het nu over heeft eigenlijk niet voor geschikt. Hmm.
10: Maar dat is dan wel zorgelijk sowieso dat dit natuurlijk is gebeurd met een explosief eraan bij een vliegtuig vol munitie. Maar dus ook dat er eigenlijk niet echt iets tegen te doen is.
9: Ja, nee, dat is zeker zorgelijk. Zeker als het gaat om grote terreinen, zoals een vliegveld. Maar je kunt natuurlijk ook denken aan andere kritieke infrastructuur of havengebieden. Ja, dat zijn allemaal hele uitgestrekte gebieden. En het is maar de vraag of je daar detectieapparatuur kunt krijgen die al

0: Nou ja, dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, zo'n explosief die gaat meestal pas af als die fysiek in aanraking komt met een object. Dus dat, ik weet niet of dat met stoorzenders dan het geval zou zijn. Maar goed, ja, als je een drone verstoort en die raakt uit koers en die raakt vervolgens iets anders, dan heb je natuurlijk nog steeds een probleem. Dat sowieso.
1: Maar je hebt toch ook counter-drones die drones onderscheppen?
0: Ja, er zijn in Oekraïne zien we natuurlijk heel vaak van die aanvallen met van die lange afstand Shahed-drones. Hè. Dat zijn een soort vliegtuigachtige drones die echt grote afstanden kunnen afleggen. Daar zijn counter-drones in ontwikkeling. Dat zijn hele kleine drones die daar pijlsnel op afvliegen en die drones dan uit de lucht stoten. Alleen, die zijn weer niet geschikt om dit type drone te benaderen. Hè. Dus dit zijn eigenlijk best wel kleine en wendbare drones die ook heel laag bij de grond kunnen vliegen. Daar zijn die counter-drones waar het nu over heeft eigenlijk niet voor geschikt.
1: Maar dat is dan wel zorgelijk sowieso dat dit natuurlijk is gebeurd met een explosief eraan bij een vliegtuig vol munitie. Maar dus ook dat er eigenlijk niet echt iets tegen te doen is.
0: Ja, nee, dat is zeker zorgelijk. Zeker als het gaat om grote terreinen, zoals een vliegveld. Maar je kunt natuurlijk ook denken aan andere kritieke infrastructuur of havengebieden. Ja, dat zijn allemaal hele uitgestrekte gebieden. En het is maar de vraag of je daar detectieapparatuur kunt krijgen die al dit soort toestellen kan detecteren. Ja, en nogmaals, detecteren is één ding. Het gaat uiteindelijk om het optreden. En dat is een nog veel groter vraagstuk. En ik denk dat echt een kat-en-muisspel is van de ontwikkelaars van drones. Die verzinnen steeds weer nieuwe technieken om niet op te vallen of ongemerkt te kunnen rondvliegen. Ja, en de counter-drone-industrie die moet dan steeds maar weer proberen om daar iets tegen te ontwikkelen. En dat is iets wat, dat zie je in Oekraïne nu gebeuren. Hè. Dat, daar gaat soms maanden overheen. Dan wordt er weer wat nieuws verzonnen. En dat spel zal ook hier gespeeld moeten gaan worden.
1: Dank u wel. Wiebe de Jager van DroneWatch. Wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
2: Slechts een kleine minderheid van de slachtoffers van sextortion zoekt hulp. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, meldt het ANP. Bij sextortion wordt gedreigd met het verspreiden van intieme beelden. Meer dan de helft van de slachtoffers praat er wel over met anderen, maar slechts 22% schakelt hulp in. Verslagen reacties in Callantsoog, waar eergisteren het lichaam van een Britse vrouw aanspoelde, hoort NH Nieuws. Samen met een vrouw uit Gelderland probeerden ze een kind uit zee te redden, maar beide vrouwen overleefden dat niet.
3: Verschrikkelijk.
4: Ja, het zal je maar overkomen. Toch?
3: Dat hakte natuurlijk wel in. En, niet alleen bij de mensen aan de kust, maar dus de reddingen moeten verrichten. Hè. De mensen van de strandbrigade.
5: Heel triest en heel eng. Ja, de zee is eng eigenlijk.
2: Het kind en nog een ander persoon konden wel door reddingsdiensten uit het water worden gehaald. Hoe het nu met hun gaat is niet bekend. BMW krijgt kritiek van automobilisten vanwege een ongevraagde reclame voor de nieuwe Spider-Man film op het scherm van auto's. Bestuurders zien automatisch een banner en kunnen een schermvullende advertentie openen. Opmerkelijk, omdat BMW eerder zei dat advertenties op autoschermen juist vermeden moesten worden. Volgens het blad Adformatie spreken op sociale media veel BMW-rijders van ongepaste reclame in een dure auto. Doet me een beetje denken aan die iPod, weet je wel, waar toen dat album van...
1: Wat was het?
2: U2
1: denk ik, ja.
2: De boa constrictor, die eind juli werd gevonden in Hoogeveen, heeft nog altijd geen nieuwe eigenaar. Volgens RTV Drenthe heeft de eigenaar zich nog niet gemeld. Toen de dierenambulance 10 dagen geleden de melding kreeg, waren ze verbaasd.
6: Ik werk inmiddels 8 jaar bij de dierenambulance. En dit is een melding die ik nog nooit heb gehad. En soms dan denk je nog van, joh, het is een geintje, we hebben door een hele grote slang. Maar dit was geen geintje, want dit was dus echt een boa.
2: Slang is inmiddels voldoende aangesterkt in een reptielenopvang. Die gaat nu op zoek naar een nieuw thuis voor het dier.
1: Nou zit, hup, wil. Hup ja. Naar Hoogeveen. Dankjewel, Rijn. Ik dacht dus dat we naar de verkeersinformatie gingen. We gaan niet naar de verkeersinformatie, we gaan naar de Tour. Naar de 6e etappe van de Tour de France. Van Gabriel Melging, er is een nieuwe kopgroep, hè?
7: Ja, 6 vrouwen met daarbij Celia Gery uit Frankrijk. Elisa Longoborghini uit Italië. Een klassementsrenster die op plaats 6 staat op slechts 3 minuten. Cédrine Kerbaol, ook uit Frankrijk overigens, op 3:41. Ook een renster uit de top 10. Dan nog Liane Lippert, dat is een ploeggenote van gele truidrager Marlen Reusser. En Sarah van Dam. Dat is een renster van Visma Liesebike die erbij zit. En één Nederlandse, Puk Pietersen, de drager van de bolletjestrui. De reden dat ik net zoveel nadruk

0: druk legde op Liane Lippert en eigenlijk ook op Célia Géry, is omdat zij dus allebei niet meerijden in dat groepje. Zij zorgen er niet voor dat die groep ver wegrijdt van het peloton, want Lippert en Géry die hebben met Vollering en Reusser hun twee kopvrouwen achterin rijden. En zij willen niet dat Longo Borghini en Kerbaol helemaal terugkeren in het klassement. En dus, met nog 21 kilometer te gaan, is het gat van die zes leiders maar 27 seconden op het peloton met daarbij Reusser en Vollering. We zijn nu op weg naar de laatste klim van de dag, de Côte de Boucquieu-le-Roi. 3,9 kilometer aan 5,5%. En op de top moeten de renners dan nog zo'n 10, 15 kilometer tot de finish. En hier zien we dat het even bijna fout gaat bij de renners van Lidl Trek, bij een van de weinige bochten die in de zon liggen overigens. De bomen zorgen voor veel schaduw in deze afdaling. Reusser even door het gras, maar alles gaat goed. Kopgroepje van 6 dus, met een halve minuut voorsprong.
1: Dan gaan we naar het verkeer. Rijn, hoe is het op de weg?
2: 90 kilometer file en de meeste vertraging op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. Er staat de berm in brand, daarom is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 40 minuten.

Murder on the Dance Floor, Sophie Alice Baxter. In de duinen bij Ouddorp in Zuid-Holland is een grote natuurbrand uitgebroken. De brandweer is met veel materieel aanwezig om die brand te bestrijden. René van der Linden is van de

0: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent in het gebied. Hoe is de situatie daar?
1: Nou, we staan hier met heel veel brandweereenheden. Niet alleen uit onze regio, maar we hebben ook ondersteuning gekregen vanuit collega's uit Haaglanden. En dat is echt om te voorkomen dat die brand zich nog verder gaat uitbreiden. Want we hebben te maken met een natuurgebied wat kurk en kurk droog is. Een behoorlijk harde westenwind. En ja, dat vuur dat heeft zich snel uitgebreid. En ik hoor nou ook zojuist dat we toch wel lijken hem gestopt te hebben. Huh. Dat betekent dat hij niet meer verder zou kunnen gaan. Maar dat is.
0: Dat hij onder controle is?
1: Nou, controle niet, maar dat we hem wel hebben kunnen stoppen. Hè. We noemen het een stoplijn. Eigenlijk een lijn creëren waarbij het vuur niet kan overslaan naar het gebied daarachter. En als dat zo is, dan kunnen we hem gericht gaan afblussen. En ja, daar hebben we nu ook bijstand voor gevraagd van Defensie. Die zou komen met twee blushelikopters om die vuurhaard gewoon goed te kunnen blussen.
0: Ja. Arop staat bekend, is echt een toeristisch dorp. Wat is dit voor gebied wat nu in brand staat?
1: Ja, ze noemen dat hier de Kwade Hoek. Dat is echt een natuurgebied wat grenst ook aan de Noordzee. Er is gelukkig aan deze kant verder geen bebouwing, geen campings of hotels. Dat is wel de meer de westelijke kant op. Dus wat dat betreft is dat wel gunstig. Natuurlijk wordt het natuurgebied bedreigd en aangetast. Maar de rookoverlast valt ook wel mee.
0: Gelukkig zijn er geen mensen aan het wandelen daar?
1: Ja, die zijn wel aan het wandelen geweest en die proberen allemaal dat gebied natuurlijk uit te krijgen. Want voor je weet lopen ze natuurlijk ons in de weg, maar ook in de rook. Hmm. Maar het is natuurlijk best een groot gebied en we vliegen ook met drones erboven om te kijken van hoe ziet het er van bovenaf uit, waar zitten de hotspots, zodat we dus kunnen zien hoe dat gaat met de ontwikkeling van die brand.
0: We lezen ook berichten over een brandweerman die gewond is geraakt bij het bestrijden van de brand.
1: Ja, dat is echt toch wel een zwarte bladzij bij dit incident. We kwamen als eerste te plaatsen met vier bluseenheden en ook een watertankwagen met ongeveer 30.000 liter water. Omdat we hier natuurlijk in een droog gebied zitten. En tijdens het binnenrijden in het gebied is hij gewond geraakt. En hij is echt met spoed vervoerd met de helikopter naar het Erasmus MC hier in Rotterdam.
0: Nou, wat een vreselijk verhaal. Maar dus niet door de brand, maar door een voertuig.
1: Ja, je moet je voorstellen, er zijn natuurlijk zoveel eenheden hier. En dan het is zo gebeurd dat je. En om wat voor reden ook, ik weet de exacte oorzaak niet hoor, maar de kans is natuurlijk groot dat je zelf ook letsel oploopt. En dat is helaas gebeurd. Dat heeft natuurlijk best wel, dat heeft natuurlijk best ook wel impact op de collega's.
0: Op de collega's, dat snap ik. Veel sterkte daar en succes met het blussen van deze brand in Oudorp. René van der Linden van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Albert Heijn past het koopzegelprogramma aan en dat maakt nogal wat los. Deze week werd bekend dat klanten voortaan twee keer zoveel boodschappen moeten doen voor één koopzegel. Met koopzegels zet je een beetje geld opzij en dan krijg je een aantrekkelijke rente. Bedoeld om klanten te binden. Maar wat gebeurt er eigenlijk nu die actie wordt aangepast? Lopen de klanten weg of juist niet? Economieverslaggever Roland Muller ging naar een groot Albert Heijn filiaal in Katwijk, waar heel wat zegeltjespaarders rondliepen.
2: Twee tasjes vol bescheiden. Heeft u koopzegels erbij genomen?
3: Ja, ik heb er koopzegels bij genomen.
2: Dat doet u altijd al?
3: Dat doe ik altijd, ja.
4: Het is een goede rente.
3: Als je het tegelijk, ik haal het er altijd wel gelijk af. Want het is natuurlijk maar eenmalig dat je bedrag erbij krijgt. En dan zet ik het gelijk weer naar mijn bank.
2: En binnenkort gaat het veranderen. Dan moet je twee keer zoveel boodschappen doen voor één koopzegel. Wat vindt u daarvan?
3: Dat vind ik echt een slecht signaal van Albert Heijn. Dus,
2: en waarom?
3: Nou, omdat je bent gewend aan die zegels op deze manier. En wordt dan opeens voor de helft verminderd. Dus dat vind ik geen goed plan.
2: En zou het de reden zijn om dan te stoppen met überhaupt koopzegels sparen bij Albert Heijn?
3: Ja, ik maak nu mijn boekje nog vol en dan ga ik stoppen.
2: Goeiedag, u komt hier met twee heerlijke bossenbollen net de winkel uit.
5: Yes.
2: Heeft u ook koopzegels gekocht?
5: Ja.
2: Doet u dat al lang?
5: Oh, al heel lang. Ja, ik had er iets van gelezen, ja. Dat vind ik prima, maakt me niet uit.
2: Dat voordeeltje blijft wel bestaan voor premium klanten. Dus mensen die in de app actief zijn en een premium member zijn. Bent u dat ook?
5: Nee, dat ben ik niet.
2: En bent u dat van plan om te worden?
5: Nee, ik hou niet van die apps.
6: Ik zit met vis in de auto. Eén minuutje.
2: Spaart u ook koopzegels?
6: Nou, mijn vrouw ja.
5: Klopt.
2: Heeft u ook gehoord dat je dus binnenkort 2 keer zoveel boodschappen moet doen voor 1 koopzegel? Wat vindt u daarvan?
5: Nou, niet zo leuk. Wel minder natuurlijk. Ik vind het wel lekker het opsparen. Ik denk dat ik het gewoon zo laat. Of zal ik ermee stoppen met die zegels? Dat ken ik ook nog.
2: Patrick Wessels, consumentenpsycholoog. Bij de Albert Heijn moet je nu 2 keer zoveel boodschappen doen voor 1 koopzegel.
7: Nou, dat valt denk ik niet zo goed te rijmen voor consumenten. Want je moet inderdaad veel meer boodschappen doen, dan krijg je hetzelfde. Dat voelt toch een beetje als verlies, een verlieservaring van wat je had. Hou je minder over. Dat is een lastige boodschap voor Albert Heijn.
2: En waarom doet zo'n supermarkt dit?
7: Het lijkt erop dat ze ondertussen willen proberen om een soort andere acties naar voren te pushen. Die koopzegels zijn een beetje saai. Die worden vaak ook automatisch gespaard. Dus dat heeft gewoon Albert Heijn heel weinig contact met die klant.
2: Want Albert Heijn wil meer contact met de klant en dat willen ze via een app.
7: Nou, Albert Heijn wil vooral dat die klanten heel vaak aan Albert Heijn denken.
2: Hoe werkt dat dan? Waarom zou een consument graag in zo'n app willen zitten? Die wil toch gewoon boodschappen doen?
7: Nou, de consument wil helemaal niet graag in een app zitten. Maar wat er in de app zit, dat vinden ze vaak wel heel erg leuk. In ieder geval onbewust. Daar zitten vaak spelletjes in. Dat spelletje zelf, dat werkt een beetje als een gokkast overigens. Dat vindt het brein fantastisch. Omdat dat brein als het ware anticipeert, er gaat iets leuks gebeuren. Namelijk, ik ga een prijs winnen. En dan win je de prijs, komt de dopamine vrij en dan voel je even heel erg prettig.
2: Albert Heijn zegt zelf, dit is wat de klant wil. Daar hebben we uitgebreid onderzoek naar gedaan. Is dat ook zo?
7: Ik denk als je naar het bewuste brein van de consument kijkt, zitten ze hier niet per se op te wachten. We willen gewoon korting en niet te moeilijk. Maar op onbewust niveau vinden we spelletjes wel heel erg leuk. Dus als je daar onderzoek naar doet, dan kan ik me voorstellen dat de consument dit zegt te willen.
2: Heb je ze zelf de koopzegels?
7: Ik heb de koopzegels. En er staat een heel beetje geld over ook. Dat heb ik inmiddels weer gezien omdat ik er even aan herinnerd werd. Dus dat ga ik binnenkort even ophalen, denk ik.
2: U komt met een zeer volle boodschappencar komt u de winkel uit. Vooral heel veel frisdrank. Heeft u dan ook koopzegels gekocht?
8: Zeker, zeker.
2: En hoeveel koopzegels kreeg je voor deze volle kar?
8: Ik durf het je niet uit mijn hoofd te zeggen.
2: Bonnetje erbij. Ja. Ik zie het hier staan.
8: 125
2: koopzegels. Albert Heijn heeft nu besloten dat je 2 keer zoveel moet uitgeven voor 1 koopzegel. U bent dus een koopzegelspaarder. Wat vindt u van dat besluit?
8: Ik vind het jammer. Ik werk zelf bij Albert Heijn.
2: Welke afdeling staat u?
8: Bakkerij. Dus ik vind het heel jammer dat Albert Heijn de beslissing genomen heeft.
2: Maar het kan nog wel dat je dat voordeel wel behoudt als je dan premium klant blijft in de app.
8: Weet je, je jaagt ook je klanten weg.
2: Albert Heijn wil wel heel graag dat u in die app actief wordt.
5: Ja, dat snap ik wel. Ze willen alles van je weten. Ik hoef geen app en ik hoef geen spelletjes. En ik hoef geen premium. Ik heb geen zin om al die informatie te delen met de supermarkt. Ik ga ze lekker opeten.
9: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
10: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
9: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
11: NPO Radio 1.
0: Het is 5:30, het nieuws met Zit.
12: Zangeres Journey Kaagman is overleden. Dat meldt haar familie aan persbureau ANP. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 grote hits scoorde, zoals Memories en Weekend. Later was ze jurylid van tv-talentenjacht Idols. Dat deed ze van 2002 tot 2008. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Ze was 79 jaar. De UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. De Europese Bond eiste garanties dat zulke plannen in de toekomst niet opnieuw zouden opduiken. Aan die voorwaarden is niet voldaan, zegt UEFA. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar is de brandweer met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Bedrijven die economische schade lijden door lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico.
0: Ja, we gaan naar het uitgebreide weerbericht met Marco Verhoef. Lijkt er een beetje op alsof we een iets frissere periode zitten.
13: Ja,
0: nou, fris natuurlijk niet echt, maar...
13: Minder warm.
0: Minder warm, ja, dat is beter.
13: Kijk, de gebruikelijke temperaturen voor de tijd van het jaar, die hebben we nu. Hitte hebben we gehad. En ik kan vast verklappen, warmte sowieso, maar hitte ook wel een beetje komt wel weer wat terug. Want het weer is een beetje aan het jojoen. Echt de koude kant op gaan we voorlopig niet. Zit er ook niet aan te komen. De natte kant ook niet. Komende week, ja, hou maar rekening met gewoon geen regen. Dan kan elke druppel meevallen. Een druppeltje kan er vanavond en vannacht vallen in het noorden van het land. Dat zou kunnen. Dat zet natuurlijk helemaal geen zoden aan de dijk. Het is en blijft droog. En morgenochtend is dat het land weer uit. Hebben we in het noordoosten nog wel eventjes wat bewolking. Die breekt ook. De zon breekt door. Net als in de rest van het land. En dan is het 21 tot 25 graden. Dus ja, weer een gebruikelijke dag. Heerlijk weer, zeker.
0: Ja, maar zo blijft het dus niet.
13: Nee, ik noemde de jojo al. En dat gaan we in het weekend merken. Veel mensen zijn blij met de zon. Nou, die komt heus wel. Zaterdag en zondag redelijk vat zon of zelfs zonnig. Zondag misschien wat sluierwolken. En zaterdag is het dan 25 tot 28 graden. Ja, warm zomerweer, maar wel prima natuurlijk, met weinig wind uit het oosten. Voor zondag gaat het voor sommige mensen toch weer wat te heet worden. Want in het binnenland halen we dan weer 30 tot 32 graden. Mm. Het is niet meteen heel broeierig, dat niet, maar het is natuurlijk wel weer echt heet.
0: Ja, en blijft dat zo?
13: Laten we maar gaan jojo, hè. Dus maandag en dinsdag gaan we weer iets zakken. Maar echt niet tot onder wat gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Zo'n 25 graden. Het blijft ook droog. Dus wat dat betreft is er niks aan de hand. En waarschijnlijk is het midden volgende week dan weer even zo'n warmte-eruptie. Dus gaan we gewoon weer omhoog. Dus op en neer, op en neer.
0: Dankjewel, Marco. Rijn Paardmans bij de AWB. Hoe gaat het op de weg?
14: Nou, ondanks de zomervakantie toch nog 125 kilometer file. Ook een wegafsluiting, de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Weert Noord. Dat kwam door een autobrand. Inmiddels zijn ze de auto aan het bergen. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Daar staat file tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Het rijdt langzaam over 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting Den Haag. Daar woedt een bermbrand tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je doet er 35 minuten langer over. Omrijden kan ook over de N11 en de A4. Tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en Kampen Zuid is je vertraging 10 minuten.
0: Zometeen, we zeggen wel eens dat het zo warm is dat de mussen van het dak vallen. Maar vogels hebben het deze zomer ook daadwerkelijk zwaar, merken ze bij de dierenambulance.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
19: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Fleur Wallenburg.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Gabriel, we beginnen even bij jou bij de Tour de France. Nog steeds een kopgroep met Puk Pietersen of is er iets veranderd?
22: Zeker, precies dezelfde kopgroep van zes. Met dus Longoborghini, Pietersen, Carabaol, Lippert, Géry en Sarah van Dam. Daarachter hebben we nu twee achtervolgers. Onder wie één Nederlandse, Rianne Marcus. Eerder deze Tour al bedrijvig geweest. Kwam net te kort om een ritzegen te boeken. Werd toen teruggepakt in de laatste kilometer. En Kim Lecour naast Rianne Marcus in de achtervolging. Zij rijden op 16 seconden achterstand van het groepje van zes. En daarachter het peloton op zo'n driekwart minuut met daarbij Demi Vollering en Marle Reusser. Wie niet meer in het peloton zit, naast Anna van der Breggen en de sprinters, al eerder genoemd, is ook Femke de Vries. Gisteren een ontzettend goede dag gehad, maar vandaag op de laatste klim van de dag gelost. En zij rijdt dus op achterstand en zal proberen om zo weinig mogelijk tijd te gaan verliezen. Femke de Vries staat achtste in het klassement op 3:11 van Marle Reusser. Maar dat lijkt meer te gaan worden en het lijkt erop dat zij daarmee uit de top 10 valt. En dat betekent dat na vandaag Visma Leasebike waarschijnlijk geen renster in de top 10 van het klassement heeft. Nog zo'n 10 kilometer, het overgrote deel daarvan rijdt het peloton naar beneden. Terwijl Lecour en Marcus die kopgroep van 6 nu zien rijden. Ja, die kopgroep van 6 die rijdt echt niet keihard hoor. Want Lippert en Géry die vormen een soort spreekwoordelijke zandzak op de bagagedrager van die kopgroep. Die blijven maar hun benen stilhouden en niet meedraaien. Want die hebben natuurlijk Royster en Vollering daarachter. En willen niet dat Longo Borghini en Kerbaol helemaal terug naar voren komen in het klassement. Marcus en Lecour sluiten aan. We hebben nu dus geen kopgroep meer van 6, maar een kopgroep van 8. En daarbij zitten dus Célia Géry, Longo Borghini en vanuit Nederlands oogpunt Puk Pietersen en Rianne Marcus met Kim Lecour als interessante naam voor de ritzegen, want zij heeft een goede sprint. Nog 9,5 kilometer te gaan.
1: NOS NTR.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Elke werkdag.
0: De telefoon staat roodgloeiend bij de dierenambulance. Door de hitte hebben vogels het erg zwaar. Verzwakt, uitgedroogd of oververhit worden de vaak jonge vogeltjes naar vogelopvangcentra gebracht. En ook daar is het dus erg druk, zag verslaggever Steef Bouwman. Hij sprak met vogelverzorgster Lisa van der Staaij.
23: Ik geloof dat we er zijn, Lisa. In het vogelhospitaal. Hoge kooien met, wat zien we hier allemaal fladderen?
24: We zien hier kouwen fladderen en eksters.
23: En hiernaast een kooi vol met hanen. Ja. Zijn het er ook echt veel meer dan normaal gesproken?
24: Nou, de hanen is eigenlijk het hele jaar door veel. We hebben op dit moment heel veel jongvolwassen vogels die eigenlijk hun weg aan het vinden waren in de wilde wereld en dat toch misgegaan is.
23: Laten we even gaan kijken, want waar zitten die?
24: We hebben een deel nog in onze couveuse zitten. Daar zitten dus nog heel veel jonkies.
23: Het is een ruimte met heel veel kleine hokjes.
24: Ja, ook heel veel kleine vogeltjes, dus kleine hokjes. We zien hier een hokje met drie kwikstaartjes, witte kwikstaartjes. Dat is ook één nestje.
23: Ja. Het is dus hier extra vol door de hitte. Wat maakt die hitte nou zo lastig voor deze jonge kwikstaartjes, merels?
24: Nou, wat we vaak zien is dat als de zon bijvoorbeeld op het nest staat, dat ze het te warm krijgen in het nest. En dan springen ze dus er eigenlijk te vroeg uit. Voordat ze zichzelf zouden kunnen redden buiten het nest. Want 's nachts koelt het ook weer af.
23: Te vroeg, want...
24: Nee, normaal dan springen ze pas uit het nest als ze toch wel een beetje veren hebben en een beetje kunnen gaan rondhuppen om ook achter hun ouders aan te gaan. Maar als het zo heet is en je moet kiezen tussen of ik ga levend koken of ik spring eruit, dan springen ze eruit.
23: Een soort paniek eigenlijk.
24: Uit een soort paniek, ja. En daarnaast is het natuurlijk ook de droogte waar we nu heel erg last van hebben. Nou, we zien dat ook in minder insecten, we zien dat in minder watergelegenheden voor ze. Dus dat ze daar ook wel echt heel zwaar van hebben.
23: Ondertussen komt hier de dierenambulance aangereden met weer een aantal nieuwe vogels, gok ik.
25: Ja, klopt. Ja.
23: Ik zie hier twee doosjes.
25: Duifjes. Gaat niet helemaal goed, dus hebben ze meegenomen naar de vogelopvang en dan worden ze weer verzorgd en opgelapt en dan mogen ze weer uitgezet worden.
23: Hoe druk hebben jullie het nou in deze periode met die hitte?
25: Het is momenteel al echt heel erg druk. Doordat het warm is, zijn er veel mensen op straat. Dus er wordt ook veel gezien.
23: Dat mensen het meer opvalt. Van, er ligt een vogel.
25: Ja, precies. Door het mooie weer zijn ze gewoon meer buiten. En dan zien ze dus meer.
23: Kunnen de mensen thuis nog iets anders doen? Of doen ze het goed door telkens jullie te bellen?
25: Nou, ik zeg eigenlijk altijd dat het goed is om ons gewoon te bellen. Het is voor ons wel altijd fijn ook als mensen ook zelf bijvoorbeeld de vogeltjes hierheen kunnen brengen. Want dat scheelt ons natuurlijk weer heen en weer rijden. En aangezien we het al heel druk hebben, dan kan het soms wel schelen.
23: Nu snel deze naar binnen brengen.
25: Ja, en dan hoop ik dat ze weer opgelapt kunnen worden.
23: Hoi, hoi. Deze die gaan niet zo lekker.
26: Oh, ik zie het. Ja. Ik zal ze even naar de behandelkamer brengen. En dan komt mijn collega ze zo even bekijken.
23: Top, helemaal goed.
26: Alright.
24: Nou, hier zijn we onder andere de jonkies aan het voeren nog. Een pincetje, snaveltje voor snaveltje, hapje voor hapje gevoerd, totdat ze weer rustig worden.
23: Gaat een bakje open, wat zit hierin, joh? Wat is dit?
24: Ja, het is een heel gek prutje is dit, maar dit zijn onder andere gemalen insecten en supplementen.
23: Het bekje van de witte kwikstaart gaat open.
24: Zeker.
23: Het prutje gaat erin.
24: Ja, en met veel smaak ook.
23: Wat voor geluid is dit?
24: Ja, dit is bedelen. Dit is, ik heb honger, dit is geef mij eten.
23: Oh, daar gaat hij hoor, ja.
24: Ja, zeker. En dan vervolgens wordt het gevolgd met stilte, want dat betekent mondje vol weer.
23: Het zijn net mensen.
24: Het zijn net mensen, baby's inderdaad. Heel veel eten, heel veel geluid maken en daarna weer slapen.
23: Is het nog een beetje te doen voor jullie, die drukte?
24: Ja, nou, we slaan ons er altijd doorheen, maar het is echt pittig nu. Het is ook vakantie, dus heel veel vrijwilligers zijn op vakantie. De stagiaires hebben zomervakantie, dus die zijn er ook niet. Het is hard werken, maar het is ook met veel voldoening weer naar huis gaan eind van de dag.
23: En dan is daar alweer de volgende dierenambulance met de volgende vogels.
1: Dat is er maar eentje hoor.
2: Eentje
1: met een D.
2: Eentje maar.
24: Nou, we gaan eens kijken.
0: Steve Bouwman was dat vanuit de vogelopgang. Opvang zit het sportnieuws.
12: De eerste profzege voor wielrenner Bart Lemmen. Hij heeft de vierde etappe van de Ronde van Polen gewonnen.
4: Oh my goodness, he could be on the line. Scaroni's got to continue to believe. I think the line's going to get there first for Bart Lemmen. He knows he's here all of a sudden. And he does it by a bike and a half only. Absolutely fabulous win for Bart Lemmen.
12: Lemmen begon op latere leeftijd dan gebruikelijk aan wielrennen. Hij reed 3 grote rondes in dienst van zijn ploeg Visma en heeft nu dus zijn eerste zege geboekt. Ook pakt hij de leiding in het algemeen klassement. Real Madrid heeft groots uitgepakt om de nieuwe ster in huis te halen. De Spaanse voetbalclub slaat zelfs het clubrecord aan diggelen om Jan Diomande over te nemen van RB Leipzig. Hij is pas 19 jaar, maar een van de absolute smaakmakers op het afgelopen WK voetbal. Met de transfer zou een bedrag gemoeid zijn tot wel 135 miljoen euro. Diomande ondertekent een contract tot de zomer van 2033 in Madrid. PSV heeft Filip Kostić binnen. De 33-jarige linksback was transfervrij na zijn vertrek bij Juventus deze zomer en heeft voor 2 seizoenen getekend in Eindhoven. Eerder in zijn carrière speelde de Serviër onder meer bij FC Groningen, Eintracht Frankfurt en Fenerbahce. En van de 5 kandidaten die de WK wielrennen 2032 wilden binnenhalen, zijn alleen Nederland en India over. Onder de afvallers zijn onder andere Colombia en Mexico. Nederland wil het WK in Groningen en Drenthe houden. De organisatie achter het bid zegt tegen RTV Noord erg blij te zijn dat ze dit een jaar geleden echt niet hadden durven dromen. De organisatie weet ook dat India een stevige concurrent is, omdat er veel geld te verdienen is als ze die markt aanboren.
0: Blijven bij het wielrennen. Gabriel, bij de Tour de France. Het einde nadert, hè?
22: Nog 4 kilometer te gaan en Kim LeCour is solo weggereden uit die kopgroep van 8. Dat gebeurde eigenlijk een beetje op kousenvoeten. Het was geen volle demarrage van de vrouw Mauritius. Maar de rest keek een beetje naar elkaar, terwijl zij een klein gaatje kreeg. En toen dacht ze, nou, dan rij ik door. Rijdt nu een klein beetje uit zicht. Elisa Longoborghini wilde er achteraan demareren aan de rechterkant van de weg. Vanuit laatste wiel, vanuit die kop, vanuit die achtervolgende groep dan dus intussen. Maar toen slingerde ze voorin van links naar rechts en werd ineens het pad geblokkeerd voor Longoborghini. Terwijl er ook heel veel misbaar wordt gemaakt vanuit dat groepje naar de wagen van Shimano, die voor de kopgroep wil komen te rijden, omdat het peloton op minder dan een halve minuut rijdt. Maar die wagen, die rijdt de hele tijd een beetje tussen die groep in en dat gaat helemaal mis. Net aan de rechterkant dwongen ze de renners opeens tot uitwijken, omdat ze rechts wilden inhalen met die wagen. En nu weer, terwijl er dus volgereden wordt door Longoborghini, probeert de wagen er langs te steken, terwijl dat helemaal niet gaat op dat moment. Nou ja, de wagen die wil er nu weer langs, wil er dan rechts langs. Kerbaol maakt een gebaar dat het nu kan, maar nu steekt Longoborghini weer over naar rechts en dan is het de vraag of die auto daar zit. Nee, gelukkig niet. Dat gaat helemaal goed. Longoborghini komt steeds weer iets dichter bij Kim LeCour met nog 3 kilometer te gaan. Die groep daarachter is trouwens ook nog niet uitgesloten, want Vollering en Reusser en co. rijden op 25 seconden van Kim LeCour, maar LeCour nu dus met een paar meter op de rest, maar dat lijkt weer dicht te gaan. Nog 3 kilometer dus.
0: Rijn, gaan we nog even kijken hoe het op de weg is.
14: 100 kilometer file in totaal. Verreweg de meeste vertragingen op de A12 richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein woedt een bermbrand. Daarom is de rechterrijstrook dicht. De vertraging 40 minuten. En omrijden kan het best over de N11 en de A4.
0: Zangeres en Idols jurylid Journey Kaagman is overleden. Dat heeft haar voormalige band bekendgemaakt. Ze was al geruime tijd ziek. Ze had de ziekte van Parkinson. Ze is 79 jaar geworden. Journalist Tim Treffers, goedemiddag.
5: Hi, goedemiddag.
0: Jij hebt het boek Polder Power, Vrouwen in de Nederpop geschreven. Onder andere dus ook over Journey Kaagman. Maar ik begreep ook dat jij als jonge jongen al vroeg door haar was geraakt.
5: Ja, dat staat ook in mijn voorwoord. Ik was denk ik 11 of 12. En toen hing Journey in haar blauwe pakje, haar bekende metallic pakje uit Weekend, boven mijn bed.
0: Ja,
5: en
0: dat was Weekend, een van hun grootste hits.
5: Ja.
0: Maar ook vanwege dat pak dus.
5: Zij zat toen in Idols. Ik ben namelijk 37, dus ik heb dat nog niet meegemaakt. Maar dat was dus alles behalve hip dat ik haar boven mijn bed had halen.
0: Oh ja, ik dacht inderdaad toen jij dit zei dat je bent vast een stuk ouder. Maar dat is dus helemaal niet zo. Maar je bent alsnog door haar geraakt eigenlijk.
5: Ja, zeker. Dat komt omdat ik haar muziek gewoon fantastisch vond. En haar als vrouw ook.
0: Ja, want ze was dus inderdaad, ze was zangeres, maar ook echt wel een beetje een sekssymbool.
5: Ja, zij was eigenlijk samen met Mariska Veres in die tijd het gezicht van de eerste lichting rockzangeressen in Nederland. Dus de powervrouwen voor een band in strak leren pakjes met heel veel oogschaduw. Ja, ze waren pioniers eigenlijk samen.
0: Ja, zij heeft een hele lange carrière gehad in de muziek. Wat heeft zij betekend voor de Nederlandse popmuziek?
5: Nou, los van haar successen met Earth to Fire. Hè, toen Earth to Fire in 83 uit elkaar ging, toen is zij eigenlijk voor alle Nederlandse popmuzikanten gaan opkomen.

0: Eerst met de BV Pop, later werd ze directeur van Konamis, Buma Cultuur. En natuurlijk als jurylid in Idols. Ze heeft heel erg gevochten voor de rechten van Nederlandse muzikanten, die vaak het zakelijke deel eigenlijk heel erg slecht in de smiezen hadden. Mede door haar ervaring met haar eigen bandje natuurlijk.
1: Ja. Dus zij heeft die ervaring ingezet om later dat werk te gaan doen?
0: Ja.
1: En toch zullen heel veel mensen haar dus ook vooral kennen van Idols.
0: Ja, als ik met mijn vrienden praat, die kennen haar niet als zangeres. Die kennen haar gewoon als het nogal stugge jurylid van Idols.
1: Ze was altijd zo streng, hè?
0: Ze was streng, ze was moeilijk tot lachen te brengen. Eigenlijk nu in retrospectief zou je kunnen zeggen, hè, zij wist toen denk ik al dat ze Parkinson had en het publiek nog niet. En dat is eigenlijk in retrospectief vrij wrang. Maar ze had al heel snel een stempel in die tijd natuurlijk, in Idols.
1: Ja. Hoe ga je haar herinneren?
0: Als een fantastisch, stoere vrouw met heel veel talent en een heel erg gemotiveerd, ambitieus. Ja.
1: Dankjewel, journalist Tim Treffers, voor jouw herinneringen aan Journey Kaagman, die dus op 79-jarige leeftijd is overleden. En dan gaan we gauw naar Gabriel, want er is gefinished, hè?
2: Kim Lecour is net als eerste over de streep gekomen in Tournon-sur-Rhône. Het was een hele spannende eindsprint tegen Puk Pietersen, die aan de linkerkant probeerde de vrouw uit Mauritius nog te passeren. Maar Lecour, ja, die heeft natuurlijk dit wel in zich. Die heeft vaker in zo'n klein groepje gewonnen vanuit de sprint. En dat deed ze nu dus ook weer. Kim Lecour, hele goede sprint gereden en zo zonde voor Puk Pietersen, die dus net naast de hoofdprijs grijpt. Puk Pietersen kwam hier voor een ritzegen, heeft natuurlijk nu die bolletjestrui stevig om haar schouders. Maar ja, weet je, dit is toch wel een gemiste kans voor Pietersen, al helemaal omdat Lecour dus helemaal niet in die kopgroep zat. Ze is later naar dat groepje toegereden waar Pietersen al in zat. Is toch zonde voor Puk Pietersen en Kim Lecour die stort ter aarde. Keihard lachend, dit is een geweldige prestatie natuurlijk voor Lecour, die vorig jaar ook al een rit won en toen 4 dagen in het geel reed. Tot nu toe bracht de Tour voor haar niet wat ze ervan gehoopt had. Maar nu heeft ze haar handen op haar helm, slaat ze weer even op haar benen, omhelst ze haar entourage, huilt ze zelfs. Ach, Kim Lecour, u hoort het ook in de verte misschien een beetje voorbij komen. Kim Lecour, prachtige zegen. Hier zien we het nog eens in de herhaling. Pietersen komt vanaf 3e positie, gaat Célia Géry dan al voorbij. En Lecour die heeft dan nog een versnelling in de benen. Zet nog een keer aan en dan strandt Pietersen. Ze komt tot op een half wiel achterstand en dan wordt het gat weer iets groter. Lecour dus 1 en dan komt volgens mij Kerbaol zelfs Pietersen nog net voorbij voor de 2e plaats en dan lijkt Pietersen dus 3e te worden, maar dat is onder voorbehoud. Lecour in ieder geval 1 en een podiumplek voor Puk Pietersen, net als voor Cedrine Kerbaol. Daarachter in de groep der favorieten komen ze allemaal gezusterlijk over de streep. Demi Vollering, Marlen Reusser en co. Zij verliezen allemaal dus geen tijd op elkaar. Wel een klein beetje tijd winst dus voor Elisa Longo-Borghini en Cedrine Kerbaol, maar niet zoveel dat ze weer helemaal terugkomen naar de top van het klassement. Lecour, met een oerkreet kwam ze over de streep en daarna stortte ze op het asfalt en omhelsten ze haar hele entourage. Zij wint de etappe. Puk Pietersen en Cedrine Kerbaol worden 2e en 3e. En ik zie hier dat Kerbaol dus net 2e is geworden en Puk Pietersen 3e. Dat is dus de volledige top 3. De winst voor Kim Lecour.
1: Dankjewel, Gabriel. We hadden het net over het overlijden van Journey Kaagman. Ja, dan kunnen we natuurlijk niet anders dan nog eventjes een plaatje van haar draaien. Dit is Earth and Fire met Memories.

0: Memories, Earth and Fire.
1: Vanavond
0: is in Amsterdam op het Museumplein de Wedding Party XXL. Dat is ter ere van het 25-jarig huwelijk voor iedereen. Ook kan in een huwelijkskapel symbolisch met elkaar worden getrouwd, is allemaal onderdeel van de World Pride. Ajax en Twente spelen vanavond in de voorronde van de Conference League. Ajax speelt thuis tegen de Ierse club Shelbourne. Geen bekende club. En dus zou het volgens commentator Anne de Jong niet per se een heel lastige avond moeten worden voor de Amsterdammers.
2: Als ik een voetballer was geweest, dan had ik nu gezegd dat er absoluut geen sprake moet zijn van onderschatting. En dat er geen kleine clubs meer zijn in het Europese voetbal. Maar ja, ik ben geen voetballer, of althans geen goede voetballer. En dus zeg ik, natuurlijk moet Ajax dit gewoon winnen. De laatste aankopen van Shelbourne, de tegenstander van vandaag, zijn van Notts County en Kilmarnock. Terwijl Ajax net een keeper heeft gehaald van Barcelona. En Julian Brandt kwam dan weer van Dortmund, die gewoon allebei in de Champions League spelen. Het verschil moet heel groot zijn. Op papier is dat het in ieder geval wel. En we gaan dus zien of dat op het veld straks in de eigen Johan Cruijff Arena ook zo is.
0: En die andere wedstrijd die gaat tussen FC Twente en Dutch 1904 uit Slowakije. En Philip Koken is voor die wedstrijd onderweg naar Enschede. Philip, ja, FC Twente verslikte zich vorige week in de voorronde van de Europa League nog in Ferencváros. Wat denk je van vanavond? Maken ze nu meer kans?
3: Ja, vanzelfsprekend maken ze meer kans. Ja, dat chagrijn van Ferencváros, dat is er nog altijd wel. En ja, je voelt ook wel dat die trainer John van den Brom, dat hij toch een beetje bevreesd is. Ja, dat het nu weer een beetje stroef gaat lopen. Maar ja, het zou geen probleem moeten zijn. Het is de nummer 2 van Slowakije. Een club waar hij voorheen zelf ook nog nooit van had gehoord. Ja, het is de club van een Hongaarse minderheid in Slowakije. Maar ja, Twente heeft zoveel kwaliteit. Het zou geen probleem mogen zijn.
0: Op wie ga je letten vanavond?
3: Ja, toch wel voornamelijk op Wout Weghorst, of hij zich eindelijk kan ontpoppen. Hij doet wel mee tot nu toe bij Twente, maar ja, misschien dat het nog een beetje nazweeën zijn van het WK. Maar we zien nog niet echt wat hij kan bij Twente. Ja, weet je dat bij Weghorst maar nooit. Hij wacht vaak wel op de beslissende momenten om het te doen. En vanavond is zo'n beslissend moment.
0: Ja, en wie weet gaat hij het dus laten zien. Je gaat het allemaal voor ons volgen, net als dat Anne dat gaat doen bij Ajax tegen Sherbon. Dankjewel, Philip. Beide wedstrijden beginnen om 8:00 vanavond en zijn uiteraard te volgen hier op NPO Radio 1. En dit was dan het NOS Radio 1-journaal voor vandaag. Morgenochtend om 6:00, dan zit Astrid hier weer klaar voor een nieuwe editie. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS-journaal met Sid. Heel fijne avond.

0: Radio 1.
1: Vanavond speelt Triviant zich af in hoger sferen.
2: Zondag op de perstribune van Max. De terugkeer van de tv-quiz Triviant. Met als presentator Annico van Zanten. Van Opsporing Verzocht.
3: Voor iedereen die het ooit heeft meegemaakt, een inbraak hakt erin.
2: En Arno Vermeulen.
4: Het is een doelpunt. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
2: Chef voetbal van de NOS. Over zijn afscheid bij de NOS. Zondag om 12 uur op de perstribune van Max. Jurgen van den Berg. In gesprek met Annico van Zanten en Arno Vermeulen.
0: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: NPO Radio 1. 6 uur.
8: Margje fixen.
9: Dit is de dag waarop minister Karremans zegt nieuwe verkeersmaatregelen te nemen op de snelwegen A1 en A12 bij de grens met Duitsland. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal ongelukken fors is toegenomen sinds de Duitsers de grenzen controleren. De Duitsers zijn niet van plan te stoppen. Nederlandse burgemeesters hekelen de gevaarlijke Duitse symboolpolitiek. Dat zometeen, maar eerst het NOS Journaal. Met Sit van der Linde.
10: Er komt geen compensatie voor bedrijven die last hebben van de lage waterstand, dat zegt minister Karremans. De waterstanden leiden tot problemen voor vrachtschepen, maar ook voor tuinders en boeren. Die krijgen dus geen financiële steun, zegt de minister.
11: We kijken natuurlijk zo goed mogelijk hoe we kunnen helpen. Maar er is nu geen sprake van dat wij nu massaal gaan compenseren of de portemonnee trekken. Dat geld hebben we ook helemaal niet. Onze inzet is nu gericht op ervoor te zorgen dat de impact van dit watertekort, wat er is, waar we ook verder niks aan kunnen doen, maar waar we wel mee te maken hebben om dat zoveel mogelijk te minimaliseren.
10: De minister ging vandaag zelf kijken naar de lage waterstanden. Het lage water leidt tot problemen voor boeren, tuinders en vrachtschepen. Maar volgens verslaggever Noeska van der Meijden wil Karremans pas compenseren als er sprake is van een ramp.
12: Bijvoorbeeld zoals we dat in Limburg hebben bij die overstromingen. Ja, dat is nu nog niet het geval. En deels is dit dus ook ondernemingsrisico. Maar, zegt hij, het kabinet en alle lokale waterschappen zetten zich wel maximaal in om het water zo goed mogelijk te verdelen, ja, en de schade zoveel mogelijk te beperken.
10: Zangeres Journey Kaagman is overleden, dat meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend.

0: Van 2002 tot 2008 was Kaagman jurylid van tv-talentenjacht Idols. Ze was voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van de stichting Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Ze was 79 jaar. In de duinen bij Ouddorp in Zuid-Holland woedt een grote natuurbrand. Verslaggever Simone Tukker is daar. Simone, het was lang onduidelijk hoe groot die brand precies is. Wat weten we inmiddels?
1: Ja, ik sta nu bij de commandopost van de brandweer en ik heb ook gevraagd wat is op dit moment de situatie. De situatie is dat de brand, zo lijkt het, onder controle is en dat komt omdat ze hier flink hebben opgeschaald, meteen stoplijnen hebben aangelegd, waardoor de brand eigenlijk in een specifiek gebied is gebleven. Hoe groot is nog een beetje onduidelijk, maar de situatie is nu dat ze echt gericht uit gaan blussen. Dat is het doel. Toen ik hier naartoe kwam, ben ik wel een kilometer brandslangen tegemoet gereden. Dus ze zijn hier wel heel hard aan het werk geweest. De hele middag al. De paniek was natuurlijk best wel groot toen er in één keer grote rookwolken uit die duinen tevoorschijn kwamen hier.
0: Ja, want wat is het voor een gebied waar de natuurbrand is?
1: Ja, dit is echt een toeristisch gebied. Geen grote massatoerisme, maar wel prachtige duinen. Kleine dorpjes in de omgeving. Campings ook, maar geluk bij een ongeluk. De plek waar de brand is uitgebroken, daar waren geen campings van in de buurt. Dus ik heb hier een paar mensen gesproken die lekker een wandeling aan het maken waren over het strand. Die werden wel door de brandweer en de politie op een gegeven moment tegengehouden, teruggestuurd. Die konden ook niet meteen bij hun auto. Toch wel een beetje schrikken, omdat veel mensen natuurlijk ook in het geheugen hebben wat er gisteren nog en eergisteren nog in Limburg is gebeurd. Ik was daar toevallig zelf ook bij. En daar doet dit ook wel aan denken. Flink opgeschaald dus door de brandweerhulp. Ook uit Rotterdam, uit de Haaglanden. Alles om te voorkomen dat die brand zich verder verspreidt. En het lijkt er dus op dat dat succesvol is geweest.
0: Ja, en het gebied ligt eigenlijk best wel in de buurt van zeewater. Heeft de brandweer daar iets aan?
1: Ja, je zou denken van wel, dan kan je toch prima die zee gebruiken om te blussen. Maar zo simpel is het dan ook weer niet. Ik vroeg even aan een brandweerman waarom ze zo'n kilometerslange brandvang moeten aanleggen en niet gewoon hier het zeewater kunnen gebruiken. Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen. Ja, en dan heb je eigenlijk weer een heel ander probleem gecreëerd. En ja, we zitten hier op Goeree Overflakkee, dus er is ook genoeg zoet water in de buurt. Daarom dat de brandweer ervoor koos om die brandslang aan te leggen en om uit die plekken het water te halen.
0: U hoorde verslaggever Simone Tukker over een grote natuurbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan een pand in de stad een spandoek met de bedreiging erop. Burgemeester De Pla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij het spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. Een man van 55 uit Stadskanaal is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk, omdat hij een meisje zou hebben verkracht en 2 kinderen zou hebben aangerand. De man is zwak begaafd en bood zichzelf aan als kinderoppas in de buurt. Een vader van een van de meisjes deed vorig jaar aangifte van misbruik. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaan-oever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. Het OM verdenkt hem van zogenoemd roekeloze doodslag, gewapende huisvredebreuk en vernieling. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Een manager van de NPO is op non-actief gezet omdat hij een dickpic zou hebben verstuurd in een groepsapp met collega's. Het gaat om Menno de Boer. De afgelopen 4 jaar was hij zendermanager van NPO 3FM en sinds april is hij contentmanager bij de publieke omroep. De NPO zegt dit soort meldingen zeer serieus te nemen en heeft een extern bureau ingeschakeld om de meldingen te onderzoeken. De huisarts uit Roon, die gisteren op non-actief werd gesteld, kampt al jaren met een alcoholverslaving. De vrouw was meerdere keren onder invloed op haar werk. Over de huisarts kwamen sinds 2023 meerdere meldingen binnen bij de inspectie. De vrouw was afgelopen jaren onder behandeling bij een GGZ-instelling, maar dat leidde niet tot verbeteringen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Bij één controle bleek de huisarts 3,3 promiel alcohol in haar bloed te hebben. Dat staat gelijk aan ongeveer 15 tot 20 glazen alcohol. Bij een andere controle werden op de praktijk ook meerdere bijna lege wijnflessen en blikken bier gevonden. Het dieptepunt volgde begin vorige maand. Die dag zou de huisarts euthanasie uitvoeren bij een patiënt, maar ze meldde zich ziek. Later werd ze door haar assistent met een fles wijn op de achterbank van haar auto gevonden. Er was geen waarnemer geregeld en de euthanasie kon daardoor dus ook niet doorgaan.
0: De vrouw is eigenaar van de huisartsenpraktijk. Omdat er een vervanger is, blijft de praktijk met zo'n 4000 patiënten voorlopig open. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Puk Pietersen eindigde als derde. Commentator Gabriel Melging, we hoorden jou de hele middag. Wat was het voor een etappe?
3: Het was een mooie overgangsetappe dwars door de Ardèche. Echt een etappe vol prachtige vergezichtjes. En uiteindelijk reed er een kopgroep van 6 weg. Met daarbij Puk Pietersen, die ook voor haar bolletjesklassement, haar bergtrui, hele goede zaken deed. En daarbij zat ook bijvoorbeeld Elisa Longoborghini, Italiaanse klassementsrenster. Maar die 6 kregen geen perfecte samenwerking, omdat er ook ploeggenoten bij zaten van gele truidrager Reusser en van Europees kampioen Demi Vollering. Daardoor bleef het gat constant klein met het peloton. En in de finale reden er nog 2 vrouwen vanuit het peloton naar die kopgroep toe. Rianne Marcus en Kim Lecour. En Marcus die probeerde toen ze eenmaal was aangesloten die kopgroep nog te verrassen door nog weg te rijden. Maar ze werd teruggepakt door eerst Longoborghini en daarna Lecour. En in de sprint won de vrouw uit Mauritius Kim Lecour. En dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen. Voor het klassement verandert er weinig. Marlen Reusser behoudt de gele trui voor Vollering en Nivia Doma. Longoborghini stijgt van plek 6 naar plek 4.
0: Het is bijna 6:09. U krijgt het weer nog. In het hele land flink wat zon, af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkele bui. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog, dan ook maximaal 25 graden. De dagen daarna loopt de temperatuur weer op.
4: Rijn Baartmans, hoe is het op de weg?
5: Nou, de grootste drukte ligt alweer achter ons. Een paar bijzonderheden nog. Een wegafsluiting, de A2 Maastricht richting Eindhoven. Die is dicht tussen Kelpen-Oler en Nederweert. Dat komt door een eerdere autobrand. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Naar verwachting blijft de weg nog dicht tot 7 uur vanavond. Langs de A12 Utrecht-Den Haag is een hevige bermbrand uitgebroken. Vanwege de brand zijn bij knooppunt Prins Klausplein meerdere verbindingswegen dicht. De rechterrijstrook is ook dicht tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. Omrijden kan het best via de N11 en de A4. De vertraging is opgelopen tot 40 minuten. Door werkzaamheden op de A1 is er ook meer verkeer onderweg op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenen is het daarom een kwartier file rijden.
6: NPO Radio 1. EO.
4: Is de dag. Marje Fixen. Een hele goede avond. Piepen de remmen, rode kruisen die genegeerd worden en kopstaartbotsingen. De controles aan de grens bij Duitsland hebben een keerzijde. Uit cijfers blijkt dat het zorgt voor een forse toename aan verkeersongelukken.
7: Een 66-jarige man uit Doornspijk is gistermiddag om het leven gekomen bij een kettingbotsing op de A12 bij Babberich. 7 voertuigen waren bij de botsing betrokken.
8: Er gebeuren regelmatig ongelukken op de snelweg richting de grens. En dat komt allemaal door filevorming. En die files die zijn het gevolg van de Duitse grenscontroles.
4: De gemeentes aan de grens met Duitsland zien het dus op de weg onveiliger worden, terwijl de Duitsers de grenscontroles juist gaan verlengen. Verkeersminister Vincent Karremans heeft vanmiddag laten weten steviger in te willen grijpen met nieuwe maatregelen. Wat zijn die maatregelen en is het genoeg?
9: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
4: En dat ga ik vragen aan Aad van Orden, loco-burgemeester van de gemeente Zevenaar. Sander Smit, europarlementariër voor de BBB, asieladvocaat Lieneke Blijdorp en verkeersdeskundige John van Wessel. Hartelijk welkom allemaal. Meneer van Orden, wat ziet u allemaal gebeuren bij u aan de grens?
10: Nou, wij zien heel veel dingen gebeuren. De laatste jaar, zeg maar. Sinds de invoering van de grenscontroles door onze oosterburen. De meest heftige daarvan zijn natuurlijk de ongelukken die we afgelopen periode meegemaakt hebben. Zelfs met dodelijke afloop. Dat is het zwaarste. Maar daarnaast betekent het ook voor onze inwoners en de bedrijven in de regio dat er op sommige momenten een soort verkeersinfarct aan het ontstaan is bij kleinere grensovergangen in de dorpen, et cetera, et cetera.
4: Ja.
10: Dus daar zitten voor onze regio heel veel effecten aan.
4: Ja. Meneer Van Wessel, als verkeersdeskundige bent u daar geweest, ook bij die grote overgangen. Wat zag u?
11: Klopt, nou, wat ik zag was een beetje kleine file. Het was niet zo'n hele grote file. Mm. Maar wat mij opviel is dat er toch wel aanzienlijk veel mensen de Rode Kruis negeren, maar ook de snelheid niet aanpast.
4: Ah, dus u ziet vooral weggebruikers die niet helemaal om kunnen gaan met deze situatie?
11: Ja, exact. Ja.
4: En verkeersminister Vincent Karmans, die is op de hoogte gebracht van de situatie, wil ingrijpen. Die zegt, meer waarschuwingsborden ga ik plaatsen. Het aanpassen van de beleiding op snelwegen als de A1 en de A12. Burgemeester Van Orde, bent u blij met dat soort maatregelen van de minister?
10: Nou, ervan uitgaande dat die effectief zijn, ben ik daar uiteraard blij mee. Want er zal in ieder geval iets moeten gebeuren.
4: Hmm.
10: Of het voldoende is, weet ik niet. Kan ik op dit moment niet goed beoordelen.
4: Wat denkt u, meneer Van Wessel, als verkeersdeskundige? Gaat dat helpen? Want u zegt, ja, die Rode Kruisen worden genegeerd.
11: Het zal zeker een waarschuwing zijn voor de weggebruiker dat er iets aan gaat komen waardoor die moet anticiperen. Maar we moeten de aanleiding niet verwarren met de oorzaak. Kijk, die grenscontrole is natuurlijk de aanleiding van het ontstaan van die file. Maar de echte oorzaak van de aanrijdingen vind ik nog steeds de menselijke factor.
4: Ja, dus u zegt... Dan vraag ik me wel af, hoe ga je dat veranderen dan? Is wat Karmans nu wil doen genoeg op dat gebied?
11: Het is niet genoeg. Het wordt pas genoeg als de mensen echt gaan beseffen dat ze bijvoorbeeld te dicht op de voorganger rijden, te hard rijden, de omstandigheden en vooral de afleiding in de auto. Dat daar ligt de voornamelijke oorzaak. Okay.
4: Ik ga naar mevrouw Blijdorp even. U bent asieladvocaat. Wat vindt u eigenlijk van die grenscontroles?
12: Ja, ik vind het waanzin. Het is typisch een actie die vanuit de politiek wordt opgevoerd. We hebben in Nederland ook die discussie gehad.
10: Sommige momenten een soort verkeersinfarct aan het ontstaan is bij kleinere grensovergangen in de dorpen, et cetera, et cetera.
4: Ja.
10: Dus daar zitten voor onze regio heel veel effecten aan.
4: Ja. Meneer Van Wessel, als verkeersdeskundige bent u daar geweest, ook bij die grote overgangen. Wat zag u?
11: Klopt, nou, wat ik zag was een beetje kleine file. Het was niet zo'n hele grote file. Mm. Maar wat mij opviel is dat er toch wel aanzienlijk veel mensen de Rode Kruis negeren, maar ook de snelheid niet aanpast.
4: Ah, dus u ziet vooral weggebruikers die niet helemaal om kunnen gaan met deze situatie?
11: Ja, exact. Ja.
4: En verkeersminister Vincent Karmans, die is op de hoogte gebracht van de situatie, wil ingrijpen. Die zegt, meer waarschuwingsborden ga ik plaatsen. Het aanpassen van de beleiding op snelwegen als de A1 en de A12. Burgemeester Van Orde, bent u blij met dat soort maatregelen van de minister?
10: Nou, ervan uitgaande dat die effectief zijn, ben ik daar uiteraard blij mee. Want er zal in ieder geval iets moeten gebeuren.
4: Hmm.
10: Of het voldoende is, weet ik niet. Kan ik op dit moment niet goed beoordelen.
4: Wat denkt u, meneer Van Wessel, als verkeersdeskundige? Gaat dat helpen? Want u zegt, ja, die Rode Kruisen worden genegeerd.
11: Het zal zeker een waarschuwing zijn voor de weggebruiker dat er iets aan gaat komen waardoor die moet anticiperen. Maar we moeten de aanleiding niet verwarren met de oorzaak. Kijk, die grenscontrole is natuurlijk de aanleiding van het ontstaan van die file. Maar de echte oorzaak van de aanrijdingen vind ik nog steeds de menselijke factor.
4: Ja, dus u zegt... Dan vraag ik me wel af, hoe ga je dat veranderen dan? Is wat Karmans nu wil doen genoeg op dat gebied?
11: Het is niet genoeg. Het wordt pas genoeg als de mensen echt gaan beseffen dat ze bijvoorbeeld te dicht op de voorganger rijden, te hard rijden, de omstandigheden en vooral de afleiding in de auto. Dat daar ligt de voornamelijke oorzaak. Okay.
4: Ik ga naar mevrouw Blijdorp even. U bent asieladvocaat. Wat vindt u eigenlijk van die grenscontroles?
12: Ja, ik vind het waanzin. Het is typisch een actie die vanuit de politiek wordt opgevoerd. We hebben in Nederland ook die discussie gehad. Het idee is dan dat je daarmee instroom tegenhoudt of belemmert.

0: waarschuwingsborden ga ik plaatsen. Het aanpassen van de beleiding op snelwegen als de A1 en de A12. Burgemeester van de Orde, bent u blij met dat soort maatregelen van de minister?
1: Nou, ervan uitgaande dat die effectief zijn, ben ik daar uiteraard blij mee. Want er zal in ieder geval iets moeten gebeuren. Of het voldoende is, weet ik niet. Kan ik op dit moment niet goed beoordelen.
0: Wat denkt u, meneer Van Wessel, als verkeersdeskundige? Gaat dat helpen? Want u zegt, ja, die rode kruisen worden genegeerd.
2: Het zal zeker een waarschuwing zijn voor de weggebruiker dat er iets aan gaat komen waardoor die moet anticiperen. Maar we moeten de aanleiding niet verwarren met de oorzaak. Kijk, die grenscontrole is natuurlijk de aanleiding van het ontstaan van die file. Maar de echte oorzaak van de aanrijdingen vind ik nog steeds de menselijke factor.
0: Ja, dus u zegt... Dan vraag ik me wel af, hoe ga je dat veranderen dan? Is wat Karremans nu wil doen genoeg op dat gebied?
2: Het is niet genoeg. Het wordt pas genoeg als de mensen echt gaan beseffen dat ze bijvoorbeeld te dicht op de voorganger rijden, te hard rijden, de omstandigheden en vooral de afleiding in de auto. Dat daar ligt de voornamelijke oorzaak. Okay.
0: Ik ga naar mevrouw Blijdorp even. U bent asieladvocaat. Wat vindt u eigenlijk van die grenscontroles?
3: Ja, ik vind het waanzin. Het is typisch een actie die vanuit de politiek wordt opgevoerd. We hebben in Nederland ook die discussie gehad. Het idee is dan dat je daarmee instroom tegenhoudt of belemmert. Terwijl we weten dat op het moment dat je een grens hebt, zoals wij die hebben met België of met Duitsland, zijn er honderden plekjes waar je gewoon door de dorpen, door de bossen, de grens over kunt gaan. Dus die mensen hou je niet tegen. En vervolgens zijn er dus heel veel punten van overlast. En het is leuk, die menselijke factor. Maar ja, als ik daar gewoon sta, doodstil te staan, en iemand achter mij met zijn vrachtwagen let niet op, dan heb ik daar niet zoveel aan.
0: Ja. Meneer Smit, Europarlementariër voor de BBB. Wat vindt u ervan als u dit zo hoort?
4: Ja, ik heb heel veel begrip voor de Duitse overweging. Maar het is natuurlijk een drama. De ongevallen die we de laatste periode, met name de laatste maanden, de dodelijke ongelukken die we in die periode hebben gezien. Ik ben blij dat de minister nu in gesprek treedt met Berlijn, maar ook handelt. Want er is aan de Nederlandse zijde ook te veel gefocust, ook wat mij betreft, zoals de D66-wethouder van Zevenaar net weer zei, op die grenscontroles en hoe gaan we die stoppen. Nou, Duitsland heeft het recht onder de Schengencode om voor de openbare veiligheid die grenscontroles in te stellen. Ze zijn ook aantoonbaar. Hè? De afgelopen week ook weer in Ceuta blijken ook weer veroordeelde jihadisten opnieuw te zijn binnengereisd in de Europese Unie. Hè? Dus dat is een reëel gevaar. Ik denk dat we slimmer moeten gaan controleren om die knelpunten in die filevorming tegen te gaan. Maar ook met name moet Nederland en de Nederlandse zijde verkeersmaatregelen nemen. Er moet beter worden gecontroleerd. En ik had liever dat de grensgemeente, ik ben zelf inwoner van de grensregio, meer in gesprek zou gaan, meer aandringen op verkeersmaatregelen in plaats van het stoppen van die grenscontroles. Ja, ik snap dat iemand van D66 daar misschien tegen is.
0: Nee, maar even
4: het recht toe.
0: Een praktisch punt, want u zegt, ja, dat is goed, die controles, en zeker gezien mensen die daar overheen willen. Maar het punt is juist, dat hoor ik mevrouw Blijdorp zeggen, mensen die dat willen gaan toch wel de grens over, maar dan op plekken waar niet deze controles zijn.
4: U heeft mij en mevrouw Blijdorp vorig jaar ook gehad. En inmiddels hebben we de cijfers in Duitsland zijn de asielaanvragen ten opzichte van 2024 gedaald met 67%.
0: Ja, maar dat is ook omdat de aanvragen bij de Europese Unie... Ja, maar er zijn ook de aanvragen voor de Europese Unie minder geworden. Dus
4: Duitsland ontmoedigt het. Ik denk dat ook slimmere controles kunnen zijn. Daar ben ik mee eens. Ja. Maar het feit dat er grenscontroles nodig zijn en dat er een bedreiging is van die ongecontroleerde instroom. Want daar gaat het om. Hè. Daar hebben we het met elkaar te weinig over. Mevrouw Blijdorp ook. We moeten die buitengrenzen versterken. Ja. Daar de illegale instroom voorkomen. En ik heb zelf, ik ben inwoner van de grensregio zelf. En ik zie daar ook te vaak ook... Ik heb busjes met allerlei mensen, nou ja, ik denk uit ver afgelegen windstreken dat mensen in zien stappen en richting Duitsland rijden.
0: Maar
4: en
0: die
4: dat
0: gaan
4: is gewoon
0: dus,
4: een beweging.
0: Ja. Maar die gaan dus die overgangen over waar niet gecontroleerd wordt. Zegt u dan moet je daar ook gaan controleren?
4: Ja, ik vind dat er iets slimmer moet worden gecontroleerd, meer georganiseerd. Ik passeer elke maand 5 of 6 keer de Duitse grens, als het niet vaker is. Dus het kan echt wat beter. Maar aan de Nederlandse zijde had al veel eerder, dan waren veel verkeersdoden voorkomen, als wij de wethouders, et cetera, minder politieke spel tegen die grenscontroles hadden gespeeld, maar meer op die verkeersmaatregelen hadden aangedrongen. Ik ben blij met minister Karremans die handelt, maar het is wel rijkelijk laat.
0: Ja, rijkelijk laat. Ik wil even naar meneer Van Orde, lokale burgemeester. Wat denkt u als u dit zo hoort?
1: Nou ja, even los van...

0: van de hele discussie, de instroom en wel of geen, ja, geen grenscontroles.
1: U zit ermee, uiteindelijk.
0: De kern van de zaak is voor mij dat als je kijkt hoe Duitsland het op dit moment georganiseerd heeft, dan is dat denk ik een manier die in de 60e jaren nog heel goed passend was, maar die gewoon niet meer bij deze tijd past.
1: Want?
0: Je zal dat op een veel slimmere, intelligentere manier moeten doen dan simpelweg een slagboom over de weg heen zetten en auto's één voor één doorlaten.
1: Ah.
0: Dus ik wil niet in de discussie treden van wel of geen grenscontrole. Dat moet Den Haag en Berlijn maar bepalen. Maar het gaat mij om de manier waarop het op dit moment gebeurt, die eigenlijk niet meer past bij het huidige verkeersaanbod.
1: Nee, het huidige verkeersaanbod. Maar wat, dan ben ik wel benieuwd, hoe ziet u het dan voor zich? Wat past dan wel bij deze tijd?
0: Nou ja, ik ben geen verkeerskundige, maar ik kan me voorstellen dat je als je veel meer met vliegende controles of wat dan ook werkt, dat wellicht veel effectiever is dan op deze manier. Hè. U werd zelf ook net ook al aangegeven, de Nederlands-Duitse grens is wat dat betreft gewoon een gatenkaars. En er wordt op één plek, op de A12, wordt gecontroleerd en er zijn 10, 12 andere grensovergangen in onze gemeente waar je gewoon vrijelijk kan passeren, staat helemaal niemand. Dus het is ook niet effectief.
1: Nee, meneer Van Wessel, u kijkt natuurlijk gewoon naar die weggebruikers. En u zegt, ja, als die nou eens anders gingen doen. Maar ik hoorde inderdaad Lienke Blijdorp al zeggen, ja, daar heb ik niet zoveel aan als ik daar dan sta. En inderdaad, die andere weggebruiker, die rijdt bovenop mij. Ik begreep dat u zelf vrachtwagenchauffeur bent geweest. Veroorzaken zij vaker ongelukken?
2: Nee, daar ben ik het niet mee eens. De vrachtwagenchauffeur die let veel meer op dan de autobestuurder.
1: Ah.
2: Zeker omdat hij een veel meer grotere verantwoordelijkheid heeft. Ik ben van mening dat die, kijk, ik ga me niet merken in die grenscontroles of die wenselijk zijn. Dat is een politieke en bestuurlijke discussie. Maar ik wil wel even benadrukken dat de ministerie gelukkig heeft gekozen voor permanente bebording. Mm. En die helpt de situatie zeker voorspelbaarder te maken, maar het lost het onderliggende probleem niet op van onoplettendheid. Een bord voorkomt geen botsing, dat doet alleen de oplettende bestuurder.
1: Maar toch vind ik het dan opvallend dat het dus daar bij die grenzen misgaat. Er zijn toch heel veel verkeerssituaties in land, ontstaat maar zo'n file, of je moet ergens stoppen, of er zijn wegwerkzaamheden. Waarom gebeurt dit nou daar?
2: Ja, dat is echt een punt die goed bekeken moet worden, want de grenscontrole is eigenlijk maar een omstandigheid. Files ontstaan door talloze redenen, werkzaamheden, openstaande brug, spitstroom, grenscontrole. Waarom gebeurt dat juist op die punt? Ik ben er geweest. Het hoeft helemaal geen probleem te zijn, maar het zijn juist de mensen die denken van ja, maar ik moet en ik zal sneller door die file heen komen. Maar dat gaat gewoon niet, je moet je aanpassen.
1: Ja. En meneer Smit, Europarlementariër voor de BBB, snapt u wel die frustratie van lokale burgemeester Van Orde?
3: Ja, absoluut. En ik ben zelf, zoals ik zeg, een inwoner van de grensregio. Ja. Met de Duitse grens, dus ik heb er veel ervaring mee. Maar uiteindelijk moeten we niet doen alsof die grenscontrole het probleem is. De ongecontroleerde instroom is uiteindelijk het probleem. Daarop reageert Duitsland voor de openbare veiligheid. En ik denk met name dat minister Karremans nu ook echt, want deze grenscontroles blijven permanent aanwezig of toch langdurig, zolang die buitengrenzen van de EU niet op orde zijn. En we moeten ons dus ook instellen op verkeersmaatregelen, zoals de verkeersexpert, de heer Van Wessel, zegt. Het is van belang dat we daar toch misschien ook meer, dat die bestuurder wakker wordt voordat hij de grens en die files van die controles nadert. Dus ik denk dat daar een bord misschien ontoereikend is. Misschien moet je daar toch ook meer mensen wakker schudden met misschien een bepaalde reliefstroken, et cetera. Ik ben geen verkeersdeskundige. Dat wil ik ook aan de minister Karremans laten. Maar het is wel goed dat er gereageerd wordt. Maar deze dodelijke ongelukken hadden we moeten voorkomen. En ik heb ook het idee, ik hoop dat de heer Van Orde daar ook met me eens is in elk geval, dat in Den Haag de aandacht voor die problemen van de grensregio toch wel beperkt is. En ik wil ook toch wel benadrukken, dit is dus nodig wat Duitsland doet om uiteindelijk ook die Schengen-ruimte te beschermen. Want die wordt op dit moment ondermijnd door ongebreidelde immigratie.
1: Ja, ik hoor dat Lienke Blijndorp wil reageren.
4: Sorry. Ik krijg een enorme flashback naar het gesprek van vorig jaar, waarbij ik merkte dat ook elke vraag in een soort verkiezingsprogramma uitmondt. Wat een beetje jammer is als je het gewoon over iets feitelijks hebt. Ik kom overigens zelf ook uit de grensregio met Duitsland. Ik weet ook hoe gaar die grens is en hoe fantastisch je door de dorpen kan rijden. Kijk, de cijfers, er is geen enkel cijfer wat erop wijst dat dit effect heeft op de instroom. En die daling van de instroom is, zoals u net zelf ook al zei, is te zien in de hele EU en die heeft een aantal mondiale oorzaken. En het is goed dat die daalt. Dat is helemaal niet de issue. Maar laten we nou eens gewoon voor één keer gewoon kijken naar wat er feitelijk opgelost kan worden. En als het zo is dat Duitsland een aanwijzing heeft, dit moet, dan kan je het doen. Maar ga niet mensen opzadelen met ellende.
1: Nee, maar het punt is natuurlijk wel, zoals Sanne Smit zegt, wij hebben daar niks over te zeggen tegen Duitsland. Duitsland mag dat
4: natuurlijk niet helemaal. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Zo werkt dat natuurlijk niet. Je zit met elkaar in een verdrag. Je zit met elkaar in een unie. Dus het is net als wanneer je gewoon als burger, je mag wel een hekje om je tuin zetten, maar niet zodanig dat andere mensen daar continu last van hebben.
1: Ja. Burgemeester Van Orde, heeft u contact met burgemeesters over de grens?
0: Wij hebben met name contact met onze buurgemeente Emmerich.
1: Ja.
0: Die sluiten zich volledig aan bij ons standpunt. Ook zij hebben heel veel overlast in de dorpen van sluipverkeer, wat via allerlei kleine grensovergangen gewoon over en weer het land in rijdt. Dus daar speelt de problematiek hetzelfde als bij ons.
1: Ja. Overigens woont ineens iedereen in de grens aan de grens. Want Luc in de NPO Luister-app zegt, ik woon zelf ook in een grensgemeente. Ik ben ook politiek actief, maar wat meneer Smit zegt is onjuist. Er zijn geen zwaarwegende redenen voor deze grenscontrole om dat langer dan 100 dagen per jaar te hebben. Deze dodelijke slachtoffers zijn het gevolg van symboolpolitiek in Duitsland. Meneer Smit.
3: Ja, dat is een opinie. Duitsland heeft wel het recht. Mevrouw Blijdorp kent ook de Schengen-grenscode. Artikel 25 en 27a uit de wijziging van 2024. Daaruit put Duitsland dat recht. En Duitsland doet dat op deze manier. Vult het op deze manier in voor de openbare veiligheid. En als we kijken naar de migratie, de bestorming van Ceuta door illegale migranten afgelopen week, dan blijkt er weer dat daar jihadisten onder zitten. We hebben in Duitsland aanslagen gehad. Gelukkig, godzijdank, in Nederland niet. Maar het is heel begrijpelijk dat een land naar deze maatregelen grijpt als wij die buitengrens en die migratie, die illegale migratie, niet op orde krijgen.
1: Blijft
3: ook echt
1: punt
3: een appel doen op de lokale overheden om daar ook alert in te zijn in die samenwerking over de grens met de Duitse overheden.
1: Oh.
3: Begrijp elkaar, begrijp die gevoeligheden en werk naar praktische oplossingen. Nou, reliefstroken op de autosnelweg en betere, slimmere controles, ook in de dorpen.
1: Nou, lokale burgemeester Van Orde, u krijgt nog wat opdrachten mee.
0: Ja, nee, ik hoor het en ik begrijp het allemaal, maar nogmaals, ik treed niet in de discussie van wel of geen grenscontroles. Het gaat mij om de manier waarop die op dit moment vormen, die wat mij betreft ook echt symboolpolitiek zijn.
1: Ja, voor u is het dus ook symboolpolitiek.
3: Ja, maar daar zegt u er wel iets over.
1: Dan zegt u er wel iets over.
0: Nee, maar goed, symboolpolitiek in de zin van weinig effectief, met zoveel mogelijkheden om de grens te passeren zonder gecontroleerd te worden, dat het voor mijn gevoel geen enkel wezenlijk nut heeft.
1: Wat als de maatregelen
3: maar
1: van
3: dat kan.
1: Ja? Meneer Smit?
3: Ja, dat kan slimmer. En dat kan slimmer. En ga dan ook in gesprek, in plaats van tegen grenscontrole als zodanig te pleiten, ga dan in gesprek hoe het slimmer kan. Respecteer die Duitse gevoeligheden. En ik vind het echt heel jammer dat bepaalde grensgemeenten heel hoog hebben opgespeeld tegen grenscontrole als zodanig. Ik begrijp het economisch wel. Maar had gewoon in Den Haag eerder aan de bel getrokken wat betreft die verschrikkelijke verkeerssituatie op die autosnelweg. En dat daar eerder in Nederland op had worden gemoeten worden geanticipeerd. Dan hadden we deze verschrikkelijke dodelijke ongevallen kunnen voorkomen.
1: U valt een beetje weg, maar het punt is helder. Burgemeester Van Orde, heeft u op tijd aan de bel getrokken?
0: Ja, we hebben al in een vroegtijdig stadium, nadat we de eerste incidenten op de A12 hadden, al een onder andere met de regiogemeentes een brandbrief richting Rijkswaterstaat en Berlijn gestuurd. En daar hebben we eigenlijk alleen maar procesantwoorden op gekregen. En dat was ook voor mij de reden om met name onze minister aan te spreken. En te zeggen van, ik denk dat het nu tijd is dat u in actie komt.
1: Oké, en wat nou als de maatregelen van minister Karremans niet helpen, lokale burgemeester Van Orde, wat dan?
0: Ja, dan zullen we opnieuw aan de bel gaan trekken. En dan zullen we ons moeten beraden wat dan wel een effectieve maatregel is.
1: Ja, of John van Wessel moet nog langskomen. Heeft u nog aanvullende tips?
2: Nou, verkeersveiligheid is een samenspel tussen de wegbeheerder en de weggebruiker. Kijk, de weggebruiker
1: schept
2: nu de ideale voorwaarden. De weggebruiker moet nu zijn plicht nakomen door de snelheid aan te passen en de afstand te houden.
1: U doet vooral een beroep op ons. Misschien is dat ook wel heel goed. Dank voor dit gesprek. Lokale burgemeester Aad van Orde. Europarlementariër Sander Smit. Asieladvocaat Lieneke Blijdorp. En verkeersdeskundige John van Wessel. Revalidaties na ziekte en operaties zijn vaak complex, kunnen lang duren. Een VR, virtual reality bril, kan een revalidatie helpen, maar deze techniek wordt veel te weinig gebruikt. En daar hebben we het veel te weinig over. Maar gelukkig wel zometeen bij Dit is de Dag, na het NOS Journaal van 6:30.
5: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: NPO Radio 1.
4: Het is 6:30, het NOS Journaal met Jan van den Putten.
5: Aan de westkant van Goeree-Overflakkee is een NL-alert verstuurd. In het duingebied bij Ouddorp woedt een grote brand. Defensie is onderweg met een blushelikopter. Zangeres Journey Kaagman is overleden. Met Earth and Fire scoorde ze in de jaren 70 hits als Ruby is the One, Memories, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Vanaf 2002 zat ze in de jury van talentenjacht Idols. Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79. Een Israëlische kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De kolonist kreeg eerst huisarrest. Justitie wil nu een proces. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar.
4: Staan er nog files, Rijn Baartmans?
6: Er staan nog files, 25 kilometer in totaal op dit moment. Op de A8 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Zaanstad. Tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog, 10 minuten vertraging. Langs de A12 Utrecht-Den Haag is een hevige bermbrand uitgebroken. De rechterrijstrook is daarom dicht tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. Je kunt het beste omrijden via de N11 en de A4, want de vertraging is op dit moment 20 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de A2 Maastricht. Eindhoven tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Daar stond eerder vandaag een auto in brand. En daarom kun je het beste omrijden via Venlo over de A73 en de A67.
7: In Dit is de Dag hoor je vaak dit.
8: De spreidingswet.
9: Fatbikes verbieden.
10: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
9: En dit.
11: Data steel.
12: Data centers.
9: Miljarden voor defensie.
7: Maar hier gaat het te weinig over.
4: Ja, 3 weken lang bespreken we in onze zomerserie Hier gaat het te weinig over onderwerpen waar het volgens jullie, volgens u, veel te weinig over gaat. En ik zit hier recht tegenover universitair hoofddocent Lien Denno. U werkt voor het departement Strategie en Ondernemerschap aan Universiteit in Tilburg, mondvol. En we gaan het met u hebben over hoe VR-brillen kunnen helpen bij revalidatie. Want daar gaat het te weinig over, volgens u.
13: Ja, dat klopt.
4: Ja? Van die brillen waar je mee een andere wereld in gaat.
13: Ja, dus VR is natuurlijk de technologie, maar die kan toegepast worden in de setting van revalidatie. En daar gaat het inderdaad te weinig over.
4: En daar gaat het veel te weinig over, maar daar gaan wij nu veranderingen brengen. Heel veel Nederlanders maakten in 2014 kennis met zo'n VR-bril. Ik weet niet of u het ook toevallig toen gezien heeft. Alexander Klupping, wel bekend bij De Wereld Draait Door, kwam die vaak langs. En hij liet presentator Matthijs van Nieuwkerk een ritje maken in een virtuele achtbaan met zo'n VR-bril.
14: Ik zie de zon.
15: Je ziet de zon.
14: Oh, Alexander.
15: Voel je de wind?
14: Voel je de wind?
15: Voel je de vogels?
16: Voel je buik?
14: Nee, dit is niet fijn. Dit is niet fijn.
15: Nee?
14: Ik vind het niet fijn. Nee, maar
15: waarom
14: gaan we
15: niet?
14: Ja, ik wacht niet even af.
15: We zijn bijna bovenaan en we gaan daar echt naar beneden. Ben je er klaar voor?
14: Oh! Oh! Oh! Oh!
4: Ja, als je zo luistert, dan heb je bijna zelf ook het gevoel om in die achtbaan te zitten. Van Nieuwkerk zat dus gewoon in de studio. Maar zat voor zijn gevoel in die achtbaan. We zijn nu 12 jaar verder. Maar het hele principe van zo'n VR-bril is hetzelfde, toch?
13: Ja, dat klopt. Dus het is de bedoeling om eigenlijk in een soort andere wereld te gaan. Of om bepaalde elementen toe te voegen aan de wereld. Zodat die er anders uitziet. En dat kan bijvoorbeeld helpen bij medische toepassingen. Soms kan dat bijvoorbeeld gebruikt worden om mensen af te leiden. Zodat ze de prik niet voelen. Vaak kan dat bij kinderen gebruikt worden. Maar specifiek kan het ook gebruikt worden om mensen te helpen met revalideren.
4: Ja. Sils Slatman, hier aan tafel. Die doet dat. Die helpt mensen met revalideren. Wat voor verschil kunnen die VR-brillen maken volgens u?
17: Ja, wij doen aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen doen we veel onderzoek in de fysiotherapie. En wij gebruiken eigenlijk VR vooral om mensen aan de ene kant wat meer te laten bewegen. Ofwel af te leiden, iets meer ontspanning, dat soort oefeningen. Ofwel educatie, dus uitleg te geven over hun lichaam, over hun klachten en hoe ze ermee om kunnen gaan.
4: Ja, en dan denk ik dus tot nu toe, nou prachtig, we zijn 12 jaar verder, VR-brillen, die bestaan, ze worden gebruikt bij iets prachtigs, dit helpt. Wat is dan nu het probleem, mevrouw Deneau?
13: Wel, wij hebben een studie gedaan om te kijken van waarom dat VR-revalidatie eigenlijk traag bij de patiënt raakt. En daar hebben we een aantal oorzaken of redenen gevonden.
4: Want het raakt traag bij de patiënt, betekent er wordt toch te weinig gebruik van gemaakt?
13: Het is natuurlijk niet voor iedereen bruikbaar, dus ik wil niet zeggen dat het te weinig gebruikt wordt, maar het gaat in elk geval traag. De meeste patiënten die het gebruiken is in een soort pilootprogramma of in een klinische trial of zoiets. Dus het echt opschalen gaat bijvoorbeeld traag. En een van de redenen daarvoor is dat er eigenlijk drie partijen zijn liever die samen moeten tot het resultaat komen. Dus je hebt de ontwikkelaars, je hebt de patiënten en de zorgverleners. Dat zijn eigenlijk drie poten van een kruk, als je het zo wil bekijken. En die moeten er alle drie zijn, want anders leidt het niet tot grotere adoptie bij patiënten.
4: En wat loopt er dan mis tussen, ik zeg maar een fysiotherapeut, hè, dat is dan zo'n zorghandelaar, en die patiënt en die ontwikkelaar van zo'n app en zo'n VR-bril? Wat gaat er dan mis?
13: Wel, elke partij kijkt natuurlijk naar het gebruik van VR voor medische toepassing vanuit hun eigen perspectief. De ontwikkelaar ontwikkelt iets. Een patiënt wil dat dan wel of niet gebruiken. Dat hangt er ook natuurlijk vanaf van de toepassing. Maar de zorgverlener moet natuurlijk ook zorgen dat die technologie bij de patiënt raakt. Dus een van de zaken is bijvoorbeeld, een belangrijke vraag is, wie betaalt daarvoor? Een ontwikkelaar wil natuurlijk enkel een product of technologie ontwikkelen als ze daar ook betaald voor worden.
4: Ja.
13: Moet de patiënt dat betalen? Moet de zorgverlener betalen? Dat is bijvoorbeeld op dit moment...
4: Of de zorgverzekeraar? Of wil die dat ook niet betalen?
13: Of dat hij dat wil betalen of niet, ga ik me niet over uitspreken. Maar het is niet omdat het bij de zorgverzekering zit dat het dan natuurlijk gratis wordt voor de mensen. Dus dan moeten eigenlijk de kosten en de baten bestudeerd worden om te kijken of dat al zinvol is of niet.
4: En is het betalen de grootste rem of zijn er nog andere problemen?
13: Er zijn nog andere, problemen is misschien niet het goede woord, maar er zijn nog andere zaken inderdaad, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut als die VR gaat voorschrijven of geven aan al zijn patiënten. Dan kan de werkervaring voor de fysiotherapeut natuurlijk veranderen. En dat is niet noodzakelijk wat een fysiotherapeut wil.
4: Nee.
13: Dus zij nemen dat ook mee in rekening, terwijl dat een ontwikkelaar of een patiënt daar misschien minder om geeft.
4: Ja, dus ik zit mee te schrijven, maar inderdaad, die fysiotherapeut denkt, ik ga niet mezelf uit de markt prijzen. Straks kan deze VR-bril meer dan ik.
13: Ik denk dat sowieso de bedoeling is dat ze samenwerken dat niet enkel de VR-bril is.
4: Nee. Dan ga ik meteen naar Siel Slotman, want die zat al een beetje te knikken. Ik vroeg me al af, herkent u het bij collega's dat ze huiverig zijn voor die bril?
17: Voor een deel absoluut. En dat zijn vooral de therapeuten die wat minder ervaring zelf hebben met VR of met andere zorgtechnologieën. En die zijn vaak een beetje huiverig dat ze denken van inderdaad, het zou jammer zijn als mijn werk wordt afgenomen. Of als mijn werk zometeen alleen maar bestaat uit digitale consulten. Terwijl ik graag, ik ben fysiotherapeut geworden om met patiënten te werken. En om mijn handelingen met patiënten te doen. Maar we zien juist aan de andere kant in onze onderzoeken met therapeuten die wat langer VR gebruiken, wat meer ervaring hebben. Zij geven eigenlijk aan, VR is another tool in mijn toolbox. Het is een andere tool die ik kan inzetten naast mijn mobilisaties, mijn manipulaties, wat de fysiotherapeut maar doet. En die zijn dus een stuk minder huiverig voor dit soort technologieën en zien het echt als een mooie toegevoegde waarde. En die zijn helemaal niet bang dat VR hun werk over gaat nemen.
4: Nee, en willen ze ook investeren?
17: Nou, dat is een goed punt inderdaad, want vooral in de eerste lijns fysiotherapie, dus gewoon de fysiotherapeut om de hoek, de normale praktijk, die wordt voor het grootste deel natuurlijk door zorgverzekeraars betaald. Momenteel is er nog geen betaaltitel dat fysiotherapeuten dus een VR-behandeling kunnen declareren vaak. Maar ze zijn daarin ook soms voor creatief dat of patiënten zelf wat betalen, of dat ze zeggen van, ik heb ook een loopband, die word ik ook niet gedeclareerd per keer dat ik hem gebruik, dus dit hoort gewoon bij mijn kosten die ik maak als fysiotherapeut. En dit zijn gewoon de kosten die mijn praktijk heeft.
4: Ja.
17: Die hoef ik niet per se op die manier terug te verdienen. Dus daar zijn verschillende denkbeelden.
4: Nou hebben we dus drie poten van de kruk. Eén daarvan is de patiënt. Ik weet niet of ik u zo mag noemen. Mevrouw Taro Noreggio, mag ik u patiënt noemen? In ieder geval heeft u baat bij de VR-bril. Hè?
8: Je mag me patiënt noemen.
4: Ja.
8: En mag ook je zeggen.
4: En ik mag ook je zeggen.
8: Yes.
4: En je hebt MS.
8: Ja, ik heb MS.
4: Baat gehad bij deze innovatie?
8: Enorm.
4: Ja?
8: Ja. Ik heb hier kennis mee gemaakt via een community van mensen met MS. En sinds ik het gebruik, sinds ik het heb getest, is er significante verbetering op mentaal en fysiek vlak.
11: Want waar had u last van op het moment dat u op zoek ging naar de oplossing? Wat was uw grootste punt?
8: Over vermoeidheid is één onderdeel geweest. Gevoelloze delen in de benen en voeten. Waardoor lopen gewoon heel lastig was.
11: Ja.
8: En stemmingswisselingen, dus depressie. Ik was van plan om aan de pillen te gaan. En ik zag eigenlijk geen uitweg op dat moment. En ja, toen kwam...
11: Ja. En nou heb ik die bril mogen proberen. U heeft hem bij u, hè? Voor de uitzending. En ik zag iets als een weergave van wat er binnen in je lijf is. Hè, je zenuwen.
8: Ja.
11: En jij liet me zien van dit zijn dan een soort pijnprikkels. Soort rode vlekjes. En daar kon ik door te gaan kijken naar die vlekjes, kon ik ze uitschakelen.
8: Ja.
11: En ik was het aan het doen. En ik vroeg ook meteen daarna, en dat vraag ik dus nu ook weer...
8: Ja.
11: Als je dan zegt, hier had ik last van. Je zet zo'n bril op met dat soort beelden. Hoezo helpt dat dan? Kan je dat uitleggen?
8: Nou ja, dat komt omdat wij ons brein in de maling kunnen nemen. En met behulp van visualisatie en vooral afzondering. Dus door middel van de VR-omgeving.
11: Ja, want ik was ook helemaal weg toen ik hem opzette.
8: In een hele andere omgeving zit je dan... En als jou verteld wordt, jij bent nu in jouw zenuwbaan, dan ben jij daar ook. En als er wordt gezegd, de rode vlekjes zijn de pijnprikkels. En die moet jij door middel van je hoofd te bewegen met het vizier wegschieten of groen maken als het ware. Dan ga jij je brein overtuigen dat jouw pijnprikkels jou niet raken. Of dat ze verminderd worden of verlicht worden. En ja, dat geeft echt letterlijk een verlicht gevoel en opluchting, zeg maar. Ontspanning.
11: Dus eigenlijk zeg je brein, stop maar.
8: Geen paniek.
11: Ik heb die pijn uitgeschakeld voor jou, als het ware. Ja. En dat gelooft je brein dus.
8: Ja, en dat gelooft je brein, ja. Net als hoe Matthijs van Nieuwkerk geloofde dat hij in de achtbaan zat.
11: Ja. Ja.
8: Zo werkt dat ook.
11: Ja, ik zie Lien de Noo ook eigenlijk een beetje kijken. Zo van, ja, zo werkt dat.
8: Ja.
11: Het is toch een wonder eigenlijk?
13: Jazeker. Ja. Technologie kan veel, maar natuurlijk de adoptie moet ook nog gebeuren. En dat is dan waar onze studie over ging eigenlijk.
11: Ja, en Sil, slap maar, is dit ook wat u herkent? Dit soort verhalen als mensen zo'n VR-bril gaan gebruiken?
17: Nou, inderdaad, we hebben in een van onze onderzoeken hebben we ook gebruik gemaakt van hetzelfde programma, waarin mensen dus die educatie kregen door middel van de VR. En een deel van de mensen heeft daardoor echt inderdaad een nieuw inzicht gekregen over hoe werkt pijn nou in je lichaam, hoe kan je daar zelf ook invloed op hebben. En therapeuten kunnen het dus soms ook een beetje inzetten om een vicieuze cirkel een beetje te doorbreken. Want een deel van de mensen die in ons onderzoek meedeed, waren allemaal mensen met chronische pijn, gemiddeld al 8 jaar pijn. Dus dan ben je als therapeut ook soms wat meer op zoek naar kleinere successen. Omdat de kans op dat je die mensen allemaal helemaal weer beter maakt, is natuurlijk niet altijd aanwezig. Maar dat kan zoiets heel mooi werken van oké, we gaan even met iets heel anders gaan we proberen. Kunnen we kijken of we toch een cirkeltje kunnen doorbreken.
11: Want wat zagen die mensen dan? Want
17: die hebben hetzelfde programma gebruikt. Dus die inderdaad toch een reis eigenlijk door je lichaam waar je uitleg krijgt van oké, hoe werk je zenuwen? Hoe werk je ruggenmerg? Hoe werk je hersenen? En hoe verbindt dat allemaal met pijn? En wat kan je er zelf aan doen om bijvoorbeeld toch die pijn anders te interpreteren of beter mee om te gaan, anders mee om te gaan? En dat kan natuurlijk weer handvaten geven om uiteindelijk in je dagelijks leven toch weer andere dingen op te pakken.
11: Maar toch is het fascinerend. Ik zit nog steeds te denken van het idee van Matthijs van Nieuwkerk dacht dat hij echt in dat karretje zat. Maar je brein weet toch, moet ik het zeggen, van dit is onzin. Dat die rode plekjes nu door jou zijn uitgeschakeld. Dus als het ware dat die pijnprikkels zijn uit, dat is niet echt. Maar je kan je brein dus zo voor de gek houden.
17: Nou, ik snap wel wat je bedoelt. Het is, in ons onderzoek werd het ook echt wel heel gebruikt om als metafoor meer. Dus dat je een inzicht biedt van oké, je kan anders naar de pijn kijken. Dus je hebt dezelfde pijnprikkel. Je kan hem heel negatief interpreteren. En je kan er heel erg door belemmerd worden. Of je kan het toch wat meer interpreteren van de pijn die is aanwezig. Dat kan ik accepteren. Daar leer ik mee omgaan.
11: Ja.
17: En dan heb je dezelfde prikkel, maar met een hele andere lading. En ook met een heel ander effect dan uiteindelijk.
11: En dit kan je beter dus met VR dan dat je dat tegen iemand zegt?
17: Nou, je kan het met VR kan je het mensen wat inzichtelijker maken. Soms omdat het is dus zo'n lijfelijke ervaring. Ja. Ook wat je zegt, zit je in die virtuele wereld. En het is heel erg overweldigend, overrompelend. Dus op die manier kan het dan soms wat beter werken dan dat je het gewoon tegen mensen zegt. En dat het daarbij blijft. Dus het is een visuelere manier om iets hetzelfde te leren.
11: Ja, en nog even dus samenvattend. Mensen met chronische pijn hebben er de baat bij. Maar ook dus mensen met neurologische aandoeningen, psychische aandoeningen, zoals angst.
17: Ja, bij angstklachten wordt het veel gebruikt als exposure-therapie. Ja, dus bijvoorbeeld mensen met bijvoorbeeld pijnvrees. Dus die bijvoorbeeld dus bang zijn om in een grote massa mensen te zijn. Daar wordt vaak exposure-therapie, dus de blootstellingstherapie. Dus je wordt blootgesteld aan die massa. Dat kan natuurlijk in het best wel heel erg eng zijn als je echt heel erg pleinvrees hebt. Om naar buiten te gaan en het plein op te gaan. Ja. Dus die proberen soms in VR eerst een soort van tussenstapje. Dus dat je eerst in de virtuele wereld op een druk plein staat. Kijken hoe dat valt. Met een therapeut naast natuurlijk die dat begeleidt. En daarin de therapeut of de patiënt meeneemt van oké, wat gebeurt er en wat voel je. En op die manier als een soort van eerste stapje richting die exposure te gaan.
11: Ja. We zitten midden in onze nieuwe zomerserie, als u nu inschakelt. Hier gaat het te weinig over. 3 weken lang praten wij over zaken waar het volgens luisteraars veel te weinig over gaat. Het gaat veel te weinig over revalideren met een VR-bril. En daarom praat ik daar vandaag over met Lien de Noo, universitair hoofddocent in Tilburg, onderzoeker en oud-fysiotherapeut Sil Slatman. En Marcia Tarunareggio. Zij heeft MS en maakt gebruik van een VR-bril. Marcia, nog even naar jou. Had je ook oorspronkelijk twijfels voordat je hier aan begon?
8: In het begin was ik best wel sceptisch over de Reducept-methode. Dat is de
11: Reducept-methode, zo heet het.
8: Het is inderdaad ontwikkeld door Reducept. En die hebben dan eind mei ook pijnvrij-app gelanceerd. En waarom? Wat ik uiteindelijk belangrijk vond is, ik wil weten wat er met mij aan de hand is. Ik wil weten waarom ik pijn ervaar. Ik wil weten waarom ik bepaalde emoties ervaar. Of wat gebeurt er nu met mijn lijf en met mijn brein? Maar wat kan ik vooral zelf doen? Zelfregie weer terugpakken. En dat is wat heel mooi is geïntegreerd in deze VR-game pijnbehandeling.
11: Ja. En wat we dus bespraken al vrij aan het begin, mevrouw de Noo, uw onderzoek wees dus uit dat dit soort innovaties stokken. Hè, dan is Marcia de gelukkige eigenaar van deze VR-bril. Ja. Maar dit is nog veel te weinig. Grootste probleem, zei u al, is die financiële kant. Ja. Waarom gaat dat eigenlijk mis? Is er niet iemand die denkt, ik wil hier gewoon in investeren, want dit is de toekomst?
13: Wel, het is zo dat dus de 3 verschillende partijen, de patiënten, zorgverlener en ontwikkelaar, die hebben eigenlijk allemaal eigen belangen. Die kijken ernaar vanuit een eigen perspectief.
11: Maar dat is natuurlijk bij heel veel dingen. Waarom is dat dan hier dan zo moeilijk? Bij medicijnen kan ik me voorstellen, is er ook iets heel duurs op de markt soms, toch?
13: Ja, dat klopt. De medische context is natuurlijk altijd moeilijk, omdat het over medische zaken gaat. Dus de zorgverlener moet bijvoorbeeld ook of wil heel erg waken over het feit dat de toepassing effectief is. Dus eerst moeten ook al die studies plaatsvinden voor
11: ook
13: een
11: zorgverlener. Ook in dit geval.
13: Dat wellicht zal willen voorschrijven of aanraden aan een patiënt. Maar inderdaad, er zijn ook andere settings. De medische sector in het algemeen is een moeilijke om innovaties op grote schaal bij patiënten te krijgen.
11: Dus blij, want hoeveel mensen hebben dit nu überhaupt? Weet iemand van jullie dat? Hoeveel mensen
8: gebruiken dit? Nou, ik weet dat met de Reducept-methode dat er echt al 15.000 patiënten mee geholpen zijn.
11: Ja.
8: En dat nu met de lancering van de Pijnvrij-app en de 3D-VR-behandeling, dat daar volgens mij al 500 tot 800 mensen mee bezig zijn.
11: Ja, maar dat moeten er dus eigenlijk veel meer worden, zegt u, mevrouw de Noo. Wil dit echt een grote hulp worden?
13: Wel, het is natuurlijk niet zo dat iedereen VR-revalidatie moet gebruiken. Maar er zijn heel veel mensen in Nederland die fysiotherapie gebruiken. Ik geloof 5 miljoen mensen per jaar. Het zorgsysteem staat onder druk. Dus dit kan een toepassing zijn die mee kan helpen om misschien de druk op zorgverleners te verlagen.
11: Maar wat moet er dan gebeuren volgens u? Wie moet hier druk op gaan zetten?
13: Ja, dat is een moeilijke vraag. De partijen moeten eigenlijk samen zijn aan de tafel. En dat doen ze op zich ook wel. Maar een van de moeilijkste zaken is inderdaad het financiële aspect. Ik heb er ook niet meteen het antwoord op hoe dat we uit deze situatie...
11: We gingen ook onderzoeken hoe het zat.
13: Raken, want daar zijn we eigenlijk ook nog mee bezig. Maar we zijn bijvoorbeeld ook aan het kijken, hoe doen andere landen dit? Kunnen we daar iets uit leren om dit op grotere schaal...
11: Hoe doen zij het dan?
13: Daar zijn we nog mee bezig. Dus op dit moment kan ik er niet
11: Dan ga ik u nog weer uitnodigen. Sil Slatman, ideeën hoe dit anders kan? Wellicht of collega's in andere landen waarbij het misschien wel veel groter ingezet wordt?
17: Nou, wat... Voor zover ik weet in ieder geval wordt ook in andere landen nog niet heel veel meer ingezet in fysiotherapie. We hebben een enquêtestudie gedaan in Nederland onder fysiotherapeuten in hoeverre VR al gebruikt is. Dat hebben we ook herhaald in Duitsland en in België. En we zien daar eigenlijk vergelijkbare cijfers dat het echt gewoon nog heel erg in de kinderschoenen staat. Dus dat die landen niet per se heel erg anders doen dan wij het doen. Wat daarbij natuurlijk ook nog meespeelt is dat in andere landen weer een totaal ander financieringssysteem vaak is. Dus hoe die zorgtechnologieën bijvoorbeeld gedeclareerd kunnen worden. Dus ik denk dat het ook per land nog best wel afhankelijk is hoe dat precies geïmplementeerd moet worden. Maar ik denk ook aan de ene kant is 12 jaar is natuurlijk best wel een tijd. Maar in onderzoekstijd is dat natuurlijk nog helemaal niet lang. Is maar één promotieonderzoek duurt ongeveer 4 jaar. Dus wat dat betreft staat het onderzoeksgebied ook nog echt in de kinderschoenen. Er zijn nog niet heel veel echt grote trials geweest die echt heel grondig hebben onderzocht van is er echt van toegevoegde waarde of niet.
11: Ja, wat is nou een doorbraak of een behandeling met de VR-bril die u heeft gezien en waarvan u echt zelf achterover sloeg van dit resultaat, fantastisch.
17: Nou, ik heb een collega van mij, Beate Diaco, ook onderzoekster op de HAN en topsportfysiotherapeut bij Papendal. Zij gebruikt in de praktijk veel VR. En zij had een patiënt met schouderklachten en die bleef maar luxeren. Dus die schouder bleef maar uit de kom gaan tijdens het bewegen. En ze heeft ook video-opnames gemaakt van die patiënt die gewoon de arm strekt en de arm buigt. En die had dus een heel pijnlijk beweegpatroon, ook een heel beperkt beweegpatroon. En die vrouw gaf zelf aan van dit gaat helemaal niet. En toen heeft mijn collega haar dus een VR-bril opgezet en dat ook gefilmd. En daarin bewoog ze eigenlijk bijna helemaal vrij en pijnvrij.
11: Maar wat zag ze in die VR-bril dan?
17: Ze moest daar fruit plukken. Dus er was een soort van virtuele boom naast haar waar ze fruit uit moest plukken. En toen deed ze de bril weer af en toen zei ze van zie je wel, dit lukt niet. En toen zei mijn collega van, ik heb hier een video, het lukte best wel aardig, zeg maar. En ze was dus echt flabbergasted door wat ze zag. Ze kon bijna niet geloven van, ben ik dit nou, heb ik dit nou daadwerkelijk dit gedaan? Dus voor haar was dat echt een soort van mind-blowing wat er dan gebeurde. En gaf het ook wel dat inzicht van, wacht, het is dezelfde schouder. Het is 1 minuut achter elkaar gebeurd. Dus dan moet toch, biologisch is daar niks veranderd. Dus dan moet misschien toch, moet je toch misschien naar andere... dingen gaan kijken.
11: Het brein,
17: het psychologische, het sociale aspect van wat is hier aan de hand, wat verklaart dit? En dat maakt VR ook wel een van de moeilijke dingen, want wij weten zelf eigenlijk ook niet eens precies wat hier nou gebeurt. Nee. Want je bent heel erg afgeleid, je bent heel erg in een andere wereld, je wordt uitgedaagd om te bewegen. Maar wat is nou precies het element wat werkzaam is? Dat zijn we nu eigenlijk ook nog aan het onderzoeken. Ja.
11: Pierre in de NPO Luisterapp vraagt, helpt VR ook bij fibromyalgie? En dat is dus een chronische aandoening, met langdurige pijn, stijfheid in de spieren, bindweefsel, je bent heel moe, je hebt slaapproblemen.
17: Ja, qua werkingsmechanisme zit fibromyalgie en chronische pijn, dat zit echt wel in dezelfde hoek natuurlijk. En bij chronische pijn, bij een deel van de mensen kan het werken. Het is ook absoluut niet dat we zeggen van, VR is voor iedereen geschikt. Het is ook niet voor elke fysiotherapeut geschikt. Dus ik denk dat het voor een deel van de mensen geschikt kan zijn. En ik zou dat zeggen, ook bij fibromyalgie al is het echt nog maar wel heel mager onderzocht of het nou echt van toegevoegde waarde is.
11: Maar het is proberen waard dus.
17: Dat zou ik zeggen.
8: Het wordt ook wel gebruikt onder andere.
11: Ja?
8: Ja, Reducept wordt ook wel gebruikt in klinieken of ziekenhuis of pijnpolies. Waar ook inderdaad mensen met fibromyalgie lopen. En ik ben het eens inderdaad, het is niet aan zich voor iedereen. Het is voor iedereen die er voor open staat om het uit te proberen. Die alles al heeft geprobeerd of die een medicijnkastje vol heeft met pijnmedicatie en er maar niet minder pijn van krijgt. Ik denk dat dat het is. En pijneducatie is ontzettend belangrijk.
11: Ja, pijneducatie. Ja. Dat vind ik toch fascinerend. Dat je dus leert over je pijn.
8: Ja.
11: En dat doet die VR-bril dus ook.
8: Ja. Kijk, in die pijnvrij app. En daar is Louis Zantema, gezet psycholoog, vertelt in 20 lessen over pijn en allerlei onderdelen daarvan. En geeft oefeningen mee. En ja. legt ook echt uit van welke aspecten en factoren zijn nou van. Van invloed op pijn.
11: Ja. Dus. Ja, want ik had die VR-bril even op. En toen hoorde ik ook een stem die mij dus vertelt hoe het zit met die pijn. Dat er dus pijnprikkels. Ja, dat mijn hersenen pijn denken dat ze iets moeten doen aan pijn die er eigenlijk dus niet is.
8: Ja.
11: En dan word je dus wijzer over jezelf.
8: Je wordt echt inderdaad wijzer.
11: Ja.
8: En als jij de oorzaak weet, dan kun je gerichter natuurlijk oefeningen daarop aanpassen. Ja.
11: Lien de Nou, het onderzoek gaat dus verder. Ja, wat hoopt u dat eruit komt? Wat is uw droombeeld?
13: Het droombeeld zou natuurlijk zijn als we een soort verdienmodel kunnen vinden dat erin slaagt om die drie partijen eigenlijk alle drie tevreden te stellen. Dat het toegankelijk is voor patiënten. Want dat is natuurlijk een belangrijk element. Bepaalde zorginnovaties worden soms... De werkgever kan die bijvoorbeeld ook terugbetalen, maar dan is dat niet toegankelijk voor iedereen. Dus eigenlijk de droom is om een verdienmodel te kunnen vinden dat VR-validatie toegankelijk maakt voor iedereen die er wil en kan gebruik van maken, afhankelijk van een medische situatie.
11: Ja. Dus die grote geldschieter die een groot hart heeft, die nu luistert. ik zie u alle drie een grote lach opzetten. Ja, er valt misschien toch ook wel geld mee te verdienen.
13: Waarschijnlijk wel. Dat is ook wat de ontwikkelaars willen natuurlijk. Maar heel frappant is ook dat de ontwikkelaars eigenlijk bijna nooit worden meegenomen in de studies rond VR-revalidatie. Het is doorgaans de patiënten en de zorgverleners en de ontwikkelaars worden, ik kan niet zeggen genegeerd, maar worden niet vaak meegenomen in de literatuur. Ja.
11: Oké, dus daar moet meer aandacht voor komen. We hadden het erover dat er dus het te weinig gaat over revalideren met een VR-bril. Vindt u nu dat we het er genoeg over hebben gehad?
8: Ik persoonlijk nog niet. Ik denk dat dat wel vaker erover gesproken mag worden. Ja. Zodat het op het netvlies blijft.
11: Ja. En mensen die dit nu horen, want er komen dus allemaal reacties binnen van mensen die zeggen, helpt het ook voor dit, helpt het ook voor dat. Wat moeten die mensen doen? Waar moeten ze heen? Tips?
8: Vanuit mij, pijnvrij.nl.
11: Oké. Dan komen ze wel meer te weten.
8: En daar komen jullie zeker meer te weten over de VR.
11: Bedankt voor dit gesprek. Marcia Marcia Tarunoreggio, MS-patiënt Sil Slatman, onderzoeker en voormalig fysiotherapeut. En Lien de Nou, universitair hoofddocent management, innovatie en ondernemerschap. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren en fijne avond.
12: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
16: EO. Geloof, hoop en liefde.
12: NPO Radio 1.
18: In haar nieuwe bundel Vragen naar het Begin zoekt dichter Rosalie Heers naar de verhouding tussen taal en werkelijkheid. Zij is te gast.
19: Laat me alleen met al mijn vrienden.
18: Het is 50 jaar geleden dat dit nummer een hit was. Geschreven door Gerrit den Braber. Zijn liedteksten zijn onze taalschat. Op 20 augustus wordt schrijver Alfred Burney 75. Daarom kreeg zijn nieuwe boek de titel Augustus. Wij vieren zijn verjaardag alvast. René Appel bespreekt de thema van presentator Sam Hagens.
16: NPO Radio 1.
18: Zaterdag vanaf 11 uur.
12: Wie luistert, weet meer. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik.
0: Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
23: NPO Radio 1, 7 uur.
24: Goedenavond. Zometeen kijken we in de rode draad naar de staat van de twee grote Amerikaanse machtsblokken. Zowel bij de Republikeinen als de Democraten dreigt er namelijk een richtingenstrijd. Dat zometeen, eerst het journaal van 7 uur met Jan van der Putten.
25: De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. Maar blussen is lastig. Er kan geen zoutzeewater worden gebruikt, omdat in de duinen drinkwater wordt gewonnen. Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Hoe de duinbrand bij Ouddorp ontstond, is niet bekend. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van £5,7 miljard, €6,7 miljard. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. Jurdy Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
26: O mijn almachtige God, mijn lot liggen in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
27: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
25: Jurdy Kaagman, ze had de ziekte van Parkinson en ze was 79. Een man van 55 uit Stadskanaal is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, omdat hij een meisje zou hebben verkracht en 2 kinderen zou hebben aangerand. De man is zwak begaafd en bood zichzelf aan als kinderoppas in zijn buurt. Een vader van een van de meisjes deed vorig jaar aangifte van misbruik. De veroordeelde man heeft altijd ontkend. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïens vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was de drone niet het werk van amateurs.
28: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
25: Een aanval had kunnen leiden tot een enorme ontploffing, maar de drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cédrine Kerboal en Puk Pietersen net voor. Pietersen leidt het puntenklassement. Marlen Reusser blijft in het geel. En het weer vanavond en vannacht in het noorden regent, koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden.
29: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
30: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
31: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
32: Tuurlijk wel!
31: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: NPO Radio 1.

0: Goedenavond en welkom bij de Rode Draad van donderdag 6 augustus. In deze uitzending praten we over groenten verbouwen op Mars. We nemen de fotocollectie over Elton John onder de loep. En we hebben het over Nederlanders die naar Rusland emigreren. Maar zoals altijd maken we eerst een rondje langs de velden.
1: Action!
0: Ja, er komt een HBO Max documentaire over de populaire serie Gilmore Girls. Titel van de documentaire is nog niet bekend. Maar we weten wel dat de docu zal laten zien hoe de serie tot stand is gekomen. Maar misschien ken je ze wel. Gilmore Girls staat bekend om haar herfstige sferen en early 2000 nostalgie. Het is pas augustus, maar fans kijken al enorm uit naar deze film over hun favoriete herfstserie. Dus ik zou zeggen, bestel alvast een pumpkin spice latte. Pak er een lekker dekentje bij. Ik moet er nu niet aan denken met deze warmte. Maar goed, je kunt het doen, hè? Appelkaneel, geurkaarsje aan. Lekker genieten.

0: Nou, mocht je niet bekend zijn met de serie. De serie die van 2000 tot 2007 te zien was, gaat over Lorelai Gilmore en haar relatie dus met haar dochter Rory. De Amerikaanse zanger Joe Jonas, bekend van de Jonas Brothers, ging op vakantie naar Alicante, maar laat in zijn podcast Hey Jonas weten dat hij het gevoel had dat hij in een aflevering van Black Mirror zat. Hij ging samen met zijn broer Nick Jonas naar Spanje om de cultuur op te snuiven daar. Hij belandde echter in een dorp vol met Nederlanders. Volgens TikToker Abi Moussa zal dit ongeveer zijn wat Jonas gehoord moet hebben.
1: Welk restaurant heeft nou geen Unox knakworst? Belachelijk!
2: Ja, precies!
1: Heb ik mijn vlucht gemist? Wat, ik hoor Nederlands! Ja. Aangenaam, Henk!
2: Oh, ik ook Henk!
1: Wat een toeval! Lekker weertje, hè?
2: Ja, precies.
1: Dat hebben we niet gewend.
2: Nee, klopt.
1: Ik voel hem voor een domd goede klik. We moeten een keertje een biertje drinken in Nederland, maar.
2: Ja, wat moet je doen? Waar kom je vandaan?
1: Groningen, jij?
2: Oh, Gouda.
1: Gouda, oeh, dat is wel ver. Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat we elkaar ooit gaan zien.
2: Oh.
1: Ga je met zijn? We will help.
0: Niet alleen de verhuurder van het vakantiehuisje bleek uit Nederland te komen. De chefkok ook. De apotheker, de slager. Ze waren allemaal Nederlands. En dan gaan we van Nederland naar Rusland. In Rusland zijn 150 stellen tegelijk het huwelijksbootje ingestapt. In een stoet van witte jurken en nette pakken liepen de paren richting het festivalterrein in Moskou. Het festival wordt al voor de derde keer gehouden. En dit is hoe het moment van het da-woord klonk.
3: Укреплять конструктивное сотрудничество органов власти всех уровней, общественных и днем семьи, любви и верности. От души желаю счастья, здоровья, благополучия молодоженам. Президент России Владимир Владимирович Путин.
0: Dit is niet zomaar een festival hoor. Het uiteindelijke doel van het huwelijksfestival sluit namelijk perfect aan bij de wensen van het Kremlin. Meer baby's. De daling van de Russische bevolking komt niet alleen door de lage geboortecijfers. De oorlog is ook een factor. Die heeft weliswaar geen invloed op het geboortecijfer, maar natuurlijk wel op het sterftecijfer. Love Island USA is een van de meest bekeken tv-series ooit. Met het 8e seizoen van de serie bereikt het streamingsplatform Peacock bijna 19 miljard minuten kijkduur. En als je je dan afvraagt wat voor een intelligente gesprekken de kijker zou prikkelen, ik laat je heel eventjes wat horen.
4: I'm a mommy.
5: Mommy?
4: I'm a mom.
5: Mamacita.
4: No, I'm a mommy.
5: A mom of what? A dog?
4: I have a daughter.
5: Like in real life?
4: Yeah.
5: Like a daughter, like a real baby?
4: Yeah, like a human child.
5: Wait, that's so cute.
4: Thanks.
5: How old is he or she?
0: Love Island is niet alleen populair in de Verenigde Staten, maar is een wereldwijd fenomeen. Het programma heeft meer dan 25 versies in verschillende landen en die zijn allemaal even snugger. Amerikaanse rockband Queens of the Stone Age heeft een klaaglijn gelanceerd. De hotline is naar eigen zeggen bedoeld voor fans, friends en foes. Het is nog niet bevestigd, maar het lijkt volgens muziektijdschrift NME waarschijnlijk dat er af en toe ook een bandlid aanwezig zal zijn om de telefoontjes aan te nemen. Op de Insta-post over de hotline vertelt de band: There's no bitching too big and no whining too tiny. Natuurlijk heb ik zelf ook even gebeld, hè, om de lijn vast voor je te testen.
6: You've reached the Queens of the Stone Age complete hotline. The time is now to set the record straight. Press 1 to make a complaint. Press 0 if you have no complaints. Don't snooze and lose, abuse and cruise. Leave your complaint by voicemail after the tone. Hit pound when you finish bitching.
0: Ja, waar ik over geklaagd heb, blijft natuurlijk tussen mij en de bandleden. Titel van een van de bekendste nummers van Queens of the Stone Age is voor ontevreden mensen misschien wel het beste advies. Go with the flow, en die ga ik nu ook draaien. Toch een klacht erover? Bel de band. Of stuur even een berichtje via de NPO Luister-app.

0: Praat. Met minder dan 100 dagen te gaan tot de Amerikaanse midtermverkiezingen zie je bij zowel de Democraten als de Republikeinen grote onrust op de flanken. In de cruciale swing state Michigan heeft de progressieve outsider Abdul El-Sayed de voorverkiezing voor de kandidatuur voor een senaatzetel gewonnen. En ondertussen tekent zich op rechts een duidelijke scheuring af. Voormalige Trump-getrouwen Tucker Carlson en Marjorie Taylor Greene hebben openlijk gebroken met de president en hebben een nieuwe beweging aangekondigd. Is dit het begin van het einde voor het traditionele twee-partijenstelsel in de Verenigde Staten? We gaan erover praten met Amerika-kenner Liam Klein van Instituut Klingendaal. Goedenavond, Liam.
1: Hallo, Natasha.
0: Hallo. Zullen we beginnen in Michigan? Want dat is toch wel het laatste nieuws, waar dus die jonge progressieve epidemioloog Abdul El-Sayed nipt de Democratische Senaatverkiezingen heeft gewonnen.
1: Ja, dat is goed. Ja, een hele opmerkelijke gebeurtenis.
0: Ja, want wat maakt hem zo opmerkelijk?
1: Nou, Michigan is eigenlijk interessant omdat het precies de confrontatie is tussen het democratische establishment, de

0: Straat.
1: Met minder dan 100 dagen te gaan tot de Amerikaanse midtermverkiezingen zie je bij zowel de Democraten als de Republikeinen grote onrust op de flanken. In de cruciale swing state Michigan...

0: Met minder dan 100 dagen te gaan tot de Amerikaanse midtermverkiezingen zie je bij zowel de Democraten als de Republikeinen grote onrust op de flanken. In de cruciale swing state Michigan heeft de progressieve outsider Abdul El-Sayed de voorverkiezing voor de kandidatuur voor een senaatzetel gewonnen. En ondertussen tekent zich op rechts een duidelijke scheuring af. Voormalige Trump-getrouwen Tucker Carlson en Marjorie Taylor Greene hebben openlijk gebroken met de president en hebben een nieuwe beweging aangekondigd. Is dit het begin van het einde voor het traditionele twee-partijenstelsel in de Verenigde Staten? We gaan erover praten met Amerika-kenner Liam Klein van Instituut Klingendaal. Goedenavond, Liam.
1: Hallo, Natasha.
0: Hallo. Zullen we beginnen in Michigan? Want dat is toch wel het laatste nieuws, waar dus die jonge progressieve epidemioloog Abdul El-Sayed nipt de democratische senaatverkiezingen heeft gewonnen.
1: Ja, dat is goed. Ja, een hele opmerkelijke gebeurtenis.
0: Ja, want wat maakt hem zo opmerkelijk?
1: Michigan is eigenlijk interessant omdat het precies de confrontatie is tussen het democratische establishment, de gevestigde figuren, en die nieuwe opkomende figuren aan de flanken, of de progressievere figuren, die toch een wat ander geluid laten horen.
0: Ja, want wat is het andere geluid dat ze laten horen?
1: Nou, die bestaat eigenlijk uit verschillende delen, of op verschillende punten verschillen ze echt van het establishment. Mm-hmm. En één daarvan is dat ze veel radicalere experimenten zouden willen op economisch front. Ze zeggen gewoon, het gaat niet goed voor de gewone Amerikaan. De gewone Amerikaan kan moeilijk rondkomen. Ja. Bestaanszekerheid is echt een enorm probleem. En dus moeten we echt naar nieuwe experimenten gaan grijpen. Bijvoorbeeld Mamdani in New York, die dan een supermarkt aankondigt. Die door de overheid gefinancierd is, bijvoorbeeld. Dat soort dingen moeten ze echt naar gaan kijken. Dat is één heel belangrijk ding.
0: Ja, inderdaad. Dus echt een hele vernieuwende progressieve initiatieven die we nog nooit eerder eigenlijk voorbij hebben zien komen in Amerika.
1: Ja, of tenminste de laatste tijd niet. Nee. Je hebt natuurlijk wel al stromingen gehad in de Amerikaanse geschiedenis die toch iets drastischers willen op economisch front. Maar die zijn al van wat langer geleden. En die hebben we ook nog niet echt bij de Democratische Partij op deze manier gezien.
0: Oké. Dus die Abdul El-Sayed komt met dit soort voorstellen en ideeën. Als ik jou goed begrijp. Wat betekent dan deze uitkomst voor de Democraten? Is dat gunstig?
1: Daarover verschillen de meningen nogal. En het was een hele nipte overwinning. Het scheelde ongeveer 2 procentpunten.
0: Okay.
1: En omdat het zo nipt is, denk ik dat het meningsverschil over of dit de goede koers is, wat El-Sayed wil, dat geschil alleen nog maar heftiger gaat worden. Omdat je hebt eigenlijk twee verschillende opvattingen over wat de Democratische Partij moet doen. De Democratische Partij is heel erg gespleten op dit punt. Mm-hmm. Namelijk moet je meer gematigd gaan optreden in de midterms en ook in de presidentsverkiezingen straks? Of moet je echt helemaal je eigen geluid laten horen? Een soort progressief tegengeluid. Ja, wat echt helemaal zijn eigen stijl heeft en zijn eigen speerpunt heeft.
0: Ja. Gematigd, bedoel je daar dan ook mee dat alles bij het oude moet blijven en ook alle initiatieven gewoon moeten zijn zoals ze altijd al zijn geweest?
1: Nou, ten eerste wel zo'n basishouding van laten we vooral de vrije markt niet te veel opdoeken of daartegen ingaan. Maar ook bijvoorbeeld op buitenlandgebied. Israël is onze natuurlijke bondgenoot, onze traditionele bondgenoot in het Midden-Oosten, zeggen deze gematigde figuren. Mm-hmm. En die moeten we ook vooral niet laten vallen. Want dat zou een soort hele foute en radicale omwenteling zijn van ons buitenlandbeleid.
0: Juist.
1: En dat is ook één punt waarop El-Sayed en mensen zoals hij echt een hele andere koers willen gaan varen.
0: Aha, en die gematigde tegenstander Haley Stevens, die is dus een groot voorstander van steun aan Israël, als ik jou goed begrijp.
1: Ja, zeker. Ja. Die heeft ook veel geldelijke steun gekregen van lobbyorganisaties die ook Israël een warm hart toedragen.
0: Ja. Zou dat mee hebben gespeeld in de kleine overwinning die dan El-Sayed heeft geboekt hierin? Tegenover Haley Stevens?
1: Nou, ik denk dat Michigan zeker wel een interessante plek is wat dat betreft. Mm. Want we kennen Michigan misschien nog wel van de presidentsverkiezing van 2024. Toen was er namelijk daar een gemeenschap of een, een, ja.

0: gemeente, Dearborn, namelijk, ja. Dearborn, Michigan. Waar heel veel Arabische Amerikanen, klopt, woonden.
1: Ja, en die wilden juist dat er wat meer een standpunt werd ingenomen, toch?
0: Ja, die weigerden eigenlijk in best wel grote getalen om voor de Democratische Partij te stemmen. Die, ja, zeiden van Biden, president Biden heeft veel te slap opgetreden tegen Israël. Mm-hmm. Hij heeft ze niet genoeg een halt toegeroepen. En daarom kunnen wij het gewoon niet over ons hart verkrijgen om op de Democratische Partij te stemmen dit keer.
1: Ja.
0: En El Sayed, zelf ook met een Arabische achtergrond, kan echt wel worden gezien als een soort echo daarvan. Of als een soort consequentie daarvan. Ja. Hè? De wraak van Dearborn, zouden we, ja, hem kunnen noemen.
1: Ook zo zelfs, ja. Dus dat zou echt wel meegespeeld hebben, als ik jou goed begrijp.
0: Ja, dat sentiment zit bij, ja, veel traditionele democraten daar best diep. Ja. En die zullen ook zeker wel deels om die reden voor El Sayed hebben gestemd als een soort anti-Israël stem.
1: Ja. En als we naar dat grotere plaatje dan kijken, hè, want uiteindelijk staan ze tegenover de Republikeinen. Denk je dat de Democraten met Abdul El Sayed een goede kans maken de Republikeinen te verslaan tijdens de midtermverkiezingen in november?
0: Nou, dat wordt een hele interessante vraag. Dat wordt eigenlijk de million dollar question. En dat is ook eigenlijk waarom Michigan zo interessant is. Want ja, je kan hierdoor, door deze confrontatie tussen een progressieve democraat die echt een soort nieuwe geluid wil laten horen, en de Republikein, kun je, mm-hmm, gewoon precies zien van inderdaad, heeft zo'n progressieve democraat kans van slagen in een swing state?
1: Juist.
0: Want dat, ja, is eigenlijk de grote vraag. Hè? Moet je matigen in een swing state? Moet je, mm-hmm, je toeleggen op die, nou ja, die kiezer die een beetje tussenin hangt, en die dus niet een soort heel extreem, te zaakjes, progressief geluid wil horen? Of moet je gewoon wel echt je eigen koers gaan varen, je eigen geluid laten horen?
1: Juist.
0: En Michigan wordt echt een soort, ja, een soort eikpunt eigenlijk. En kan ook heel veel bepalen in dat opzicht.
1: Oké, dus dat kan nog eens interessant worden. Nou grens Michigan aan Canada. Hè? Dus in hoeverre speelt migratie ook mee in dit hele gebeuren?
0: Nou, zo'n progressieve kandidaat als El Sayed heeft aan de ene kant een heel sterk punt. Wat, mm-hmm, hem echt best wel kansrijk maakt, denk ik. En dat is dat hij heel consequent de nadruk heeft gelegd op economische maatregelen. Die economische vernieuwing. Laten, ja, we gewoon nieuwe dingen proberen om rust in de portemonnee te bewerkstelligen bij de Amerikaanse burger. Mm. En dat is heel belangrijk. We zien in alle opiniepeilingen dat Amerikaanse kiezers economie echt mega belangrijk vinden. Maar hij heeft ook een grote zwakte. Hij heeft ook een zwakke plek. En dat is dat El Sayed ook vindt dat ICE, de Immigration and Customs Enforcement, moet worden afgeschaft. Hij zegt abolish ICE. En er moet eigenlijk een soort nieuw instituut voor in de plaats komen. Want, zegt El Sayed, ICE heeft eigenlijk zichzelf totaal ongeloofwaardig gemaakt en is totaal gepolitiseerd door de Republikeinen. En het risico daaraan is dat je, als je dat doet of wil, dat de kiezer dat dan wel gaat zien als soft zijn op migratie. Dat je, als je ICE gaat afschaffen, dat je dan misschien wel overkomt als dat je gewoon misschien wel alle migranten binnen wil laten.
1: Nou, dat zou meteen mijn vervolgvraag inderdaad zijn, Liam. Want ICE afschaffen is één ding, maar wat betekent dat dan voor migratie? Wat is dan het standpunt van El Sayed ten aanzien van migratie?
0: Ja, El Sayed en politici zoals El Sayed, die vinden eigenlijk dat er zeker wel dat er geen open grenzen moeten zijn. Je moet wel gewoon controleren aan de grenzen. En ze kijken ook terug naar Biden en ze zien ook van inderdaad, als je daar te weinig aan doet, ja, dan krijg je wel een backlash bij de kiezer.
1: Mm.
0: Maar zeggen zij tegelijkertijd, wat we eigenlijk nog veel belangrijker vinden, is dat de huidige ICE eigenlijk meer aan het opereren is als een soort knokploeg van president Trump. Volgens deze democraten is ICE gewoon, ja, een soort persoonlijk instrument voor de president geworden, voor de Republikeinse president geworden, om massadeportaties uit te voeren.
1: Ja.
0: Maar bovendien heel veel extreemrechtse recruten zijn toegelaten. Ja. Dus het hele instituut is eigenlijk, ja, verziekt eigenlijk de afgelopen jaren. Dus we moeten gewoon helemaal opnieuw beginnen, zeggen ze. Er moet gewoon echt een nieuw beleid komen.
1: Dat is wat deze politici zeggen, waaronder Abdul El Sayed. Maar is daar dan ook basis voor? Ik bedoel, we volgen natuurlijk allemaal het nieuws en de verschrikkelijke beelden wat ICE aanricht. Maar is er basis om te zeggen, dit is de persoonlijke knokploeg van Trump?
0: Nou, dat is nog iets te vroeg. Er zijn wel richtlijnen of criteria voor wat zo'n militie is of knokploeg.
1: Mm.
0: En één daarvan is bijvoorbeeld dat zo'n organisatie direct verantwoording aflegt en direct eigenlijk een soort direct lijntje heeft naar de machthebber, in dit geval dus Trump.
1: Ja.
0: En dat is niet helemaal zo. Ze zijn in de eerste plaats verantwoordelijk aan de Homeland Security Department.
1: Mm-hmm.
0: Alleen het feit wil wel dat de Homeland Security Department dat die wordt bemand of wordt geleid door een loyalist van Trump. Dus ja, iemand die zelf wel heel sterk luistert naar wat Trump graag zou willen. En er zijn er nog andere criteria, zoals richt je je ook primair op het oppakken van burgers en dissidenten, opponenten. En dat is een beetje het geval, maar dat is nog niet op grote schaal het geval. ICE richt zich niet primair op het oppakken van Amerikanen die tegen Trump zijn.
1: Aha. Dus dat zou niet alleen maar betekenen, kijk, het klinkt natuurlijk heel mooi, ICE afschaffen, hè, als dat je favoriete thema is, of als je denkt dat daarmee de problemen worden opgelost. Maar het ligt dus ook in verhouding met home security en de manier waarop ICE dus opereert. Ook die dingen zouden dan moeten veranderen.
0: Ja, precies. Ja. Democraten in bredere zin, maar vooral ook mensen zoals LCJ willen echt dat er een humaner immigratiebeleid wordt gevoerd, waarin er niet meer kinderen van families worden gescheiden, wat al zo'n aanklacht was van Trumps modus operandi. Deportaties zonder duidelijke juridische gronden.
1: Mm-hmm.
0: En ook inderdaad deportaties van Amerikaanse staatsburgers met een migratieachtergrond.
1: Ja,
0: dat moet echt verleden tijd zijn. En de gematigdere democraten, die zijn daar wel heel huiverig voor. Dus dit is ook zo'n punt waar ze gematigder zijn.
1: Ja.
0: Die zeggen eigenlijk van ICE, ja, wacht even, als we dat gaan afschaffen, ja, dan staan we er heel slecht op bij de kiezer. Want de kiezer geeft ook om migratie. We willen niet soft lijken op migratie.
1: Oké, maar ze komen niet met een alternatieve oplossing.
0: Ze zeggen we moeten ICE hervormen. Hè? Dus ICE is nog niet helemaal verloren, maar we moeten het vrij fors depolitiseren. En we moeten daar gewoon weer controle over krijgen. Dat het weer een soort standaard ambtenarenapparaat wordt eigenlijk.
1: Ja, ik snap het. Dus als we dit allemaal naast elkaar neerleggen, er zijn dus wel grote verschillen tussen de linker- en de gematigde flanken. Dat is de inhoud. Laten we heel even naar de toon luisteren.
2: As bitter and as divisive and as cynical as the campaign against us might have been, I want us to realize that there is so much more that unites us now. Because the campaign that Mike Rogers and Donald Trump and their GOP MAGA allies are launching is already more bitter. All you got to do is look at the ads you're already watching on TV started today. You know, they think that you want to use my whole name against me. Mike, listen, man, if you can't say the name, it's Abdurrahman, keep the name out your damn mouth. I'll be happy to give you lessons.
1: Ja, Liam, we horen hier dus Abdul El-Sayed, maar hij klinkt een beetje Obama-achtig. Heb jij dat ook? Dat je dat hoort?
0: Ja, zeker. Ja, die tendens in zijn stem inderdaad. En,
1: zou die dat afgekeken hebben?
0: Ik denk na Obama kijkt bijna elke democratische politicus wel Obama af. Hij is gewoon ontzettend invloedrijk geweest in zijn retoriek, zeg maar, zijn voordrachten. Soms ook op het irritante af. Er is ook een gouverneur in Pennsylvania, Shapiro.
1: Ja.
0: En die wordt eigenlijk gezien als een soort goedkope imitatie van Obama in zijn retoriek. Die doet hem echt veel te duidelijk na.
1: Ja, dan wordt het een beetje een farce op een of andere manier. Een beetje grotesk dus.
0: Ja, dan wordt het een beetje lachwekkend in zijn stijl.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, aan kleine dingen kun je wel echt zien de enorme impact die Obama heeft gehad.
1: Ja.
0: En nog steeds natuurlijk, bedoel, de Democratische Partij is leeft nog steeds, zou ik willen zeggen, deels onder de schaduw van de presidentschappen van Obama.
1: Ja. Dat is de democratische kant. Laten we even naar de republikeinse kant gaan, want er is niet meer sprake van een blok daar. Hè? Prominente America First figuren keren zich openlijk tegen Donald Trump, groot in het nieuws ook. Waarom beschuldigen voormalige trouwe bondgenoten zoals een Marjorie Taylor Greene en Tucker Carlson Trump plotseling van verraad? Hoe zit dat?
0: Ja, Trump heeft, of de regering Trump moet ik zeggen, natuurlijk niet alleen Trump, maar wel voor een heel groot deel ook Trump, de persoon, hebben eigenlijk op twee dossiers flink geblunderd, vindt een deel van zijn achterban. En het eerste dossier is Epstein. Het Epstein-dossier. En het loslaten of het publiek beschikbaar maken. Of niet, van de Epstein-files. Hè. Dat heeft hij.
1: Dat
0: niet.
1: Had hij beloofd ook, toch?
0: Dat had hij beloofd, dat hebben mensen in zijn cirkel beloofd. J.D. Vance heeft daar nog op een podcast luid op gezin speeld. Mm-hmm. Dit was echt wel een kernbelofte.
1: Ja.
0: En interessant genoeg, als je ook peilingen ziet van Republikeinse kiezers. Er was volgens mij een peiling in begin dit jaar. En die was afgenomen eind vorig jaar. En die peiling die peilde eigenlijk bij Republikeinse stemmers, dus gewoon zijn achterban, wat ze van Trumps handelen vinden op een aantal dossiers. Nou ja, op China of op economie of op noem maar op. Allemaal 80%, 75, 90, weet je wel, enorm positief. Ja. Nou, allemaal goed bezig. En dan kom je bij de Epstein-files en dan staat er iets van 50% ongeveer, 45%.
1: Dat is best wel verschil inderdaad.
0: Ja, en dat was nog voor de Iran-oorlog. En voor de Iran-oorlog was Epstein eigenlijk het zwakke punt van Trump. Hè. Het punt waarop mensen echt vonden van hier heeft hij echt een steekje laten vallen.
1: Hmm.
0: En de Iran-oorlog kwam daarna eroverheen als de tweede grote fout volgens zijn bondgenoot of voormalige bondgenoot.
1: Hoe groot acht jij dan de kans, hè, als we dit dan horen? Want het is dus wat Marjorie Taylor Greene en Tucker Carlson dus ook Trump verwijt. Hoe groot acht je de kans dat deze beweging een aparte partij zal worden?
0: Ja, niet heel groot eigenlijk. Tenminste, niet op een soort. Niet dat ze zouden slagen. Dus dat ze echt een soort nieuwe Republikeins. Dat ze de Republikeinse partij zouden vervangen.
1: Mm-hmm.
0: Die kans acht ik niet zo groot. Dat hebben we namelijk in de Amerikaanse geschiedenis al best wel een paar keer gezien.
1: Mm-hmm.
0: Dat een soort derde kandidaat opkomt of een derde partij. In de jaren 90 bijvoorbeeld met iemand die Ross Perot heette.
1: Oh ja.
0: Die had ook, grappig genoeg, ook best wel dezelfde boodschap als Trump op sommige fronten.
1: Ja.
0: Ook een soort pre-Trump of zo, of een proto-Trump.
1: Ja, het bracht wel wat reuring, maar verder niet heel veel, toch?
0: Nou, hij had best wel wat, op het hoogtepunt van zijn invloed, dachten mensen best wel dat hij een kans maakte.
1: Ja.
0: En dat hij de Republikeinen echt wel in verlegenheid bracht.
1: Ja.
0: En we hebben het ook eerder een paar keer gezien, maar dat is eigenlijk nooit geslaagd. En Trump heeft dat zelf ook geprobeerd eerder al. Hij heeft zelf ook geprobeerd om via zo'n derde partij om dan het presidentschap te bemachtigen. En dat is eigenlijk zo grondig mislukt dat hij eigenlijk daarvan heeft geleerd van nee, ik moet gewoon eigenlijk binnen de Republikeinse partij blijven. En dat is ook wat we in 2016 zagen, hè. Zijn opkomst. Binnen de Republikeinse Partij was echt, werd hem niet in dank afgenomen door die partij zelf. Hij werd echt verguisd in de Republikeinse Partij.
1: Even over Trump nu gesproken. Want als het aan hem ligt, is Amerika voorlopig niet van hem af. Hè? Hij hint op een vierde termijn. We zien hem regelmatig met dat petje zwaaien. Trump 2028. Houden jullie daar bij Klingendaal rekening mee?
0: Ja, ik werk bij Klingendaal zowel in het Foresight Team of Strategic Foresight Team als het VS-team.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen, als een toekomstscenario-denker, dat ik eigenlijk heel weinig meer uitsluit als het op Trump aankomt.
1: Nee.
0: En we hebben ook al meerdere signalen eigenlijk gehoord of gezien.
1: Mm.
0: Waarbij die, dit bijvoorbeeld, waarbij hij erop hint. Of dat hij zegt van, hij en zijn bondgenoten zeggen van, we hebben allerlei vreemde mogendheden die hier de verkiezingen beïnvloeden en manipuleren.
1: Ja.
0: Dus dat kan niet eerlijk gebeuren. Dus
1: we moeten gaan er
0: weer voor. Moeten we dit gewoon beveiligen tussen aanhalingstekens.
1: Ja.
0: Dus er zijn duidelijk signalen die erop wijzen dat het misschien wel geen gewone verkiezing gaat worden.
1: We gaan het in de gaten houden. Dankjewel in ieder geval. Amerika-kenner Liam Klein van Instituut Klingendaal.
3: NPO Radio 1.
1: Ietsjes na 19:30, het NOS-journaal met Jan van der Putten.
4: Defensie stuurt twee Chinook-helikopters om bluswater aan te voeren naar de duinen van Ouddorp in Zuid-Holland. Daar is al uren brand. Die breidt zich niet verder uit, zegt de veiligheidsregio. Maar het is lastig te blussen. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in handen van een Amerikaanse investeerder. Apollo Global Management betaalt voor de prijsvechter omgerekend ruim 6,6 miljard euro. Een man van 55 uit Stadskanaal is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk, omdat hij een meisje heeft verkracht en 2 kinderen heeft aangerand. De man is zwakbegaafd en bood zichzelf aan als kinderoppas. En rapper en muzikant Tony Scott is overleden, echte naam van Peter van der Bos. Hij had succes met nummers als Love Let Love, Gangsta Boogie en zijn grootste hit Get Into It. Tony Scott had MS, hij was 54.
3: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: En zometeen mag je weer plaatsnemen in de collegebanken, want iedere donderdag krijgen jij en ik les van iemand met expertise en kennis. En vandaag onderzoeken we of er groente verbouwd kan worden op Mars. Ja, inderdaad. Filmfans weten dat Matt Damon al eens voor die uitdaging stond in de film The Martian.
5: I have enough food to last for 50 days.
6: He's going to starve to death long before we can help.
7: So, I'm gonna have to science the shit out of this.
8: He's 50 million miles away from home. He's totally alone. What the hell is he thinking right now?
9: I am the greatest botanist on this planet.
1: Kan mijn gast het, spoiler alert, succes van Matt Damon evenaren? En wat hebben wij daaraan hier op aarde? Hoor je na deze plaat van Empire of the Sun.

0: NASA wil naar de maan, Elon Musk wil naar Mars. Zelfs als dat lukt, zullen de ruimtekolonisten zich nog altijd de vraag moeten stellen. Wat eten we vanavond? Welke planten groeien op deze woeste planeet? Nou, die vraag staat centraal in ons college van vandaag. Net zoals bij ieder ander college is er de mogelijkheid natuurlijk om je vragen te stellen. Dus heb je vragen, doe dat dan vooral. Hè? Dat kan via de NPO Luister-app. En niks is raar als je het vraagt. Je moet wel netjes en vriendelijk blijven. Dat is wel belangrijk. Je kunt ze stellen aan Wieger Wamelink. Hij is ecoloog en exobioloog aan de Wageningen University. En zit hier bij mij aan tafel. Docent van vanavond, welkom.
1: Dank je.
0: Fijn dat je er bent, Wieger. Jij vraagt je al jaren af, heb ik begrepen, of je planten kunt neerzetten op Mars, toch?
1: Ja.
0: Waarom houdt die vraag jou zo bezig?
1: Omdat ik vroeger als kind astronoom wilde worden.
0: Ja.
1: En ik ben nu ecoloog. En die twee dingen heb ik al gecombineerd. Dus we weten heel veel van planten,
0: ja.
1: Waar ze kunnen groeien, waar ze niet kunnen groeien. En dat heb ik al gecombineerd. Als je naar Mars gaat, kunnen daar planten groeien.
0: Zijn er dan plekken op aarde waar echt geen planten, totaal niks kan groeien?
1: Ja, die zijn er wel. Ja, je hebt natuurlijk mossen en korstmossen, die kunnen op heel veel plekken groeien.
0: Ja.
1: Maar als je naar de Zuidpool gaat in het ijs, dan vind je daar niks.
0: Vind je echt niks?
1: Nee.
0: Oh, oké. Ik had altijd een soort van hoop van, er is al toch wel een soort van organisme daar groeien. Op een of andere manier, maar dat is dus niet zo.
1: Nou, er leven natuurlijk wel organismen op de Zuidpool.
0: Ja, maar dat zijn geen planten.
1: Nee, geen planten.
0: Oké, helder. Heb je dan ook een voorliefde met alles wat in de ruimte gebeurt?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik probeer het allemaal wel te volgen.
0: Ja.
1: Maar ja, sommige dingen gaan mij ook te ver, hoor.
0: Zoals?
1: De natuurkundige kant bijvoorbeeld. Hè. Wat is een zwart gat? En hoe werkt dat precies? Dat gaat uiteindelijk mij ook te ver.
0: Oh, maar dat gaat je te ver qua voorstellingsvermogen of begrip?
1: Kennis,
0: of kennen?
1: Oké.
0: Het is niet zo van, daar trek ik de grens. Geen zwarte gaten voor mij.
1: Nee.
0: Goed. Maar ruimtevervuiling bijvoorbeeld dan? Dat soort dingen? Is het iets waar je zorgen over maakt?
1: Ja, zeker. Zeker rond de aarde op dit ogenblik natuurlijk. Waar heel veel puin. En er is, wat was het gisteren? Is er een raket op de maan neergestort? Ik vind dus dat echt anders moet.
0: Ja.
1: En dat past ook bij de manier waarop wij kijken naar het telen van voedsel dan.
0: Juist.
1: Want wij willen alles circulair maken. Dus alles recyclen.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk eigenlijk zonde, hè? Ik bedoel, daar zit heel veel metaal en zo in. Dat is hartstikke kostbaar. Gooi je zomaar weg.
0: Maar goed, dat is dus iets wat we hier op aarde al hadden kunnen weten. En dat gaan we dan in de ruimte nog eens een keer overdoen. Toch? Daar komt het eigenlijk op neer. Doen we het gewoon weer opnieuw fout.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: En dat zou eigenlijk anders moeten.
0: Ja. Jij gaat het sowieso anders doen, als ik jou goed begrijp. In 2013 is het onderzoek naar plantengroei op Mars gestart. Wat zouden we hier op aarde aan die kennis daarover kunnen hebben?
1: Ja, eerst denk je natuurlijk helemaal niets. Maar dat is niet waar. We hebben er echt heel veel aan.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld die Marsbodem. Ja, ik heb een steentje bij me. Van Mars.
0: Dat is een steentje van Mars?
1: Ja, van een steentje van Mars. Nou ja, en hier proberen we die...
0: Wacht, stop. Hoe kom je hier aan?
1: Nou, gewoon gekocht via internet.
0: Kan dat?
1: Je
0: gewoon
1: kent dat.
0: Dark web.
1: Dat kan wel. En je moet natuurlijk wel opletten, want er is ook namaak in omloop, zoals je begrijpt.
0: Oh, hoe weet je dan dat dit de echte is?
1: Nou, kijk, je kan heel goed kijken wat de samenstelling daarvan is. Dat doe je met allerlei apparatuur en dan kun je zien wat er allemaal in zit. En dat kun je vergelijken met hoe de bodem op Mars in elkaar zit. En dan weet je zeker dat het echt is.
0: Dus je meet al die metalen die erin zitten?
1: Ja, we meten alles wat erin zit.
0: Dit is zo groot als je pink eigenlijk.
1: Ja, klopt.
0: Wat je hebt. Hoeveel heb je ervoor betaald?
1: Oh, ergens €300.
0: €300. Of vind ik nog meevallen voor een stukje Mars.
1: Ja, ik ook. Daarom heb ik het ook gedaan.
0: Je bent wel echt een liefhebber, inderdaad. Ja. Wat heb je nog meer mee?
1: Ja, dat klopt. Nou, ik heb ook de bodem bij waar wij dus de planten in laten groeien.
0: Ja.
1: En dat is nagemaakte Marsbodem. Want we hebben wel wat steentjes, maar niet genoeg om experimenten mee te doen.
0: Nee, dan ben je duizenden euro's verder.
1: Precies. Nou, dat niet. Nou, veel meer. Miljoenen euro's om dat hierheen te halen. Ja, een kilo eten naar de maan sturen kost al €1 miljoen ongeveer.
0: Waarom is dat zo duur?
1: Ja, brandstof, raket.
0: Goedemorgen.
1: Ja, dat soort dingen. Elon Musk moet geld verdienen.
0: Ja, precies.
1: Snap je?
0: Volgens mij is dat het duurst.
1: Ja,
0: maar hier heb je dus in een soort paper.
1: Het is nagemaakt.
0: Ja.
1: En dat lijkt dus heel erg op wat er in dat steentje zit. Maar hier kunnen we onze experimenten mee doen. Maar hier zit geen leven in. Hier zit geen dode plantenresten in.
0: Mm.
1: Nou, en dat leren we, want het komt eigenlijk uit een woestijn. En ja, wat we dus eigenlijk ook doen, is kijken of je op deze woestijnbodem weer groente kunt telen. Okay. Nou, daar heb je op aarde natuurlijk direct wat aan.
0: Juist, exact. Want dan zou je dus ook in de woestijn zou je bijvoorbeeld planten kunnen...
1: Ja, klopt. En dat is ook wel het idee. Ja. Dit begon ooit wel als iets voor Mars. Maar ja, eigenlijk is voor aarde veel belangrijker.
0: Ja, want we hebben ook te maken met een extreme droogte steeds meer. Hè? Ja. Gebieden die misschien qua verbouwing, ook qua voedsel en zo, veel moeilijker worden.
1: Ja, dus... kijk naar Spanje, hè. Ja. Ja. Op dit ogenblik zie je dat heel nadrukkelijk. Nou ja, en daar houden wij dus ons echt nu wel mee bezig. En ook van hoe zou je dat kunnen doen?
0: Okay.
1: En als je op Mars groenten wilt telen, dan kan die buiten. Hè, want het is heel koud.
0: Dus dat moet in een?
1: 60 graden onder nul. Dat moet dus in een dome, wat wij zo noemen wij dat. Een gebouw.
0: Een kas, een soort kas is dat.
1: Ja, maar niet van glas, want dat gaat niet. Dat knalt uit elkaar. Oh. Dus het is van beton. Het is helemaal binnen, afgesloten.
0: Ja.
1: En daarin doe je dus je plantengroei. Maar dat kan je natuurlijk ook in Spanje doen. Of in, de Sahara.
0: Dat je daar een dome bouwt en daar heel het klimaat gewoon controleert.
1: Helemaal onder de grond. Daar gaat dan ook niks meer verloren. Dus ook geen water bijvoorbeeld. Hè? Uh-huh. Want er zijn wel mensen die planten in de woestijn laten groeien, groenten. Mm-hmm. Maar er wordt water uit de bodem opgepompt. En dan besproeien ze dat en dat verdampt en dan ben je het kwijt.
0: Ja, maar dat wil je dus circuleren.
1: Dat willen we niet. Nee. Want over 50 jaar is dat water op.
0: Exact.
1: En dan ben je klaar. En als je dat in een dome doet, dan vang je dat weer op. En dan gebruik je dat weer opnieuw.
0: Maar hoe krijg je dat water dan naar Mars?
1: Dat hoeft gelukkig niet. Daar ben ik heel blij om. Want er zit heel veel ijs in de bodem van Mars.
0: Oh.
1: Dus het enige wat je hoeft te doen is een gat te graven, het ijs eruit te halen.
0: Voilà.
1: Ja, en dan neem je ook gelijk de bodem mee. Nou ja, en... dat is dus de basis voor onze experimenten.
0: Ik snap hem.
1: Maar je bent er dan nog niet?
0: Nee, je bent er nog niet. Hè. Je moet dan ook heel wat spullen natuurlijk meenemen. Ja. Van alles en nog wat. Elon Musk, daar had je het net over. Frontman van SpaceX. Die heeft zijn doel uitgesproken Mars te koloniseren. En de spullen daar mee te nemen.
2: I mean, as a rough order of magnitude, this is just guesses obviously. But we need to get about a million tons is my guess. To the surface of Mars to make a civilization on Mars self-sustaining. Again, to that critical point where if the resupply ships from Earth stop coming for any reason, Mars still succeeds. Mars can still grow.
0: Ja, want je legt het net al uit, hè, Wieger. Je zei, als je voedsel mee naar Mars wil nemen, dat kost je echt miljoenen gewoon. Ja. Dat gaat je echt heel veel geld kosten. Wat neem je dan wel mee en wat neem je niet mee?
1: Ja, het idee is om alleen maar zaad mee te nemen. Dat is lekker klein.
0: Ja.
1: En om daarmee te beginnen, maar je hebt nog meer nodig. Want alleen maar zaad is niet genoeg. Mm. We hebben ook bacteriën nodig en schimmels. Hè, die we hier ook in de bodem hebben. Nou, die helpen de plant om te groeien. En ook om voedingsstoffen uit de bodem te halen.
0: Oh.
1: Dus dat is belangrijk. Maar wat we ook niet moeten vergeten zijn bijvoorbeeld bevruchters.
0: Bevruchters.
1: Ja,
0: dan denk ik aan
1: serieus? Of hommels.
0: Bijen en hommels naar Mars meenemen?
1: Ja, want heel veel van het voedsel wat wij eten wordt door bijen bestoven. Hè? Dus die brengen het stuifmeel van het ene plant naar de andere plant. Dan krijg je een zaadje. Maar dat moet dus mee. Anders moet je dat met de hand gaan doen. Hebben wij gedaan in de kas.
0: Ja.
1: Maar dat is ontzettend veel werk.
0: Dat is heel veel werk, dus daar heb je die bijen dus voor nodig. Die bestuivers dus eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik zie het al helemaal voor
1: me. En ik wil ook graag wormen mee.
0: Je wil ook wormen mee?
1: Ja, want als jij aardappels eet bijvoorbeeld, waar wij veel onderzoek aan doen, dan eet je alleen de aardappel. Maar je eet niet het blad, dat is zelfs giftig voor ons.
0: Oh.
1: Maar dat moet wel terug in de bodem, anders heb je verliespost. Hè? Dus en die wormen, die eten dat. Hè, dat wordt afval eigenlijk van ons, maar dat is organisch materiaal. En dat is eten voor de worm. En die poepen dat uit en dan heb je poep. En die poep is weer mest voor de plant.
0: Aha, dit klinkt allemaal super logisch. Je bootst dus eigenlijk na wat we hier op aarde hebben, maar dan op Mars. Hoe overleven die dieren daar dan?
1: Nou, daar doen wij dus onderzoek naar, maar hier op aarde. Dus op Mars, als we er straks zijn, moet dat onderzoek ook eerst gebeuren. Want we weten natuurlijk niks zeker, omdat we het niet daar hebben gedaan.
0: Precies, want hoe gaat een worm overleven in een laag waar ook ijs is?
1: Ja, nou, dat is geen probleem, want wormen hier in Nederland overleven natuurlijk ook in ijs.
0: Dat is waar, ja, oké.
1: Okay. Maar, als je in een dome bent, heb je geen ijs meer. Dat wordt natuurlijk water. We houden het op 20 graden lekker. Misschien ietsje warmer, 25, zoiets dus.
0: Tropisch klimaatje.
1: Ja. Ja.
0: En zwaartekracht dan?
1: Ja. Dat is dus heel ingewikkeld.
0: Dat lijkt me best wel gek.
1: Ja.
0: Even van die wormen die in de lucht zweven zijn. Nee. Hoe gaan we dat doen?
1: Ja, klopt. Dus, maar wormen, als ze in het ruimteschip zijn, dan hebben we, die leggen ook een soort eitjes.
0: Oh.
1: En die nemen we dus mee. He, en pas als we ze nodig hebben, dan zorgen we ervoor dat ze wakker worden en dat ze gaan groeien. En op Mars heb je natuurlijk wel weer zwaartekracht, net als op de maan. Het is wel minder, en dat is nog steeds wel een ding, want ik kan maar de zwaartekracht hier niet manipuleren. Hij kan het hier niet lager maken.
0: Nee, dat is waar, ja.
1: Nou, dus, ja, dus weten we dat niet goed.
0: Dat wordt gewoon een risicootje wat je neemt.
1: Ja, klopt.
0: Oké. Okay.
1: Ah, kijk, we weten wel dat planten bijvoorbeeld heel goed groeien in het ISS, waar je eigenlijk geen zwaartekracht hebt.
0: Mm-hmm.
1: Dus we, nou ja, dan met een beetje zwaartekracht zullen ze zeker groeien. Er zijn al heel veel dieren ook geweest naar het ISS. Bijvoorbeeld vliegen. Die zouden ook mee kunnen om te bestuiven.
0: Oké.
1: In plaats van hommels of bijen.
0: Ja.
1: En we weten dat die ook overleven in het ISS. Maar ze werden wel heel lui daarvan.
0: Heel lui? Wat
1: dat is wel heel grappig. Want ja, daar wordt natuurlijk gekeken, wat doen die beesten allemaal en zo. Nou, geen zwaartekracht. Toen dachten die vliegen van, nou, dan gaan wij alleen maar wandelen en niet meer vliegen. Dus ze gingen vooral lopen.
0: Wat bijzonder, dat is ook een vorm van evolutie. Dat je je gewoon aanpast aan je omgeving natuurlijk.
1: Ja, dat klopt, maar dat doet de vlieg dan zelf.
0: Ja, precies. Ja. Oké. En dan, want hoe ga je daar dan op anticiperen als dieren straks lui worden daar in die omgeving, terwijl je ze juist nodig hebt voor een activiteit als bestuivers?
1: Ja, dat is lastig. Nou, misschien als ze maar bestuiven. Dus als ze wel
0: als ze
1: gaan
0: dat lopend doen, lopen, is dat ook oké.
1: Dan vind ik het ook oké.
0: Oh, dan vind jij het oké.
1: Maar dan moeten we er misschien wel meer meenemen. Maar ik verwacht dat ze wel gaan vliegen, toch. Omdat er wel zwaartekracht is.
0: Hm. Klinkt een beetje als God. Zo.
1: Oh ja, zo had ik het nog nooit bekeken.
0: Vind ik het ook oké?
1: Ja, maar
0: ben ik nu heel confronterend bezig?
1: Nee, dat niet. Nee, natuurlijk niet. Nee.
0: Maar toch?
1: Nee, maar als jij het over God hebt, dan denk ik van aan het creëren van leven
0: creëren
1: of zo. Daar zijn we natuurlijk niet mee bezig.
0: Nee, niet. Maar wel zelfvoorzienend zijn. Want het is wel de bedoeling dat je dus niks achterlaat en dat je dus zelfvoorzienend daarbij. Wat betekent dat uiteindelijk, zelfvoorzienend? Wat houdt dat dan in?
1: Nou, ja, wij kijken vooral dus naar de groenten en zo. Ja. Hè? Dat betekent dat er niets verloren mag gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld ook, en dat heb ik ook bij, heb ik speciaal voor jou meegenomen, urine. Menselijke urine.
0: Okay.
1: En die gebruiken wij als bemesting. En je mag wel even kijken.
0: Je mag wel even kijken, zegt hij met een glimlach.
1: Ja, tuurlijk. Kijk, dat ziet er zo uit.
0: Maar dat is droog helemaal. Dat zijn allemaal korrels.
1: Ja, dit zijn korrels en dat komt omdat we uit de urine een stofje halen, dat heet struviet.
0: Ja.
1: En daar zit magnesium in, er zit ammoniak in. Nou, daar groeien planten van en er zit fosfaat in.
0: Ah.
1: En verder is het helemaal schoon en dat is erg belangrijk.
0: Ruikt
1: want,
0: het nou ook?
1: Ja, heel klein beetje, maar je ruikt het eigenlijk niet. Het is vooral een zout.
0: Ja.
1: Het is dus zout. En dit is heel belangrijk dat het heel schoon is. Want dit komt van Dixies, van festivals in Amsterdam.
0: Weet je wat ze daar allemaal gebruiken?
1: Ja, precies, dat weet ik. En kijk, dat wil je niet in je voedselsysteem hebben.
0: Lijkt me, kan grappige situaties opleveren, maar dat wil je niet.
1: Nou toch, en wat natuurlijk wat serieuzer is, is dat er ook medicijnresten in kunnen zitten.
0: Juist.
1: En die wil je daar niet in hebben.
0: Nee.
1: En daarom gebruiken we dit, omdat dit zuiver is. Er zijn bacteriën die maken dit.
0: Mm-hmm.
1: En dit lijkt eigenlijk iets op wat jij ook zou kunnen aanmaken. Trouwens, dit kan je thuis maken.
0: Kan ik thuis opgedroogde urine maken?
1: Thuis kan je dit maken. Als jij urine hebt en je doet het in een potje en je doet er puur magnesium bij.
0: Ja.
1: Dan moet je dus even bij een drogist halen of zo. Dan ontstaat dit kristal spontaan.
0: En wat kan ik daar dan mee over mijn planten gooien?
1: Ja,
0: dat
1: is goede mest hoor.
0: Ja?
1: Is net zo goed als kunstmest.
0: Oh, misschien ga ik dat wel eens een keer doen, want die planten van mij, dat wil maar niet. Maar goed, oké.
1: Ja, dus, we hebben dus die medicijnresten, dat is een probleem. Dus die willen we er niet in hebben.
0: Dat is eruit?
1: Ja, dat is eruit en dan is het helemaal puur. En dit kun je dus gewoon gebruiken als mest.
0: Wat gaaf.
1: Maar ik wil het nog wel een graadje erger voor jou maken.
0: Ah nee, je komt nu niet met kak aanzetten, of wel?
1: Menselijke poep, inderdaad.
0: Is het. Maar dit is vloeibaar.
1: Vloeibaar.
0: Dit is iemand even lekker aan de race geweest.
1: Ja, nou nee, dat niet.
0: Oh.
1: Want kijk, hier zitten natuurlijk allemaal gevaarlijke bacteriën in. Hè? Bijvoorbeeld de E. coli-bacterie, dat is wel bekend. De poepbacterie, daar kun je ziek
0: heel
1: van worden.
0: Heel ziek van worden, inderdaad. Ja.
1: En wat wij doen, is dat wij dit als het ware steriliseren eerst. Dat wordt gefermenteerd, wat je ook met eten kunt doen om het langer houdbaar te maken.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn die vervelende bacteriën dood, maar je krijgt dan twee delen. Een vast deel, dat is dit niet.
0: Nee,
1: en dit is het vloeibare deel. En dat is wat we gebruiken.
0: Okay,
1: op dit ogenblik.
0: Dus droge urine, om het zo maar te zeggen. En dan het vloeibare deel van ontlasting.
1: Ja.
0: En dat is dus de bemesting dan?
1: Dat is de bemesting. Maar ook de vaste ontlasting gaan we uiteindelijk gebruiken. Weet je dat regenwormen dat graag eten?
0: Ik heb zoiets begrepen, inderdaad. Ja. Maar dat betekent dus dat je een kleine een ecologie eigenlijk daar creëert. Ja. Vervolg geen dierlijke producten dus ook, hè?
1: Ja, daar kunnen we het misschien nog wel even over hebben.
0: Hoezo?
1: Nou, in principe ben je vegetariër.
0: Ja.
1: Want veel efficiënter. En stel je voor, je moet een koe meenemen in een ruimteschip. Hè?
0: Ik denk dat het
1: gaat eieren leggen.
0: Het wordt echt een grote rommel. Nee, dit wil je niet.
1: Nee, maar
0: dat is dan puur de logistiek.
1: Ja, maar ook, kijk, een koe heeft natuurlijk ontzettend veel ruimte nodig. En die eet alleen maar gras. En dat kun je dus veel beter dan direct gebruiken om voedsel voor mensen te verbouwen.
0: Juist.
1: Hè? Op aarde kan dat ook
0: Dat
1: werken.
0: Hebben we hier ook inmiddels door,
1: ja,
0: toch?
1: Precies. Ja. Ik wil wel een uitzondering maken. En daar hebben we ook al onderzoek aan gedaan. Namelijk voor de meelworm.
0: Oh.
1: Dat is een insect.
0: Ja.
1: En die kun je ook gewoon hier in de winkel kopen. Kun je eten. Ik heb zelf ook geproefd. Ook gefrituurd.
0: Is het wat?
1: Ja, het is een beetje zout.
0: Je moet er wel veel van eten, toch?
1: Nou, valt mee.
0: Oh.
1: Want het voordeel is dat in die meelwormen, daar zit heel veel eiwit in.
0: Ja.
1: En het is vergelijkbaar met koeienmelk. En er zitten alle essentiële aminozuren in. Dus die wij nodig hebben allemaal om te kunnen leven en te groeien en al dat soort dingen. En ja, als je vegetariër bent, vegetariërs onder ons die weten dat, moet je toch wel een beetje opletten wat je eet.
0: Klopt, en je eet dan bonen en dat
1: Precies.
0: soort dingen, toch?
1: Ja. Ja, en dat kan ook. En bonen doen wij groeien. Dat is een van onze gewassen die heel goed gaat.
0: Ja?
1: Maar dit is natuurlijk toch wel handig om dat als aanvulling te hebben.
0: Oké, okay. Dus maar, dat is het enige dierlijke product?
1: Ja. Nou, tenzij de regenwormen wilt eten, dat zou ook kunnen.
0: Nee.
1: Ik heb het nog nooit gedaan en zover ik weet gebeurt het ook niet. Maar ja, goed.
0: Maar dat is ook zonde, want die heb je juist nodig voor je bemesting en alles.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar die meelwormen, kijk, die moeten ook wat eten. En op aarde krijgen ze gewoon graan te eten, wat eigenlijk zonde is. Want dat kunnen wij zelf ook eten.
0: Ja.
1: Dat wil ik op Mars niet. Ik wil op Mars graag dat zij afval eten wat wij niet kunnen eten. En daar zijn we mee bezig om te kijken of zij dus, net als de regenwormen, dat kunnen eten. En zij lusten graag aardappelschillen, weet ik. Ze lusten heel graag koolbladeren. En als we het voor elkaar krijgen om ze daarop te laten groeien, dan hebben we dus het systeem rond zonder dat ze iets eten wat wij ook kunnen eten.
0: Aha, en dan kunnen wij de meelwormen weer eten.
1: Precies.
0: Ik zeg wij alsof ik ook mee
1: ga. Ja, ga je mee?
0: ik ga eerst eventjes wennen aan het idee van de opgedroogde urine en de vloeibare ontlasting en de meelwormen. Ik moet eerst die meelwormen even proberen. Als die lekker zijn, misschien wel. Een dieet dus, waar die reizigers, waar moet je nog meer op letten als je daar wil overleven?
1: Nou, kijk, een van de dingen die gevaarlijk is op Mars en ook op de maan, en trouwens ook al op het ISS, is straling die uit de ruimte komt. Ongeveer van de zon, maar ook van alle andere sterren. En voor de liefhebbers, dat is alfa, beta en gamma-straling. En gamma-straling is wat jij krijgt bij de tandarts of zo als ze een röntgenfoto maken.
0: Oh ja, maar dan gaat iedereen achter een deur staan.
1: Precies.
0: Dus dag mevrouw Gibbs, succes.
1: Ja, dus als je dat continu krijgt, en dat heb je dus op Mars en op de maan, dan is dat wel een probleem. Het is niet heel veel.
0: Mm-hmm.
1: Je gaat er niet acuut dood van of zo. Maar als je daar langer bent, kan dat ziektes veroorzaken.
0: Dus wat betekent dat we altijd in zo'n dome moeten blijven?
1: Ja.
0: Oh ja?
1: Ja, meestal wel. Maar ook vooral omdat je buiten natuurlijk niet kunt ademen en zo. Dus of je bent in de dome of je hebt een pak aan.
0: Ja, maar hoe gaat het dan met mijn vitamine D?
1: Maar dat kan denk ik via de helmen wel. Maar dat is wel een goeie.
0: Ja.
1: Daar heb ik nooit naar gekeken. Maar wij hebben wel naar vitamine C en vitamine E gekeken.
0: Ja.
1: Want straling, die beschadigt je cellen en ook je DNA. Hè?
0: Ja.
1: En wat vitamine E en C doen, is dat repareren en voorkomen.
0: Mm-hmm.
1: Dus als jij meer vitamine E en C krijgt, dan ben je veiliger. En dat gebruiken we dus. En daarom kijken we dus ook naar citrusvruchten bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Wel natuurlijk heel onhandig is om bomen te laten groeien, want dat duurt lang en die hebben veel ruimte nodig. Maar dat is dus specifiek voor de vitamine.
0: Juist. Ja, ik zeg vitamine D, omdat ik als persoon van kleur extra vitamine D moet slikken.
1: Ja.
0: Dus dat is natuurlijk wel een dingetje.
1: Ja, klopt.
0: Ah.
1: Maar er is wel veel zonlicht op Mars, relatief veel. En ik denk dat dat te regelen moet zijn. Zelfs voor jou.
0: Zelfs voor mij, nou gelukkig. Hey, wat is nou de voornaamste les die we kunnen trekken uit jouw onderzoek voor ons leven uiteindelijk hier op aarde?
1: Nou kijk, het lukt ons dus op Mars. Wij kunnen, Mars, hier hè, in de kas in Wageningen.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat lukt ons dus. Maar we hebben dus geleerd, hoe ga je van zo'n dode grond, waar niks in zit, hoe maak je daar iets van waar je heel veel aardappels, bonen, tomaten enzovoort op kunt telen.
0: Ja.
1: Ja, daar heb je hier natuurlijk ook heel erg veel aan.
0: Precies. Hebben we nog tijd voor een luisteraarsvraag? Ik kijk even naar de regie. Ja, er wordt geknikt. Nou, Ik heb nog hier een vraag. Katelijn vraagt, doen jullie aan genetische modificatie van de zaden om ze beter te laten groeien op Mars?
1: Ja, goede vraag. Nee, dat doen wij nog niet.
0: Okay.
1: Daar wordt wel soms over gedacht. Maar ik denk dat als je daar bent, dat je dan gaat veredelen.
0: Ja.
1: En je kiest dan gewoon de hardst groeiende.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Je kunt het allemaal uitkiezen gewoon.
1: Ja.
0: Heb je al een belletje gehad van Elon Musk?
1: Nee.
0: Wil je dat?
1: Uiteindelijk wel, want we hebben geld nodig.
0: Ja, daar is hij dan wel goed voor. Hè?
1: Ja.
0: Oké, goed. Wieger Wameling, onderzoeker aan de Wageningen University. Dank je wel voor je college. Heel interessant.
1: Gedaan.

0: voetbal.
1: Dit weekend, de start van het nieuwe Eredivisie seizoen. Morgen om 8 uur, Cambuur Excelsior. Zaterdag NEC Telstar. Go Ahead Willem II, PSV Fortuna en AZ ADO.
0: Wielrennen.
1: Dit weekend, de laatste etappes van de Tour de France van. Met zondagmiddag, de slotrit Nice-Nice.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: NPO Radio 1, 8 uur.
8: Natasha Gibbs. Zometeen krijgen we een inkijkje in de fotoverzameling van Elton John. Die is nogal imposant en nu in Parijs al te bekijken. Chris Buur van de Volkskrant die ging er alvast heen en doet zometeen verslag daarvan. Eerst het NOS-journaal van 8 uur met Jan van der Putten.
9: De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. Maar blussen is lastig, er kan geen zout zeewater worden gebruikt, omdat in de duinen drinkwater wordt gewonnen. Net als in, ik zit even in het verkeerde uitzicht. Nee, de brandweer kan geen zeewater gebruiken, nee, dat wilde ik vertellen. Verslaggever Simone Tukker.
10: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
9: En net als de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met 2 Chinook-helikopters. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van omgerekend €6,7 miljard. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de 5e vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. En het bedrijf biedt goedkope vluchten aan. Werd opgericht in 1994. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat ze op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3, wat neerkomt op meer dan 10 glazen drank. De huisarts was afgelopen jaren onder behandeling bij een GGZ-instelling, maar dat leidde niet tot structurele verbeteringen. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. 4 mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan een pand in de stad een spandoek met de bedreiging erop. Burgemeester De Pla deed vervolgens aangifte. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de 4 verdachten bij het spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cédrine Kerbaul en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
11: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
9: Pietersen leidt op dit moment in het puntenklassement en Marlen Reusser blijft in het geel. Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden.
12: Ster. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
16: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: NPO Radio 1.

0: Nogmaals, goede avond. Dit uur hoor je in de Rode Draad alles over de fotografiecollectie van Elton John. We gaan sporten met herstellende verslaafden. En er schuift natuurlijk ook een collega aan. Vandaag is dat Floor Meiboom. Zij schuift aan met de bevindingen van haar onderzoek naar Nederlanders die naar Rusland vertrekken. Nou, we zijn ook bij twee voetbalwedstrijden in de Conference League die om 8 uur zijn begonnen. Te beginnen in Amsterdam. Anne de Jong bij Ajax Shelbourne. Goedenavond Anne. 0-0 nog steeds.
1: Ja, nog wel. Want het gejuich dat je misschien zo net al even hoorde is omdat Ajax een penalty gaat krijgen. Een penalty die de Turkse scheidsrechter niet wilde geven. Want in de wedstrijd gaf hij hem nog niet. Gods werd na zijn tweede goede dribbel die hij had in de eerste 3 minuten van deze wedstrijd geraakt in de 16 meter. Scheidsrechter dacht dat het de bal was. Spel ging daarna nog zeker een minuutje verder. Maar daarna werd hij naar de zijkant geroepen bij de VAR. In deze ronde is er wel een videoscheidsrechter. En hij keek heel lang, want hij wilde er, zo leek het, niet aan geloven dat die verdediger Beng niet de bal raakte, maar wel de voet van Mika Gods. Mika Gods die nu achter de bal staat om de penalty te nemen tegen Shelbourne. Voorronde van de Conference League zitten we in Ajax. Moet normaal gesproken winnen van deze Ierse tegenstander en kan gelijk na 5 minuten op voorsprong komen als Gods dit klusje klaart met een korte aanloop. Wandelend doet hij dat en dan schiet hij de bal recht door het midden als de keeper naar de hoek gaat. De Arena juicht nog een keer, deze keer omdat er gescoord is. Mika Gods, de man over wie het zo ontzettend veel gaat deze week, laat gelijk zien wat hij kan met een goede actie die een penalty oplevert en ook een penalty die hij binnen schiet. Ajax op 1-0.
0: Goed, dan gaan we door naar Philip Koken bij Twente en Dutch 1904. Jij ook al actie daar, Philip?
2: Actie, wat heet. Twente is zojuist op voorsprong gekomen. En we zagen John van der Brom, de trainer van FC Twente, breed uit lachen. Dat wat hij vorige week niet kon doen tegen Ferencváros. Toen Twente het niet redde. Toen was er nogal wat chagrijn. Omdat Twente niet het gewenste niveau haalde. Nu dus de ideale start. Met een actie vanaf links van Urjas Setter. Die de bal heel mooi legt op het hoofd van Daan Rots. En er was een... ja, een wat sukkelige, laat ik het zo noemen, een sukkelige linksback van Dutch. Die alleen maar zijn hand omhoog stak om te appelleren voor buitenspel. Maar hij was het zelf die buitenspel opheft. Omdat hij gewoon even niet meedeed met de actie. En dat was wel zo prettig voor FC Twente. Daan Rots dus na 7 minuten een geweldige start voor Twente. 1-0.
0: Hey, en Filip, Dutch is dan de nummer 2 van Slowakije. Hè? Op papier lijkt mij dat niet de zwaarste tegenstander voor Twente. Wordt het dan nog wel spannend?
2: Ja, dat weet je maar nooit natuurlijk. Maar... ja, iedereen zal verwachten inderdaad. In zover heb je gelijk dat Twente hier makkelijk gaat winnen. Het is een tegenstander waar zelfs de trainer van der Brom nog nooit van gehoord had. Ik denk dat heel veel voetballiefhebbers daar nog nooit van hadden gehoord. Nee. Het is ook wel een club met een verhaal. Het is de club van een Hongaarse minderheid in Slowakije. Iets meer dan 100 jaar geleden. En we verhuizen nu even naar het radioprogramma OVT. Toen maakte de dorpje waar... deze club vandaan komt Dunjaska Streda nog deel uit van de Hongaars-Oostenrijkse dubbelmonarchie. Ja. Want toen lag het nog allemaal in Oostenrijk en Hongarije. En ja, de samenstelling van de bevolking is eigenlijk nooit veranderd. Er wonen nog steeds eigenlijk alleen maar Hongaren binnen Slowakije. Ze zijn ook niet erg geliefd in eigen land. En ja, de supporters van deze club, ze voelen zich ook Hongaars. Ze zijn Hongaars. Maar ja, officieel, volgens de landsgrenzen, is dit Slowakije. En inderdaad de nummer 2. En dan gaan we weer terug naar het voetbal. Ja, Twente zou hier makkelijk van kunnen winnen.
0: Heel goed, dankjewel Filip. Ga ik even terug naar jou, Anne, bij Ajax Shelbourne. Het is bij Ajax momenteel een groot goed nieuws show, hè, met al die nieuwe spelers. Doen die eigenlijk ook mee, al die aanwinsten vanavond?
1: Nee, niet één van die grote aanwinsten staat op dit moment op het veld. Je hebt het dan over Mark Ter Stegen, de keeper die is gehaald. Terwijl er trouwens nog een bal diepte wordt gegeven. Gods nog weer sneller is dan de directe tegenstander naar de grond gaat. Zegt dat hij aan zijn shirt wordt getrokken. Maar ik denk niet dat hij een tweede penalty krijgt. Ja, Mark Ter Stegen, de keeper die is gekomen. Grote naam natuurlijk, Duits international geweest van Barcelona gekomen. Julian Brandt van Dortmund, ook Duits international. En eerder al de Brazilianen Caio Henrique en Marcos Leonardo. En dan heb je ook nog een man die zomaar een cultspits zou kunnen worden. Toluwalase Arokadare, de spits die gelukkig Tolu genoemd wil worden. Met rug nummer 99, een enorm lange speler. Enorm indrukwekkende verschijning. Scoorde al in een oefenwedstrijd. Maar al deze spelers zitten op de bank. En dat betekent dat Maarten Paas nog weer de keeper is. En Wijndal, de linksback die al zo lang bij Ajax zit, maar nooit echt door weet te breken. Dat die gewoon in de basis staan. De enige echte aankoop die nu op het veld staat is Daley Blind. Ja, die kenden ze hier al in Amsterdam toen hij terugkwam afgelopen zomer.
0: Ja, ja. Nou las ik ook dat Ierse journalist of Shelbourne zeggen dat ze tegen Ajax geen schijn van kans hebben. Is dat ook het spelbeeld na die goal?
1: Ja, en voor de goal eigenlijk ook al. Hoe makkelijk Gods om zijn directe tegenstander heen dribbelde tot twee keer toe. En zojuist ook al veel sneller was. Geeft wel aan wat het verschil is. Alle spelers van Ajax zijn beter. En bij Twente wordt er ook weer gescoord.
0: Ja, ja, Filip, dit is gescoord, hè?
2: Ja, we zien iedereen klappen behalve Ten Hag, de technische directeur. Die het had het kennelijk allemaal al zien aankomen. Voor hem is dit gesneden koek. Maar het is inderdaad na ruim 10 minuten en een paar seconden spelen al 2-0 voor Twente. Ja, hier wordt de Dutch 1904 overrompeld. Het is een schot van net buiten de 16 meter van Marco Piazza. Die daar kort achter de spits speelt. Hij daar als vervanger van Linsson. Hij wordt eventjes alleen gelaten. Geen druk op de bal van Dutch. En dan zit hij er zomaar in. Goed aan het buitenkantje van de goal geplaatst. Ja, de binnenkant van het net natuurlijk dat wel. De keeper zit er nog net aan. 2-0 voor FC Twente. Wat een geweldige start.
0: Zo, wat een actie. Filip en Anne, we horen jullie dit uur vaker. Iets anders met een extravagante bril en uitbundige kostuums werd Elton John door velen gezien als een levend kunstwerk. Minder bekend is dat de Britse popster zich ook daadwerkelijk interesseert in kunst. Met het fortuin dat hij tijdens zijn muziekcarrière vergaarde, bouwde hij samen met zijn echtgenoot David Furnish een indrukwekkende fotocollectie op. Met werken van gerenommeerde fotografen als Man Ray, Nan Goldin en Robert Mapplethorpe. Dorp in het Parijse fotografiemuseum Jeu de Pomme is nu alles te zien. Nou, alles. Een selectie. Ik moet niet te veel zetten.
3: Ja, 300.
0: Ja. Ja. Journalist en adjunct van de Volkskrant, Chris Buur, die ging kijken. Zit hier bij mij aan tafel. Chris, welkom. Goedenavond.
3: Dankjewel. Hallo.
0: Ja, in de Volkskrant schrijf je dat je een spetterende tentoonstelling zag. Ja. Hebben ze goede smaak, Elton John en zijn man?
3: Die hebben hele goede smaak, ja. Heel veel voor de hand liggend werk. In de zin van dat je denkt, my god, dat topstuk hangt er ook al. Maar ook gewoon wel mooie eigen smaak en heel erg bij de tijd. Dus ze weten heel goed wat ze moeten hebben. Nou ja, Nan Goldin bijvoorbeeld, ja, dat geldt toch wel als echt hele grote en hele goede kunst.
0: Dus ze hebben er kijk op.
3: Ze hebben er echt kijk op, zeker. Ja.
0: En
3: van zichzelf al.
0: Hoe groot is die collectie?
3: Ze hebben 7000 foto's of meer waarschijnlijk inmiddels. Hoewel ze er af en toe wat van de hand doen en weer nieuwe aankopen. Maar laten we ervan uitgaan dat er 7000 à 8000 zijn inmiddels. En in Jeu de Pomme hangen er dan 350. Wat al overweldigend veel is.
0: Wow.
3: Omdat het ene meesterwerk naar het andere hangt. Er. Ja. Dus het is gewoon grappig bij. Ja.
0: Ik zag trouwens ook een filmpje. En op dat filmpje zag ik dat ze er gewoon tussen wonen. Hè? Een hele huis hangt ermee vol.
3: Ja, huizen zelfs. Want ze hebben huizen.

0: in Los Angeles en Nice en ergens Windsor en in Londen. Het houdt niet op. En voorheen in Atlanta, daar is het allemaal begonnen. En daar hangen hun al hun foto's. En dat nemen ze ook heel serieus. Ik bedoel, het is echt eigenlijk alsof ze in een depot wonen. Ik bedoel, het is gewoon een maximaal vormgegeven huis, zoals je dat bij Elton John voort.
1: Het is voor supersterren kunt verwachten.
0: Maar wat ze dus doen, is hun fotocollectie steeds verhangen, zodat alles niet steeds in hetzelfde licht hangt, wat natuurlijk heel schadelijk kan zijn. Als ze weggaan, hangen de hoezen omheen. Ze letten op het klimaat. In Nice is natuurlijk zeewind met zout erin. Dus ook daar hebben ze dan weer een oplossing voor. Dus ja, er wordt heel zorgvuldig met die foto's omgesprongen.
1: Ja, ja, en dan hebben ze een hele opvallende fotolijst. Ja. Een gouden fotolijst. Iemand, ja. Iemand zei op de redactie, ga ik gewoon herhalen. Ik zal niet zeggen wie. Een foei lelijke fotolijst. Ja. Maar het is een kwestie van smaak,
0: nou,
1: toch?
0: Het is wel een kwestie van smaak. En het is wel leuk onverwacht. Het was toen ook 10 jaar geleden in de Tate Modern, toen al dat modernistische werk van de jaren 20 er hing. Dat zijn allemaal hele strakke, experimentele, soms een beetje surrealistische zwart-wit foto's. Maar allemaal heel gestileerd. Ja, die hangen in hele verschillende lijsten. En dat komt omdat, ja, nou ja, het komt ook een beetje door zijn smaak. Elton John verzuchtte ook over zijn interieur van, ja, ik wou dat ik minimalist was, maar helaas.
1: Nee, dat
0: kan
1: ik niet. Gaat niet meer op.
0: Dat kan ik gewoon niet. Maar toen hij in Atlanta begon met verzamelen en het ook lekker thuis ophangen, wilde hij eigenlijk, wat nu eigenlijk best modern is, van die frame clusters met allemaal schilderijlijstjes, ja, en dingen door elkaar. Alles door elkaar, naast elkaar. In Engelse termen heet dat dan, geloof ik, een English Wall. Hoe dan ook, dat is juist een beetje de lol ervan, dat het allemaal zo daar hangt. En een combinatie van Man Ray, die hangt ergens, het stond ook ergens op een foto, in een soort knalharde gouden baroklijst. Dat is gewoon, ja, dat heeft ook wel wat.
1: Het heeft wel wat, inderdaad.
0: Het heeft wat.
1: Maar zijn die fotolijstjes zijn best bijzonder ook, toch? Dat zijn geen goedkope Xenos-lijstjes.
0: Nee, hij laat ze maken. In Atlanta nog steeds bij dezelfde, je kan hem op Instagram opzoeken, bij dezelfde lijstenmaker, die dan af en toe met Elton op de foto gaat. Die zal daar een goede business aan hebben.
1: Dat denk ik ook.
0: Van alleen van Elton leven.
1: Hoe is Elton John ooit begonnen met verzamelen?
0: Het kwam, nou ja, het verhaal zoals hij het altijd vertelt, is dat hij uit rehab kwam, want hij is natuurlijk heel erg aan coke en drank verslaafd geweest. Ja, huizen zelfs, want ze hebben huizen in Los Angeles en Nice en ergens Windsor en in Londen. Het houdt niet op. En voorheen in Atlanta, daar is het allemaal begonnen. En daar hangen hun al hun foto's. En dat nemen ze ook heel serieus. Ik bedoel, het is echt eigenlijk alsof ze in een depot wonen. Ik bedoel, het is gewoon een maximaal vormgegeven huis, zoals je dat bij Elton John voort.
1: Het is
0: voor
1: supersterren kunt verwachten.
0: Maar wat ze dus doen, is hun fotocollectie steeds verhangen, zodat alles niet steeds in hetzelfde licht hangt, wat natuurlijk heel schadelijk kan zijn. Als ze weggaan, hangen de hoezen omheen. Ze letten op het klimaat. In Nice is natuurlijk zeewind met zout erin. Dus ook daar hebben ze dan weer een oplossing voor. Dus ja, er wordt heel zorgvuldig met die foto's omgesprongen.
1: Ja, ja, en dan hebben ze een hele opvallende fotolijst. Een gouden fotolijst. Iemand, iemand zei op de redactie, ga ik gewoon herhalen. Ik zal niet zeggen wie. Een foei lelijke fotolijst. Ja. Maar het is een kwestie van smaak,
0: nou,
1: toch?
0: Het is wel een kwestie van smaak. En het is wel leuk onverwacht. Het was toen ook 10 jaar geleden in de Tate Modern, toen al dat modernistische werk van de jaren 20 er hing. Dat zijn allemaal hele strakke, experimentele, soms een beetje surrealistische zwart-wit foto's. Maar allemaal heel gestileerd. Ja, die hangen in hele verschillende lijsten. En dat komt omdat, ja, nou ja, het komt ook een beetje door zijn smaak. Elton John verzuchtte ook over zijn interieur van, ja, ik wou dat ik minimalist was, maar helaas.
1: Nee, dat
0: kan
1: ik niet. Gaat niet meer op.
0: Dat kan ik gewoon niet. Maar toen hij in Atlanta begon met verzamelen en het ook lekker thuis ophangen, wilde hij eigenlijk, wat nu eigenlijk best modern is, van die frame clusters met allemaal schilderijlijstjes en dingen door elkaar. Alles door elkaar, naast elkaar. In Engelse termen heet dat dan, geloof ik, een English Wall. Hoe dan ook, dat is juist een beetje de lol ervan, dat het allemaal zo daar hangt. En een combinatie van Man Ray, die hangt ergens, dat stond ook ergens op een foto, in een soort knalharde gouden baroklijst. Dat is gewoon, ja, dat heeft ook wel wat.
1: Het heeft wel wat,
0: het heeft wat.
1: Maar zijn die fotolijstjes zijn best bijzonder ook, toch? Dat zijn geen goedkope Xenos-lijstjes.
0: Nee, hij laat ze maken. In Atlanta nog steeds bij dezelfde, je kan hem op Instagram opzoeken, bij dezelfde lijstenmaker, die dan af en toe met Elton op de foto gaat. Die zal daar een goede business aan hebben.
1: Dat denk ik ook.
0: Van alleen van Elton leven.
1: Hoe is Elton John ooit begonnen met verzamelen?
0: Het kwam, nou ja, het verhaal zoals hij het altijd vertelt, is dat hij uit rehab kwam, want hij is natuurlijk heel erg aan coke en drank verslaafd geweest. In de jaren 90.

0: De fotolijst, ja. De gouden fotolijst. Ja. Iemand zei op de redactie, ga ik gewoon herhalen. Ik zal niet zeggen wie. Een foei lelijke fotolijst. Ja. Maar het is een kwestie van smaak,
1: nou,
0: toch?
1: Het is wel een kwestie van smaak. En het is wel leuk onverwacht. Dat was toen ook 10 jaar geleden in de Tate Modern. Toen al dat modernistische werk van de jaren 20 er hing. Dat zijn allemaal hele strakke, experimentele, soms een beetje surrealistische zwart-wit foto's. Maar allemaal heel gestileerd. Ja, die hangen in hele verschillende lijsten. En dat komt omdat, ja, nou ja, het komt ook een beetje door zijn smaak. Elton John verzuchtte ook over zijn interieur. Van ja, ik wou dat ik minimalist was. Maar helaas.
0: Nee, dat kan ik die niet. Gaat niet meer op.
1: Dat kan ik gewoon niet. Maar toen hij in Atlanta begon met verzamelen en het ook lekker thuis ophangen, wilde hij eigenlijk, wat nu eigenlijk best modern is, van die frame clusters met allemaal schilderijlijstjes, ja, en dingen door elkaar. Alles door elkaar en naast elkaar. In Engelse termen heet dat dan, geloof ik, een English Wall. Hoe dan ook, dat is juist een beetje de lol ervan, dat het allemaal zo daar hangt. En een combinatie van Man Ray, die hangt ergens, dat stond ook ergens op een foto, in een soort knalharde gouden baroklijst. Dat is gewoon, ja, dat heeft ook wel wat.
0: Het heeft wel wat, het inderdaad. Heeft wat. Maar zijn die fotolijstjes zijn best bijzonder ook, toch? Dat zijn geen goedkope Xenos lijstjes.
1: Nee, hij laat ze maken. In Atlanta nog steeds bij dezelfde, je kan hem op Instagram opzoeken, bij dezelfde lijstenmaker, die dan af en toe met Elton op de foto gaat. Die zal daar een goede business aan hebben.
0: Dat denk ik ook.
1: Van alleen van Elton leven.
0: Hoe is Elton John ooit begonnen met verzamelen?
1: Het kwam, het verhaal zoals hij het altijd vertelt, is dat hij uit rehab kwam, want hij is natuurlijk heel erg aan coke en drank verslaafd geweest. In de jaren 90 moest dat maar eens afgelopen zijn, vond hij. En toen hij eruit kwam, had de therapeut tegen hem gezegd van, je moet eigenlijk iets zoeken, niet alleen wat je bezighoudt, maar waarbij je een beetje aanspraak moet maken op voortdurend contact hebben, in een clubje optrekken. Nou, dat is typisch eigenlijk iets wat uiteindelijk verzamelen bleek te zijn. Mm. Want je hebt een adviseur en uiteindelijk doet hij dat dus samen met zijn man David Furnish, met wie hij al sinds begin jaren 90 getrouwd is. Of samen is in ieder geval. En die delen echt zo'n hobby. En dat is, het schijnt voor verslavingen heel goed te zijn als je op een andere manier toch goed bent ingebed, zodat er veel sociale controle is.
0: Ja.
1: En anderszins natuurlijk, wat hij ook zegt, ja, dit is eigenlijk de nieuwe verslaving.
0: Nou, ik wil al zeggen, want ik bedoel, dit gaat wel buiten proporties, toch?
1: Het is eigenlijk grappig wat er gebeurt als iemand gewoon extreem veel geld heeft. Ik bedoel, denk je in dat hij natuurlijk ook nog eens keer het nummer van The Lion King heeft geschreven, dus iedere keer als dat ergens wordt
0: royalties,
1: kan hij weer een foto kopen. gewoon vrij ongelimiteerde middelen. Ja. En ja, dan is de wereld ineens, zo dacht ik inderdaad, een beetje je Instagram feed. Ik bedoel, je blijft maar doorscrollen. Je loopt galerie in en uit en je denkt iedere keer, wat zou hier weer voor mooi zijn?
0: Ik vraag me af of we daar jaloers op moeten zijn. Want het lijkt me ook ergens dat je alles maar kunt kopen, dat er nooit wat overblijft dromen, toch?
1: Laat zeggen, die ongelimiteerdheid, daar kan ik geen zinnige uitspraak over doen. Dat zal vast beperkingen hebben of iets heel vervelends hebben. Maar hij heeft er zo duidelijk echt plezier aan.
0: Ja.
1: Hij vindt het zo fijn. Als hij geïnterviewd wordt, dan hoor je het ook. Hij weet waar alles hangt. Hij kan echt associëren met, dat lijkt op dat. Dat hangt daar en daar en daar. Er is een heel grappig filmpje ook van hem, dat hij door de Tate Modern loopt met de directeur. En dan loopt ze door die Man Ray tentoonstelling. En dan komt hij bij 2 Man Rays. En dan zegt hij, waar is het bed? grappend natuurlijk. Maar die hangen dus boven zijn bed.
0: Juist.
1: Waarbij hij dus ook zegt van, als je me ooit dood aantreft, dan ben ik gestorven door een vallende Man Ray. Maar hij heeft er heel duidelijk echt plezier in. En dat maakt het natuurlijk ook wel leuk. En ik denk dat die veelheid aan fotografie, alles door elkaar, dat ook wel heel goed overdraagt eigenlijk.
0: Want even los van het feit dat, hij heeft er heel veel plezier in. Hij heeft al het geld om dat uit te geven samen met zijn man dus.
1: Ja.
0: Betekent dat ook iets voor zo'n kunstwereld? Voor zo'n
1: fotografie kunstwereld? Heel erg, want het is zelfs hij wordt al gerekend tot eigenlijk een van de 10 belangrijkste fotoverzamelaars ter wereld. Dus het is echt ook wel echt serieus. Maar je kan ook wel zeggen dat hij aan de wortel heeft gestaan, aan de voet heeft gestaan van het hele idee fotoverzamelen. Want dat was zeg maar voor de jaren 90 in de kunsthandel nog helemaal niet zo heel gebruikelijk. Ook omdat het een beetje een gekke wereld is, want hoe bepaal je een prijs, van welke oplage dan?
0: Ja.
1: Best iets wat niet zo vanzelfsprekend is als één oud schilderij uit 1620 van een meester en je kan de prijs bepalen. Dit is ingewikkelder.
0: Hoe gaat dat dan met fotografie? Want inderdaad, wat je zegt van een kunstschilderij, dan weet je, daar is één uniek exemplaar van, maar van een fotografie, hoe bepaal je dat dan?
1: Je spreekt eigenlijk af in welke oplage iets wordt gemaakt. En dan ben je over het algemeen natuurlijk op zoek, Elton John in ieder geval wel, naar de originele of zo origineel mogelijke prins.
0: Ja.
1: En dan weet je als het goed is dat dat in een gelimiteerde oplage gemaakt is. En dan is het opgeteld met de naam. En dan bepaalt de markt, zeker de galeriehouder, bepaalt de prijs.

0: Oh ja. Zo moet je het je voorstellen.
1: Zo, ja. Ja.
0: Ja.
1: Ik vraag me dan toch wel af, hè, als je dan zo'n uniek exemplaar, of in ieder geval een exemplaar hebben wat er in weinig oplages is, daar heeft hij dan plezier van, zeg jij. Maar het is ook een man die gewoon zegt van, nou, weet je wat, ik kan niet kiezen. Doe ze het allemaal maar.
0: Ja,
1: je weet welk verhaal ik bedoel.
0: Ja,
1: misschien moet je dat even toelichten voor mensen die het gemist hebben.
0: Van zijn verzamelwoede, toen hij net een beetje op gang begon te komen, toen liep hij de White Cube binnen. Dat is een galerie in Londen die later in een nieuwe versie nog veel beroemder werd. Het is een enorme J. Joplin. Dat is een van de grootste galeriehouders ter wereld. Toen nog wel weer wat meer aan het begin. Die had een installatie staan van Nan Goldin. Nan Goldin is een Amerikaanse fotograaf die sinds jaar en dag heel veel haar vrienden en haar omgeving fotografeerde. Het was een beetje aan de zelfkant van de samenleving. Veel trans mensen, mensen die later aan AIDS zijn overleden. Kortom, een beetje een grimmig, maar ook heel vrolijk en liefdevol beeld. En wat zij deed, is dat ze heel veel series maakte. En er is er één installatie, die heette Thanksgiving. En die bestond uit 149 foto's in een soort wit gebouwde kamer. Elton John komt dat wit gebouwde kamertje binnen met die 149 Nan Goldin foto's en verzucht, ja, jeetje, hoe doe je dat eigenlijk? Je kan toch moeilijk één foto kopen, waarop J. Joplin natuurlijk meteen zegt, nou, weet je wat, dan koop je ze toch allemaal.
1: Oh, heeft hij ze allemaal
0: zo
1: gekocht,
0: gezegd,
1: hè?
0: Dus, ja, hij kocht ze allemaal. Maar ook wel omdat hij er dus vanwege die AIDS-problematiek, vanwege die beetje zelfkant, veel verslaving die hij zelf ook heeft meegemaakt, hij had er oprecht wat mee. En hij kon dit. En daar hebben we ook maar aan te danken dat dat hele kamertje staat dus nu ook in Jeu de Paume. Je kan er binnenlopen en vol bewondering kijken hoe dat helemaal in elkaar zit.
1: Wordt dat gedeeld.
0: Echt geweldig. Dus dat geeft eigenlijk precies weer dat ongelimiteerd geld hebben en het gewoon kunnen kopen. En je natuurlijk ook wat laten aansmeren. Want we weten allemaal, we hadden zelf ooit zo'n stuk van Wim Pijpers die kunst ging verwerven in de kunstwereld. En dan
1: en toen,
0: is er ook zo'n spel van, nou, je moet nooit aan een galeriehouder laten merken dat je het interessant vindt. Meteen doorlopen, want anders gaat hij meteen de prijs opdrijven. Ja, dat is er natuurlijk, dat zit er ook bij. Maar zo wat. Ja, ik bedoel, je krijgt er wel een hele goede collectie van. Dus
1: ja,
0: het is ook weer mooi.
1: Ja. Ja, dat is ook wel weer mooi. En de keuzes die hij dus inderdaad maakt. Ik vind het mooi, want we ontwarren nu een soort rode draad in jouw verhaal ook. Dus de liefde komt iedere keer weer terug.
0: De liefde komt zeker
1: echt,
0: terug.
1: Echt de liefde.
0: En het is ook iets wat ze samen leuk vonden. Hun ontmoetingsverhaal van David Furniss en Elton John is ook dat ze op een van hun eerste dates zaten ze samen bij Elton thuis op de bank een fotoboek van Herbert Ritts door te bladeren. Wat in de jaren 90. Nou ja, het is een super jaren 90 fotograaf. En je kent hem wel van die beroemde foto van die hele gespierde, ingeoliede, zwart-wit jongen met die twee autobanden.
1: Ja.
0: Dat is een hele beroemde foto. Nou, die is van hem. Ze komen bij die foto. Oh, wat is hij toch mooi. En jij zegt Elton, ja, ik heb hier het origineel hangen. Dus dan is iedere keer het verhaal van David Furniss. Ja, we hadden beide liefde voor foto's. Ik had de fotoboeken, hij had de foto's.
1: En zo geschieden.
0: Ja, dat heeft toch iets
1: romantisch
0: iets heel
1: ook wel.
0: En romantisch, ja, zeker.
1: Dat je samen ook de liefde deelt daarin.
0: Ja, zeker. Ja,
1: is het toch meer dan gewoon een rijke beroemdheid die je verzamelt?
0: Dit geval zeker. En als je hem erover hoort praten, gewoon met intelligentie en smaak, is gewoon te leuk. En verder, of Elton John naar een leuke man is, daar zal ik nooit achter komen. Maar
1: boeit
0: dit
1: dat?
0: Gedeelte is gewoon, nee, het boeit niet echt.
1: Want we hebben de foto's.
0: We hebben de foto's nog. Zeker.
1: Daarom, dankjewel Chris Buur van de Volkskrant. De fotocollectie van Sir Elton John is dus nog tot en met 24 september te zien in Fotomuseum Jeu de Paume in Parijs. Dan Philip Koken bij FC Twente, Dutch. Veel actie in de eerste minuten. Is de storm wat gaan liggen, Philip?
2: Nee, nog steeds niet. Twente drukt door. Ja, het is energiek. Er straalt wilskracht vanuit. Misschien heeft dat allemaal wel te maken met de vier wijzigingen die zijn doorgevoerd door John van der Brom ten opzichte van de wedstrijd van vorige week tegen Ferencváros. Toen er weinig lukte, toen Twente niet het niveau haalde. Maar ja, ik geloof dat we naar Anne gaan, want daar gebeurt wel wat.
1: Ja, Anne de Jonge in de Johan Cruijff Arena bij Ajax Schelborn. Er is wat gebeurd, vertel.
3: Er is gescoord, Ajax op 2-0. Het is Wijndal die maakt perfect. Bediend door Steven Berghuis. Een paar minuten geleden had Berghuis vanaf de rechterkant al een piekfijne bal over de verdediging heen naar de doorlopende Wijndal. Die werd toen nog van de bal afgegleden door een verdediger. Nu een paar minuten later is het weer Berghuis buiten de 16 meter die na een corner de bal krijgt hem lekker indraait. Zit een verdediger van Schelborn helemaal mis. En daarachter duikt Wijndal op die de bal met zijn bovenbeen goed legt voor zichzelf. En dan binnen glijdt hard langs de keeper. Ajax op 2-0 na 23 minuten.
1: Tegendraads.
4: Elke dag besteden we bij de Rode Draad aandacht aan mensen die zich ergens hard voor maken. En vandaag is dat een inspirerend voorbeeld. Erik van Es. Erik was bijna 30 jaar lang verslaafd aan drugs, maar is inmiddels alweer 13 jaar clean. Tijdens zijn herstel was sport een belangrijke factor en daarom helpt hij nu verslaafden met hun herstel door gratis fitnesstrainingen te geven. Goedenavond, Erik.
5: Goedenavond.
4: Ja, wat een inspirerend verhaal. En dat sporten je er dus eigenlijk bovenop heeft geholpen. Begrijp ik het goed?
5: Ja, dat begrijp ik goed. Dat is een hele belangrijk onderdeel geweest van mijn herstel.
4: Ja, en wat voor sporten deed je dan?
5: Ik vind fitness erg leuk. Wakeboarden, kitesurfen. Oh, maar het gaat eigenlijk om fitness in de sportschool.
4: Ja, en hoe werkt dat dan? Want ik bedoel, ik ga bijvoorbeeld sporten als ik gewoon mijn hoofd leeg wil maken. Ging jij dan elke dag naar de sportschool?
5: Ja, ik had sport als een soort vaste, regelmatige ding in mijn leven gemaakt. Zodat ik elke dag ergens heen kon waar ik aan mijn gezondheid kon werken.
4: Ja.
5: En ik ontdekte daar dat er gewone mensen rondliepen die aardig waren en vriendelijk en nieuwe vriendschappen. Mm. Ik kreeg zin in ander eten, gezonder eten. Ja. Eigenlijk was het een hele belangrijke gangmaker om beter te worden.
4: Ja, klinkt eigenlijk heel logisch wat jij beschrijft, Erik. Want inderdaad, dan ga je sporten, dan ga je niet daarna kiezen om drugs je lijf in te jagen.
5: Nee, dat gaat allemaal niet goed samen.
4: Nee. Wanneer heb jij de keuze gemaakt om anderen ook te helpen met jouw ervaring? Wanneer is dat begonnen?
5: Eigenlijk al een jaar, het eerste jaar nadat ik clean was geworden.
4: Oh, toen al? Wat was de gedachte daarachter dan, bij jou?
5: Als je ziet met mensen die struggelen met een probleem waar jij een oplossing voor hebt gevonden, dan bied je je hulp aan. Ja. In ieder geval, ik doe dat.
4: Ja.
5: En dat was ook al in de gym. En dat was voornamelijk met mensen met overgewicht in het begin.
4: Mm-hmm.
5: En jaren later dacht ik, ik ga gewoon mij inzetten voor mensen die gestopt zijn met drugs, die aan het herstellen zijn.
4: Ja.
5: En ik vind dat sport in dat programma hoort. En dat aanbod was er niet.
4: Ja.
5: Dus ik heb een plan verzonnen, gaan uitwerken, getest en dat werkte.
4: En is het dan, Erik, wel een voorwaarde dat je gestopt bent met de drugs? Dus je moet wel echt eerst gestopt zijn voordat je dat traject gaat doen?
5: Ja, zeker. Als je nog met drugs te maken hebt, dan is je hoofd niet helder, dan denk je anders.
4: Mm.
5: Je moet echt dat spul eruit hebben en dan kun je een ander mens worden.
4: Juist. Dus dat is de volgende stap dan. Lijkt mij toch wel lastig. Ik weet niet hoe jij dat hebt gedaan. Om dan iemand te benaderen die dan net afgekikt is. Te zeggen, zou je niet eens willen gaan sporten? Hoe doe je dat? Hoe gaat dat?
5: Dat is echt een goede vraag. Voor mensen die alcoholverslaafd zijn geweest of drugsverslaafd, heb je zelf opgeroepen. AA is een van. NA is Narcotic Anonymous. Is er een van, en daar zitten heel veel lotgenoten, en daar kun je gewoon prima met elkaar over dit soort dingen praten.
4: Mm-hmm.
5: En aanbieden.
4: Maar, en daar zitten dus ook mensen die net afgekikt zijn van drugsverslaving?
5: Ja, vooral. En mensen die wat langer in hartstikke, alles zit daar gewoon bij elkaar om elkaar te helpen.
4: Oh, en dan is het dus van, de volgende stap zou dan sporten kunnen zijn. En zie je dan ook, zie je dan ook veranderingen bij die mensen die dan die trainingen volgen?
5: Ja, gelukkig wel. Dat is echt heel mooi om te zien.
4: Ja, wat zie je dan? Zou je eens een voorbeeld kunnen geven?
5: Ik vind het mooi dat je eigenwaarde ziet ontstaan. Je komt een beetje met minder eigenwaarde binnen. Je schaamt je misschien een beetje. En binnen een paar maanden geeft iedereen elkaar een hand, een huk. Je gaat weer om met gewone mensen. Dat zie je goed. Gewichtsverlies, dat zie je ook weer. Dat mensen een tijdje verkeerd hebben gegeten door het sporten. Gaan ze gezonder eten.
4: Oh ja.
5: Merk dat sommigen minder medicijnen nodig hebben.
4: Hmm.
5: En gelukkiger, blijer.
4: Gelukkiger,
5: flexibeler.
4: Ja.
5: Dat is mooi om te zien.
4: Maakt natuurlijk ook lekkere stofjes aan in je hersenen.
5: Precies.
4: Hoe vaak ga jij eigenlijk sporten per week nog, Erik?
5: 4-5 keer.
4: 4-5 keer? Ook al heerlijk.
5: Ja.
4: Oké. Dus, als ik jou goed begrijp, Erik, jouw advies aan mensen die nu luisteren, misschien worstelen met het inrichten van hun leven tijdens of na een verslaving, ga sporten, als ik jou goed begrijp.
5: Ja, zeker. Ga sporten en zoek iemand het liefst eruit die een beetje wat van jouw achtergrond kent.
4: Mm-hmm.
5: Dan heb je geweldige tijd en een geweldige toekomst.
4: Nou, mooi voorbeeld. Laten we hopen dat dit op andere plekken navolging krijgt. Dankjewel, Erik.
6: NPO Radio 1.
4: Bijna 8:30. Het NOS-nieuws met Jan van der Putten.
6: Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Die duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer denkt nog wel uren bezig te zijn in Ouddorp. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. Volgens de muziekbelangenorganisatie Buma Cultuur verliest Nederland een icoon. Kaagman was zangeres van Earth and Fire en jurylid van Idols. Ze was 79. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar. En een Israëlische kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Volgens mensenrechtengroep B'Tselem is het de eerste keer dat in Israël voor zo'n zaak iemand wordt aangeklaagd.
7: NPO Radio 1. De Rode Draad.
4: Redacteur Floor Meiboom dook deze week in de beweegredenen van Nederlanders om naar Rusland te vertrekken. Zometeen hoor je haar bevindingen en praten we met Lucas Walters, wiens familie die stap heeft gezet. Maar eerst nog even naar het voetbal van deze avond. Anne de Jong bij Ajax, Shelburne, vertel.
8: Het is een richtingsverkeer van Ajax richting het doel van de Wilshire keeper Beach, die al veel te doen heeft gehad en twee keer een doelpunt tegen heeft gekregen van Gods in de zesde minuut en Wijndal in de 22e minuut. Voorronde van de Conference League. Ajax is veel en veel beter. De Ieren komen amper de middenlijn over. En terwijl ik dat vertel, komen ze net de middenlijn over. Maar Blind is alweer naar achteren gelopen om de bal even rustig terug te koppen naar Aaron Bouwman centraal achterin. Ajax heerst in eigen huis. Dat moet het ook wel tegen deze veel kleinere tegenstander. En dat nog zonder al die grote aankopen die gedaan zijn. 2-0 Ajax tegen Shelburne.
4: En in de tussentijd is Philip Koken in Enschede bij Twente tegen Dutch. Hoe gaat het daar?
2: Ja, ik kan de woorden van Anne kopiëren. Nu heerst Twente en Dutch komt nu een keertje de middenlijn over. Ja, ze zijn tot nu toe tot één kansje gekomen voor de rechteraanvaller Kabic. Voor de rest heerst Twente hier op eigen veld. Hadden ze eigenlijk al de derde moeten maken. Zerouki schoot zojuist net naast. Heeft alles te maken met allemaal wijzigingen van John van der Brom, de trainer. En die nieuwkomers die willen zich echt waarmaken. Zo speelt Twente bijvoorbeeld met een nieuw centraal duo. Prupper is weer in ere hersteld. Die mag weer eens starten. Was zijn basisplaats eigenlijk kwijt. En speelt voor de jonge Nijstad. Lemkin, de andere centrale verdediger die normaal start, is geblesseerd. En voor hem speelt Max Bruns. En ja, dat geeft wel wat inspiratie aan die twee. Nu dan een voorzet die daar wordt weggekopt door de rechtsback van Roy. Zo is er weinig gevaar te duchten van Dutch en leidt Twente met 2-0.

0: vind ik zoet. Voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp.
1: De week van.
0: En deze week onderzocht redacteur Floor Meiboom hoe het kan dat sommige mensen die in het democratisch Nederland leven het autocratische Rusland als ideaal zien. Goedenavond, Floor.
2: Welkom. Goedenavond.
0: Hoe kwam je op dit onderwerp?
2: Ja, een heel specifiek verhaal. Wat ik las in Trouw van journalist Fedra Werkhoven. Ze had een heel mooi interview met de zoons van een Hilversumse wethouder, voormalig wethouder, Karin Walters, die naar Rusland emigreerde. En zij onthulde dat verhaal 2 jaar geleden in het AD. En ik had het af en toe voorbij zien komen, maar het is natuurlijk best bijzonder dat er een bestuurder is, een Nederlandse bestuurder, die ervoor kiest om naar Rusland te emigreren. Dus ik wilde dat uitzoeken. Waar komt dat nou vandaan? Ik wilde haar zoon spreken.
0: Ja.
2: Ik wilde weten hoe vaak dit voorkomt.
0: Ja, want ben je erachter hoe vaak het voorkomt?
2: Ja, ik heb contact opgenomen met het CBS. En de meest recente cijfers komen uit 2024. En waren toen 44 mensen die naar Rusland zijn geëmigreerd. En dat zijn Nederlanders die ook in Nederland zijn geboren. Maar we weten natuurlijk helemaal niet wat hun beweegredenen zijn. Wat de redenen zijn waarom ze daarheen zijn
0: geëmigreerd. Ook dat ze er familie hebben, toch?
2: Ja, zou kunnen. Ja.
0: Oké, 44 personen dus.
2: Ja.
0: Het valt mee, zou ik zeggen.
2: Ja, het waren voor de invasie in Oekraïne in 2022 waren het er dubbele, 88. Hmm. Oh. Dus je ziet wel dat het is afgenomen.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou, heb je iemand meegenomen? Je noemde hem net al, hè? De zoon van voormalig Hilversumse wethouder Karin Walters. Lucas Walters zit hier bij ons aan tafel. Goedenavond en welkom, Lucas.
3: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Waarom heb je ja gezegd op deze uitnodiging? Waarom wilde jij dit verhaal toch delen?
3: Ik merkte eigenlijk al dat toen de artikelen voorbij kwamen en toen het eigenlijk begon dat het naar buiten kwam, een heel groot deel van het verhaal miste. En toen en nou, nu ook is het lastig ook om erover te praten. Dat heb ik nog steeds wel. Maar merkte ik toch een soort gevoel van dat het eigenlijk belangrijk is om wel dat verhaal te doen.
0: Ja.
3: Zeker omdat er ook andere mensen zijn die hetzelfde ervaren. En andere mensen die misschien dezelfde soort van stappen die ik probeer te schetsen van dat het niet ineens zomaar uit het niets is gebeurd.
0: Nee.
3: Maar dat het eigenlijk al veel langer gebeurde. Dat eigenlijk mijn ouders radicaliseerden. En dat hoop ik een beetje in beeld te brengen om te laten zien van als een voorbeeld te geven van hoe erg dat de gevolgen daarvan kunnen zijn.
0: Zullen we eens bij het begin dan beginnen? Want je hebt het over radicaliseren. En wanneer had je door dat je ouders aan het radicaliseren was, zoals jij het noemt?
3: Ja, dat was eigenlijk tijdens de COVID-pandemie, toen het begon met niet bij het begin trouwens niet. Dat was mijn ouders waren toen nog. Ik weet nog dat mijn vader zelf mondmaskers had gemaakt samen met mijn zus. En dat ze toen nog helemaal, zeg maar, die lockdowns was. Ja, dat was nodig. En dat is zo. Tijdens de lockdowns, eigenlijk de jaar erop, ging het eigenlijk met mijn vader. Ging steeds verder eigenlijk in een soort andere ideologie, een soort van andere gedachtegang. Dat ik merkte dat hij heel veel op Twitter zat. En dat hij heel veel gewoon daar. Hij was toen nog docent, maar na een tijd dat niet meer, want hij had met zijn management ging niet goed. En toen was hij eigenlijk met een soort vervroegd pensioen. Toen merkte ik ook, toen was hij eigenlijk heel de dag eigenlijk voornamelijk met Twitter bezig.
0: Maar goed, dus we hadden natuurlijk tijdens COVID heel veel mensen die heel veel op social media zaten, toch?
3: Ja, dat is zeker waar, maar.
0: Of deed hij daar toch iets anders?
3: Nou ja, het probleem zat hem in de gesprekken die we dan hadden. Dus dan dat ik kwam eens in de week of 2 weken of zo naar mijn ouders toe. Dan merkte ik dat het langzamerhand veranderde. En wat wij dan bespraken waren echt dat steeds heftigere dingen die mijn vader dan zei. Toen de oorlog uitbrak met Oekraïne, dat hij allemaal dingen zei over Zelensky. Of dat er allemaal dingen waarvan ik hoor van dat komt een beetje uit de uiterst rechtse hoek. Dat hij dat ook ging overnemen. En dat hij dat ging langzaam dat ik merkte. Ineens was het bij me thuis, waar ze vroeger altijd NOS gewoon een journaal keken.
0: Ja.
3: Veranderde dat naar Ongehoord Nederland. En hebben ze heel veel van dat soort gedachtegoed gewoon overgenomen. Dat er gewoon allemaal dingen zijn waarvan ik dacht, dat klopt gewoon niet. Allemaal complottheorieën. Die mijn vader toen langzamerhand steeds meer zelf ook ging uit. Ja, dat hij dat gewoon met me deelde en steeds meer.
0: Hij deelde dat dan gewoon openlijk met jou. En als jij zei je er dan wel eens wat van? Van, goh, dat klopt toch niet? Of waar haal je dat vandaan? Hadden jullie er gesprekken over verder?
3: Ja, zeker heel veel. Ja. Ik bedoel, het is wel altijd bij dat soort situaties is het heel lastig als gewoon een van je geliefden je zo ziet veranderen.
0: Ja.
3: Want ineens als je dat merkt bij iemand die naast je zit, dat dat heel moeilijk is om te accepteren. Want normaal als het andere mensen zijn in mijn leven of zo, dan zou ik makkelijker kunnen zeggen van oh, dit. Misschien ga ik gewoon hier minder mee om of zo. En dan zijn we maar, als het een vriend van was of zo, zou ik misschien zeggen, oh, dan zijn we geen vrienden meer.
0: Maar
3: of zo,
0: dit is
3: als
0: je
3: het
0: familie.
3: Dit is je familie. Ja, en dan moet het gewoon.
0: Ja.
3: Dus het is heel erg wel was wegen van, oké, wanneer ga je die discussie wel aan en wanneer niet? Want er zijn ook wel echt hevige ruzies uitgekomen soms. En ja, dat wil je ook niet altijd natuurlijk. Maar goed, ja, dan is het toch een beetje een soort van. Want ik wil wel dat gesprek blijven aangaan. Want ik weet, mijn vader deelt dit toen met niemand anders. En ik was van, oh, dan vind ik het wel goed dat hij met mij erover nog praat.
0: Dat wordt ook aangemoedigd, hè? Ook vanuit de Rijksoverheid. Blijf vooral met elkaar praten. Blijf het gesprek voeren met elkaar.
3: Ja.
0: Maar dat werd dus wel steeds lastiger, als ik jou goed begrijp.
3: Ja, ja.
0: Want jullie kregen zelfs ruzies, dus.
3: Ja, zeker. Ja. Ik bedoel, er waren sommige dingen die we dan persoonlijk echt veel aangaan over. Ik ben zelf homo, dus als we dan over dat mijn vader iets van nep dingen heeft gelezen over iets wat met queer dingen te maken heeft, dat raakt me dan heel erg.
0: Dat komt dan heel persoonlijk bij jou aan.
3: Ja, ja. Dan werd het vaak wel gewoon een ruzie en was ik gewoon echt boos op hem.
0: Ja.
3: Maar dat ik wist van eigenlijk al die heel veel dingen waarvan ik ook zit van, oh, dit zit in mijn idealen, maar dat moet je dan. Ja, toch op een manier eventjes minder mee bezig zijn. En gewoon mee bezig zijn. Oké, maar hoe kan je gewoon het gesprek aangaan? En gewoon vragen van, waarom denk je dit?
0: Ja.
3: Hoe zit het eigenlijk? Ja. En dan daar proberen achter te komen hoe die daarbij is gekomen. En dan een beter beeld te krijgen van hoe dit gebeurt. En dan misschien toch een discussie aangaan van, klopt dit nou wel of niet? Maar ja, dat is al heel lastig, want je praat wel met mensen die in een totaal andere wereld wonen. Dus gewoon.
0: Je zegt mensen, want op een gegeven moment je moeder, je hebt een zus ook en je schoonbroer ook. Die gingen ook mee met je pa, die zaten ook in dat.
3: Ja, dat is een schoonbroer die ook tijdens COVID kwam je een beetje bij de familie. En toen eigenlijk was ze vanaf het begin had hij al. Was hij best wel ook, geloofde hij best veel complottheorieën. En ik merkte dat langzaam mijn moeder en mijn zus dus dat ook gingen overnemen. En ik denk dat het daarvan lastig was, omdat ik elke keer dan weer, als ik naar Hilversum, dan waar mijn ouders woonden, als ik daar thuis kwam, dan was het ineens van, oh, nu praat ik met een soort echokamer. En dat ik daar dan tegenin moest, zeg maar. En
0: het lijkt me heel vermoeiend en ook eenzaam.
3: Ja, dat was ook heel lastig. En dat was allemaal, het bleef lastiger worden. Maar ja, ik had nooit verwacht dat het zo ver zou gaan. Maar ja, toen ineens op de dag dat ze me verteld hadden dat hun plan was om naar Rusland te verhuizen. Nou, dat zag ik niet aankomen. Maar toen ineens, dat veranderde alles.
0: Gewoon van de een op de andere dag was dat?
3: Ja.
0: En wat was dan de reden dat ze dan in één keer naar Rusland wilden?
3: Mijn zus en mijn schoonbroer wouden graag samen gaan homesteden. Dus we wouden samen een boerderij. En mijn ouders wouden ook daaraan bijdragen. En dan ook, als ze op een gegeven moment ouder worden, dan eigenlijk daar blijven. Want dat vonden het een mooi begrip, dat ouders ook gewoon groot worden op zo'n boerderij. Of zeg maar dat ze verzorgd worden door de kinderen of zo. Een heel mooi principe. En dat vond ik ook heel mooi aan het plan. Maar hoe ze mij dat presenteerden was meteen, dit is ons plan. En onze bestemming is Rusland. En toen hebben ze nog een beetje geprobeerd te zeggen, oh, misschien kunnen we nog ergens anders heen of zo. Maar dat gesprek, ik duidelijk, ze hadden al helemaal vast dat ze naar Rusland wouden.
0: Dat Rusland zou worden. En kon jij dan mee? Wilden ze je?
3: Ze wisten toen ze het presenteerden al dat ik dat nooit zou willen.
0: Nee.
3: En dat heb ik ook heel duidelijk gezegd. En dat ik ook nooit op visite zou gaan. En dat zou.
0: Oh, je was er wel heel stellig in van, ik wilde ook nooit langs gaan.
3: Gezegd. Ja.
0: Waarom zou je er dan ook nooit langs gaan?
3: Nou ja, ook rond die tijd en nu nog steeds zie ik ook wel dat de nieuwe regelgeving voor de queer gemeenschap in Rusland ging alleen maar slechter en slechter.
0: Dus voor jou heel onveilig om te zijn.
3: Ja, daar ben ik wel echt bang voor als ik daarheen zou gaan.
0: Ja. Floor, jij hebt onderzocht deze week hoe Rusland ook informatie hierover spreidt. Hè? Dus ook desinformatie verspreidt. En je sprak Jelle Posma, directeur van de stichting Justice for Prosperity. Wat voor boodschappen worden er verspreid? Waarschijnlijk boodschappen die de ouders van Lucas ook hebben gelezen.
2: Ja, dus eigenlijk wat Lucas al zegt, heel erg dat anti-LHBTI-verhaal. Ultra-conservatief gedachtegoed. Traditionele familiewaarden worden gepredikt, verheerlijkt. Ook dat orthodoxe gedachtegoed wordt verspreid. En hij vertelde mij ook via wat voor kanalen dat dan gebeurt.
1: Dan moet je denken aan kanalen die formeel de propagandakanalen zijn. Dus RT, Russia Today, Pravda. Ook individuen in Rusland promoten het ultra-zuivere Russisch-orthodoxe maatschappij. Dat zijn bijvoorbeeld Konstantin Malofeev als rechterhand van Poetin. Die verspreidt dat ook mede namens de Russisch-orthodoxe kerk. En dan heb je nog bepaalde influencers die dat narratief verder verspreiden. Eigenlijk als onderdeel van de Kremlin-agenda, maar vaak wel als westers individu. Via Instagram bijvoorbeeld. Dus Social Media Russia is zo'n voorbeeld.
0: Oké, dus hoor je verschillende kanalen, influencers, Russia Today en ook allerlei andere kanalen. Lucas, hoe zat dat met jouw gezinsleden? Waar haalden zij hun informatie vandaan?
3: Toch veel via Twitter. En dat zijn het allerlei mensen die dan zelf dingen posten. Dat zijn soms Nederlanders of Amerikanen of wat dan ook die... Allemaal een beetje dezelfde bubbel uitkomen. En dan ging het toen natuurlijk heel erg veel over COVID, complottheorieën over vaccins of die, weet je, en de lockdowns. Maar ook Ongehoord Nederland. En daar werd ook, ja, eigenlijk werden die dat gedachtegoed wat je dan op Twitter zag, werd daar ook heel veel geherhaald. En ik denk ook bij. Bij Forum voor Democratie, wat eigenlijk met Ongehoord Nederland een beetje samenhangt. Hmm. Maar daar komt het een beetje vandaan, denk ik.
0: Ja, dat waren de bronnen die ze dan noemden. En als je dan een discussie daarover voert, hè, want je zei het, dan probeerde je ze dan toch te overreden. Wat haalde jij dan aan qua bronnen? Hoe probeerde je ze dan te overtuigen?
3: Ja, dat is heel lastig, omdat je eigenlijk alles wat je aanhaalt, dat omdat ze dus echt... langzamerhand gewoon niks meer van iets van onze maatschappij of hoe dat noemt de Nederlandse overheid of wat dan ook, dat geloven ze allemaal niet meer.
0: En NOS en zo, dat wordt dan ook niet vertrouwd?
3: Nee, dus geen van de instanties wordt eigenlijk vertrouwd voor qua informatie. Dus dan kan je van alles Wikipedia erbij halen of iets, maar dat werkt dan niet. Ja. Zodra je echt in andere realiteiten leeft, dan kan je niet meer echt zo'n gesprek op feiten, want feiten zijn geen feiten meer.
0: Ja. We gaan zo verder praten. Eerst even naar het voetbal in de tussentijd. Want bijna rust bij het voetbal vanavond. Dus we checken nog even één keertje in. Te beginnen bij Filip Koken, FC Twente Dutch. Hoe gaat het daar?
4: Ja, 2-0 nog steeds voor FC Twente. Op dit moment een hoekschop voor Dutch. We zitten in de blessuretijd. 3 minuten lang. Omdat Wout Weghorst toch wel lang de tijd nodig heeft om te herstellen van een elleboog die zij in zijn gezicht kreeg. Van een verdediger van Dutch, Nemanjić, die daarvoor slechts een gele kaart kreeg. Rood had ook wel binnen de mogelijkheden geleken, maar die kreeg hij niet. En daar mocht dus de verdediger heel blij mee zijn. Nu dan wellicht nog een aanval voor FC Twente met Urjasetter. Maar ja, die wordt heel goed tegengehouden. Nu weer een gele kaart voor een andere verdediger van Dutch. 2 gele kaarten binnen 5 minuten. Maar Twente leidt nog altijd met 2-0. Het is bijna rust.
0: En dan hebben we natuurlijk nog Anne de Jong bij Ajax. Shelburne, hoe gaat het daar, Anne?
5: Ook 2-0 voor Ajax. Dolberg had er zojuist 3-0 van kunnen maken. Uit de draai schiet hij, maar de keeper van Shelburne, Beach, die toch wel zich aan het onderscheiden is, stikt die bal nog net bij de paal van Daan. Mooie aanvallen gezien. De mooiste kwam van achteruit. Blind stak de bal de diepte in. Gods gaf hem strak voor en Gloch kon van dichtbij binnenwerken. Maar toen zat Beach er ook weer met een hand tegenaan. Maar één keer raken is graag hoe ze het graag zien in de Johan Cruijff Arena. En Wijndal had ook nog zijn tweede van de avond kunnen maken met een enorme kans van dichtbij die hij overschoot. Deze corner gaat er ook niet in. Wij gaan hier ook zo rusten. Ajax 2-0. Geen vuiltje aan de lucht tegen Shelburne.
0: Heel goed. Na 9 uur de ontknoping bij Langs de Lijn en Omstreken. Wij praten hier verder over wat Nederlanders drijft naar Rusland te gaan. Daarover praat ik met de redacteur Floor Meiboom die dat uitzocht. En links van mij zit Lucas Walters, wiens familie die stap dus zette. En je legt ook uit hoe dat zover is gekomen. Kwam voor jou als een totale verrassing dat ze naar Rusland emigreerden. Mm-hmm. Wat wisten ze eigenlijk verder over het land en de cultuur en over de ontwikkelingen wat betreft de oorlog daar?
3: Ja, dat... Over het land en de cultuur, naar mijn idee, toen ze mij het vertelden, niet heel veel. Ze hadden nooit vroeger wat met Rusland. Dus het was meer een soort, inderdaad, een ideaal beeld wat ze haalden uit de bronnen. Dat een heel fijne plek is om te wonen. En toen hadden ze wel een gevoel, ja, hadden ze wat research gedaan over dingen daar en hadden ze het gevoel, oh, het is de, dat het eigenlijk heel goed gaat of zo, was hun overtuiging. Ik merkte duidelijk dat dat wel echt bijna

0: passief voelde of zo. Omdat het ook, ja, toen ik ze probeerde van waarom maak je deze keuze om naar een land in oorlog te gaan. En dat duurde ook, daar was zelfs heel veel gedoe om dat uit te krijgen. Oh ja, dat is misschien niet zo'n goed idee. En dat ze, maar ja, het was een beetje een waanbeeld. Mijn ouders dachten dat je eigenlijk hier net zoveel zorgen moet maken over dat je in een oorlog belandt dan als in Rusland. Wat ik nergens op vind slaan. Maar dat is wel wat ze zeiden en dat is wat ze echt geloofden.
1: Okay.
0: En verder wat zij over Rusland dachten, ja, het ging allemaal uiteindelijk, toen ze mij het verteld hadden, is uiteindelijk 3/4 jaar voordat ze uiteindelijk weg zijn gegaan. Toen ze het verteld hadden, was dat eerst een plan voor wat ze zeiden, ja, iets van 5 jaar of zo.
1: Maar in één keer was het veel korter, 3/4 jaar.
0: Veel korter gegaan, ja, veel sneller allemaal. En daaruit is het ook allemaal heel, ja, impulsief gegaan eigenlijk.
1: Je hebt de vlogs bekeken, hè, Floor? Ja. Die de zus van Lucas, Jacinta, dus heeft gemaakt op YouTube. Over hun leven daar. Wat valt jou daarin op?
2: Nou, daarin hoor je denk ik wel een beetje terug wat Lucas al zegt. Ze is best eerlijk over het feit dat ze blanco naar Rusland zijn gegaan. Dat ze ook de taal niet spraken. Dat is, zijn ze nu wel aan het leren. En ze vertelt ook in haar video's dat het een part-time job was om de administratie bij te houden toen ze daar net heen waren geëmigreerd. Dus dat je daar toch ook wel die bureaucratie best wel een beetje in terugziet. Dus nou goed, ja, je kan wel een beetje terugzien dat ze misschien niet heel goed voorbereid waren.
1: Maar zijn ze gelukkig daar, denk je?
2: Nou, dat vind ik moeilijk beoordelen, ja, op basis van de video's.
1: Van de vlogs kan je dat niet zeggen.
2: Ik denk niet dat je dat helemaal kan zeggen. Ik denk, dat moet je aan zichzelf vragen.
1: Ja, ja. Ja. Lucas, heb je contact met ze nog?
0: Nee. Nee. Nee, ik had al best snel geen contact. Omdat ik merkte, toen ze nog hier waren, hadden we daar ook veel ruzies over. Omdat het daar nog veel discussie over. Omdat ik er echt mee zat van, ja, hoe gaan we straks contact houden? Maar mijn ouders deden daar nogal naïef over, denk ik. Dat ze gewoon dachten, oh, dat komt wel goed. We gaan eerst nu focussen op het weggaan en dan zien we dat daarna wel. Maar ja, ik raakte toen zij bezig waren met weggaan, kwam ik er toen pas eigenlijk achter dat ze ook van plan waren nooit meer terug te komen. Ze hebben alles wat ze hadden, hadden ze hier verkocht. En toen ze weg zijn gegaan, ja, en toen die discussies erover, dan, ja, kregen we een gevoel dat ideologisch beeld bij mijn ouders was zo sterk dat ze gewoon nooit meer naar een land uit de NAVO zouden heen willen gaan.
1: Maar betekent dat dat ze dus ook afstand hebben gedaan van hun Nederlandse nationaliteit? Of hoe
0: moet
1: ik dat voor me zien?
0: Dat denk ik niet. Maar ik vraag me af, ja, ik weet het eigenlijk niet waarom ik ze niet heb gedaan, maar misschien ook vanwege praktische redenen of zo.
1: Ja.
0: Maar
1: ben je ook boos?
0: Ja, ja, dat wel. Ik denk dat ik heel lang boos ben geweest op ze. Niet zozeer omdat ze mij hebben achtergelaten, maar voornamelijk mijn broer. Die was eigenlijk heel erg afhankelijk van mijn ouders. Hij woonde alleen, maar dat ging eigenlijk, zeker nadat ze weg zijn gegaan, was dat voor een hele periode, ging dat gewoon heel zwaar. En hij was gewoon heel vaak in de week dat hij 4 keer bij de week bij mijn ouders langs ging om te eten, dat mijn moeder nog de was voor hem deed.
1: Jouw broer heeft autisme. Of ja. Dat heb ik begrepen, toch? Ja. Oké, dus hij is erg afhankelijk van je ouders. De was doen, bij ze eten, regelmaat. Dat is heel belangrijk voor hem, dus ook daar.
0: Ja, ja, dus het was duidelijk dat hij een soort van. Mijn moeder wist ook dat dat lastig ging. En ze heeft het, ja, ook, ik denk mij een beetje opgelegd of zo. Maar ook, uiteindelijk zei ze tegen hem van, ja, als het niet meer met Chris gaat, dan kan hij wel gewoon meekomen naar Rusland. Maar ja, dat stond ze gewoon niet stil bij het feit dat hij dat gewoon nooit zou willen. Hij wil dat helemaal niet. En daar heeft hij geen behoefte aan. Dus dat heeft hij ook gezegd tegen ze, dat hij niet mee zou willen gaan. Maar ik denk dat zij dat op een manier ook zegt, omdat dan die schuld van haar af te kunnen gooien of zo. Want ja, ze wist gewoon dat Chris hun nodig had eigenlijk. En dat is een heel moeilijke periode geweest eigenlijk.
1: Kwamen de zorgtaken echt op jouw schouders ook terecht dan?
0: Nee, ja, voor een deel. Chris wou niet dat ik hem hielp of zo. Dat vond hij heel lastig. Maar ik heb wel langzaam gezien hoe dat aftakelde. En hoe dat langzaam steeds slechter ging eigenlijk. En nu gaat het een stuk beter gelukkig. En nu heeft hij ook hulp. En dat is heel erg fijn. En dat lukt ook gewoon. Dus ja, ik ben heel trots op hem dat het nu zo goed gaat.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is wel even een weg geweest om daarheen te komen.
1: En dat is desondanks dus eigenlijk.
0: Ja, en dat is, ja, dat heeft gewoon 2 jaar geduurd nu. Voordat ze, of bijna 2 jaar dat ze, ja.
1: Maar als ik jou dan zo goed begrijp, is het dan niet zozeer, ben je dan bozer op het feit dat ze jullie gewoon in de steek hebben gelaten in die zin? Of het feit dat ze naar Rusland zijn vertrokken?
0: Ja, ik denk. Ja. Misschien allebei, ik weet het niet. Ik denk dat het voor een deel mijn ja, dat ik boos ben, komt wel echt vanwege Chris ook en hoe dat gelopen is. Maar ja, ook een beetje van inderdaad de bestemming. En dat ze ook voor een periode eigenlijk probeerden ze, volgens mij onder klap dan minder hard voor ons maar te doen, alsof ze dat nog overwegen om ergens anders heen te gaan. Maar het zat al helemaal vast eigenlijk. Het was wel heel duidelijk. En ze vonden het wel heel lastig om ons achter te laten natuurlijk. Maar ja, het heeft niet genoeg meegewogen blijkbaar.
1: Nee.
0: En dat is wel zwaar. En oh. Ja. Ik denk nu ook dat ik dit verhaal doe en ook met contact had genomen met Fedra. En dat artikel erover is geschreven, dat ik dan ook dat aan hun heb laten weten. En zij daar, ja, dat heeft hun ook heel erg gechoqueerd. Dat was de eerste keer dat ik weer contact met ze had.
1: Hoe reageerden ze?
0: Nee, niet op mij, maar wel tegen Trouw. Dat ze niet vonden dat dat artikel gepost mag worden en dat er niks van over geschreven mag worden. En dat voelde wel heftig, dat ze mij eigenlijk ook meteen neerzetten als, ja, hoe ze het beschreven, een partijdige bron met een rancuneus motief of zo.
1: Niet als hun kind?
0: Nee, nee, dat ja, hebben ze niet gezegd.
1: Hoe zit dat dan in de toekomst? Staat de deur wat jou betreft nog wel open als je familie toch besluit terug te komen?
0: Ik kan het me niet echt realistisch, zie ik het lastig.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk, het blijft familie, dus ooit wel. Ja, het is wel een lange weg daarheen, denk ik. Maar ja, daarover nadenken vind ik überhaupt lastig, want ik ben best wel overtuigd dat zij nooit meer terug gaan komen. Dus ik kan me ook niet echt vasthouden aan zo'n beeld dat ooit nog gaat gebeuren.
1: Mm. Hoe voelt het dat je nu je verhaal doet? Ik bedoel, is de spanning er dan voor jou af? Of is dit een bepaalde manier om het ook te verwerken?
0: Ja, ik denk allebei inderdaad dat het wel een soort. Er was een hele periode dat zij nog. Omdat Fedra had een artikel geschreven. Mm-hmm. Kwam, toen ging het allemaal dus veel sneller. En dat was een periode waarin ik eerst nog het gesprek aan wilde gaan met mijn ouders van, doe dit niet, of kies een andere bestemming.
1: Mm-hmm.
0: En dat was een periode dat er dan heel veel gebeurde. Niemand wist zeker wat er aan de hand is in de buitenwereld, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat moest ik dan heel erg geheim houden natuurlijk. En aan niemand verteld, want ik wil ook gewoon dat mijn ouders overtuigen om hier te blijven.
1: Maar nu heb je het verteld. En voelt het als een last van je schouders?
0: Ja, ik denk dat ik sinds die tijd dat ik altijd al een beetje een gevoel heb gehad van, oh ja, ik kan hier niet echt over praten. Het voelt dan ook heel zwaar om over te praten. En nu op dit, om dit publiekelijk te doen, is wel inderdaad echt een last van mijn schouders.
1: Ik ben blij dat we daar in ieder geval een rol in hebben spelen. En zeker dankzij Floor ook. Floor, dankjewel voor het delen van dit onderzoek.
2: Ja, graag gedaan.
1: Dankjewel. Lucas Walters en Floor Meiboom. Ja, morgen zijn we er natuurlijk weer, de Rode Draad. Morgenmiddag, om precies te zijn. Dan maak ik in onze vrijdagmiddag uitzending de stand van zaken op. Tot dan. BNN VARA.
3: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
4: Hallo, ik ben Thomas. En ik heb tot nu toe altijd op N-VA gestemd.
5: Ik ben Sien en ik stem op Groen.
6: Ze zijn al jaren samen, maar liggen politiek wel heel ver uit elkaar.
7: Ik denk dat we echt in een andere realiteit zitten.
6: Hoe werkt zo'n romantische relatie dan?
4: Ik zou het wel moeilijk vinden mocht Sien zich bijvoorbeeld aansluiten bij, zeg maar, Extinction Rebellion.
6: Deze week in Docs, linksom of rechtsom? Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs Kort. Deze week Kwijt. Een serie over kwijtraken en soms weer terugvinden.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: NPO Radio 1. 9 uur.
18: Robert Meder en Jan-Willem Wesseling.
19: Goedenavond, twee duels dus in de voorronde van de Conference League. Ajax speelt thuis tegen Shelbourne, komt uit Ierland. En daar is de rust 2-0. En ook bij Twente tegen Dutch, 19-04, staat het na de eerste helft 2-0.
20: De tweede helft volgen we natuurlijk uitgebreid in langs de Leiden en omstreken. Eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.
21: De Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Want water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt haar tegenover RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
22: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, haar zijn een soort ijskonijn, maar dat was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
21: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat ze op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3, wat neerkomt op meer dan 10 glazen alcohol. De huisarts was afgelopen jaren onder behandeling bij een GGZ-instelling, maar dat leidde niet tot structurele verbeteringen. Inmiddels is er een vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. Een man van 55 uit Stadskanaal heeft 4 jaar cel gekregen, waarvan 1 voorwaardelijk voor misbruik. Hij is schuldig bevonden aan het misbruiken van 3 jonge buurmeisjes. Er stonden in totaal 8 slachtoffers in de aanklacht, maar volgens de rechter kon niet alles worden bewezen.
23: De rechtbank kijkt heel strikt naar het uitgangspunt van de wetgever en van de Hoge Raad, namelijk dat er meer dan 1 bewijsmiddel per zaak moet zijn. En bij 5 van de 8 meisjes kon de rechtbank niet tot een bewezen verklaring komen, omdat het zogenaamde steunbewijs ontbrak.
21: De man uit Stadskanaal is zwak begaafd en noemde zichzelf de buurtopa. Hij paste op kinderen die in de buurt woonden. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden.
0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
24: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
26: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: NPO Radio 1. EO NOS.
18: De lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesselink.
19: 9:06. Goedenavond. We volgen de tweede helft van twee Nederlandse clubs in de voorronde van de Conference League. Ajax speelt in de arena en speelt met Shelburne. Anne de Jong.
27: Zo kun je het inderdaad wel zeggen. Het staat 2-0. Een deel van de arena dacht net dat de 3-0 was gevallen. Want het net trilde. Maar de bal van Gods, die ook al een doelpunt maakte uit een penalty, ging deze keer niet aan de juiste kant van de paal in het zijnetje. Het is wachten op de 3-0 in de arena. Het is ook een beetje wachten op Julian Brandt, Caio Henrique, Mark Ter Stegen, Marcos Leonardo en Tolu Arocodaro. De nieuwe aanvallers, middenvelders en keeper van Ajax zitten allemaal op de bank.
20: SC Twente neemt het in Enschede op tegen FC Ballenbedatsch. Philip Koken.
28: Ballenbedatsch, ja. Ja, we hebben zo lang gediscussieerd over hoe je dat nou moet uitspreken. We weten het. Dutch, ja, het is mooi, hè. En het mooie is ook hoe Twente deed in de eerste 20, 25 minuten. Het was wervelend, het was goed, het was energiek. Dat alles wat we niet hebben gezien in de afgelopen twee weken van Twente was er nu wel. Maar ze maakten tot nu toe slechts 2 goals. Het hadden er eigenlijk wel een paar meer moeten zijn. Het is ook hier wachten op de derde. We hebben 3 minuten gespeeld, tweede helft nog altijd 2-0 voor Twente.
20: En de brandweer heeft het deze droge dagen niet alleen druk met natuurbranden, maar ze hebben ook last van diefstallen.
19: Ja, oh, dat was alvast. Oh, Philip! Wat is er nou, Philip?
28: Ja, daar zitten we er al op te wachten. Zo bijna een half uur lang in die eerste helft. Wanneer valt die derde nou? Nou, hier is hij dan vlak na rust. En hij wordt gemaakt door Weidman, de Fransman op het middenveld. De vervanger van Van den Belt. Een van die 4 wijzigingen van Van der Brom ten opzichte van de ploeg die vorige week nog speelde tegen Ferencváros. Weidman wordt vrij voor de goal gezet. Ook weer niet gedekt. Af en toe is de tegenstand ook onthutsend zwak. Dat is wel fijn voor FC Twente. Want ze staan nu voor met 3-0.
19: We gaan lekker.
20: Ja, dan naar de arena. Ajax Shelburne en Ajax weer in de aanval, Anne.
27: Zeker, dat is het de hele tijd. Ik weet niet of je mee zit te kijken, maar je kan het bijna blind zeggen dat Ajax weer in de aanval is met Daley Blind. Nu ook in balbezit, net een goed schot van hem dat net over werd getikt. Nu kiest hij voor de paas, rand 16 meter naar Dolberg. Hij nog altijd dus de spits in de punt van de aanval. In de Conference League voorrondes speelt hij tot nu toe alles, terwijl er grof geld uitgegeven is aan Marcos Leonardo. En ook een huurbedrag is overgemaakt naar Wolverhampton Wanderers voor Tolu. Voorzet wordt binnengelopen door Dolberg. Hij scoorde nog niet, maar nu wel. Berghuis afgemeten voorzet, de 16 meter in. En dan zet Dolberg er zijn voet tegenaan en maakt hij de 3-0. De knuffels gaan vooral naar Berghuis, die zijn tweede assist van de avond geeft. Ja, Ajax is zo ontzettend veel beter dan deze eerste tegenstander. Je weet bijna zeker dat er een grote kans gaat komen als zo'n voorzet gegeven wordt. Want de verdedigers van Shelbourne zitten telkens mis bij dit soort momenten. Dat was ook al bij de 2-0. Het is ook wel een heerlijke bal hoor, gegeven. Heel scherp binnen de 16 meter gegeven en binnengegleden door Dolberg. Hoeft alleen maar op het juiste moment op de juiste plaats te zijn. En daarvoor is hij toch te veel spits om dat te laten zitten. Ook hier 3-0.
20: Dan weer naar Filip in Enschede, waar het ook 3-0 is voor Twente.
28: Ja, en nu krijgt Van der Brom toch wel een luxe probleem. Hij is gestart met Robin Prupper, die eigenlijk zijn basisplaats kwijt was. Maar nu weer mocht starten, ook al omdat Lemkin geblesseerd is. Hij staat met Piazza, met Weidman en met Max Bruns. En dan in plaats van Linsson, Van den Belt en Nijstad. Ja, dat zijn toch gevestigde namen ook die er eventjes naast komen te staan. Maar ja, hij was niet tevreden met hoe het vorige week ging. En nu dan Weidman die met buitenkantje rechts voorgeeft. De bal wordt nog binnengehouden aan de rechterkant door Piazza. De volgende aanval van FC Twente veroorzaakt ook weer gevaar in die defensie van Dutch. Nu een poging die naast gaat en hier ontsnapt Dutch aan de 4-0. Een poging van Daan Rots die naast gaat. Ja, het echte nieuws dat hem eigenlijk vandaag wel in een interviewtje die John van der Brom vooraf gaat aan de wedstrijd. Eigenlijk ja, bevat het ook geen nieuws en toch weer wel. Want afgelopen weekend zei hij al dat Van der Gerof Hesselink al eerder inviel dan Lammers. Maar dat we daar nog niet zoveel mee moesten doen. Maar nu was dat wel duidelijk. Want hij zei vooraf, ja, mijn tweede spits, dat is nu de jonge Lucas Van der Gerof Hesselink achter Weghorst. Mm. En niet dus Sam Lammers, dat is nu mijn derde spits. En dat is toch wel zeer gevoelig voor Sam Lammers. Die nu ongetwijfeld nog in de komende 4 weken om zich heen zal kijken van ja, kan ik nog verhuizen? Kan ik nog naar een andere club? Want hier heeft hij kennelijk weinig toekomst meer bij FC Twente. 5 minuten ruim gespeeld. 6,5 inmiddels al in de tweede helft. Gele kaart inmiddels voor Prupper ook. En 3-0 voor Twente.

0: Madness and the House of Fun.
1: Ja, het is een feestavond, zowel in Enschede als in Amsterdam. Laten we nu maar eventjes beginnen bij dat feestje in de arena, Anne.
2: Zeker. House of Fun is zeker in de Johan Cruijff Arena. Iedereen heeft er goede zin in een bijna, nou laten we gewoon zeggen, uitverkochte Johan Cruijff Arena. Het maakt niet uit of je tegen de nummer 5 van de Ierse competitie speelt. Ja. Het is gewoon een volle bak in Europa. Ook al is het de voorronde van het toernooi waar Ajax eigenlijk liever niet aan meedeed. Als in liever de andere toernooien, de Europa League en natuurlijk Champions League. En op die Champions League wordt ook ingezet dit jaar met grote aankopen. Misschien dat daarom iedereen ook zo vrolijk is. Er heerst weer een positieve energie door de aankopen die er zijn, maar niet spelen. Misschien ook omdat Mika Gods nog bij Ajax speelt, die al de hele tijd geweldige dribbles in huis heeft. Een penalty mocht binnenschieten na een goede actie op hem. En misschien nu wel zijn tweede mag maken van 11 meter. Want de scheidsrechter geeft een penalty. Bal op de hand gekomen van een verdediger. Na weer een actie van Mika Gods. Heel makkelijk gaat hij langs een bang heen. En dan geeft hij de bal voor. Ja, dan steekt daar iemand zijn hand uit. Filip Koken heeft ook weer een doelpunt.
3: Ja, hier wordt het al 4-0 voor FC Twente. En ja, wie maakt hem dan? Ja, het zal Max Bruns niet zijn. En zo blijkt toch maar weer dat de nieuwkomers in de basis vandaag, die de gevestigde namen hebben vervangen, dat die bijna allemaal scoren of een assist geven of iets belangrijks doen. Nu Max Bruns, die hem daar net intikt voor de keeper na de vrije trap van Weidman. Zo staat Twente met 4-0 voor. Waar gaat dit eindigen?
1: Dan ga jij niet achterblijven, Anne.
2: Nee, het is sowieso al synchroon scoren. Telkens als ze bij Twente scoren is het direct een aandoelpunt bij Ajax. En dat kan nu ook gebeuren. Omdat Mika Gods de penalty mag gaan nemen. Het was Hens en dus blijft de penalty staan. Zojuist ging hij recht door het midden na een ingehouden aanloop. Nu loopt hij weer ingehouden naar de bal toe. En schiet hij hem tegen de keeper aan. Die blijft nu wachten. Gaat het spel aan met Mika Gods. En tikt de bal uit de hoek. Mika Gods was net ijzig kalm wachten op een reactie. En nu is het juist andersom. Eddie Beach, de Welshman op doel van Shelbourne, gaat niet naar een hoek, maar wacht totdat Gods een hoek kiest. En dan gaat die bal niet ver genoeg naar de hoek en niet hard genoeg naar de hoek. En dus mist hij een penalty. En is het qua synchroon zwemmen ook even mis aan het gaan. Want we hebben nu al 2 minuten. Cruijff Arena, het maakt niet uit of je tegen de nummer 5 van de Ierse competitie speelt. Ja. Het is gewoon een volle bak in Europa. Ook al is het de voorronde van het toernooi waar Ajax eigenlijk liever niet aan meedeed. Als in liever de andere toernooien, de Europa League en natuurlijk Champions League. En op die Champions League wordt ook ingezet dit jaar met grote aankopen. Misschien dat daarom iedereen ook zo vrolijk is. Er heerst weer een positieve energie door de aankopen die er zijn, maar niet spelen. Misschien ook omdat Mika Gods nog bij Ajax speelt, die al de hele tijd geweldige dribbles in huis heeft. Een penalty mocht binnenschieten na een goede actie op hem. En misschien nu wel zijn tweede mag maken van 11 meter. Want de scheidsrechter geeft een penalty. Bal op de hand gekomen van een verdediger. Na weer een actie van Mika Gods. Heel makkelijk gaat hij langs een bang heen. En dan geeft hij de bal voor. Ja, dan steekt daar iemand zijn hand uit. Filip Koken heeft ook weer een doelpunt.
3: Ja, hier wordt het al 4-0 voor FC Twente. En ja, wie maakt hem dan? Ja, het zal Max Bruns niet zijn. En zo blijkt toch maar weer dat de nieuwkomers in de basis vandaag, die de gevestigde namen hebben vervangen, dat die bijna allemaal scoren of een assist geven. Of

0: Verdediger naar weer een actie van Mika Gods. Heel makkelijk gaat hij langs een Beng heen. Dan geeft hij de bal voor. Ja, dan steekt daar iemand zijn hand uit. Philip Koken heeft ook weer een doelpunt.
1: Ja, hier wordt het al 4-0 voor FC Twente. En ja, wie maakt hem dan? Ja, het zal Max Bruns niet zijn. En zo blijkt toch maar weer dat de nieuwkomers in de basis vandaag, die de gevestigde naam hebben vervangen, dat die bijna allemaal scoren of een assist geven of iets belangrijks doen. Nu Max Bruns, die hem daar net intikt voor de keeper na de vrije trap van Weidman. Zo staat Twente met 4-0 voor. Waar gaat dit eindigen?
2: Dan ga jij niet achterblijven, Anne.
0: Nee, het is sowieso al synchroon scoren. Telkens als ze bij Twente scoren is het direct een aandoelpunt bij Ajax. En dat kan nu ook gebeuren. Omdat Mika Gods de penalty mag gaan nemen. Het was Hens en dus blijft de penalty staan. Zojuist ging hij recht door het midden naar een ingehouden aanloop. Nu loopt hij weer ingehouden naar de bal toe. En schiet hij hem tegen de keeper aan. Die blijft nu wachten. Gaat het spel aan met Mika Gods. En tikt de bal uit de hoek. Mika Gods was net ijzig kalm wachten op een reactie. En nu is het juist andersom. Eddie Beach, de Welshman op doel van Shelbourne, gaat niet naar een hoek, maar wacht totdat Gods een hoek kiest. En dan gaat die bal niet ver genoeg naar de hoek en niet hard genoeg naar de hoek. En dus mist hij een penalty. En is het qua synchroon zwemmen ook even mis aan het gaan. Want we hebben nu al 2 minuten afstand tussen de doelpunten in Enschede en in Amsterdam. Hier is het nog 3-0, daar 4-0. Er wordt gewisseld. Mokio komt het veld in. En ook Marcos Leonardo komt het veld om. Die gaat achter de spits Dolberg spelen. Misschien om uit te proberen hoe dat is gaat. Dat was ook het verhaal toen die enorm lange Tolu werd gehaald. Dat dan Marcos Leonardo ook juist als een soort tweede spits kan spelen. Dus Dolberg blijft staan. Marcos Leonardo is erbij gekomen. En Mokio in plaats van Klaassen. Het wisselen is begonnen na nog geen uur spelen. Want het is 3-0 voor Ajax.
3: Ja, en zo blijft er dus 4-3 voor Twente. Ja. Die we naast elkaar neerleggen. Filip.
1: Ja, en er kan nog wel een 5 erbij komen ook. Want ja, je kan je nu over weer voorstellen. Het is wat kennis achteraf hoe Twente in de kleedkamer heeft gezeten in de rust. Met nog een getergde trainer. Waarom gaan jullie niet door? Waarom stopten jullie eigenlijk na 25 minuten met dat wervelende aanvallende spel wat jullie toch op de mat konden brengen? En waarmee het publiek ook af en toe hier in vervoering werd gebracht. En ja, dat wordt dan na de rust meteen weer hervat. En weer was er dan een storm. Een storm waar Dutch geen antwoord op had. Ook al hebben ze dan in de rust bij Dutch 2 keer gewisseld. En die invallers hebben toch voornamelijk zich onderscheiden bij Dutch met overtredingen. Waarvan er eentje ook weer zojuist werd bestraft met een gele kaart. Dat was dan de jonge Senegalees op het middenveld. Nu dan weer Twente in balbezit. Een balletje terug naar Oenestaal. Die dus wat competitie heeft gekregen nu van Drommel. En Pasveer was er ook al. Dat zijn ook al grote namen. Die ze hebben als de 3 doelverdedigers bij Twente. En nu dan een aanval over de linkerkant, denk ik. Ja, Urjasetter. Nou ja, het was de bedoeling dat hij werd aangepast. Maar die bal komt achter Urjasetter. Die kan daar onmogelijk bij. We hebben bijna een uur gespeeld. Hier in de Grolsveste, die voor 3/4 vol zit. Twente overtuigd en heeft 4 doelpunten gemaakt tegen Dutch. Dutch had nu nog een keertje aanzet. Laten we deze aanval nog een keertje meenemen. Want zo vaak vallen ze immers niet aan. Nee hoor, het leidt weer nergens toe. Van Rooij bezorgt de bal weer terug bij Oenestaal. Bijna een uur gespeeld, dus 4-0. Het is een fantastische tussenstand voor FC Twente.
2: De brandweer heeft deze droge en hete zomer niet alleen druk met natuurbranden. De afgelopen maanden worden ze ook geplaagd door een golf van inbraken. Er zijn al tientallen kazernes opengebroken door dieven die gereedschap willen stelen. En afgelopen nacht was het opnieuw raak. In Osdorp sloegen dieven toe. En dat was voor Amsterdam al de 3e brandweerinbraak in een week. We hebben contact met Steven van der Looy, commandant van de brandweer Amsterdam-Amsterland. Goedenavond. Wat is er deze keer gestolen?
4: Goedenavond. Iedere keer is eigenlijk het doelwit van de dieven is specialistisch redgereedschap. Dat is apparatuur waarmee we mensen uit verongelukte auto's redden.
2: Okay.
4: En dat zijn spullen die we graag zelf in bezit houden.
2: Dus dan moet ik denken aan scharen bijvoorbeeld, om een auto open te knippen?
4: Ja, een hele grote schaar waarmee je door metaal delen van auto's kunt knippen. En het andere apparaat is een spreider waarmee we deuren van auto's kunnen openforceren. Dus dat is heel bijzonder materiaal wat wij nodig hebben om in sommige gevallen levensreddend handelingen te verrichten.
2: Okay, dus het is ook echt specialistische apparatuur. Het is niet zomaar een metaalschaar die je daarin zet, komt meer bij kijken.
4: Nee, het is echt apparatuur wat vaak speciaal voor de brandweer is ontwikkeld. En waar onze mensen ook uitgebreid in getraind zijn om daar mee om te gaan.
2: ja, met kosten per stuk van... Nou ja,

0: ja, zo 10.000 euro. Nou schrijft de Telegraaf vandaag dat de inbraakgolf ook naar België lijkt over te waaien. Daar stelen dieven dezelfde reddingsapparatuur als in Nederland. Wat kunnen die dieven daarmee?
1: Nou, wat ik van de politie begrijp is dat zij toch het beeld hebben dat die mensen dat gebruiken om ook zelf weer inbraken te gaan doen in met name ja, in winkels of in andere panden. Dus het is voor inbrekers blijkbaar heel handig spul om te hebben. Maar wij zouden het toch heel graag op onze eigen auto's houden.
0: Ja. Kunnen jullie er iets aan doen? Want kunnen jullie het in een kluis leggen of zoiets? Of is het ook maar hopen dat het, dat ze thuis blijven, die dieven?
1: Ja, was het zo makkelijk? Nee, we zijn natuurlijk bezig om samen met alle brandweerkorpsen in Nederland en dus misschien ook in België maatregelen te nemen. Dat betekent dat wij onze kazernes nog beter moeten beveiligen. We zouden dit soort dingen in kluizen kunnen leggen, maar als we dan het nodig hebben, dan in dit geval zeggen we vaak iedere seconde telt.
0: Ja.
1: Dat zijn allemaal weer kostbare tijd die wij dan verliezen om die spullen weer beschikbaar te krijgen. Dus het is de afweging tussen veiligheid en snelheid in dit geval.
2: Is jullie apparatuur wel eens opgedoken op een crime scene ergens bij een inbraak of op een andere manier dat het is gebruikt?
1: Ja, ik krijg wel de signalen van de politie dat ze dat inmiddels dat beeld hebben. Dus dat het ingezet wordt voor dingen waar het zeker niet voor bedoeld is.
2: Ja, en wat voor dingen moet ik dan denken?
1: Ja, wat ik net zei, inbraken. Dus je toegang wil verschaffen tot een woning of tot een bedrijfspand, dat soort zaken.
2: Ja. Taggen, hoor ik mensen denken. Doe er een tag aan, ergens op een verborgen plek.
1: Ja, we zijn daar. Ook dat zijn dingen die we met de leverancier aan het bespreken zijn. Kunnen we zorgen dat we die spullen kunnen volgen, permanent kunnen volgen? Dat is een van de maatregelen waar aan gewerkt wordt. Mm-hmm. Begrijp dat ik niet alle maatregelen hier op de radio ga vertellen, maar dat is onder andere een van de dingen die veel mensen zeggen. Ja.
2: Ja, of ze gewoon in de auto leggen en dan het alarm aan. Ja, ik denk maar even hardop.
1: Ja, bedoel je met het eigen auto-alarm?
2: Ja,
1: of,
2: jullie hebben een alarm op je brandweerauto volgens mij.
1: Ik weet niet of u wel eens een brandweerauto aan het werk hebt gezien, maar voor ons is het natuurlijk wel handig als we snel de spullen kunnen pakken. Dus een van de dingen die we nu bijvoorbeeld doen is heel veel extra sloten erop doen. Ah. Daardoor kun je het niet snel pakken, maar dat werkt ook gelijk weer ons eigen nadeel. Want als je het dan nodig hebt, moet je zelf ook de slotten weer afhalen. Ja. Dus ik zou eigenlijk veel liever hebben dat dit stopt, dan dat wij allemaal moeilijke maatregelen moeten doen.
2: Ja, dat is helder. Ja.
0: De brandweer Amsterdam-Amsteland heeft ook kazernes die de nacht door bemand zijn. Hè? Wordt daar ook uitgestolen of is dit bij kazernes die 's nachts leeg staan?
1: Ja, het is zo vreselijk. Het is allebei. Dus ik heb helaas met allebei ervaring. Dus ik heb al bij twee kazernes waar 's nachts collega's lagen te slapen. Zijn ook mensen dus 's nachts binnen geweest om die apparatuur te stelen. Hmm. En dan kunt u zich ook voorstellen dat onze eigen collega's daar ook bijzonder van schrikken.
0: Nou, nogal ja.
1: En ik moet er ook niet aan denken dat mijn mensen en die dieven elkaar 's avonds tegenkomen in die kazerne. Dat zou ook geen veilige situatie voor mijn eigen mensen zijn. Dus we maken ons daar grote zorgen over.
0: Ja. Lukt het nog om de spullen te vervangen op dit moment? Of zijn er ook al echt gevaarlijke situaties ontstaan doordat die dieven bij jullie spullen uit het magazijn jatten?
1: Nou, dat eerste, we komen wel in steeds grotere problemen. Dit is niet de apparatuur wat wij in hele grote voorraden hebben. Dus we komen nu wel op het punt dat we het opleidingsmateriaal gebruiken. En de volgende stap is dat we sommige auto's het eraf moeten gaan halen om toch op de belangrijkste plekken deze spullen wel te hebben. Dus we komen wel in grote problemen als dit op deze manier doorgaat. En zoals u al zei, het gaat om grote aantallen in heel Nederland op dit moment.
2: Ja, bizar.
0: Nou, dank dat u dat wilde toelichten en hopelijk is het snel.
1: Zal ik nog één oproep mogen doen? Want ik zou wel heel graag aan de mensen in Nederland willen vragen als zij verdachte zaken zien bij brand- en kazernes, bel dan gewoon 112, bel de politie. En als mensen deze spullen herkennen op een plek waarvan ze zeker weten dat het niet bij de brandweer is, zou ik ook graag willen dat ze daar de politie over bellen.
0: Ja.
1: Of meld misdaad anoniem. Dus misschien kunnen mensen op die manier ons helpen.
0: Ja, goede tip. Ja. Het is niet alleen in Amsterdam een probleem, maar in heel Nederland. Dat is ook nog goed
1: zeker
0: om te vermelden. Maar vannacht was het dus bij u raakt. Steven van der Looy is van de brandweer Amsterdam-Amsterdam. Dank u.
2: Tussenstand bij de duels tussen Twente en Ajax was 4-3, Filip.
3: En nu is het 5-3, want ja, Zerouki legt er nu weer eentje in. En hij doet dat vrij eenvoudig. Hij durft niet eens heel erg hardop en uitbundig te juichen. Daar heeft hij ook weinig reden toe, want hij kreeg ook weer alle ruimte. Een simpele schijnbeweging. Hij was verlost als een mannetje. En nog van buiten de 16 schoot hij binnen. En schot dat ook nog een beetje van richting werd veranderd. En wat de doelman kansloos liet. We hebben nu 5 goals gehad voor FC Twente. En we zien Erik ten Hag, de technisch directeur, ook nog op de tribune staan. En iedereen juicht om hem heen. En Erik ten Hag, ja, hij kijkt emotieloos ogenschijnlijk toe. Hij zal in zijn hart wel blij zijn. Maar hij zal ook denken, hè, nu lukt het wel. Waarom lukt het vorige week niet? 5-0 tegen Dutch.
2: Hey Anne, in de arena, dan heb je brandweer.
4: Ik zat zelf te denken aan Julian Brandt is zojuist ingevallen. En dat maakt Shelbourne automatisch dan de brandweer. Omdat ze moeten weren. Maar inderdaad, 30 jaar, 48 interlands. 307 keer voor Dortmund gespeeld. En 215 keer voor Bayer Leverkusen. Dat is wat Ajax in huis heeft gehaald. En dat is de man die zojuist de eerste balcontact heeft gehad. Julian Brandt kaatst de bal terug naar Daley Blind. Hij is het veld ingekomen, speelt vlak achter Marcos Leonardo, de dure Braziliaanse spits die net een kans mist. Ook al buitenspel stond Berghuis, die gewisseld is. Heeft nog twee enorme kansen gemist, maar wel mooie aanvallen. Ajax heeft ook nog een penalty gemist. Het is 3-0, maar het had zomaar 5-6-0 kunnen zijn. Brandt gaat nu de 16 meter in. Wil de combinatie aangaan met Edvardsen, maar dat lukt nog niet. Wel een enorm warm applaus natuurlijk voor Julian Brandt, die vanuit het niets zomaar opeens gepresenteerd werd door Ajax. Een grote verrassing. Daar zijn ze trots op in Amsterdam dat ze hem hebben kunnen halen. Hij wordt nu ook gezocht door Blind, maar Barrett, de centrale verdediger van 33, die probeert met man en macht de aanvallen van Ajax af te slaan. Haalt de bal er uiteindelijk uit. Beach, de keeper van Shelbourne, is zich aan het onderscheiden. Die is heel erg goed. De rest is bijna niet aan de bal. Mokyo steekt de bal nu door naar Wijndal. Wijndal met de voorzet bij de tweede bal. Edvardsen net niet, want er is nog een verdediger die er een voetje tegenaan kan zetten. En dan stond Ajax ook al buitenspel. Wijndal in dit geval 67 minuten gespeeld. Gods, Wijndal en Dolberg hebben gescoord voor Ajax. En die stand had dus nog veel hoger kunnen zijn. Ajax heerst in eigen huis tegen Shelbourne.

0: Zara Larsson en Lushlife.
1: NPO Radio 1.
2: Het is bijna 9:30, Jan van der Putten.
3: Voor een doodsbedreiging aan het adres van de burgemeester van Breda zijn 4 mannen opgepakt. 3 uit Breda en 1 uit Oosterhout. Ze stonden op de foto bij een spandoek met die doodsbedreiging. De Nederlandse rapper Tony Scott is overleden. Bekende nummers van hem zijn Get Into It en Love Let Love. Door MS werd Tony Scott vrijwel doof en blind. Hij is 54 geworden. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in handen van een Amerikaanse investeerder, Apollo Global Management, en betaalt voor de prijsvechter omgerekend ruim 6,6 miljard euro. En scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer AI om werkstukken te maken, en in Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over zo'n werkstuk.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: Om eens even een rondje langs de velden maken. Ajax comfortabel. Het had nog mooier kunnen zijn als die penalty werd genomen op 3-0. Als die penalty erin was gegaan van gods. Maar dat gebeurde er helemaal niet. Ajax Shelbourne, Anne.
5: Is 3-0. Het had ook net 4-0 kunnen zijn. Marcos Leonardo kreeg een kans. Maar zijn kans strandde voor keeper Beach. Hij kreeg een zee van ruimte. Maar die aanval verzandde uiteindelijk tot een redding van die keeper Beach. Dus naar de zoveelste aanvalsgolf van Ajax. Ja, Ajax deelt echt de strandlakens uit in de eigen arena. Het is tijd voor grappen over stranden, omdat de keeper Beach heet, die volgens mij niet begrepen werden in de studio. Allemaal omdat het zo'n niets aan de handavond is voor Ajax tegen Shelbourne. Aanval op aanval. Julian Brandt dribbelt maar even langs 2 Ieren om vervolgens nu een steekbal te geven. Dit is een mooie bal. Marcos Leonardo schiet de bal weer voorlangs. Zo heeft hij toch al 2 kansen gemist. Na 73 minuten voetbal staat het 3-0. Gods, Wijndal en Dolberg. Het had allemaal nog veel mooier en groter kunnen zijn voor Ajax vandaag. Alhoewel, hoe groot is het tegen de nummer 5 van Ierland?
2: Ja, nee, dus dat stelde ik heel veel voor. Ik vroeg me nog wel af. Ik probeer ook dat elftal weer een beetje te leren kennen. Al dan natuurlijk omdat het begin van het seizoen is. Je had het aan het begin van de uitzending over een nieuwe speler met de naam die in de buurt kwam van Abacadabra.
5: Toluwalese Arokodare.
2: Ja. Wat is dat, weet je al iets over hem? Wat is dat voor speler? Ik had nog nooit van ons gehoord.
5: Hij is bijna 2 meter. Speelde afgelopen seizoen bij Wolverhampton Wanderers. Dat is gedegradeerd uit de Premier League. Daarvoor in België heel veel doelpunten gemaakt. En daardoor mocht hij naar de Premier League. Ja, okay. Hij is heel erg groot, doelgerichte spits. En gelukkig voor ons commentatoren wil hij graag Tolu genoemd worden. Dus ik stel voor dat we dat ook absoluut blijven doen.
2: Kom je mee weg? Maar een beetje de nieuwe Wout Weghorst bij Ajax, de pinch hitter.
5: Ja, zeker. Ja, okay. Over naamsveranderingen gesproken. Marc-André Ter Stegen, die wil graag gewoon Mark Ter Stegen genoemd worden. Terwijl Brand nu schiet uit een volley, maar die bal die gaat net naast. Ja, die wil André er graag tussenuit hebben. En dan krijg ik dan een blaadje voor deze wedstrijd. En daar staat nog wel Marc-André Ter Stegen op. Maar dat is van de UEFA, zei iedereen van Ajax toen de opstellingen werden uitgevoerd.
2: Allemaal nieuwe spelers. Twente heeft er ook een paar. En die staan met z'n elven met 5-0 voor tegen Dutch Ville.
0: Ja, die tegenstander heeft er een minder volgens mij nu even.
6: Ja, die hebben er een minder, want die kreeg een behoorlijke knal in zijn gezicht. Dat was Filip Blažek. En die gaat nu vrij groggy naar de kant. Die laat zich inmiddels ook vervangen. Tenminste, dat lijkt me wel verstandig als hij dat zou doen. En daar heeft het ook alle schijn van dat hij niet weer terugkeert op het veld. Ondertussen gaat ook Weghorst, om maar een bruggetje te maken van het veld. En ja, de regisseur hier, ja, die weet ook van Wanten. Die had alweer oog voor Lammers. Die blijft zitten op de bank. Maar Vennegoor of Hesselink komt er wel in. Die komt voor Weghorst. En Van der Belt komt dan voor Weidman. Dan heeft ook FC Twente 5 keer gewisseld. Dat is toch wel een beetje het verhaal dat Sam Lammers hier ogenschijnlijk geen toekomst meer heeft bij FC Twente. Nou ja, Oenestal in ieder geval wel. Die heeft 2 goede reddingen hier verricht in deze tweede helft. Maar voor de rest speelt Twente hier tot dusver de pannen van het Dutch. En het is nog 16 minuten te gaan. We hebben een stand van 5-0 op het scorebord.
0: Goed. We hebben het al eerder gezegd. De brandweer is deze zomer enorm in touw om natuurbranden te blussen. Nou, sinds vanmiddag is het dus weer raak bij de kustplaats Ouddorp op Goeree over Flakkee. Brak een grote duinbrand uit die nog steeds woedt. Tenminste, voor zover wij weten. René van der Linden weet er meer van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Je bent ter plaatse, hoor ik. Apparatuur aan, hoor ik op de achtergrond. Goedenavond.
7: Ja, klopt. Ja, klopt.
0: Hebben jullie, hoe is het met die brand nu? Hebben jullie de brand inmiddels al weten te stoppen?
7: Ja, de brand is gestopt, maar we kunnen niet zeggen dat die echt helemaal uit is. De laatste acties die nu bezig zijn, dat is de inzet van de defensiehelikopter. Met die waterzakken, wat inmiddels al een paar keer...
0: Is dat die Chinook-helikopter, is dat die?
7: Ja, dat zijn die Chinook. met die Bambi-buckets. Nou, die kan enorme hoeveelheden water erop gooien. Nou, we hebben een gebied van ongeveer 2000 vierkante meter. Daar heeft het echt gebrand. Dat is een behoorlijk ondoordringbaar gebied. Dat zal morgen ook echt gestript moeten gaan worden. Ja. Maar we hebben het weten te beperken dat die brand zich niet verder kon uitbreiden naar een achterliggend natuurgebied door het inzetten van zogenaamde stoplijnen. En in die stoplijnen liggen dan slangen waar op diverse plaatsen allemaal straaltjes water uitkomen. Ja. En zo voorkom je mee dat het vuur over die stoplijn heen door kan lopen naar het gebied erachter.
0: Dus als ik het goed begrijp, ligt er dan zo'n, laat maar zeggen, een grote tuinslang met gaatjes erin. En daardoor wordt er een groot gedeelte, een soort grens wordt nat gemaakt, waardoor dat vuur er op die manier niet overheen kan. Ja, dat is het eigenlijk.
7: Precies. Ja, ja.
0: Ja, ja.
7: Ja, dat is een beproefde methode om zo'n stop eigenlijk te creëren. En, nou, je hebt het ook gezien in Frankrijk, dan worden vaak ook hele stroken kaal gemaakt om te voorkomen dat het vuur overslaat.
0: Ja.
7: Hier hebben we het op deze manier nu aangepakt en dat is effectief gebleken.
0: Ja, halen jullie dat water dan, want het is natuurlijk vlakbij zee. Dat is een logische gedachte dat je dat water uit zee haalt. Maar u lacht al. Ja. Dat is niet zo.
7: Nee, ik heb die vraag inderdaad vandaag al 3-4 keer gesteld gekregen.
0: Ik snap hem ook, hoor. Maar dus niet. Nee,
7: helaas. Nee, ik snap hem ook, want de zee is natuurlijk vlakbij. Maar nee, dat kan niet. Dat kan niet. Het is ooit wel eens geprobeerd, maar het is ondoenlijk. Want je zou dan met je bluswagens waar die pompen in zitten de zee in moeten rijden. Nou ja, dan zit je in het zand wat wegspoelt en die wagens die zakken weg en die staan in het zoute water en dat is niet effectief. Wat we nu gedaan hebben, we hebben ongeveer een 1,5 kilometer grote slangen uitgerold. En dat wordt uit een vijver, aan het begin van Oudorp wordt dat opgepompt en over een afstand van 1,5 kilometer wordt dat hier naar het duingebied gepompt.
2: Maar kan de Chinook het eruit halen of krijg je dan een veel te verzilte grond?
7: Nee, die Chinook die blust overigens ook met zoet water. Dat is nadrukkelijk ook aangegeven omdat we hier ook met een waterwindgebied zitten waar drinkwater wordt gewonnen. Hmm. Nou, zou je er zout water opbrengen, dan is dat systeem gewoon voor jarenlang vernietigd. Dus hij haalt ook uit het Haringvliet, haalt hij zoet water en daarmee blust hij.
2: Ja. Er is ook een gewonde gevallen, hebben we begrepen. Een brandweerman, wat is er gebeurd?
7: Ja, helaas. Ja, tijdens het manoeuvreren. We kwamen begin natuurlijk aan met een tankwagen voor onszelf en met blusvoertuigen. En hij is op een of andere manier is hij dus bij die tankwagens die onder terecht gekomen. Hmm. En hij is met zware verwondingen is hij met de traumahelikopter naar het Erasmus MC ook gevlogen. En ja, daar wordt hij nu behandeld.
0: Vreselijk, ja. Ja. Is er iets te zeggen over hoe lang het blussen en dus ook de brand nog gaat duren?
7: Ja, dus het echte blussen, wat ik zei, heeft het Chinook heeft dat nu eigenlijk afgerond. En we blijven hier nog vannacht wel met 4 eenheden de boel in de gaten houden. Dus mocht het weer oplaaien, dan kunnen ze ook gelijk weer beginnen. En morgen bij daglicht. Dan zal samen ook met de beheerder, Staatsbosbeheer, zal het gebied ook kaal gemaakt moeten worden. Om ook de hitte die in de bodem zit, om die ook af te kunnen blussen.
0: Ja, helder. Goed, succes nog even bij uw werk, René van der Linden.
7: Ja, dankjewel.
0: Ja, van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond over die brand bij Oudorp.
2: Twente tegen Dars was 5-0 en nu Philip.
6: Ja, nu hebben ze de eerste set gewonnen. Hè? 6-0. Er was een corner voor FC Twente. En Prupper kopte hem binnen. En stak Van der Belt nog zijn voet uit om die bal van richting te veranderen. Ja, hij kon er niet meer bij. Was ook niet meer nodig, want die bal van Prupper ging er vanzelf al in. Maar Van der Belt zette daardoor wel mooi. Nog even de keeper van Dutch op het verkeerde been. 6-0. Mooi ook nog voor Robin Prupper. Die als iedereen fit is bij FC Twente voorlopig zijn basisplaats kwijt is. Maar vandaag, ja, ook vanwege de blessure van Lemkin, draagt hij de aanvoerdersband. En Prupper heeft al gezegd, ja, ook al blijf ik reserve, ik blijf bij Twente. Ik wil niet naar een andere club. Ik wil hier blijven. Dit is mijn club. Ook al ben ik de eerste reserve op die positie. Mooi gebaar ook van Robin Prupper. Hij zorgt dus voor de 6-0.
0: Goed, dan nog even kijken bij Ajax tegen Shelburne. Natuurlijk, Twente heeft de eerste set binnen. Hoe is het bij jou?
5: Zitten we nog midden in die eerste set. 3-0. Had wel lang een paar breakpoints points nog weer geweest kunnen zijn. Want Ajax krijgt weer kansen. Maar weet hij niet te scoren. Nu is Shelburne erin kruid aan de rand van de 16 meter. Maar dan terugverdedigen van Edvardsen. Terwijl ik dat zeg, wordt de bal nog weer even binnengehouden. Ze zijn zowaar met z'n 11 op de helft van Ajax. De Ieren, nummer 5 dus van de Ierse competitie, wegdraaien bij Guy om Carrizo heen. En dan komt de bal uiteindelijk uit aan de rand van de 16 meter bij invaller Alistair Coote. Hij legt de bal uiteindelijk terug. En het is voor het eerst dat ik Shelburne, en dat zit in de 82e minuut, de bal wat rond zie spelen. Beng, die heel veel moeite heeft gehad met Mika Gods, komt nu een keer mee naar voren. De rechtsback inspelen naar de spits van dienst, Freitas. Laat de bal van zijn voet afspringen en dan kan Ajax er juist weer uit. Ja, hij is de spits, Freitas, zojuist ingevallen. Net ingebracht om misschien nog een eerder doelpunt te maken. De andere spits, topscorer, is juist verkocht bij Shelburne de afgelopen weken. En daar zie je dan wel gelijk het verschil tussen Ajax en Shelburne. Want deze Wood is naar Stockport gegaan in de League One voor enkele honderdduizenden euro's. Terwijl de topscorer van Ajax van vorig seizoen, Mika Gods, zojuist gewisseld is. En misschien wel gaat naar de tweevoudig Champions League winnaar Paris Saint-Germain. En daar zou dan een bedrag mee zijn gemoeid van 60 miljoen euro. Dat is tenminste wat ze hopen in Amsterdam. Dat Paris Saint-Germain voor hem gaat betalen van een paar honderdduizend voor je topscorer naar 60 miljoen. Het zijn immense bedragen. Het is ook een immens verschil tussen Ajax en Shelburne. En dus valt de 3-0 die nu als tussenstand op het scorebord staat eigenlijk nog wel mee.

0: Hoe doen ze dat nu? Ja,
1: geld zegt niet alles, Anne, hè?
2: Ja, nee. 3-1 is het geworden. Danny O'Kelly schiet de bal onder Paas door. Die al een goede redding had op het schot van Alistair Coote. Toch nog die eretreffer. Ze willen het echt vieren hier, die van Shelbourne. Want ze vieren de 3-1, ook al staan ze achter.

0: Lady Gaga en Abracadabra. Zo, die mag jij weer op.
1: Zo, die kwam even onverwacht in één keer binnen, Anne. Die hadden we niet zien aankomen, of wel?
2: Nee, alhoewel de vorige wedstrijd tegen Vojvodina heeft Ajax ook een doelpunt tegengekregen uit de enige kansen die ze ongeveer weg hebben gegeven. Ze hadden al een keer geschoten, Shelbourne. Daar had Paas een goede redding op al eerder. En dan zo leek het ook bij de aanval van zojuist. Grote kans was dat voor invaller Alistair Coote. Een goede redding van Paas. Maar als je dan de bal loslaat, en daar kon Paas niet zoveel aan doen, want het was echt hard geschoten door die Coote. Dan kan die bal ook voor de verkeerde voeten terechtkomen. En die kwam voor Daniel Kelly's voeten. En die schoot hem heel netjes in de verre hoek. 3-1 dus in plaats van 3-0. Ajax heeft ook nog een penalty gemist. En een paar echt 100% kansen vlak voor het doel van Shelbourne. Ajax zal dan toch met dit smetje niet helemaal tevreden zijn over deze avond. Die verder echt vlekkeloos verloopt. Want ze zijn weer aan het aanvallen. Ajax aan de linkerkant nu Edvardsen naar het midden. Regeer. Draait even terug naar achteren. Blind geeft bijna alle passes goed. Nou, deze was niet zo moeilijk. Naar Aaron Bouwman. De man centraal achterin. Die wacht met een bal naar voren geven. Dan toch maar weer naar Regeer. 10 spelers van Shelbourne achter. De bal in de 88ste minuut. En Ajax op zoek naar de vierde treffer. Bouwman en Regeer tikken de hele tijd de bal naar elkaar rond. Op de laatste 30 meter voor het doel van Eddie Beach. De keeper die echt een paar geweldige reddingen in huis had. Regeer. Nog maar weer een keer naar de zijkant. Wijndal nog verder naar links. Daar is Edvardsen. De dreiging van Gods is Shelbourne van verlost. En Edvardsen heeft niet zo'n dreigende dribbel. Hij tikt de bal door. Uiteindelijk een voorzet van Mokio. Die gaat via een rug van een Shelbourne-verdediger over de achterlijn. Nog een corner voor Ajax. Julian Brandt eist gelijk die bal op door naar de linkerkant te lopen van hem. Nog niet veel gezien in deze wedstrijd. Nu geeft hij de corner kort via Edvardsen terug naar Brandt. 10 meter van de achterlijn. Terug naar Edvardsen. Die kijkt even, maar heeft geen ruimte voor het schotten van voorzet. Wel Guy. Niet de eerste keer dat hij het van afstand probeert. Maar deze bal die zeilt naast. 88 minuten gespeeld. 3-1 is geen afspiegeling van de verhoudingen, maar is wel de stand op het scorebord.
0: Toch een smetje bij Ajax. Kun jij ook een smetje ontdekken bij Twente? Of is dat echt alleen maar goed nieuws, Philip?
3: Nee, ik kan echt geen smetje ontdekken. Of het moet dan zijn dat in deze wedstrijd Twente volkomen onnodig twee kansen heeft weggegeven. Die overigens wel werden gepareerd door Oenestaal. Maar voor de rest is Twente zoveel sterker. Ja, ik moet nog wel eens terugdenken aan de persconferentie van gisteren van John van der Brom. En dan zei hij, ik geloof niet zo in kleine ploegen in Europa. Dit was toch wel echt een kleine ploeg. Want ja, Twente was goed. Twente was af en toe wervelend in dit duel. Maar de tegenstand was ook wel erg pover. Heel erg pover van Dutch. Waarvan we toch hoorden dat ze redelijk konden voetballen. Dat ze Mostar in de vorige ronde hebben uitgeschakeld. Maar ja, het is de nummer 2 van Slowakije. En daar krijgen we, kennen we eigenlijk alleen maar Slovan Bratislava van. Ja, Dutch. Ja, het is een vreemdelingenlegioen. In de basisopstelling stonden 9 verschillende nationaliteiten. Ja, het is, lijkt in ieder geval nog niet een ingespeeld elftal. Hoewel die Slovaakse competitie al even onderweg is. Dutch heeft al 2 wedstrijden gespeeld in de competitie. Twente nog niet. Dat speelt er zondag de eerste tegen Heerenveen uit. Ook een pittig duel. Maar hier doet Twente toch wat het moet doen. Dit met 6-0. Een groot verschil. En daarmee wordt de return van volgende week toch wel een formaliteit. En gaat het zich vooral richten op de wedstrijd waar dan alles om draait. Of het de groepsfase gaat bereiken. Dan tegen Dynamo Kiev of Karabach. 6-0. We gaan zo kijken hoeveel blessuretijd er nog te verspelen is.
1: Allebei Ajax Shelbourne is die formaliteit er wel een heel klein beetje af. Tweede doelpunt staat weer gelijk. Maar zie je dat gebeuren?
2: Nee, absoluut niet. Het is op papier niet meer een formaliteit. Maar Ajax mag dit nooit gaan weggeven. Ook al moet je nog de uitwedstrijd spelen. 3 minuten komen erbij. Shelbourne naar die 3-1 begint wel iets meer aan te vallen. Lijn lijkt na alle wissels die er gepleegd zijn ook wel een klein beetje uit het spel. Carrizo heeft nog niet zoveel goed gedaan als rechtsbuiten. Terwijl er toch best veel hype om hem heen was toen hij afgelopen winter werd gehaald. Niet veel gespeeld afgelopen seizoen. En nu begint hij ook op de bank. En was het Edvardsen bijvoorbeeld die eerder inviel dan hij. Het zegt nog helemaal niks over dit team van Ajax in opbouw. Waar we echt nog wel andere spelers in het veld gaan zien komen. Niet in de laatste plaats natuurlijk. Ter Stegen, de keeper die gekomen is. Caio Henrique, de linksback die voor veel geld kwam van AS Monaco, blijft deze keer op de bank zitten. Julian Brandt geeft nu een steekbal die heerlijk is naar Edvardsen. Edvardsen, Marcos Leonardo moet toch een keer gaan scoren. Terugkappen. En dan schiet hij de bal op de voeten van een Ierse verdediger. Hij mist zijn kansen nog. Terwijl hij toch was besteld met de boodschap dat hij bijna al zijn kansen maakte. Hij maakt ze altijd makkelijk. Hij deed niet heel veel fouten hier, want die kap moest hij wel maken. Even hiervoor die steekbal van Julian Brandt tussen de linies door. Precies op maat in de voeten of in de diepte van Edvardsen. Was wel prachtig aan de rechterkant van het veld. Guy naar Brandt. Brandt naar de as van het veld waar Wijndal is. Terwijl Mika Gods uitgeroepen is tot man van de wedstrijd. Scoorde uit de penalty. Miste vervolgens ook nog een penalty. Maar had een paar heerlijke dribbles in huis. Daaraan zie je wel waarom Paris Saint-Germain hem wil hebben. Alhoewel Paris Saint-Germain over het algemeen tegen betere tegenstanders speelt dan dit Shelbourne. Waar Ajax nog altijd de bal heeft. Ik denk 75% balbezit. Dat is een wilde gok. Maar ik denk niet dat ik er ver vanaf zit. Wijndal nog aan de linkerkant van het veld. Edvardsen sleept de bal naar de achterlijn. Voorzet nog gegeven. Daar komt Guy nog. Wordt precies goed in de weg gezeten. Dat hij niet kan afronden. En is het wel een corner aan de rechterkant. Shelbourne nog een keer wisselen. Sean Gannon komt nog het veld in. En James Roach. Voor de meeschrijvers thuis zullen we maar zeggen. Geen namen die erg bekend zijn. Norris gaat er nog eraf. Zo moeten we wachten tot de laatste minuten verstrijken. Was trouwens ook geen corner, maar een doeltrap. Dus gaan we die bal hard en hoog zo meteen naar voren spelen als er gewisseld is. De arena zinkt. Meinig te werken van Sagherijn. Ook al is het laatste doelpunt gemaakt door de tegenstander van vandaag. Want het gemoed is goed nadat er veel grote namen zijn gekomen. Waar maar eentje echt het veld van is gekomen. Met Julian Brandt. Alhoewel Daley Blind natuurlijk ook teruggekomen is van zijn tijd bij Girona. Centraal achterin heeft hij weinig fout gedaan. Prachtige paas is ook verstuurd. Nu loopt hij naar achter als de bal van de keeper ongeveer bij hem uitkomt. Wint zijn kopduel, kopt de bal naar achteren. Daar staat Bouwman nog achter. Korte bal naar Blind. Dat is ook een Ajax nog een keer. Regeer halverwege zijn eigen helft. Draait hij open. Doorspelen naar Brandt die weer handig gelopen is. Weer een steekbal naar Carrizo in de diepte. Maar prima getackeld door die invaller Gannon die de bal over de zijlijn heen slijt. En terwijl dat gebeurt wordt er afgefloten door de scheidsrechter. Ajax wint met 3-1 doelpunten van Gods, van Wijndal en van Dolberger. Leek niets aan de hand. En dat is eigenlijk nog steeds niet. Want Ajax is beter dan Shelbourne. Maar ze kregen nog wel een doelpunt tegen. Volgende week in Dublin in Ierland. En even daarvoor nog tegen PEC Zwolle. De Eredivisie start aankomend weekend.
1: Nou, dan even kijken bij file. Bij Twente tegen Dutch. Want als het goed is. Nou, het is goed, hoor ik het. Is bijna afgelopen, maar dat is het nu, of niet?
3: Nee, ja, hou maar op met het bijna. Het is inderdaad afgelopen. Ja. De John van der Bron die schudt alle handen die maar voor hem opduiken. Het publiek gaat staan, het publiek zingt. Het begon hier met You Never Walk Alone, traditiegetrouw. En het eindigt ook weer zingend na een 6-0 zegen. Vooral de derde treffer, die liet even op zich wachten. Nadat Twente al na 11 minuten met 2-0 voorstond. Vier andere namen, dat belooft wat voor de komende weken. John van der Brom heeft de hele helft door elkaar gehusteld. Het was succesvol qua uitslag. En nu moet iedereen gaan strijden hier voor een basisplaats bij FC Twente. Het wint met 6-0 van Dutch. Volgende week nog een uitwedstrijd die er waarschijnlijk niet meer zo toe doet in Slowakije.

0: Florence and the Machine met You've Got to Love.
1: Ons bereikte vanavond het bericht dat Rob van der Gaarst is overleden. Hij was in de jaren 60 een van de oprichters van NOS Langs de Lijn. In de begintijd een samenwerking tussen enkele omroepen die hun sportredacties bundelden. En daarnaast was Rob van der Gaarst ook jarenlang chef sport bij NOS Radio en eindredacteur van Langs de Lijn.
2: NOS Hilversum 3 Langs de Lijn. Productie Jaap Hofman, eindredactie Rob van der Gaas. Presentatie Koos Postema en Willem Ruijs.
1: Rob van der Gaas werd 80 jaar.
3: NPO Radio 1. Human. Koen Verbraak.
4: Het is zaterdag 5 jaar geleden dat de Taliban de macht in Afghanistan heroverde. Het streng islamitische bewind is strikter in de leer dan ooit. Vrouwen mogen helemaal niets meer. En kindhuwelijken en lijfstraffen zijn weer gewoon toegestaan. Toch was er onlangs een Taliban-delegatie welkom in Brussel om te praten over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Welke verhalen horen Afghaanse Nederlanders van familie en vrienden in Afghanistan? En waar putten ze nog hoop uit?
5: Zaterdag om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Nu bij Dirk, Whiskas, €3,99. Lekker voor de kat.
10: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
11: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
5: NPO Radio 1, 10 uur.
3: Robert Meder en Jan-Willem Wesseling.
0: Puk Pietersen en...

0: Marianne Marcus waren in de Tour de France van dichtbij een etappezege, maar Kim LeCour kwam als eerste over de streep.
1: Zometeen gaan we natuurlijk uitgebreid terugblikken in langs de lijn en omstreken, maar eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Put.
2: De grote duinbrand bij Oud-Dorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet bij het blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meer natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
3: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, een klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
2: Bij het begin van het bluswerk in Oud-Dorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. En scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in handen van een Amerikaanse investeerder. Apollo Global Management betaalt voor de prijsvechter omgerekend ruim 6,6 miljard euro. EasyJet is in omvang de vijfde maatschappij van Europa en is aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan een pand in de stad een spandoek met die bedreiging erop. Burgemeester De Pla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij het spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Johnny Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: NPO Radio 1. EO NOS.
12: Langs de lijn en omstreken. Robert Meder en Jan-Willem Wesselink.
13: De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond vanwege het teleurstellend verlopen WK.
1: Oh, dat is opmerkelijk. Ja. In Friesland jaagt vierjepper Germ Terpstra op een record dat al 9 jaar staat.
13: En door de droogten worden steeds meer vuurwerkevenementen afgelast.
1: Maar nu eerst de sportnieuws van vandaag.
13: Kimberly Lecour heeft de 6e etappe van de Tour de France gewonnen. De renster uit Mauritius was de beste in de sprint van een kopgroep van 8. Puk Pietersen werd 3e en zometeen dan bespreken we de etappe van vandaag natuurlijk.
1: En we hoorden het net al, Ajax en Twente hebben beide eenvoudig gewonnen in de 3e voorronde van de Conference League. Ajax won met 3-1 van het Ierse Shelbourne FC. En Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. Volgende week dan zijn de returns.
13: De UEFA blijft het WK voetbal boycotten omdat ze de garantie willen dat het evenement nooit commercieel zal worden uitgebuit. FIFA-baas Infantino trok de plannen in om aandelen te gaan uitgeven voor het WK voetbal, maar de UEFA vindt dat niet genoeg. Er zijn meer voetbalbonden kritisch, maar er is ook een kleine groep landen die deze periode juist aangrijpt om steun uit te spreken voor Infantino. Dat doet onder andere de Afrikaanse voetbalbond.
1: En een flinke domper voor PSV-speelster Fena Kalma. Ze mist het hele komende seizoen. De spits raakte zwaar geblesseerd in het Champions League-duel met SFK 2000. Kalma greep naar haar knie. Maar om welke blessure het nou precies gaat, dat wil PSV vanwege privacy niet zeggen.
13: De eerste profzege voor wielrenner Bart Lemme is binnen. De Nederlander won de 4e etappe van de Ronde van Polen.
14: Oh my goodness, it could be on the line. Scaroni's got to continue to believe. I think the line's going to get there first for Bart Lemme. He knows he's here all of a sudden. And he does it by a bike and a half only. Absolutely fabulous win for Bart Lemme.
13: En hij neemt daarmee ook de leiding in het algemeen klassement.
1: Real Madrid heeft flink uitgepakt voor een nieuwe ster. De Spaanse topclub verbreekt zelfs het eigen transferrecord voor Jan Diomande, die overkomt van RB Leipzig. Met de transfers maximaal 135 miljoen euro gemoeid.
13: Goedemorgen. Meer transfernieuws, want PSV heeft Filip Kostic binnen. De 33-jarige linksback was transfervrij nadat zijn contract bij Juventus deze zomer afliep en hij tekent voor 2 seizoenen in Eindhoven.
1: Joel Veldman speelt komend seizoen bij het gedegradeerde West Ham United. 34 jaar is de verdediger. Hij was transfervrij en heeft in Londen getekend voor 1 seizoen. Veldman komt over van Brighton en Hove Albion, dat hem 6 jaar geleden overnam van Ajax.
13: En er is een steeds grotere kans dat het WK wielrennen naar Groningen en Drenthe komt. Van de 5 landen die het WK in 2032 willen organiseren, zijn alleen Nederland en India nog over. In september dan wordt de knoop doorgehakt door de Internationale Wielerbond.
1: En dan de Tour de France van. Die was vandaag toe in de 6e etappe. Het was een heuvelrit over 153 kilometer naar Tournon-sur-Ronde.
15: Een mooie dag in de Ardèche.
16: Mon Dieu, qu'ils sont doux.
17: Tot zover de bespiegelingen vooraf.
15: Het peloton is vertrokken inderdaad voor de 6e etappe.
18: Met nog 21 kilometer te gaan is het gat van die 6 leiders maar 27 seconden op het peloton met daarbij Reusser en Vollering.
15: Het is duidelijk dat Reusser en Vollering nu al heel erg met elkaar bezig zijn.
19: Die twee zitten echt als een Siamese tweeling aan elkaar geplakt.
15: Het is 3 keer als eerste boven gekomen vandaag. Wie gaat haar nog van die berg troostoten?
18: Kim Lecour naast Rianne Marcus in de achtervolging. Zij rijden op 16 seconden achterstand van het groepje van 6.
19: Iemand, vol aan, dit is het moment.
15: En het valt helemaal stil. Nu bestormen ook zij dat laatste klimmetje en Vollering gaat. Kijk, Roosje die zit bijna in het wiel.
18: Ja. Femke de Vries, gisteren een ontzettend goede dag gehad. Maar vandaag op de laatste klim van de dag gelost.
15: Opnieuw een finale om van te smullen. Kerber Olden
19: gaat
15: nog een
19: er dan
15: keer.
19: Nog iemand? Daar
15: Marcus
19: is de
15: van Bommel.
19: Ja.
15: En dat is het moment. Of niet?
18: Een paar meter op de rest, maar dat lijkt weer dicht te gaan.
15: We gaan naar die laatste 500 meter. We gaan sprinten. Zo. Pietersen komt ernaast. Pietersen komt ernaast. Puk Pietersen of Lecour. Puk Pietersen in de bollen. Of is het dan Lecour? Lecour net als vorig jaar. Ja hoor, het is Gimbeli Lecour.
19: Ongelooflijk. Wat een koers reed Lecour.
18: Het is toch zonde voor Puk Pietersen. En Kim Lecour die stort ter aarde.
17: Puk Pietersen, wat zat jij daar dichtbij?
20: Ja, het scheelde niet veel.
1: Kim Lecour, wintersprint van de kopgroep. Puk Pietersen werd uiteindelijk derde, omdat Cetrien Kerbaol net iets sneller was nog. Over doorpraten met Gabriel Melging. Dag Gabriel, goedenavond. Een rit voor de aanvallers. Hadden we gezegd, een rit voor de aanvallers. Nou, dat beloofde het te worden, maar dat was ook niet... het stelde niet teleur, laat ik het zo zeggen.
18: Nee, in de finale niet inderdaad. Maar de openingsfase vond ik eigenlijk nog redelijk tam. Maar ja, dat komt ook omdat je natuurlijk pas vrij laat beeld krijgt van deze Tour de France Femme. Dus je ziet die eerste paar uur niet, waarin er dan dus blijkbaar wel keihard gekoerst wordt. Maar uiteindelijk reed er in het begin een klein kopgroepje van drie weg. En ik was heel blij dat er uiteindelijk, toen die teruggepakt werden, een nieuwe golf van aanvallen kwam, waarin er dus een kopgroepje ontstond met Puk Pietersen. En waar er toen ook nog Rianne Marcus en Co. naartoe sprongen, waardoor je nog een hele leuke finale kreeg.
1: Ja, nou, Pietersen was er dus uiteindelijk dichtbij, maar werd derde. Nou, daar kon ze ook best wel mee leven eigenlijk.
20: Ik had gehoopt dat Kim wat vermoeider zou zijn na haar aanval in de laatste paar kilometer. Maar ja, ze heeft maar weer laten bewezen hoe sterk een sprinter ze is. En ik denk dat ik mezelf vandaag niet veel kan verwijten.
1: Weet je het mee eens, Gabriel? Had ze niets anders kunnen doen, eventueel?
18: Nou ja, er was dus eerst een groepje van zes weg met Pietersen en daar zat Lecour niet bij. Ze hadden een voorsprong van een halve minuut op het peloton, 40 seconden zelfs. En toen demareerde Lecour uit het peloton samen met Marcus om naar die kopgroep toe te rijden. En dat is wel het punt waar denk ik zowel Puk Pietersen, maar ook die andere vrouwen in die kopgroep het een beetje hebben laten liggen. Want ze ook zo'n Celia Géry bijvoorbeeld in die kopgroep zat, die heeft dan uiteindelijk daar hebben ze toch een beetje veel naar elkaar zitten kijken, waardoor Marcus en Kim Lecour dat gat konden dichten. En ja, dan wint Lecour die sprint. Dat kan je dan op zich ook wel nog een soort van uittekenen. Dus daar heeft Pieters het misschien een beetje laten liggen, maar in die finale zelf niet echt, inderdaad.
1: Nee. Ander doel van Pietersen was natuurlijk om punten voor de bollentrui een beetje te sprokkelen. Ook met het oog op de etappe, neem ik aan, vanmorgen richting Mont Ventoux, neem ik aan, hè?
18: Ja, daar kan je natuurlijk heel erg veel punten pakken. Op de Mont Ventoux, daar liggen 15 punten voor de winnaar. Maar Pietersen heeft op dit moment al heel erg veel punten. Ze heeft 47 punten. Noskova staat op plek 2 op 21. En om maar een Demi Vollering te noemen bijvoorbeeld, een van de favorieten op de Mont Ventoux, zij staat op 7. Dus de verwachting is niet dat Demi Vollering na morgen opeens heel dicht bij Pietersen staat in dat bergklassement. Er komt nog wel een lastig slotweekend aan in de omgeving van Nice. En in de slotrit zijn nog uit mijn hoofd 35 punten te pakken. In alleen al die etappe. Dus het is nog zeker niet zo dat Pietersen die bolletjestrui al heeft vastgesteld. Maar ze heeft vandaag en gisteren wel hele goede zaken gedaan.
21: Ja, Pietersen werd dus derde. De etappe werd gewonnen door Kim Lecour. Hoe moeilijk is dat, dat je dan eerst van het peloton naar de kopgroep moet springen om dan vervolgens ook nog de sprint te winnen?
18: Nou, ontzettend lastig. Voor Kim Lecour was dit sowieso een hele rare etappe, want ze had ook nog materiaalpech. Vlak voor de lastigste klim van de dag moest ze van fiets wisselen, waardoor ze aan de lastigste klim van de dag begon met een achterstand van 50 seconden op het peloton. Dat heeft ze ook nog moeten dichten. Toen ontstond dus die kopgroep van zes, waar ze natuurlijk dan niet bij zat, omdat ze vermoeid was. Dan nog dat gat dichten op die groep.
21: Met
18: Marcus?
21: En
18: dan vervolgens... Ja, met Marcus samen. En daarna is het zo'n finale rijden. Nou, dan heb je natuurlijk hele vermoeide benen. Waarin ze eerst nog zelf wegrijdt. Geen idee waarom ze dat precies deed met haar sprint. Maar ze reed eerst zelf weg. Toen werd ze nog teruggepakt. Toen moest ze het gat dichtrijden op Marcus. En daarna nog sprinten. Dus als je het allemaal opsomt, is het best wel een beetje een krankzinnige etappe die Kim Lecour heeft gereden.
21: Ja.
18: Maar goed, vorig jaar hebben we natuurlijk gezien hoe sterk ze was. En dat heeft ze vandaag bevestigd.
21: Ja, het is mooi, want soms praten we minutenlang over wielertactieken. En hier zie je gewoon, het kan ook gewoon soms echt de sterkste zijn die wint.
18: Zeker. Vandaag was dat wel echt, was zij wel heel erg sterk. Ik weet niet of ze per se de sterkste was. Want het feit dat ze in eerste instantie ook niet mee zat, laat ook zien dat ze het heel tactisch moest spelen daar eventjes. Even wachten. Hopen dat het bij elkaar blijft. Ik denk eigenlijk dat Elisa Longoborghini misschien zelfs wel nog iets sterker was. Maar die smeet heel erg met haar krachten bij Vlagen.
21: Ja.
18: Maar goed, Lecour in ieder geval één van de sterkere vandaag. En dat heeft ze kunnen omzetten in haar overwinning.
21: Ja, ze vond dus de aansluiting bij die kopgroep samen met Rianne Marcus. Die probeerde uiteindelijk nog weg te komen in de finale. Maar werd uiteindelijk achtste en zij kijkt zo terug.
20: Ik voelde me vandaag eigenlijk wel weer goed. Net als de hele Tour moet ik zeggen. En ik wist dat vandaag misschien wel een van de laatste dagen was. Dat er echt een kans was om ervoor te gaan. En ja, in de finale...
0: dacht ik, nu moet ik een moment pakken. En helaas had Longo het op mijn moment vandaag. Dus ja, haalde ik het niet. En toen had ik eigenlijk mazzel dat ik het nog een keer kon proberen. En toen even de koers dichtgereden.
21: Ja, mag ze uiteindelijk tevreden zijn, Gabriel? Of had er misschien wel meer in gezeten voor haar?
3: Nee, ik denk niet dat er heel veel meer in had gezeten voor Rianne Marcus. Ze speelde eigenlijk de kaarten perfect. Ze demareerde op een moment dat zij helemaal achter in de groep zat en het voorin stil viel na een andere demarrage. Toen kon ze dus haar snelheid meenemen van achteruit en echt als een soort elastiek bandje wegschieten uit die groep. En dan heeft ze gewoon pech dat Longo Borghini, wat ik net ook al zei, een beetje met haar krachten aan het smijten was en dat gat dicht. Terwijl er eigenlijk geen concrete aanleiding was voor Longo Borghini, want zij was niet de sterkste. Marcus is geen gevaar voor het klassement van Longo. Ja, dat was een beetje apart. En dat had Marcus niet in de hand. Dat ze wordt teruggepakt en vervolgens nog een keer wegrijdt is heel sterk. En dan heb je natuurlijk Lecour die erachteraan moet. Ja. En dat was dan ook alweer te voorspellen. Ik denk niet dat Marcus dit anders had kunnen doen.
1: Maar Reuze, die behield het geel. 12 seconden voor op Vollering. Heeft Vollering het nog geprobeerd vandaag?
3: Ja, speldenprikjes. Niet te veel om bij stil te staan. Vollering heeft wel her en der een keertje een prikje uitgedeeld, maar Reusser zat strak op het wiel. Ik hoorde net in de montage dat Ellen van Dijk het een soort Siamese tweeling heeft genoemd vandaag. Dat vond ik wel een prachtige omschrijving eigenlijk. Reusser wel nog een paar gekke momentjes in afdalingen. Dat was wel merkwaardig. Reusser die één of twee keer naast het asfalt terecht kwam in de graskant, maar heeft de fiets de hele tijd overeind gehouden. Dus dat is goed. Maar het laat wel zien dat Reusser enigszins onder druk heeft gestaan vandaag. Ja. Maar goed, ze blijven bij elkaar.
1: Ja, morgen is de Mont Ventoux. Dan zou je zeggen, pakt Vollering het geel of zie je Reusser nog boven zichzelf uitstijgen?
3: Ik hou er zeker rekening mee dat Reusser het geel kan behouden. Maar ik heb Vollering wel als favoriet voor deze Tour de France opgeschreven. Al helemaal na die rit van gisteren, waar zij zo indrukwekkend was en Reusser voornamelijk moest volgen. En verder was Nibia Doma ook wel heel erg sterk, maar die staat natuurlijk al op een iets grotere achterstand.
21: Ja. Dan nog even naar jouw renster van de dag.
22: En Gianni Longo, die wint de rit.
0: Dus haalde ik het niet. En toen had ik eigenlijk mazzel dat ik het nog een keer kon proberen. En toen even de koers dichtgereden.
21: Ja, mag ze uiteindelijk tevreden zijn, Gabriel? Of had er misschien wel meer in gezeten voor haar?
3: Nee, ik denk niet dat er heel veel meer in had gezeten voor Rianne Marcus. Ze speelde eigenlijk de kaarten perfect. Ze demareerde op een moment dat zij helemaal achter in de groep zat en het voorin stil viel na een andere demarage. Toen kon ze dus haar snelheid meenemen van achteruit en echt als een soort elastiek bandje wegschieten uit die groep. En dan heeft ze gewoon pech dat Longo Borghini, wat ik net ook al zei, een beetje met haar krachten aan het smijten was en dat gat dicht. Terwijl er eigenlijk geen concrete aanleiding was voor Longo Borghini, want zij was niet de sterkste. Marcus is geen gevaar voor het klassement van Longo. Ja, dat was een beetje apart. En dat had Marcus niet in de hand. Dat ze wordt teruggepakt en vervolgens nog een keer wegrijdt is heel sterk. En dan heb je natuurlijk Lecour die erachteraan moet. Ja. En dat was dan ook alweer te voorspellen. Ik denk niet dat Marcus dit anders had kunnen doen.
1: Maar Reuze, die behield het geel. 12 seconden voor op Vollering. Heeft Vollering het nog geprobeerd vandaag?
3: Ja, speldenprikjes. Niet te veel om bij stil te staan. Vollering heeft wel her en der een keertje...

0: laatste. Marcus is geen gevaar voor het klassement van Longo. Ja, dat was een beetje apart. En dat had Marcus niet in de hand. Dat ze wordt teruggepakt en vervolgens nog een keer wegrijdt is heel sterk. En dan heb je natuurlijk Lecour die erachteraan moet. En dat was dan ook alweer te voorspellen. Ik denk niet dat Marcus dit anders had kunnen doen.
1: Marlon Reuser die behield het geel. 12 seconden voor op Vollering. Heeft Vollering het nog geprobeerd vandaag?
0: Ja, speldenprikjes. Niet te veel om bij stil te staan. Vollering heeft wel her en der een keertje een prikje uitgedeeld. Maar Reuser zat strak op het wiel. Ik hoorde net in de montage dat Ellen van Dijk het een soort Siamese tweeling heeft genoemd vandaag. Dat vond ik wel een prachtige omschrijving eigenlijk. Dus nee ja, Reuser wel nog een paar gekke momentjes in afdalingen. Dat was wel merkwaardig. Reuser die één of twee keer naast het asfalt terecht kwam in de graskant. Maar heeft de fiets de hele tijd overeind gehouden. Dus dat is goed. Maar het laat wel zien dat Reuser enigszins onder druk heeft gestaan vandaag. Ja. Maar goed, ze blijven bij elkaar.
1: Ja, morgen is de Mont Ventoux. Dan zou je zeggen, pakt Vollering het geel of zie je Reuser nog boven zichzelf uitstijgen?
0: Ik hou er zeker rekening mee dat Reuser het geel kan behouden. Maar ik heb Vollering wel als favoriet voor deze Tour de France opgeschreven. Al helemaal na die rit van gisteren, waar zij zo indrukwekkend was en Reuser voornamelijk moest volgen. Verder was Nibia Doma ook wel heel erg sterk, maar die staat natuurlijk al op een iets grotere achterstand.
2: Ja. Dan nog even naar jouw renster van de dag.
3: En Gianni Longo, die wint erin.
4: Leontien van Moorsel daar, langs de balustrade.
5: De renster van de dag.
6: Noemelijk sterk.
7: Olivier Rantrevaux.
2: Wie mogen we vandaag niet vergeten, Gabriel?
0: Célia Géry, een Française een keertje. Echt een heel jong talent. 20 jaar oud is ze nog maar. Ze rijdt in de ploeg van Demi Vollering. En ze heeft dit jaar al echt goede resultaten behaald. Won de Brabantse Pijl, kan dus sprinten, want daar versloeg ze Misha Bredewold. Won ook een rit in de Giro. En vandaag heeft zij echt de koers gemaakt. Door in meerdere afdalingen nog wel te demareren uit het peloton. En dat was uiteindelijk ook haar aanval op 34 kilometer van de streep. Die ervoor zorgde dat het groepje van 6 met Puk Pietersen wegreed, waar Lecour uiteindelijk nog naartoe moest rijden. Dus Célia Géry heeft vandaag echt hoge ogen gegooid, heeft de kopgroep geforceerd en heeft er zo voor gezorgd op haar jonge leeftijd van 20 dat deze etappe echt zeker de moeite waard was om te kijken.
2: En in haar eigen geboorteregio, dus dat maakt het voor haar denk ik extra mooi. Dankjewel en tot morgen, Gabriel Melging.
1: Nou, we gaan naar Friesland, want daar staat sinds 2017 het record van de verste sprong ooit bij het Vieljeppe op naam van Jacco de Groot. Lekker Jacco, die sprong 22 meter en 21 centimeter. Maar er is iemand op jacht om dat record te verbreken. Germ Terpstra, 20 jaar oud. Goedenavond.
8: Hi, goedenavond.
1: Ja, het record staat al 9 jaar. Dus super scherp. Hoe scherp ben jij?
8: Nou, ik ben aardig scherp. Ik lag er 3 weken uit. Oh. Met enkel blessure. En nu ben ik er weer. Ik heb nu 3 keer over die 22 heen gesprongen. Maar ik moet nog 10 centimeter verder.
1: Ja.
8: En dat is het doel.
1: Oh, dan zit ik gelijk te denken, wat als je niet geblesseerd was geweest?
8: Ja, dat is altijd wat als. Maar dat zullen we nooit weten.
1: Nee, maar denk toch eens. Had je dan?
8: Ja, ik weet niet. Kijk, het moet allemaal even net de plek vallen. Kijk, die 22-11, dat was een sprong. Dan was ik helemaal bovenin, maar wel scheef. Maar je kan dan uitrekenen, als die sprong recht had geweest, had hij 22-40 geweest. En dan was je er overheen geweest. Maar dat is allemaal wat als natuurlijk. Ja, daar heb je iets voor aan.
1: Nee, zeker. Je zei al 10 centimeter, kom je nog tekort. Je hebt het Nederlands record al in handen bij de junioren. Nu ben je bij de senioren en sprong je dus 22 meter en 11 centimeter. Daar hebben we geluid van. Even luisteren hoe dat klonk.
9: Hij kan het herstellen. Heeft hij het goed te pakken? Nee. Ja, hij herstelt het. En dat gaat hij doen. Wat gaat hij doen? Verder hem even zacht. Ja, zeker.
1: Hoor ik nou zeggen, hij herstelt hem? Wat ging er mis?
8: Ja, het was nog niet helemaal een perfecte sprong. Want ik kwam erin en ik kwam er een beetje scheef in. En ik klom door en toen had ik nog een misslag met mijn ene hand. En toen zei de commentator van nee, dit wordt hem niet. En toen kom ik toch door, toen bleef de stok hangen en ging ik een beetje scheef. Maar toch bovenin. En toen kon ik nog goed uitspringen en toen was het toch nog 22-11.
1: Ja, maar als dit niet de perfecte sprong was, bedoel, dan heb je dus ook een beeld van de perfecte sprong.
8: Ja, dat klopt.
1: Ja? Nou, vertel.
8: Nou ja, als ik recht was gegaan en helemaal bovenin was geweest, ja, dan had ik dat

0: Dan had ik een stuk verder geweest. Kijk, op wat voor manier dat je boven komt, krijg je die misslag op de helft. Dat maakt in principe niet uit voor de afstand. Want ja, als je hem uitklimt, dan ben je bovenin, of met de misslag bovenin,
1: Ja.
0: of zonder de misslag.
1: En uitklimmen
0: Maar
1: is dat je moet gewoon
0: rechtover.
1: zo hoog mogelijk in die paal komen op het moment dat die over het water heen zwengt. Omdat je, hoe
0: Ja.
1: hoger je zit, hoe verder je kan springen aan de overkant.
0: Ja, klopt, klopt.
1: Ja.
2: Maar wanneer moet je dan bovenin zitten? Moet dat zijn op het, hoe zeg je dat nou? Op het midden onderweg of iets daar voorbij, als je al in dalende lijn bent? Wat is het ideale moment om bovenin te zijn?
0: Nou, het ideale moment is eigenlijk dat je gewoon vanuit het klimmen gelijk door kan zetten naar je uitsprong. Dat je eigenlijk je snelheid vanuit het klimmen kan doorzetten. En dat is precies op de, ja, rond de 45 graden dat de stok van die in houding zit. En dan probeer je nog wat buiging in de stok te brengen. En dan gelijk uitspringen.
2: Ah, het is gewoon één beweging eigenlijk.
0: Ja, een vloeiende beweging, ja.
2: Ja.
1: En dus wil je die 10 centimeter er natuurlijk bij gaan springen in een wedstrijd. Hoe train je daarvoor? Hoe zorg je dat je iedere keer een centimeter verder komt?
0: Nou, in de winter train ik eigenlijk keihard. Dan train ik 6 keer in de week en dat is veel optrekken. Optrekken met gewicht en springtraining en sprinttraining. En dan komt de zomer eraan en dan is het eigenlijk vooral over de schans en vooral fit blijven. Kijk, ik heb bijna 2 keer in de week wedstrijd. Dus dan is het gewoon de puntjes op de i zetten en wedstrijden springen.
1: Ja, maar train je ook of spring je eigenlijk alleen in wedstrijden?
0: Nou, in de zomer, dan heb je 2 keer in de week bijna een wedstrijd. Dan is het train ik alleen op de kleine dingetjes. Zeg, die insprong recht pakken, puntjes op de i zetten bij een uitsprong. Maar niet echt over het water trainen.
1: Maar heb je op de training het record al eens gesprongen?
0: Nee.
1: Nee, oké, dus het is nog wel echt onbereikbaar in die zin.
0: Ja, nou ja, kijk, als die sprong van 22-11 recht was gegaan, dat kan je namelijk zo meten. Ja, dan ga je dus, dan had ik 22-40 gehad. Maar
1: Oeh,
0: ja,
1: zo.
0: dat heb je niks aan.
1: Nee. En dan zit je in het publiek, want ik zag de beelden en jij zit al bijna op schoot van de eerste rij toeschouwers.
0: Ja, dat kon aardig in de buurt. Maar er is wel genoeg ruimte om te springen, maar dat lijkt vooral, je komt wel in de buurt van het publiek inderdaad.
1: Denk je wel eens, gaat maar net goed?
0: Ja, bij de juniorentijd hebben we dat wel gehad. Hebben we ook wel, dan was de schans nog een meter smaller en dan kom je ook een meter verder in het zandbed. En dan is het echt wel een paar keer heel spannend geweest.
1: Zat je op schoot bij de scheidsrechter, bijvoorbeeld?
0: Nou ja, dan sprong ik uit en dan de borrelnootjes zat vol zand.
1: Ja. Hey, want je moet natuurlijk die aanloop nemen over een soort schans. Dan spring je op die stok, slinger je over het water terwijl je ondertussen omhoog klinkt. En dan moet je nog de afsprong maken. Welke van die fasen is nou het meest bepalend voor welke afstand je kan afleggen? De aanloop, het klimmen of juist die afsprong?
0: Nou, bepalend voor de afstand die je kan springen is hoe ver staat de stok in het water. Daarnaast moet je helemaal bovenin zijn en moet je recht overgaan. Dat zijn de drie dingen qua afstand.
1: Maar kun je die
0: en
1: stok zelf neerzetten? Want die staat toch al?
0: Ja. Ja, nee, je zet hem zelf ter plek en dat meet je dan op een bepaalde manier. Dat is lastig uitleggen, maar en dat je hem zo, ja, dan zet je hem 10 centimeter verder, 10 centimeter terug. Maar je moet precies dat plek hebben dat hij echt precies stil blijft staan. Want anders ga je weer te snel over. Je moet wel tijd hebben.
2: Ja.
0: Dus dat is allemaal precies regelen.
2: Maar je prikt hem wel in de modder, toch?
0: Ja, in een zandbak.
2: Oh, is in een zandbak. Oh ja, oké. Okay,
0: ja.
1: Maar
0: ja.
1: De stok staat toch in het water?
2: Die stok staat in het water, ja, precies.
0: Ja, klopt. Maar in het water zit zeg maar weer een bak met zand. En daar komt dan de onderkant van de pols in. En de pols staat 2 meter in het water.
2: Oh, kijk, dat is wel eerlijk voor iedereen.
1: Dat
2: zand
1: modder werd, maar...
2: Nou is het natuurlijk zo dat in heel veel sporten plotseling heel hard kan gaan vanwege technische ontwikkelingen. Heb je dat bij het violjeppen ook? Zit er een soort van technische ontwikkeling in?
0: Nou, de technische ontwikkelingen. Kijk, vroeger sprongen ze met hout, daarna met aluminiumpolsen en nu met carbonpolsen. En steeds werd die pols een beetje verlengd. En nu is de polslengte is 13 meter 25. Nou, die mag nu niet langer. En vroeger sprongen ze op tegels. Vanaf tegels. En nu krijg je echt de schansen dat de aanloop vanaf houten plankjes is. Die veren op een frame met houten plankjes. Zodat je sneller kan aanlopen.
2: Aha. Oké, okay, dus, ja. Dus je kan op die manier kan je ten opzichte van de tegels kan je hoger in de stok eigenlijk beginnen. Moet ik het zo zien?
0: Ja, ja klopt. En je hebt meer snelheid.
1: Ja,
0: ah, dat is dan meer snelheid maken op die plankjes.
1: Ja. Ja. Hoe zeker ben je dat je dat record gaat halen deze zomer?
0: Ja, ik weet niet zeker of ik dat record ga halen. Maar ik probeer altijd bezig te zijn met de dingen waar ik zelf invloed op heb. Dat is die rechte insprong pakken en die uitsprong precies die buiging goed in stok brengen. En dan hoop ik zo ver mogelijk te komen.
1: Ja.
0: Misschien nog wel verder.
1: 15 augustus, het Fries kampioenschap. Dat lijkt me een mooi moment. Als je dat record dan verbreekt, zullen we elkaar dan weer even bellen?
0: Ja, doen we.
1: Oké, dankjewel.
2: Succes.
1: Germ Terpstra.
2: Yo.
0: Heel erg bedankt.
2: Doei.

0: Elbow en One Day Like This.
1: Cambuur is na 3 jaar terug in de Eredivisie en trapt het seizoen morgen al af met het thuisduel met Excelsior. Met Johan Plat hebben de Vriezen een nieuwe trainer voor de groep. Hij volgt clublegende Henk de Jong op, die een stapje terug doet en wel assistent blijft. Plat vertelt waar hij voor staat als trainer.
2: Ja, ik hou ervan om aanvallend te voetballen, om veel kansen te creëren. En om het publiek te vermaken, om spelers beter te maken. En daar focus ik me op.
3: Ook in de Eredivisie met Cambuur, aanvallen en naar voren.
2: Absoluut, 100% zeker.
3: Ja. Komt er overtuigend uit.
2: Ja, maar dat past bij deze club. Dat wordt er ook verwacht van de supporters. Die houden daarvan. Als wij niet gaan aanvallen, dan gaan ze daarom roepen. Daar hebben we ook de spelers voor gehaald. En wij denken dat gaat lukken.
3: Ja. Iemand die het glas half leeg heeft, die zegt dan... Dat is een beetje naïef. Dan krijg je er zo een paar om de oren en ga je de iedere wedstrijd met grote cijfers af.
2: Dat is aan ons om dat te laten zien. Wij willen heel goed aanvallen, maar we willen ook goed verdedigen.
3: Kan dat hand in hand gaan, ja?
2: Nou, ik denk dat daar heel veel goede voorbeelden van zijn. We hebben net een WK gezien. Dat is een land wat altijd aanvalt. Maar die konden ook goed verdedigen. En die hebben volgens mij minste tegengoals gehad. Dus tuurlijk kan dat hand in hand gaan.
3: Bij Castellón, bij Pek Zwolle, heb jij gewerkt met Dick Schreuder. Kunnen we dan Dick Schreuder voetbal hier verwachten?
2: Nou, ik zou het niet Dick Schreuder voetbal noemen.
3: Maar wel de intenties die hij natuurlijk ook heeft in zijn spel. Dat straalt ook op jouw ploeg uit.
2: De grote lijnen zeker, ja.
3: Hoe helpt Henk de Jong jou hier bij jouw eerste avontuur op eigen poten?
2: Henk helpt met alles. Henk is groter dan deze club, bij wijze van spreken. Henk is... een icoon hier en in heel Nederland, denk ik. Een heel succesvolle trainer die heel veel ervaring heeft. En ik heb Henk gesproken voordat ik hier naartoe kwam. Dan heb je het over bepaalde dingen. En wat ik nu zie is dat een extra wapen voor ons is. Henk die helpt met alles. Die moet gewoon zijn ding doen en dat doet hij ook. En ik moet zeggen, dat voelt heel natuurlijk.
3: Ben je er niet bang voor dat wanneer je bijvoorbeeld 3 keer verliest... wat natuurlijk kan hè, als promovendus, dat er weer om zijn naam wordt geschreeuwd?
2: Nou, ik weet zeker dat ze om zijn naam gaan schreeuwen. Dat was bij de oefenwedstrijd hier al het geval. En dat is alleen maar mooi, dat heeft hij verdiend. Maar ik ben niet bang dat hij het over zal nemen. Henk is klaar, dat heeft hij ook gezegd. En Henk heeft 1 belang en dat is mij helpen en Cambuur helpen. En dat doet hij elke dag.
4: NPO Radio 1.
3: Alle wel geweest en Jan heeft het laatste nieuws.
5: De bestrijding van de duinbrand bij Oudorp is een heel eind gevorderd. Maar we zijn er nog niet, zegt de lokale burgemeester in een verklaring. Hij bedankt de hulpdiensten en defensie en spreekt de medeleven uit met de brandweerman die vanmiddag zwaar gewond raakte. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in handen van een Amerikaanse investeerder die betaalt voor de prijsvechter omgerekend ruim 6,6 miljard euro. En de politie heeft 4 mannen uit Breda en Oosterhout opgepakt. Die worden verdacht van het met de dood bedreigen van burgemeester De Pla van Breda. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord op 8 maart hing aan het pand van een café in Breda een spandoek met daarop de tekst De Pla dood.
4: Langs de lijn en omsteken.
1: Een teleurstellend WK en boze achterban en vervolgens de politie op de stoep bij de voetbalbond. Het klinkt als een satire, maar in Zuid-Korea dan kan het gewoon en gebeurt het ook. Korea-kenner Casper van der Veen aan de lijn voor wat meer details, hoop ik. Dag Casper, goedenavond.
6: Goedenavond.
1: Ja, het gaat allemaal om de aanstelling van de bondscoach, Hong Myung-bo. Die is inmiddels vertrokken. Maar waarom is die benoeming nou zo omstreden?
6: Ja, hij is in 2024 benoemd. En ja, nadat hij in eerder was hij al een keer bondscoach geweest in 2014. Toen ook ja, 0 keer winst op het WK opgestapt. En 10 jaar later wordt hij weer benoemd. Nou, wat het in dit geval omstreden maakt, is dat er. Hij zou die baan hebben gekregen na een gesprek met een financieel directeur in een broodjeszaak. Het heeft een beetje een handjeklap idee, terwijl er allerlei procedures gevolgd moeten worden. Eerder heeft toen ook het gerechtshof bepaald dat ja, er niks strafbaars was gebeurd per se, maar wel dat die Nationale Voetbalbond niet hun eigen regels hebben gevolgd. Er waren namelijk allemaal gesprekken met potentiële buitenlandse bondscoaches die het zouden kunnen worden. Ja, daar is toen vervolgens niks van gehoord. En ja, na een gesprek in een broodjeszaak was het ineens deze Hong Myung-bo die het, ja, het stokje toen overnam.
1: Ja, ja. Dan kwam er een inval bij de Zuid-Koreaanse bond. Dat heeft hiermee te maken of speelt er nog meer?
6: Nou ja, je kunt je afvragen dat er wat ongeregeldheden waren bij zijn benoeming, was 2 jaar geleden al bekend. Er is toen ook al gezegd dat hij mogelijk te veel geld zou verdienen. Hè? Het gaat om publiek geld wat hij verdient, dat het een te hoog salaris zou zijn. En je kunt je eigenlijk afvragen, ja, zou die ophef ook zijn ontstaan als Zuid-Korea het wel goed had gedaan op het WK? Ja, ja. Ze zijn natuurlijk ze hebben de eerste wedstrijd gewonnen. Ja, en vooral, hij is echt helemaal uitgejouwd toen hij terugkwam in Zuid-Korea. Vooral zijn keuze om sterspeler Son Heung-min niet op te stellen tegen Zuid-Afrika. Dat was toch een beetje de make-or-break wedstrijd. Is hem niet in dank afgenomen. En zelfs de Zuid-Koreaanse president bemoeit zich ermee.
1: Ja, ja, want hij moest ook al verschijnen voor een parlementaire commissie. Ja. Eind juli. Je kan je ook afvragen, joh, waar bemoeit de overheid zich mee, joh?
6: Ja, inderdaad, dat kun je je afvragen.
1: Ja, vraag jij je dus ook af. Ja, ja, ja.
6: Ja, nou ja, en het is denk ik ergens ook die publieke druk die er op hem ligt. En dat er dan toch naar die ongeregeldheden gaat kijken. Maar ja, inmiddels is dus ook de voorzitter van de Nationale Voetbalbond zelf opgestapt. Die al sinds 2013... op die plek zat en ook niet in zijn eerste controverse is gestikt.
2: Ja.
6: Hij had al gezegd dat hij na dit WK waarschijnlijk zou stoppen. Maar ja, door die teleurstellende resultaten heeft hij dat toch sneller gedaan.
3: Ja, maar hoe wordt er dan in Zuid-Korea zelf gereageerd? Zijn supporters echt boos op Hong, op die bondscoach of vooral op de voetbalbond?
6: Nou, er richt zich nu allerlei woede op die voetbalbond zelf door al deze berichten. Maar nadat deze teleurstellende resultaten, Hong uitgejouwd op de luchthaven. Hij is toen een tijd naar de VS gegaan. Nou, daar hebben zelfs Koreaanse restaurants in de VS toen gezet Hong niet welkom op hun ramen. Dus het is echt de tweede keer dat hem dit overkomt. Zo'n beetje. Want in 2014, toen hij ook werd ontslagen na 0 gewonnen wedstrijden, toen kwam hij terug en toen werd de hele voetbalploeg met snoep bekogeld. En dat is best wel treurig, want hij, dezezelfde man was de aanvoerder van het Zuid-Koreaans nationaal elftal.
3: Ja.
6: Met het WK van 2002 onder leiding van onze eigen Guus Hiddink.
3: Ja, toen ze de halve finale haalden.
1: Geef nog even één vraag. Wat zei je nou? Werden ze met snoep bekogeld? Zei je dat?
6: Ja, in 2014 was dat. Dus deze man is een keer in 2014 al coach geweest. Toen ontslagen en nu teruggehaald. Terwijl er dus gesprekken met allerlei buitenlandse coaches waren. Dus,
1: waarom wordt hij bekogeld met snoep?
6: Nou, omdat ze dus, hij en het team kwamen terug in Zuid-Korea en ze werden eigenlijk bekogeld van jullie hebben het niet goed gedaan.
1: Dus gaan we snoep eten. Ja.
3: Wel bijzonder toch dat je dan eerst een held bent als aanvoerder van zo'n succesvol elftal en dat je dan zo verguisd wordt naar een teleurstellend toernooi.
6: Ja, het is treurig en het is nu natuurlijk een Zuid-Koreaan zelf, maar de bondscoach voor hem, dat is Jurgen Klinsmann. Ook grote resultaten geboekt hij zat in het West-Duitse elftal dat het WK van 1990 won. Hij was coach van Duitsland bij het WK van 2006, nou, toen werden ze derde. En die Jurgen Klinsmann, die werd ook ontslagen. Was de vorige bondscoach, werd ontslagen omdat hij teleurstellende resultaten boekt en ook de helft van de tijd niet eens in Zuid-Korea was.
1: Ja.
3: En nu komt het dus zelfs tot politie-invallen bij de voetbalbond. Allemaal dus vanwege een teleurstellend verlopen WK. Dankjewel, Korea-kenner Casper van der Veen. Ja.
1: Het is droog buiten, het zal u niet ontgaan zijn. Al een tijdje is het droog. Festival in Rosmalen past daarom ook komende week de geplande vuurwerkshow aan. Dat doen ze omdat omwonenden bang zijn voor natuurbranden. Eerder deze week werd ook al een vuurwerkshow in Venray afgelast vanwege de droogte. En een Nistelrode hebben omwonenden protest aangetekend tegen een gepland vuurwerkevenement bij een natuurgebied. Alleen Maarten Heukels, voorzitter van de vereniging Evenementen Vuurwerk Nederland, en zelf eigenaar van het bedrijf dat vuurwerkshows verzorgt. Goedenavond.
7: Goedenavond.
1: Merken jullie het als branche dat dit speelt, dat shows onder druk komen te staan? Ik gaf nu al 3 voorbeelden, maar merk je daar zelf ook wat van, die angst voor natuurbranden?
7: Ja, zeker merken wij dat. En dat is ook altijd een risico wat je probeert uit te sluiten tijdens dat soort shows.
1: Ja. Heb je de afgelopen tijd nog dingen moeten afgelasten of zelf moeten aanpassen op een of andere manier?
7: Bij eigen shows, ja, hebben wij zeker zaken aangepast. We staan aankomend weekend Dance Valley. Daar ja, het is toch wel besloten om een aantal productsoorten eruit te halen. Risico gewoon weg te halen.
1: Ja, maar aanpassen, snap ik nog. Maar wat haal je er dan uit? Wat zijn dan de risicopijlen of onderdelen in ieder geval van die show?
7: Ja, dat hangt heel erg van de omgeving af. Sowieso moet eigenlijk gewoon heel goed lokaal gekeken worden binnen de veiligheidszones van het vuurwerk, die al heel ruim zijn. Van ja, zijn daar kwetsbare objecten aanwezig? En wat zou hier mede door de droogte voor een extra risico kunnen zijn? Ja, en dan soorten vuurwerk. Ja, vuurwerk is, we hebben meerdere soorten vuurwerk. Ja, en dan zijn er gewoon producten waarbij er bijvoorbeeld een grote kans is dat er gloeiende deeltjes naar beneden komen. Ja, dat zijn dan producten waarvoor je kan kiezen als het in die situatie niet gewenst is om die eruit te halen.
3: Maar ik ben in die zin een vuurwerkleek, dus u kunt het me vast uitleggen. Maar ik denk, bij vuurwerk heb je toch altijd brandende deeltjes die rondvliegen? Dat is toch altijd gevaarlijk als het droog is, of niet?
7: Nou ja, brandende deeltjes, uiteindelijk is dat wel redelijk in de buurt van de definitie van het vuurwerk. Alleen het risico vormt het zich pas met droogte op het moment dat die deeltjes ook op de grond of in de omgeving terecht kunnen komen. Mm-hmm. En dat is bij, ja, er zijn ook soorten vuurwerk waarbij dat vrijwel uitgesloten is. Ja.
1: Want het gaat zo hoog en dat duurt zo lang voor het beneden is, dan is het al lang gedoofd.
7: Ja, nou ja, uiteindelijk zijn er heel veel soorten vuurwerk waarbij dat ook niet naar beneden komt. En in heel veel gevallen, als het wel naar beneden komt, is dat altijd in de veiligheidszone van het vuurwerk. Ja, sowieso mogen er binnen die zone al geen kwetsbare objecten aanwezig zijn. En is dat een heel gecontroleerd gebied.
3: Maar kan er in dat gebied droog gras liggen, waardoor je het toch aan het branden raakt, of is dat ook uitgesloten?
7: Niks is uitgesloten. Alleen op het moment dat wij als professioneel bedrijf een vuurwerk uitvoeren, dan wordt dat in onze risicoanalyse meegenomen. En op het moment dat daar bijvoorbeeld wel wat droger gras aanwezig is, ja, dan hebben wij extra spotters. Dan staan extra mensen met blusmiddelen. Het terrein zouden voor kunnen kiezen om het terrein van tevoren nat te maken.
1: Is er een soort van verschuiving gaande? Want ik zie ook heel veel voorbij komen met drones bijvoorbeeld, dat er helemaal geen vuur meer bij komt. Is er een verschuiving in de vuurwerkbranche die kant op bijvoorbeeld?
7: Ja, ik weet niet of dat een verschuiving is in de vuurwerkbranche. Wat ik merk is dat het een toevoeging is op een show-element. En dat staat eigenlijk los van het vuurwerk.
1: Maar er is ook wel begrip, begrijp ik dus. Hè? Dat hoor ik ook wel een beetje in uw stem door. Dat er heel veel begrip is voor dat de brandweer op dit moment ook wel wat anders te doen heeft dan een vuurwerkshow in de gaten houden.
7: Ja, maar daar hebben wij de brandweer ook eigenlijk niet voor nodig om tijdens de show dat in de gaten te houden. Ja. Kijk, wij zijn professionals. Er is in Nederland geen enkele casus bekend waarbij er een natuurbrand ontstaan is door een professionele vuurwerkshow. Ja. Nou, er zijn landen, als we kijken wat meer naar het zuiden, waar ja, eenvoudigwijs veel meer vuurwerkshows worden afgestoken dan hier in Nederland, met veel lagere veiligheidseisen als waar wij ons in Nederland al aan houden. Ja. En als ik dan kijk, ja, daar zijn ook, een bekende kaart is in 2014 ooit een keer in Spanje een brand geweest door een vuurwerkshow.
8: Maar verder niet. Maar we spraken wel vandaag een collega van je die zei dat hij bij brandgevaar de brandweer even vraagt om de boel vooraf nat te maken. Gebeurt dat vaak?
7: Dat kan, ja. Ja, er wordt eigenlijk in overleg met de omgevingsdienst. Dat is ook de organisatie die ons de vergunningen verleent en toetst. Gaan wij zelf ook kijken in een situatie als daar droogte is. Wat is het risico? Of hebben wij daar op deze locatie last van? Of zijn er factoren die daardoor toch anders zijn dan in een normale situatie? En dan kun je eigenlijk denken aan allerlei voorzorgsmaatregelen, waardoor het dus niet meer een extra risico is.
8: Nee. En zaterdag dan ga jij los op Dance Valley. Veel plezier daarbij. Maarten Heukels van de Vereniging Evenementen Vuurwerk.
7: Dankjewel.

0: Mooi, Vroukje. En we hebben de tijd.
1: Met een 3-1 zege in de eerste wedstrijd tegen Shelbourne zette Ajax een flinke stap richting de volgende kwalificatieronde van de Conference League. Voor aanvoerder Davy Klaassen was het een speciale wedstrijd, namelijk zijn 400ste voor Ajax. Hij is blij met hoe het momenteel gaat bij de club, met een nieuwe trainer en een aantal aanwinsten die een goede indruk maken.
2: Dat is de richting waar je op wil en daar wil je weer terug naar waar Ajax was. En dat is dat is uiteindelijk bovenaan. Daar moeten we gewoon weer naar terug naartoe.
3: Maar weet je nu ook waar Ajax dan staat? Want je zegt er zijn heel veel nieuwe spelers bijgekomen. Dat brengt kwaliteit. Tegelijkertijd is het ook een puzzel om die allemaal in te brengen.
2: Ja, dat is voor de trainer. Dat is gelukkig niet mijn...
3: Maar wat voel je daar zelf in? Zeg maar, Eredivisie gaat beginnen. Heb je het gevoel dat het team daar wel klaar voor is? Of is er nog heel veel in beweging?
2: Nou ja, er zijn een hoop jongens bijgekomen. Maar het is ook allemaal natuurlijk nog... Die zijn er pas net bij allemaal. Dus dat zal natuurlijk inpassen. We zijn zelf pas denk een maandje bezig met de nieuwe speelstijl. En ja, dat heeft uiteindelijk gewoon tijd nodig. En het is natuurlijk ook moeilijk om in te schatten waar je nou precies staat. Want ja, je speelt tegen tegenstanders die je moeilijk in kan schatten ten opzichte van de Eredivisie. Dus dat gaan we zondag zien. Dan zullen we klaar moeten zijn. Maar wat ik zei, voor ons is onze eigen standaard... Die moet hoog zijn en dan ongeacht tegen wie je speelt.
3: Dan is het tot nu toe vooral een gevoelskwestie. En is dat gevoel dan goed?
2: Ja, dat gevoel is goed. Maar heb ik vorig jaar ook vaak gezegd. Ik ben een positieve jongen, dus het gevoel is vaak goed en vaak positief. Alleen moet je het altijd nog laten zien.
0: Ja, zo is het. Davy Klaassen was dat. En dan naar Twente. Dat wint met 6-0 van Dutch 1904. En dat gebeurde met een andere opstelling ten opzichte van het teleurstellende tweeluik in de Europa League. Twente moest een stapje terug naar de Conference League. Eerste wedstrijd in de derde voorronde vanavond. En daarin voerde trainer John van der Brom maar liefst 4 wijzigingen door die stuk voor stuk trefzeker waren.
4: Ik heb gisteren gezegd, we moeten veel vaker kijken naar de wedstrijd op dat moment. En natuurlijk kijken wij als staf richting de spelersgroep. Wie zit er lekker in, wie iets minder, wat logisch is, wat normaal is. Zeker aan de start, aan het begin van het seizoen. En natuurlijk is het hartstikke mooi. Maar ik vind het vooral mooi voor de jongens dat ze een goede wedstrijd hebben gespeeld. Ze hebben, moet ik goed zeggen, dat ze volgens mij ook allemaal 90 minuten hebben gespeeld. Behalve Douda. Dat vind ik misschien nog wel veel belangrijker. Dat ze een goede wedstrijd hebben. Maar het is mooi voor de jongens individueel dat ze ook nog scoren. Als je 2 centrale verdedigers verandert en die scoren allebei. Ja, dat is mooi. Maar hoe scoren we? Uit standaard situaties. Dat is wel iets wat we extra aandacht geven. Binnen de selectie, binnen de club eigenlijk. En ja, dat is mooi dat dat dan ook tot uiting komt in een wedstrijd als deze.
5: Ja, bij welke wijziging, want je hebt er een aantal doorgevoerd, maar Rots bijvoorbeeld op 10, Weidman die heel anders het invult dan Van der Belt. Maar welke wijziging was je het meest tevreden over, gewoon als je kijkt
4: allemaal
5: naar het spel?
4: Maar niet alleen de wijzigingen, ook de jongens die gewoon ook vorige week al speelden. Ja, gewoon een heel hoog niveau hebben gehaald als team, als elftal wat op dat moment op het veld staat. Ik ben nooit zo van het individu eruit halen, omdat we doen het altijd...

0: elkaar. En daar hebben we denk ik vanavond een heel mooi staaltje van gezien.
1: Maar je hebt nooit in het verleden heel veel gewisseld. Dit was wel
0: ja,
1: op het moment
0: nee,
1: dat
0: maar
1: het
0: goed,
1: ook al
0: ik besef,
1: dat
0: ik
1: goed
0: ik besef mij heel goed dat wij deze periode, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, donderdag, zondag, dat is echt pittig. Dat is echt pittig. En waarschijnlijk komt er weer een donderdag bij nu ook. Dus het is een. Ja, het wordt gewoon een zware maand augustus. En ik ben echt van overtuigd. En dat is echt mijn ervaring ook wel. In cyclus als deze, met vele wedstrijden. Dat je dat niet alleen maar met een elftal kan doen. Daar heb je echt het team voor nodig. We hebben goede spelers, dat weten jullie. Dat spreek ik altijd uit. Naar de jongens, maar ook naar jullie. Ja, dan moet je ze ook gebruiken. En vandaag heb je gezien dat iedereen die gespeeld heeft. Ja, onderdeel kan en mag, maar vooral ook moet zijn van een heel mooi FC Twente. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker.
2: Twente-trainer John van der Brom tegen RTV Oost. Verslaggever Tijmen van Wissing.
3: Oh, lekker. Echt zomers. Nou, goede tijd voor een wandeling met een podcast, boek in de zon of een documentaire. In de trein. Maar welk sportverhaal moet je nou echt gelezen of gezien hebben? De komende tijd gaan we dat aan onze collega's vragen. Misschien hebben zij wel goede tips. Nou, Ragnar Niemeyer, jij hebt altijd goede tips, toch? Goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Makkelijke keuze?
4: Nou, ik moest wel kiezen tussen de bus uit Mostar, een groep van meer dan 20 handbalsters die daar eigenlijk de oorlog ontvluchten aan de hand van hun coach, en de boys in de boot over het goud van de roeiers van de Washington University in 1936 voor de ogen van Adolf Hitler de Duitsers verslaan.
3: Zullen we het dan over de bus uit Mostar hebben?
4: Nee, laten we het over de boys in de boot hebben. Want het WK roeien komt eraan. In Nederland, op de Bosbaan. En het moet ook wel een beetje zomers zijn. Dat andere verhaal vind ik toch echt wel een verhaal wat je heel erg raakt. Maar dat is geen echt vrolijk verhaal. En dit is toch wel een beetje van krantenjongen tot miljonair. Dat leest aan het zwembad denk ik net wat prettiger.
3: Want waar gaat de jongens in de boot over?
4: Ja, het zijn de 9 roeiers, 1 stuurman, 8 roeiers die eigenlijk uit het niets komen. Uit het westen van Amerika, de universiteit daar in Seattle. Mm-hmm. Om het maar zo te zeggen, een soort boerenpummels eigenlijk. Jongens die wel linksom of rechtsom op die universiteit terugkomen. Dat is geen Ivy League, niet zo'n Princeton of Harvard of Yale.
3: Nee.
4: Maar een wat mindere universiteit. En ja, die gaan op jacht vanuit het niets naar Olympisch goud.
3: In 1936.
4: Ja, dat zijn de spelen natuurlijk, de Hitlerspelen van Berlijn. Hè? En de 8, dat is echt een heel groot nummer in het roeien. En zeker ook bij de Duitsers tot op de dag van vandaag. Er werd veel gewonnen, maar dit was wel het nummer waarom het ging. En ja, dat gaat uiteindelijk naar een fotofinish naar deze mannen uit Seattle en omstreken. Dus ja, dat is wel heel bijzonder.
3: Jij raadt het boek aan, dat moeten we allemaal lezen, zeg jij. Maar het boek is ook verfilmd 3 jaar geleden. George Clooney was de regisseur en heeft zijn tanden in dat verhaal gezet en maakte er dus een film over.
5: It's a good classic sports film. And I'm a gigantic fan of sports films. And the fact that it's true made it even better. I'm just a fan of those kind of films.
6: Give me everything, boys!
7: In Berlin, the heart of the new Nazi state, the stage was set.
8: And the United States wins with Italy second and Germany third, Great Britain.
9: Zeker in het team leeft het enorm. We hebben dus ook hazing, dat is uit de ontgroening. En dan moeten we eigenlijk al die namen van die gasten in de boot kennen. En dan moeten we weten wat ze hebben gedaan. En het is wel echt, het deel van de husky roeidentiteit is de boys in de boot van 36.
10: Bobby Mock, Don Hume, Gordon or Gordy Adam, Johnny White, Charles or Chuck Day, George Shorty Hunt, Jim McMillan, Roger Morris, Joe Rance.
11: 9 working class students from Washington rode into Berlin. They weren't rich, they weren't famous. Some came from farms, mills, and broken depression families.
12: Vote for your country. Vote for each other.
2: Is de Amerikaanse film, of niet?
4: Ja, wel hè. Dat kun je ook wel horen, dit soort dingen. Ik heb het wel zelf gemonteerd. Maar
2: oh, echt?
4: Wel,
2: oh, heb je goed
4: wel
2: gedaan.
4: Dankbaar gebruik gemaakt van een aantal dingen uit de promo en wat interviews met elkaar.
2: Oh, ja. Zo. Ja, want we hoorden Clooney natuurlijk als regisseur. Bram Schwartz, oud-Holland achterroeier en voormalig roeier van de University of Washington in Seattle, waar die boys dus vandaan kwamen. Studenten moesten daar dus de namen van die roeiers uit hun hoofd leren als een soort van eerbetoon. Hoe sta jij daarin? Want het gaat wel een beetje ver, of niet?
4: Ja, ik vind dat echt fantastisch. Ik vind het een geweldig verhaal. Het vertelt ook wel iets meer natuurlijk. Hè. Uiteindelijk het vrije Amerika dat natuurlijk de Duitsers verslaat. Daar moeten ze dan nog wel op dat moment 9 jaar op wachten aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, dit zijn helden die tot op de dag van vandaag worden geëerd. Die boot hangt nog altijd aan het plafond daar. De Husky Clipper. De Huskies, dat hoorde je hem ook zeggen. Dat is eigenlijk de naam van de sporters allemaal van die University of Washington. Die komt dus niet uit Washington, maar uit Seattle, hè. Een aantal van die mannen is ook bij Boeing bijvoorbeeld jarenlang gaan werken. En dat geldt ook voor Joe Rance. Hij is eigenlijk een beetje de man, komt uit Spokane, heeft niet eens een fatsoenlijke woning. Zijn moeder is overleden op zijn 4e. Hij wordt door zijn vader op zijn 12e of zijn 14e verlaten en moet het maar uitzoeken. Ja, die toont zoveel karakter en zijn verhaal is er dan nog wat extra uitgelicht. Ja, ja. Je kunt naar de trui van hem kijken in dat boothuis. Er hangen nog riemen daar. Je kunt er op dagtour gaan. Ja, allemaal om die mannen toch in het zonnetje te blijven zetten.
2: Ja, ja, en dan beveel jij dus eigenlijk dat boek aan. Waar we het net over hadden, die jongens in de boot van Daniel James Brown. Het was op die speler wellicht ook, dat was wel bij heel veel mensen ook, zeker met terugwerkende kracht, een soort middelvinger naar Hitler, hè?
4: Ja, en die was natuurlijk ook meteen vertrokken toen hij deze vernedering voor zijn ogen zag gebeuren. Hij had natuurlijk ook al te maken tijdens die spelen met Jesse Owens, die daar 4 keer goud pakt. Dit was ook echt een nederlaag die niemand zag aankomen. En je moet ook niet vergeten, deze roeiers waren eigenlijk in het begin, toen ze begonnen, de junior ploeg. De ploeg die beoogd was om te vechten voor het Olympische ticket in Amerikaanse wedstrijden. Dat gaat heel verrassend onder leiding van die coach Ulbrichsen naar de junior ploeg. Ja, en die doen het dan ook nog. Er zitten zoveel kanten en dingen. Ja, het is heel erg feel good, het is heel erg Amerika, maar het is wel echt gebeurd. En het geeft heel veel mensen, denk ik, het gevoel dat, heeft het ook gedaan, dat dingen die niet mogelijk lijken, toch echt kunnen gebeuren.
2: Ja, en dat blijft natuurlijk altijd mooi. Dankjewel, goede tip, Rachna Niemeyer. De jongens in de boot van Daniel James Brown.
3: Einde van Langs de Lijn en Omstreken. Ik heb het gevoel dat we nog midden in de zomer zitten. Ja. Maar een klein beetje einde van die zomer komt eraan. Want morgen dan begint de Eredivisie met Cambuur, Excelsior. Dat dan in Langs de Lijn en Omstreken. Zometeen het oog.
2: Met Lucella Carasso.
13: Op NPO. Voetbal.
14: Dit weekend, de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen. Morgen om 8 uur, Cambuur Excelsior. Zaterdag NEC Telstar. Go Ahead Willem II, PSV Fortuna en AZ ADO.
13: Wielrennen.
14: Dit weekend, de laatste etappes van de Tour de France van. Met zondagmiddag de slotrit Nice.
13: Wie luistert, weet meer.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: NPO Radio 1.
21: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt onder controle. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water uit het Haringvliet over de brand uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en houdt zich bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakeren op straat. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan een pand in de stad een spandoek met de bedreiging erop. Burgemeester De Pla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij het spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in handen van een Amerikaanse investeerder, Apollo Global Management, betaald voor de prijsvechter omgerekend ruim 6,6 miljard euro. EasyJet is in omvang de vijfde maatschappij van Europa en is aantrekkelijk vanwege de waardevolle start- en landingsrechten. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
22: Ik doe het voor gezonde nieren.
23: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
24: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
25: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
26: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nederman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nederman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nederman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
27: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
28: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Het blijkt nu ook uit onderzoek. De grenscontroles bij Duitsland hebben voor een flinke toename in het aantal verkeersongelukken bij de grens gezorgd. De Duitsers houden vol dat de controles werken, omdat ze een afschrikkende werking hebben op mensensmokkel. Ja, van 30 ongelukken naar 124 ongelukken in een jaar, daar zou ik als mensensmokkelaar inderdaad wel van schrikken. Goedenavond, welkom bij het Oog. Over de situatie in Iran praten we straks met Mateen Abbasi uit Haarlem. Via zijn familie in Iran volgt hij de situatie daar op de voet. Muzikant Ton Scherpenzeel en producent Erik van Tijn herdenken Journey Kaagman. Ton Scherpenzeel speelde met haar in Earth and Fire en Erik van Tijn zat naast haar in de jury van Idols. Bij het KNMI zijn ze blij met de nieuwe beelden van de zon. U gaat straks horen waarom. En bij de World Pride wordt morgen een t-shirt gepresenteerd dat ervoor kan zorgen dat beveiligingscamera's je niet kunnen zien. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 6 augustus.
4: Jeez. En hoeveel zitten we dan nu?
5: 1,40.
4: Nou, je kan hier staan, Martin.
2: Hij ging zelf maar eens polshoogte nemen, minister Karremans. En hij schrok hoe laag het water staat en snapt dat veel ondernemers schade lijden. Maar compensatie? Nee, die komt er niet.
6: Het is heel vervelend natuurlijk voor de mensen die dit treft. Maar uiteindelijk is dit ook deels onderdeel van ondernemersrisico.
2: Door de lage waterstand komen woonboten ook droog te liggen en die zijn daar niet voor gebouwd.
7: We hebben kieren en scheuren in de woning zitten. We hebben ramen en deuren die niet goed meer kunnen sluiten omdat ze niet meer in de kozijnen passen.
2: En riviercruises kunnen hun normale route niet varen. Dus doen ze hele andere steden aan. Maar welke dan?
8: Do you know where you are?
9: Here, absolutely not.
2: Ze zouden naar Keulen en Aken varen, maar kwamen nu in Dordrecht uit. Ook heel mooi, vindt deze man.
10: Wat is groen en droog. Het knispert inmiddels ook. Het valt er ook makkelijk af. Dus hier is de herfst eigenlijk al begonnen.
2: Ook de natuur lijdt behoorlijk onder de droogte. De helft van onze bomen is er slecht aan toe.
10: Wat is groen en droog. Het knispert inmiddels ook. Het valt er ook makkelijk af. Dus hier is de herfst eigenlijk al begonnen.
2: Ja, dat was dus de man die dat net over Dordrecht zei. Maar we nemen gewoon aan dat hij Dordrecht hartstikke mooi vond. Dan die bomen, de vallende bladeren is het nog daaraan toe. Maar bomen laten nu ook takken los om water te besparen.
11: En dat kan een klein takje zijn, maar overwegend ook een grote tak. En die valt op een fietser, op een auto of misschien wel op een woning. En dan heb je stormschade in de zomer zonder storm.
2: Ook vandaag waren er weer nieuwe natuurbranden, nu in de duinen van Ouddorp. Daar raakte een brandweerman gewond bij een aanrijding met een tankwagen.
12: Beautiful. Yeah, very beautiful. I like it. Be anxious to walk around a little bit.
2: Nee, dat was dus Dordrecht, dus nu gaan we even helemaal in de klut. We gaan even kijken, met die droogte en warmte is er ook een zonnige kant voor ondernemers en voor mensen, want we eten namelijk meer ijs.
13: In de zomer zeker één keer in de week.
2: Maar als het wat langer warm is...
13: Soms 2, ja.
2: En wat denkt u, blijft het bij 2?
13: Soms 3.
2: En dan als laatste in dit overzicht het aandacht voor het overlijden van Journey Kaagman. Nou, dit was samen met haar band Earth and Fire haar grootste hit. Mede door het iconische blauwe broekpak dat ze toen droeg. Bij een uitzending van Idols trok ze het nog een keer aan.
14: Het hangt of in de kast of je gooit het weg. Nou, bij mij hing het dus nog steeds in de kast.
2: Kaagman was jurylid bij het talentenjachtprogramma. En daarbij nam ze geen blad voor de mond als een optreden haar niet beviel.
14: Nou, Cookie, dit is niet het juiste loketje waar je bent aangeland.
3: Dit was Nieuws Vandaag.
14: Ik ben er helemaal klaar mee. Mag ik gewoon vertrekken.
3: In de media.
2: En dan de krant van morgen, Ismaël de Bruin.
15: Israël houdt op de Westoever steeds meer Palestijnse belastinginkomsten achter en dat heeft grote gevolgen voor de gezondheidszorg daar, schrijft Trouw. Medicijnen raken op en patiënten kunnen geen behandeling betalen. Een man van 70 tikt op zijn borst en zegt: ik weet niet hoe lang mijn hart dit nog aan kan. Ik heb al 6 maanden lang geen medicijnen meer gekregen. Bij de apotheek zeggen ze telkens: we hebben de medicijnen niet. Het is een wonder dat ik nog leef.
2: Van de 1200 belangrijke medicijnen die er normaal op voorraad zijn, zijn er 160 helemaal op, zegt een Israëlische mensenrechtenorganisatie. Vooral duizenden kanker- en nierpatiënten en mensen met diabetes of andere chronische aandoeningen worden getroffen hierdoor. Zonder hulp wordt de patiënt steeds zieker, zegt een arts, tot God hem redt of hij sterft.
15: Is het voor het klimaat beter om een benzineauto eerst op te rijden? Meestal niet, dat ontdekten wetenschappers, zo meldt de Volkskrant. De onderzoekers publiceerden hun resultaten in Science. Ze berekenden hoeveel CO2 er vrijkomt bij het produceren van en rijden met diverse modellen benzine- en elektrische auto's. En wat er verandert als iemand overstapt op elektrisch als de benzineauto nog functioneel is.
2: En wat blijkt, zelfs met een gloednieuwe benzineauto kan de overstap naar elektrisch 58% CO2-uitstoot besparen. En daarmee zetten de auteurs een streep door het idee dat je voor het klimaat een benzineauto het beste kunt oprijden. Meteen overstappen op een elektrische auto is absoluut het beste voor het milieu, zegt een hoogleraar.
15: We hebben het geprobeerd, maar het is ons niet gegeven, schreef rabbijn Lodi van de Kamp afgelopen weekend in het Nederlands Dagblad. Hij doelde op het openbaar herdenken van de Holocaust. Een paar dagen eerder werd in Rotterdam een herdenking van de deportatie van Joden in de oorlog onderbroken door demonstranten die riepen Free Palestine en stop de genocide. En dus stelt Van de Kamp voor om het herdenken niet langer in het openbaar te doen.
2: De directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël is het niet met hem eens. De Joodse gemeenschap heeft geen probleem. Moeten wij ons dan aanpassen, zegt hij tegen het ND. Als we dat wel doen, zouden we anderen pleasen. Bestuurders en politici moeten ruggengraat tonen door te zeggen tot hier en niet verder. Dat we niet wegkijken van de kleine groep roeptoeters.
15: Een geel gazon in verdorde planten en struiken. De hete en droge zomer eist zijn tol in de tuinen. Repareren heeft weinig zin, dat vertelt tuingoeroe Ben van Ooyen aan de Telegraaf. Hij vindt dat we de tuin heel anders moeten inrichten. De bodem is bijvoorbeeld een belangrijke factor.
2: Hij zegt, water op puur zand zakt onmiddellijk weg, terwijl het op klei juist blijft liggen. Zorg dus voor een gemengde en levendige bodem waarin compost en GFT-afval is verwerkt. Zo'n structuur houdt water vast. En er moet ook lucht in zitten, dus houdt de worm in leven.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joyride, gezongen door Mr. en Mrs. 5 maanden geleden begon de oorlog in Iran en de VN meldt nu dat sinds maart al 56 Iraniërs zijn geëxecuteerd. Demonstreren durft de burgerbevolking niet meer. En de vraag is sowieso, hoe is het leven voor de Iraniërs nu? Martin Abid Bassi is Nederlands Iranier en gemeenteraadslid voor de PvdA in Haarlem in dagelijks leven. Van harte welkom.
1: Goedenavond.
0: En u volgt de situatie daar via uw familieleden in Teheran, hè, wonen die in de hoofdstad?
1: In Teheran, ja, in de grote steden wonen zij. In Teheran, en je hebt een paar grote steden om Teheran heen en daar wonen zij ook. Ja.
0: En het internet in Iran was lange periode geblokkeerd. Hè, in hoeverre kan je nu wel weer contact hebben met je familie?
1: Nou, gelukkig is internet weer terug, zo goed als terug. Want het is altijd wel goed om te bedenken, Iraans internet is natuurlijk anders dan wat wij hier kennen. Het is niet vrij, dus mensen kunnen niet zoals bij ons gewoon inloggen in hun internetomgeving en gewoon doen wat ze willen. Dus de internetverbinding is terug, maar mijn familie en eigenlijk iedereen in Iran die fatsoenlijk verbinding wil leggen met buitenlandse websites, die moet een VPN-verbinding kopen. Dat zijn gewoon of abonnementen of eenmalige kosten, wel vaak hele hoge kosten die ze moeten betalen, om ook gewoon de apps die wij hier kennen, zoals WhatsApp of Instagram, die we vaak gebruiken om met elkaar in contact te komen, te gebruiken. Dus het is gelukkig wel de afgelopen weken gelukt om met ze in contact te komen, maar dus wel vanuit hun met best wel dure VPN-verbinding.
0: Ja, want wat betalen ze daarvoor, weet je dat?
1: Ja, ze betalen vaak toch wel zo'n 5% van hun maandinkomen eraan. En als het een abonnement is, wat je voor iets wil betalen, wat eigenlijk gewoon grondrecht is, vind ik, maar gewoon vrij en open internet is iets wat iedereen over de hele wereld zou moeten hebben. Ja, is dat best wel veel. En vooral als je kijkt naar de economische situatie in Iran, waar het al heel moeilijk is. Als je daar ook nog moet gaan betalen voor zoiets waar je eigenlijk niet zou voor moeten betalen.
2: Dus let you in, probe you on, late at night, there's something on.
0: Joyride, gezongen door Mr. en Mrs. 5 maanden geleden begon de oorlog in Iran en de VN meldt nu dat sinds maart al 56 Iraniërs zijn geëxecuteerd. Demonstreren durft de burgerbevolking niet meer. En de vraag is sowieso, hoe is het leven voor de Iraniërs nu? Martin Abid Bassi is Nederlands Iranier en gemeenteraadslid voor de PvdA in Haarlem in dagelijks leven. Van harte welkom.
1: Goedenavond.
0: En u volgt de situatie daar via uw familieleden in Teheran, hè, wonen die in de hoofdstad?
1: In Teheran, ja, in de grote steden wonen zij. In Teheran, en je hebt een paar grote steden om Teheran heen en daar wonen zij ook.
0: En het internet in Iran was lange periode geblokkeerd. Hè, in hoeverre kan je nu wel weer contact hebben met je familie?
1: Nou, gelukkig is internet weer terug, zo goed als terug. Want het is altijd wel goed om te bedenken, Iraans internet is natuurlijk anders dan wat wij hier kennen. Het is niet vrij, dus mensen kunnen niet zoals bij ons gewoon inloggen in hun internetomgeving en gewoon doen.

0: Ja, in de grote steden wonen zij, in Teheran. En je hebt een paar grote steden om Teheran heen en daar wonen zij ook, ja.
1: En het internet in Iran was lange periode geblokkeerd. Hè? In hoeverre kan je nu wel weer contact hebben met je familie?
0: Nou, gelukkig is internet weer terug, zo goed als terug. Want het is altijd wel goed om te bedenken. Iraans internet is natuurlijk anders dan wat wij hier kennen. Het is niet vrij, dus mensen kunnen niet zoals bij ons gewoon inloggen in hun internetomgeving en gewoon doen wat ze willen. Dus het internetverbinding is terug. Maar mijn familie en eigenlijk iedereen in Iran die fatsoenlijk verbinding wil leggen met buitenlandse websites, die moet een VPN-verbinding kopen. Dat zijn gewoon of abonnementen of eenmalige kosten, wel vaak hele hoge kosten die ze moeten betalen. Om ook gewoon de apps die wij hier kennen, zoals WhatsApp of Instagram, die we vaak gebruiken om met elkaar in contact te komen, te gebruiken. Dus het is gelukkig wel de afgelopen weken gelukt om met ze in contact te komen, maar dus wel vanuit hun met best wel dure VPN-verbinding.
1: Ja, want wat betalen ze daarvoor, weet je dat?
0: Ja, ze betalen vaak toch wel zo'n 5% van hun maandinkomen eraan. En als het een abonnement is, wat je voor iets wil betalen, wat eigenlijk gewoon grondrecht is, vind ik, maar gewoon vrij en open internet is iets wat iedereen over de hele wereld zou moeten hebben. Ja, is dat best wel veel. En vooral als je kijkt naar de economische situatie in Iran, waar het al heel moeilijk is. Als je daar ook nog moet gaan betalen voor zoiets waar je eigenlijk niet zou voor moeten betalen. Tenminste, niet zoveel geld. Ja, dat is wel heel lastig.
1: En durven ze dan vervolgens ook open met jou te spreken over de situatie? Ik bedoel, is dat veilig via WhatsApp jouw dingen laten weten?
0: In principe niet. Ja, kijk, het moet wel weten, zo'n VPN-verbinding is wel veiliger dan een normale verbinding. Maar ik merk wel dat als wij met familieleden spreken, als ik of mijn ouders met familieleden in Iran spreken, dat iedereen best wel terughoudend is. En dat snap ik ook wel, want we zien ook dat mensen die of op straat tijdens demonstraties, maar ook online heel kritisch zijn geweest de afgelopen jaren tegenover het regime. Ja, die worden opgepakt. En je hoorde het net, meer dan 50 mensen zijn de afgelopen weken geëxecuteerd. En ik las vandaag ook weer dat er over 13 mensen zijn opgepakt met vaak toch wel valse beschuldiging dat ze agenten zijn van de Mossad. En je weet, als je in Iran wordt opgepakt en je wordt beschuldigd van spionage voor een buitenlandse inlichtingendienst, ja, dat is, dan weet je wel wat er met je gaat gebeuren. Dan zit je of heel lang vast of je wordt geëxecuteerd.
1: En jouw familieleden, wat zie je wel vertellen? Wat is het beeld? Hoe is hun dagelijks leven beïnvloed door deze oorlog?
0: Ja, niet op een positieve manier. Eigenlijk zelfs op een hele slechte manier. Je moet je voorstellen, deze oorlog is helaas niet alleen slecht geweest voor het regime. Want aan het begin zagen we dat vooral overheidsgebouwen werden geraakt. Maar ook de topmensen die werden geliquideerd. Zelfs de hoogste leider die is natuurlijk op de allereerste dag omgekomen. En daar is niemand rouwig om. Ook niet binnen mijn familie. Alleen op een gegeven moment werden ook civiele infrastructuur werd geraakt. Zoals energiecentrales en allerlei dingen die nodig zijn voor mensen hun dagelijks leven. En dat merken ze dus wel. En toen ik een paar dagen geleden met een familielid in Teheran sprak, die zei, ja, bijna iedere dag valt de elektriciteit een paar uur uit. En dat is een combinatie van dus die aanvallen van de afgelopen weken, maar ook wel door mismanagement van het regime zelf. De afgelopen jaren hebben ze heel weinig aandacht gegeven aan het moderniseren van het elektriciteitsnetwerk. Iran is een land met heel veel zonlicht, maar er wordt heel weinig gebruik gemaakt van hernieuwbare energie. Dus die combinatie van mismanagement, maar ook heel veel corruptie en de aanvallen van de afgelopen maanden hebben ervoor gezorgd dat mensen regelmatig, eigenlijk bijna dagelijks nu, ik wil zeggen internet blackouts, maar dat hadden we natuurlijk al, maar elektriciteitsblackouts hebben gehad. En dat heeft echt wel effect op hun dagelijks leven. Vooral nu, het is heel heet, het is zomer in Iran, het is heel heet. Dus als er een paar uur per dag de airco in je huis uitvalt, ja, daar heb je heel veel last van. Vooral als je ziek, oud of een andere kwetsbare positie.
1: En hoe is het met boodschappen? De vraag is natuurlijk, heb je voldoende geld om boodschappen te doen, maar zijn er ook wel nog voldoende spullen?
0: Ja, er zijn nog wel voldoende spullen, vooral op de zwarte markt, wat dan veel duurder is dan normale prijs. Maar inderdaad, zelfs dagelijkse boodschappen bekostigen wordt steeds moeilijker. Want de kosten in Iran die stijgen echt per dag. Ik las vandaag nog dat de inflatie afgelopen jaar ongeveer richting de 90% gaat. En een inflatie als term is vaak een beetje abstract. Dus ik leg vaak aan mensen uit, ja, 90% betekent dus dat de prijs bijna verdubbeld is van eenzelfde product. Dus als je een kilo tomaten bij wijze van vorig jaar kocht voor €1, kost het nu dan €2. Nou, dus dat is niet voor te stellen, omdat de lonen niet zo hard stijgen. Dus dagelijkse boodschappen zijn al heel duur geworden. Dus mensen moeten keuzes maken. Koop ik een stukje vlees of koop ik wat rijst? En ook

0: mijn familie die toch wel tot de middenklasse hoort, dus financieel nooit heel lastig heeft gehad, die begint ook steeds meer te voelen dat het echt heel, heel slecht gaat met de economie in Iran.
1: En vrezen ze ook de bomaanslagen vanuit de Amerikanen? Het zijn vooral militaire doelen, infrastructurele doelen, maar vrezen ze ook dat het dicht bij hun in de buurt komt?
0: Ja, want Teheran is natuurlijk best wel een dichtbevolkte stad. En als een politiebureau wordt geraakt in de stad, wat al regelmatig is gebeurd, en dan kan je een discussie met elkaar hebben over of dat dan rechtmatig is of niet om een politiebureau te raken. Nou, het hoort natuurlijk wel bij het regime, dus je zou ja kunnen zeggen. Maar ja, je zou daar maar in de buurt wonen. En ik heb ook een paar keer van familieleden gehoord dat ze explosies hebben gehoord, of als er een impact is een paar kilometer verderop, ja, dan voel je de trillingen nog steeds. En dat is wel heel angstig. En ik hoor van ze over slaaploze nachten, of constante angst hebben dat er iets met ze gebeurt. Want je moet je ook voorstellen, de Iraniërs hebben geen schuilkelders. Ze hebben geen safe rooms waar ze naartoe kunnen gaan. Dus als er wat gebeurt, dan moet je maar gewoon hopen dat je niet geraakt wordt. Want het regime in Iran heeft nooit ervoor gezorgd dat mensen ook veilige plekken zouden hebben bij dit soort situaties.
1: En aan het begin van de oorlog, 5 maanden geleden, was er ook bij veel mensen wel een soort juichstemming. Van nou, fijn dat de Amerikanen dit doen, er is perspectief. Ja. Hebben ze nu het gevoel dat er perspectief is?
0: Nee, helemaal niet. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb mij altijd heel fel uitgesproken tegen militair ingrijpen. Maar zelfs ik was aan het begin soort van hoopvol van, nou, misschien gaat dit iets veranderen. Maar ja, we hebben ook gezien dat dit helaas ook in Iran niet anders is dan andere delen van de wereld. Dat militair ingrijpen niet gaat helpen. Maar ook als je kijkt naar de mensen in Iran, inderdaad, toekomstperspectief. Het is niet anders geworden dan voor de oorlog. Sterker nog, er is zoveel schade aan het land, zoveel schade aan de infrastructuur, dat waarschijnlijk nog heel veel jaren en heel veel geld gaat kosten om dat te herstellen. En de mensen in Iran hadden het al zo moeilijk en er was al zo weinig toekomstperspectief voor hunzelf en voor hun familie. Ja, het is eigenlijk alleen maar slechter geworden. En ik weet eigenlijk ook niet, ik vind het ook heel cynisch om over na te denken, want wat kunnen we dan doen om het dan te verbeteren voor ze? Er zijn bijna geen opties meer over. En dat is wel heel verdrietig, want mijn familie, neven en nichten die mijn leeftijd zijn, 20ers, 30ers, ja, die willen gewoon een normaal leven. Gewoon een normaal leven, kinderen krijgen en die kinderen ook gewoon in een normale, veilige omgeving laten opgroeien. En dat kunnen ze gewoon niet.
1: En als je nou kijkt naar wat er politiek gebeurt, zou Iran een overeenkomst hebben met Oman, een land dat ook grenst aan de Straat van Hormuz?
0: Ja.
1: Wat kan zo'n afspraak betekenen en wat kan het dan ook voor de mensen in Iran betekenen?
0: Ja, ik hoop dus dat als er een deal komt, dat de economische situatie in Iran dan misschien wat beter wordt. Dus
1: ja, want wat spreken ze af dan?
0: Ja, ze zijn nu aan het afspreken met elkaar dat de schepen dan langs de Iraanse en de Omaanse wateren gaan varen. En dat dan zou mogen zonder dat dat dan veiliger zou kunnen zijn dan nu. Nou, wellicht dat er ook een soort tol wordt geheven, dus dat ze daar dan geld aan kunnen gaan verdienen. Als dat misschien zorgt dat de blokkade op wordt geheven, dat de economie daar weer een beetje op gang komt, zou het dan misschien beter kunnen zijn voor de mensen in Iran. Maar als er alleen een deal wordt gesloten met Oman en de Amerikanen zijn hier betrokken, ja, dan zijn die sancties die de economie van Iran raken, die door de Amerikanen en eigenlijk de rest van de westerse wereld is opgelegd, ja, die worden niet opgeheven. En zolang die sancties er zijn, ja, zal de economie niet kunnen groeien, zullen de mensen niet iets van kunnen profiteren. Dus ja, ik heb nou niet echt veel hoop dat een deal met Oman het leven van de mensen in Iran verbetert. Ik hoop wel dat er op een gegeven moment een vredesdeal komt met een duurzaam wapenstilstand, dat er echt een deal komt en dat die deal wel ervoor gaat zorgen dat in ieder geval economisch iets beter wordt voor de mensen in Iran. En dat we daarna hopelijk ook kunnen nadenken dat het politiek ook beter wordt.
1: Want dat politieke, dat is ook wel interessant. Als je vandaag hoorde, de Iraanse president, die heeft gezegd dat de communicatie met de hoogste leider, de Ayatollah, eigenlijk de zoon van de vorige Ayatollah, dat nu moeilijk is.
0: Ja.
1: Wat zegt jou dat over wat er gaande is in dat regime?
0: Ja, dat bevestigt denk ik wat we bijna allemaal weten. Dat hij misschien niet overleden is, maar hij is wel of zwaar verwond of zwaar verminkt. Dus dat hij heel moeilijk in het openbaar kan verschijnen. Nou, daarom is hij waarschijnlijk ook de afgelopen maanden niet in het openbaar verschenen. Maar dat zegt wel dat die andere hele belangrijke groep in Iran, dus die revolutionaire garde, dat die eigenlijk nog veel machtiger is dan we misschien al wel denken. En die revolutionaire garde bestaat uit een stel hardliners, mannen aan de top die eigenlijk vooral willen dat het systeem blijft. Het is heel corrupt, dus zij zijn niet alleen militaire macht, maar ook een economisch grootmacht binnen Iran. En zolang zij alle touwtjes stevig in handen hebben, ja, dan ben ik niet heel hoopvol dat het beter wordt voor de mensen. En als we dus horen dat zelfs de allerhoogste leider eigenlijk bijna niet kan communiceren, want dat zegt eigenlijk die president, ja, dan ligt het lot van de mensen in Iran in de handen van de revolutionaire garde. En dat is niet veel beter dan wat het een paar jaar geleden was.
1: Nee. Martine Abbasi, dank voor jouw verhaal over de situatie in Iran. Dank.

0: hoorde Journey Kaagman met Earth and Fire met het nummer Seasons. Vandaag werd bekend dat Journey Kaagman op 79-jarige leeftijd is overleden. Ze had met Earth and Fire in de jaren 70 en 80 een aantal grote hits. Later leerde een nieuwe generatie haar kennen als jury in het televisieprogramma Idols. Daar hoorden we al wat fragmenten van in het nieuwsoverzicht. En ik sta bij haar rijke carrière stil met Ton Scherpenzeel, muzikant en ook een tijdje toetsenist geweest in Earth and Fire. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En Erik van Tijn, muziekproducent en oud-Idols collega. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, Ton Scherpenzeel, om met u te beginnen. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Dat was in de midden jaren 80 ongeveer. Ik werkte al een aantal jaren samen met Bert Ruiter als hij produceerde. Onder andere Joep van het Hek en een soloplaat van mij. En voor Joep van het Hek schreef ik de muziek en hij produceerde dat. En op een gegeven moment zei hij tegen mij van ja, er wordt zoveel gevraagd vanuit het zalencircuit. En de evenementen en zo voor Earth and Fire. En we zouden graag de band opnieuw willen oprichten om live te gaan spelen. De broertjes Koerts, dus de originele leden, die wilden niet meer meedoen. Zou jij keyboards willen spelen? Nou ja, ik was altijd al fan geweest van ze, dus dat was niet zo heel moeilijk voor me. Ik zei ja.
0: En wat herinner je van de samenwerking met Journey Kaagman in die tijd?
1: Ja, dat ging altijd heel soepel, vlekkeloos eigenlijk. Ze was altijd enthousiast. En heb ik echt een van de bands waar ik bijna nooit problemen mee heb gehad. En dat zegt wel wat.
0: En hoe kwam dat?
1: Hoe kwam dat? Nou ja, ze was heel toegewijd en ze had een soort van dualistische benadering. Ze was heel toegewijd en enthousiast over wat ze deed. Maar tegelijkertijd begreep ze de betrekkelijkheid van het vak. Dus je kan de ene dag kan je succes hebben en beroemd zijn. En een week later kan je bijna vergeten zijn. En die combinatie was heel wonderlijk. En dat heeft ze ontzettend gebracht eigenlijk. Ja.
0: En klopt het dat jullie samen uiteindelijk nog min of meer een golden retriever zijn gaan delen?
1: Nou, dat is niet helemaal juist, maar de grond is wel waar. Irene en ik, mijn vrouw dus, die hadden een golden retriever, Milan. En wij hadden een huis in Griekenland en daar gingen wij jaarlijks maanden heen. En Pet en Journey die waren echt hondenliefhebbers en die wilden graag op onze hond passen. Dus ja, wij stalden haar met vol vertrouwen altijd bij hun, want ze werd altijd heel goed verzorgd.
0: Ja, mooi. En Erik van Tijn, Journey Kaagman, die heeft u leren kennen achter de jurytafel, misschien ook wel eerder, maar in ieder geval achter de jurytafel van Idols. Of kennen jullie daar voor elkaar ook al?
3: Ja, daarvoor heb ik Journey ontmoet in het bestuur van Conaris. Daar ging ik in zitten. Dat vond ik ook wel eens goed om iets te doen. En toen leerde ik Journey kennen. Zij was daar directeur. En ze was meteen, het werd meteen duidelijk hoe goed zij was bij de allereerste meeting.
0: Want dat is nu even voor de luisteraars. Dat is nu wat Buma cultuur is, hè?
3: Ja, klopt. Klopt. Dat is de voorloper ervan. En Journey die was op haar eigen manier ongelooflijk direct, maar ook heel makkelijk en open en heel grappig. En ik vond dat ze die vergaderingen ontzettend goed leidde. En daar had ik al meteen een goed gevoel bij haar. En ik heb ze natuurlijk pas echt goed leren kennen als je dan een aantal dagen achter zo'n jurytafel zit en er komen talenten voor je staan en je moet commentaar geven. En zoals zij dat ook deed, dat was natuurlijk ook meteen, ja, eigenlijk op dezelfde manier. En omdat je dan verblijft in een hotel, zit een aantal dagen samen te werken, dan leer je elkaar gewoon echt goed kennen. En dan zijn we ook wel wat closer geworden daarna natuurlijk, tot het nog meer close werd. En vooral met Henk-Jan Smits ook erbij. We waren wel een soort goed trio.
0: En ze was dus direct als bestuursvoorzitter, maar ze was ook wel vrij direct in haar jurering. Daar was ze min of meer ook hetzelfde, zeg je. Dacht je af en toe ook wel eens, dit is misschien te direct? Hadden jullie het daar wel eens over?
3: Nee, daar hadden we het niet echt over. Kijk, in het begin moesten wij commentaar geven bij een auditie, maar wat helemaal niet het gewoon was. Normaal, als iemand een auditie komt doen, die komt staan en zingen of spelen, en die gaat daarna weg en dan schrijf je op wat je ervan vindt en je overlegt met de andere mensen die erover gaan. Maar nu moesten we meteen commentaar geven, en liefst ook een beetje pittig, zoals in het Engelse Pop Idol was. En wij moesten daar ontzettend aan wennen, en Jenny deed het op haar eigen manier. En een goed voorbeeld is dat als zij wilde zeggen van, joh, het klinkt nergens naar, heb je jezelf wel eens geluisterd of zo? En dan zei ze gewoon, heb jij een cassette recorder thuis? Weet je, dat van ja, met andere woorden, je zou jezelf eens moeten opnemen en dan hoor je wel wat wij horen, namelijk dat het niet best is. En dat zei ze op zo'n, ja, toch aardige manier, dat het voor mijn gevoel nooit hard was wat zij zei.
0: Ja, Ton Scherpenzeel, herken jij die stijl van haar?
1: Ja, ze was altijd heel duidelijk, maar zonder kwetsend te zijn. Tenminste, en ze had ontzettend veel humor. Een soort van onderkoelde humor had ze. En wat mij nog steeds bijstaat is haar lach. Dat was zo'n hele aparte achteruitlach. Zo van... en dat, ja, ja, dat was fantastisch. Ja.
3: Klopt, inderdaad. Ja.
0: En hoe ging ze, Erik van Tijn, om met de bazen van Idols bijvoorbeeld?
3: Ja, ze had een natuurlijk al een hele carrière gehad. En ze was een ster geweest. Hè? Echt internationaal veel opgetreden. En zij was gewend aan dingen op televisie en ook live doen. En wij en ik vooral ook nog niet. En toen bij de allereerste live show, vlak daarvoor hadden we op die jurytafel allemaal papieren en pennen en zo dingen liggen van die we moesten opschrijven, die we moesten onthouden. En vlak voordat we live gingen, kwam er een productiemedewerker naar ons toe en die zei, jongens, even die jurytafel even opruimen. Oh ja, nou, dus wij doen het allemaal braaf, maar Journey niet. Dus de drie mannen wel, maar Journey die liet het gewoon allemaal liggen. En die had twee tassen met twee brillen en twee en een telefoon en allemaal pennen. Een beetje een zootje eigenlijk. Maar goed, zij deed het gewoon niet. En toen was er nog 20 seconden voor live. Toen kwam de producent aanlopen en die zei echt wel boos, maar hij durfde ook haar naam niet te noemen. Hij durfde niet te zeggen, hey Journey, ruim eens even op. Hij zei, ja, als ik opruimen bedoel, dan moet er ook opgeruimd worden. En Journey die keek hem stoïcijns aan en die zei, daar heeft Journey dus volkomen lak aan. En deed niks.
0: En liet het gewoon liggen.
3: Ja. Liet het gewoon liggen. En ik begreep eigenlijk meteen dat ze volkomen gelijk had. Want zij had het gewoon nodig. En ze had alles nodig wat daar lag. En ik had spijt, want ik had die papieren in mijn binnenzak gedaan en die pen en zo. Terwijl ik wilde eigenlijk ook af en toe even kijken. Maar ja, ik had het al weggestopt en we gingen al live. Dus, maar dat was een goede les. En zo ging zij ook gewoon heel op haar eigen manier, maar ook door iedereen geaccepteerd, haar eigen gang. En op een ontzettend charmante manier. Ja, dat was echt typisch Journey.
0: En hoe zou jij omschrijven wat zij uiteindelijk voor de Nederlandse muziek heeft betekend?
3: Nou, veel meer dan de meeste mensen weten, denk ik. Zij heeft ongelooflijk veel betekend, omdat ze in eerste instantie was natuurlijk een ontzettend goede artiest, een hele goede zangeres en haar band. En wat Ton ook zei, ik was ook fan van die band. Ik heb er helaas nooit bij gespeeld. Maar dat waren fantastische liedjes en dat was al ongelooflijk goed. En later heeft zij met een aantal andere zeer bevlogen muzikanten de BV Pop opgericht, om te zorgen dat popmuzikanten ook konden leven van hun werk eigenlijk. En in die tijd was dat zeer vooruitstrevend en hard nodig. En ja, ik denk dat heel veel muzikanten van nu eigenlijk zo verschrikkelijk veel aan haar te danken hebben. Om anderen aan Journey. Want Journey was een echte voorvechter, echt een ambassadeur van de popmuziek. Tot in de allerhoogste kringen streed zij door. Het was echt fantastisch.
0: Ton Scherpenzeel, hoe zou jij het omschrijven?
1: Ja, ik kan me alleen maar aansluiten bij de woorden van Erik. En ik vond het bewonderenswaardig hoe zij die switch heeft kunnen maken van popartiesten, zeg maar, naar de sturen en dingen regelen en zakelijke zaken met Noordzee en Buma Cultuur. Ja, ik vond het bewonderenswaardig.
0: Ja, nou dank dat we met jullie over haar konden praten. Erik van Tijn en Ton Scherpenzeel, veel dank.
3: Heel graag gedaan.
1: Graag gedaan.
0: En dan gaan we naar de zon, want er zijn nieuwe beelden gemaakt van de zon en die zijn ontzettend scherp. Het lijkt alsof je naar draaikolken van gas zit te kijken als je het ziet. En het is niet alleen mooi, het kan de wetenschap ook helpen bij het voorspellen van het ruimteweer. En daar hebben we in Nederland ook mee te maken op dagelijkse basis. Ivana van Leeuwen is ruimteweerspecialist bij het KNMI. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, wat ziet u op die beelden van de zon?
2: Ik zie een extreem mooie detail die we nog niet eerder hebben gezien. Wat we eigenlijk zien zijn inderdaad die soort van draaikolken. En dit zijn kleine instabiliteiten die ontstaan in het plasma van de zon. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde mechanisme wat er gebeurt als de wind over het water waait. En er dan golven ontstaan. Dat is een soort van, kun je het daarmee vergelijken. En deze wervelingen die zijn heel erg interessant. Want die kunnen het magneetveld van de zon een beetje in elkaar draaien en vervlechten. Waardoor er heel veel energie opgebouwd worden die uiteindelijk ook weer tot een soort van uitbarsting kan komen.
0: En wat is dan het belang van deze informatie die je door die beelden krijgt?
2: Ja, ten eerste is het een mogelijke verklaring voor een al best wel oud raadsel. En dat raadsel is, waarom is de buitenslag van de atmosfeer van de zon, dat noemen we de corona, waarom is die miljoenen graden warmer dan het oppervlakte van de zon? En op deze manier, met deze bevindingen, zou het kunnen zijn dat inderdaad deze instabiliteiten, dus dat magneetveld zou opwinden, dat het uiteindelijk weer zoals we tot uitbarsting komt en dat daar die energie en die hitte vandaan komt.
0: Ja, en dat heeft dan ook invloed op wat wij noemen het ruimteweer.
2: Ja, misschien niet zo direct om dat zo te zeggen, maar het ruimteweer is ook heel erg gelinkt aan alle magnetische processen die op de zon gebeuren. Het zijn wat grotere schalen als we het over de ruimteweer hebben. Dus deze foto's zitten we naar hele kleine schalen te kijken. En ruimteweer, dat zijn, dan hebben we het over uitbarstingen die op veel grotere schalen zijn. Dat zijn zonnevlammen. We noemen het ook, het zijn er ook coronale massa-uitstoten. En die komen ook doordat magnetische energie lange tijd opgebouwd zit en dan tot een soort van explosieve uitbarsting komt.
0: Ja, dus zoals wij weerverschijnselen hebben, zoals regen, sneeuw of hitte, is ruimteweer, zijn de dingen die u nu noemt, zoals de zonnevlammen, dat is wat je ruimteweer noemt met elkaar.
2: Ja, ruimteweer, de definitie is eigenlijk

0: van het effect dat de zon heeft op de directe ruimte van de aarde. Dus dan moet je denken aan de magneetveld van de aarde. De aarde heeft ook een magneetveld. Maar ook de bovenste lagen van de atmosfeer worden beïnvloed door de zon. En dat heeft dan ook weer invloed op bepaalde technologie hier op aarde. En natuurlijk effect op de maatschappij.
1: Ja, want heel even, op welke technologie heeft dat dan invloed? Ik bedoel, gaat dat om satellieten die worden beïnvloed door dat ruimteweer?
0: Ja, zeker. Satellieten zijn veel kwetsbaarder hiervoor. Zij staan veel dichter bij de zon en ze worden niet beschermd door het magneetveld van de aarde, waarvoor wij een fijne bescherming hebben voor de zon. Waar bijvoorbeeld waar het invloed op heeft, is inderdaad de satellieten. Die satellieten die zorgen ervoor dat wij goed kunnen navigeren op aarde. Maar het heeft ook invloed op hoe lange afstandscommunicatie werkt.
1: En zijn er dan ook seizoenen die goed en slecht zijn, bij wijze van spreken, voor dit soort dingen?
0: Ja, je zou kunnen zeggen dat er een soort van twee seizoenen zijn. De zon heeft namelijk een cyclus van 11 jaar. Dus dat zijn lange seizoenen. Dan is het ene seizoen het meer actieve seizoen, waar de zon heel veel uitbarstingen heeft en waar je ook meer gevolgen zou hebben op de technologieën. En een rustiger seizoen waar dat minder vaak gebeurt. Wij zijn net eind 2024 zijn we door het maximum heen gegaan. Dus het gaat iets rustiger worden. Maar dat betekent niet dat er niet nog steeds grote uitbarstingen kunnen plaatsvinden.
1: Nee, het maximum van die ene cyclus van 11 jaar bedoelt u dan?
0: Precies, ja.
1: Ja, want wel, ja, ik heb verder als consument van allerlei technologieën eigenlijk nooit last dat ik denk, oh, nu is het slecht weer in de ruimte of zo. Maar had ik dat wel moeten opmerken?
0: Als het heel heftig ruimteweer is, dan zouden we dat inderdaad kunnen merken. Bijvoorbeeld dat de navigatie niet goed werkt. In hele extreme gevallen zou het elektriciteitsnetwerk niet kunnen werken, doordat er heel veel spanningen in de atmosfeer gaan lopen, die dan ook in ons elektriciteitsnetwerk gaan lopen. Dus dan zou je zonder stroom kunnen zitten.
1: Ja, dat maar dat is nog niet gebeurd, of wel?
0: Dat is wel eens gebeurd in de geschiedenis in Canada. Dan hebben we het over meer dan 100 jaar geleden. Maar je kan je voorstellen dat nu met de technologieën die we nu hebben, waar we veel afhankelijker zijn van allemaal apparatuur, dat dit een veel grotere impact zou hebben.
1: En dat wordt gemeten met telescopen en satellieten en zo. En bestaat er dan ook zoiets als code geel of oranje in de ruimte? Dat elektriciteitsbedrijven worden gewaarschuwd of beheerders van satellieten worden gewaarschuwd?
0: Ze worden zeker gewaarschuwd. We noemen het niet een code geel of een code rood zoals met het weer. Maar er zijn wel een soort van verschillende schalen met hoe erg of hoe heftig het weer is, het ruimteweer. En het KNMI, wij hebben daar als taak voor dat wij de vitale sectoren hiervoor bewust maken dat deze gevaren er zijn. Maar ook dat er gewaarschuwd wordt in het geval van heftig weer.
1: En nu we deze beelden hebben, nog scherpere beelden hebben van de zon. Dat is natuurlijk vast ook een techniek die zich verder ontwikkelt. Zouden jullie in de toekomst nog gedetailleerder naar de zon willen kijken om meer grip op dat ruimteweer te krijgen?
0: Altijd. Het antwoord is heel makkelijk daarop. Altijd. Want er zijn altijd processen die we nog niet helemaal begrijpen. De natuurkundige processen die gebeuren op de zon. En op dit moment, we moeten doen met de details die we hebben.
1: Ja, want wat zou u nog het liefste, u had het net over die enorme temperatuurverschillen, maar wat zou u nog meer willen begrijpen, met uw collega's natuurlijk?
0: Wat super interessant zou zijn, is als we een soort van voorlopers van die uitbarstingen, van die hele heftige uitbarstingen die de ruimte weer veroorzaken, als we dat al een soort van kunnen zien. Want ruimteweer is heel moeilijk te voorspellen. Het gebeurt vaak al. En dan moet je er tegelijkertijd al voor waarschuwen. Of je hebt iets van een uur om ervoor te waarschuwen. Dus als we een soort van voorloper zouden kunnen zien, zou dat heel nuttig zijn.
1: Ja. Nou, mooi. Ja, interessant beroep ook om de hele tijd die ruimte in te staren. Ook wel lekker, denk ik, zo af en toe, of niet?
0: Soms wel, ja.
1: Goed, Ivana van Leeuwen van het KNMI, ruimteweerspecialist. Hartelijk dank voor uw uitleg.
0: Graag gedaan.
1: Goedenavond.

0: De tranen drogen vanzelf, aldus Amy Winehouse. Een t-shirt met een speciaal patroon als opdruk dat ervoor zorgt dat beveiligingscamera's je niet herkennen. Dat t-shirt wordt morgen op de World Pride gepresenteerd om activisten uit de queer community die mogelijk vervolgd worden te kunnen beschermen. Hoe werkt dit? Dat ga ik vragen aan Martine Roel. Zij is van creatief bureau The Family. En dat bureau heeft dit bijzondere t-shirt samen met de World Pride en de Universiteit van Leuven ontwikkeld. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, een t-shirt dat je voor beveiligingscamera's onzichtbaar maakt. Hoe is dat idee ontstaan?
1: Ja, dat idee is eigenlijk ontstaan vanuit het inzicht dat in veel landen het demonstratierecht steeds meer onder druk komt te staan. Denk aan landen als China en Rusland en Turkije. En in deze landen worden Pride-marsen verboden of met geweld uiteengeslagen. En autoriteiten die zetten hier slimme cameranetwerken in om deze activisten te identificeren en op te volgen. Dus demonstreren in deze landen is helemaal niet veilig. En de World Pride organisatie zocht eigenlijk naar een antwoord, een symbolisch antwoord meer op deze onderdrukking. En kwam zo terecht bij de onderzoekers van de KU Leuven. En toen hebben wij samen met hen en een universiteit de Rainbow Camouflage t-shirt ontwikkeld.
0: Want wat was het, is het vakgebied van die wetenschappers uit Leuven?
1: Ja, zij zitten in de onderzoeksgroep eVice. En dat is de onderzoeksgroep die zich bezighoudt met de artificiële intelligentie van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschap van de KU Leuven.
0: En jullie kwamen vast niet zomaar bij hen uit. Want wat waren zij hier al mee bezig met bepaalde technieken die hierbij konden helpen?
1: Ja, de techniek achter de Rainbow Camouflage is eigenlijk gebaseerd op een artikel van eVice uit 2019. En daar waren ze al bezig met het misleiden van persoonsdetecties in bewakingscamera's. En dat deden ze door een kleurrijke AI-gegenereerde afbeelding te gebruiken. En de Rainbow Camouflage, het t-shirt, dat bouwt eigenlijk dus voort op dit onderzoek, maar past een nieuwere techniek toe uit 2025.
0: Want hoe werkt die techniek dan?
1: De techniek maakt gebruik van twee AI-modellen. Het eerste AI-model zorgt ervoor dat het basisontwerp in zo'n 200 stappen geoptimaliseerd wordt. En dit eerste model past dus steeds het patroon aan. Terwijl het tweede model continu test of de drager nog als persoon wordt herkend. Dus dat eerste model gaat net zo lang door tot het tweede model in de war geraakt is en dus de persoon niet meer herkend wordt door de camera. En dat resultaat is dan dus een shirt wat die persoonsdetectie ontregelt.
0: En kan je omschrijven wat je dan op dat shirt ziet? Ik bedoel, hoe ziet die opdruk eruit?
1: Die nieuwe techniek van 2025 maakt het dus mogelijk dat we zelf een ontwerp konden kiezen en dat het model dat dusdanig kon optimaliseren zonder dat het oorspronkelijke ontwerp ingrijpend veranderde. En wij hebben dus zelf met een ontwerper gekeken naar een ontwerp wat goed zou passen bij dit onderwerp. En het ontwerp is geïnspireerd op de contouren van de landen waarin die onderdrukking nu het grootst is. Dus het ontwerp is eigenlijk een soort wereldkaart van de landen waar dit shirt eigenlijk het hardst nodig is.
0: En dan heeft iemand dat dus aan en dan een beveiligingscamera ziet dat, registreert dat t-shirt en dan wordt het beeld blur. Hoe gaat dat dan?
1: Nee, ja, die slimme camera's die detecteren dus personen en objecten en kunnen dan dus zo zien, oh, dit is een paal, dit is een fiets, dit is een mens. Maar door dus die techniek achter dat patroon scant de camera de mens, maar kan dan dus niet zien dat het een mens is. Dus eigenlijk slaat hij de persoon over, want hij ziet niet dat het een persoon is. En daar zit ze eigenlijk die beveiliging in dan.
0: Ja, en dat alle camera's worden dan door dit t-shirt misleid? Of zijn dat dan specifieke bepaalde camera's?
1: Ja, het is getest inderdaad op een op specifieke camera's die veel gebruikt worden in die landen. Maar het varieert natuurlijk sterk per cameramodel. En die gegevens zijn niet altijd openbaar, welke precies gebruikt worden in die landen. Dus 100% garantie kan de bescherming daardoor niet geven.
0: Nee, en ik kan me ook zo voorstellen dat de makers van beveiligingscamera's ook weten wat daar in Leuven gebeurt. Dus zijn die hier dan ook mee bezig om hier weer wat op te vinden?
1: Zeker, ja. Ja, kijk, dit onderzoek toont eigenlijk de kwetsbaarheden in die AI-systemen aan. En doordat we laten zien wat er mogelijk is, kunnen die beveiligingssystemen daardoor uiteindelijk ook beter worden. Dus enerzijds inderdaad worden die camera's steeds slimmer, maar kan de beveiliging daardoor ook steeds slimmer worden.
0: Ja, dus dat is weer een nadeel dan eigenlijk.
1: Ja. Ja, dat gaat denk ik gelijk op.
0: Want wat ik me ook nog afvroeg, hè, als iemand nou een plofkraak of een overval wil plegen, kan die dan ook zo'n t-shirt aantrekken van jullie om niet op camera's herkend te worden?
1: In essentie zou dat kunnen.
0: Hebben jullie daarover gesproken met elkaar?
1: Kijk, in essentie inderdaad zou dat kunnen gebeuren. Maar aan de andere kant ontwikkelen dus de beveiligingssystemen ook steeds mee. Dus dus daar waar die surveillance steeds beter wordt, wordt ook de beveiliging steeds beter. En het mooie is aan dit ontwerp, je kan het op 100.000 ontwerpen toepassen. Dus het is niet één ontwerp wat beschermend werkt. We kunnen dat die AI-modellen zo dusdanig vaak tegen elkaar laten bettelen dat er honderden, duizenden ontwerpen ontstaan die bescherming kunnen bieden.
0: Ja, en tegelijkertijd hoor ik tussen de regels door dat dit ook wel ergens symbolisch is, hè?
1: Klopt. Het is dus het is bovenal ook een sterk symbolisch statement, ook om de discussie over digitale privacy levendig te houden en ook om de activisten die demonstreren om zichzelf te zijn een hart onder de riem te steken dat we met ze meedoen.
0: En tot slot begrijp ik dat in Engeland ook wetenschappers hiermee bezig zijn. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Klopt. Twee weken geleden bracht The Guardian hier ook inderdaad een interessant artikel over uit dat zij ook bezig zijn met deze technologie. Dus het is een ontzettend actueel onderwerp en het wordt steeds vaker toegepast. Ik weet niet zeker of deze onderzoekers van KU Leuven nu ook nog doorgaan ontwikkelen. Maar de technologie waar we nu mee hebben gewerkt stamt uit 2025, dus is al heel recent.

0: Dus ik weet wel zeker dat eigenlijk dat zij daar ongetwijfeld ook mee verder zullen gaan. Maar ik weet zeker dat we hier nog mooie dingen van kunnen verwachten.
1: En morgen verkopen jullie dan t-shirts of delen jullie ze uit? Hoe gaan jullie daarmee om?
0: Morgen zijn wij onderdeel van de sessie Pride Under Surveillance in de Human Rights Conference van de World Pride. En dan gaan er 3 activisten uit China, Israël en Hongarije hun verhaal vertellen en hoe zij demonstreren ervaren in die landen en wat de gevaren zijn. En dan na afloop overhandigen we hen een shirt. En daarna is er een beperkte oplage nog beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is. En alle opbrengsten gaan naar de World Pride organisatie.
1: Martine Roel van Bureau The Family, dankjewel voor jouw uitleg. En daarmee is een einde gekomen aan dit oog van deze donderdag 6 augustus. Morgen zit Koen Verbraak hier en straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: In haar nieuwe bundel Vragen naar het Begin zoekt dichter Rosalie Heerts naar de verhouding tussen taal en werkelijkheid. Zij is de gast.
2: Laat me alleen met al mijn vrienden.
1: Het is 50 jaar geleden dat dit nummer een hit was. Geschreven door Gerrit den Braber. Zijn liedteksten zijn onze taalschat. Op 20 augustus wordt schrijver Alfred Burney 75. Daarom kreeg zijn nieuwe boek de titel Augustus. Wij vieren zijn verjaardag alvast. En René Appel bespreekt de thema van presentator Sam Hagens.
3: NPO Radio 1.
1: Zaterdag vanaf 11 uur.
0: Wie luistert, weet meer. Ster.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: NPO Radio 1.
10: Middernacht, het begin van de vrijdag 7 augustus. Clemens Peters met het NOS Journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in de Spaanse exclave Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan. De groep zit tot het zover is in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Oudorp lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Oudorp nog uren gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag, ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jawai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem bood bij Idols. Jenny Kaagman leed al een aantal jaren aan Parkinson. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax sloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
7: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik ben op zoek naar mijn stem en ik ben niet de enige. Deze woorden zijn van mijn gast van vannacht en ik hoorde ze in de documentaire die ze maakte. Een film over stemmen die klinken of zwijgen. Bij mij in de studio zit Esther Pardijs. Ze is documentairemaker. Ze studeerde psychologie en antropologie en door die laatste kwam ze op het filmmaakspoor terecht. Mijn gast heeft een lange staat van dienst bij de publieke omroep, waar ze bijvoorbeeld een serie maakte als De Volmaakte Mens met Bas Heijnen. Ook waren er documentairefilms als Turn over talentvolle kinderen in een prestatiecultuur en Het Spel van Tao met Bettine Vriesekoop. En nu is Zwijgen of Spreken te zien op NPO Start. Een korte film waarin ze onderzoekt waarom veel mensen wel zorgen hebben over maatschappelijke ontwikkelingen, maar zich niet publiekelijk uitspreken. Waarom zwijg je? Hoe lang zwijg je? En wat maakt dat het kantelt? Ik ben op zoek naar mijn stem en ik ben niet de enige, zegt mijn gast. Ze is niet de enige, maar zij is gelukkig wel degene die de handschoen heeft opgepakt en er een doordringende documentaire over heeft gemaakt. Esther Pardijs is geboren in IJsselstein in 1968. Welkom.
11: Dankjewel.
7: Ja, het is een korte film, 15 minuten. En met recht kan je erover zeggen, kort maar krachtig. Was dat ook je bedoeling?
11: Dat was de afspraak. Ik mocht voor Omroep Human een nieuwe documentaire maken. Of er werd me gevraagd van, hey, heb je een idee? Er is ruimte. En de eis was 15 minuten. En ik had de film daarvoor, die was... Dan mocht ik ook 15 minuten maken, maar daar was het een beetje een kleine sport geworden om hem ook in 11 te doen. Die is 11 minuten, dat is gelukt. Maar 15 minuten was gewoon een soort van, zeg maar, de opdracht of het slot waarin het paste.
7: Maar is dat dan voor jou heel erg Kill Your Darlings of maakt het niet uit?
11: Ik vind het heel erg leuk, zo kort werken. Ik zou willen dat er veel meer korte documentaire ruimte was. Omdat er heel veel onderwerpen zijn die je zou willen behandelen, die allemaal niet in lange films passen. Ik vind heel veel films sowieso ook te lang. En je kan zoveel behandelen als het ook korter mag. En ik heb heel veel voor de publieke omroep, vertelde je net in je intro al, gemaakt. Dat waren wetenschapsdocumentaires. Die waren ook altijd kort. Dat was vaak 12, 2x12. Dus ik was de spanningsboog wel gewend.
7: En die ligt jou ook?
11: Ja, die vind ik fijn. Turn was veel langer. En ik zat laatst te denken van, nou, een film van 70 minuten zou ik eigenlijk ook wel willen maken. Ik sluit het helemaal niet uit. Maar dat korte, bondige vind ik wel heel erg lekker. Ja.
7: En waarom wilde je deze film? Ja, moet ik zeggen, waarom wilde je deze film maken? Of waarom wilde je deze film nu maken?
11: Ik wou hem nu maken. En dat heeft alles te maken met hoe de wereld ervoor staat. Als je kijkt naar de afgelopen jaar, twee jaar, de wereld is ondemocratischer geworden. Het is nog steeds ongelijk, het is onbeschofter geworden in taalgebruik, in hoe we met elkaar omgaan. Onmenselijk als het gaat om hoe we omgaan met mensen die asiel zoeken, mensen die vluchten. En ik merkte bij mezelf dat de maat voor mijzelf ook een beetje vol was eigenlijk. Dat ik dacht, ja, we schieten er doorheen, we schieten door een soort ondergrens heen. En ik wil niet langer zwijgen. Ik wil daar wat aan doen. En toen ben ik een beetje gaan onderzoeken van, nou, wat? Ik voel me geen demonstrant. Ik ben geen activist.
7: Wat is een activist?
11: Ja, dat is, nou, daar ben ik toen wat meer in gaan duiken. Maar mijn beeld van een activist was toch in eerste instantie vooral iemand die op de A2 zit, die verf gooit in het ergste geval in een museum. Maar het beeld wat ik en ik denk veel mensen met mij hebben van een activist is toch een beetje een boos iemand. Die ook wellicht wat bewust vernauwing heeft of wat meer tunnelvisie. Dat was het beeld wat ik had. Inmiddels denk ik daar veel ruimer over, maar ik kom in ieder geval niet vinden in dat soort acties. En zelfs een poster voor mijn raam vond ik al te veel.
7: Heb je wel eens gedemonstreerd?
11: Zeker, ja. Ik heb vroeger wel eens gedemonstreerd in klimaatdemonstraties meegelopen. Maar dat deed ik vooral om mijn kinderen te laten zien dat er zoiets is als demonstreren. En dat je dat kunt doen als burger. Dus dat, ik bedoel, het klimaat gaat me ook aan het hart hoor. Maar ik word daar net wat minder warm voor dan bijvoorbeeld de Rode Lijn demonstratie. Die heb ik zeker meegedaan, 2 keer. Maar ik ga daar niet roepen. Ik ga niet schreeuwen. Dat gaat me dan net weer te ver. Dus het is een zoektocht naar wat past bij mij.
12: Want hoe voel je je als je meeloopt?
11: Dat was ook gewoon gezellig met degene met wie ik liep. Dus je doet het omdat je het wil doen, omdat je wil laten zien. Ik wil met een grote massa hier staan en ik wil dat iedereen ziet dat er heel veel mensen het hier niet mee eens zijn. Maar eenmaal in die groep heb je gewoon je eigen clubje en loop je gewoon ook gezellig bij te kletsen, zeg maar. Dus het klinkt al wat minder bevlogen.
12: Ja, want voel je je wel goed op zo'n moment? Of...
11: Ja, maar dus wel bij de stillere groep in zo'n demonstratie. Niet bij de mensen die scanderen of een megafoon hebben of met banners en vlaggen. Dat vind ik dan weer te pittig. Dus het is eigenlijk die zoektocht die waar ik mee bezig was. En op dat moment kwam ook de vraag van... heb je een idee voor een nieuwe documentaire? En toen wist ik, nou, daar moet het nu voor mij over gaan. En dan met name over dat ik het idee heb dat er heel veel mensen zijn, net als ik, die een grote stille massa, die we niet horen, waarvan ik denk, die is het ook met heel veel dingen niet eens. En dat is een hele grote groep. Maar die voelen zich waarschijnlijk, denk ik, ook niet altijd thuis in die uiterste. Niet in extreem rechts, dat ben ik ook totaal niet. Ik ben duidelijk progressief, maar ook niet extreem links. En... ik ga er toch vanuit. Het is ook mijn hoop dat het merendeel van de mensen wil dat er meer gelijkheid is, meer menselijkheid is, meer respect, meer democratie. Die hoor je niet. Dus hoe kun je wel je stem laten klinken? Wat is mijn vorm? Maar bijvoorbeeld ook hoe hard moet ik spreken? Want de flanken die schreeuwen. Dat wil ik niet. Ik wil genuanceerd praten en ik wil rustig praten en dingen van verschillende kanten zien. Maar
12: een gesprek.
11: Ja, maar als je rustig bent, dan word je niet gehoord.
12: Maar spreek je wel over nou ja, onrecht, om het maar gewoon even in een hele grote woord samen te vatten?
11: Nou, aan de keukentafel zeker. Met mijn kinderen vind ik dat ook heel belangrijk. Heb ik het er veel over? Racisme, discriminatie, woordgebruik, man-vrouw verhoudingen. Ik heb 2 zoontjes. Dus dat vind ik heel belangrijk. In mijn familie ietsje minder. Met vrienden ook. Collega's ook wel. Maar naar buiten toe echt eigenlijk een stuk minder.
12: Terwijl je ook kan denken, je hebt als documentairemaker wel dat podium. Je hebt die stem.
11: En dit is precies wat ik dacht toen ik de mogelijkheid kreeg voor dit tijdslot van die 15 minuten. Ik voelde de verantwoordelijkheid ook. En ook vanuit de gedachte, ik heb alles. Dat klinkt overdreven, maar het is ook zo. Ik heb een huis, ik heb leuk werk, ik heb inkomen, ik heb gezonde kinderen, ik heb liefde, ik heb vrienden.
12: Ja, we weten niet half hoeveel geluk we hebben.
11: Daarom. En er zijn mensen die veel minder hebben en keihard vechten voor een betere wereld of de maatschappij. Dus het is bijna gênant als je het niet doet. Ik voel dat het bijna gênant wordt als ik het niet doe.
12: Ja, er zijn ook mensen die het veel minder goed hebben en die dan alsnog hun mond opentrekken voor een ander.
11: Precies, ja, ja. Dus ik voel die verantwoordelijkheid. En ook inderdaad als filmmaker, als documentairemaker, voelde ik dat het hierover moest gaan. En dit is denk ik ook een beetje een begin. Ik denk dat mijn volgende film er ook over gaat. Of over nog wat meer mag gaan.
12: Hoe wil je het vormgeven? Had je daar met
11: deze film?
12: Ja, had je daar meteen ideeën over?
11: Nee, dat was heel moeilijk. Want het gaat eigenlijk over iets heel cognitiefs.
12: Het gebeurt allemaal in je hoofd.
11: Het gebeurt allemaal in je hoofd. Het is gekonkel. Hoe moet ik het zeggen? Waar hoor ik thuis? Dat zijn geen beelden. Het zijn geen handelingen. Het zijn geen scènes. Het is niet iets wat tussen mensen gebeurt. Het is praten of denken. Nou, dat is per definitie eigenlijk geen film. Dus ik was heel erg op zoek naar een vorm. En toen kreeg ik de tip van iemand. En die zei, je moet eens naar de voorstelling gaan van Company Marte Boneschansker. Die heeft een voorstelling, die heet Opstand. En die heeft daarover verteld. En toen ben ik niet eerst naar die voorstelling gegaan, maar meteen met haar gaan praten. En zij had eigenlijk meteen het volste vertrouwen dat ik daar een goede film over kon maken. gaf me ook alle ruimte. Heeft eigenlijk niks aan mits en maren gegeven.
12: Wat voor voorstelling is het?
11: Het is een voorstelling waarbij...
12: Is het wel een voorstelling, vroeg ik me ook af toen ik keek.
11: Ja, het is... Ja, ik weet niet hoe je het zou moeten noemen. Participatief theater. Zij zelf noemt het een voorstelling. Ik noem het in de film een soort experiment. Maar zij zelf noemen het echt heel duidelijk een voorstelling. Maar het is een voorstelling waarbij het publiek meedoet. Dat weten ze wel een beetje van tevoren, maar ze weten niet goed wat er gebeurt. De voorstelling is trouwens nu volgens mij alleen nog in het noorden van het land te volgen. En misschien nemen ze nog een keer in reprise, maar ik kan het wel vertellen. mensen gaan op de vloer en er wordt gevraagd van zoek een partner. Iemand die je niet kent en dan moet je bijblijven. En vervolgens wordt het donker, er is rood licht, het is heel duister, je ziet elkaar niet goed, dat is ook fijn. En dan hoor je allemaal audio van mensen die eerst ook niks deden. En op een gegeven moment door een ervaring of door meerdere ervaringen vaak, op een gegeven moment tot actie zijn overgegaan, activist zijn geworden. Het zijn allemaal mensen die van niet naar echt activist zijn geworden. En die hoor je, die verhalen, een uur lang. En ondertussen is er een soort kamerscherm in een ruimte en die beweegt. En die begint steeds ietsje meer mensen apart te zetten. Uit elkaar te drijven, in te sluiten, in een hoek te duwen. En dat wordt een beetje opgevoerd. En de verhalen die je hoort, die komen ook steeds dieper binnen. Ja, die worden niet steeds heftiger. Maar na verloop van tijd gaat het wel op je inwerken. En dan is het natuurlijk de vraag, je hebt de opdracht gekregen om bij je partner te blijven. Wat doe je? Ga je die schermen tegenhouden of niet? Dat is niet de opdracht die je krijgt. Maar dat gaat iedereen op een gegeven moment denken. Van hey, maar dit klopt niet dat die mensen daar weg worden gezet. En ja, dan is het eigenlijk gewoon de vraag, wat doe je? En elke uitkomst is goed.
12: Als je er maar bewust van bent waar je voor kiest...
11: Als je, de voorstelling is volgens mij geslaagd. Als je daarna gaat nadenken over wat je wel of niet hebt gedaan. En beide is goed, maar denk erover na. Ben je dat scherm tegengehouden? Oké. Als je het scherm niet bent tegen gaan houden, waarom niet? Wat gebeurde er in je hoofd? Wat hield je tegen? En toen ik hem op een gegeven moment zelf deed, toen merkte ik dat alles wat er in mijn hoofd gebeurde, dat zijn dezelfde dingen die je denkt als het gaat om maatschappelijke dingen buiten. Gewoon in de maatschappij. Al die dingen waarvoor je in actie zou willen komen of zou moeten komen.
12: Kun je het vertellen? Want je staat dan op zo'n podium of op een vloer.
11: Mm-hmm.
12: En wat voel je dan? Wat denk je dan?
11: Nou, ik kan alleen voor mezelf spreken natuurlijk. In eerste instantie, ik nam mijn taak om dicht bij de ander te blijven heel serieus. Meer dan dat ik met dat scherm iets ging doen. Een soort ontzettende loyaliteit aan een opdrachtje wat ik krijg. En daar ken ik mezelf al een beetje in. Maar na verloop van tijd merkte ik dat ik ook wel iets wilde doen. En dat mijn, vooral door de audio die ik hoorde van al die mensen, dat mijn eigenlijk het kleine meisje wat ooit, zoals bijna alle kinderen volgens mij hebben, die hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel.
12: Die weten heel goed wat eerlijk is en wat niet.
11: Die weten dat heel goed. Er zijn allerlei wetenschappelijke testen ook, dat je een klein kind ziet met een doos met snoepjes en een ander kind doet de deksel omhoog en die heeft geen snoepjes. En dan is er gefilmd. Wat doet zo'n kind dan? Bijna alle kinderen die geven een snoepje aan het kind wat geen snoepje heeft. Dat is... Dat ontzettende eerlijke rechtvaardigheidsgevoel wat kinderen nog hebben, dat borrelde weer een beetje bij mij op. En er zijn natuurlijk in de loop van de jaren gaan er allemaal lagen overheen en allemaal gedachten en allemaal meningen. Maar dat gebeurde er bij mij. Dat vond ik mooi.
12: Een gevoel van dit is niet eerlijk.
11: Rechtvaardigheid. Niet eerlijk vind ik wat te klein, maar echt gewoon een onrechtvaardig gevoel. Dit is onrechtvaardig. Dit klopt niet. Dit is niet oké. En dat vond ik ontroerend om dan ook dat ook weer te voelen bij mezelf. Dat zit er gewoon nog. En
12: dat zit dan waarschijnlijk eigenlijk nog wel bij iedereen.
11: Dat ga ik vanuit. Zeker, ja. Ja. Alleen dat moet dan weer even aangeraakt worden. Want wat er vervolgens gebeurt, is dat denk ik ook bij heel veel mensen bij mij ook. En dat zeggen mensen in de film ook die ik daarna geïnterviewd heb. Ik weet niet precies wat de bedoeling is. Dat geldt natuurlijk voor een theatervoorstelling. Maar in het echt kan je dat vertalen naar... ja, ik weet er te weinig van. Dat zeggen ook veel mensen. Wat weet ik nou eigenlijk precies over al die migratiestromen... om er tegen te kunnen zijn? Maar dat is natuurlijk ook een reden om niks te doen. Ik weet er te weinig van. Ik wil eerst even kijken wat jij doet. Wat doet mijn buurvrouw? Wat doet mijn partner? Wat doen mijn vrienden? Allemaal redenen om niks te doen. En je daar bewust van zijn en denken, oh, oké, zo werkt het dus. Dat is het effect van de voorstelling. Wat ik wilde gebruiken om ook mijn eigen worsteling, die ik dus had, van nou, hoe ga ik hier dan een film van maken? Nou, dit was beeld. Dit kan ik filmen.
12: Het is niet een theaterregistratie geworden.
11: Nee, en dat heb ik ook meteen als eerste tegen Marten Groel.
12: Die weten heel goed wat eerlijk is en wat niet.
11: Die weten dat heel goed. Er zijn allerlei wetenschappelijke testen ook. Dat je een klein kind ziet met een doos met snoepjes... en een ander kind doet het deksel omhoog en die heeft geen snoepjes. En dan is er gefilmd. Wat doet zo'n kind dan? Bijna alle kinderen die geven een snoepje aan het kind wat geen snoepje heeft. Dat is... Dat ontzettende eerlijke rechtvaardigheidsgevoel wat kinderen nog hebben, dat borrelde weer een beetje bij mij op. En er zijn natuurlijk in de loop van de jaren gaan er allemaal lagen overheen en allemaal gedachten en allemaal meningen. Maar dat gebeurde er bij mij, dat vond ik mooi.
12: Een gevoel van dit is niet eerlijk.
11: Rechtvaardigheid. Eerlijk vind ik wat te klein, maar echt gewoon een onrechtvaardig gevoel. Dit is onrechtvaardig, dit klopt niet. Dit is niet oké. En dat vond ik ontroerend om dan ook dat ook weer te voelen bij mezelf. Dat zit er gewoon nog. En
12: dat zit dan waarschijnlijk eigenlijk nog wel bij iedereen.
11: Dat ga ik vanuit. Zeker, ja. Alleen dat moet dan weer even aangeraakt worden. Want wat er vervolgens gebeurt, is dat denk ik ook bij heel veel mensen, bij mij ook, en dat zeggen mensen in de film ook die ik daarna geïnterviewd heb. Ik weet niet precies wat de bedoeling is. Dat geldt natuurlijk voor een theatervoorstelling. Maar in het echt kan je dat vertalen naar... ja, ik weet er te weinig van. Dat zeggen ook veel mensen. Wat weet ik nou eigenlijk precies over al die migratiestromen... om er tegen te kunnen zijn? Maar dat is natuurlijk ook een reden om niks te doen. Ik weet er te weinig van. Ik wil eerst even kijken wat jij doet. Wat doet mijn buurvrouw? Wat doet mijn partner? Wat doen mijn vrienden? Allemaal redenen om niks te doen. En je daar bewust van zijn en denken, oh, oké, zo werkt het dus. Dat is het effect van de voorstelling. Wat ik wilde gebruiken om ook mijn eigen worsteling, die ik dus had, van nou, hoe ga ik hier dan een film van maken? Nou, dit was beeld. Dit kan ik filmen.
12: Het is niet een theaterregistratie geworden.
11: Nee, en dat heb ik ook meteen als eerste tegen Marten gezegd, van dat is niet wat ik wil doen. Ik wilde echt wel mijn eigen

0: Het is onrechtvaardig, dit klopt niet, dit is niet oké. En dat vond ik ontroerend om dan ook dat ook weer te voelen bij mezelf. Dat zit er gewoon nog. En
1: dat zit dan waarschijnlijk eigenlijk nog wel bij iedereen.
0: Dat ga ik vanuit, zeker, ja, ja. Alleen dat moet dan weer even aangeraakt worden. Want wat er vervolgens gebeurt, is dat denk ik ook bij heel veel mensen, bij mij ook, en dat zeggen mensen in de film ook die ik daarna geïnterviewd heb. Ik weet niet precies wat de bedoeling is. Dat geldt natuurlijk voor een theatervoorstelling. Maar in het echt kan je dat vertalen naar, ja, ik weet er te weinig van. Dat zeggen ook veel mensen. Wat weet ik nou eigenlijk precies over al die migratiestromen om er tegen te kunnen zijn? Maar dat is natuurlijk ook een reden om niks te doen. Ik weet er te weinig van. Ik wil eerst even kijken wat jij doet. Wat doet mijn buurvrouw? Wat doet mijn partner? Wat doen mijn vrienden? Allemaal redenen om niks te doen. En je daar bewust van zijn en denken, oh, oké, zo werkt het dus. Dat is het effect van de voorstelling. Wat ik wilde gebruiken om ook mijn eigen worsteling, die ik dus had, van nou, hoe ga ik hier dan een film van maken? Nou, dit was beeld. Dit kan ik filmen.
1: Het is niet een theaterregistratie geworden.
0: Nee, en dat heb ik ook meteen als eerste tegen Marten gezegd, van dat is niet wat ik wil doen. Ik wil er echt wel mijn eigen ding mee doen, want ik zit hier zelf mee. Dus ik ga het wel in een jas schieten. Ik ga er wel meer mijn eigen documentaire vormgeving van maken. Ja, en zij vond dat prima. Echt ook heel verfrissend om te werken met iemand die gewoon vanaf het begin af aan totaal vertrouwen heeft. Daar was ik echt heel blij mee.
1: En kan je uitleggen wat je ermee gedaan hebt?
0: Wat ik gedaan heb, is dat ik er een jas omheen heb gemaakt waarin ik mijn hoofdvraag eigenlijk gewoon letterlijk aan je stelde hem, of je las hem voor, een stukje ervan. Daarnet, dus mijn hoofdvraag, er gebeurt veel in de wereld en ik voel me niet meer oké met mijn zwijgen, maar hoe dan wel? Zo stapt de kijker van de film ook meteen de film in. Dan neemt de voorstelling het over en ik zit heel close op de mensen die het meemaken. Ik heb met twee cameramensen gewerkt. Een hele ervaren cameraman waar ik vaker mee heb gewerkt, Jean Cornet. En dat was ook een doelstelling die ik wilde met deze film. Ik heb ook met een jonge, getalenteerde cameravrouw gewerkt. Ook om jonge mensen, jonge vrouwen die voor dit vak kiezen, kansen te geven. Ik heb ze bij elkaar gezet en zij hebben samen op een hele mooie manier heel dicht bij die mensen kunnen zijn. Dus ze goed in het gezicht kunnen filmen. En je ziet de vertwijfeling, je ziet het denken, je ziet wat moet ik? Nou, dat wilde ik eruit halen. En ik heb vervolgens naar de hand heb ik mensen gevraagd naar wat er in hun hoofd gebeurde. Wat was je overweging? Waarom deed je wel iets? Waarom toch niet?
1: Zat er een gemeenschappelijke deler in die antwoorden? Wat hoorde je veel?
0: Ik hoorde veel even afwachten. Even afwachten. Wat doet de ander? Niet de eerste willen zijn die naar voren stapt. Dus toch onzekerheid. Niet helemaal zeker weten of je goed zit. Dat zei bijna iedereen. Ook mensen die later naar voren stapten en het scherm tegenhielden. En ook mensen die dat niet deden. Dus dat is een heel dun lijntje uiteindelijk of je het net wel doet of net niet doet.
1: En gold het voor jou ook dat je dacht, nou eerst even kijken wat de rest doet?
0: Ja, dat had ik ook, zeker. Ik hoef niet per se de eerste te zijn.
1: Want stel nou dat jouw hele straat postertjes voor het raam gaat hangen. Zou jij het dan ook doen? Want je zegt net,
0: dan wordt het heel veel makkelijker. Ja.
1: Ja, want je zegt, het zit niet zo in mij.
0: Ja. Ja, grappig. Nou, het is een leuk experiment. Ik denk het wel, ja. Als je de enige bent in zo'n straat, dan is het toch... het lijkt wel alsof het hele activist zijn ook een beetje aan polarisatie, aan extreme invullingen is... dat het woord gepolariseerd is, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Dus ook zo'n poster... Als ik de enige zou zijn, dan heb ik het idee dat men de straat denkt, oh, daar woont zo iemand die tegen alles is, die sowieso superlinks is, die, nou, geitenwolle sokken nog net niet, maar je snapt een beetje wat ik

0: bedoel. Ik kan ook denken van, ja, daar moet ik me niks van aantrekken. Dit is gewoon mijn mening. Maar ja, daar trekken mensen zich wel wat van aan.
1: Ja, want wat zou er gebeuren als ze dat denken?
0: Ja, dan denken ze dat en dan vind ik dat niet prettig.
1: Want het voelt als uitsluiting? Dan mag je er niet meer bij?
0: Ja, als je het zo letterlijk zegt, dan word ik alweer bijna recalcitrant. En dan denk ik, nee, dat...
1: Dan maar lekker niet.
0: Precies, ja, dan is dat het eerste weer wat ik denk. Maar dat speelt toch wel een beetje mee. Nou ja, ook omdat je goed gezien wil worden. En ik wil niet gezien worden als iemand die ook een vernauwde blik heeft. Of nogmaals, ik zeg niet dat activisten dat hebben, maar dat is wel het beeld wat heel veel mensen hebben van mensen die activistisch zijn. Onterecht. Weet ik inmiddels. Maar ja, ik ben genuanceerder. En ik ben ook niet over alle onderwerpen, denk ik, even links of progressief als weer een ander onderwerp. Dus men wil, denk ik, goed gezien worden. En niet in een hokje terechtkomen, dat is het denk ik ook.
1: Maar het is natuurlijk wel een vage ze voor wie je dat wil.
0: Ja.
1: Ze gaan iets denken.
0: Mm-hmm.
1: Maar het zijn eigenlijk de...
0: Laf, hè?
1: Nou, weet ik niet. Kijk, je hebt natuurlijk een achtergrond in de psychologie en de antropologie. Heb je er ook met die blik naar gekeken? Wat is het dat we ons niet uitspreken?
0: Nou, psychologisch lijkt het me heel evident. Je wil bij de groep horen. Iedereen wil bij de groep horen en niet die ene apart zijn. Antropologisch... is denk ik eigenlijk een beetje hetzelfde antwoord. Ik bedoel, dan kijk je naar de hele groep. Is denk ik eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik kan dat niet heel veel beter beantwoorden. Ik zou bijna willen zeggen, is het omgekeerd. Als de hele straat, als de hele tribe een poster voor het raam heeft, dan doe jij dat ook.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat is blijkbaar dus een heel sterk gevoel. En zo sterk dat je jezelf... Nou ja, dat jij nu in de fase bent dat je jezelf geweld aan moet doen, bijna, om je mond te houden.
0: Maar het is ook een leerschool. Want ik merk door het bezig zijn met deze film en met meer te verdiepen in allerlei perspectieven. Ik ben veel aan het lezen, maar ook mensen horen over activisme, maar ook gewoon wennen aan het idee van, hey, ik wil meer doen. Ik ben dus nu op dit moment in mijn leven iemand die wel zich meer wil uiten daarover. Het is ook even aan het idee wennen dat ik dat wil gaan doen. Dus ik zeg niet...
1: Geef me even, zeg je.
0: Ja, precies. Ja. Ik vind mijn vorm wel. En ik zeg niet dat ik over een tijdje... heb ik misschien wel een poster voor mijn raam.
1: Kom
0: maar
1: hier met spandoeken binnen.
0: Het is minder eng geworden. Maar het is ook een kwestie van ermee bezig zijn. En jezelf een beetje trainen. En er minder bang voor worden daardoor. En dat gaat ook niet, dat helpt ook. Hè? Het gaat uiteindelijk gaat het niet om mij. Het gaat om...
1: Mensen die hulp nodig hebben.
0: Precies, ja. En als je je dat beseft, oké, dan vindt iemand iets van mij, maar ik wil toch dit duidelijk maken. En dat wordt me ook steeds helderder.
1: Kan jij aanwijzen wanneer we zo voorzichtig zijn geworden, of wanneer we de zwijgende massa zijn geworden?
0: Ik denk dat social media absoluut niet heeft geholpen. Aan de ene kant is dat natuurlijk een heel democratisch medium waarin eindelijk iedereen zijn stem kan gebruiken en een podium kan pakken. Dus dan zou je denken, nou, dan is er meer stemmigheid. Maar het heeft natuurlijk ook heel veel polarisatie in de hand gewerkt. Er wordt aan de extreme flink geschreeuwd en geroepen. En ik denk dat heel veel mensen ook stiller heeft gemaakt.
1: Gewoon van schrik dus.
0: Nou, van je niet in beide flanken kunnen terugvinden. En ook simpelweg ook hoe algoritmes werken. Als jij een heel genuanceerd bericht ergens schrijft, dan ben je misschien wel heel dicht bij jezelf, maar je wordt natuurlijk totaal ondergesneeuwd door alles wat heftiger gelijkt wordt en gedeeld wordt. En ja.
1: Nou, en ergens kan je ook zeggen, ja, we kunnen ook niet blijven nuanceren. Op een gegeven moment is er ook gewoon een punt dat je echt wel uit moet spreken.
0: Precies, ja. En daar zit ik zo'n beetje.
1: Ja. Was dat ook het doel van je film? Wat was het doel van je film? Ik neem aan dat het niet alleen was, ik ga even lekker voor mezelf onderzoeken hoe het bij mij zit.
0: Nee. Dan had ik in therapie kunnen gaan. Nee, het is uiteindelijk wilde ik gezicht geven aan die stille massa. En geluid. Omdat je er weinig van hoort. Je hoort ze weinig, je ziet ze weinig. Dit geluid van ja, ik wil wel iets, maar ik weet ook niet precies hoe. Precies dat stuk wilde ik naar boven lichten. En dat is ook wat ik heel veel terug heb gekregen van de film. Dat mensen ook aangaven of me appten of mailden. Of ook gewoon zeiden van wat fijn, want ik herken het heel erg. Ik heb dit ook. En dat is fijn, dat is wel wat ik wilde. Omdat ik denk dat die herkenning een begin is van gesprek met elkaar. En vanuit een gesprek met elkaar kom je misschien iets verder.
1: Maar moeten we dat gesprek dan nou ja, op een andere manier gaan voeren? Want blijkbaar, we doen het niet meer. We praten niet meer met elkaar. In ieder geval niet meer met andersdenkenden.
0: Nee, weinig. Ja, ja, dat zou heel goed kunnen. Dat we daar weer een beetje mee van vooraf aan moeten beginnen. Maar wel moeten doen. En niet langer niet doen.
1: Maar is die angst van mensen om zich uit te spreken, dat is volgens mij best een sterke.
0: Mm-hmm.
1: Is daar iets aan te doen?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat hoe meer meerstemmigheid je hoort om je heen, wat nu weinig is, je hoort de flanken, maar als er meer meerstemmigheid is, dan is de kans dat jij je ergens daartussen herkent ook groter. En dan is de drempel om ook dat jij je ook uitspreekt, is ook weer kleiner. Wat de meerstemmigheid weer vergroot. Dus ik denk wel dat dit een weg is.
1: En naar wie kunnen wij ons wenden?
0: Om?
1: Nou ja, om dat voor elkaar te krijgen. Die meerstemmigheid.
0: Zelf beginnen.
1: Toch dat postertje.
0: Of het gesprek aangaan met dat familielid dat andersdenkend is. Of iemand in de film zegt bijvoorbeeld, ik heb een racistische buurvrouw, maar de lieve vrede gaat voor, want ze woont naast me. Nou, dat misschien toch een keer doorbreken.
1: Doe jij dat al?
0: Ja.
1: Op welke manier?
0: Ja, en dat komt echt door het proces van het maken van deze film en ermee bezig zijn. Ik heb laatst was ik op een bij een cabaretier. En die maakte twee grappen. Eerst één grap dat ik al dacht van, nou, sorry, maar dit vind ik echt niet meer kunnen. En toen kwam de tweede erbovenop. En toen ben ik opgestaan en weggelopen.
1: Hoe was dat?
0: Dat is heel fijn om te doen. En dat is dat mocht ook iedereen zien. Dat was niet boos, maar wel van ja, ik heel duidelijk, heel duidelijk. En dat signaal wilde ik ook duidelijk geven van ik vind dat deze grap echt niet kan. Dus ik ben weggelopen en er waren nog iets van 3-4 mensen die mij volgden. En dat vind ik fijn. Dan ben ik mezelf trouw gebleven. Ik ben niet blijven zitten en er ondertussen wat van denken. Want dat is dus hetgeen wat ik eigenlijk steeds minder wil doen. En een ander voorbeeld, een racistische grap in mijn directe omgeving, waar ik voorheen dacht, ik weet het, hij bedoelt het niet zo. Nu zeg ik er wel wat van.
1: En zit er dan nog iets van angst bij jou?
0: Nou, veel minder dan ik eigenlijk dacht. Dat valt eigenlijk ook best wel mee. En dat komt ook gewoon door ermee bezig te zijn en door erover te lezen en gewoon ook maar gaan doen.
1: En wat is het effect dat ik neem aan dat die cabaretier gewoon zijn show heeft
0: afgemaakt? Ik heb het niet gezien, want ik draaide mijn rug naar hem toe en ik liep de tent uit, dus ik weet het niet. Maar voor mij voelde het heel goed.
1: En als je het één op één tegen iemand zegt van, hé, ik vind jou grap racistisch en niet kunnen.
0: En dat viel ook mee. En ik denk niet dat de ander helemaal precies begreep wat ik bedoelde en dat die grap niet kan en dat het niet grappig was. Dus daar zijn meer gesprekken voor nodig. Dan moet je ook misschien nog meer uitleggen wat racisme is soms. Dat is ook niet altijd bij iedereen heel helder. Maar ik heb wel mezelf niet verloochend en gewoon wel gezegd wat ik ervan vond. Dus dat is een heel goed begin, denk
1: dat
0: ik.
1: Goed.
0: En het tweede gesprek is dan vervolgens, hey, zie jij ook wat ik zie? Kan jij ook zien wat ik zie? En waarom zie jij dat niet? Dat is dan een vervolggesprek.
1: Vannacht is documentairemaker Esther Pardijs mijn gast. Ze heeft een lange staat van dienst bij de publieke omroep, waar ze bijvoorbeeld een serie maakt als De Volmaakte Mens met Bas Heijnen. Ook waren er documentaire films als Turn over talentvolle kinderen in een prestatiecultuur en Het Spel van Tao met Bettine Vriesekoop. En nu is Zwijgen of Spreken te zien op NPO Start, een korte film waarin Esther onderzoekt waarom veel mensen wel zorgen hebben over maatschappelijke ontwikkelingen, maar zich niet uitspreken. Ja, en je zei net, als kind deed je het wel. Of meer?
0: Nou, misschien niet in taal. Maar als kind weet ik wel dat ik een rechtvaardigheidsgevoel had. En dat mijn herinnering is dan eerder in de klas met als er gepest werd. En dat je heel duidelijk voelde van, hé, dit is niet oké. Dus je kompas is daar nog heel helder in.
1: En jij vertelde net, jij hebt je zoons meegenomen naar demonstraties, gewoon om te laten zien.
0: Nou, dat heeft zijn vader eigenlijk, moet ik zeggen. Want die is dan weer wat meer van het klimaat. Dat deed hij. Maar ik ging mee.
1: En werd jij als kind meegenomen? Nee. Waren er gesprekken thuis over dit soort onderwerpen?
0: Nee, ik kom helemaal niet uit een politiek nest. Niet uit een maatschappelijk geëngageerd nest. Ik kom met name, als ik het moet duiden, uit een sportief gezin. Sport, spel en gezelligheid.
1: Nee, maar als je het woord sportief neemt, dat kan je natuurlijk ook breder trekken. Sportief is ook een manier van met elkaar omgaan.
0: Ja, nou, als ik... Ja, nu gaat er toch even iets open, inderdaad. Als ik kijk naar mijn vader, die durfde het gesprek wel aan. Als het ging over iets waar hij het niet mee eens was. Maar dat zat hem dan eerder op kleine akkefietjes. Niet met de grote wereldproblematiek. Alhoewel mijn vader ook wel de enige was met wie ik wel robbertjes kon discussiëren. Maar die waren kort en heel heftig. En dan moest het maar weer over zijn, anders werd het te heftig.
1: Gewoon even het communisme aan de kant zetten en weer door, zoiets?
0: Nee, het ging vaak ook over wel bevolkingsgroepen, racisme, aannames, dat soort dingen. En ik was als pubertiener daar ook wel fel op en ging dan het gesprek aan. Of
1: waarschijnlijk ook zwart-wit zoals pubers dat doen?
0: Zeker, zeker niet de diplomatiek. Ook voor ingenomen natuurlijk. En ook weinig begripvol voor zijn visie, denk ik, ga ik vanuit. Omdat je gewoon vooral wil zenden, omdat je denkt, ja, maar het zit zo. Maar dat had hij ook. Dus hij was ook daar wel fel in. Maar dat was toch... dat was dan ook, dat was kort en fel. En dan op een gegeven moment moesten we stoppen, anders werd het ook niet fijn. Dus gezond discussiëren, dat is toch ook echt wel iets wat je moet leren. Gezond met meningsverschillen omgaan op een goede manier. Dat heb ik niet met de paplepel meegekregen. Nee.
1: Nee, en dat de wereld dat gezin binnenkwam, dat kwam dus vooral door jou?
0: Dat vind ik een beetje nuffig om te zeggen, maar ik zou hem willen omdraaien. Ik had wel heel erg mijn blik naar buiten, ja.
1: En dat sportieve, dat bestond dus ook gewoon echt uit sport?
0: Ja.
1: Allemaal?
0: Allemaal. En mijn moeder na. Mijn moeder keek. Ja, dus ook. Die zat op de tribune.
1: Maar deden jullie, heb je een broer, heb je een zus?
0: Ja, ik heb een broer en een zus. En mijn vader heeft volleybal bij ons in het gezin gebracht. Dat was een volleyballer in hart en nieren. Gaf daar veel tijd aan. Sowieso een sportman, ook heel veel andere sporten. Zat in het zeskampteam van vroeger van Nederland. Dus kwam voor Nederland uit. Dat was sport en spel. En daardoor is mijn zus gaan volleyballen, mijn broer gaan volleyballen, hun kinderen volleyballen, ik ging volleyballen. Ik wilde klassiek ballet, maar dat was niet goed voor je ontwikkeling, want dat sociale aspect vond mijn vader ook heel belangrijk. Dus ik ging ook op volleybal. Dus we zaten allemaal op volleybal.
1: En
0: dan 2-3 keer in de week en wedstrijden op zaterdag.
1: Draaide de week om het volleyballen?
0: Ja, veel. Ja. Ja. Trainen en gewoon regulier naar je werk, naar school en trainen. En dan in het weekend een hele dag in de sporthal hangen.
1: En hoe vond je dat?
0: Als kind vond ik het in de leuk, laat ik dat voorop stellen. Maar het wel eens, nu is het anders. Nu kijken we heel erg naar kinderen

0: Van nou, wat past bij jou, wat wil je? En je probeert dus dit en je probeert dus dat. En je kijkt heel erg individueel.
1: Als je zegt, ik wil klassiek ballet, dan
0: ga je op klassiek.
1: Dan mag er een poging gedaan worden.
0: Ja, precies. En dat was in mijn tijd dus niet zo. Terwijl ik veel meer van nature van dans hou. Maar je ging gewoon mee met, met wat het gezin doet. Ja, zo was dat ook in die tijd. Of in ieder geval bij ons, ja.
1: Ja, en jij bent, nou ja, toen je zelf volwassen was, ook langdurig in de sporthallen geweest.
0: Turn bedoel je?
1: Ja, ja. Je had een zoon die turnde. En ja. Daar heb je ook een film over gemaakt. Ja. Mm-hmm. Turn. En, nou ja, fanatiek, kunnen we het zo noemen? Als we het in uren zeggen, gewoon voor de luisteraars die de film niet hebben gezien. Hoeveel uur traint zo'n kind?
0: Mijn zoon die trainde, ja, dat valt dan op zich nog wel mee. 15 uur in de week. Vanaf zijn 9e, 10e, 11e. Ja, er zijn ook kinderen die 30 uur trainen. Maar 15 uur is veel. Het beheerst je gezinsleven. Je bent, je hebt een heel schema op de koelkast met halen, brengen, eten, wanneer, hoe laat. En
1: ik neem aan dat je hem niet met dat doel op gymnastiek hebt gezet.
0: Nee, dat begon ook heel speels. Als kinderen een sport kiezen, het vriendje gaat. Nou, leuk, ga ik mee.
1: Proberen.
0: Proberen en het is leuk. En zij kwamen allebei vrij snel in zo'n selectiegroepje terecht. En dan gaat het hard. Dan kom je ineens in een trein terecht waarbij er gevraagd wordt, wil je nog een training? Nou, wil je nog een dag extra trainen? Ja, is oké, okay, ja, is oké. Okay. En op een gegeven moment eigenlijk al liever niet meer. Maar ja, iedereen gaat. Nou, en dan kom je in de...
1: Want als je dan niet meedoet, dan red je het niet meer.
0: Dat wordt er gezegd. Dat betwijfel ik nu heel erg. Volgens mij is dat ook allemaal wetenschappelijk niet per se zo onderbouwd.
1: Nou, ik heb opnieuw gekeken. En toen... Ja, dan ben je gewoon de toeschouwer die denkt... Ja, nou ja, ik zou het mijn kind niet aandoen, maar... Dat is makkelijk praten.
0: Ja.
1: Want jij glijdt erin.
0: Ja. Ja, en dat dacht ik ook. Ik kreeg die vraag ook heel vaak op het schoolplein. Moeders die zeiden, jeetje, maar jouw zoon, moet hij nou alweer naar de turnhal? Nou, hè, dan proef je wel een beetje dat ze het belachelijk
1: Laat
0: vinden.
1: Laat hem lekker spelen.
0: Precies. Weer niet naar een feestje of naar een afspraakje. En dan was mijn antwoord heel automatisch natuurlijk van, ja, maar hij mag af wanneer hij wil. Hè. Ik ben niet zo'n type ouder. Maar ondertussen dacht ik en voelde ik ook wel dat dat veel complexer was. Want je zit in die trein, je zit bij dat selectiegroepje en daar gaat iedereen door. En daar worden proteïneshakes gegeven. En als jij dat niet doet, herstel je weer minder snel. Dus dat ging ik ook maar weer doen. Dus je, terwijl ik mezelf toch wel weldenkend noem, zit je toch in... In een groepje waarbij je verder gaat eigenlijk dan dat je wilde.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat ook er onbewuste mechanismen mee kan spelen als, nou ja, weet je, je hebt een heel schema op de koelkast, alles draait erom. Ik heb hier al heel veel in geïnvesteerd.
0: Ja, ook dat.
1: Als je nu stopt, is het voor niks geweest. Wat natuurlijk een denkfout is, maar niet een onlogische denkfout.
0: Ja, en er zijn ook positieve dingen. Het is ook, je leert doorzetten, je leert discipline. Allemaal dingen waarvan wij weten. Nou, dat heb je straks allemaal nodig. Maakt niet uit wat je gaat doen. Want wij wisten ook wel, we gaan echt niet voor een nieuwe appke of zo. Dat weet je ergens ook wel. Maar goed, al die andere dingen, die zijn hartstikke mooi meegenomen. En het is ook heel fijn om iets goed te kunnen, daar word je ook gelukkig van. Dus dat is ook een drijfveer. Wat tof dat je dit goed kan en leuk. En dan krijg je complimenten over. En het geeft je ook richting.
1: Ja.
0: Er zijn genoeg mensen van 40 die nog steeds niet weten wat ze leuk vinden of moeten met hun leven. Dus er zitten ook echt heel veel positieve kanten aan. Waardoor je ook doorgaat.
1: Wanneer zag jij er een film in?
0: Toen ik bij de Nederlandse kampioenschappen op de tribune zat, samen met alle andere ouders, en zelf heel zenuwachtig was. De dag daarvoor ongelooflijk had nagedacht wat voor soort repen er in zijn tas moeten. Want je gaat denken, nou, die reep krijgt hij buikpijn van. Dat denk je dan, die reep presteert hij vast wel beter op. Ik zag ouders heel veel naar de wc lopen van de zenuwen. Een vader die steeds buiten aan het roken was, echt de een na de andere sigaret. Een moeder die haar zoon niet rechtstreeks kon aanschouwen, want het is zo eng, want je kind is daar in zijn eentje aan het presteren en die kan vallen, een grote kans op vallen. Dus die hield haar telefoon er zo tussen en die spiekte dan zo over de rand. Dus ik zag wel dit slaat eigenlijk nergens op hoe we hiermee omgaan. En tegelijkertijd was het ook de tijd als je, nou ja, als je gewoon de tijdgeest een beetje bijhoudt en leest krantenartikelen. We hadden het in die tijd ook meer over, misschien nog wel, wat verwachten we van onze kinderen. Kinderen die van VMBO worden gepusht naar HAVO. Ouders die niet tevreden zijn met het schooladvies. Dus ik zag toen wel van, ik zit nu in zo'n wereld. En als ik erin zit, kan ik het ook van binnenuit belichten. Wat documentaire natuurlijk zo goed kan. Waarom ik ook zo van het vak hou.
1: Jij wist ook, dat kan ik. Want je bent natuurlijk ook gewoon de moeder die misschien wel nagels zit te bijten op de tribune.
0: Ja, ik was in dit geval beide. Ik heb gek genoeg niet getwijfeld of ik het kon. Het was wel heel erg moeilijk. Ik heb 3 jaar op eieren gelopen en heb alle ballen omhoog moeten houden en de verhoudingen goed. Dus ik zou zo'n type film met die zwaarte liever niet nog een keer maken. Maar ik denk dat alle documentairemakers 1 project hebben waarbij ze ook helemaal half dood zijn gegaan. Volgens mij is dat zo.
1: Ja, dan kan je ook wel zeggen dat deze dan zeer de moeite waard was om voor half dood te gaan. Want het heeft enorm veel impact gehad.
0: Ja, nee, ik heb vlak na de film duidelijk tegen mezelf gezegd, dit doe ik nooit weer. Maar toen ik merkte wat de film teweeg heeft gebracht, zou ik het zeker wel weer doen.
1: Ja, kan je daar iets over vertellen? Wat gebeurde er allemaal?
0: Er was veel reuring over de film zelf. Mensen waren shocked door wat ze zagen. Wat ik niet zo heel erg was, want ik zat erin. Ik was daaraan gewend.
1: Eigenlijk gewoon jongetjes die keihard moeten trainen. En ook ja. Wel.
0: Nou ja. En ouders die daar zich daar ook toe moeten verhouden. En de een is strenger dan de ander. En verwacht meer van zijn kind dan de ander. Verhoudingen tussen trainers en ouders die ook niet helemaal lekker lopen. Eigenlijk niet goed weten hoe dit moet. Wat is nou de rol van de trainer? Wat is nou de rol van de ouder? Wat is nou de rol van het kind? Die ook zeggenschap mag hebben of niet. Of misschien liever niet. Want die is loyaal naar iedereen. Dat is ook moeilijk. Dus hoe zit dat nou? Hoe moet je dit nou doen? En als je 1 keer in de week traint, dan is het natuurlijk allemaal niet zo erg. Maar als het zo'n groot deel van je leven uitmaakt, dan moet daar een beter model voor zijn eigenlijk. Of dan moet je dan beter in begeleid worden. En niet alleen ouders, kinderen natuurlijk, ouders ook, maar trainers ook. Die worden ook niet begeleid in hoe je pedagogisch, didactisch met kinderen omgaat. Maar je vraag was iets anders.
1: Nou, wat het allemaal voor impact heeft gehad.
0: Oh ja. In eerste instantie heel veel kijkers en kranten die erover schreven. En het beroerde Nederland. Dat was heel tof. Ik heb bij de film, na de film hebben we achter de schermen een groot debat georganiseerd met alle sportbonden bij elkaar. Niet alleen de Turnbond, maar ook de Voetbalbond, de Boogschietbond, Volleybalbond, alle bonden bij elkaar om de film te bespreken. Want het is natuurlijk hier turnen, maar het geldt ook voor andere sporten. Uiteindelijk is de film aanleiding geweest om vragen te stellen in de Tweede Kamer. Door Lisa Westerveld ingebracht van hoe gaan we nou eigenlijk om met kinderen en topsport? En zijn daar protocollen voor? Toen zijn er uiteindelijk, want er zijn 2 hozen geweest van aandacht voor de film toen die uitkwam. En een half jaar later opnieuw. Het was net weer een beetje gaan liggen. Het was net wat rustiger weer. En toen kwam er een nieuwe hoos omdat een oude bondstrainer, coach van de vrouwenturnen, die deed voor een NOS-verslaggever een soort mea culpa. Die zei, sorry, ik heb het niet goed gedaan. En de verslaggever vroeg, waarom kom je daar nu ineens mee, jaren na dato? En toen zei hij, ik heb de film Turn gezien. En dat heeft me aan het denken gezet. En daar lopen nog steeds dit soort trainers, coaches rond. En dat heeft een tweede hoos veroorzaakt. Want toen kwamen alle vrouwen die al veel langer riepen om aandacht voor hun verhaal, dat ze niet goed behandeld werden, dat het grensoverschrijdend was, niet per se seksueel, maar emotioneel en fysiek. Die had al veel vaker aan de bel getrokken, maar die werden nooit gehoord. Er kwam geen gehoor op. En de KNGU, de Turnbond, heeft daar ook niet op gereageerd. Bleek later allemaal. En nu brak de hel los. Nu kwamen al die vrouwen ook naar buiten. Lag het op straat zo'n beetje, dit onderwerp. En toen is Verinorm, dat is een groot onderzoeksbureau, die is heel veel onderzoeken gaan doen in alle sporten. Hoe gaan we om met, nou, niet helemaal de top, maar wel daaronder. Dus die selectiegroepjes naar de top toe. Want daar zit natuurlijk het schimmige gebied. Dat is niet amateur één keer in de week. Dat is ook niet...
1: Ook niet in
0: de spotlight met fysiotherapeuten en diëtisten en allemaal begeleiding. Maar juist dat tussenstuk waarin ouders ook denken, hé, dit wordt misschien wel wat. Daar is heel veel onderzoek gedaan, ook in de danswereld. En uiteindelijk zijn daar ook wel aanbevelingen uitgekomen waarvan er enkele ook wel doorgevoerd zijn. Dus in die zin, kijk, het is nooit film alleen. Het is nooit een documentaire of een serie alleen. Maar je kunt wel iets accelereren. Je kunt wel, als je op het juiste moment met je film komt en het wordt op de juiste manier opgepakt, waar je zelf ook nog wel wat aan kan doen. Of wat nu veel meer gebeurt. Je bouwt er ook een soort impactcampagne omheen. Of project omheen. Om ook echt in de haarvaten van de maatschappij iets met je film te doen. Dan kan je wel degelijk toch echt verandering mee helpen maken.
1: Ja, dat heeft ervoor gezorgd dat mensen zich zijn gaan uitspreken. En daar gaat je film mee. Vannacht die je over bent, gaat natuurlijk ook daarover. En ik vroeg me af, jij geeft ook les.
0: Ja.
1: Op de HKU in Utrecht.
0: Kunstacademie, ja.
1: Dus allemaal jonge mensen. Zie jij verandering? Over mensen die zich, hoe ze zich uitspreken, grenzen aangeven, ja, al die dingen.
0: Ja, dat doen ze meer. Ja, er is best wel, en dat kan ook Kunstacademie eigen zijn, hè. Dus ik wil niet zeggen dat dat studenten all over zijn, want dat weet ik niet. Maar wij merken op de Kunstacademie wel dat mensen vrij snel, soms ook weer voor ons gevoel te snel, zeggen, dit is grensoverschrijdend en of dit vind ik niet prettig, dit vind ik niet fijn. En dat moet je natuurlijk allemaal serieus nemen, want dat is ook serieus. Heel soms denken we ook van, nou, jeetje.
1: Misschien een beetje doorgeschoten deze.
0: Het is ook soms een beetje doorgeschoten. Je moet ook tegen een stootje kunnen. En niet alles is leuk. Je moet ook even doorbijten. En dat voelen we soms ook. Maar ja, die ontwikkeling zie je wel, ja. Ja.
1: En is goed, toch?
0: Uiteindelijk wel, ja, zeker. Ja. Ja.
1: Jij bent gevraagd om nog veel meer films te maken over topsport.
0: Ja.
1: Gewoon hetzelfde trucje toepassen op weet ik veel, volleybal en voetbal. En voetbal.
0: Ja.
1: Maar zo werk jij niet.
0: Nee, het klopt. Ik kreeg de vraag voor een serie over voetbal en ook iets over zwemmen. En ja, ik dacht, ik zat in die turnwereld. Ik kon het zo van binnenuit maken. Dat ga ik een tweede keer niet op dat niveau doen. Daarnaast had de film al zo'n effect, ook in al die andere sporten. Dus dan,
1: het was niet nodig.
0: Het was helemaal niet nodig. Maar het is wel een beetje hoe het bij producenten en omroepen kan werken. Als iets werkt en succes heeft,
1: ja, meer dan
0: winnen ze meer. Maar als maker is dat ook niet heel erg interessant. Dus ik was wel bezig om te zoeken. Ik had eigenlijk twee dingen die ik wilde na Turn. Ik had daarna, hoe fijn het ook is dat er zoveel mee gebeurd is, toch kon ik ook wel weer relativeren en denken, ergens is het ook een luxe probleem. Het gaat over kinderen die heel veel kunnen sporten. Daar heb je ook heel veel geld voor nodig.
1: Als je kijkt, niemand heeft honger.
0: Nee, precies dat. Dus ik had de behoefte om het over een groter, tussen haakjes, echter probleem te hebben. Nee, echter kan ik niet zeggen, maar wel een groter probleem te hebben voor een volgende film. Of ik wilde een film maken die positief was. Want hier kwam natuurlijk zoveel uit voort aan heftigheid, dat ik dacht van, nou, nu wil ik iets positiefs maken. En dat is eigenlijk een stuk later Het Spel van Touw dan wel weer geworden. Daar kon ik vertellen. En daar kwam ik toevallig kwam ik dat tegen. Ik las ergens een artikel over het boek van Bettine Vriesekoop. En ik ben dat boek gaan lezen.
1: Even voor de jonge luisteraars.
0: Oh ja.
1: Wie was Bettine Vriesekoop?
0: Bettine Vriesekoop was eigenlijk onze enige, ja, grote. Een WK heeft ze nooit gewonnen, maar een EK zeker wel twee keer. Tafeltennis topspeelster.
1: Ja, en daarna heeft ze nog is ze als correspondent aan de slag, ja, gaan in China.
0: Ja, zeker. Heeft ze jaren gewoond voor NRC. En ze heeft boeken geschreven. En ze was natuurlijk een vrouwelijke topsporter in een tijd dat je er niet zo heel veel had. Nu zie je dat natuurlijk met Femke Bol en onze schaatster

0: Sorry, ik ben ook heel slecht.
1: God, nu ben ik haar naam kwijt. Olympisch kampioenen.
0: Ik kan je niet redden, sorry.
1: In ieder geval was Bettine in haar tijd een van de weinige vrouwen. En werd er ook, dat is nu ook aan het veranderen, op een hele mannelijke manier, als je het even moet indelen in mannelijk-vrouwelijk, topsport bedreven. Dus hard doordouwen, geen aandacht voor gevoel. Over je pijngrenzen heen. En wat Bettine beschrijft in haar boek, dat sprak mij enorm aan. Omdat het voor mij een beetje een antwoord op turn was van hoe moet het dan wel? En zij heeft haar inspiratie daarvoor uit China gehaald. En ook dat vond ik een leuke omkering. Zij gebruikt het oude Taoïsme.
0: Ja, want wij denken van China.
1: Precies.
0: Dat ze echt wel heel streng zijn.
1: Ja,
0: als er ergens kinderen gedrild worden, dan in China.
1: Wij hebben het idee van 3-jarige kinderen achter de piano en daar met een mes boven het hoofd, als het ware. En dat is er ook. Dat weet ik niet, maar dat vertelde Bettine mij. Dat is er zeker ook. Maar als het gaat om tafeltennis, wat een hele grote sport daar is, doen heel veel mensen dat met de Taoïstische leer. En het Taoïsme zegt eigenlijk dat alles in balans moet zijn. Dus het gaat niet alleen om winnen, het gaat net zo hard om verliezen. Bijna moeilijk voor te stellen, maar evenveel waard. Want van verliezen leer je, van winnen niet. Van winnen word je snop. Dus dat is eigenlijk omkering van, die je kan helpen in je sport, hè, door daar anders naar te kijken. Maar
0: en wat ze bijvoorbeeld ook vertelt in je film is dat je moet je tegenstander is niet de vijand.
1: Mm.
0: En als je het zo ziet, dan word je zelf je vijand?
1: Ze zegt is dat in het Westen, de Chinezen zeggen dat wij in het Westen onszelf als vijand hebben. Omdat we de strijd aangaan met onszelf. En met gekonkel en wat we allemaal
0: mensen zijn niet goed genoeg.
1: Al die stemmen in jezelf, precies. Ja, dat helpt je niet. Je hebt ook voor topsport, je hebt een aantal dingen nodig. Tuurlijk heb je talent nodig. Je hebt iets van die 10.000 uren regel. Je moet genoeg uren hebben gemaakt om heel goed te worden. Maar eenmaal op het punt van je top moet je ook ontspannen zijn. Je moet in je ontspanning kunnen excelleren. Want vanuit spanning lukt dat niet. Of vanuit druk.
0: Dan wordt het vechten.
1: Dan wordt het vechten. En dat gaat tegen jezelf keren. En Bettine die zei ook van, als ik een venijnige bal gaf, dan krijg je hem nog venijniger terug. Dus het is zaak om af te wisselen. Hard bestaat alleen maar als je ook zacht tussendoor hebt. En hard trainen, ja. Maar als je kat dood is, dan mag je ook even een middag even niet trainen. Dus alles veel meer in die afwisseling. Het is het hele yin-yang verhaal. Zo zit het eigenlijk. En ja, dat vond ik een hele mooie.
0: Je mag niet 2 middagen treuren om die kat, neem ik aan.
1: Ja, en nu merk ik, je had het er net over studenten. Nu krijg ik wel eens mailtjes. Mijn kat is dood, die komt deze week niet. Dat is ook weer andere uitersten.
0: Dat is niet zoals taal bedoeld heeft.
1: Nee, ja.
0: Maar dus meer zachtheid.
1: En zonder soft te worden. Daar is Bettine dan ook weer heel erg wars van. Maar wel alles in balans. Dus je hebt net zo hard, ook mannen hebben net zo hard hun vrouwelijke eigenschappen nodig om te excelleren, als dat vrouwen de mannelijke eigenschappen nodig hebben. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, dat vind ik ook wel interessant, als je kijkt naar trainers, coaches, dat zijn nu nog toch wel meestal mannen, ook van vrouwenteams. Maar bij voetbal zie je er nu een aantal, maar vrouwelijke trainers, coaches van mannenteams of van een mannentopsport,
0: dat zie je
1: niet. Nee, dat zou toch ook interessant zijn.
0: Kan je die zachtheid ook op het filmmaken plakken? Heb jij een zachte en een harde kant als filmmaker?
1: Je moet zacht zijn voor je personages. Anders dan kan je niks. Dat is ook niet ethisch. Je moet begripvol, zacht. Anders krijg je ook helemaal niks. Het is toch een soort wisselwerking natuurlijk. Maar ik ben denk ik wel vrij hard voor mezelf. Als ik film. Als ik met mijn werk bezig ben. Dan kan ik wel een behoorlijke pitbull zijn. Niet naar een ander. Maar wel qua volharding. Of qua
0: een moeten.
1: Alles eruit willen halen. als ik voel dat het beter kan of het nog niet is, niet voor een zesje willen gaan. Echt wel door willen zetten. Dat heb ik wel. Dus ik...
0: Maar uit zo'n film als Zwijgen of Spreken... Ja, komt ook een enorme zachtheid naar voren.
1: Ja, voor het gegeven, voor het onderwerp, voor de personages, zeker, ja. Ja. En ook voor de mensen met wie ik werk, hoor. Daar ben ik geen bullebak voor. Even voor de helderheid. Maar de hardheid, of de pitbull noem ik hem vaak, in mij, die zit er meer in het feit dat als ik dan 's avonds in bed lig en ik denk, eigenlijk zou ik nog dit, dat ik daar dan nog wel even op doorpak. En dan ga ik mijn bed uit en dan ga ik dat uitwerken. Dan denk ik niet, nou, je hebt je best gedaan, ga maar lekker slapen.
0: Gewoon een middagje.
1: Nee.
0: Ga
1: verder.
0: Je gaat nu door over dit onderwerp. Het zwijgen en het spreken.
1: Ja, of over... je uitspreken niet. Dus maar wel over iets als lef of durf hebben. Dat vind ik een interessant thema. En dan niet in de zin van bungee jumpen of parachute springen, wat mijn jongste zoon net heeft gedaan. Maar meer het maatschappelijke durven. Daar zou ik wel iets over willen maken. Als eigenlijk hetzelfde als wat voorheen is gebeurd. Ik had turn gemaakt, daarna wou ik het de positieve kant. Nu heb ik niet de negatieve kant, maar een twijfelkant belicht. Of een stil midden belicht. Maar wat nou als ik een voorbeeld vind van iemand die van lef. Ja. Maar het klinkt nog heel vaag en het is nog heel abstract. En het komt heeft nog helemaal geen beeld.
0: Dankjewel, Esther. De documentaire Zwijgen of Spreken van mijn gast van vannacht, Esther Pardijs, is nu te zien op NPO Start. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is er ook als podcast. Deze aflevering is dus terug te luisteren, net als alle anderen. We staan in elke podcast-app en daar abonneren kan ook. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen, dan weer met Ellen. Haar gast is beeldend kunstenaar Narges Mohammadi. En haar werk is momenteel te zien in het Valkhof Museum in Nijmegen. Nog een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vlachtvliegtuig had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, meldde Duitse media op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van house muziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. Vanavond zijn in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelburne uit Ierland met 3-1. En FC Twente was de meerdere van Dutch uit Slowakije. Het werd 6-0. Volgende week zijn de returns. Het weer vannacht, in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Het wordt morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Je verleden is niet je hele identiteit. Op toneel wil ik transformeren tot iemand die ik niet ben. Applaus vind ik niet leuk. Ik ben meer dan een mix van Gambia en Friesland.
4: Mijn gast is actrice. Nog maar een paar jaar geleden studeerde ze af aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. En inmiddels staat ze op de grootste toneelvloeren van Nederland. Ze speelt rollen die je niet zomaar loslaat. Bijvoorbeeld voor de rol in Tackle, waarin ze een jonge vrouw speelt die als kind slachtoffer werd van seksueel geweld. Voor deze rol is ze genomineerd voor de Theodor, de belangrijkste toneelprijs van Nederland. Ook in Confrontaties speelt ze een rol die dicht op haar eigen leven zat. Een bicultureel meisje in een jeugdgevangenis, in een wereld van vooroordelen en familieconflicten. Wat opvalt in haar werk, ze zoekt steeds verhalen op over identiteit en afkomst. Maar verlangt tegelijkertijd ook om dat los te laten en om daar los van gezien te worden. Een spanningsveld waar je u tegen zegt. Djatu Sumbunu, welkom.
5: Misha, een echt gesprek met Redouan Aitwarg.
4: Een hele goede dag, Djatu Sumbunu.
6: Ja, hey.
4: Ja, het is een naam die je niet makkelijk uitspreekt.
6: Nee, nee, klopt.
4: Waar jij zelfs moeite mee hebt, heb ik gehoord.
6: Ik heb moeite mee, ja.
4: Waar heb je moeite mee?
6: Ja, ik heet gewoon Djatu Sumbunu, zo heet ik.
4: Ja.
6: Maar ik heet alleen maar zo omdat ik hier opgroei in Nederland. En het is een mix van hoe mensen het hier zouden uitspreken en hoe mijn vader het uitspreekt.
4: Mm-hmm.
6: Ik heb moeite met de klank.
4: De klank van je voornaam?
6: Van mijn voornaam en met name de eerste lettergreep.
4: Okay.
6: Er zit iets in die ja, die ik gewoon niet kan uitspreken. Dus als ik in Gambia zeg, ik ben Djatu, met de verwachting dat mensen zeggen, oh, Djatu. Want wij herkennen dat. Herkennen ze het niet.
4: Dus in Gambia kan jij niet loop jij over straat als Djatu, maar ja. Het klinkt totaal anders.
6: Het klinkt, nou ja, enigszins anders. Ja, zo anders dat ze het dus niet herkennen als ik het zelf
4: zeg. Wat gek. Dan vraag ik me echt af, wat is dan die eerste klank?
6: Ja.
4: Jij kan het niet uitspreken.
6: Ik kan het niet goed uitspreken.
4: Want
6: ja, het is Djatu, Djatu. Het zit ergens in een soort, die A verdraait en het is sneller.
4: Djatu. Nee.
6: Ja, zo ergens, maar niet. Het is niet dat.
4: Ah.
6: Maar het zit wel zo in dat gebied, Djatu. Snap je?
4: Nee, dat is wel Arabisch. Makkelijk. Ja. We maken het meteen Arabisch. Nee, oké. Okay, maar goed, in ieder geval Djatu Sumbunu.
6: Ja, dat
4: fijn
6: ben ik.
4: Dat je er bent.
6: Ja, dankjewel. Fijn
4: en gefeliciteerd.
6: Zijn. Dank je.
4: Ja,
6: ja,
4: de Theodor.
6: Ja, oh mijn god.
4: Oh mijn god.
6: Ja, is echt
4: dat,
6: sick.
4: Ja, is dat wel. Wat je ook zei toen je het voor het eerst te horen kreeg?
6: Nee,
4: wat ging er door je heen? Dat is die vraag toch?
6: Ja, dat is die vraag. Nou, ik was sowieso, het was een best gek moment, want het was vrij snel nadat ik het gespeeld had. Ik had het 3,5 week gespeeld en ik was op vakantie daarna naar Curaçao. Daar komt mijn schoonvader vandaan. Dus ik was even aan het bijkomen ervan en toen werd ik gebeld al. Dus het was heel snel erop. Dus mijn reactie was gewoon, oké, wat vet. En toen, daarna heb ik een soort, een dag lang, soort apathisch rondgelopen. En daarna dacht ik, oké, wacht, dit is echt heel sick.
4: Ja, want de Theodor, daar was je natuurlijk al wel bekend mee. Want binnen de branche, binnen de sector, wordt daar gewoon best wel over gesproken.
6: Ja, zeker.
4: Het is een hele belangrijke prijs.
6: Ja.
4: Wat doet deze nominatie met jou?
6: Ja, het is een verwarrende periode, man. Voor mij, deze nominatie is zo gek. Omdat ergens ben ik zo trots en blij. En ook zeker met deze voorstelling. Dat ik denk, als het ergens nodig is, is het voor Tackle. Echt, deze voorstelling verdient de aandacht. En ook dat het opnieuw gespeeld wordt. Want ik ben niet als enige genomineerd. Het decor is ook genomineerd.
4: Wauw.
6: Ja, dus... Dus ik ben heel trots en blij en ook trots op mezelf. Dat ik denk, oké, dat heb ik dan goed gedaan.
4: Ja.
6: Maar het brengt ook wel een soort ingewikkeldheid met zich mee. Dat ik krijg ook een beetje imposter ervan. Van ja, ik stond een paar weken later ook gewoon weer in een project. Dat ik dacht, ja, Jezus, dan moet ik nu zeker met die nominatie in één keer raken. Die repetitievloer op, wat niet kan.
4: Ja, want de verwachtingen zijn nu heel hoog. Voel je die druk dan ook heel erg?
6: Ja, ik voel die druk, maar volgens mij maak ik het mezelf moeilijker dan nodig is.
4: Ja. Ja. En wat doe je dan om antwoorden te krijgen op deze vragen? Want je zegt, volgens mij maak ik het mezelf moeilijker.
6: Ja, nou, ik weet het al. Ik speel gewoon altijd beter als ik gewoon ervoor voor ga zonder te veel na te denken. En dus ik moet het gewoon doen en verder niet veel van nadenken. Dus
4: misschien bellen met andere winnaars of genomineerden van de Theodor?
6: Oh, dat heb ik nog niet gedaan eigenlijk. Nee, maar ik moet wel zeggen dat ik geen druk voel om het te winnen.
4: Nee, ik bedoel, dat snap ik. Maar meer de druk voelen om nu weer te presteren onder het mom van de genomineerde Theodor.
6: Ja, dat is wel echt een... ik zou inderdaad kunnen... Heb ik niet eens over nagedacht. Ja, dat kan.
4: Daniel Kolf heb ik laatst ook gesproken en die heeft hem gewonnen. Dus
6: ja, die zat bij mij in de klas.
4: Oh, die zat bij jou in de klas.
6: Tenminste, een jaar hebben we bij elkaar in de klas gezeten. Oh. Daarna ging je andere dingen doen.
4: Ja. Ja. Nou, een kort lijntje hier en daar.
6: Inderdaad, ja.
4: Tackle. Ja, je zei net zelf al, ik ben blij dat ik hiervoor genomineerd ben. En dat het team ook genomineerd is, want dit is echt iets wat de aandacht verdient.
6: Zeker.
4: Vertel.
6: Nou, Tackle, dat is geschreven door de geweldige Nina van Tongeren. Het is haar eigen verhaal, maar ze heeft een enorm... Ja, gewoon een fantastisch kunstwerk ervan gemaakt. Echt een ziek goede tekst die voor mij als acteur ook heel dankbaar is om te spelen. En ik denk, ik vind het zo belangrijk om... Natuurlijk, de thematiek is belangrijk. Alleen in dit stuk gaat het om omstanders. Dus het is makkelijk om te zeggen bij misbruik, kindermisbruik... om te zeggen van, ze is ver van mijn bed. In mijn geval is dat namelijk zo. Maar... Een omstander ben ik in principe wel. Dus ik heb er heel veel van geleerd. Terwijl ik mezelf beschouw als iemand die heel erg open staat en de goede dingen zegt. Of tenminste, als iemand die haar best doet om de goede dingen te zeggen. Was dat toch niet zo vanzelfsprekend. En daarom denk ik dat het voor iedereen nuttig is om dit stuk te zien.
4: Ja. Dit stuk gaat over seksueel geweld.
6: Ja.
4: Voornamelijk bij minderjarigen.
6: Ja, ja.
4: En je benoemde net omstanders.
6: Mm-hmm.
4: Maar ik kan die link niet helemaal leggen met wat je boodschap is in wat je net vertelde. Want wie zijn dan de omstanders?
6: Oké, bijvoorbeeld als je iemand hebt die... het is iets heel eenzaams als jij kindermisbruik hebt meegemaakt.
4: Mm-hmm.
6: En mensen... Natuurlijk, er zijn daders, maar dat los je niet op... Dat is niet iets wat je met een toneelvoorstelling kan oplossen, toch? Dat daders niet meer. Maar...
4: Nou, een dader kan zich wel realiseren hoe pijn het doet bij een slachtoffer. Of bij de nabestaanden.
6: Zeker.
4: Maar jullie richten... Tackle ging voornamelijk
6: over de omstanders. Ja, dus bijvoorbeeld... ik heb zelf ervaar ik bijvoorbeeld heel erg veel ongemak als iemand... ik heb het vaker in mijn leven gehad dat iemand het heeft meegemaakt en dat dan vertelt. En dan is het eigenlijk heel eenzaam als mensen om diegene doen van... ik weet niet wat ik moet zeggen, dus ik zeg niks. Of ik hou af, mensen nemen afstand van mensen die dat mee hebben gemaakt.
4: Ja.
6: Of zeggen toch echt wel dingen die heel pijnlijk zijn. En mensen vinden het ook moeilijk om te erkennen dat het iets is. Dus dan krijg je een soort victim blaming. Er zitten heel veel moeilijke dynamieken in. Juist tussen die twee mensen. Dus iemand die slachtoffer daarvan is en een omstander.
4: Mm. Hoe heb jij deze rol? Hoe heb jij je voorbereid op deze rol?
6: Nou, ik kreeg een berichtje van Nina. Die dacht dat ik dit moest spelen. En toen dacht ik, nou, ik weet niet of ik dit wel kan spelen. Want dit, ik weet hier niet genoeg van. En toen las ik de tekst en toen dacht ik, oh, dit kan ik als acteur heel goed spelen. Dus eigenlijk...
4: Maar waar ging je op aan toen je de tekst las?
6: Nou, het is gewoon een hele speelbare tekst. Heel erg in het hier en nu. Het is heel erg in lijn met het publiek. Het is echt een dynamiek in de ruimte met elkaar. Er zitten zoveel grappen in. Het is zo grappig. Terwijl je denkt, dat kan helemaal niet met deze thematiek, maar dat kan dus wel.
4: Ben je dan niet bang dat je de essentie van de boodschap met humor een beetje kwijtraakt?
6: Nee, omdat het heel duidelijk in het script was, heel duidelijk dat het een coping was van het personage. Ik maak een grap, haha, zodat we met z'n allen kunnen verdragen dat ik dit heb meegemaakt.
4: Oh ja.
6: En dat vond ik zo slim van Nina. Ik dacht echt, wauw, want hierdoor blijft het heel publiek dus een uur lang luisteren naar al deze gruwelijkheid. Omdat je af en toe ruimte krijgt om te ademen en om te lachen. En dan daarna slaan we dat natuurlijk weer meteen dood met... Het is wel echt serieus, maar het is ook heel lekker om een personage te spelen met een copingmechanisme.
4: Ja.
6: Ja, dus en dan dat maakt de personage niet alleen maar ik ben een slachtoffer, maar zet haar ook in haar kracht.
4: Toen jij de tekst kreeg en dacht van ik ga dit doen, wat zijn de dingen die je geleerd hebt?
6: Nou, wat ik heb geleerd is dat... het eigenlijk helemaal niet moeilijk is om goed te reageren op iemand die dit soort dingen heeft meegemaakt. Je kunt gewoon zeggen, ik vind het super... Mag ik? Ik weet niet of ik kan schelden.
4: Ja,
6: hier.
4: We weten allemaal wel wat je okay. zou gaan zeggen.
6: Ik vind het super, hè, voor je. En ik blijf naast je staan. Of ik hoor je verhaal aan en ik ben er gewoon. Er zitten twee hele mooie stukken in de voorstelling waarbij het personage uitlegt van... Er sprong een tackle op mijn schoot. En precies op het goede moment duwde die zijn snuitje in mijn buik. En dat is alles wat ik op dat moment nodig had. Of het personage is ook op een forum geweest van de kindertelefoon. En daarover zegt ze, ja, medewerkers reageren wel op mijn op wat ik heb geschreven. Maar het zijn vooral andere kinderen die reageren. En die zeggen, ik vind het super naar voor je. En wat een zak, dat had hij niet mogen doen. Dat is helemaal niet ingewikkeld.
4: Nee, maar wij maken het echt ingewikkeld. Omdat het heel erg heftig is wat zo'n persoon heeft meegemaakt.
6: Ja, en omdat je het zelf waarschijnlijk... Ik kan het idee ook niet aan dat nee. iemand een kind zoiets aandoet. Dus wil ik er liever weg van. En dat is gewoon iets wat gebeurt.
4: Heb je getwijfeld om deze rol aan te nemen?
6: Ja, enorm. Omdat ik wel weet dat dit iets is waarvan ik... Ja, ik kan er heel veel begrip voor opbrengen, maar ik heb het gewoon niet meegemaakt. Dus ik was inderdaad bang om het soort van verkeerd in te steken.
4: En wat heb je dan gedaan om je zo goed mogelijk in je rol in te leven?
6: Ik heb vooral gewoon heel goed geluisterd naar hoe Nina erover praat. En Nina heeft me heel veel vertrouwen gegeven van... we kunnen alles bespreken en benoemen. We gaan gewoon heel aanwachtelijk aan het werk.
4: Maar heb je ook bijvoorbeeld mensen gesproken... die echt in hun jongere jaren zijn misbruikt? Heb je die verhalen?
6: Nee.
4: Niet?
6: Nee.
4: Omdat vond je niet nodig?
6: Ik had Nina die... Het is heel erg specifiek haar manier van ermee omgaan... Ik heb een vriend heel dichtbij die dit heeft meegemaakt. En die gaat er totaal anders mee om.
4: Oh ja.
6: En ik vond het wel ingewikkeld om dan vanuit een soort... Ja, vanuit mijn werk er dan in te graven. Het voelde ergens... Ik weet niet, ik vond het een moeilijk gebied. Omdat ik dan me afvroeg voor wie doe ik dat dan?
4: Ja.
6: Snap je?
4: Ik snap wat je bedoelt. Maar goed, het is een interpretatie. Ook van de acteur zelf.
6: Ja. Tuurlijk, ja. En ik vond ook dat die ruimte er moest blijven. Ik bleef wel een acteur die iemand speelde. Dus ik wilde er wel zorgvuldig mee omgaan. Maar ik wilde niet een soort van allemaal mensen gaan prikken van... maar hoe was dat dan voor jou? En niet als dat vanuit een voorstelling kwam. Daarna zijn die gesprekken wel meer gekomen, omdat ik gewoon meer had geleerd. En er mee bezig was vanuit mezelf. Maar vanuit een soort ambachtsperspectief vond ik dat moeilijk.
4: Kan je deze rol spelen zonder het ook mee naar huis te nemen?
6: Nee. Nee, dat kan niet.
4: Nee,
6: ja. Nee, tenminste, ik kon dat niet. Nee, wat... in principe, ik denk als ik... klinkt een beetje gek, maar als ik alleen in de ruimte dit zou gaan spelen, dan kon dat wel.
4: Wat is het verschil?
6: Nou, het publiek, het doet echt heel veel bij mensen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat mensen zo ontzettend reageren. De vorm nodigt ook uit, hoor. Het is een soort van schijn interactief. Maar met
4: schijn interactief, dus ja, je kijkt wel de mensen aan.
6: Ik kijk totaal, het is een soort TED-talk. Ik begin met praten en ik zeg, oké, luister, ik heb dit meegemaakt. En ik ga het nu hebben over wat ik nu kan doen. Super naar dat dit mij is overkomen. Maar goed, wat ga ik nu doen? Wat zijn mijn opties?
4: En dat zeg je tegen het publiek.
6: Ja, en dan ga ik de stukken af, of de opties af, van wat kan ik doen? Daarbij... Dus het begint al met, ik kijk jullie aan en ik praat nu tegen jullie. Er is geen vierde, want het is echt, wij gaan dit nu samen al deze dingen overwegen. Dus kan ik, kan ik hem aangeven? Hoe gaat dat dan en gaat dat dan wel lukken? Dat is er weer uitgegaan, maar er zat ook ooit in. Is het een optie om hem gewoon te vermoorden? Zou dat kunnen? Nou ja, weet je wel, zo alles af.
4: Wauw.
6: Ik kan een stalker worden, dat is ook nog een optie. En je ziet gewoon mensen reageren op, ik vind dit een slecht idee, ik vind dit een goed idee. Maar je herkent ook meteen wanneer iemand het zelf heeft meegemaakt, of iemand kent die het heeft meegemaakt. Waardoor de ruimte in de energie in de ruimte best wel beladen wordt.
4: Ja.
6: En ik speelde dit dan in de Paloni-zaal in Bellevue, dat is een hele kleine zaal, dus ik zag iedereen gewoon. En aan het einde was iedereen gewoon best wel vaak aan het huilen. En dan ontkom je er niet aan dat daarna gewoon iemand naar je toe komt met... ik heb dit meegemaakt, of ik ken iemand die dit mee heeft gemaakt, of bedankt. En dan krijg je gewoon verhalen. En als je ze niet krijgt, dan zie je ze wel. Dus ik vond het, als er heel veel gebeurde in het publiek, dan nam ik dat wel mee naar huis. Ja.
4: Dat mensen dan naar je toe komen met hun eigen verhalen, dat zegt wel iets, hè?
6: Ja, zeker.
4: Over hoe goed je het hebt gespeeld.
6: Ja, en ook hoe gek het is dat we het er zo weinig over hebben.
4: Ja, het is bizar dat we het er zo weinig over hebben. Ja. Mooi dat er zo'n stuk is gemaakt, weet je. En dat het bestaat.
6: Ja, absoluut.
4: Je zei dat deze rol dichter bij jezelf lag dan dat je zelf had verwacht.
6: Ja.
4: Je hebt er nooit wat mee te maken gehad, maar hij kwam opeens wel dichtbij.
6: Ja, ja. Nou ja, kijk, sowieso, ik heb dit niet als kind meegemaakt, gelukkig, maar ik ben wel een vrouw. Dus dan, er zit overlappende thematiek in, er zit ook een gedeelte in over bruin zijn, dat is maar een klein stukje, maar ook daarin herkende ik mezelf. Maar ik herken mezelf dus ook in het omstander zijn. Dus op verschillende levels kwam het dichtbij.
4: De voorstelling heet Tackle.
6: Ja.
4: Hoe?
6: Oké.
4: De naam, Tackle.
6: Ja, kijk, er zit een briljant stukje tekst ergens in het begin. Even kijken, ja, ik moet hem ook binnenkort spelen. Zit hij nog ergens? Ja, ik had het ook mijn vieze gore verhaal kunnen noemen, of Kinderverkrachting de musical, maar dan waren jullie er nu allemaal niet geweest. En Tackle klinkt gewoon heel lief. Als het heeft meegemaakt. Waardoor de ruimte in de energie in de ruimte best wel beladen wordt.
4: Ja.
6: En ik speelde dit dan in de Paloni-zaal in Bellevue, dat is een hele kleine zaal, dus ik zag iedereen gewoon. En aan het einde was iedereen gewoon best wel vaak aan het huilen. En dan ontkom je er niet aan dat daarna gewoon iemand naar je toe komt met, ik heb dit meegemaakt, of ik ken iemand die dit mee heeft gemaakt, of bedankt. En dan krijg je gewoon verhalen. En als je ze niet krijgt, dan zie je ze wel. Dus ik vond het, als er heel veel gebeurde in het publiek, dan nam ik dat wel mee naar huis. Ja.
4: Dat mensen dan naar je toe komen met hun eigen verhalen, dat zegt wel iets, hè?
6: Ja, zeker.
4: Over hoe goed je het hebt gespeeld.
6: Ja, en ook hoe gek het is dat we het er zo weinig over hebben.
4: Ja, het is bizar dat we het er zo weinig over hebben. Ja. Mooi dat er zo'n, zo'n stuk is gemaakt, weet je. En dat het bestaat.
6: Ja, absoluut.
4: Je zei dat deze rol dichter bij jezelf lag dan dat je zelf had verwacht.
6: Ja.
4: Je hebt er nooit wat mee te maken gehad, maar hij kwam opeens wel dichtbij.
6: Ja, ja. Nou ja, kijk, sowieso, ik heb dit niet als kind meegemaakt, gelukkig. Maar
4: gelukkig.
6: Ik ben wel een vrouw. Dus dan, er zit overlappende thematiek in. Er zit ook een gedeelte in over bruin zijn. Dat is maar een klein stukje, maar ook daarin herkende ik mezelf. Maar ik herken mezelf dus ook in het omstander zijn.
4: Mm.
6: Mm. Dus op verschillende levels kwam het dichtbij.
4: De voorstelling heet Tackle.
6: Ja.
4: Hoe?
6: Oké.
4: De naam, Tackle.
6: Ja, kijk, er zit een briljant stukje tekst ergens in het begin. Even kijken, ja, ik moet hem ook binnenkort spelen. Zit hij nog ergens? Ja, ik had het ook mijn vieze gore verhaal kunnen noemen. Of Kinderverkrachting de Musical. Maar dan waren jullie er nu allemaal niet geweest. En Tackle klinkt gewoon heel lief. Als dat lieve worstige hondje. Ja. Dus jullie zijn er met z'n allen ingetrapt. Lekker voor jullie. En nu

0: dat mensen dan naar je toe komen met hun eigen verhalen, dat zegt wel iets, hè?
1: Ja, zeker.
0: Over hoe goed je het hebt gespeeld.
1: Ja, en ook hoe gek het is dat we het er zo weinig over hebben.
0: Ja. Het is bizar dat we het er zo weinig over hebben. Ja. Mooi dat er zo'n stuk is gemaakt, weet je. En dat het bestaat.
1: Ja, absoluut.
0: Je zei dat deze rol dichter bij jezelf lag dan dat je zelf had verwacht.
1: Ja.
0: Je hebt er nooit wat mee te maken gehad, maar hij kwam opeens wel dichtbij.
1: Ja, ja. Nou ja, kijk, sowieso, ik heb dit niet als kind meegemaakt, gelukkig. Maar
0: gelukkig.
1: Ik ben wel een vrouw. Dus dan, er zit overlappende thematiek in. Er zit ook een gedeelte in over bruin zijn. Dat is maar een klein stukje, maar ook daarin herkende ik mezelf. Maar ik herken mezelf dus ook in het omstander zijn.
0: Mm.
1: Dus op verschillende levels kwam het dichtbij.
0: De voorstelling heet Tackle.
1: Ja.
0: Hoe?
1: Hoe? Oké.
0: De naam, Tackle.
1: Ja, kijk, er zit een briljant stukje tekst ergens in het begin. Even kijken, ja, ik moet hem ook binnenkort spelen. Zit hij nog ergens? Ja, ik had het ook mijn vieze gore verhaal kunnen noemen. Of Kinderverkrachting de Musical. Maar dan waren jullie er nu allemaal niet geweest. En Tackle klinkt gewoon heel lief. Als dat lieve worstige hondje. Ja. Dus jullie zijn er met z'n allen ingetrapt. Lekker voor jullie. En nu gaan we gewoon luisteren naar mijn vieze gore verhaal. / Kinderverkrachting de Musical. En daarom heet het dus Tackle. Maar er is ook daadwerkelijk een Tackle die te maken heeft met het hele verhaal. Dat is ook een onderdeel van het narratief.
0: En daarnaast zeg je ook van, ik wil voornamelijk losgezien worden van de rollen die ik speel, want die lijken heel erg op mij.
1: Ja.
0: Confrontaties denk ik iets meer dan Tackle.
1: Ja.
0: En dat is dan zo'n spanningsveld van oké, ik wil anders gezien worden, maar ik word toch wel op die rollen gezet waar... Ja, waar
1: dat is ingewikkeld.
0: Dat is
1: hoor.
0: Ingewikkeld, ja.
1: Ja, dat is wel moeilijk.
0: Hoe ga je daarop?
1: Nou, ik probeer heel erg te kijken van, als er een rol is die gaat over van kleur zijn, dan wil ik heel... Ja, ik doe gewoon een soort test met mezelf van, is dit echt heel erg belangrijk om te vertellen? Nu, voor mij, op dit moment. En als het antwoord ja is, dan speel ik het met liefde. Maar het is niet iets wat ik ambachtelijk het liefste doe. Maar het is wel iets waar ik veel voor gevraagd word. En natuurlijk, want ook hoeveel acteurs van kleur zijn er, dan kom je gewoon snel in dat soort verhalen terecht.
0: Ja.
1: En het is ook belangrijk om het te vertellen. Dus ik voel ook niet van, oké, ik ga me daar helemaal van losweken. Want
0: je bent nodig.
1: Want ik ben nodig en ik vind het ook nodig. En ik heb het gemist toen ik klein was. Dus ik wil gewoon dat het verteld wordt. Maar
0: dus het is eigenlijk, het zijn twee dingen waar je niet aan ontkomt.
1: Ja, zeker.
0: Je wil die rollen spelen, de rollen van kleur.
1: Ja.
0: En de rollen waarin je vaak ook wat jonger wordt ingezet. Want je ziet er heel jong uit.
1: Ja, maar je bent, ik ben 31.
0: Ik ben 31.
1: Ja, ik speel altijd 16. Of
0: precies.
1: Dat is een of andere puber.
0: Maar aan de andere kant kan ik ook wel begrijpen dat je een totaal andere rol wil. Wat voor rol zou jij graag willen spelen dat helemaal niks met jou te maken heeft? Niks met je uiterlijk, met je identiteit, geloof, whatever.
1: Nou, dat is echt iets heel on-Nederlands. Maar ik wil gewoon een keertje Lara Croft spelen. Ik wil eigenlijk gewoon helemaal een sikke actie.
0: Je hebt het topje van Lara Croft ook al aan.
1: Ik heb het topje al aan. Ja, ik ben het aan het manifesteren. Please.
0: Ja.
1: Nee, omdat ik gewoon... Ik vind fysiek werk sowieso heel leuk. Ik heb heel lang gedanst. En dat lijkt me gewoon sick om stunts te doen en dingen. Maar
0: gewoon een soort van superheld.
1: Ja.
0: Zelda, Lara Croft.
1: Dat lijkt me gewoon heel
0: Tomb Raider.
1: Vet. Ja, echt zo. Dat lijkt me heel vet. Of om een of andere echt een soort bitch te spelen. Of heel gemeen, unlikable iemand word ik ook niet zo vaak voor.
0: Die van de Devils Wear Prada.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja. Of gewoon, weet ik veel, gewoon een mean girl of iets. Ja, zoiets. Dat lijkt mij heerlijk.
0: Kan jij dat? Je ziet er zo vrolijk uit, je lacht de hele tijd.
1: Ja.
0: Kan jij een mean girl zijn?
1: Tuurlijk, ik ben acteur, hallo. Ik heb 4 jaar op school gezeten hiervoor.
0: Ja, okay,
1: ik kan dat.
0: Okay.
1: Ja. Ja, kan maar het ligt niet dichtbij mij. Nee, dat is zo.
0: Oh ja, oké. Hey, we hebben hier bij Misha een voortgangsgesprek.
1: Oh my god.
0: En dat ga ik dus nu met jou afnemen.
1: Mm.
0: We beginnen eerst positief.
1: Ja.
0: En dan heb ik een verbeterpunt voor je. Maar je mag natuurlijk tussen de punten reageren.
1: Oké.
0: Jatou is een veelzijdige en nieuwsgierige acteur die

0: verschillende speelwerelden durft te verkennen, haar brede creatieve talenten inzet om verhalen krachtig over te brengen en bewust kiest voor projecten met inhoudelijke en menselijke betekenis.
1: Ja, nou, daar kan ik me in vinden.
0: Ja?
1: Ja, denk ik wel.
0: Want jij vindt het ook belangrijk om dit vooral in te zetten in het werk dat je doet?
1: Wat bedoel je met dit?
0: Inhoudelijke, menselijke betekenis hebben in het werk.
1: Ja, ja, zeker. Tuurlijk. Maar ik ben ook niet vies van gewoon entertainment, hoor. Ik vind ook, mensen mogen ook gewoon een leuke avond hebben. En als een soort escapisme, afleiding van het dagelijks leven. Vind ik ook heerlijk om dat te geven. Maar
0: gaat je voorkeur naar huis?
1: Nee, heb ik niet. Nee, ik wil gewoon in mijn jaar een goede combinatie van beide.
0: Maar je hebt geen voorkeur. Je hebt niet of entertainment of knowledge, zeg maar, echt iets overbrengen, bewustwording.
1: Nee, ik vind het allebei waardevol.
0: Heb jij nog complimenten gekregen van je directe omgeving?
1: Over
0: je werk, over de nominatie, over de rollen die je speelt.
1: Ja, oh ja, sowieso. Ja, tuurlijk. Ik kom niet uit een acteursfamilie of zo. Maar mijn zusje en ik zijn allebei wel in de kunsten. En iedereen is daar wel heel trots op.
0: En wat doet jouw zusje? Nog.
1: Mijn zusje die heeft audiovisuele media gestudeerd. Dus die is afgestudeerd met een documentaire.
0: Vet.
1: Super vet. En nu is ze videograaf bij DPG.
0: Oh, nice.
1: En dat is ook heel vet.
0: Ja. Ja. Mooi.
1: Ja,
0: even kijken, we hebben nog een verbeterpunt.
1: Mm-hmm. Spannend.
0: Ja, vind je dat spannend?
1: Ja, vind ik het spannend.
0: Waarom vind je dat zo spannend?
1: Omdat het kan van alle kanten komen, weet ik veel.
0: Wat hoop je niet te horen van ChatGPT?
1: Ik hoop niet te horen dat ik slecht speel of zo.
0: Nee, maar dan zat je hier
1: Dat
0: niet.
1: Gaat hij ook, nee, dat nee, weet ik. Maar nee. Dat vind ik dan toch op een of andere manier
0: toch
1: mijn
0: wel.
1: Angst. Ja.
0: Ja, die onzekerheid zit er toch nog altijd in.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat
0: is iedereen,
1: dat hele imposter ding. Ja, je moet je elke keer opnieuw bewijzen. Hè? Ja. Och, het is niet alsof je een soortje plek kan vinden. Het is elke keer een nieuw project, nieuwe rol. Weer van nul beginnen.
0: Ben je wel eens bang dat je denkt, over een jaar of drie heb ik helemaal geen rollen meer?
1: Ja, ik was daar heel bang voor, maar ik ben er een beetje mee gestopt. Omdat ik zie dat iedereen om me heen, je redt het wel. En er komt eigenlijk altijd wel iets. En als het niet komt, dan fix je het ook.
0: Ja.
1: Dus dan moet je misschien zelf wat meer doen. Of zo. Meer schouders, mensen schouders eronder zetten, mensen mailen.
0: Ja,
1: dus ik ben iets minder bang.
0: Nou, ik ga het even voor je voorlezen en dan haal ik je meteen uit de spanning.
1: Is goed.
0: Jatoe kan zich als maker nog sterker profileren door haar persoonlijke stem vaker te laten horen. Een herkenbare artistieke signatuur te ontwikkelen. En haar positie binnen de theaterwereld verder te claimen.
1: Mm. Oh ja. Ja.
0: Ik denk na september.
1: Ja, ik wou net zeggen, ben goed op weg.
0: Ja, wanneer
1: ik
0: die Theodor binnen heb, dan is punt 3 afgevinkt.
1: Dan is die afgevinkt. Nee, ik vond het grappig, want er werd iets gezegd over theater maken. En het klopt dat ik het ooit, dat heb ik vast wel eens gezegd. En heb ik ook wel gedaan. Alleen ik ben er mee gestopt zodra ik afgestudeerd was eigenlijk. Ben ik vooral in andermans plan gaan staan, heb ik helemaal niet meer iets gemaakt. Op school weet ik dat wel.
0: Dus punt 1, dat je je eigen persoonlijke verhaal nog zichtbaarder moet maken.
1: Ja.
0: Bedoel je die?
1: Ja, ik weet niet of ik dat nu wel zou willen, bijvoorbeeld.
0: Nee?
1: Nee, ik vind het heerlijk om gewoon te spelen en te transformeren. En ik vind het wel echt een heel ander vak, theater maken. Ja. Ik denk ook dat ik dat op een dag wel weer wil doen. Maar ik ben nu zo gewoon lekker aan het spelen en aan het en ik mag ook veel spelen. Dus ik vind dat voor nu eigenlijk heel leuk.
0: Ja. Ja, heb je wel de ambitie om ooit een eigen stuk te gaan maken?
1: Nou, nu niet. Maar ik kan me voorstellen dat je als je dit jarenlang doet en dat je wel de behoefte voelt om op een gegeven moment zelf te gaan vertellen in plaats van zo alleen maar uitvoerend te zijn.
0: En die eigen signatuur? Ja, je bent net begonnen, zeg je. Je bent 5 jaar geleden afgestudeerd en je speelt nu al wat mooie rollen.
1: Ja.
0: Maar je staat nu nog aan de vooravond van je eigen signatuur, om het zo even te noemen. Ja. Wat zou jouw signatuur moeten zijn?
1: Het is misschien een beetje stom om te zeggen, maar ik snap niet zo goed waarom ik een signatuur zou moeten hebben. Snap je? Ik vind het leuk om gewoon verschillende dingen te doen. Dus wat is een signatuur? Is dat, zij speelt veel comedy en is echt een grappige actrice? Of zij komt altijd met een soort iets wat diegene een soort eigen maakt? Of zo.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, wat ik heel erg heb van mezelf, en bijvoorbeeld wat in Tackle heel erg benoemd wordt dat goed is dat ik heel springerig En met veel energie en fysiek dingen vertel. Ik denk dat sowieso mijn signatuur best wel... Ik ben best een fysieke speler. En ik ben daar ook best... Wordt daar ook vaak voor gevraagd om daar gebruik van te maken. Dus ik denk dat dat wel iets zou kunnen zijn.
0: Dus als bezoekers jouw naam op een flyer zien...
1: Mm-hmm.
0: Dan zeg jij nu dat ze bijvoorbeeld al weten waar ze naar gaan kijken. Naar een energieke, springerige, leuke, humoristische acteur op het podium.
1: Ja, ik denk dat dat het is wat ik het meest doe. Maar ik wil niet altijd een leuke, humoristische, springerige persoon spelen, snap je? Daarom vind ik het woord signatuur gecombineerd met acteur een beetje zo een verwarrend iets. Het voelt voor mij nu een beetje als een beperking. Ik kan me wel voorstellen dat als ik lang op een soortzelfde plek aan het spelen ben en doen, dat ik dan zo heel erg daar behoefte aan zou hebben. Om een soort mijn eigen ding te vinden.
0: Oké, dus je hebt eigenlijk helemaal niks aan deze verbeterpunten.
1: Nee, maar ja, het is ChatGPT en er staat altijd een soort disclaimer bij, toch? Van chat kan fouten maken.
0: Nou, dan ga ik jou brengen naar een mooie tijd in je leven. Namelijk een tijd waarin je nog heel jong was.
2: Oh, meisjes, jongens, dames, heren, kortom, hooggeëerd publiek.

0: Ja, ik...
1: Herken je het?
0: Nee.
1: Nee, ja, natuurlijk niet.
0: Nee, ik herken dit.
1: Ik denk dat heel veel mensen dit herkennen.
0: Heel veel mensen herkennen dit. Ja. Ja. Het staat op mijn draaiboek.
1: Ja.
0: Proloog uit de musical Door een Roosje.
1: Ja, met K3.
0: Met K3.
1: Ja.
0: De reden dat ik dit niet herken, is omdat ik in de... Door een Roosje, is dat Disney?
1: Nee.
0: Nee.
1: Studio 100.
0: Studio 100. Nou, ik heb in mijn jongere jaren geen Disney gekeken.
1: Oh.
0: En ook geen Studio 100.
1: Geen Disney?
0: Geen Disney.
1: Hè?
0: Maar het gaat nu niet over mij, het gaat over jou.
1: Oh, dat wil ik straks heel graag horen.
0: Dit is dus, daarom herken ik het niet. Maar het is dus uit de musical Door een Roosje.
1: Ja, ja, nu lijk ik echt zo'n theater kid. Ben ik best laat begonnen hoor, mijn 18e eigenlijk pas. Maar ik vond dit zo, ik had dit op videoband. En dit ging elke avond aan. En het was gewoon een sprookje door een roosje. Het was een musical, maar het was denk ik een van de eerste dingen die ik zo zag van theater. En ik vond het gewoon zo magisch. Dus je hoort hier een proloog, het is gewoon een verteller. En die doet dan een enorm sprookjesboek open en dan staat er een dorp. En dan zag ik al van, oh, mensen spelen dubbelrollen. Want die dorpeling is later, is dat een heks? En ik weet niet, ik vond dat zo magisch. En ik heb dat keer op keer opgezet, elke avond weer. Ik snap precies hoe die musical in elkaar zit. En ik denk dat dit gewoon, hier is voor mij wel echt zo stiekem het zaadje wel geplant.
0: Oh ja?
1: Heel lang niks meer mee gedaan hoor. Verder, ik vond dit gewoon leuk. Ik had geen idee dat het iets was wat je kon doen. Verder, maar...
0: Theater maken, je wist niet dat je dat kon doen?
1: Nee, ik wist al, mijn moeder die ging wel met ons naar theater. We hadden zo'n, naar de Krakeling, weet je wel, zo kindertoneelstukken, maar...
0: Maar wat bedoel je dan dat je niet wist dat je dat nog kon doen?
1: Ja, dat het een baan is. Of dat het werk is. Ja.
0: Ik dacht, dat waren allemaal vrijwilligers. Die zijn gewoon...
1: Ja, geen gedachte aan gewijd. Nee, ja, net als bij een film. Ja, je keek een film vroeger. Ja, weet ik veel. Ja, je dacht niet.
0: Ja.
1: Of dacht jij dat wel van... Oh ja, nu, dit is een baan die je kan doen.
0: Nee, ik dacht dat het allemaal echt was. Ik dacht dat het allemaal live camera's waren. En dat
1: toch. Dit is het echte leven, dacht jij.
0: Dat wanneer ik zeg maar nu in New York zou zijn... dat daar zeg maar een achtervolging plaatsvindt... met allemaal gele taxis.
1: Dat King Kong hangt in een of andere toren.
0: Precies. Ja. Hey, het gevoel dat hierbij komt...
1: Ja.
0: Chatu, wat is het gevoel?
1: Oh, zo warm. Ja, ik weet precies, zo die oude blok tv. Zo dat geluid van de videoband. Het is gewoon heel nostalgisch.
0: Ja.
1: Ook. Los van dat het theater is het ook gewoon, denk ik, de context van thuis op de bank met een dekentje en dan zo die video erin.
0: Ja.
1: Terugspoelen, omdraaien, dat er, weet je wel, gewoon die tijd. Ja. Zo'n hele analoge, simpele, mooie tijd.
0: Ja. Die analoge tijd?
1: Ja. Ik had zoveel tijd zelf toen. Dacht ik laatst van wow. Het voelt gewoon. Het voelt alsof die dagen langer waren.
0: Ja, de dagen hielden nooit op.
1: De dagen hielden nooit op.
0: Je kwam van school, je gaat naar buiten.
1: Ja, je deed zoveel na school, hè?
0: Ja, na school, ja.
1: Ja. Ik heb nu, als ik thuis kom, denk ik echt. Nou, voor mijn gevoel vliegt alles weg. Het is ook omdat ik op mijn telefoon zit. Ook omdat ik volwassen ben en gewoon dingen moet doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik kan niet zomaar naar het pleintje of zo.
0: Want je bent opgegroeid in Amsterdam? Hoe was dat om in Amsterdam op te groeien?
1: Ja, leuk, fijn.
0: In je eigen wijk bedoel ik natuurlijk.
1: In Amsterdam-Oost. Mm-hmm. We hebben het net over gehad. In Bos en Lommer, zo verdeeld over twee huizen. Het was heel... Ja, ik heb gewoon een hele fijne, makkelijke jeugd gehad. Toen ik heel jong was, omdat het gewoon... Ja, je kon naar buiten. Er waren veel verschillende soorten mensen om me heen. Dus dat was ook heel fijn. Alles was dan normaal. En ik heb ook gewoon twee ouders die heel makkelijk en open zijn. Maar wel twee verschillende geloven op een kussen. Maar dat deed er allemaal niet toe. Dat was wel heel, heel warm en vanzelfsprekend.
0: Ja, je moeder is Nederlands.
1: Ja.
0: En je vader Fries. Is Fries.
1: Ja, dat moet erbij gezegd worden.
0: Ja, want als ik even terug ga naar jouw quote waar we deze uitzending mee begonnen.
1: Ja.
0: Ik ben meer... dan een mix van Gambia en Friesland.
1: Ja. Ja, ik ben benieuwd waar ik dat heb gezegd. Is wel waar, ik sta erachter, ik weet het niet meer.
0: Het is zeker waar.
1: Ja. Mijn moeder is Fries en mijn vader komt uit Gambia.
0: Ja, en welke waarden heb je vanuit huis meegekregen?
1: Eigenlijk dat je alles wat je voelt klopt... Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar mijn ouders waren heel erg... Bijvoorbeeld als wij aandacht voor iets hadden buiten op straat, dan trok ze ons niet mee van ik heb geen tijd of zo. Dat was heel erg, helemaal onze belevingswereld mocht helemaal zijn.
2: Oh, wauw.
1: Ja.
2: En ze lieten jullie onderzoeken.
1: Helemaal, en ja. En echt zelf de waarheid bepalen als dat sens maakt. Ik denk ook dat dat moest, want zij komen met twee zulke verschillende werelden, dat krijg je gewoon qua ideologie niet samen. Ja. Dus ik denk dat ze bij ons een beetje zo opnieuw begonnen zijn. Van oké, okay. Hoe staan zij erin?
2: Ja.
1: Zoiets.
2: Wauw. Je hebt een zusje, vertelde
1: ja.
2: je net ook.
1: Ja.
2: Is die veel jonger dan jij?
1: Die is 6 jaar jonger.
2: 6 jaar jonger?
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Ja, en dat moest ook wel omdat mijn ouders... Mijn vader was vrij jong toen hij mij kreeg. En net, ja, sprak geen Nederlands, studeerde nog. De financiële situatie was er niet naar. Dus mijn zusje kwam toen alles stabiel was.
2: Ja. Wanneer was het voor jou duidelijk dat je de theater in wil? Was het echt na de musical van Doorn Roosje? Nee. Of daarvoor al?
1: Nee, veel later.
2: Veel later?
1: Ja, want ik heb eerst nog gedanst. Ik dacht dat ik dat wilde doen. Dus ik deed een vooropleiding bij Lucia Martas. En dan naast deed ik middelbare school zo 5 dagen in de week. En dan nog 11 uur daarnaast. 11.
2: Zo.
1: Dansen, echt topsport, hè? Jezus, ja.
2: Ik kan nu wel begrijpen dat je inderdaad heel veel tijd had toen.
1: Ja, ja. Wow, inderdaad. Nee, ja, dat was dan daarvoor. Ja, daar ging het al mis met mijn tijdmanagement. En toen ben ik daarmee gestopt, omdat het toch heel erg zo... Ja, ik vond het niet leuk. Het was best competitief. En ellebogen en gewoon niet samen. En daar had ik denk ik behoefte aan. En toen zat ik op de middelbare school in mijn laatste jaar. En toen zag ik een voorstelling met mijn klas. Dat was De Ingebeelde Zieke. Een stuk van Molière. Van de Utrechtse Spelen. Theater Utrecht nu. En toen ik dat zag, dacht ik... Oh, oké. Okay. Dat is het. Dat wil ik doen.
2: En voel je die teamwork en die team spirit in het werk dat je nu doet?
1: Ja. Ja? Ja, heel erg. Ik denk echt dat dat ook mijn vuurtje is in het hele... Daarom twijfelde ik ook wel of ik tackle leuk zou vinden. Omdat ik alleen speel. Maar natuurlijk is daar ook een heel team. Dus nee, het is echt dat met z'n allen samen iets maken. En daarvoor de volle 100% voor gaan. Alle neuzen dezelfde kant op. 1 team, 1 taak. Vind ik zo, dat vind ik het allerleukste. Ja.
2: Hoe verbonden ben jij met je Gambiaanse roots?
1: Ja, wel echt flink verbonden. Mijn vader woont er. Maar het is natuurlijk altijd een beetje... Ja, ik ben er heel erg verbonden, maar ik ben er ook niet opgegroeid. Dus ik voel zo ontzettend veel liefde en warmte en nostalgie. En echt, als ik bepaalde geuren ruik, dan kan ik wel huilen. Zo gelukkig word ik ervan. Wow. Maar het is... Ja, ik kom er veel, maar ik merk dan... En ik kom thuis en ik kom hier niet vandaan. Het blijft natuurlijk altijd een beetje dubbel.
2: Ja. Zijn er verhalen uit jouw familie die je graag op het toneel zou willen vertellen over je Gambiaanse roots?
1: Niet per se, maar het komt ook omdat ik denk, omdat er op dit moment word ik zo vaak gevraagd voor dingen van kleur, dat ik zelf eerder de andere kant van mijn familie zou kiezen om verhalen over te vertellen, omdat dat een veel minder logisch verhaal is. En dat lijkt mij eigenlijk heel vet om te zien van iemand van kleur. Wat dus niet gaat over, oh, je komt uit Gambia en dit is mijn stam. En dat zijn die verhalen. Dat zou ik ook heel graag vertellen. Maar dat wordt ook heel veel gedaan nu, wat geweldig is. Maar daarom zou ik het zelf denk ik niet ook nog gaan vertellen.
2: Ja, omdat het er al is.
1: Ja.
2: Zou het gelukkig. Gelukkig, inderdaad.
1: Ja.
2: We gaan naar jouw wankelperiode.
1: Ja.
2: Je hebt gewankeld.
1: Ja, ik heb gewankeld.
2: En je hebt daar een plaat aan gekoppeld. Die van Vampire Weekend.
1: Mm-hmm.
2: A-Punk.
1: A-Punk.
2: A-Punk. Je lacht er gelukkig bij.
1: Ja.
2: De meesten die beginnen helemaal sad te worden wanneer het gaat over wankel. Ja. Maar je bent er overheen?
1: Nee, dit is een plaat die mij heel veel... ik hield me vast aan een soort optimisme.
2: Mm.
1: Dus het brengt me nog steeds wat ik toen nodig had.
2: Oké. Okay.
1: Daarom lach ik er.
2: Wat gebeurde er in je leven?
1: Het zijn verschillende dingen, denk ik, die tegelijkertijd gebeurden, waardoor ik een soort van in crisis ben geraakt. Dus mijn vader is terug verhuisd naar Gambia toen ik 15 was. Dat was niet het wankelmoment. Maar wat er toen wel gebeurde is dat ik daar dan hele zomers was. En voelde van... Het was een paradijs toen ik klein was. Het was geweldig. Alles ging vanzelf. En toen ik daar dus langer doorbracht en ook ouder was... merkte ik van oké, mensen vragen mij om geld. Ze zijn echt heel arm. En dat ik dan... Ik was pas 15, dus ik kon echt niet iedereen een soort van geld geven. Ik wilde dat heel graag. Ik had een enorm soort schuldgevoel van... Oh ja, ik kan niks doen en ik heb een enorm privilege. En dat... Ik weet niet. Dat was ineens heel... Dat ik dacht, oh... Hier... gaat iets mis.
2: Bedoel je dan de mensen die op straat aan het bedelen
1: ja,
2: zijn?
1: Ja, mensen die op straat aan het bedelen zijn, maar ook... Mm. En sowieso is het een super zwaar leven. Mensen gaan gewoon sneller. Er zijn veel mensen overleden al in mijn familie. Het is gewoon een hard leven en hosselen. En er is geen sociaal vangnet, niks. En ik weet niet, het zien dat dat niet vanzelfsprekend is voor iedereen... Plus dat ik... Het is een islamitische familie waar ik uit kom. De stam is islamitisch. Mijn vader heeft mij heel vrij opgevoed. Maar ik had ook te maken met een stiefmoeder... die mij helemaal niet begreep. Die dacht dat ik een soort... Ja, ik weet niet. Ik weet nog steeds niet zo goed hoe zij naar mij keek. Maar zij vond mij heel intimiderend volgens mij. Een soort vrij en niet... Dat ik niet volgens de regels dingen deed. En... Daardoor ben ik heel erg soort van gaan pleasen. Om iedereen maar gewoon vredig te houden. Want het is ook een lastige situatie. Als je vader daar woont en een nieuw gezin start. Had ik wel door van ik moet echt zorgen dat het goed loopt. Want hij is weg. Dus als het niet goed zit tussen ons. En ik ben in Nederland, dan groeien wij uit elkaar. Ik was oud genoeg om dat te snappen. Dus ik moest heel hard werken. Een soort van om haar tevreden te houden. Terwijl. Ik was maar een kind.
2: Ja, maar als je terugdenkt naar de Yatou van 15 jaar oud.
1: Ja.
2: En op dat moment al zulke verantwoordelijkheden op zich nam.
1: Ja. Ja, en
2: hoe
1: en,
2: kijk je erop terug?
1: Ja, nu zeg ik natuurlijk is dat een survival mechanisme om gewoon rechtop te blijven. Maar ik kijk er wel op terug van had het... Lekker laten gaan, joh. Je was een kind. Je had het echt van je af kunnen laten glijden op dat moment.
2: Maar op dat moment, als 15-jarige, is dat je wereld. Je vader je wilde hem niet loslaten, maar hij is wel vertrokken.
1: Ja, en hij moest vertrekken, want hij kon hier ook niet zijn. Hij kon hier niet goed aarden. Hij werd gediscrimineerd heel erg in het bedrijf waar hij werkte. Mm. En ja, ik zag dat ook wel, dat hij hier niet... Als hij de weg vroeg of zo, dan... Negeerde mensen bijvoorbeeld wel. Of ik hield als kind, zag ik als we de tram instapten, zag ik dat mensen hun tas vastpakten. En dan pakte ik zijn hand vast en dan lieten mensen weer los. Omdat ze zagen, oh, hij is de vader van het kleine meisje. Dus ergens, ik weet niet, alles werd ingewikkeld. Wow. Alles.
2: Dus je snapte zijn keuze wel?
1: Helemaal. We hebben daar nooit een soort ding over gehad. Het is echt goed dat hij is gegaan.
2: En de koppeling naar deze plaat, wanneer hij daar dan speelde hij die daf?
1: Ja, dat luisterde ik dan als ik daar was zo'n hele zomer en gewoon dacht, ik kan niks doen. Het is heel grappig omdat ik voelde me heel erg gehoord door deze plaat, sowieso door heel dit album. Want Vampire Weekend zijn gewoon een paar witte jongens uit New York. Maar een van hen studeerde zoiets met Afrikaanse, Zuid-Afrikaanse muziek. Dus je hoort zo witte mensen die een soort muziek maken met ergens zo hints van Afrikaanse invloeden. En die snelle koren. Nee, ken je dat niet? Ah ja, het is van die indie rock, een beetje zo nerdjes achter hun instrumenten. Heerlijk.
2: Ik ben benieuwd.
1: Ja, je hoort zo die snelle riffjes. Dat lijkt heel erg zo op Cora. Weet je wel, dat plukinstrument. En heel dat album heeft dat. En daarvan dacht ik, oké, hier komt alles een beetje samen.

0: Je hoorde Vampire Weekend met A-Punk. Je luistert naar NPO Radio 1, het programma Misha met mij, Redwan Aydorg. Mijn gast voor vandaag is actrice Jatu Sumbunu. Ze studeerde af aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie en speelt inmiddels op de grootste toneelvloeren van Nederland. Voor haar rol in Tackle is ze genomineerd voor de Theodor, de belangrijkste toneelprijs van ons land. Een gesprek over acteren, identiteit en de verhalen die je als mens met je meedraagt. Jatu, superleuk dat je er nog steeds bent.
1: Ja.
0: Ik zei net dat ik deze plaat niet ken.
1: Nee.
0: Maar op een gegeven moment hoorde ik, Toen dacht ik, die ken ik. Heb ik je met deze plaat weer even teruggebracht naar Gambia?
1: Ja, en het is echt zo bitterzoet, ja, vind ik. Ja.
0: Hebben bepaalde gedachten je brein doorkruist?
1: Ja, ik zie gewoon zo, als je met de auto rijdt, zo hoe de weg er dan uitziet. De mensen die zo hun dingen verkopen, de geuren. Dus het is echt heel warm.
0: Wanneer ben je er voor het laatst geweest?
1: In 2022.
0: Oh, dat is op zich vrij recent.
1: Oh, vind je? Oh, voor mij voelt dat als heel lang.
0: Oké, ligt er ook aan hoe frequent je daar bent?
1: Het was elk jaar.
0: Oké, dan is het voor jou inderdaad heel lang geleden.
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Ja.
0: En van plan om binnenkort weer te gaan?
1: Ik heb net mijn ticket geboekt.
0: Nice! Oh, wat fijn. Wanneer ga je binnenkort?
1: Ja, in november.
0: In november. Oh, ja. Dan is het lekker weer daar, of niet?
1: Dan is het daar perfect.
0: Heerlijk. Ja. Heerlijk. Jij bent actrice. Je staat als acteur ook op het podium. Welke rollen staan nog heel hoog op je verlanglijstje?
1: Ik heb niet per se rollen die heel erg hoog op mijn verlanglijstje staan. Maar wel, ik denk plekken waar ik wil spelen.
0: Mm.
1: Ja, ik heb nu een beetje georiënteerd en ik weet gewoon, dit zijn gezelschappen waar ik echt, of makers vooral. Ik denk niet eens gezelschappen, maar makers die ik gewoon heel vet vind, met wie ik graag zou willen werken.
0: Oké. En met welke maker zou je graag willen werken?
1: Nou, Ada Osdogan bijvoorbeeld van Orkater, die maakt, vind ik, echt geweldige toneelstukken. Er zijn een paar makers bij Oostpool die ik heel vet vindt. Eigenlijk iedereen bij Oostpool op dit moment.
0: Daar heb je ook gezeten, toch?
1: Daar heb ik ook gespeeld, ja.
0: Je zei ook plekken. Bedoel je meer steden om in te spelen?
1: Oh, nee. Ik bedoel gezelschappen. Gezelschappen. Dus makers.
0: Ja, het wordt allemaal heel ingewikkeld dan, Jatu. Als je het hebt over plekken, dan denk ik gewoon New York, Londen, Amsterdam.
1: Ja. Oh, nou ja, als jij een rol voor mij hebt in New York, dan ga ik daarheen natuurlijk.
0: Ja, ik sprak Milan afgelopen maandag en die wil natuurlijk ook heel graag naar New York.
1: Naar Broadway wil die.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Die heeft West End al gehad.
1: Ja,
0: die zegt van, ik ga door.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, vet. Ja, heel vet. Oh. En een regisseur waarvan je hoopt dat hij je ooit een keer belt?
1: Ja, Ada. Ada Osdogan wil ik heel graag een keer mee werken. En ik vind Jan en Casper, die maken bij Oostpool dingen, daar wil ik ook gewoon heel graag een keer spelen.
0: Ja, dat is allemaal op theatergebied.
1: Ja.
0: En film?
1: Oh, ik heb bij Mees Pijnenburg 2 dagen gedraaid. En ik vond de manier van regisseren zo vet dat ik het zo leuk zou vinden om bij hem een grote rol te spelen. Nu kwam ik iemand vervangen. Was ook heel sick dat ik dat mocht doen. Doodeng.
0: Wat maakt het zo vet bij hem?
1: Nou, hij werkt op basis van improvisatie.
0: Oh.
1: Wat ik in film nog nooit heb meegemaakt.
0: Dus
1: dat was heel, heel leuk. Want er was heel veel tijd om uit te zoeken van, oké, hoe gaan wij dit met elkaar nu zo spannend mogelijk maken. Er was 1 scène waarbij het ook echt zo was, wie wint? Nou ja, dat is gewoon, en dat dan 2 uur lang alleen maar zo dat kleine stukje gedaan.
0: Oh, wat
1: opnieuw
0: vet.
1: En opnieuw. Ja, dat is gewoon heel leuk.
0: En wanneer komt deze film uit?
1: Die is al uit.
0: Oh, die is al uit. Hoe heet de film?
1: A Family heet het.
0: Family.
1: A Family.
0: A Family.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, je blijft wel echt in die E hangen. A-Punk als muziek, A-Family als
1: Family.
0: ik heb nog een kleine leuke verrassing voor je. Of nou, klein, ik weet niet of het klein is. Het ligt eraan hoe jij het interpreteert.
2: Hey schat, jij bent er nu even niet en dat betekent dat ik eventjes de tijd heb om wat dingen te zeggen. Allereerst hou ik natuurlijk ontzettend veel van je. En ik ben ook heel trots op je. Op wat je allemaal klaarspeelt in je leven. Op gebied van werk, maar ook gewoon in de rest van je leven. En een huisje en de dieren en een caravan. Nee, je hebt gewoon zoveel rijkdom voor jezelf gemaakt. En dat vind ik heel fascinerend. En dat vind ik heel knap van je. En ik ben blij dat ik daar onderdeel van mag zijn. En ja, ik weet dat jij zo'n nominatie niet het belangrijkste vindt. En dat is het ook niet. Ik vind het wel heel belangrijk. En ik vind het ook heel vet dat je daarvoor genomineerd bent. En daar mag je gewoon heel trots op zijn. En als iemand het verdient, dan ben jij het. Jij bent de liefste, de mooiste persoon van binnen en van buiten. En als iemand het verdient om deze erkenning te krijgen, dan ben jij het. Dus of je hem nou pakt of niet, dat maakt ook eigenlijk helemaal niks uit. Dit verdien jij gewoon dubbel en dwars. En ik hou van je. En May houdt ook van je. En Poeken en Heks houden ook van je. En ik zie je zo meteen gewoon weer op de dijk. I love you. En tot zo.
1: Oh, dit is zo lief. Ik voel me ook een beetje geëxposed. Ah. Echt heel lief. Zo lief. Ja.
0: Naar wie hebben we geluisterd?
1: En naar Ziggy. Dat is mijn vriend. Heel lang. We zijn 10 jaar samen.
0: 10 jaar samen?
1: Ja, echt zo. Bijna samen opgegroeid.
0: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Bij De Gasten. Dat is een jeugdtheater. Een soort vooropleiding. Waarmee je wel echt zo producties doet door het land al. Mm. En ja, wij speelden daar samen. En toen werden we verliefd. Toen dachten we, oh, we zijn verliefd. Leuk, verkering. Maar het heeft gewoon geduurd tot nu.
0: Wauw. Wat echt dat is echt is. Een prestatie.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja, dieren, ja. Caravan. Ik hoorde ook nog wat namen van de huisdieren, denk ik.
1: Ja, dat zijn die huisdieren. We hebben echt heel veel dieren.
0: Vertel.
1: Ja,
0: wat heb je allemaal thuis rondlopen, rondvliegen, ja. Rondkruipen? Ik weet niet wat
1: nee,
0: het allemaal
1: is. Nee, ze lopen allemaal.
0: Ze lopen allemaal, oké. Okay.
1: Ja, dat nog wel. Nee, ik had ik kreeg een eigen huis zonder huisgenoten. Toen dacht ik, oh, ik wil een kat. Maar ik vond 1 kat zielig, dus toen werden het 2. Dat was een goede keuze. Maar toen later zag ik, kwam ik ergens, dacht ik, oh, ooit later wil ik een hond. En toen ging ik oriënteren op een asiel. En toen zag ik een hond met 1 oog. En toen dacht ik, oh, nee, die heeft maar 1 oog. En toen heb ik die ook in huis gehaald. En nu wonen we met z'n 5.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En een caravan?
1: Ja, daarom voel ik me echt exposed door dat. Want ik ben gewoon, wat dat betreft, wel een beetje een oma. Ik heb een caravan gekocht.
0: dat is die Friese identiteit.
1: Ja, dat is die Friese, ja. Maar echt, want ik heb gewoon, daar ben ik dus ook mee opgegroeid.

0: Dus ja, in Amsterdam zo tussen de naalden in de 90s, maar ook gewoon op een weiland. Dus ik heb gewoon behoefte aan bos en rust. En dan ga ik met die hond gewoon in die caravan zitten. En dan ben ik echt, ach, zo lekker.
1: Ik kan dat wel begrijpen, hoor.
0: Ja. Ja.
1: Het is gewoon even uit de drukke wereld van Amsterdam.
0: Absoluut, ja. Het is gewoon niet heel rock'n'roll.
1: Nee. En wat vindt Ziggy er zelf van dat je af en toe met een caravan richting het bos gaat? Of gaat hij gewoon lekker gezellig mee?
0: Ja, hij gaat gezellig mee, hoor. Ja, en die caravan die staat daar, hoor. Ik ga niet met de caravan. Die staat daar al.
1: Jij dacht, je pleurt hem gewoon achter je auto en je rijdt die kant op.
0: Nee, dat vind ik te veel gedoe. Nee, die caravan staat daar. En Ziggy gaat lekker mee. Die geniet daar ook van, gelukkig. En van die dieren.
1: Nice, dat is ook heel belangrijk, toch?
0: Ja,
1: we gaan bijna eindigen.
0: Ja.
1: Ik vind het tot nu toe echt een superleuk gesprek.
0: Ja, ik ook.
1: De plaat die we hebben klinkt waarschijnlijk ook heel lekker.
0: Mm-hmm.
1: Het is die van Olivia Dean, Carmen.
0: Ja.
1: Dit is de plaat die jij heel erg nauw verbonden hebt met de liefde.
0: Ja.
1: Vertel, waarom deze plaat en wat is het verhaal?
0: Nou, ik kende Olivia Dean obviously wel, maar ik kende dit nummer niet. En toen zag ik haar live op Down the Rabbit Hole een paar jaar terug. En toen moest ik zo hard huilen van bij dit nummer. Dat soms als laatste van herkenning en van trots. Het gaat over, zij viert haar oma, die komt uit Guyana, geloof ik. En die is met de Windrush Generation zo naar Engeland gekomen. En wat ik heel erg voelde was, er zit natuurlijk, daar zijn we hier ook tegenaan gelopen, toch? Of we hebben het over gehad waar ik tegenaan liep. In dat het ingewikkeld is om bicultureel te zijn en al die dingen. Maar dat er ook zoveel rijkdom en trots in zit. En dat ik het eigenlijk helemaal niet anders had gewild. En het omvat voor mij ook heel veel mensen. Mijn vriend is bicultureel. Dus heel mijn schoonfamilie ook. En ik mag met hun mee naar Curaçao om ook van die cultuur en dat eiland te kunnen houden. En dat vind ik gewoon zo'n rijkdom. En ik wil, die stukken gaan ook, waar ik die rollen in speel, gaan ook vaak over pijn. En dit nummer herinnert me er gewoon aan dat ik en dat wij het ook mogen vieren.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Jatou, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd.
0: Ja, jij bedankt.
1: Graag gedaan. Veel succes met alle mooie rollen die nog op je pad komen.
0: Dank je.
1: Ik hoop dat de beste regisseurs je bellen.
0: Ja, ik ook.
1: De beste cameramannen en cameravrouwen en de leukste acteurs jou kunnen vergezellen daar op het podium.
0: Inshallah.
1: De Theodor.
0: Ja.
1: Ja, jouw vriend zegt, hij wil graag dat je hem wint. Maar voor jou maakt het niet zo heel veel uit.
0: Nee joh, nee. Je kan dat niet vergelijken met elkaar. Iedereen heeft iets heel anders dan spelen. Hoe ga je één iemand kiezen? We zijn gewoon met z'n allen genomineerd. En hoe vet is dat? Zo sta ik erin.
1: Hoe ga je het vieren als je hem binnensleept?
0: Oh, ik ga sowieso, ik hoorde Manouska al over champagne drinken. Dus dat ga ik sowieso doen. En ik denk dat ik dan gewoon eventjes mezelf ga trakteren op gewoon een goede massage. Ja. En een etentje met al mijn liefste mensen, zoiets.
1: En als je hem niet wint, dan heb je hem alsnog gewonnen.
0: Och, ik heb al gewonnen.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Ja. Dankjewel. Wil jij eerdere gesprekken van Misha terugluisteren? Dat kan. Zoek Misha op in je podcast-app en abonneer zodat je niks mist. Ik heb nog één plaat die ik je graag wil laten horen. Dat is de plaat die Jatou heeft uitgekozen als liefdesplaat. Die van Olivia Dean, Carmen.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Radio 1.
2: Twee uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldde de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen zij een persoon aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. En die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Loban is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden ook opklaringen. Het koelde af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
4: Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk. En goedenavond, bonocci, good evening voor onze luisteraars in het Caribisch deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de week van Caribisch Netwerk. En dat tijdens Pride Week. Elke nacht deze week hebben we een